0: Advanced Micro Devices heeft maandag voor het eerst een marktwaarde van $1000 miljard bereikt. Het Amerikaanse chipbedrijf profiteert van de enorme vraag naar chips voor kunstmatige intelligentie. Het aandeel steeg ruim 9% tot een recordkoers van meer dan $613. AMD gaat samenwerken met OpenAI en Anthropic. De omzet steeg in het tweede kwartaal met 50%. Wereldwijd zijn er nu 16 beursgenoteerde bedrijven die minstens zoveel waard zijn. Waaronder branchegenoot Nvidia met een waarde van meer dan $5000 miljard. ING-medewerkers die reservist zijn, krijgen vanaf maandag maximaal 10 dagen per jaar betaald verlof voor hun werk bij Defensie. De bank heeft hierover afspraken gemaakt met het ministerie van Defensie. Werkgeversvereniging AWVN ziet dat dit soort regelingen in opkomst zijn. Defensie bindt nog steeds te weinig reservisten en doet daarom vaker een beroep op werkgevers. De AWVN verwacht dat er in de nabije toekomst meer van dit soort afspraken komen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Wout Poels is aangewezen als kopman van de Nederlandse ploeg voor de EK wielrennen in oktober in het Sloveense Ljubljana. De 38-jarige klimmer voert een jonge ploeg aan, met daarin ook meerdere debutanten. Bondscoach Koos Moerenhout heeft voor de wegwedstrijd ook Sjoerd Baks, Senna Remijn, Jochem Kerkhaard, Tijmen Graat, Alex Molenaar, Gijs Leemrijze en Jardy van der Lee geselecteerd. Baks en Axel van der Tuuk rijden de individuele tijdrit. De wegrace op zondag 4 oktober biedt volgens Moerenhout mogelijkheden voor Poels en zijn selectie. Het is een selectief parcours met meer dan 2500 hoogtemeters. Formule 1 races worden volgend jaar gemiddeld 15 kilometer korter. De totale lengte gaat terug van 305 naar 290 kilometer, wat neerkomt op 2 of 3 rondes minder per race. De FIA heeft dit besloten omdat de auto's vanaf 2027 meer brandstof nodig hebben door aanpassingen aan de motor. Daarnaast schrapt de bond de regel dat een onderbroken race maximaal 3 uur mag duren, zodat toeschouwers een grotere kans hebben een volledige race te zien. Ook krijgt de wedstrijdleiding de mogelijkheid om vrije trainingen te verlengen als die lang worden onderbroken. Atletico Madrid heeft trainer José Mourinho van Real Madrid opgeroepen te stoppen met het intimideren van scheidsrechters. De club plaatste op X een foto van de Portugese coach met de tekst "Stop met lastigvallen van de arbitrage." Mourinho was zondag na de nederlaag tegen Atletico boos op de arbitrage. Hij toonde tijdens een persconferentie een foto met 2 overtredingen die volgens hem rode kaarten hadden moeten opleveren. Realspeler Dian Huizen kreeg in de beginfase van de tweede helft wel een rode kaart. Wielrenner Ryan Gell is wereldkampioen tijdrijder geworden bij de belofte. De 21-jarige Nederlander legde de 31 kilometer in Montreal af in 37 minuten en 26 seconden. Het is pas de tweede Nederlandse wereldtitel ooit in deze discipline, na Lars Boom in 2007. De Italiaan Nicolas Miles pakte zilver, de Spanjaard Hector Alvarez brons. Gal werd afgelopen week nog ziek en was al blij dat hij überhaupt kon starten. FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil overleggen met confederaties en nationale bonden over hervormingen van de Mondiale Voetbalbond. Hij stelt in een brief aan de 211 aangesloten bonden voor om een extern onderzoek te doen naar de manier waarop de FIFA belangrijke beslissingen neemt. Infantino erkent dat zijn inmiddels ingetrokken commercialiseringsplannen tot bezorgdheid leiden. De plannen om commerciële rechten te verkopen aan particuliere investeerders leiden tot wereldwijde kritiek. Onder meer de UEFA en de Noord- en Midden-Amerikaanse CONCACAF hebben het vertrouwen in de FIFA-baas opgezegd. De KNVB wil ook van Infantino af. De FIFA Council komt op 15 oktober bijeen. AZ-verdediger Wouter Goes heeft de selectie van Jong Oranje voortijdig verlaten. Hij is niet helemaal wedstrijdfit en keert terug naar zijn club. Mogelijk sluit hij later weer aan bij de ploeg van bondscoach Michael Reiziger. FC Groningen middenvelder Tigo Land is per direct toegevoegd aan de selectie. Jong Oranje speelt vrijdag in Deventer een kwalificatiewedstrijd voor het EK van 2027 tegen Jong Noorwegen.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het vrijwel overal droog. Het wordt tussen de 9 graden in het oosten en zuidoosten en 14 graden aan de kust. Er staat weinig wind, alleen langs de noordwestkust waait het matig. Morgenochtend is het bewolkt, met in het noorden kans op wat lichte regen of motregen. De wind is zwak tot matig, aan de kust en landinwaarts is er nauwelijks wind. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen bewolkt. Vooral in het noorden valt er hier en daar wat motregen. Het wordt 16 graden in het noordoosten en oosten en plaatselijk 21 graden in het zuidwesten. Vanavond blijft het bewolkt, al kan in het zuidwesten de zon mogelijk nog even doorbreken. In het noorden en oosten is er kans op motregen.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Nu het buitenlands nieuws. EU-buitenlandschef Kaya Kallas roept de Europese lidstaten op om de sancties tegen Rusland van kracht te laten. Sancties vormen volgens haar een belangrijke pijler van de reactie op de Russische oorlog. De EU-lidstaten overleggen over het verlengen van de sancties, waarbij alle 27 landen moeten instemmen. In totaal staan er bijna 3000 aan Rusland gelieerde bedrijven en personen op de sanctielijst. Frankrijk en Slowakije eisen dat de Russisch-Oezbeekse miljardair Alisher Usmanov van de lijst wordt gehaald. Luxemburg en Slowakije willen dat de Russische miljardair Mikhail Friedman van de lijst verdwijnt. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken noemt dit onaanvaardbaar. De Britse premier Andy Burnham stuurt een tankvliegtuig van de luchtmacht naar het Midden-Oosten. Saoedi-Arabië vroeg om de steun vanwege aanhoudende aanvallen van houthi-rebellen op het land. Het gaat om een Voyager, een Airbus A330 die straaljagers in de lucht van brandstof kan voorzien. Burnham zegt dat de militaire steun tijdelijk is en moet helpen om stabiliteit te brengen in de regio. De aan Iran gelieerde houthis veroverden eerder deze maand belangrijke gebieden langs de zeestraat Bab al-Mandeb. Oppositieleider Svetlana Tikhanovskaya waarschuwt de Verenigde Staten geen handelsdeal te sluiten met Belarus. President Trump kondigde maandag aan dat er een overeenkomst voor bepaalde grondstoffen wordt voorbereid. Volgens Tikhanovskaya zouden de inkomsten worden gebruikt om het volk te onderdrukken en Rusland te steunen in de oorlog tegen Oekraïne. Tikhanovskaya claimt dat ze de presidentsverkiezingen van 2020 won, maar moest het land ontvluchten na protesten die hardhandig werden neergeslagen. Ook buurland Litouwen spreekt zich uit tegen de deal. De Iraanse buitenlandminister Abbas Araghchi is aangekomen in New York voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Dinsdag begint het plenaire debat waarbij wereldleiders om de beurt het woord krijgen. Ondanks de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten mag er een Iraanse delegatie afreizen, maar er zijn wel reisbeperkingen opgelegd. De VS hebben geen visa afgegeven voor het communicatieteam van president Masoud Pezeshkian. Het debat start dinsdag met de Braziliaanse president Lula, gevolgd door president Trump. President Pezeshkian komt woensdagochtend aan het woord. De Canadese provincie British Columbia klaagt OpenAI aan voor de rol van het bedrijf bij een dodelijke schietpartij in februari. Een 18-jarige transvrouw doodde 8 mensen, onder wie haar moeder en halfbroer, en pleegde daarna zelfmoord. Ze plande de aanslag met behulp van ChatGPT. Haar account werd tijdens de voorbereidingen gedeactiveerd, maar ze kon een nieuw account aanmaken en doorging met plannen. De Canadese minister van Justitie zegt dat OpenAI tot nu toe geen betekenisvolle stappen heeft ondernomen om de veiligheid aan te scherpen. De Oekraïnse president Zelensky heeft op een vliegveld in Ierland de baas van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA ontmoet, John Ratcliffe. Volgens bronnen werden de vliegtuigen van beide mannen bijgetankt terwijl ze met elkaar spraken. Het is niet bekend wat ze bespraken. Radcliffe was eind vorige maand ook in Rusland voor overleg met de Russische inlichtingendiensten. Zelensky reist door naar de Verenigde Staten voor de algemene vergadering van de VN en heeft daar een ontmoeting met president Trump.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: En nu het economisch nieuws. Wall Street sluit de eerste handelsdag van de week met flinke winsten. De Nasdaq bereikt een nieuw record en stijgt ruim 2%. Vooral aandelen van AI-bedrijven zijn in trek na de koersval vorige week. Beleggers richten zich weer op de groeivooruitzichten van de techsector. Ook de dalende olieprijzen verminderen de vrees voor hogere inflatie. De regering van Trump wil $5 miljard investeren in een nieuw fonds voor het Midden-Oosten. Dat meldt de Wall Street Journal. Het geld moet landen helpen bij het herstellen van energieinfrastructuur die tijdens de Iran-oorlog is beschadigd. Ook moet het fonds de afhankelijkheid van de straat van Hormuz voor olie- en gastransport verminderen. Het 7 maanden durende conflict heeft de wereldwijde energiemarkt ernstig verstoord en regionale pijpleidingen en raffinaderijen beschadigd. Het vliegverkeer naar verschillende bestemmingen aan de Amerikaanse oostkust kan weer worden hervat na een telecomstoring. De luchtvaartautoriteit heeft het vliegverbod voor Boston opgeheven en ook vluchten op LaGuardia en JFK Airport in New York worden hervat. 3 KLM-vluchten van Amsterdam naar New York kunnen zoals gepland landen op JFK Airport. De problemen werden veroorzaakt door een per ongeluk doorgesneden glasvezelkabel op een bouwplaats in New Jersey. Op de luchthavens van Newark en Philadelphia blijft voorlopig een vliegstop van kracht. Amerikaanse staten hebben een akkoord bereikt met Paramount over de overname van Warner Brothers. Daarmee is een belangrijke hindernis voor de deal van meer dan $110 miljard weggenomen. De staten probeerden de overname eerder via een rechtszaak tegen te houden. Paramount moet jaarlijks minstens 30 bioscoopfilms uitbrengen en betaalt $30 miljoen voor elke film die het te weinig uitbrengt. Ook krijgen CBS en CNN onafhankelijke redactieraden. Advanced Micro Devices heeft maandag voor het eerst een marktwaarde van $1000 miljard bereikt. Het Amerikaanse chipbedrijf profiteert van de enorme vraag naar chips voor kunstmatige intelligentie. Het aandeel steeg ruim 9% tot een recordkoers van meer dan $613. AMD gaat samenwerken met OpenAI en Anthropic. De omzet steeg in het tweede kwartaal met 50%. Wereldwijd zijn er nu 16 beursgenoteerde bedrijven die minstens zoveel waard zijn. Waaronder branchegenoot Nvidia, met een waarde van meer dan $5000 miljard. ING-medewerkers die reservist zijn, krijgen vanaf maandag maximaal 10 dagen per jaar betaald verlof voor hun werk bij Defensie. De bank heeft hierover afspraken gemaakt met het ministerie van Defensie. Werkgeversvereniging AWVN ziet dat dit soort regelingen in opkomst zijn. Defensie bindt nog steeds te weinig reservisten en doet daarom vaker een beroep op werkgevers. De AWVN verwacht dat er in de nabije toekomst meer van dit soort afspraken komen.
2: Tot slot het sportnieuws. Wout Poels is aangewezen als kopman van de Nederlandse ploeg voor de EK wielrennen in oktober in het Sloveense Ljubljana. De 38-jarige klimmer voert een jonge ploeg aan, met daarin ook meerdere debutanten. Bondscoach Koos Moerenhout heeft voor de wegwedstrijd ook Sjoerd Baks, Senna Remijn, Jochem Kerkhaart, Tijmen Graat, Alex Molenaar, Gijs Leemrijze en Jardy van der Lee geselecteerd. Baks en Axel van der Tuuk rijden de individuele tijdrit. De wegrace op zondag 4 oktober biedt volgens Moerenhout mogelijkheden voor Poels en zijn selectie. Het is een selectief parcours met meer dan 2500 hoogtemeters. Formule 1-races worden volgend jaar gemiddeld 15 kilometer korter. De totale lengte gaat terug van 305 naar 290 kilometer, wat neerkomt op 2 of 3 rondes minder per race. De FIA heeft dit besloten omdat de auto's vanaf 2027 meer brandstof nodig hebben door aanpassingen aan de motor. Daarnaast schrapt de bond de regel dat een onderbroken race maximaal 3 uur mag duren, zodat toeschouwers een grotere kans hebben een volledige race te zien. Ook krijgt de wedstrijdleiding de mogelijkheid om vrije trainingen te verlengen als die lang worden onderbroken. Atletico Madrid heeft trainer José Mourinho van Real Madrid opgeroepen te stoppen met het intimideren van scheidsrechters. De club plaatste op X een foto van de Portugese coach met de tekst "Stop met lastigvallen van de arbitrage." Mourinho was zondag na de nederlaag tegen Atletico boos op de arbitrage. Hij toonde tijdens een persconferentie een foto met 2 overtredingen die volgens hem rode kaarten hadden moeten opleveren. Realspeler Dian Huizen kreeg in de beginfase van de tweede helft wel een rode kaart. Wielrenner Ryan Gell is wereldkampioen tijdrijder geworden bij de belofte. De 21-jarige Nederlander legde de 31 kilometer in Montreal af in 37 minuten en 26 seconden. Het is pas de 2e Nederlandse wereldtitel ooit in deze discipline, na Lars Boom in 2007. De Italiaan Nicolas Miles pakte zilver, de Spanjaard Hector Alvarez brons. Gal werd afgelopen week nog ziek en was al blij dat hij überhaupt kon starten. FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil overleggen met confederaties en nationale bonden over hervormingen van de Mondiale Voetbalbond. Hij stelt in een brief aan de 211 aangesloten bonden voor om een extern onderzoek te doen naar de manier waarop de FIFA belangrijke beslissingen neemt. Infantino erkent dat zijn inmiddels ingetrokken commercialiseringsplannen tot bezorgdheid leiden. De plannen om commerciële rechten te verkopen aan particuliere investeerders leiden tot wereldwijde kritiek. Onder meer de UEFA en de Noord- en Midden-Amerikaanse CONCACAF hebben het vertrouwen in de FIFA-baas opgezegd. De KNVB wil ook van Infantino af. De FIFA Council komt op 15 oktober bijeen. AZ-verdediger Wouter Goes heeft de selectie van Jong Oranje voortijdig verlaten. Hij is niet helemaal wedstrijdfit en keert terug naar zijn club. Mogelijk sluit hij later weer aan bij de ploeg van bondscoach Michael Reiziger. FC Groningen middenvelder Tigo Land is per direct toegevoegd aan de selectie. Jong Oranje speelt vrijdag in Deventer een kwalificatiewedstrijd voor het EK van 2027 tegen Jong Noorwegen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het vrijwel overal droog, met temperaturen tussen 9 graden in het oosten en zuidoosten en 14 graden aan de kust. Er staat weinig wind. Vanochtend is het bewolkt, met in het noorden kans op wat lichte regen of motregen. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen bewolkt. Vooral in het noorden valt er plaatselijk motregen. Het wordt 16 graden in het noordoosten en oosten, tot plaatselijk 21 graden in het zuidwesten. Er staat weinig wind, aan de kust zwak tot matig. Vanavond blijft het bewolkt. In het zuidwesten komt mogelijk nog even de zon door. Morgen in het westen mogelijk mist, verder veel bewolking met vooral in het noorden wat regen. In het zuiden af en toe zon. Het wordt 18 tot 21 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Nu het buitenlands nieuws. EU-buitenlandschef Kaja Kallas roept de Europese lidstaten op om de sancties tegen Rusland van kracht te laten. Sancties vormen volgens haar een belangrijke pijler van de reactie op de Russische oorlog. De EU-lidstaten overleggen over het verlengen van de sancties, waarbij alle 27 landen moeten instemmen. In totaal staan er bijna 3000 aan Rusland gelieerde bedrijven en personen op de sanctielijst. Frankrijk en Slowakije eisen dat de Russisch-Oezbeekse miljardair Alisher Usmanov van de lijst wordt gehaald. Luxemburg en Slowakije willen dat de Russische miljardair Mikhail Friedman van de lijst verdwijnt. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken noemt dit onaanvaardbaar. De Britse premier Andy Burnham stuurt een tankvliegtuig van de luchtmacht naar het Midden-Oosten. Saoedi-Arabië vroeg om de steun vanwege aanhoudende aanvallen van houthierenbellen op het land. Het gaat om een Voyager, een Airbus A330 die straaljagers in de lucht van brandstof kan voorzien. Burnham zegt dat de militaire steun tijdelijk is en moet helpen om stabiliteit te brengen in de regio. De aan Iran gelieerde Houthis veroverden eerder deze maand belangrijke gebieden langs de zeestraat Bab al-Mandeb.
4: Oppositieleider Svetlana Tikhanovskaya waarschuwt de Verenigde Staten geen handelsdeal te sluiten met Belarus. President Trump kondigde maandag aan dat er een overeenkomst voor bepaalde grondstoffen wordt voorbereid. Volgens Tikhanovskaya zouden de inkomsten worden gebruikt om het volk te onderdrukken en Rusland te steunen in de oorlog tegen Oekraïne. Tikhanovskaya claimt dat ze de presidentsverkiezingen van 2020 won, maar moest het land ontvluchten na protesten die hardhandig werden neergeslagen. Ook buurland Litouwen spreekt zich uit tegen de deal.
5: De Iraanse buitenlandminister Abbas Araghchi is aangekomen in New York voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Dinsdag begint het plenaire debat waarbij wereldleiders om de beurt het woord krijgen. Ondanks de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten mag er een Iraanse delegatie afreizen, maar er zijn wel reisbeperkingen opgelegd. De VS hebben geen visa afgegeven voor het communicatieteam van president Masoud Pezeshkian. Het debat start dinsdag met de Braziliaanse president Lula, gevolgd door president Trump. President Pezeshkian komt woensdagochtend aan het woord.
6: De Canadese provincie British Columbia klaagt OpenAI aan voor de rol van het bedrijf bij een dodelijke schietpartij in februari. Een 18-jarige transvrouw doodde 8 mensen, onder wie haar moeder en halfbroer, en pleegde daarna zelfmoord. Ze plande de aanslag met behulp van ChatGPT. Haar account werd tijdens de voorbereidingen gedeactiveerd, maar ze kon een nieuw account aanmaken en doorging met plannen. De Canadese minister van Justitie zegt dat OpenAI tot nu toe geen betekenisvolle stappen heeft ondernomen om de veiligheid aan te scherpen.
7: De Oekraïnse president Zelensky heeft op een vliegveld in Ierland de baas van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA ontmoet, John Ratcliffe. Volgens bronnen werden de vliegtuigen van beide mannen bijgetankt terwijl ze met elkaar spraken. Het is niet bekend wat ze bespraken. Ratcliffe was eind vorige maand ook in Rusland voor overleg met de Russische inlichtingendiensten. Zelensky reist door naar de Verenigde Staten voor de algemene vergadering van de VN en heeft daar een ontmoeting met president Trump.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: En nu het economisch nieuws. Wall Street sluit de eerste handelsdag van de week met flinke winsten. De Nasdaq bereikt een nieuw record en stijgt ruim 2%. Vooral aandelen van AI-bedrijven zijn in trek na de koersval vorige week. Beleggers richten zich weer op de groeivooruitzichten van de techsector. Ook de dalende olieprijzen verminderen de vrees voor hogere inflatie.
8: De regering van Trump wil $5 miljard investeren in een nieuw fonds voor het Midden-Oosten. Dat meldt de Wall Street Journal. Het geld moet landen helpen bij het herstellen van energieinfrastructuur die tijdens de Iran-oorlog is beschadigd. Ook moet het fonds de afhankelijkheid van de straat van Hormuz voor olie- en gastransport verminderen. Het 7 maanden durende conflict heeft de wereldwijde energiemarkt ernstig verstoord en regionale pijpleidingen en raffinaderijen beschadigd.
9: Het vliegverkeer naar verschillende bestemmingen aan de Amerikaanse oostkust kan weer worden hervat na een telecomstoring. De luchtvaartautoriteit heeft het vliegverbod voor Boston opgeheven en ook vluchten op LaGuardia en JFK Airport in New York worden hervat. 3 KLM-vluchten van Amsterdam naar New York kunnen zoals gepland landen op JFK Airport. De problemen werden veroorzaakt door een per ongeluk doorgesneden glasvezelkabel op een bouwplaats in New Jersey. Op de luchthavens van Newark en Philadelphia blijft voorlopig een vliegstop van kracht.
10: Amerikaanse staten hebben een akkoord bereikt met Paramount over de overname van Warner Brothers. Daarmee is een belangrijke hindernis voor de deal van meer dan $110 miljard weggenomen.
11: De staten probeerden de overname eerder via een rechtszaak tegen te houden. Paramount moet jaarlijks minstens 30 bioscoopfilms uitbrengen en betaalt $30 miljoen voor elke film die het te weinig uitbrengt. Ook krijgen CBS en CNN onafhankelijke redactieraden.
12: Advanced Micro Devices heeft maandag voor het eerst een marktwaarde van $1000 miljard bereikt. Het Amerikaanse chipbedrijf profiteert van de enorme vraag naar chips voor kunstmatige intelligentie. Het aandeel steeg ruim 9% tot een recordkoers van meer dan $613. AMD gaat samenwerken met OpenAI en Anthropic. De omzet steeg in het tweede kwartaal met 50%. Wereldwijd zijn er nu 16 beursgenoteerde bedrijven die minstens zoveel waard zijn. Waaronder branchegenoot Nvidia met een waarde van meer dan $5000 miljard. ING-medewerkers die reservist zijn, krijgen vanaf maandag maximaal 10 dagen per jaar betaald verlof voor hun werk bij Defensie. De bank heeft hierover afspraken gemaakt met het ministerie van Defensie. Werkgeversvereniging AWVN ziet dat dit soort regelingen in opkomst zijn. Defensie bindt nog steeds te weinig reservisten en doet daarom vaker een beroep op werkgevers. De AWVN verwacht dat er in de nabije toekomst meer van dit soort afspraken komen.
13: Tot slot het sportnieuws. Wout Poels is aangewezen als kopman van de Nederlandse ploeg voor de EK wielrennen in oktober in het Sloveense Ljubljana. De 38-jarige klimmer voert een jonge ploeg aan, met daarin ook meerdere debutanten. Bondscoach Koos Moerenhout heeft voor de wegwedstrijd ook Sjoerd Baks, Senna Remijn, Jochem Kerkhaard, Tijmen Graat, Alex Molenaar, Gijs Leemrijze en Jardy van der Lee geselecteerd. Baks en Axel van der Tuuk rijden de individuele tijdrit. De wegrace op zondag 4 oktober biedt volgens Moerenhout mogelijkheden voor Poels en zijn selectie. Het is een selectief parcours met meer dan 2500 hoogtemeters. Formule 1 races worden volgend jaar gemiddeld 15 kilometer korter. De totale lengte gaat terug van 305 naar 290 kilometer, wat neerkomt op 2 of 3 rondes minder per race. De FIA heeft dit besloten omdat de auto's vanaf 2027 meer brandstof nodig hebben door aanpassingen aan de motor. Daarnaast schrapt de bond de regel dat een onderbroken race maximaal 3 uur mag duren, zodat toeschouwers een grotere kans hebben een volledige race te zien. Ook krijgt de wedstrijdleiding de mogelijkheid om vrije trainingen te verlengen als die lang worden onderbroken. Atletico Madrid heeft trainer José Mourinho van Real Madrid opgeroepen te stoppen met het intimideren van scheidsrechters. De club plaatste op X een foto van de Portugese coach met de tekst "Stop met lastigvallen van de arbitrage." Mourinho was zondag na de nederlaag tegen Atletico boos op de arbitrage. Hij toonde tijdens een persconferentie een foto met 2 overtredingen die volgens hem rode kaarten hadden moeten opleveren. Realspeler Dian Huizen kreeg in de beginfase van de tweede helft wel een rode kaart. Wielrenner Ryan Gell is wereldkampioen tijdrijder geworden bij de belofte. De 21-jarige Nederlander legde de 31 kilometer in Montreal af in 37 minuten en 26 seconden. Het is pas de tweede Nederlandse wereldtitel ooit in deze discipline, na Lars Boom in 2007. De Italiaan Nicolas Miles pakte zilver, de Spanjaard Hector Alvarez brons. Gal werd afgelopen week nog ziek en was al blij dat hij überhaupt kon starten.
14: FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil overleggen met confederaties en nationale bonden over hervormingen van de Mondiale Voetbalbond. Hij stelt in een brief aan de 211 aangesloten bonden voor om een extern onderzoek te doen naar de manier waarop de FIFA belangrijke beslissingen neemt. Infantino erkent dat zijn inmiddels ingetrokken commercialiseringsplannen tot bezorgdheid leiden. De plannen om commerciële rechten te verkopen aan particuliere investeerders leiden tot wereldwijde kritiek. Onder meer de UEFA en de Noord- en Midden-Amerikaanse CONCACAF hebben het vertrouwen in de FIFA-baas opgezegd. De KNVB wil ook van Infantino af. De FIFA Council komt op 15 oktober bijeen. AZ-verdediger Wouter Goes heeft de selectie van Jong Oranje voortijdig verlaten. Hij is niet helemaal wedstrijdfit en keert terug naar zijn club. Mogelijk sluit hij later weer aan bij de ploeg van bondscoach Michael Reiziger. FC Groningen middenvelder Tigo Land is per direct toegevoegd aan de selectie.
15: Jong Oranje speelt vrijdag in Deventer een kwalificatiewedstrijd voor het EK van 2027 tegen Jong Noorwegen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het vrijwel overal droog, met temperaturen tussen 9 graden in het oosten en zuidoosten en 14 graden aan de kust. Er staat weinig wind. Vanochtend is het bewolkt, met in het noorden kans op wat lichte regen of motregen. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen bewolkt. Vooral in het noorden valt er plaatselijk motregen. Het wordt 16 graden in het noordoosten en oosten, tot plaatselijk 21 graden in het zuidwesten. Er staat weinig wind. Aan de kust zwak tot matig. Vanavond blijft het bewolkt. In het zuidwesten komt mogelijk nog even de zon door. Morgen in het westen mogelijk mist, verder veel bewolking met vooral in het noorden wat regen. In het zuiden af en toe zon. Het wordt 18 tot 21 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
16: Nu het buitenlandsnieuws.
17: EU-buitenlandschef Kaya Kallas roept de Europese lidstaten op om de sancties tegen Rusland van kracht te laten. Sancties vormen volgens haar een belangrijke pijler van de reactie op de Russische oorlog. De EU-lidstaten overleggen over het verlengen van de sancties, waarbij alle 27 landen moeten instemmen. In totaal staan er bijna 3000 aan Rusland gelieerde bedrijven en personen op de sanctielijst. Frankrijk en Slowakije eisen dat de Russisch-Oezbeekse miljardair Alisher Usmanov van de lijst wordt gehaald. Luxemburg en Slowakije willen dat de Russische miljardair Mikhail Friedman van de lijst verdwijnt. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken noemt dit onaanvaardbaar.
18: De Britse premier Andy Burnham stuurt een tankvliegtuig van de luchtmacht naar het Midden-Oosten. Saoedi-Arabië vroeg om de steun vanwege aanhoudende aanvallen van houthierenbellen op het land. Het gaat om een Voyager, een Airbus A330 die straaljagers in de lucht van brandstof kan voorzien. Burnham zegt dat de militaire steun tijdelijk is en moet helpen om stabiliteit te brengen in de regio. De aan Iran gelieerde Houthis veroverden eerder deze maand belangrijke gebieden langs de zeestraat Bab al-Mandeb.
19: Oppositieleider Svetlana Tikhanovskaya waarschuwt de Verenigde Staten geen handelsdeal te sluiten met Belarus. President Trump kondigde maandag aan dat er een overeenkomst voor bepaalde grondstoffen wordt voorbereid. Volgens Tikhanovskaya zouden de inkomsten worden gebruikt om het volk te onderdrukken en Rusland te steunen in de oorlog tegen Oekraïne. Tikhanovskaya claimt dat ze de presidentsverkiezingen van 2020 won, maar moest het land ontvluchten na protesten die hardhandig werden neergeslagen. Ook buurland Litouwen spreekt zich uit tegen de deal.
20: De Iraanse buitenlandminister Abbas Araghchi is aangekomen in New York voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Dinsdag begint het plenaire debat waarbij wereldleiders om de beurt het woord krijgen. Ondanks de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten mag er een Iraanse delegatie afreizen, maar er zijn wel reisbeperkingen opgelegd. De VS hebben geen visa afgegeven voor het communicatieteam van president Masoud Pezeshkian. Het debat start dinsdag met de Braziliaanse president Lula, gevolgd door president Trump. President Pezeshkian komt woensdagochtend aan het woord.
21: De Canadese provincie British Columbia klaagt OpenAI aan voor de rol van het bedrijf bij een dodelijke schietpartij in februari. Een 18-jarige transvrouw doodde 8 mensen, onder wie haar moeder en halfbroer, en pleegde daarna zelfmoord. Ze plande de aanslag met behulp van ChatGPT. Haar account werd tijdens de voorbereidingen gedeactiveerd, maar ze kon een nieuw account aanmaken en doorging met plannen. De Canadese minister van Justitie zegt dat OpenAI tot nu toe geen betekenisvolle stappen heeft ondernomen om de veiligheid aan te scherpen.
2: De Oekraïense president Zelensky heeft op een vliegveld in Ierland de baas van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA ontmoet, John Ratcliffe. Volgens bronnen werden de vliegtuigen van beide mannen bijgetankt terwijl ze met elkaar spraken. Het is niet bekend wat ze bespraken. Ratcliffe was eind vorige maand ook in Rusland voor overleg met de Russische inlichtingendiensten. Zelensky reist door naar de Verenigde Staten voor de algemene vergadering van de VN en heeft daar een ontmoeting met president Trump.
16: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
22: En nu het economisch nieuws. Wall Street sluit de eerste handelsdag van de week met flinke winsten. De Nasdaq bereikt een nieuw record en stijgt ruim 2%. Vooral aandelen van AI-bedrijven zijn in trek na de koersval vorige week. Beleggers richten zich weer op de groeivooruitzichten van de techsector. Ook de dalende olieprijzen verminderen de vrees voor hogere inflatie.
23: De regering van Trump wil $5 miljard investeren in een nieuw fonds voor het Midden-Oosten, dat meldt de Wall Street Journal. Het geld moet landen helpen bij het herstellen van energieinfrastructuur die tijdens de Iran-oorlog is beschadigd. Ook moet het fonds de afhankelijkheid van de Straat van Hormuz voor olie- en gastransport verminderen. Het 7 maanden durende conflict heeft de wereldwijde energiemarkt ernstig verstoord en regionale pijpleidingen en raffinaderijen beschadigd.
24: Het vliegverkeer naar verschillende bestemmingen aan de Amerikaanse oostkust kan weer worden hervat na een telecomstoring. De luchtvaartautoriteit heeft het vliegverbod voor Boston opgeheven en ook vluchten op LaGuardia en JFK Airport in New York worden hervat. 3 KLM-vluchten van Amsterdam naar New York kunnen zoals gepland landen op JFK Airport. De problemen werden veroorzaakt door een per ongeluk doorgesneden glasvezelkabel op een bouwplaats in New Jersey. Op de luchthavens van Newark en Philadelphia blijft voorlopig een vliegstop van kracht.
25: Amerikaanse staten hebben een akkoord bereikt met Paramount over de overname van Warner Brothers. Daarmee is een belangrijke hindernis voor de deal van meer dan $110 miljard weggenomen. De staten probeerden de overname eerder via een rechtszaak tegen te houden. Paramount moet jaarlijks minstens 30 bioscoopfilms uitbrengen en betaalt $30 miljoen voor elke film die het te weinig uitbrengt. Ook krijgen CBS en CNN onafhankelijke redactieraden.
26: Advanced Micro Devices heeft maandag voor het eerst een marktwaarde van $1000 miljard bereikt. Het Amerikaanse chipbedrijf profiteert van de enorme vraag naar chips voor kunstmatige intelligentie. Het aandeel steeg ruim 9% tot een recordkoers van meer dan $613. AMD gaat samenwerken met OpenAI en Anthropic. De omzet steeg in het tweede kwartaal met 50%. Wereldwijd zijn er nu 16 beursgenoteerde bedrijven die minstens zoveel waard zijn. Waaronder branchegenoot Nvidia, met een waarde van meer dan $5000 miljard.
27: ING-medewerkers die reservist zijn, krijgen vanaf maandag maximaal 10 dagen per jaar betaald verlof voor hun werk bij Defensie. De bank heeft hierover afspraken gemaakt met het ministerie van Defensie. Werkgeversvereniging AWVN ziet dat dit soort regelingen in opkomst zijn. Defensie bindt nog steeds te weinig reservisten en doet daarom vaker een beroep op werkgevers. De AWVN verwacht dat er in de nabije toekomst meer van dit soort afspraken komen.
28: Tot slot het sportnieuws. Wout Poels is aangewezen als kopman van de Nederlandse ploeg voor de EK wielrennen in oktober in het Sloveense Ljubljana. De 38-jarige klimmer voert een jonge ploeg aan met daarin ook meerdere debutanten. Bondscoach Koos Moerenhout heeft voor de wegwedstrijd ook Sjoerd Baks, Senna Remijn, Jochem Kerkhaart, Tijmen Graat, Alex Molenaar, Gijs Leemrijzen en Jardy van der Lee geselecteerd. Baks en Axel van der Tuuk rijden de individuele tijdrit. De wegrace op zondag 4 oktober biedt volgens Moerenhout mogelijkheden voor Poels en zijn selectie. Het is een selectief parcours met meer dan 2500 hoogtemeters.
29: Formule 1 races worden volgend jaar gemiddeld 15 kilometer korter. De totale lengte gaat terug van 305 naar 290 kilometer,
28: wat neerkomt op 2 of 3 rondes minder per race. De FIA heeft dit besloten omdat de auto's vanaf 2027 meer brandstof nodig hebben door aanpassingen aan de motor. Daarnaast schrapt de bond de regel dat een onderbroken race maximaal 3 uur mag duren, zodat toeschouwers een grotere kans hebben een volledige race te zien. Ook krijgt de wedstrijdleiding de mogelijkheid om vrije trainingen te verlengen als die lang worden onderbroken. Atletico Madrid heeft trainer José Mourinho van Real Madrid opgeroepen te stoppen met het intimideren van scheidsrechters. De club plaatste op X een foto van de Portugese coach met de tekst "Stop met lastigvallen van de arbitrage." Mourinho was zondag na de nederlaag tegen Atletico boos op de arbitrage. Hij toonde tijdens een persconferentie een foto met 2 overtredingen die volgens hem rode kaarten hadden moeten opleveren. Realspeler Dian Huizen kreeg in de beginfase van de tweede helft wel een rode kaart. Wielrenner Ryan Gell is wereldkampioen tijdrijder geworden bij de belofte. De 21-jarige Nederlander legde de 31 kilometer in Montreal af in 37 minuten en 26 seconden. Het is pas de 2e Nederlandse wereldtitel ooit in deze discipline, na Lars Boom in 2007. De Italiaan Nicolas Miles pakte zilver, de Spanjaard Hector Alvarez brons. Gal werd afgelopen week nog ziek en was al blij dat hij überhaupt kon starten. FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil overleggen met confederaties en nationale bonden over hervormingen van de Mondiale Voetbalbond. Hij stelt in een brief aan de 211 aangesloten bonden voor om een extern onderzoek te doen naar de manier waarop de FIFA belangrijke beslissingen neemt. Infantino erkent dat zijn inmiddels ingetrokken commercialiseringsplannen tot bezorgdheid leiden. De plannen om commerciële rechten te verkopen aan particuliere investeerders leiden tot wereldwijde kritiek. Onder meer de UEFA en de Noord- en Midden-Amerikaanse CONCACAF hebben het vertrouwen in de FIFA-baas opgezegd. De KNVB wil ook van Infantino af. De FIFA Council komt op 15 oktober bijeen. AZ-verdediger Wouter Goes heeft de selectie van Jong Oranje voortijdig verlaten. Hij is niet helemaal wedstrijdfit en keert terug naar zijn club. Mogelijk sluit hij later weer aan bij de ploeg van bondscoach Michael Reiziger. FC Groningen middenvelder Tigo Land is per direct toegevoegd aan de selectie. Jong Oranje speelt vrijdag in Deventer een kwalificatiewedstrijd voor het EK van 2027 tegen Jong Noorwegen.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het vrijwel overal droog, met temperaturen tussen 9 graden in het oosten en zuidoosten en 14 graden aan de kust. Er staat weinig wind. Vanochtend is het bewolkt, met in het noorden kans op wat lichte regen of motregen. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen bewolkt. Vooral in het noorden valt er plaatselijk motregen. Het wordt 16 graden in het noordoosten en oosten, tot plaatselijk 21 graden in het zuidwesten. Er staat weinig wind. Aan de kust zwak tot matig. Vanavond blijft het bewolkt. In het zuidwesten komt mogelijk nog even de zon door. Morgen in het westen mogelijk mist, verder veel bewolking met vooral in het noorden wat regen. In het zuiden af en toe zon. Het wordt 18 tot 21 graden.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een afvalverwerker in het Gelderse Dinxperlo heeft maandagavond een grote brand gewoed. Een berg van ongeveer 20 bij 30 meter met snoeiafval en kunststof stond in brand. Rond 1:15 s'nachts meldde de veiligheidsregio dat de brand onder controle was. De brandweer verwacht nog enkele uren bezig te zijn met nablussen. De oorzaak van de brand is niet bekend.
6: De overheid vergoedt kinderopvang vanaf 2029 voor 95,6% in plaats van de eerder beloofde 96%. Ouders betalen daardoor een iets hogere eigen bijdrage. Het nieuwe systeem vervangt de kinderopvangtoeslag en kost per jaar ongeveer 60 miljoen euro meer dan de huidige regeling. De uitvoering en het toezicht pakken duurder uit dan verwacht.
27: Het wetsvoorstel gaat nu naar de Raad van State en daarna naar de Tweede en Eerste Kamer.
3: Een fietser die maandagmiddag ernstig gewond raakte bij een ongeluk met een vrachtwagen in Huissen is overleden. De politie kreeg rond 3:00 middags melding van het ongeval op de Gochse straat. De vrachtwagen was niet meer aanwezig toen agenten arriveerden, maar de chauffeur meldde zich later bij de politie. Volgens de Gelderlander gebeurde op 1 september ook al een ernstig ongeluk op dezelfde kruising, waarbij 2 minderjarige scholieren op een fatbike onder een vrachtwagen terechtkwamen en een van hen zwaar gewond raakte. Over de identiteit van chauffeur en slachtoffer heeft de politie nog niets bekendgemaakt.
7: Een politierechter in Den Bosch heeft 2 mannen veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw die volgens hen protesten tegen een asielopvang saboteren. De 41-jarige Jeremy van L. en de 43-jarige Freek Q. blokkeerden op 14 juni het fietspad in Den Bosch met hun pick-up. Van L. trapte het slachtoffer tegen lichaam en hoofd en kreeg 36 dagen cel en 120 uur taakstraf. Q. spoot de vrouw een verfachtige substantie in het gezicht en kreeg 240 uur taakstraf, waarvan 80 uur voorwaardelijk. De rechter wees op de maatschappelijke gevolgen. Geweld maakt mensen bang om zich uit te spreken.
8: Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zien niets in het SP-plan om het eigen risico af te schaffen voor slachtoffers van seksueel geweld die medische hulp nodig hebben. Dat bleek tijdens een debat over een voorstel van Sarah Dobbe van de SP om de zorg voor deze slachtoffers te verbeteren. D66 stelt dat vooral schaamte de grootste drempel is, terwijl het CDA opwerpt dat slachtoffers van ander geweld dan wel eigen risico moeten betalen. Zorgminister Mirjam Sterk vindt het geen goed plan, omdat volgens haar uit onderzoek blijkt dat de drempel niet bij de kosten ligt, maar bij schaamte. Alle fracties waren het wel eens dat de zorg voor slachtoffers van seksueel geweld beter moet.
9: De Nederlandse vader van 47 jaar is in Antwerpen veroordeeld tot 23 jaar gevangenisstraf voor de moord op zijn 14-jarige zoon. De jongen overleed in januari 2022 in het huis van zijn vader in Turnhout. Zijn lichaam werd pas 8 weken later door de politie gevonden. 4 andere personen die destijds in het huis woonden, kregen gevangenisstraffen tussen de 1 en 3 jaar voor het onthouden van voedsel en verzorging. De rechter stelde dat de vader zijn kinderen heeft geprobeerd te isoleren en te indoctrineren met zijn geloofsovertuiging.
10: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
11: Nu het buitenlands nieuws. EU-buitenlandschef Kaya Kallas roept de Europese lidstaten op om de sancties tegen Rusland van kracht te laten. Sancties vormen volgens haar een belangrijke pijler van de reactie op de Russische oorlog. De EU-lidstaten overleggen over het verlengen van de sancties, waarbij alle 27 landen moeten instemmen. In totaal staan er bijna 3000 aan Rusland gelieerde bedrijven en personen op de sanctielijst. Frankrijk en Slowakije eisen dat de Russisch-Oezbeekse miljardair Alisher Usmanov van de lijst wordt gehaald. Luxemburg en Slowakije willen dat de Russische miljardair Mikhail Friedman van de lijst verdwijnt. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken noemt dit onaanvaardbaar.
12: De Britse premier Andy Burnham stuurt een tankvliegtuig van de luchtmacht naar het Midden-Oosten. Saoedi-Arabië vroeg om de steun vanwege aanhoudende aanvallen van houthierenbellen op het land. Het gaat om een Voyager, een Airbus A330 die straaljagers in de lucht van brandstof kan voorzien. Burnham zegt dat de militaire steun tijdelijk is en moet helpen om stabiliteit te brengen in de regio. De aan Iran gelieerde Houthis veroverden eerder deze maand belangrijke gebieden langs de zeestraat Bab al-Mandeb.
13: Oppositieleider Svetlana Tikhanovskaya waarschuwt de Verenigde Staten geen handelsdeal te sluiten met Belarus. President Trump kondigde maandag aan dat er een overeenkomst voor bepaalde grondstoffen wordt voorbereid. Volgens Tikhanovskaya zouden de inkomsten worden gebruikt om het volk te onderdrukken en Rusland te steunen in de oorlog tegen Oekraïne.
27: Tikhanovskaya claimt dat ze de presidentsverkiezingen van 2020 won, maar moest het land ontvluchten na protesten die hardhandig werden neergeslagen. Ook buurland Litouwen spreekt zich uit tegen de deal.
1: De Iraanse buitenlandminister Abbas Araghchi is aangekomen in New York voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Dinsdag begint het plenaire debat waarbij wereldleiders om de beurt het woord krijgen. Ondanks de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten mag er een Iraanse delegatie afreizen, maar er zijn wel reisbeperkingen opgelegd. De VS hebben geen visa afgegeven

0: van ChatGPT. Haar account werd tijdens de voorbereidingen gedeactiveerd, maar ze kon een nieuw account aanmaken en doorging met plannen. De Canadese minister van Justitie zegt dat OpenAI tot nu toe geen betekenisvolle stappen heeft ondernomen om de veiligheid aan te scherpen. De Oekraïense president Zelensky heeft op een vliegveld in Ierland de baas van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA ontmoet, John Ratcliffe. Volgens bronnen werden de vliegtuigen van beide mannen bijgetankt terwijl ze met elkaar spraken. Het is niet bekend wat ze bespraken. Ratcliffe was eind vorige maand ook in Rusland voor overleg met de Russische inlichtingendiensten. Zelensky reist door naar de Verenigde Staten voor de algemene vergadering van de VN en heeft daar een ontmoeting met president Trump. En nu het economisch nieuws. Wall Street sluit de eerste handelsdag van de week met flinke winsten. De Nasdaq bereikt een nieuw record en stijgt ruim 2%. Vooral aandelen van AI-bedrijven zijn in trek na de koersval vorige week. Beleggers richten zich weer op de groeivooruitzichten van de techsector. Ook de dalende olieprijzen verminderen de vrees voor hogere inflatie. De regering van Trump wil $5 miljard investeren in een nieuw fonds voor het Midden-Oosten. Dat meldt de Wall Street Journal. Het geld moet landen helpen bij het herstellen van energieinfrastructuur die tijdens de Iran-oorlog is beschadigd. Ook moet het fonds de afhankelijkheid van de Straat van Hormuz voor olie- en gastransport verminderen. Het 7 maanden durende conflict heeft de wereldwijde energiemarkt ernstig verstoord en regionale pijpleidingen en raffinaderijen beschadigd. Het vliegverkeer naar verschillende bestemmingen aan de Amerikaanse oostkust kan weer worden hervat na een telecomstoring. De luchtvaartautoriteit heeft het vliegverbod voor Boston opgeheven en ook vluchten op LaGuardia en JFK Airport in New York worden hervat. 3 KLM-vluchten van Amsterdam naar New York kunnen zoals gepland landen op JFK Airport. De problemen werden veroorzaakt door een per ongeluk doorgesneden glasvezelkabel op een bouwplaats in New Jersey. Op de luchthavens van Newark en Philadelphia blijft voorlopig een vliegstop van kracht. Amerikaanse staten hebben een akkoord bereikt met Paramount over de overname van Warner Brothers. Daarmee is een belangrijke hindernis voor de deal van meer dan $110 miljard weggenomen. De staten probeerden de overname eerder via een rechtszaak tegen te houden. Paramount moet jaarlijks minstens 30 bioscoopfilms uitbrengen en betaalt $30 miljoen voor elke film die het te weinig uitbrengt. Ook krijgen CBS en CNN onafhankelijke redactieraden. Advanced Micro Devices heeft maandag voor het eerst een marktwaarde van $1000 miljard bereikt. Het Amerikaanse chipbedrijf profiteert van de enorme vraag naar chips voor kunstmatige intelligentie. Het aandeel steeg ruim 9% tot een recordkoers van meer dan $613. AMD gaat samenwerken met OpenAI en Anthropic. De omzet steeg in het tweede kwartaal met 50%. Wereldwijd zijn er nu 16 beursgenoteerde bedrijven die minstens zoveel waard zijn. Waaronder branchegenoot Nvidia, met een waarde van meer dan $5000 miljard. ING-medewerkers die reservist zijn, krijgen vanaf maandag maximaal 10 dagen per jaar betaald verlof voor hun werk bij Defensie. De bank heeft hierover afspraken gemaakt met het ministerie van Defensie. Werkgeversvereniging AWVN ziet dat dit soort regelingen in opkomst zijn. Defensie bindt nog steeds te weinig reservisten en doet daarom vaker een beroep op werkgevers. De AWVN verwacht dat er in de nabije toekomst meer van dit soort afspraken komen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Wout Poels is aangewezen als kopman van de Nederlandse ploeg voor de EK wielrennen in oktober in het Sloveense Ljubljana. De 38-jarige klimmer voert een jonge ploeg aan, met daarin ook meerdere debutanten. Bondscoach Koos Moerenhout heeft voor de wegwedstrijd ook Sjoerd Baks, Senna Remijn, Jochem Kerkhaart, Tijmen Graat, Alex Molenaar, Gijs Leemrijze en Jardy van der Lee geselecteerd. Baks en Axel van der Tuuk rijden de individuele tijdrit. de wegrace

0: Op zondag 4 oktober biedt volgens Moerenhout mogelijkheden voor Poels en zijn selectie. Het is een selectief parcours met meer dan 2500 hoogtemeters. Formule 1 races worden volgend jaar gemiddeld 15 kilometer korter. De totale lengte gaat terug van 305 naar 290 kilometer, wat neerkomt op 2 of 3 rondes minder per race. De FIA heeft dit besloten omdat de auto's vanaf 2027 meer brandstof nodig hebben door aanpassingen aan de motor. Daarnaast schrapt de bond de regel dat een onderbroken race maximaal 3 uur mag duren, zodat toeschouwers een grotere kans hebben een volledige race te zien. Ook krijgt de wedstrijdleiding de mogelijkheid om vrije trainingen te verlengen als die lang worden onderbroken. Atletico Madrid heeft trainer José Mourinho van Real Madrid opgeroepen te stoppen met het intimideren van scheidsrechters. De club plaatste op X een foto van de Portugese coach met de tekst "Stop met lastigvallen van de arbitrage." Mourinho was zondag na de nederlaag tegen Atletico boos op de arbitrage. Hij toonde tijdens een persconferentie een foto met 2 overtredingen die volgens hem rode kaarten hadden moeten opleveren. Realspeler Dian Huizen kreeg in de beginfase van de tweede helft wel een rode kaart. Wielrenner Ryan Gell is wereldkampioen tijdrijder geworden bij de belofte. De 21-jarige Nederlander legde de 31 kilometer in Montreal af in 37 minuten en 26 seconden. Het is pas de 2e Nederlandse wereldtitel ooit in deze discipline, na Lars Boom in 2007. De Italiaan Nicolas Miles pakte zilver, de Spanjaard Hector Alvarez brons. Gal werd afgelopen week nog ziek en was al blij dat hij überhaupt kon starten. FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil overleggen met confederaties en nationale bonden over hervormingen van de Mondiale Voetbalbond. Hij stelt in een brief aan de 211 aangesloten bonden voor om een extern onderzoek te doen naar de manier waarop de FIFA belangrijke beslissingen neemt. Infantino erkent dat zijn inmiddels ingetrokken commercialiseringsplannen tot bezorgdheid leiden. De plannen om commerciële rechten te verkopen aan particuliere investeerders leiden tot wereldwijde kritiek. Onder meer de UEFA en de Noord- en Midden-Amerikaanse CONCACAF hebben het vertrouwen in de FIFA-baas opgezegd. De KNVB wil ook van Infantino af. De FIFA Council komt op 15 oktober bijeen. AZ-verdediger Wouter Goes heeft de selectie van Jong Oranje voortijdig verlaten. Hij is niet helemaal wedstrijdfit en keert terug naar zijn club. Mogelijk sluit hij later weer aan bij de ploeg van bondscoach Michael Reiziger. FC Groningen middenvelder Tigo Land is per direct toegevoegd aan de selectie. Jong Oranje speelt vrijdag in Deventer een kwalificatiewedstrijd voor het EK van 2027 tegen Jong Noorwegen.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het vrijwel overal droog, met weinig wind. De temperatuur zakt naar 9 graden in het oosten en zuidoosten. Aan de kust blijft het zachter, met zo'n 14 graden. Morgen wordt het een bewolkte dag. In het noorden valt af en toe wat motregen. De wind is zwak tot matig en komt uit het westen. De temperatuur stijgt naar 16 graden in het noordoosten. In het zuidwesten kan het plaatselijk 21 graden worden. 'S Avonds blijft het bewolkt, met in het zuidwesten misschien nog een glimp zon. Woensdag begint mogelijk mistig in het westen. In het noorden valt weer wat regen. In het zuiden laat de zon zich af en toe zien. Het wordt 18 tot 21 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een afvalverwerker in het Gelderse Dinxperlo heeft maandagavond een grote brand gewoed. Een berg van ongeveer 20 bij 30 meter met snoeiafval en kunststof stond in brand. Rond 1:15 s'nachts meldde de veiligheidsregio dat de brand onder controle was. De brandweer verwacht nog enkele uren bezig te zijn met nablussen. De oorzaak van de brand is niet bekend. De overheid vergoedt kinderopvang vanaf 2029 voor 95,6% in plaats van de eerder beloofde 96%. Ouders betalen daardoor een iets hogere eigen bijdrage. Het nieuwe systeem vervangt de kinderopvangtoeslag en kost per jaar ongeveer 60 miljoen euro meer dan de huidige regeling. De uitvoering en het toezicht pakken duurder uit dan verwacht. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Raad van State en daarna naar de Tweede en Eerste Kamer. Een fietser die maandagmiddag ernstig gewond raakte bij een ongeluk met een vrachtwagen in Huissen is overleden. De politie kreeg rond 3:00 's middags melding van het ongeval op de Gochse straat. De vrachtwagen was niet meer aanwezig toen agenten arriveerden, maar de chauffeur meldde zich later bij de politie. Volgens de Gelderlander gebeurde op 1 september ook al een ernstig ongeluk op dezelfde kruising, waarbij 2 minderjarige scholieren op een fatbike onder een vrachtwagen terechtkwamen en een van hen zwaar gewond raakte. Over de identiteit van chauffeur en slachtoffer heeft de politie nog niets bekendgemaakt. Een politierechter in Den Bosch heeft 2 mannen veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw die volgens hen protesten tegen een asielopvang saboteren. De 41-jarige Jeremy van L. en de 43-jarige Freek Q. blokkeerden op 14 juni het fietspad in Den Bosch met hun pick-up. Van L. trapte het slachtoffer tegen lichaam en hoofd en kreeg 36 dagen cel en 120 uur taakstraf. Q. spoot de vrouw een verfachtige substantie in het gezicht en kreeg 240 uur taakstraf, waarvan 80 uur voorwaardelijk. De rechter wees op de maatschappelijke gevolgen. Geweld maakt mensen bang om zich uit te spreken. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zien niets in het SP-plan om het eigen risico af te schaffen voor slachtoffers van seksueel geweld die medische hulp nodig hebben. Dat bleek tijdens een debat over een voorstel van Sarah Dobbe van de SP om de zorg voor deze slachtoffers te verbeteren. D66 stelt dat vooral schaamte de grootste drempel is, terwijl het CDA opwerpt dat slachtoffers van ander geweld dan wel eigen risico moeten betalen. Zorgminister Mirjam Sterk vindt het geen goed plan, omdat volgens haar uit onderzoek blijkt dat de drempel niet bij de kosten ligt, maar bij schaamte. Alle fracties waren het wel eens dat de zorg voor slachtoffers van seksueel geweld beter moet. De Nederlandse vader van 47 jaar is in Antwerpen veroordeeld tot 23 jaar gevangenisstraf voor de moord op zijn 14-jarige zoon. De jongen overleed in januari 2022 in het huis van zijn vader in Turnhout. Zijn lichaam werd pas 8 weken later door de politie gevonden. 4 andere personen die destijds in het huis woonden kregen gevangenisstraffen tussen de 1 en 3 jaar voor het onthouden van voedsel en verzorging. De rechter stelde dat de vader zijn kinderen heeft geprobeerd te isoleren en te indoctrineren met zijn geloofsovertuiging.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. EU-buitenlandschef Kaya Kallas roept de Europese lidstaten op om de sancties tegen Rusland van kracht te laten. Sancties vormen volgens haar een belangrijke pijler van de reactie op de Russische oorlog. De EU-lidstaten overleggen over het verlengen van de sancties, waarbij alle 27 landen moeten instemmen. In totaal staan er bijna 3000 aan Rusland gelieerde bedrijven en personen op de sanctielijst. Frankrijk en Slowakije eisen dat de Russisch-Oezbeekse miljardair Alisher Usmanov van de lijst wordt gehaald. Luxemburg en Slowakije willen dat de Russische miljardair Mikhail Friedman van de lijst verdwijnt. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken noemt dit onaanvaardbaar. De Britse premier Andy Burnham stuurt een tankvliegtuig van de luchtmacht naar het Midden-Oosten. Saoedi-Arabië vroeg om de steun vanwege aanhoudende aanvallen van houthi-rebellen op het land. Het gaat om een Voyager, een Airbus A330 die straaljagers in de lucht van brandstof kan voorzien. Burnham zegt dat de militaire steun tijdelijk is en moet helpen om stabiliteit te brengen in de regio. De aan Iran gelieerde Houthis veroverden eerder deze maand belangrijke gebieden langs de zeestraat Bab al-Mandeb. Oppositieleider Svetlana Tikhanovskaya waarschuwt de Verenigde Staten geen handelsdeal te sluiten met Belarus. President Trump kondigde maandag aan dat er een overeenkomst voor bepaalde grondstoffen wordt voorbereid. Volgens Tichanovskaya zouden de inkomsten worden gebruikt om het volk te onderdrukken en Rusland te steunen in de oorlog tegen Oekraïne. Tichanovskaya claimt dat ze de presidentsverkiezingen van 2020 won, maar moest het land ontvluchten na protesten die hardhandig werden neergeslagen. Ook buurland Litouwen spreekt zich uit tegen de deal. De Iraanse buitenlandminister Abbas Araghchi is aangekomen in New York voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Dinsdag begint het plenaire debat waarbij wereldleiders om de beurt het woord krijgen. Ondanks de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten mag er een Iraanse delegatie afreizen, maar er zijn wel reisbeperkingen opgelegd. De VS hebben geen visa afgegeven voor het communicatieteam van president Masoud Pezeshkian. Het debat start dinsdag met de Braziliaanse president Lula, gevolgd door president Trump. President Pezeshkian komt woensdagochtend aan het woord. De Canadese provincie British Columbia klaagt OpenAI aan voor de rol van het bedrijf bij een dodelijke schietpartij in februari. Een 18-jarige transvrouw doodde 8 mensen, onder wie haar moeder en halfbroer, en pleegde daarna zelfmoord. Ze plande de aanslag met behulp van ChatGPT. Haar account werd tijdens de voorbereidingen gedeactiveerd, maar ze kon een nieuw account aanmaken en doorging met plannen. De Canadese minister van Justitie zegt dat OpenAI tot nu toe geen betekenisvolle stappen heeft ondernomen om de veiligheid aan te scherpen. De Oekraïense president Zelensky heeft op een vliegveld in Ierland de baas van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA ontmoet, John Ratcliffe. Volgens bronnen werden de vliegtuigen van beide mannen bijgetankt terwijl ze met elkaar spraken. Het is niet bekend wat ze bespraken. Ratcliffe was eind vorige maand ook in Rusland voor overleg met de Russische inlichtingendiensten. Zelensky reist door naar de Verenigde Staten voor de algemene vergadering van de VN en heeft daar een ontmoeting met president Trump. En nu het economisch nieuws. Wall Street sluit de eerste handelsdag van de week met flinke winsten. De Nasdaq bereikt een nieuw record en stijgt ruim 2%. Vooral aandelen van AI-bedrijven zijn in trek na de koersval vorige week. Beleggers richten zich weer op de groeivooruitzichten van de techsector. Ook de dalende olieprijzen verminderen de vrees voor hogere inflatie. De regering van Trump wil $5 miljard investeren in een nieuw fonds voor het Midden-Oosten. Dat meldt de Wall Street Journal. Het geld moet landen helpen bij het herstellen van energieinfrastructuur die tijdens de Iran-oorlog is beschadigd. Ook moet het fonds de afhankelijkheid van de Straat van Hormuz voor olie- en gastransport verminderen. Het 7 maanden durende conflict heeft de wereldwijde energiemarkt ernstig verstoord en regionale pijpleidingen en raffinaderijen beschadigd. Het vliegverkeer naar verschillende bestemmingen aan de Amerikaanse oostkust kan weer worden hervat na een telecomstoring. De luchtvaartautoriteit heeft het vliegverbod voor Boston opgeheven en ook vluchten op LaGuardia en JFK Airport in New York worden hervat. 3 KLM-vluchten van Amsterdam naar New York kunnen zoals gepland landen op JFK Airport. De problemen werden veroorzaakt door een per ongeluk doorgesneden glasvezelkabel op een bouwplaats in New Jersey. Op de luchthavens van Newark en Philadelphia blijft voorlopig een vliegstop van kracht. Amerikaanse staten hebben een akkoord bereikt met Paramount over de overname van Warner Brothers. Daarmee is een belangrijke hindernis voor de deal van meer dan $110 miljard weggenomen. De staten probeerden de overname eerder via een rechtszaak tegen te houden. Paramount moet jaarlijks minstens 30 bioscoopfilms uitbrengen en betaalt $30 miljoen voor elke film die het te weinig uitbrengt. Ook krijgen CBS en CNN onafhankelijke redactieraden. Advanced Micro Devices heeft maandag voor het eerst een marktwaarde van $1000 miljard bereikt. Het Amerikaanse chipbedrijf profiteert van de enorme vraag naar chips voor kunstmatige intelligentie. Het aandeel steeg ruim 9% tot een recordkoers van meer dan $613. AMD gaat samenwerken met OpenAI en Anthropic. De omzet steeg in het tweede kwartaal met 50%. Wereldwijd zijn er nu 16 beursgenoteerde bedrijven die minstens zoveel waard zijn. Waaronder branchegenoot Nvidia met een waarde van meer dan $5000 miljard. ING-medewerkers die reservist zijn, krijgen vanaf maandag maximaal 10 dagen per jaar betaald verlof voor hun werk bij Defensie. De bank heeft hierover afspraken gemaakt met het ministerie van Defensie. Werkgeversvereniging AWVN ziet dat dit soort regelingen in opkomst zijn. Defensie bindt nog steeds te weinig reservisten en doet daarom vaker een beroep op werkgevers. De AWVN verwacht dat er in de nabije toekomst meer van dit soort afspraken komen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
4: Tot slot het sportnieuws.
0: Wout Poels is aangewezen als kopman van de Nederlandse ploeg voor de EK wielrennen in oktober in het Sloveense Ljubljana. De 38-jarige klimmer voert een jonge ploeg aan, met daarin ook meerdere debutanten. Bondscoach Koos Moerenhout heeft voor de wegwedstrijd ook Sjoerd Baks, Senna Remijn, Jochem Kerkhaard, Tijmen Graat, Alex Molenaar, Gijs Leemrijze en Jardy van der Lee geselecteerd. Baks en Axel van der Tuuk rijden de individuele tijdrit. De wegrace op zondag 4 oktober biedt volgens Moerenhout mogelijkheden voor Poels en zijn selectie. Het is een selectief parcours met meer dan 2500 hoogtemeters. Formule 1 races worden volgend jaar gemiddeld 15 kilometer korter. De totale lengte gaat terug van 305 naar 290 kilometer, wat neerkomt op 2 of 3 rondes minder per race. De FIA heeft dit besloten omdat de auto's vanaf 2027 meer brandstof nodig hebben door aanpassingen aan de motor. Daarnaast schrapt de bond de regel dat een onderbroken race maximaal 3 uur mag duren, zodat toeschouwers een grotere kans hebben een volledige race te zien. Ook krijgt de wedstrijdleiding de mogelijkheid om vrije trainingen te verlengen als die lang worden onderbroken. Atletico Madrid heeft trainer José Mourinho van Real Madrid opgeroepen te stoppen met het intimideren van scheidsrechters. De club plaatste op X een foto van de Portugese coach met de tekst "Stop met lastigvallen van de arbitrage." Mourinho was zondag na de nederlaag tegen Atletico boos op de arbitrage. Hij toonde tijdens een persconferentie een foto met 2 overtredingen die volgens hem rode kaarten hadden moeten opleveren. Realspeler Dian Huizen kreeg in de beginfase van de tweede helft wel een rode kaart. Wielrenner Ryan Gell is wereldkampioen tijdrijder geworden bij de belofte. De 21-jarige Nederlander legde de 31 kilometer in Montreal af in 37 minuten en 26 seconden. Het is pas de tweede Nederlandse wereldtitel ooit in deze discipline, na Lars Boom in 2007. De Italiaan Nicolas Miles pakte zilver, de Spanjaard Hector Alvarez brons. Gal werd afgelopen week nog ziek en was al blij dat hij überhaupt kon starten.
2: FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil overleggen met confederaties en nationale bonden over hervormingen van de Mondiale Voetbalbond. Hij stelt in een brief aan de 211 aangesloten bonden voor om een extern onderzoek te doen naar de manier waarop de FIFA belangrijke beslissingen neemt. Infantino erkent dat zijn inmiddels ingetrokken commercialiseringsplannen tot bezorgdheid leiden. De plannen om commerciële rechten te verkopen aan particuliere investeerders leiden tot wereldwijde kritiek. Onder meer de UEFA en de Noord- en Midden-Amerikaanse CONCACAF hebben het vertrouwen in de FIFA-baas opgezegd. De KNVB wil ook van Infantino af. De FIFA-council komt op 15 oktober bijeen.
4: AZ-verdediger Wouter Goes heeft de selectie van Jong Oranje voortijdig verlaten. Hij is niet helemaal wedstrijdfit en keert terug naar zijn club. Mogelijk sluit hij later weer aan bij de ploeg van bondscoach Michael Reiziger. FC Groningen-middenvelder Tigo Land is per direct toegevoegd aan de selectie. Jong Oranje speelt vrijdag in Deventer een kwalificatiewedstrijd voor het EK van 2027 tegen Jong Noorwegen.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het vrijwel overal droog, met weinig wind. De temperatuur zakt naar 9 graden in het oosten en zuidoosten. Aan de kust blijft het zachter, met zo'n 14 graden. Morgen wordt het een bewolkte dag. In het noorden valt af en toe wat motregen. De wind is zwak tot matig en komt uit het westen. De temperatuur stijgt naar 16 graden in het noordoosten. In het zuidwesten kan het plaatselijk 21 graden worden. 's Avonds blijft het bewolkt, met in het zuidwesten misschien nog een glimp zon. Woensdag begint mogelijk mistig in het westen. In het noorden valt weer wat regen. In het zuiden laat de zon zich af en toe zien. Het wordt 18 tot 21 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Hives maakt dinsdag zijn comeback, schrijft de Telegraaf. Mediahuis Nederland brengt het sociale netwerk terug, bijna 13 jaar na de sluiting en precies 22 jaar na de oprichting. De dansende gele banaan, het krabbelen, de respectknop en de glitterplaatjes keren allemaal terug. De vernieuwde versie werkt zonder verslavende algoritmes die gebruikers lang laten scrollen. Uit onderzoek van Newcom blijkt dat bijna 60% van de Nederlanders een nieuwe Hives waarschijnlijk of zeker zou proberen. Bij een afvalverwerker in het Gelderse Dinxperlo heeft maandagavond een grote brand gewoed. Een berg van ongeveer 20 bij 30 meter met snoeiafval en kunststof stond in brand. Rond 1:15 s'nachts meldde de veiligheidsregio dat de brand onder controle was. De brandweer verwacht nog enkele uren bezig te zijn met nablussen. De oorzaak van de brand is niet bekend. De overheid vergoedt kinderopvang vanaf 2029 voor 95,6% in plaats van de eerder beloofde 96%. Ouders betalen daardoor een iets hogere eigen bijdrage. Het nieuwe systeem vervangt de kinderopvangtoeslag en kost per jaar ongeveer 60 miljoen euro meer dan de huidige regeling. De uitvoering en het toezicht pakken duurder uit dan verwacht. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Raad van State en daarna naar de Tweede en Eerste Kamer. Een fietser die maandagmiddag ernstig gewond raakte bij een ongeluk met een vrachtwagen in Huissen is overleden. De politie kreeg rond 3:00 's middags melding van het ongeval op de Gochse straat. De vrachtwagen was niet meer aanwezig toen agenten arriveerden, maar de chauffeur meldde zich later bij de politie. Volgens de Gelderlander gebeurde op 1 september ook al een ernstig ongeluk op dezelfde kruising, waarbij twee minderjarige scholieren op een fatbike onder een vrachtwagen terechtkwamen en een van hen zwaar gewond raakte. Over de identiteit van chauffeur en slachtoffer heeft de politie nog niets bekendgemaakt. Een politierechter in Den Bosch heeft twee mannen veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw die volgens hen protesten tegen een asielopvang saboteren. De 41-jarige Jeremy van L. en de 43-jarige Freek Q. blokkeerden op 14 juni het fietspad in Den Bosch met hun pick-up. Van L. trapte het slachtoffer tegen lichaam en hoofd en kreeg 36 dagen cel en 120 uur taakstraf. Q. spoot de vrouw een verfachtige substantie in het gezicht en kreeg 240 uur taakstraf, waarvan 80 uur voorwaardelijk. De rechter wees op de maatschappelijke gevolgen. Geweld maakt mensen bang om zich uit te spreken. De Nederlandse vader van 47 jaar is in Antwerpen veroordeeld tot 23 jaar gevangenisstraf voor de moord op zijn 14-jarige zoon. De jongen overleed in januari 2022 in het huis van zijn vader in Turnhout. Zijn lichaam werd pas 8 weken later door de politie gevonden. 4 andere personen die destijds in het huis woonden kregen gevangenisstraffen tussen de 1 en 3 jaar voor het onthouden van voedsel en verzorging. De rechter stelde dat de vader zijn kinderen heeft geprobeerd te isoleren en te indoctrineren met zijn geloofsovertuiging.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. In München is maandagavond een 52-jarige medewerker van een kermisattractie op het Oktoberfest om het leven gekomen. De man werkte bij de Hangover, een vrije valtoren van ongeveer 85 meter hoog. Hij stond mogelijk op een onveilige plek onder de attractie en raakte ernstig gewond. De man overleed later in het ziekenhuis. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. EU-buitenlandchef Kaya Kallas roept de Europese lidstaten op om de sancties tegen Rusland van kracht te laten. Sancties vormen volgens haar een belangrijke pijler van de reactie op de Russische oorlog. De EU-lidstaten overleggen over het verlengen van de sancties, waarbij alle 27 landen moeten instemmen. In totaal staan er bijna 3000 aan Rusland gelieerde bedrijven en personen op de sanctielijst. Frankrijk en Slowakije eisen dat de Russisch-Oezbeekse miljardair Alisher Usmanov van de lijst wordt gehaald. Luxemburg en Slowakije willen dat de Russische miljardair Mikhail Friedman van de lijst verdwijnt. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken noemt dit onaanvaardbaar. De Britse premier Andy Burnham stuurt een tankvliegtuig van de luchtmacht naar het Midden-Oosten. Saoedi-Arabië vroeg om de steun vanwege aanhoudende aanvallen van houthi-rebellen op het land. Het gaat om een Voyager, een Airbus A330 die straaljagers in de lucht van brandstof kan voorzien. Burnham zegt dat de militaire steun tijdelijk is en moet helpen om stabiliteit te brengen in de regio. De aan Iran gelieerde houthis veroverden eerder deze maand belangrijke gebieden langs de zeestraat Bab al-Mandeb. De Iraanse buitenlandminister Abbas Araghchi is aangekomen in New York voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Dinsdag begint het plenaire debat waarbij wereldleiders om de beurt het woord krijgen. Ondanks de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten mag er een Iraanse delegatie afreizen, maar er zijn wel reisbeperkingen opgelegd. De VS hebben geen visa afgegeven voor het communicatieteam van president Masoud Pezeshkian. Het debat start dinsdag met de Braziliaanse president Lula, gevolgd door president Trump. President Pezeshkian komt woensdagochtend aan het woord. Oppositieleider Svetlana Tikhanovskaya waarschuwt de Verenigde Staten geen handelsdeal te sluiten met Belarus. President Trump kondigde maandag aan dat er een overeenkomst voor bepaalde grondstoffen wordt voorbereid. Volgens Tikhanovskaya zouden de inkomsten worden gebruikt om het volk te onderdrukken en Rusland te steunen in de oorlog tegen Oekraïne. Tikhanovskaya claimt dat ze de presidentsverkiezingen van 2020 won, maar moest het land ontvluchten na protesten die hardhandig werden neergeslagen. Ook buurland Litouwen spreekt zich uit tegen de deal.
5: De Oekraïense president Zelensky heeft op een vliegveld in Ierland de baas van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA ontmoet, John Ratcliffe. Volgens bronnen werden de vliegtuigen van beide mannen bijgetankt terwijl ze met elkaar spraken. Het is niet bekend wat ze bespraken. Ratcliffe was eind vorige maand ook in Rusland voor overleg met de Russische inlichtingendiensten. Zelensky reist door naar de Verenigde Staten voor de algemene vergadering van de VN en heeft daar een ontmoeting met president Trump.
6: En nu het economisch nieuws. Wall Street sluit de eerste handelsdag van de week met flinke winsten. De Nasdaq bereikt een nieuw record en stijgt ruim 2%. Vooral aandelen van AI-bedrijven zijn in trek na de koersval vorige week. Beleggers richten zich weer op de groeivooruitzichten van de techsector. Ook de dalende olieprijzen verminderen de vrees voor hogere inflatie.
7: De regering van Trump wil $5 miljard investeren in een nieuw fonds voor het Midden-Oosten. Dat meldt de Wall Street Journal. Het geld moet landen helpen bij het herstellen van energieinfrastructuur die tijdens de Iran-oorlog is beschadigd. Ook moet het fonds de afhankelijkheid van de Straat van Hormuz voor olie- en gastransport verminderen. Het 7 maanden durende conflict heeft de wereldwijde energiemarkt ernstig verstoord en regionale pijpleidingen en raffinaderijen beschadigd.
8: Het vliegverkeer naar verschillende bestemmingen aan de Amerikaanse oostkust kan weer worden hervat na een telecomstoring. De luchtvaartautoriteit heeft het vliegverbod voor Boston opgeheven en ook vluchten op LaGuardia en JFK Airport in New York worden hervat. 3 KLM-vluchten van Amsterdam naar New York kunnen zoals gepland landen op JFK Airport. De problemen werden veroorzaakt door een per ongeluk doorgesneden glasvezelkabel op een bouwplaats in New Jersey. Op de luchthavens van Newark en Philadelphia blijft voorlopig een vliegstop van kracht.
9: Amerikaanse staten hebben een akkoord bereikt met Paramount over de overname van Warner Brothers. Daarmee is een belangrijke hindernis voor de deal van meer dan $110 miljard weggenomen.
3: De staten probeerden de overname eerder via een rechtszaak tegen te houden. Paramount moet jaarlijks minstens 30 bioscoopfilms uitbrengen en betaalt $30 miljoen voor elke film die het te weinig uitbrengt. Ook krijgen CBS en CNN onafhankelijke redactieraden.
10: Advanced Micro Devices heeft maandag voor het eerst een marktwaarde van $1000 miljard bereikt. Het Amerikaanse chipbedrijf profiteert van de enorme vraag naar chips voor kunstmatige intelligentie. Het aandeel steeg ruim 9% tot een recordkoers van meer dan $613. AMD gaat samenwerken met OpenAI en Anthropic. De omzet steeg in het tweede kwartaal met 50%. Wereldwijd zijn er nu 16 beursgenoteerde bedrijven die minstens zoveel waard zijn, waaronder branchegenoot Nvidia met een waarde van meer dan $5000 miljard.
11: ING-medewerkers die reservist zijn, krijgen vanaf maandag maximaal 10 dagen per jaar betaald verlof voor hun werk bij Defensie. De bank heeft hierover afspraken gemaakt met het ministerie van Defensie. Werkgeversvereniging AWVN ziet dat dit soort regelingen in opkomst zijn. Defensie bindt nog steeds te weinig reservisten en doet daarom vaker een beroep op werkgevers. De AWVN verwacht dat er in de nabije toekomst meer van dit soort afspraken komen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
12: Tot slot het sportnieuws. Wout Poels is aangewezen als kopman van de Nederlandse ploeg voor de EK wielrennen in oktober in het Sloveense Ljubljana. De 38-jarige klimmer voert een jonge ploeg aan, met daarin ook meerdere debutanten. Bondscoach Koos Moerenhout heeft voor de wegwedstrijd ook Sjoerd Baks, Senna Remijn, Jochem Kerkhaart, Tijmen Graat, Alex Molenaar, Gijs Leemrijze en Jardy van der Lee geselecteerd. Baks en Axel van der Tuuk rijden de individuele tijdrit. De wegrace op zondag 4 oktober biedt volgens Moerenhout mogelijkheden voor Poels en zijn selectie. Het is een selectief parcours met meer dan 2500 hoogtemeters. Formule 1 races worden volgend jaar gemiddeld 15 kilometer korter. De totale lengte gaat terug van 305 naar 290 kilometer, wat neerkomt op 2 of 3 rondes minder per race. De FIA heeft dit besloten omdat de auto's vanaf 2027 meer brandstof nodig hebben door aanpassingen aan de motor. Daarnaast schrapt de bond de regel dat een onderbroken race maximaal 3 uur mag duren, zodat toeschouwers een grotere kans hebben een volledige race te zien. Ook krijgt de wedstrijdleiding de mogelijkheid om vrije trainingen te verlengen als die lang worden onderbroken. Atletico Madrid heeft trainer José Mourinho van Real Madrid opgeroepen te stoppen met het intimideren van scheidsrechters. De club plaatste op X een foto van de Portugese coach met de tekst "Stop met lastigvallen van de arbitrage." Mourinho was zondag na de nederlaag tegen Atletico boos op de arbitrage. Hij toonde tijdens een persconferentie een foto met 2 overtredingen die volgens hem rode kaarten hadden moeten opleveren. Realspeler Dian Huizen kreeg in de beginfase van de tweede helft wel een rode kaart. Wielrenner Ryan Gell is wereldkampioen tijdrijder geworden bij de belofte. De 21-jarige Nederlander legde de 31 kilometer in Montreal af in 37 minuten en 26 seconden. Het is pas de tweede Nederlandse wereldtitel ooit in deze discipline, na Lars Boom in 2007. De Italiaan Nicolas Miles pakte zilver, de Spanjaard Hector Alvarez brons. Gal werd afgelopen week nog ziek en was al blij dat hij überhaupt kon starten.
13: FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil overleggen met confederaties en nationale bonden over hervormingen van de Mondiale Voetbalbond. Hij stelt in een brief aan de 211 aangesloten bonden voor om een extern onderzoek te doen naar de manier waarop de FIFA belangrijke beslissingen neemt. Infantino erkent dat zijn inmiddels ingetrokken commercialiseringsplannen tot bezorgdheid leiden. De plannen om commerciële rechten te verkopen aan particuliere investeerders leiden tot wereldwijde kritiek. Onder meer de UEFA en de Noord- en Midden-Amerikaanse CONCACAF hebben het vertrouwen in de FIFA-baas opgezegd. De KNVB wil ook van Infantino af. De FIFA-council komt op 15 oktober bijeen.
4: AZ-verdediger Wouter Goes heeft de selectie van Jong Oranje voortijdig verlaten. Hij is niet helemaal wedstrijdfit en keert terug naar zijn club. Mogelijk sluit hij later weer aan bij de ploeg van bondscoach Michael Reiziger. FC Groningen middenvelder Tigo Land is per direct toegevoegd aan de selectie. Jong Oranje speelt vrijdag in Deventer een kwalificatiewedstrijd voor het EK van 2027 tegen Jong Noorwegen.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het vrijwel overal droog met weinig wind. De temperatuur daalt naar 9 graden in het oosten en zuidoosten en rond de 14 graden aan de kust. Morgenochtend is het bewolkt. In het noorden kan wat lichte regen of motregen vallen. Aan de kust waait een zwakke tot matige wind uit het westen. Verder landinwaarts weinig wind. Morgenmiddag blijft het op de meeste plaatsen bewolkt, met vooral in het noorden af en toe motregen. Het wordt tussen de 16 graden in het noordoosten en 21 graden in het zuidwesten. Morgenavond blijft het bewolkt, maar in het zuidwesten kan de zon nog even doorbreken. In het noorden en oosten is er kans op wat motregen.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
14: Dit is het Binnenlands Nieuws. Ives maakt dinsdag zijn comeback, schrijft de Telegraaf. Mediahuis Nederland brengt het sociale netwerk terug, bijna 13 jaar na de sluiting en precies 22 jaar na de oprichting. De dansende gele banaan, het krabbelen, de respectknop en de glitterplaatjes keren allemaal terug. De vernieuwde versie werkt zonder verslavende algoritmes die gebruikers lang laten scrollen. Uit onderzoek van Newcom blijkt dat bijna 60% van de Nederlanders een nieuwe Hives waarschijnlijk of zeker zou proberen.
15: Bij een afvalverwerker in het Gelderse Dinxperlo heeft maandagavond een grote brand gewoed. Een berg van ongeveer 20 bij 30 meter met snoeiafval en kunststof stond in brand. Rond 1:15 s'nachts meldde de veiligheidsregio dat de brand onder controle was. De brandweer verwacht nog enkele uren bezig te zijn met nablussen. De oorzaak van de brand is niet bekend.
16: De overheid vergoedt kinderopvang vanaf 2029 voor 95,6% in plaats van de eerder beloofde 96%. Ouders betalen daardoor een iets hogere eigen bijdrage. Het nieuwe systeem vervangt de kinderopvangtoeslag en kost per jaar ongeveer 60 miljoen euro meer dan de huidige regeling. De uitvoering en het toezicht pakken duurder uit dan verwacht. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Raad van State en daarna naar de Tweede en Eerste Kamer. Een fietser die maandagmiddag ernstig gewond raakte bij een ongeluk met een vrachtwagen in Huissen is overleden. De politie kreeg rond 3:00 middags melding van het ongeval op de Gochse straat. De vrachtwagen was niet meer aanwezig toen agenten arriveerden, maar de chauffeur meldde zich later bij de politie. Volgens de Gelderlander gebeurde op 1 september ook al een ernstig ongeluk op dezelfde kruising, waarbij twee minderjarige scholieren op een fatbike onder een vrachtwagen terechtkwamen en een van hen zwaar gewond raakte. Over de identiteit van chauffeur en slachtoffer heeft de politie nog niets bekendgemaakt.
17: Een politierechter in Den Bosch heeft twee mannen veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw die volgens hen protesten tegen een asielopvang saboteren. De 41-jarige Jeremy van L. en de 43-jarige Freek Q. blokkeerden op 14 juni het fietspad in Den Bosch met hun pick-up. Van L. trapte het slachtoffer tegen lichaam en hoofd en kreeg 36 dagen cel en 120 uur taakstraf. Q. spoot de vrouw een verfachtige substantie in het gezicht en kreeg 240 uur taakstraf, waarvan 80 uur voorwaardelijk. De rechter wees op de maatschappelijke gevolgen. Geweld maakt mensen bang om zich uit te spreken. De Nederlandse vader van 47 jaar is in Antwerpen veroordeeld tot 23 jaar gevangenisstraf voor de moord op zijn 14-jarige zoon. De jongen overleed in januari 2022 in het huis van zijn vader in Turnhout. Zijn lichaam werd pas 8 weken later door de politie gevonden. 4 andere personen die destijds in het huis woonden, kregen gevangenisstraffen tussen de 1 en 3 jaar voor het onthouden van voedsel en verzorging.
18: De rechter stelde dat de vader zijn kinderen heeft geprobeerd te isoleren en te indoctrineren met zijn geloofsovertuiging.
19: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
20: Nu het buitenlands nieuws. In München is maandagavond een 52-jarige medewerker van een kermisattractie op het Oktoberfest om het leven gekomen. De man werkte bij de Hangover, een vrije valtoren van ongeveer 85 meter hoog. Hij stond mogelijk op een onveilige plek onder de attractie en raakte ernstig gewond. De man overleed later in het ziekenhuis. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd.
21: EU-buitenlandchef Kaya Kallas roept de Europese lidstaten op om de sancties tegen Rusland van kracht te laten. Sancties vormen volgens haar een belangrijke pijler van de reactie op de Russische oorlog. De EU-lidstaten overleggen over het verlengen van de sancties, waarbij alle 27 landen moeten instemmen. In totaal staan er bijna 3000 aan Rusland gelieerde bedrijven en personen op de sanctielijst. Frankrijk en Slowakije eisen dat de Russisch-Oezbeekse miljardair Alisher Usmanov van de lijst wordt gehaald. Luxemburg en Slowakije willen dat de Russische miljardair Mikhail Friedman van de lijst verdwijnt. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken noemt dit onaanvaardbaar.
22: De Britse premier Andy Burnham stuurt een tankvliegtuig van de luchtmacht naar het Midden-Oosten. Saoedi-Arabië vroeg om de steun vanwege aanhoudende aanvallen van houthierenbellen op het land. Het gaat om een Voyager, een Airbus A330 die straaljagers in de lucht van brandstof kan voorzien. Burnham zegt dat de militaire steun tijdelijk is en moet helpen om stabiliteit te brengen in de regio. De aan Iran gelieerde Houthis veroverden eerder deze maand belangrijke gebieden langs de zeestraat Bab al-Mandeb.
23: De Iraanse buitenlandminister Abbas Araghchi is aangekomen in New York voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Dinsdag begint het plenaire debat waarbij wereldleiders om de beurt het woord krijgen. Ondanks de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten mag er een Iraanse delegatie afreizen, maar er zijn wel reisbeperkingen opgelegd. De VS hebben geen visa afgegeven voor het communicatieteam van president Masoud Pezeshkian. Het debat start dinsdag met de Braziliaanse president Lula, gevolgd door president Trump. President Pezeshkian komt woensdagochtend aan het woord.
24: Oppositieleider Svetlana Tikhanovskaya waarschuwt de Verenigde Staten geen handelsdeal te sluiten met Belarus. President Trump kondigde maandag aan dat er een overeenkomst voor bepaalde grondstoffen wordt voorbereid. Volgens Tikhanovskaya zouden de inkomsten worden gebruikt om het volk te onderdrukken en Rusland te steunen in de oorlog tegen Oekraïne. Tikhanovskaya claimt dat ze de presidentsverkiezingen van 2020 won, maar moest het land ontvluchten na protesten die hardhandig werden neergeslagen. Ook buurland Litouwen spreekt zich uit tegen de deal.
25: De Oekraïense president Zelensky heeft op een vliegveld in Ierland de baas van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA ontmoet, John Ratcliffe. Volgens bronnen werden de vliegtuigen van beide mannen bijgetankt terwijl ze met elkaar spraken. Het is niet bekend wat ze bespraken. Ratcliffe was eind vorige maand ook in Rusland voor overleg met de Russische inlichtingendiensten. Zelensky reist door naar de Verenigde Staten voor de Algemene Vergadering van de VN en heeft daar een ontmoeting met president Trump.
26: En nu het economisch nieuws. Wall Street sluit de eerste handelsdag van de week met flinke winsten. De Nasdaq bereikt een nieuw record en stijgt ruim 2%. Vooral aandelen van AI-bedrijven zijn in trek na de koersval vorige week. Beleggers richten zich weer op de groeivooruitzichten van de techsector. Ook de dalende olieprijzen verminderen de vrees voor hogere inflatie.
27: De regering van Trump wil $5 miljard investeren in een nieuw fonds voor het Midden-Oosten. Dat meldt de Wall Street Journal. Het geld moet landen helpen bij het herstellen van energieinfrastructuur die tijdens de Iran-oorlog is beschadigd. Ook moet het fonds de afhankelijkheid van de straat van Hormuz voor olie- en gastransport verminderen.
0: Het 7 maanden durende conflict heeft de wereldwijde energiemarkt ernstig verstoord en regionale pijpleidingen en raffinaderijen beschadigd.
3: Het vliegverkeer naar verschillende bestemmingen aan de Amerikaanse oostkust kan weer worden hervat na een telecomstoring. De luchtvaartautoriteit heeft het vliegverbod voor Boston opgeheven en ook vluchten op LaGuardia en JFK Airport in New York worden hervat. 3 KLM-vluchten van Amsterdam naar New York kunnen zoals gepland landen op JFK Airport. De problemen werden veroorzaakt door een per ongeluk doorgesneden glasvezelkabel op een bouwplaats in New Jersey. Op de luchthavens van Newark en Philadelphia blijft voorlopig een vliegstop van kracht.
5: Amerikaanse staten hebben een akkoord bereikt met Paramount over de overname van Warner Brothers. Daarmee is een belangrijke hindernis voor de deal van meer dan $110 miljard weggenomen. De staten probeerden de overname eerder via een rechtszaak tegen te houden. Paramount moet jaarlijks minstens 30 bioscoopfilms uitbrengen en betaalt $30 miljoen voor elke film die het te weinig uitbrengt. Ook krijgen CBS en CNN onafhankelijke redactieraden.
6: Advanced Micro Devices heeft maandag voor het eerst een marktwaarde van $1000 miljard bereikt. Het Amerikaanse chipbedrijf profiteert van de enorme vraag naar chips voor kunstmatige intelligentie. Het aandeel steeg ruim 9% tot een recordkoers van meer dan $613. AMD gaat samenwerken met OpenAI en Anthropic. De omzet steeg in het tweede kwartaal met 50%. Wereldwijd zijn er nu 16 beursgenoteerde bedrijven die minstens zoveel waard zijn. Waaronder branchegenoot Nvidia, met een waarde van meer dan $5000 miljard.
7: ING-medewerkers die reservist zijn, krijgen vanaf maandag maximaal 10 dagen per jaar betaald verlof voor hun werk bij Defensie. De bank heeft hierover afspraken gemaakt met het ministerie van Defensie. Werkgeversvereniging AWVN ziet dat dit soort regelingen in opkomst zijn. Defensie bindt nog steeds te weinig reservisten en doet daarom vaker een beroep op werkgevers. De AWVN verwacht dat er in de nabije toekomst meer van dit soort afspraken komen.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
9: Tot slot het sportnieuws. Wout Poels is aangewezen als kopman van de Nederlandse ploeg voor de EK wielrennen in oktober in het Sloveense Ljubljana. De 38-jarige klimmer voert een jonge ploeg aan, met daarin ook meerdere debutanten. Bondscoach Koos Moerenhout heeft voor de wegwedstrijd ook Sjoerd Baks, Senna Remijn, Jochem Kerkhaart, Tijmen Graat, Alex Molenaar, Gijs Leemrijzen en Jardy van der Lee geselecteerd. Baks en Axel van der Tuuk rijden de individuele tijdrit. De wegrace op zondag 4 oktober biedt volgens Moerenhout mogelijkheden voor Poels en zijn selectie. Het is een selectief parcours met meer dan 2500 hoogtemeters.
10: Formule 1-races worden volgend jaar gemiddeld 15 kilometer korter. De totale lengte gaat terug van 305 naar 290 kilometer, wat neerkomt op 2 of 3 rondes minder per race. De FIA heeft dit besloten omdat de auto's vanaf 2027 meer brandstof nodig hebben door aanpassingen aan de motor. Daarnaast schrapt de bond de regel dat een onderbroken race maximaal 3 uur mag duren, zodat toeschouwers een grotere kans hebben een volledige race te zien. Ook krijgt de wedstrijdleiding de mogelijkheid om vrije trainingen te verlengen als die lang worden onderbroken.
28: Atletico Madrid heeft trainer José Mourinho van Real Madrid opgeroepen te stoppen met het intimideren van scheidsrechters. De club plaatste op X een foto van de Portugese coach met de tekst "Stop met lastigvallen van de arbitrage." Mourinho was zondag na de nederlaag tegen Atletico boos op de arbitrage. Hij toonde tijdens een persconferentie een foto met 2 overtredingen die volgens hem rode kaarten hadden moeten opleveren. Realspeler Dian Huizen kreeg in de beginfase van de tweede helft wel een rode kaart.
29: Wielrenner Ryan Gell is wereldkampioen tijdrijden geworden bij de belofte. De 21-jarige Nederlander legde de 31 kilometer in Montreal af in 37 minuten en 26 seconden. Het is pas de tweede Nederlandse wereldtitel ooit in deze discipline, na Lars Boom in 2007. De Italiaan Nicolas Miles pakte zilver, de Spanjaard Hector Alvarez brons. Gal werd afgelopen week nog ziek en was al blij dat hij überhaupt kon starten. FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil overleggen met confederaties en nationale bonden over hervormingen van de Mondiale Voetbalbond. Hij stelt in een brief aan de 211 aangesloten bonden voor om een extern onderzoek te doen naar de manier waarop de FIFA belangrijke beslissingen neemt. Infantino erkent dat zijn inmiddels ingetrokken commercialiseringsplannen tot bezorgdheid leiden. De plannen om commerciële rechten te verkopen aan particuliere investeerders leiden tot wereldwijde kritiek. Onder meer de UEFA en de Noord- en Midden-Amerikaanse CONCACAF hebben het vertrouwen in de FIFA-baas opgezegd. De KNVB wil ook van Infantino af. De FIFA Council komt op 15 oktober bijeen. AZ-verdediger Wouter Goes heeft de selectie van Jong Oranje voortijdig verlaten. Hij is niet helemaal wedstrijdfit en keert terug naar zijn club. Mogelijk sluit hij later weer aan bij de ploeg van bondscoach Michael Reiziger. FC Groningen middenvelder Tigo Land is per direct toegevoegd aan de selectie. Jong Oranje speelt vrijdag in Deventer een kwalificatiewedstrijd voor het EK van 2027 tegen Jong Noorwegen.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het vrijwel overal droog met weinig wind. De temperatuur daalt naar 9 graden in het oosten en zuidoosten en rond de 14 graden aan de kust. Morgenochtend is het bewolkt. In het noorden kan wat lichte regen of motregen vallen. Aan de kust waait een zwakke tot matige wind uit het westen. Verder landinwaarts weinig wind. Morgenmiddag blijft het op de meeste plaatsen bewolkt, met vooral in het noorden af en toe motregen. Het wordt tussen de 16 graden in het noordoosten en 21 graden in het zuidwesten. Morgenavond blijft het bewolkt, maar in het zuidwesten kan de zon nog even doorbreken. In het noorden en oosten is er kans op wat motregen.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Hives maakt dinsdag zijn comeback, schrijft de Telegraaf. Mediahuis Nederland brengt het sociale netwerk terug, bijna 13 jaar na de sluiting en precies 22 jaar na de oprichting. De dansende gele banaan, het krabbelen, de respectknop en de glitterplaatjes keren allemaal terug. De vernieuwde versie werkt zonder verslavende algoritmes die gebruikers lang laten scrollen. Uit onderzoek van Newcom blijkt dat bijna 60% van de Nederlanders een nieuwe Hives waarschijnlijk of zeker zou proberen. Bij een afvalverwerker in het Gelderse Dinxperlo heeft maandagavond een grote brand gewoed. Een berg van ongeveer 20 bij 30 meter met snoeiafval en kunststof stond in brand. Rond 1:15 s'nachts meldde de veiligheidsregio dat de brand onder controle was. De brandweer verwacht nog enkele uren bezig te zijn met nablussen. De oorzaak van de brand is niet bekend. De overheid vergoedt kinderopvang vanaf 2029 voor 95,6% in plaats van de eerder beloofde 96%. Ouders betalen daardoor een iets hogere eigen bijdrage. Het nieuwe systeem vervangt de kinderopvangtoeslag en kost per jaar ongeveer 60 miljoen euro meer dan de huidige regeling. De uitvoering en het toezicht pakken duurder uit dan verwacht. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Raad van State en daarna naar de Tweede en Eerste Kamer. Een fietser die maandagmiddag ernstig gewond raakte bij een ongeluk met een vrachtwagen in Huissen is overleden. De politie kreeg rond 3:00 middags melding van het ongeval op de Gochsestraat. De vrachtwagen was niet meer aanwezig toen agenten arriveerden, maar de chauffeur meldde zich later bij de politie. Volgens de Gelderlander gebeurde op 1 september ook al een ernstig ongeluk op dezelfde kruising, waarbij twee minderjarige scholieren op een fatbike onder een vrachtwagen terechtkwamen en een van hen zwaar gewond raakte. Over de identiteit van chauffeur en slachtoffer heeft de politie nog niets bekendgemaakt. Een politierechter in Den Bosch heeft twee mannen veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw die volgens hen protesten tegen een asielopvang saboteerde. De 41-jarige Jeremy van L.
11: en de 43-jarige Freek Q blokkeerden op 14 juni het fietspad in Den Bosch met hun pick-up. Van L trapte het slachtoffer tegen lichaam en hoofd en kreeg 36 dagen cel en 120 uur taakstraf. Q spoot de vrouw een verfachtige substantie in het gezicht en kreeg 240 uur taakstraf, waarvan 80 uur voorwaardelijk. De rechter wees op de maatschappelijke gevolgen. Geweld maakt mensen bang om zich uit te spreken. De Nederlandse vader van 47 jaar is in Antwerpen veroordeeld tot 23 jaar gevangenisstraf voor de moord op zijn 14-jarige zoon.

0: gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws. Donald Trump opende maandag een nieuwe landingsplek voor helikopters bij het Witte Huis. Tijdens de openingsceremonie waren de opmerkingen van de Amerikaanse president echter onverstaanbaar. De microfoon pikte het geluid van Trump niet op, alleen de helikopter was te horen. De grote Amerikaanse televisienetwerken ABC, CBS, Fox News en NBC weigeren de taak van CNN over te nemen. CNN is, net als MS Now en Politico, niet meer welkom in het Witte Huis. Uit solidariteit wachten ook fotografen van persbureaus en kranten urenlang met het verspreiden van foto's van Trumps reis naar New York. In München is maandagavond een 52-jarige medewerker van een kermisattractie op het Oktoberfest om het leven gekomen. De man werkte bij de Hangover, een vrije valtoren van ongeveer 85 meter hoog. Hij stond mogelijk op een onveilige plek onder de attractie en raakte ernstig gewond. De man overleed later in het ziekenhuis. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. EU-buitenlandchef Kaya Kallas roept de Europese lidstaten op om de sancties tegen Rusland van kracht te laten. Sancties vormen volgens haar een belangrijke pijler van de reactie op de Russische oorlog. De EU-lidstaten overleggen over het verlengen van de sancties, waarbij alle 27 landen moeten instemmen. In totaal staan er bijna 3000 aan Rusland gelieerde bedrijven en personen op de sanctielijst. Frankrijk en Slowakije eisen dat de Russisch-Oezbeekse miljardair Alisher Usmanov van de lijst wordt gehaald. Luxemburg en Slowakije willen dat de Russische miljardair Mikhail Friedman van de lijst verdwijnt. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken noemt dit onaanvaardbaar. De Britse premier Andy Burnham stuurt een tankvliegtuig van de luchtmacht naar het Midden-Oosten. Saoedi-Arabië vroeg om de steun vanwege aanhoudende aanvallen van houthi-rebellen op het land. Het gaat om een Voyager, een Airbus A330 die straaljagers in de lucht van brandstof kan voorzien. Burnham zegt dat de militaire steun tijdelijk is en moet helpen om stabiliteit te brengen in de regio. De aan Iran gelieerde houthis veroverden eerder deze maand belangrijke gebieden langs de zeestraat Bab al-Mandeb. Oppositieleider Svetlana Tikhanovskaya waarschuwt de Verenigde Staten geen handelsdeal te sluiten met Belarus. President Trump kondigde maandag aan dat er een overeenkomst voor bepaalde grondstoffen wordt voorbereid. Volgens Tikhanovskaya zouden de inkomsten worden gebruikt om het volk te onderdrukken en Rusland te steunen in de oorlog tegen Oekraïne. Tikhanovskaya claimt dat ze de presidentsverkiezingen van 2020 won, maar moest het land ontvluchten na protesten die hardhandig werden neergeslagen. Ook buurland Litouwen spreekt zich uit tegen de deal. De Iraanse buitenlandminister Abbas Araghchi is aangekomen in New York voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Dinsdag begint het plenaire debat waarbij wereldleiders om de beurt het woord krijgen. Ondanks de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten mag er een Iraanse delegatie afreizen, maar er zijn wel reisbeperkingen opgelegd. De VS hebben geen visa afgegeven voor het communicatieteam van president Masoud Pezeshkian. Het debat start dinsdag met de Braziliaanse president Lula, gevolgd door president Trump. President Pezeshkian komt woensdagochtend aan het woord.
2: En nu het economisch nieuws. Wall Street sluit de eerste handelsdag van de week met flinke winsten. De Nasdaq bereikt een nieuw record en stijgt ruim 2%. Vooral aandelen van AI-bedrijven zijn in trek na de koersval vorige week. Beleggers richten zich weer op de groeivooruitzichten van de techsector. Ook de dalende olieprijzen verminderen de vrees voor hogere inflatie. De regering van Trump wil $5 miljard investeren in een nieuw fonds voor het Midden-Oosten. Dat meldt de Wall Street Journal. Het geld moet landen helpen bij het herstellen van energieinfrastructuur die tijdens de Iran-oorlog is beschadigd. Ook moet het fonds de afhankelijkheid van de Straat van Hormuz voor olie- en gastransport verminderen. Het 7 maanden durende conflict heeft de wereldwijde energiemarkt ernstig verstoord en regionale pijpleidingen en raffinaderijen beschadigd. Het vliegverkeer naar verschillende bestemmingen aan de Amerikaanse oostkust

0: kust kan weer worden hervat na een telecomstoring. De luchtvaartautoriteit heeft het vliegverbod voor Boston opgeheven en ook vluchten op LaGuardia en JFK Airport in New York worden hervat. 3 KLM-vluchten van Amsterdam naar New York kunnen zoals gepland landen op JFK Airport. De problemen werden veroorzaakt door een per ongeluk doorgesneden glasvezelkabel op een bouwplaats in New Jersey. Op de luchthavens van Newark en Philadelphia blijft voorlopig een vliegstop van kracht. Amerikaanse staten hebben een akkoord bereikt met Paramount over de overname van Warner Brothers. Daarmee is een belangrijke hindernis voor de deal van meer dan $110 miljard weggenomen. De staten probeerden de overname eerder via een rechtszaak tegen te houden. Paramount moet jaarlijks minstens 30 bioscoopfilms uitbrengen en betaalt $30 miljoen voor elke film die het te weinig uitbrengt. Ook krijgen CBS en CNN onafhankelijke redactieraden. Advanced Micro Devices heeft maandag voor het eerst een marktwaarde van $1000 miljard bereikt. Het Amerikaanse chipbedrijf profiteert van de enorme vraag naar chips voor kunstmatige intelligentie. Het aandeel steeg ruim 9% tot een recordkoers van meer dan $613. AMD gaat samenwerken met OpenAI en Anthropic. De omzet steeg in het tweede kwartaal met 50%. Wereldwijd zijn er nu 16 beursgenoteerde bedrijven die minstens zoveel waard zijn. Waaronder branchegenoot Nvidia, met een waarde van meer dan $5000 miljard. ING-medewerkers die reservist zijn, krijgen vanaf maandag maximaal 10 dagen per jaar betaald verlof voor hun werk bij Defensie. De bank heeft hierover afspraken gemaakt met het ministerie van Defensie. Werkgeversvereniging AWVN ziet dat dit soort regelingen in opkomst zijn. Defensie bindt nog steeds te weinig reservisten en doet daarom vaker een beroep op werkgevers. De AWVN verwacht dat er in de nabije toekomst meer van dit soort afspraken komen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Wout Poels is aangewezen als kopman van de Nederlandse ploeg voor de EK wielrennen in oktober in het Sloveense Ljubljana. De 38-jarige klimmer voert een jonge ploeg aan, met daarin ook meerdere debutanten. Bondscoach Koos Moerenhout heeft voor de wegwedstrijd ook Sjoerd Baks, Senna Remijn, Jochem Kerkhaart, Tijmen Graat, Alex Molenaar, Gijs Leemrijzen en Jardy van der Lee geselecteerd. Baks en Axel van der Tuuk rijden de individuele tijdrit. De wegrace op zondag 4 oktober biedt volgens Moerenhout mogelijkheden voor Poels en zijn selectie. Het is een selectief parcours met meer dan 2500 hoogtemeters. Formule 1-races worden volgend jaar gemiddeld 15 kilometer korter. De totale lengte gaat terug van 305 naar 290 kilometer, wat neerkomt op 2 of 3 rondes minder per race. De FIA heeft dit besloten omdat de auto's vanaf 2027 meer brandstof nodig hebben door aanpassingen aan de motor. Daarnaast schrapt de bond de regel dat een onderbroken race maximaal 3 uur mag duren, zodat toeschouwers een grotere kans hebben een volledige race te zien. Ook krijgt de wedstrijdleiding de mogelijkheid om vrije trainingen te verlengen als die lang worden onderbroken. Atletico Madrid heeft trainer José Mourinho van Real Madrid opgeroepen te stoppen met het intimideren van scheidsrechters. De club plaatste op X een foto van de Portugese coach met de tekst "Stop met lastigvallen van de arbitrage." Mourinho was zondag na de nederlaag tegen Atletico boos op de arbitrage. Hij toonde tijdens een persconferentie een foto met 2 overtredingen die volgens hem rode kaarten hadden moeten opleveren. Realspeler Dian Huizen kreeg in de beginfase van de tweede helft wel een rode kaart. Wielrenner Ryan Gell is wereldkampioen tijdrijder geworden bij de belofte. De 21-jarige Nederlander legde de 31 kilometer in Montreal af in 37 minuten en 26 seconden. Het is pas de tweede Nederlandse wereldtitel ooit in deze discipline, na Lars Boom in 2007. De Italiaan Nicolas Miles pakte zilver, de Spanjaard Hector Alvarez brons. Gal werd afgelopen week nog ziek en was al blij dat hij überhaupt kon starten. FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil overleggen met confederaties en nationale bonden over hervormingen van de Mondiale Voetbalbond. Hij stelt in een brief aan de 211 aangesloten bonden voor om een extern onderzoek te doen naar de manier waarop de FIFA belangrijke beslissingen neemt. Infantino erkent dat zijn inmiddels ingetrokken commercialiseringsplannen tot bezorgdheid leiden. De plannen om commerciële rechten te verkopen aan particuliere investeerders leiden tot wereldwijde kritiek. Onder meer de UEFA en de Noord- en Midden-Amerikaanse CONCACAF hebben het vertrouwen in de FIFA-baas opgezegd. De KNVB wil ook van Infantino af. De FIFA Council komt op 15 oktober bijeen. AZ-verdediger Wouter Goes heeft de selectie van Jong Oranje voortijdig verlaten. Hij is niet helemaal wedstrijdfit en keert terug naar zijn club. Mogelijk sluit hij later weer aan bij de ploeg van bondscoach Michael Reiziger. FC Groningen-middenvelder Tigo Land is per direct toegevoegd aan de selectie. Jong Oranje speelt vrijdag in Deventer een kwalificatiewedstrijd voor het EK van 2027 tegen Jong Noorwegen.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het vrijwel overal droog met weinig wind. De temperatuur zakt naar zo'n 9 graden in het oosten en zuidoosten. Aan de kust wordt het iets zachter, rond de 14 graden. Morgenochtend is het bewolkt, met in het noorden kans op wat lichte regen of motregen. Aan de kust waait een zwakke tot matige wind uit het westen. Landinwaarts blijft het rustig. Overdag blijft het op de meeste plaatsen bewolkt. In het noorden valt af en toe wat motregen. De temperatuur loopt uiteen van 16 graden in het noordoosten tot plaatselijk 21 graden in het zuidwesten. Vanavond blijft het bewolkt, al kan in het zuidwesten de zon nog even doorbreken. In het noorden en oosten valt mogelijk nog wat motregen. Er staat nauwelijks wind.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Ives maakt dinsdag zijn comeback, schrijft de Telegraaf. Mediahuis Nederland brengt het sociale netwerk terug, bijna 13 jaar na de sluiting en precies 22 jaar na de oprichting. De dansende gele banaan, het krabbelen, de respectknop en de glitterplaatjes keren allemaal terug. De vernieuwde versie werkt zonder verslavende algoritmes die gebruikers lang laten scrollen. Uit onderzoek van Newcom blijkt dat bijna 60% van de Nederlanders een nieuwe Hives waarschijnlijk of zeker zou proberen. Bij een afvalverwerker in het Gelderse Dinxperlo heeft maandagavond een grote brand gewoed. Een berg van ongeveer 20 bij 30 meter met snoeiafval en kunststof stond in brand. Rond 1:15 s'nachts meldde de veiligheidsregio dat de brand onder controle was. De brandweer verwacht nog enkele uren bezig te zijn met nablussen. De oorzaak van de brand is niet bekend. De overheid vergoedt kinderopvang vanaf 2029 voor 95,6%. In plaats van de eerder beloofde 96%. Ouders betalen daardoor een iets hogere eigen bijdrage. Het nieuwe systeem vervangt de kinderopvangtoeslag en kost per jaar ongeveer 60 miljoen euro meer dan de huidige regeling. De uitvoering en het toezicht pakken duurder uit dan verwacht. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Raad van State en daarna naar de Tweede en Eerste Kamer. Een fietser die maandagmiddag ernstig gewond raakte bij een ongeluk met een vrachtwagen in Huissen is overleden. De politie kreeg rond 3:00 middags melding van het ongeval op de Gochse straat. De vrachtwagen was niet meer aanwezig toen agenten arriveerden, maar de chauffeur meldde zich later bij de politie. Volgens de Gelderlander gebeurde op 1 september ook al een ernstig ongeluk op dezelfde kruising, waarbij twee minderjarige scholieren op een fatbike onder een vrachtwagen terechtkwamen en een van hen zwaar gewond raakte. Over de identiteit van chauffeur en slachtoffer heeft de politie nog niets bekendgemaakt. Een politierechter in Den Bosch heeft twee mannen veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw die volgens hen protesten tegen een asielopvang saboteren. De 41-jarige Jeremy van L. en de 43-jarige Freek Q. blokkeerden op 14 juni het fietspad in Den Bosch met hun pick-up. Van L. trapte het slachtoffer tegen lichaam en hoofd en kreeg 36 dagen cel en 120 uur taakstraf. IQ spoot de vrouw een verfachtige substantie in het gezicht en kreeg 240 uur taakstraf, waarvan 80 uur voorwaardelijk. De rechter wees op de maatschappelijke gevolgen. Geweld maakt mensen bang om zich uit te spreken. De Nederlandse vader van 47 jaar is in Antwerpen veroordeeld tot 23 jaar gevangenisstraf voor de moord op zijn 14-jarige zoon. De jongen overleed in januari 2022 in het huis van zijn vader in Turnhout. Zijn lichaam werd pas 8 weken later door de politie gevonden. 4 andere personen die destijds in het huis woonden kregen gevangenisstraffen tussen de 1 en 3 jaar voor het onthouden van voedsel en verzorging. De rechter stelde dat de vader zijn kinderen heeft geprobeerd te isoleren en te indoctrineren met zijn geloofsovertuiging.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Donald Trump opende maandag een nieuwe landingsplek voor helikopters bij het Witte Huis. Tijdens de openingsceremonie waren de opmerkingen van de Amerikaanse president echter onverstaanbaar. De microfoon pikte het geluid van Trump niet op, alleen de helikopter was te horen. De grote Amerikaanse televisienetwerken ABC, CBS, Fox News en NBC weigeren de taak van CNN over te nemen. CNN is, net als MS Now en Politico, niet meer welkom in het Witte Huis. Uit solidariteit wachten ook fotografen van persbureaus en kranten urenlang met het verspreiden van foto's van Trumps reis naar New York. In München is maandagavond een 52-jarige medewerker van een kermisattractie op het Oktoberfest om het leven gekomen. De man werkte bij de Hangover, een vrije valtoren van ongeveer 85 meter hoog. Hij stond mogelijk op een onveilige plek onder de attractie en raakte ernstig gewond. De man overleed later in het ziekenhuis. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. EU-buitenlandchef Kaya Kallas roept de Europese lidstaten op om de sancties tegen Rusland van kracht te laten. Sancties vormen volgens haar een belangrijke pijler van de reactie op de Russische oorlog. De EU-lidstaten overleggen over het verlengen van de sancties, waarbij alle 27 landen moeten instemmen. In totaal staan er bijna 3000 aan Rusland gelieerde bedrijven en personen op de sanctielijst. Frankrijk en Slowakije eisen dat de Russisch-Oezbeekse miljardair Alisher Usmanov van de lijst wordt gehaald. Luxemburg en Slowakije willen dat de Russische miljardair Mikhail Friedman van de lijst verdwijnt. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken noemt dit onaanvaardbaar. De Britse premier Andy Burnham stuurt een tankvliegtuig van de luchtmacht naar het Midden-Oosten. Saoedi-Arabië vroeg om de steun vanwege aanhoudende aanvallen van houthi-rebellen op het land. Het gaat om een Voyager, een Airbus A330 die straaljagers in de lucht van brandstof kan voorzien. Burnham zegt dat de militaire steun tijdelijk is en moet helpen om stabiliteit te brengen in de regio. De aan Iran gelieerde Houthis veroverden eerder deze maand belangrijke gebieden langs de zeestraat Bab al-Mandeb. Oppositieleider Svetlana Tikhanovskaya waarschuwt de Verenigde Staten geen handelsdeal te sluiten met Belarus. President Trump kondigde maandag aan dat er een overeenkomst voor bepaalde grondstoffen wordt voorbereid. Volgens Tikhanovskaya zouden de inkomsten worden gebruikt om het volk te onderdrukken en Rusland te steunen in de oorlog tegen Oekraïne. Tikhanovskaya claimt dat ze de presidentsverkiezingen van 2020 won, maar moest het land ontvluchten na protesten die hardhandig werden neergeslagen. Ook buurland Litouwen spreekt zich uit tegen de deal. De Iraanse buitenlandminister Abbas Araghchi is aangekomen in New York voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Dinsdag begint het plenaire debat waarbij wereldleiders om de beurt het woord krijgen. Ondanks de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten mag er een Iraanse delegatie afreizen, maar er zijn wel reisbeperkingen opgelegd. De VS hebben geen visa afgegeven voor het communicatieteam van president Masoud Pezeshkian. Het debat start dinsdag met de Braziliaanse president Lula, gevolgd door president Trump. president Pezeshkian komt woensdagochtend aan het woord. En nu het economisch nieuws. Wall Street sluit de eerste handelsdag van de week met flinke winsten. De Nasdaq bereikt een nieuw record en stijgt ruim 2%. Vooral aandelen van AI-bedrijven zijn in trek na de koersval vorige week. Beleggers richten zich weer op de groeivooruitzichten van de techsector. Ook de dalende olieprijzen verminderen de vrees voor hogere inflatie. De regering van Trump wil $5 miljard investeren in een nieuw fonds voor het Midden-Oosten. Dat meldt de Wall Street Journal. Het geld moet landen helpen bij het herstellen van energieinfrastructuur die tijdens de Iran-oorlog is beschadigd. Ook moet het fonds de afhankelijkheid van de Straat van Hormuz voor olie- en gastransport verminderen. Het 7 maanden durende conflict heeft de wereldwijde energiemarkt ernstig verstoord en regionale pijpleidingen en raffinaderijen beschadigd. Het vliegverkeer naar verschillende bestemmingen aan de Amerikaanse oostkust kan weer worden hervat na een telecomstoring. De luchtvaartautoriteit heeft het vliegverbod voor Boston opgeheven en ook vluchten op LaGuardia en JFK Airport in New York worden hervat. 3 KLM-vluchten van Amsterdam naar New York kunnen zoals gepland landen op JFK Airport. De problemen werden veroorzaakt door een per ongeluk doorgesneden glasvezelkabel op een bouwplaats in New Jersey. Op de luchthavens van Newark en Philadelphia blijft voorlopig een vliegstop van kracht. Amerikaanse staten hebben een akkoord bereikt met Paramount over de overname van Warner Brothers. Daarmee is een belangrijke hindernis voor de deal van meer dan $110 miljard weggenomen. De staten probeerden de overname eerder via een rechtszaak tegen te houden. Paramount moet jaarlijks minstens 30 bioscoopfilms uitbrengen en betaalt $30 miljoen voor elke film die het te weinig uitbrengt. Ook krijgen CBS en CNN onafhankelijke redactieraden. Advanced Micro Devices heeft maandag voor het eerst een marktwaarde van $1000 miljard bereikt. Het Amerikaanse chipbedrijf profiteert van de enorme vraag naar chips voor kunstmatige intelligentie. Het aandeel steeg ruim 9% tot een recordkoers van meer dan $613. AMD gaat samenwerken met OpenAI en Anthropic. De omzet steeg in het tweede kwartaal met 50%. Wereldwijd zijn er nu 16 beursgenoteerde bedrijven die minstens zoveel waard zijn. Waaronder branchegenoot Nvidia, met een waarde van meer dan $5000 miljard. ING-medewerkers die reservist zijn, krijgen vanaf maandag maximaal 10 dagen per jaar betaald verlof voor hun werk bij Defensie. De bank heeft hierover afspraken gemaakt met het ministerie van Defensie. Werkgeversvereniging AWVN ziet dat dit soort regelingen in opkomst zijn. Defensie bindt nog steeds te weinig reservisten en doet daarom vaker een beroep op werkgevers. De AWVN verwacht dat er in de nabije toekomst meer van dit soort afspraken komen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Wout Poels is aangewezen als kopman van de Nederlandse ploeg voor de EK wielrennen in oktober in het Sloveense Ljubljana. De 38-jarige klimmer voert een jonge ploeg aan, met daarin ook meerdere debutanten. Bondscoach Koos Moerenhout heeft voor de wegwedstrijd ook Sjoerd Baks, Senna Remijn, Jochem Kerkhaart, Tijmen Graat, Alex Molenaar, Gijs Leemrijzen en Jardy van der Lee geselecteerd. Baks en Axel van der Tuuk rijden de individuele tijdrit. De wegrace op zondag 4 oktober biedt volgens Moerenhout mogelijkheden voor Poels en zijn selectie. Het is een selectief parcours met meer dan 2500 hoogtemeters. Formule 1 races worden volgend jaar gemiddeld 15 kilometer korter. De totale lengte gaat terug van 305 naar 290 kilometer, wat neerkomt op 2 of 3 rondes minder per race. De FIA heeft dit besloten omdat de auto's vanaf 2027 meer brandstof nodig hebben door aanpassingen aan de motor. Daarnaast schrapt de bond de regel dat een onderbroken race maximaal 3 uur mag duren, zodat toeschouwers een grotere kans hebben een volledige race te zien. Ook krijgt de wedstrijdleiding de mogelijkheid om vrije trainingen te verlengen als die lang worden onderbroken. Atletico Madrid heeft trainer José Mourinho van Real Madrid opgeroepen te stoppen met het intimideren van scheidsrechters. De club plaatste op X een foto van de Portugese coach met de tekst "Stop met lastigvallen van de arbitrage." Mourinho was zondag na de nederlaag tegen Atletico boos op de arbitrage. Hij toonde tijdens een persconferentie een foto met twee overtredingen die volgens hem rode kaarten hadden moeten opleveren. Realspeler Dian Huizen kreeg in de beginfase van de tweede helft wel een rode kaart. Wielrenner Ryan Gell is wereldkampioen tijdrijder geworden bij de belofte. De 21-jarige Nederlander legde de 31 kilometer in Montreal af in 37 minuten en 26 seconden. Het is pas de tweede Nederlandse wereldtitel ooit in deze discipline, na Lars Boom in 2007. De Italiaan Nicolas Miles pakte zilver, de Spanjaard Hector Alvarez brons. Gal werd afgelopen week nog ziek en was al blij dat hij überhaupt kon starten. FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil overleggen met confederaties en nationale bonden over hervormingen van de Mondiale Voetbalbond. Hij stelt in een brief aan de 211 aangesloten bonden voor om een extern onderzoek te doen naar de manier waarop de FIFA belangrijke beslissingen neemt. Infantino erkent dat zijn inmiddels ingetrokken commercialiseringsplannen tot bezorgdheid leiden. De plannen om commerciële rechten te verkopen aan particuliere investeerders leiden tot wereldwijde kritiek. Onder meer de UEFA en de Noord- en Midden-Amerikaanse CONCACAF hebben het vertrouwen in de FIFA-baas opgezegd. De KNVB wil ook van Infantino af. De FIFA Council komt op 15 oktober bijeen. AZ-verdediger Wouter Goes heeft de selectie van Jong Oranje voortijdig verlaten. Hij is niet helemaal wedstrijdfit en keert terug naar zijn club. Mogelijk sluit hij later weer aan bij de ploeg van bondscoach Michael Reiziger. FC Groningen middenvelder Tigo Land is per direct toegevoegd aan de selectie. Jong Oranje speelt vrijdag in Deventer een kwalificatiewedstrijd voor het EK van 2027 tegen Jong Noorwegen.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het vrijwel overal droog met weinig wind. De temperatuur zakt naar zo'n 9 graden in het oosten en zuidoosten. Aan de kust wordt het iets zachter, rond de 14 graden. Morgenochtend is het bewolkt met in het noorden kans op wat lichte regen of motregen. Aan de kust waait een zwakke tot matige wind uit het westen. Landinwaarts blijft het rustig. Overdag blijft het op de meeste plaatsen bewolkt. In het noorden valt af en toe wat motregen. De temperatuur loopt uiteen van 16 graden in het noordoosten tot plaatselijk 21 graden in het zuidwesten. Vanavond blijft het bewolkt, al kan in het zuidwesten de zon nog even doorbreken. In het noorden en oosten valt mogelijk nog wat motregen. Er staat nauwelijks wind.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Hives maakt dinsdag zijn comeback, schrijft de Telegraaf. Mediahuis Nederland brengt het sociale netwerk terug, bijna 13 jaar na de sluiting en precies 22 jaar na de oprichting. De dansende gele banaan, het krabbelen, de respectknop en de glitterplaatjes keren allemaal terug. De vernieuwde versie werkt zonder verslavende algoritmes die gebruikers lang laten scrollen. Uit onderzoek van Newcom blijkt dat bijna 60% van de Nederlanders een nieuwe Hives waarschijnlijk of zeker zou proberen. Bij een afvalverwerker in het Gelderse Dinxperlo heeft maandagavond een grote brand gewoed. Een berg van ongeveer 20 bij 30 meter met snoeiafval en kunststof stond in brand. Rond 1:15 s'nachts meldde de veiligheidsregio dat de brand onder controle was. De brandweer verwacht nog enkele uren bezig te zijn met nablussen. De oorzaak van de brand is niet bekend. De overheid vergoedt kinderopvang vanaf 2029 voor 95,6%. In plaats van de eerder beloofde 96%. Ouders betalen daardoor een iets hogere eigen bijdrage. Het nieuwe systeem vervangt de kinderopvangtoeslag en kost per jaar ongeveer 60 miljoen euro meer dan de huidige regeling. De uitvoering en het toezicht pakken duurder uit dan verwacht. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Raad van State en daarna naar de Tweede en Eerste Kamer. Een fietser die maandagmiddag ernstig gewond raakte bij een ongeluk met een vrachtwagen in Huissen is overleden. De politie kreeg rond 3 uur 's middags melding van het ongeval op de Gochsestraat. De vrachtwagen was niet meer aanwezig toen agenten arriveerden, maar de chauffeur meldde zich later bij de politie. Volgens de Gelderlander gebeurde op 1 september ook al een ernstig ongeluk op dezelfde kruising, waarbij 2 minderjarige scholieren op een fatbike onder een vrachtwagen terechtkwamen en een van hen zwaar gewond raakte. Over de identiteit van chauffeur en slachtoffer heeft de politie nog niets bekendgemaakt. Een politierechter in Den Bosch heeft 2 mannen veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw die volgens hen protesten tegen een asielopvang saboteerde. De 41-jarige Jeremy van L. en de 43-jarige Freek Q. blokkeerden op 14 juni het fietspad in Den Bosch met hun pick-up. Van L. trapte het slachtoffer tegen lichaam en hoofd en kreeg 36 dagen cel en 120 uur taakstraf. Q. spoot de vrouw een verfachtige substantie in het gezicht en kreeg 240 uur taakstraf, waarvan 80 uur voorwaardelijk. De rechter wees op de maatschappelijke gevolgen. Geweld maakt mensen bang om zich uit te spreken. De Nederlandse vader van 47 jaar is in Antwerpen veroordeeld tot 23 jaar gevangenisstraf voor de moord op zijn 14-jarige zoon. De jongen overleed in januari 2022 in het huis van zijn vader in Turnhout. Zijn lichaam werd pas 8 weken later door de politie gevonden. 4 andere personen die destijds in het huis woonden kregen gevangenisstraffen tussen de 1 en 3 jaar voor het onthouden van voedsel en verzorging. De rechter stelde dat de vader zijn kinderen heeft geprobeerd te isoleren en te indoctrineren met zijn geloofsovertuiging.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlandsnieuws. Donald Trump opende maandag een nieuwe landingsplek voor helikopters bij het Witte Huis. Tijdens de openingsceremonie waren de opmerkingen van de Amerikaanse president echter onverstaanbaar. De microfoon pikte het geluid van Trump niet op, alleen de helikopter was te horen. De grote Amerikaanse televisienetwerken ABC, CBS, Fox News en NBC weigeren de taak van CNN over te nemen. CNN is, net als MS Now en Politico, niet meer welkom in het Witte Huis. Uit solidariteit wachten ook fotografen van persbureaus en kranten urenlang met het verspreiden van foto's van Trumps reis naar New York. In München is maandagavond een 52-jarige medewerker van een kermisattractie op het Oktoberfest om het leven gekomen. De man werkte bij de Hangover, een vrije valtoren van ongeveer 85 meter hoog. Hij stond mogelijk op een onveilige plek onder de attractie en raakte ernstig gewond. De man overleed later in het ziekenhuis. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. EU-buitenlandchef Kaya Kallas roept de Europese lidstaten op om de sancties tegen Rusland van kracht te laten. Sancties vormen volgens haar een belangrijke pijler van de reactie op de Russische oorlog. De EU-lidstaten overleggen over het verlengen van de sancties, waarbij alle 27 landen moeten instemmen. In totaal staan er bijna 3000 aan Rusland gelieerde bedrijven en personen op de sanctielijst. Frankrijk en Slowakije eisen dat de Russisch-Oezbeekse miljardair Alisher Usmanov van de lijst wordt gehaald. Luxemburg en Slowakije willen dat de Russische miljardair Mikhail Friedman van de lijst verdwijnt. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken noemt dit onaanvaardbaar. De Britse premier Andy Burnham stuurt een tankvliegtuig van de luchtmacht naar het Midden-Oosten. Saoedi-Arabië vroeg om de steun vanwege aanhoudende aanvallen van houthierenbellen op het land. Het gaat om een Voyager, een Airbus A330 die straaljagers in de lucht van brandstof kan voorzien. Burnham zegt dat de militaire steun tijdelijk is en moet helpen om stabiliteit te brengen in de regio. De aan Iran gelieerde Houthis veroverden eerder deze maand belangrijke gebieden langs de zeestraat Bab al-Mandeb. De Iraanse buitenlandminister Abbas Araghchi is aangekomen in New York voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Dinsdag begint het plenaire debat waarbij wereldleiders om de beurt het woord krijgen. Ondanks de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten mag er een Iraanse delegatie afreizen, maar er zijn wel reisbeperkingen opgelegd. De VS hebben geen visa afgegeven voor het communicatieteam van president Masoud Pezeshkian. Het debat start dinsdag met de Braziliaanse president Lula, gevolgd door president Trump. President Pezeshkian komt woensdagochtend aan het woord.
4: Oppositieleider Svetlana Tikhanovskaya waarschuwt de Verenigde Staten geen handelsdeal te sluiten met Belarus. President Trump kondigde maandag aan dat er een overeenkomst voor bepaalde grondstoffen wordt voorbereid. Volgens Tikhanovskaya zouden de inkomsten worden gebruikt om het volk te onderdrukken en Rusland te steunen in de oorlog tegen Oekraïne. Tikhanovskaya claimt dat ze de presidentsverkiezingen van 2020 won, maar moest het land ontvluchten na protesten die hardhandig werden neergeslagen. Ook buurland Litouwen spreekt zich uit tegen de deal.
5: En nu het economisch nieuws. De Europese Unie en de Filipijnen zijn het eens over een handelsakkoord. Dat meldt Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie. Volgens haar moet de vrijhandelsovereenkomst voor beide partijen tastbare voordelen opleveren. Dat zijn onder andere nieuwe kansen voor bedrijven, meer investeringen en meer banen. 3 jaar geleden reisde von der Leyen naar Manila. Daar werd besloten de onderhandelingen te herstarten. Ze tekent het akkoord in 2027 in de Filipijnen.
6: Wall Street sluit de eerste handelsdag van de week met flinke winsten. De Nasdaq bereikt een nieuw record en stijgt ruim 2%. Vooral aandelen van AI-bedrijven zijn in trek na de koersval vorige week. Beleggers richten zich weer op de groeivooruitzichten van de techsector. Ook de dalende olieprijzen verminderen de vrees voor hogere inflatie. De regering van Trump wil $5 miljard investeren in een nieuw fonds voor het Midden-Oosten. Dat meldt de Wall Street Journal. Het geld moet landen helpen bij het herstellen van energieinfrastructuur die tijdens de Iran-oorlog is beschadigd. Ook moet het fonds de afhankelijkheid van de Straat van Hormuz voor olie- en gastransport verminderen. Het 7 maanden durende conflict heeft de wereldwijde energiemarkt ernstig verstoord en regionale pijpleidingen en raffinaderijen beschadigd. Het vliegverkeer naar verschillende bestemmingen aan de Amerikaanse oostkust kan weer worden hervat na een telecomstoring. De luchtvaartautoriteit heeft het vliegverbod voor Boston opgeheven en ook vluchten op LaGuardia en JFK Airport in New York worden hervat. 3 KLM-vluchten van Amsterdam naar New York kunnen zoals gepland landen op JFK Airport. De problemen werden veroorzaakt door een per ongeluk doorgesneden glasvezelkabel op een bouwplaats in New Jersey. Op de luchthavens van Newark en Philadelphia blijft voorlopig een vliegstop van kracht.
7: Amerikaanse staten hebben een akkoord bereikt met Paramount over de overname van Warner Brothers. Daarmee is een belangrijke hindernis voor de deal van meer dan $110 miljard weggenomen. De staten probeerden de overname eerder via een rechtszaak tegen te houden. Paramount moet jaarlijks minstens 30 bioscoopfilms uitbrengen en betaalt $30 miljoen voor elke film die het te weinig uitbrengt. Ook krijgen CBS en CNN onafhankelijke redactieraden.
8: Advanced Micro Devices heeft maandag voor het eerst een marktwaarde van $1000 miljard bereikt. Het Amerikaanse chipbedrijf profiteert van de enorme vraag naar chips voor kunstmatige intelligentie. Het aandeel steeg ruim 9% tot een recordkoers van meer dan $613. AMD gaat samenwerken met OpenAI en Anthropic. De omzet steeg in het tweede kwartaal met 50%. Wereldwijd zijn er nu 16 beursgenoteerde bedrijven die minstens zoveel waard zijn. Waaronder branchegenoot Nvidia, met een waarde van meer dan $5000 miljard.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Wout Poels is aangewezen als kopman van de Nederlandse ploeg voor de EK wielrennen in oktober in het Sloveense Ljubljana. De 38-jarige klimmer voert een jonge ploeg aan, met daarin ook meerdere debutanten. Bondscoach Koos Moerenhout heeft voor de wegwedstrijd ook Sjoerd Baks, Senna Remijn, Jochem Kerkhaart, Tijmen Graat, Alex Molenaar, Gijs Leemrijze en Jardy van der Lee geselecteerd. Baks en Axel van der Tuuk rijden de individuele tijdrit. De wegrace op zondag 4 oktober biedt volgens Moerenhout mogelijkheden voor Poels en zijn selectie. Het is een selectief parcours met meer dan 2500 hoogtemeters. Formule 1 races worden volgend jaar gemiddeld 15 kilometer korter. De totale lengte gaat terug van 305 naar 290 kilometer, wat neerkomt op 2 of 3 rondes minder per race. De FIA heeft dit besloten omdat de auto's vanaf 2027 meer brandstof nodig hebben door aanpassingen aan de motor. Daarnaast schrapt de bond de regel dat een onderbroken race maximaal 3 uur mag duren, zodat toeschouwers een grotere kans hebben een volledige race te zien. Ook krijgt de wedstrijdleiding de mogelijkheid om vrije trainingen te verlengen als die lang worden onderbroken. Atletico Madrid heeft trainer José Mourinho van Real Madrid opgeroepen te stoppen met het intimideren van scheidsrechters. De club plaatste op X een foto van de Portugese coach met de tekst "Stop met lastigvallen van de arbitrage." Mourinho was zondag na de nederlaag tegen Atletico boos op de arbitrage. Hij toonde tijdens een persconferentie een foto met 2 overtredingen die volgens hem rode kaarten hadden moeten opleveren. Realspeler Dian Huizen kreeg in de beginfase van de tweede helft wel een rode kaart. Wielrenner Ryan Gell is wereldkampioen tijdrijder geworden bij de belofte. De 21-jarige Nederlander legde de 31 kilometer in Montreal af in 37 minuten en 26 seconden. Het is pas de 2e Nederlandse wereldtitel ooit in deze discipline, na Lars Boom in 2007. De Italiaan Nicolas Miles pakte zilver, de Spanjaard Hector Alvarez brons. Gal werd afgelopen week nog ziek en was al blij dat hij überhaupt kon starten. FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil overleggen met confederaties en nationale bonden over hervormingen van de Mondiale Voetbalbond. Hij stelt in een brief aan de 211 aangesloten bonden voor om een extern onderzoek te doen naar de manier waarop de FIFA belangrijke beslissingen neemt. Infantino erkent dat zijn inmiddels ingetrokken commercialiseringsplannen tot bezorgdheid leiden. De plannen om commerciële rechten te verkopen aan particuliere investeerders leiden tot wereldwijde kritiek. Onder meer de UEFA en de Noord- en Midden-Amerikaanse CONCACAF hebben het vertrouwen in de FIFA-baas opgezegd. De KNVB wil ook van Infantino af. De FIFA Council komt op 15 oktober bijeen. AZ-verdediger Wouter Goes heeft de selectie van Jong Oranje voortijdig verlaten. Hij is niet helemaal wedstrijdfit en keert terug naar zijn club. Mogelijk sluit hij later weer aan bij de ploeg van bondscoach Michael Reiziger. FC Groningen-middenvelder Tigo Land is per direct toegevoegd aan de selectie. Jong Oranje speelt vrijdag in Deventer een kwalificatiewedstrijd voor het EK van 2027 tegen Jong Noorwegen.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het vrijwel overal droog met plaatselijk wat mist. De temperatuur daalt naar 9 graden in het oosten en zuidoosten tot 14 graden aan de kust. Er staat weinig wind. Vanochtend is het bewolkt, vooral in het noorden met kans op wat lichte regen of motregen. De wind is zwak tot matig aan de kust, landinwaarts weinig wind. Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt, met in het noorden plaatselijk motregen. Het wordt 16 graden in het noordoosten en oosten tot 21 graden in het zuidwesten. Vanavond blijft het bewolkt. In het zuidwesten kan de zon misschien nog even doorbreken. In het noorden en oosten kans op wat motregen. Morgen start de dag mogelijk met mist in het westen. Er is veel bewolking met vooral noordelijk wat regen. In het zuiden af en toe zon. Middagtemperaturen tussen 18 en 21 graden. Morgenavond komt de regen vanuit het noordwesten, met aan de kust een krachtige zuidwestenwind.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. Hives maakt dinsdag zijn comeback, schrijft de Telegraaf.
4: Mediahuis Nederland brengt het sociale netwerk terug, bijna 13 jaar na de sluiting en precies 22 jaar na de oprichting. De dansende gele banaan, het krabbelen, de respectknop en de glitterplaatjes keren allemaal terug. De vernieuwde versie werkt zonder verslavende algoritmes die gebruikers lang laten scrollen. Uit onderzoek van Newcom blijkt dat bijna 60% van de Nederlanders een nieuwe Hives waarschijnlijk of zeker zou proberen.
9: Bij een afvalverwerker in het Gelderse Dinxperlo heeft maandagavond een grote brand gewoed. Een berg van ongeveer 20 bij 30 meter met snoeiafval en kunststof stond in brand. Rond 1:15 s'nachts meldde de veiligheidsregio dat de brand onder controle was. De brandweer verwacht nog enkele uren bezig te zijn met nablussen. De oorzaak van de brand is niet bekend.
10: De overheid vergoedt kinderopvang vanaf 2029 voor 95,6% in plaats van de eerder beloofde 96%. Ouders betalen daardoor een iets hogere eigen bijdrage. Het nieuwe systeem vervangt de kinderopvangtoeslag en kost per jaar ongeveer 60 miljoen euro meer dan de huidige regeling. De uitvoering en het toezicht pakken duurder uit dan verwacht. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Raad van State en daarna naar de Tweede en Eerste Kamer.
11: Een fietser die maandagmiddag ernstig gewond raakte bij een ongeluk met een vrachtwagen in Huissen is overleden. De politie kreeg rond 3:00 's middags melding van het ongeval op de Gochse straat. De vrachtwagen was niet meer aanwezig toen agenten arriveerden, maar de chauffeur meldde zich later bij de politie. Volgens de Gelderlander gebeurde op 1 september ook al een ernstig ongeluk op dezelfde kruising, waarbij twee minderjarige scholieren op een fatbike onder een vrachtwagen terechtkwamen en een van hen zwaar gewond raakte. Over de identiteit van chauffeur en slachtoffer heeft de politie nog niets bekendgemaakt.
12: Een politierechter in Den Bosch heeft twee mannen veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw die volgens hen protesten tegen een asielopvang saboteren. De 41-jarige Jeremy van L. en de 43-jarige Freek Q. blokkeerden op 14 juni het fietspad in Den Bosch met hun pick-up. Van L. trapte het slachtoffer tegen lichaam en hoofd en kreeg 36 dagen cel en 120 uur taakstraf. Q. spoot de vrouw een verfachtige substantie in het gezicht en kreeg 240 uur taakstraf, waarvan 80 uur voorwaardelijk. De rechter wees op de maatschappelijke gevolgen. Geweld maakt mensen bang om zich uit te spreken.
13: De Nederlandse vader van 47 jaar is in Antwerpen veroordeeld tot 23 jaar gevangenisstraf voor de moord op zijn 14-jarige zoon. De jongen overleed in januari 2022 in het huis van zijn vader in Turnhout. Zijn lichaam werd pas 8 weken later door de politie gevonden. 4 andere personen die destijds in het huis woonden kregen gevangenisstraffen tussen de 1 en 3 jaar voor het onthouden van voedsel en verzorging. De rechter stelde dat de vader zijn kinderen heeft geprobeerd te isoleren en te indoctrineren met zijn geloofsovertuiging.
14: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
15: Nu het buitenlands nieuws. Donald Trump opende maandag een nieuwe landingsplek voor helikopters bij het Witte Huis. Tijdens de openingsceremonie waren de opmerkingen van de Amerikaanse president echter onverstaanbaar. De microfoon pikte het geluid van Trump niet op, alleen de helikopter was te horen. De grote Amerikaanse televisienetwerken ABC, CBS, Fox News en NBC weigeren de taak van CNN over te nemen. CNN is, net als MS Now en Politico, niet meer welkom in het Witte Huis. Uit solidariteit wachten ook fotografen van persbureaus en kranten urenlang met het verspreiden van foto's van Trumps reis naar New York.
16: In München is maandagavond een 52-jarige medewerker van een kermisattractie op het Oktoberfest om het leven gekomen. De man werkte bij de Hangover, een vrije valtoren van ongeveer 85 meter hoog. Hij stond mogelijk op een onveilige plek onder de attractie en raakte ernstig gewond. De man overleed later in het ziekenhuis. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd.
17: EU-buitenlandchef Kaya Kallas roept de Europese lidstaten op om de sancties tegen Rusland van kracht te laten. Sancties vormen volgens haar een belangrijke pijler van de reactie op de Russische oorlog. De EU-lidstaten overleggen over het verlengen van de sancties, waarbij alle 27 landen moeten instemmen. In totaal staan er bijna 3000 aan Rusland gelieerde bedrijven en personen op de sanctielijst. Frankrijk en Slowakije eisen dat de Russisch-Oezbeekse miljardair Alisher Usmanov van de lijst wordt gehaald. Luxemburg en Slowakije willen dat de Russische miljardair Mikhail Friedman van de lijst verdwijnt. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken noemt dit onaanvaardbaar.
18: De Britse premier Andy Burnham stuurt een tankvliegtuig van de luchtmacht naar het Midden-Oosten. Saoedi-Arabië vroeg om de steun vanwege aanhoudende aanvallen van houthi-rebellen op het land. Het gaat om een Voyager, een Airbus A330 die straaljagers in de lucht van brandstof kan voorzien. Burnham zegt dat de militaire steun tijdelijk is en moet helpen om stabiliteit te brengen in de regio. De aan Iran gelieerde Houthis veroverden eerder deze maand belangrijke gebieden langs de zeestraat Bab al-Mandeb.
19: De Iraanse buitenlandminister Abbas Araghchi is aangekomen in New York voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Dinsdag begint het plenaire debat waarbij wereldleiders om de beurt het woord krijgen. Ondanks de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten mag er een Iraanse delegatie afreizen, maar er zijn wel reisbeperkingen opgelegd. De VS hebben geen visa afgegeven voor het communicatieteam van president Masoud Pezeshkian. Het debat start dinsdag met de Braziliaanse president Lula, gevolgd door president Trump. President Pezeshkian komt woensdagochtend aan het woord.
20: Oppositieleider Svetlana Tikhanovskaya waarschuwt de Verenigde Staten geen handelsdeal te sluiten met Belarus. President Trump kondigde maandag aan dat er een overeenkomst voor bepaalde grondstoffen wordt voorbereid. Volgens Tikhanovskaya zouden de inkomsten worden gebruikt om het volk te onderdrukken en Rusland te steunen in de oorlog tegen Oekraïne. Tikhanovskaya claimt dat ze de presidentsverkiezingen van 2020 won, maar moest het land ontvluchten na protesten die hardhandig werden neergeslagen. Ook buurland Litouwen spreekt zich uit tegen de deal.
21: En nu het economisch nieuws.
22: De Europese Unie en de Filipijnen zijn het eens over een handelsakkoord. Dat meldt Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie. Volgens haar moet de vrijhandelsovereenkomst voor beide partijen tastbare voordelen opleveren. Dat zijn onder andere nieuwe kansen voor bedrijven, meer investeringen en meer banen. 3 jaar geleden reisde von der Leyen naar Manila. Daar werd besloten de onderhandelingen te herstarten. Ze tekent het akkoord in 2027 in de Filipijnen.
23: Wall Street sluit de eerste handelsdag van de week met flinke winsten. De Nasdaq bereikt een nieuw record en stijgt ruim 2%. Vooral aandelen van AI-bedrijven zijn in trek na de koersval vorige week. Beleggers richten zich weer op de groeivooruitzichten van de techsector. Ook de dalende olieprijzen verminderen de vrees voor hogere inflatie.
24: De regering van Trump wil $5 miljard investeren in een nieuw fonds voor het Midden-Oosten. Dat meldt de Wall Street Journal. Het geld moet landen helpen bij het herstellen van energieinfrastructuur die tijdens de Iran-oorlog is beschadigd. Ook moet het fonds de afhankelijkheid van de Straat van Hormuz voor olie- en gastransport verminderen. Het 7 maanden durende conflict heeft de wereldwijde energiemarkt ernstig verstoord en regionale pijpleidingen en raffinaderijen beschadigd.
25: Het vliegverkeer naar verschillende bestemmingen aan de Amerikaanse oostkust kan weer worden hervat na een telecomstoring. De luchtvaartautoriteit heeft het vliegverbod voor Boston opgeheven en ook vluchten op LaGuardia en JFK Airport in New York worden hervat. 3 KLM-vluchten van Amsterdam naar New York kunnen zoals gepland landen op JFK Airport. De problemen werden veroorzaakt door een per ongeluk doorgesneden glasvezelkabel op een bouwplaats in New Jersey. Op de luchthavens van Newark en Philadelphia blijft voorlopig een vliegstop van kracht.
26: Amerikaanse staten hebben een akkoord bereikt met Paramount over de overname van Warner Brothers. Daarmee is een belangrijke hindernis voor de deal van meer dan $110 miljard weggenomen.
0: De staten probeerden de overname eerder via een rechtszaak tegen te houden. Paramount moet jaarlijks minstens 30 bioscoopfilms uitbrengen en betaalt $30 miljoen voor elke film die het te weinig uitbrengt. Ook krijgen CBS en CNN onafhankelijke redactieraden.
2: Advanced Micro Devices heeft maandag voor het eerst een marktwaarde van $1000 miljard bereikt. Het Amerikaanse chipbedrijf profiteert van de enorme vraag naar chips voor kunstmatige intelligentie. Het aandeel steeg ruim 9% tot een recordkoers van meer dan $613. AMD gaat samenwerken met OpenAI en Anthropic. De omzet steeg in het tweede kwartaal met 50%. Wereldwijd zijn er nu 16 beursgenoteerde bedrijven die minstens zoveel waard zijn. Waaronder branchegenoot Nvidia met een waarde van meer dan $5000 miljard.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
5: Tot slot het sportnieuws. Wout Poels is aangewezen als kopman van de Nederlandse ploeg voor de EK wielrennen in oktober in het Sloveense Ljubljana. De 38-jarige klimmer voert een jonge ploeg aan, met daarin ook meerdere debutanten. Bondscoach Koos Moerenhout heeft voor de wegwedstrijd ook Sjoerd Baks, Senna Remijn, Jochem Kerkhaard, Tijmen Graat, Alex Molenaar, Gijs Leemrijze en Jardy van der Lee geselecteerd. Baks en Axel van der Tuuk rijden de individuele tijdrit. De wegrace op zondag 4 oktober biedt volgens Moerenhout mogelijkheden voor Poels en zijn selectie. Het is een selectief parcours met meer dan 2500 hoogtemeters. Formule 1 races worden volgend jaar gemiddeld 15 kilometer korter. De totale lengte gaat terug van 305 naar 290 kilometer, wat neerkomt op 2 of 3 rondes minder per race. De FIA heeft dit besloten omdat de auto's vanaf 2027 meer brandstof nodig hebben door aanpassingen aan de motor. Daarnaast schrapt de bond de regel dat een onderbroken race maximaal 3 uur mag duren, zodat toeschouwers een grotere kans hebben een volledige race te zien. Ook krijgt de wedstrijdleiding de mogelijkheid om vrije trainingen te verlengen als die lang worden onderbroken. Atletico Madrid heeft trainer José Mourinho van Real Madrid opgeroepen te stoppen met het intimideren van scheidsrechters. De club plaatste op X een foto van de Portugese coach met de tekst "Stop met lastigvallen van de arbitrage." Mourinho was zondag na de nederlaag tegen Atletico boos op de arbitrage. Hij toonde tijdens een persconferentie een foto met 2 overtredingen die volgens hem rode kaarten hadden moeten opleveren. Realspeler Dian Huizen kreeg in de beginfase van de tweede helft wel een rode kaart. Wielrenner Ryan Gell is wereldkampioen tijdrijder geworden bij de belofte. De 21-jarige Nederlander legde de 31 kilometer in Montreal af in 37 minuten en 26 seconden. Het is pas de tweede Nederlandse wereldtitel ooit in deze discipline, na Lars Boom in 2007. De Italiaan Nicolas Miles pakte zilver, de Spanjaard Hector Alvarez brons. Gal werd afgelopen week nog ziek en was al blij dat hij überhaupt kon starten. FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil overleggen met confederaties en nationale bonden over hervormingen van de Mondiale Voetbalbond. Hij stelt in een brief aan de 211 aangesloten bonden voor om een extern onderzoek te doen naar de manier waarop de FIFA belangrijke beslissingen neemt. Infantino erkent dat zijn inmiddels ingetrokken commercialiseringsplannen tot bezorgdheid leiden. De plannen om commerciële rechten te verkopen aan particuliere investeerders leiden tot wereldwijde kritiek. Onder meer de UEFA en de Noord- en Midden-Amerikaanse CONCACAF hebben het vertrouwen in de FIFA-baas opgezegd. De KNVB wil ook van Infantino af. De FIFA Council komt op 15 oktober bijeen. AZ-verdediger Wouter Goes heeft de selectie van Jong Oranje voortijdig verlaten. Hij is niet helemaal wedstrijdfit en keert terug naar zijn club. Mogelijk sluit hij later weer aan bij de ploeg van bondscoach Michael Reiziger. FC Groningen middenvelder Tigo Land is per direct toegevoegd aan de selectie. Jong Oranje speelt vrijdag in Deventer een kwalificatiewedstrijd voor het EK van 2027 tegen Jong Noorwegen.
3: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het vrijwel overal droog, met hier en daar wat mist. De temperatuur daalt naar 9 graden in het oosten en zuidoosten. Aan de kust blijft het zachter, rond de 14 graden. Er staat weinig wind. Vanochtend is het bewolkt, met vooral in het noorden kans op lichte regen of motregen. Aan de kust waait een zwakke tot matige wind uit het westen. Landinwaarts is er nauwelijks wind. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen bewolkt. In het noorden valt plaatselijk nog wat motregen. De temperatuur loopt op

0: van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. Hives maakt dinsdag zijn comeback, schrijft de Telegraaf. Mediahuis Nederland brengt het sociale netwerk terug, bijna 13 jaar na de sluiting en precies 22 jaar na de oprichting. De dansende gele banaan, het krabbelen, de respectknop en de glitterplaatjes keren allemaal terug. De vernieuwde versie werkt zonder verslavende algoritmes die gebruikers lang laten scrollen. Uit onderzoek van Newcom blijkt dat bijna 60% van de Nederlanders een nieuwe Hives waarschijnlijk of zeker zou proberen. Bij een afvalverwerker in het Gelderse Dinxperlo heeft maandagavond een grote brand gewoed. Een berg van ongeveer 20 bij 30 meter met snoeiafval en kunststof stond in brand. Rond 1:15 s'nachts meldde de veiligheidsregio dat de brand onder controle was. De brandweer verwacht nog enkele uren bezig te zijn met nablussen. De oorzaak van de brand is niet bekend. De overheid vergoedt kinderopvang vanaf 2029 voor 95,6%, in plaats van de eerder beloofde 96%. Ouders betalen daardoor een iets hogere eigen bijdrage. Het nieuwe systeem vervangt de kinderopvangtoeslag en kost per jaar ongeveer 60 miljoen euro meer dan de huidige regeling. De uitvoering en het toezicht pakken duurder uit dan verwacht. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Raad van State en daarna naar de Tweede en Eerste Kamer. Een fietser die maandagmiddag ernstig gewond raakte bij een ongeluk met een vrachtwagen in Huissen is overleden. De politie kreeg rond 3:00 's middags melding van het ongeval op de Gochse straat. De vrachtwagen was niet meer aanwezig toen agenten arriveerden, maar de chauffeur meldde zich later bij de politie. Volgens de Gelderlander gebeurde op 1 september ook al een ernstig ongeluk op dezelfde kruising, waarbij twee minderjarige scholieren op een fatbike onder een vrachtwagen terechtkwamen en een van hen zwaar gewond raakte. Over de identiteit van chauffeur en slachtoffer heeft de politie nog niets bekendgemaakt. Een politierechter in Den Bosch heeft twee mannen veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw die volgens hen protesten tegen een asielopvang saboteerde. De 41-jarige Jeremy van L. en de 43-jarige Freek Q. blokkeerden op 14 juni het fietspad in Den Bosch met hun pick-up. Van L. trapte het slachtoffer tegen lichaam en hoofd en kreeg 36 dagen cel en 120 uur taakstraf. Q. spoot de vrouw een verfachtige substantie in het gezicht en kreeg 240 uur taakstraf, waarvan 80 uur voorwaardelijk. De rechter wees op de maatschappelijke gevolgen. Geweld maakt mensen bang om zich uit te spreken. De Nederlandse vader van 47 jaar is in Antwerpen veroordeeld tot 23 jaar gevangenisstraf voor de moord op zijn 14-jarige zoon. De jongen overleed in januari 2022 in het huis van zijn vader in Turnhout. Zijn lichaam werd pas 8 weken later door de politie gevonden. 4 andere personen die destijds in het huis woonden kregen gevangenisstraffen tussen de 1 en 3 jaar voor het onthouden van voedsel en verzorging. De rechter stelde dat de vader zijn kinderen heeft geprobeerd te isoleren en te indoctrineren met zijn geloofsovertuiging.
0: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws. Donald Trump opende maandag een nieuwe landingsplek voor helikopters bij het Witte Huis. Tijdens de openingsceremonie waren de opmerkingen van de Amerikaanse president echter onverstaanbaar. De microfoon pikte het geluid van Trump niet op, alleen de helikopter was te horen. De grote Amerikaanse televisienetwerken ABC, CBS, Fox News en NBC weigeren de taak van CNN over te nemen. CNN is, net als MS Now en Politico, niet meer welkom in het Witte Huis. Uit solidariteit wachten ook fotografen van persbureaus en kranten urenlang met het verspreiden van foto's van Trumps reis naar New York. In München is maandagavond een 52-jarige medewerker van een kermisattractie op het Oktoberfest om het leven gekomen. De man werkte bij de Hangover, een vrije valtoren van ongeveer 85 meter hoog. Hij stond mogelijk op een onveilige plek onder de attractie

0: en raakte ernstig gewond. De man overleed later in het ziekenhuis. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd.
1: EU-buitenlandchef Kaya Kallas roept de Europese lidstaten op om de sancties tegen Rusland van kracht te laten. Sancties vormen volgens haar een belangrijke pijler van de reactie op de Russische oorlog. De EU-lidstaten overleggen over het verlengen van de sancties, waarbij alle 27 landen moeten instemmen. In totaal staan er bijna 3000 aan Rusland gelieerde bedrijven en personen op de sanctielijst. Frankrijk en Slowakije eisen dat de Russisch-Oezbeekse miljardair Alisher Usmanov van de lijst wordt gehaald. Luxemburg en Slowakije willen dat de Russische miljardair Mikhail Friedman van de lijst verdwijnt. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken noemt dit onaanvaardbaar. De Britse premier Andy Burnham stuurt een tankvliegtuig van de luchtmacht naar het Midden-Oosten. Saoedi-Arabië vroeg om de steun vanwege aanhoudende aanvallen van houthi-rebellen op het land. Het gaat om een Voyager, een Airbus A330 die straaljagers in de lucht van brandstof kan voorzien. Burnham zegt dat de militaire steun tijdelijk is en moet helpen om stabiliteit te brengen in de regio. De aan Iran gelieerde houthis veroverden eerder deze maand belangrijke gebieden langs de zeestraat Bab al-Mandeb. De Iraanse buitenlandminister Abbas Araghchi is aangekomen in New York voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Dinsdag begint het plenaire debat waarbij wereldleiders om de beurt het woord krijgen. Ondanks de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten mag er een Iraanse delegatie afreizen, maar er zijn wel reisbeperkingen opgelegd. De VS hebben geen visa afgegeven voor het communicatieteam van president Massoud Pezeshkian. Het debat start dinsdag met de Braziliaanse president Lula, gevolgd door president Trump. President Pezeshkian komt woensdagochtend aan het woord.
2: Oppositieleider Svetlana Tikhanovskaya waarschuwt de Verenigde Staten geen handelsdeal te sluiten met Belarus. President Trump kondigde maandag aan dat er een overeenkomst voor bepaalde grondstoffen wordt voorbereid. Volgens Tikhanovskaya zouden de inkomsten worden gebruikt om het volk te onderdrukken en Rusland te steunen in de oorlog tegen Oekraïne. Tikhanovskaya claimt dat ze de presidentsverkiezingen van 2020 won, maar moest het land ontvluchten na protesten die hardhandig werden neergeslagen. Ook buurland Litouwen spreekt zich uit tegen de deal.
1: En nu het economisch nieuws. De Europese Unie en de Filipijnen zijn het eens over een handelsakkoord. Dat meldt Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie. Volgens haar moet de vrijhandelsovereenkomst voor beide partijen tastbare voordelen opleveren. Dat zijn onder andere nieuwe kansen voor bedrijven, meer investeringen en meer banen. 3 jaar geleden reisde von der Leyen naar Manila. Daar werd besloten de onderhandelingen te herstarten. Ze tekent het akkoord in 2027 in de Filipijnen.
3: Wall Street sluit de eerste handelsdag van de week met flinke winsten. De Nasdaq bereikt een nieuw record en stijgt ruim 2%. Vooral aandelen van AI-bedrijven zijn in trek na de koersval vorige week. Beleggers richten zich weer op de groeivooruitzichten van de techsector. Ook de dalende olieprijzen verminderen de vrees voor hogere inflatie.
4: De regering van Trump wil $5 miljard investeren in een nieuw fonds voor het Midden-Oosten. Dat meldt de Wall Street Journal. Het geld moet landen helpen bij het herstellen van energieinfrastructuur die tijdens de Iran-oorlog is beschadigd. Ook moet het fonds de afhankelijkheid van de Straat van Hormuz voor olie- en gastransport verminderen. Het 7 maanden durende conflict heeft de wereldwijde energiemarkt ernstig verstoord en regionale pijpleidingen en raffinaderijen beschadigd.
5: Het vliegverkeer naar verschillende bestemmingen aan de Amerikaanse oostkust kan weer worden hervat na een telecomstoring. De luchtvaartautoriteit heeft het vliegverbod voor Boston opgeheven en ook vluchten op LaGuardia en JFK Airport in New York worden hervat. 3 KLM-vluchten van Amsterdam naar New York kunnen zoals gepland landen op JFK Airport. De problemen werden veroorzaakt door een per ongeluk doorgesneden glasvezelkabel op een bouwplaats in New Jersey. Op de luchthavens van Newark en Philadelphia blijft voorlopig een vliegstop van kracht.
6: Amerikaanse staten hebben een akkoord bereikt met Paramount over de overname van Warner Brothers. Daarmee is een belangrijke hindernis voor de deal van meer dan 110 miljard dollar weggenomen. De staten probeerden de overname eerder via een rechtszaak tegen te houden. Paramount moet jaarlijks minstens 30 bioscoopfilms uitbrengen en betaalt 30 miljoen dollar voor elke film die het te weinig uitbrengt. Ook krijgen CBS en CNN onafhankelijke redactieraden.
7: Advanced Micro Devices heeft maandag voor het eerst een marktwaarde van 1000 miljard dollar bereikt. Het Amerikaanse chipbedrijf profiteert van de enorme vraag naar chips voor kunstmatige intelligentie. Het aandeel steeg ruim 9% tot een recordkoers van meer dan $613. AMD gaat samenwerken met OpenAI en Anthropic. De omzet steeg in het tweede kwartaal met 50%. Wereldwijd zijn er nu 16 beursgenoteerde bedrijven die minstens zoveel waard zijn, waaronder branchegenoot Nvidia met een waarde van meer dan 5000 miljard dollar.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
9: Tot slot het sportnieuws. Wout Poels is aangewezen als kopman van de Nederlandse ploeg voor de EK wielrennen in oktober in het Sloveense Ljubljana. De 38-jarige klimmer voert een jonge ploeg aan, met daarin ook meerdere debutanten. Bondscoach Koos Moerenhout heeft voor de wegwedstrijd ook Sjoerd Baks, Senna Remijn, Jochem Kerkhaart, Tijmen Graat, Alex Molenaar, Gijs Leemrijze en Jardy van der Lee geselecteerd. Baks en Axel van der Tuuk rijden de individuele tijdrit. De wegrace op zondag 4 oktober biedt volgens Moerenhout mogelijkheden voor Poels en zijn selectie. Het is een selectief parcours met meer dan 2500 hoogtemeters. Formule 1 races worden volgend jaar gemiddeld 15 kilometer korter. De totale lengte gaat terug van 305 naar 290 kilometer, wat neerkomt op 2 of 3 rondes minder per race. De FIA heeft dit besloten omdat de auto's vanaf 2027 meer brandstof nodig hebben door aanpassingen aan de motor. Daarnaast schrapt de bond de regel dat een onderbroken race maximaal 3 uur mag duren, zodat toeschouwers een grotere kans hebben een volledige race te zien. Ook krijgt de wedstrijdleiding de mogelijkheid om vrije trainingen te verlengen als die lang worden onderbroken. Atletico Madrid heeft trainer José Mourinho van Real Madrid opgeroepen te stoppen met het intimideren van scheidsrechters. De club plaatste op X een foto van de Portugese coach met de tekst "Stop met lastigvallen van de arbitrage." Mourinho was zondag na de nederlaag tegen Atletico boos op de arbitrage. Hij toonde tijdens een persconferentie een foto met 2 overtredingen die volgens hem rode kaarten hadden moeten opleveren. Realspeler Dian Huizen kreeg in de beginfase van de tweede helft wel een rode kaart. Wielrenner Ryan Gell is wereldkampioen tijdrijder geworden bij de belofte. De 21-jarige Nederlander legde de 31 kilometer in Montreal af in 37 minuten en 26 seconden. Het is pas de tweede Nederlandse wereldtitel ooit in deze discipline, na Lars Boom in 2007. De Italiaan Nicolas Miles pakte zilver, de Spanjaard Hector Alvarez brons. Gal werd afgelopen week nog ziek en was al blij dat hij überhaupt kon starten. FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil overleggen met confederaties en nationale bonden over hervormingen van de Mondiale Voetbalbond. Hij stelt in een brief aan de 211 aangesloten bonden voor om een extern onderzoek te doen naar de manier waarop de FIFA belangrijke beslissingen neemt. Infantino erkent dat zijn inmiddels ingetrokken commercialiseringsplannen tot bezorgdheid leiden. De plannen om commerciële rechten te verkopen aan particuliere investeerders leiden tot wereldwijde kritiek. Onder meer de UEFA en de Noord- en Midden-Amerikaanse CONCACAF hebben het vertrouwen in de FIFA-baas opgezegd. De KNVB wil ook van Infantino af. De FIFA Council komt op 15 oktober bijeen. AZ-verdediger Wouter Goes heeft de selectie van Jong Oranje voortijdig verlaten. Hij is niet helemaal wedstrijdfit en keert terug naar zijn club. Mogelijk sluit hij later weer aan bij de ploeg van bondscoach Michael Reiziger. FC Groningen middenvelder Tigo Land is per direct toegevoegd aan de selectie. Jong Oranje speelt vrijdag in Deventer een kwalificatiewedstrijd voor het EK van 2027 tegen Jong Noorwegen.
8: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
10: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het vrijwel overal droog, met hier en daar wat mist. De temperatuur daalt naar 9 graden in het oosten en zuidoosten. Aan de kust blijft het zachter, rond de 14 graden. Er staat weinig wind. Vanochtend is het bewolkt, met vooral in het noorden kans op lichte regen of motregen. Aan de kust waait een zwakke tot matige wind uit het westen. Landinwaarts is er nauwelijks wind. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen bewolkt. In het noorden valt plaatselijk nog wat motregen. De temperatuur loopt op naar 16 graden in het noordoosten en oosten. In het zuidwesten kan het 21 graden worden. Vanavond blijft het bewolkt, al kan in het zuidwesten de zon nog even doorkomen. In het noorden en oosten kans op motregen. Er staat nauwelijks wind. Morgen start de dag in het westen mogelijk met mist. Verder veel bewolking met vooral in het noorden wat regen. In het zuiden is de zon af en toe te zien. De temperatuur komt uit op 18 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden.
8: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws. Ives maakt dinsdag zijn comeback, schrijft de Telegraaf. Mediahuis Nederland brengt het sociale netwerk terug, bijna 13 jaar na de sluiting en precies 22 jaar na de oprichting. De dansende gele banaan, het krabbelen, de respectknop en de glitterplaatjes keren allemaal terug. De vernieuwde versie werkt zonder verslavende algoritmes die gebruikers lang laten scrollen. Uit onderzoek van Newcom blijkt dat bijna 60% van de Nederlanders een nieuwe Hives waarschijnlijk of zeker zou proberen.
12: Bij een afvalverwerker in het Gelderse Dinxperlo heeft maandagavond een grote brand gewoed. Een berg van ongeveer 20 bij 30 meter met snoeiafval en kunststof stond in brand. Rond 1:15 s'nachts meldde de veiligheidsregio dat de brand onder controle was. De brandweer verwacht nog enkele uren bezig te zijn met nablussen. De oorzaak van de brand is niet bekend.
13: De overheid vergoedt kinderopvang vanaf 2029 voor 95,6%. In plaats van de eerder beloofde 96%. Ouders betalen daardoor een iets hogere eigen bijdrage. Het nieuwe systeem vervangt de kinderopvangtoeslag en kost per jaar ongeveer 60 miljoen euro meer dan de huidige regeling. De uitvoering en het toezicht pakken duurder uit dan verwacht. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Raad van State en daarna naar de Tweede en Eerste Kamer.
14: Een fietser die maandagmiddag ernstig gewond raakte bij een ongeluk met een vrachtwagen in Huissen is overleden. De politie kreeg rond 3:00 middags melding van het ongeval op de Gochse straat. De vrachtwagen was niet meer aanwezig toen agenten arriveerden, maar de chauffeur meldde zich later bij de politie. Volgens de Gelderlander gebeurde op 1 september ook al een ernstig ongeluk op dezelfde kruising, waarbij twee minderjarige scholieren op een fatbike onder een vrachtwagen terechtkwamen en een van hen zwaar gewond raakte. Over de identiteit van chauffeur en slachtoffer heeft de politie nog niets bekendgemaakt.
15: Een politierechter in Den Bosch heeft twee mannen veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw die volgens hen protesten tegen een asielopvang saboteren. De 41-jarige Jeremy van L. en de 43-jarige Freek Q. blokkeerden op 14 juni het fietspad in Den Bosch met hun pick-up. Van L. trapte het slachtoffer tegen lichaam en hoofd en kreeg 36 dagen cel en 120 uur taakstraf. Q. spoot de vrouw een verfachtige substantie in het gezicht en kreeg 240 uur taakstraf, waarvan 80 uur voorwaardelijk. De rechter wees op de maatschappelijke gevolgen. Geweld maakt mensen bang om zich uit te spreken.
16: De Nederlandse vader van 47 jaar is in Antwerpen veroordeeld tot 23 jaar gevangenisstraf voor de moord op zijn 14-jarige zoon. De jongen overleed in januari 2022 in het huis van zijn vader in Turnhout. Zijn lichaam werd pas 8 weken later door de politie gevonden. 4 andere personen die destijds in het huis woonden kregen gevangenisstraffen tussen de 1 en 3 jaar voor het onthouden van voedsel en verzorging.
17: De rechter stelde dat de vader zijn kinderen heeft geprobeerd te isoleren en te indoctrineren met zijn geloofsovertuiging.
18: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
19: Nu het buitenlands nieuws. Donald Trump opende maandag een nieuwe landingsplek voor helikopters bij het Witte Huis. Tijdens de openingsceremonie waren de opmerkingen van de Amerikaanse president echter onverstaanbaar. De microfoon pikte het geluid van Trump niet op, alleen de helikopter was te horen. De grote Amerikaanse televisienetwerken ABC, CBS, Fox News en NBC weigeren de taak van CNN over te nemen. CNN is, net als MS Now en Politico, niet meer welkom in het Witte Huis. Uit solidariteit wachten ook fotografen van persbureaus en kranten urenlang met het verspreiden van foto's van Trumps reis naar New York.
20: In München is maandagavond een 52-jarige medewerker van een kermisattractie op het Oktoberfest om het leven gekomen. De man werkte bij de Hangover, een vrije valtoren van ongeveer 85 meter hoog. Hij stond mogelijk op een onveilige plek onder de attractie en raakte ernstig gewond. De man overleed later in het ziekenhuis. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd.
21: EU-buitenlandchef Kaya Kallas roept de Europese lidstaten op om de sancties tegen Rusland van kracht te laten. Sancties vormen volgens haar een belangrijke pijler van de reactie op de Russische oorlog. De EU-lidstaten overleggen over het verlengen van de sancties, waarbij alle 27 landen moeten instemmen. In totaal staan er bijna 3000 aan Rusland gelieerde bedrijven en personen op de sanctielijst. Frankrijk en Slowakije eisen dat de Russisch-Oezbeekse miljardair Alisher Usmanov van de lijst wordt gehaald. Luxemburg en Slowakije willen dat de Russische miljardair Mikhail Friedman van de lijst verdwijnt. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken noemt dit onaanvaardbaar.
22: De Britse premier Andy Burnham stuurt een tankvliegtuig van de luchtmacht naar het Midden-Oosten. Saoedi-Arabië vroeg om de steun vanwege aanhoudende aanvallen van houthierenbellen op het land. Het gaat om een Voyager, een Airbus A330 die straaljagers in de lucht van brandstof kan voorzien. Burnham zegt dat de militaire steun tijdelijk is en moet helpen om stabiliteit te brengen in de regio. De aan Iran gelieerde Houthis veroverden eerder deze maand belangrijke gebieden langs de zeestraat Bab al-Mandeb.
23: De Iraanse buitenlandminister Abbas Araghchi is aangekomen in New York voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Dinsdag begint het plenaire debat waarbij wereldleiders om de beurt het woord krijgen. Ondanks de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten mag er een Iraanse delegatie afreizen. Maar er zijn wel reisbeperkingen opgelegd. De VS hebben geen visa afgegeven voor het communicatieteam van president Masoud Pezeshkian. Het debat start dinsdag met de Braziliaanse president Lula, gevolgd door president Trump. President Pezeshkian komt woensdagochtend aan het woord.
24: Oppositieleider Svetlana Tikhanovskaya waarschuwt de Verenigde Staten geen handelsdeal te sluiten met Belarus. President Trump kondigde maandag aan dat er een overeenkomst voor bepaalde grondstoffen wordt voorbereid. Volgens Tikhanovskaya zouden de inkomsten worden gebruikt om het volk te onderdrukken en Rusland te steunen in de oorlog tegen Oekraïne. Tikhanovskaya claimt dat ze de presidentsverkiezingen van 2020 won, maar moest het land ontvluchten na protesten die hardhandig werden neergeslagen. Ook buurland Litouwen spreekt zich uit tegen de deal.
25: En nu het economisch nieuws. Nederlanders hebben in de eerste 6 maanden van dit jaar gemiddeld 100 euro per online aankoop besteed. Dat is 3% minder dan een jaar eerder, meldt belangenvereniging thuiswinkel.org. Het aantal aankopen via internet steeg wel met 3% naar ruim 170 miljoen. De totale bestedingen online bleven met 17,1 miljard euro vrijwel gelijk. Bijna de helft van de aankopen gebeurde via een mobiele telefoon. Grotere aankopen worden nog vaak op een computer gedaan.
0: De Europese Unie en de Filipijnen zijn het eens over een handelsakkoord. Dat meldt Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie. Volgens haar moet de vrijhandelsovereenkomst voor beide partijen tastbare voordelen opleveren. Dat zijn onder andere nieuwe kansen voor bedrijven, meer investeringen en meer banen. 3 jaar geleden reisde von der Leyen naar Manila. Daar werd besloten de onderhandelingen te herstarten. Ze tekent het akkoord in 2027 in de Filipijnen.
1: Wall Street sluit de eerste handelsdag van de week met flinke winsten. De Nasdaq bereikt een nieuw record en stijgt ruim 2%. Vooral aandelen van AI-bedrijven zijn in trek na de koersval vorige week. Beleggers richten zich weer op de groeivooruitzichten van de techsector. Ook de dalende olieprijzen verminderen de vrees voor hogere inflatie.
2: De regering van Trump wil $5 miljard investeren in een nieuw fonds voor het Midden-Oosten. Dat meldt de Wall Street Journal. Het geld moet landen helpen bij het herstellen van energieinfrastructuur die tijdens de Iran-oorlog is beschadigd. Ook moet het fonds de afhankelijkheid van de Straat van Hormuz voor olie- en gastransport verminderen. Het 7 maanden durende conflict heeft de wereldwijde energiemarkt ernstig verstoord en regionale pijpleidingen en raffinaderijen beschadigd.
3: Amerikaanse staten hebben een akkoord bereikt met Paramount over de overname van Warner Brothers. Daarmee is een belangrijke hindernis voor de deal van meer dan $110 miljard weggenomen. De staten probeerden de overname eerder via een rechtszaak tegen te houden. Paramount moet jaarlijks minstens 30 bioscoopfilms uitbrengen en betaalt $30 miljoen voor elke film die het te weinig uitbrengt. Ook krijgen CBS en CNN onafhankelijke redactieraden.
4: Het vliegverkeer naar verschillende bestemmingen aan de Amerikaanse oostkust kan weer worden hervat na een telecomstoring. De luchtvaartautoriteit heeft het vliegverbod voor Boston opgeheven en ook vluchten op LaGuardia en JFK Airport in New York worden hervat. 3 KLM-vluchten van Amsterdam naar New York kunnen zoals gepland landen op JFK Airport. De problemen werden veroorzaakt door een per ongeluk doorgesneden glasvezelkabel op een bouwplaats in New Jersey. Op de luchthavens van Newark en Philadelphia blijft voorlopig een vliegstop van kracht.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
26: Tot slot het sportnieuws. Wout Poels is aangewezen als kopman van de Nederlandse ploeg voor de EK wielrennen in oktober in het Sloveense Ljubljana. De 38-jarige klimmer voert een jonge ploeg aan, met daarin ook meerdere debutanten. Bondscoach Koos Moerenhout heeft voor de wegwedstrijd ook Sjoerd Baks, Senna Remijn, Jochem Kerkhaart, Tijmen Graat, Alex Molenaar, Gijs Leemrijzen en Jardy van der Lee geselecteerd. Baks en Axel van der Tuuk rijden de individuele tijdrit. De wegrace op zondag 4 oktober biedt volgens Moerenhout mogelijkheden voor Poels en zijn selectie. Het is een selectief parcours met meer dan 2500 hoogtemeters. Formule 1 races worden volgend jaar gemiddeld 15 kilometer korter. De totale lengte gaat terug van 305 naar 290 kilometer, wat neerkomt op 2 of 3 rondes minder per race. De FIA heeft dit besloten omdat de auto's vanaf 2027 meer brandstof nodig hebben door aanpassingen aan de motor. Daarnaast schrapt de bond de regel dat een onderbroken race maximaal 3 uur mag duren, zodat toeschouwers een grotere kans hebben een volledige race te zien. Ook krijgt de wedstrijdleiding de mogelijkheid om vrije trainingen te verlengen als die lang worden onderbroken.
27: Atletico Madrid heeft trainer José Mourinho van Real Madrid opgeroepen te stoppen met het intimideren van scheidsrechters. De club plaatste op X een foto van de Portugese coach met de tekst "Stop met lastigvallen van de arbitrage." Mourinho was zondag na de nederlaag tegen Atletico boos op de arbitrage. Hij toonde tijdens een persconferentie een foto met 2 overtredingen die volgens hem rode kaarten hadden moeten opleveren. Realspeler Dian Huizen kreeg in de beginfase van de tweede helft wel een rode kaart. Wielrenner Ryan Gell is wereldkampioen tijdrijder geworden bij de belofte.
26: De 21-jarige Nederlander legde de 31 kilometer in Montreal af in 37 minuten en 26 seconden. Het is pas de tweede Nederlandse wereldtitel ooit in deze discipline, na Lars Boom in 2007. De Italiaan Nicolas Miles pakte zilver, de Spanjaard Hector Alvarez brons. Gal werd afgelopen week nog ziek en was al blij dat hij überhaupt kon starten. FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil overleggen met confederaties en nationale bonden over hervormingen van de Mondiale Voetbalbond. Hij stelt in een brief aan de 211 aangesloten bonden voor om een extern onderzoek te doen naar de manier waarop de FIFA belangrijke beslissingen neemt. Infantino erkent dat zijn inmiddels ingetrokken commercialiseringsplannen tot bezorgdheid leiden. De plannen om commerciële rechten te verkopen aan particuliere investeerders leiden tot wereldwijde kritiek. Onder meer de UEFA en de Noord- en Midden-Amerikaanse CONCACAF hebben het vertrouwen in de FIFA-baas opgezegd. De KNVB wil ook van Infantino af. De FIFA Council komt op 15 oktober bijeen. AZ-verdediger Wouter Goes heeft de selectie van Jong Oranje voortijdig verlaten. Hij is niet helemaal wedstrijdfit en keert terug naar zijn club. Mogelijk sluit hij later weer aan bij de ploeg van bondscoach Michael Reiziger. FC Groningen middenvelder Tigo Land is per direct toegevoegd aan de selectie. Jong Oranje speelt vrijdag in Deventer een kwalificatiewedstrijd voor het EK van 2027 tegen Jong Noorwegen.
6: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
7: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het vrijwel overal droog, met hier en daar wat mist. De temperatuur daalt naar 9 graden in het oosten en zuidoosten. Aan de kust blijft het met 14 graden wat zachter. Er staat weinig wind, behalve langs de noordwestkust waar het matig is. Vanochtend wordt het bewolkt, met vooral in het noorden kans op lichte regen of motregen. De wind is zwak tot matig aan de kust en landinwaarts nauwelijks voelbaar. Vanmiddag blijft het bewolkt en valt er vooral in het noorden plaatselijk wat motregen. Het wordt 16 graden in het noordoosten en oosten, in het zuidwesten kan het oplopen tot 21 graden. Er zijn geen waarschuwingen van kracht. Vanavond blijft het grotendeels bewolkt, alleen in het zuidwesten breekt mogelijk even de zon door. In het noorden en oosten is er kans op wat motregen. Er staat nauwelijks wind.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. Ives maakt dinsdag zijn comeback, schrijft de Telegraaf. Mediahuis Nederland brengt het sociale netwerk terug, bijna 13 jaar na de sluiting en precies 22 jaar na de oprichting. De dansende gele banaan, het krabbelen, de respectknop en de glitterplaatjes keren allemaal terug. De vernieuwde versie werkt zonder verslavende algoritmes die gebruikers lang laten scrollen. Uit onderzoek van Newcom blijkt dat bijna 60% van de Nederlanders een nieuwe Hives waarschijnlijk of zeker zou proberen. Bij een afvalverwerker in het Gelderse Dinxperlo heeft maandagavond een grote brand gewoed. Een berg van ongeveer 20 bij 30 meter met snoeiafval en kunststof stond in brand. Rond 12:15 s'nachts meldde de veiligheidsregio dat de brand onder controle was. De brandweer verwacht nog enkele uren bezig te zijn met nablussen. De oorzaak van de brand is niet bekend. De overheid vergoedt kinderopvang vanaf 2029 voor 95,6% in plaats van de eerder beloofde 96%. Ouders betalen daardoor een iets hogere eigen bijdrage. Het nieuwe systeem vervangt de kinderopvangtoeslag en kost per jaar ongeveer 60 miljoen euro meer dan de huidige regeling. De uitvoering en het toezicht pakken duurder uit dan verwacht. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Raad van State en daarna naar de Tweede en Eerste Kamer. Een fietser die maandagmiddag ernstig gewond raakte bij een ongeluk met een vrachtwagen in Huissen is overleden. De politie kreeg rond 3:00 middags melding van het ongeval op de Gochse straat. De vrachtwagen was niet meer aanwezig toen agenten arriveerden, maar de chauffeur meldde zich later bij de politie. Volgens de Gelderlander gebeurde op 1 september ook al een ernstig ongeluk op dezelfde kruising, waarbij twee minderjarige scholieren op een fatbike onder een vrachtwagen terechtkwamen en een van hen zwaar gewond raakte.
9: Over de identiteit van chauffeur en slachtoffer heeft de politie nog niets bekendgemaakt.
10: Een politierechter in Den Bosch heeft twee mannen veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw die volgens hen protesten tegen een asielopvang saboteren. De 41-jarige Jeremy van L. en de 43-jarige Freek Q. blokkeerden op 14 juni het fietspad in Den Bosch met hun pick-up. Van L. trapte het slachtoffer tegen lichaam en hoofd en kreeg 36 dagen cel en 120 uur taakstraf. Q. spoot de vrouw een verfachtige substantie in het gezicht en kreeg 240 uur taakstraf, waarvan 80 uur voorwaardelijk. De rechter wees op de maatschappelijke gevolgen. Geweld maakt mensen bang om zich uit te spreken.
11: De Nederlandse vader van 47 jaar is in Antwerpen veroordeeld tot 23 jaar gevangenisstraf voor de moord op zijn 14-jarige zoon. De jongen overleed in januari 2022 in het huis van zijn vader in Turnhout. Zijn lichaam werd pas 8 weken later door de politie gevonden. 4 andere personen die destijds in het huis woonden kregen gevangenisstraffen tussen de 1 en 3 jaar voor het onthouden van voedsel en verzorging. De rechter stelde dat de vader zijn kinderen heeft geprobeerd te isoleren en te indoctrineren met zijn geloofsovertuiging.
12: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
13: Nu het buitenlands nieuws. Donald Trump opende maandag een nieuwe landingsplek voor helikopters bij het Witte Huis. Tijdens de openingsceremonie waren de opmerkingen van de Amerikaanse president echter onverstaanbaar. De microfoon pikte het geluid van Trump niet op, alleen de helikopter was te horen. De grote Amerikaanse televisienetwerken ABC, CBS, Fox News en NBC weigeren de taak van CNN over te nemen. CNN is, net als MS Now en Politico, niet meer welkom in het Witte Huis. Uit solidariteit wachten ook fotografen van persbureaus en kranten urenlang met het verspreiden van foto's van Trumps reis naar New York.
14: In München is maandagavond een 52-jarige medewerker van een kermisattractie op het Oktoberfest om het leven gekomen. De man werkte bij de Hangover, een vrije valtoren van ongeveer 85 meter hoog. Hij stond mogelijk op een onveilige plek onder de attractie en raakte ernstig gewond. De man overleed later in het ziekenhuis. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd.
15: EU-buitenlandchef Kaja Kallas roept de Europese lidstaten op om de sancties tegen Rusland van kracht te laten. Sancties vormen volgens haar een belangrijke pijler van de reactie op de Russische oorlog. De EU-lidstaten overleggen over het verlengen van de sancties, waarbij alle 27 landen moeten instemmen. In totaal staan er bijna 3000 aan Rusland gelieerde bedrijven en personen op de sanctielijst. Frankrijk en Slowakije eisen dat de Russisch-Oezbeekse miljardair Alisher Usmanov van de lijst wordt gehaald. Luxemburg en Slowakije willen dat de Russische miljardair Mikhail Friedman van de lijst verdwijnt. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken noemt dit onaanvaardbaar.
16: De Britse premier Andy Burnham stuurt een tankvliegtuig van de luchtmacht naar het Midden-Oosten. Saoedi-Arabië vroeg om de steun vanwege aanhoudende aanvallen van houthierenbellen op het land. Het gaat om een Voyager, een Airbus A330 die straaljagers in de lucht van brandstof kan voorzien. Burnham zegt dat de militaire steun tijdelijk is en moet helpen om stabiliteit te brengen in de regio. De aan Iran gelieerde Houthis veroverden eerder deze maand belangrijke gebieden langs de zeestraat Bab al-Mandeb.
28: De Iraanse buitenlandminister Abbas Araghchi is aangekomen in New York voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Dinsdag begint het plenaire debat waarbij wereldleiders om de beurt het woord krijgen. Ondanks de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten mag er een Iraanse delegatie afreizen, maar er zijn wel reisbeperkingen opgelegd. De VS hebben geen visa afgegeven voor het communicatieteam van president Masoud Pezeshkian. Het debat start dinsdag met de Braziliaanse president Lula, gevolgd door president Trump. President Pezeshkian komt woensdagochtend aan het woord.
17: Oppositieleider Svetlana Tikhanovskaya waarschuwt de Verenigde Staten geen handelsdeal te sluiten met Belarus. President Trump kondigde maandag aan dat er een overeenkomst voor bepaalde grondstoffen wordt voorbereid. Volgens Tikhanovskaya zouden de inkomsten worden gebruikt om het volk te onderdrukken en Rusland te steunen in de oorlog tegen Oekraïne. Tikhanovskaya claimt dat ze de presidentsverkiezingen van 2020 won, maar moest het land ontvluchten na protesten die hardhandig werden neergeslagen. Ook buurland Litouwen spreekt zich uit tegen de deal.
18: En nu het economisch nieuws.
19: Nederlanders hebben in de eerste 6 maanden van dit jaar gemiddeld 100 euro per online aankoop besteed. Dat is 3% minder dan een jaar eerder, meldt belangenvereniging thuiswinkel.org. Het aantal aankopen via internet steeg wel met 3% naar ruim 170 miljoen. De totale bestedingen online bleven met 17,1 miljard euro vrijwel gelijk. Bijna de helft van de aankopen gebeurde via een mobiele telefoon. Grotere aankopen worden nog vaak op een computer gedaan.
20: De Europese Unie en de Filipijnen zijn het eens over een handelsakkoord. Dat meldt Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie. Volgens haar moet de vrijhandelsovereenkomst voor beide partijen tastbare voordelen opleveren. Dat zijn onder andere nieuwe kansen voor bedrijven, meer investeringen en meer banen. 3 jaar geleden reisde von der Leyen naar Manila. Daar werd besloten de onderhandelingen te herstarten. Ze tekent het akkoord in 2027 in de Filipijnen.
21: Wall Street sluit de eerste handelsdag van de week met flinke winsten. De Nasdaq bereikt een nieuw record en stijgt ruim 2%. Vooral aandelen van AI-bedrijven zijn in trek na de koersval vorige week. Beleggers richten zich weer op de groeivooruitzichten van de techsector. Ook de dalende olieprijzen verminderen de vrees voor hogere inflatie.
22: De regering van Trump wil 5 miljard dollar investeren in een nieuw fonds voor het Midden-Oosten. Dat meldt de Wall Street Journal. Het geld moet landen helpen bij het herstellen van energieinfrastructuur die tijdens de Iran-oorlog is beschadigd. Ook moet het fonds de afhankelijkheid van de Straat van Hormuz voor olie- en gastransport verminderen. Het 7 maanden durende conflict heeft de wereldwijde energiemarkt ernstig verstoord en regionale pijpleidingen en raffinaderijen beschadigd.
23: Amerikaanse staten hebben een akkoord bereikt met Paramount over de overname van Warner Brothers. Daarmee is een belangrijke hindernis voor de deal van meer dan 110 miljard dollar weggenomen. De staten probeerden de overname eerder via een rechtszaak tegen te houden. Paramount moet jaarlijks minstens 30 bioscoopfilms uitbrengen en betaalt 30 miljoen dollar voor elke film die het te weinig uitbrengt. Ook krijgen CBS en CNN onafhankelijke redactieraden.
24: Het vliegverkeer naar verschillende bestemmingen aan de Amerikaanse oostkust kan weer worden hervat na een telecomstoring. De luchtvaartautoriteit heeft het vliegverbod voor Boston opgeheven en ook vluchten op LaGuardia en JFK Airport in New York worden hervat. 3 KLM-vluchten van Amsterdam naar New York kunnen zoals gepland landen op JFK Airport. De problemen werden veroorzaakt door een per ongeluk doorgesneden glasvezelkabel op een bouwplaats in New Jersey. Op de luchthavens van Newark en Philadelphia blijft voorlopig een vliegstop van kracht.
25: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
29: Tot slot het sportnieuws. Wout Poels is aangewezen als kopman van de Nederlandse ploeg voor de EK wielrennen in oktober in het Sloveense Ljubljana. De 38-jarige klimmer voert een jonge ploeg aan, met daarin ook meerdere debutanten. Bondscoach Koos Moerenhout heeft voor de wegwedstrijd ook Sjoerd Baks, Senna Remijn, Jochem Kerkhaart, Tijmen Graat, Alex Molenaar, Gijs Leemrijze en Jardy van der Lee geselecteerd. Baks en Axel van der Tuuk rijden de individuele tijdrit. De wegrace op zondag 4 oktober biedt volgens Moerenhout mogelijkheden voor Poels en zijn selectie. Het is een selectief parcours met meer dan 2500 hoogtemeters. Formule 1 races worden volgend jaar gemiddeld 15 kilometer korter. De totale lengte gaat terug van 305 naar 290 kilometer, wat neerkomt op 2 of 3 rondes minder per race. De FIA heeft dit besloten omdat de auto's vanaf 2027 meer brandstof nodig hebben door aanpassingen aan de motor. Daarnaast schrapt de bond de regel dat een onderbroken race maximaal 3 uur mag duren, zodat toeschouwers een grotere kans hebben een volledige race te zien. Ook krijgt de wedstrijdleiding de mogelijkheid om vrije trainingen te verlengen als die lang worden onderbroken. Atletico Madrid heeft trainer José Mourinho van Real Madrid opgeroepen te stoppen met het intimideren van scheidsrechters. De club plaatste op X een foto van de Portugese coach met de tekst "Stop met lastigvallen van de arbitrage." Mourinho was zondag na de nederlaag tegen Atletico boos op de arbitrage. Hij toonde tijdens een persconferentie een foto met 2 overtredingen die volgens hem rode kaarten hadden moeten opleveren. Realspeler Dian Huizen kreeg in de beginfase van de tweede helft wel een rode kaart. Wielrenner Ryan Gell is wereldkampioen tijdrijder geworden bij de belofte. De 21-jarige Nederlander legde de 31 kilometer in Montreal af in 37 minuten en 26 seconden. Het is pas de 2e Nederlandse wereldtitel ooit in deze discipline, na Lars Boom in 2007. De Italiaan Nicolas Miles pakte zilver, de Spanjaard Hector Alvarez brons. Gal werd afgelopen week nog ziek en was al blij dat hij überhaupt kon starten. FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil overleggen met confederaties en nationale bonden over hervormingen van de Mondiale Voetbalbond. Hij stelt in een brief aan de 211 aangesloten bonden voor om een extern onderzoek te doen naar de manier waarop de FIFA belangrijke beslissingen neemt. Infantino erkent dat zijn inmiddels ingetrokken commercialiseringsplannen tot bezorgdheid leiden. De plannen om commerciële rechten te verkopen aan particuliere investeerders leiden tot wereldwijde kritiek. Onder meer de UEFA en de Noord- en Midden-Amerikaanse CONCACAF hebben het vertrouwen in de FIFA-baas opgezegd. De KNVB wil ook van Infantino af. De FIFA Council komt op 15 oktober bijeen. AZ-verdediger Wouter Goes heeft de selectie van Jong Oranje voortijdig verlaten. Hij is niet helemaal wedstrijdfit en keert terug naar zijn club. Mogelijk sluit hij later weer aan bij de ploeg van bondscoach Michael Reiziger. FC Groningen middenvelder Tigo Land is per direct toegevoegd aan de selectie. Jong Oranje speelt vrijdag in Deventer een kwalificatiewedstrijd voor het EK van 2027 tegen Jong Noorwegen.
25: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het vrijwel overal droog met hier en daar wat mist. De temperatuur daalt naar 9 graden in het oosten en zuidoosten. Aan de kust blijft het met 14 graden wat zachter. Er staat weinig wind, behalve langs de noordwestkust waar het matig is. Vanochtend wordt het bewolkt, met vooral in het noorden kans op lichte regen of motregen. De wind is zwak tot matig aan de kust en landinwaarts nauwelijks voelbaar. Vanmiddag blijft het bewolkt en valt er vooral in het noorden plaatselijk wat motregen. Het wordt 16 graden in het noordoosten en oosten, in het zuidwesten kan het oplopen tot 21 graden. Er zijn geen waarschuwingen van kracht. Vanavond blijft het grotendeels bewolkt, alleen in het zuidwesten breekt mogelijk even de zon door. In het noorden en oosten is er kans op wat motregen. Er staat nauwelijks wind.
25: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het kabinetsplan tegen het cellentekort schiet tekort, zegt Wim Saris, directeur-generaal van de dienst Justitiële Inrichtingen. Hij pleit voor meer penitentiaire instellingen met een lichter regime. Saris wil het aantal afdelingen uitbreiden waar gedetineerden dagelijks naar hun werk blijven gaan. Nu zijn daar 9 van. Een korte gevangenisstraf maakt volgens hem meer kapot dan die waard is, omdat mensen hun baan en huis kwijtraken. Ook staat Saris open voor een enkelband als alternatief, omdat nu mensen helemaal niet kunnen worden opgeroepen om hun straf uit te zitten.
2: De hulpverlening van de brandweer is niet of nauwelijks in het geding gekomen door de recente inbraakgolf in brandweerkazernes. Sinds begin dit jaar werd al 85 keer ingebroken in brandweerkazernes, vergeleken met 18 keer vorig jaar.
23: Daarbij werd redmateriaal gestolen, zoals knipscharen om mensen uit voertuigen te bevrijden. Kazernes hebben reservespullen, maar na diefstal werden werkprocessen tijdelijk aangepast. Soms werd een extra eenheid opgeroepen die wel materiaal had, wat in sommige gevallen extra tijd kostte. Ives maakt dinsdag zijn comeback, schrijft de Telegraaf. Mediahuis Nederland brengt het sociale netwerk terug, bijna 13 jaar na de sluiting en precies 22 jaar na de oprichting. De dansende gele banaan, het krabbelen, de respectknop en de glitterplaatjes keren allemaal terug. De vernieuwde versie werkt zonder verslavende algoritmes die gebruikers lang laten scrollen. Uit onderzoek van Newcom blijkt dat bijna 60% van de Nederlanders een nieuwe Hives waarschijnlijk of zeker zou proberen. Bij een afvalverwerker in het Gelderse Dinxperlo heeft maandagavond een grote brand gewoed. Een berg van ongeveer 20 bij 30 meter met snoeiafval en kunststof stond in brand. Rond 1:15 s'nachts meldde de veiligheidsregio dat de brand onder controle was. De brandweer verwacht nog enkele uren bezig te zijn met nablussen. De oorzaak van de brand is niet bekend. De overheid vergoedt kinderopvang vanaf 2029 voor 95,6% in plaats van de eerder beloofde 96%. Ouders betalen daardoor een iets hogere eigen bijdrage. Het nieuwe systeem vervangt de kinderopvangtoeslag en kost per jaar ongeveer 60 miljoen euro meer dan de huidige regeling. De uitvoering en het toezicht pakken duurder uit dan verwacht. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Raad van State en daarna naar de Tweede en Eerste Kamer. Een politierechter in Den Bosch heeft twee mannen veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw die volgens hen protesten tegen een asielopvang saboteren. De 41-jarige Jeremy van L. en de 43-jarige Freek Q. blokkeerden op 14 juni het fietspad in Den Bosch met hun pick-up. Van L. trapte het slachtoffer tegen lichaam en hoofd en kreeg 36 dagen cel en 120 uur taakstraf. Q. spoot de vrouw een verfachtige substantie in het gezicht en kreeg 240 uur taakstraf, waarvan 80 uur voorwaardelijk. De rechter wees op de maatschappelijke gevolgen. Geweld maakt mensen bang om zich uit te spreken.
25: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
23: Nu het buitenlands nieuws. De Franse president Macron zegt een zeer goed en constructief gesprek te hebben gehad met de Amerikaanse president Trump over Oekraïne. We hebben uitgebreid gesproken over de noodzaak om Oekraïne sneller en beter te helpen met raketafweersystemen, aldus Macron. De twee leiders spraken elkaar in New York, waar ze aanwezig zijn voor de algemene vergadering van de VN. Ook de situatie in en rondom de Rode Zee kwam aan bod. Later deze week wil Macron met de Oekraïnse president Zelensky spreken. Donald Trump opende maandag een nieuwe landingsplek voor helikopters bij het Witte Huis. Tijdens de openingsceremonie waren de opmerkingen van de Amerikaanse president echter onverstaanbaar. De microfoon pikte het geluid van Trump niet op, alleen de helikopter was te horen. De grote Amerikaanse televisienetwerken ABC, CBS, Fox News en NBC weigeren de taak van CNN over te nemen. CNN is, net als MS Now en Politico, niet meer welkom in het Witte Huis. Uit solidariteit wachten ook fotografen van persbureaus en kranten urenlang met het verspreiden van foto's van Trumps reis naar New York. In München is maandagavond een 52-jarige medewerker van een kermisattractie op het Oktoberfest om het leven gekomen. De man werkte bij de Hangover, een vrije valtoren van ongeveer 85 meter hoog. Hij stond mogelijk op een onveilige plek onder de attractie en raakte ernstig gewond. De man overleed later in het ziekenhuis. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. EU-buitenlandchef Kaya Kallas roept de Europese lidstaten op om de sancties tegen Rusland van kracht te laten. Sancties vormen volgens haar een belangrijke pijler van de reactie op de Russische oorlog. De EU-lidstaten overleggen over het verlengen van de sancties, waarbij alle 27 landen moeten instemmen.
3: In totaal staan er bijna 3000 aan Rusland gelieerde bedrijven en personen op de sanctielijst. Frankrijk en Slowakije eisen dat de Russisch-Oezbeekse miljardair Alisher Usmanov van de lijst wordt gehaald. Luxemburg en Slowakije willen dat de Russische miljardair Mikhail Friedman van de lijst verdwijnt. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken noemt dit onaanvaardbaar.
4: De Britse premier Andy Burnham stuurt een tankvliegtuig van de luchtmacht naar het Midden-Oosten. Saoedi-Arabië vroeg om de steun vanwege aanhoudende aanvallen van houthi-rebellen op het land. Het gaat om een Voyager, een Airbus A330 die straaljagers in de lucht van brandstof kan voorzien. Burnham zegt dat de militaire steun tijdelijk is en moet helpen om stabiliteit te brengen in de regio. De aan Iran gelieerde houthis veroverde eerder deze maand belangrijke gebieden langs de zeestraat Bab al-Mandeb.
5: Oppositieleider Svetlana Tikhanovskaya waarschuwt de Verenigde Staten geen handelsdeal te sluiten met Belarus. President Trump kondigde maandag aan dat er een overeenkomst voor bepaalde grondstoffen wordt voorbereid. Volgens Tikhanovskaya zouden de inkomsten worden gebruikt om het volk te onderdrukken en Rusland te steunen in de oorlog tegen Oekraïne. Tikhanovskaya claimt dat ze de presidentsverkiezingen van 2020 won, maar moest het land ontvluchten na protesten die hardhandig werden neergeslagen. Ook buurland Litouwen spreekt zich uit tegen de deal.
6: En nu het economisch nieuws.
7: Nederlanders hebben in de eerste 6 maanden van dit jaar gemiddeld 100 euro per online aankoop besteed. Dat is 3% minder dan een jaar eerder, meldt belangenvereniging thuiswinkel.org. Het aantal aankopen via internet steeg wel met 3% naar ruim 170 miljoen. De totale bestedingen online bleven met 17,1 miljard euro vrijwel gelijk. Bijna de helft van de aankopen gebeurde via een mobiele telefoon. Grotere aankopen worden nog vaak op een computer gedaan.
8: De Europese Unie en de Filipijnen zijn het eens over een handelsakkoord. Dat meldt Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie. Volgens haar moet de vrijhandelsovereenkomst voor beide partijen tastbare voordelen opleveren. Dat zijn onder andere nieuwe kansen voor bedrijven, meer investeringen en meer banen. 3 jaar geleden reisde von der Leyen naar Manila. Daar werd besloten de onderhandelingen te herstarten. Ze tekent het akkoord in 2027 in de Filipijnen.
9: Wall Street sluit de eerste handelsdag van de week met flinke winsten. De Nasdaq bereikt een nieuw record en stijgt ruim 2%. Vooral aandelen van AI-bedrijven zijn in trek na de koersval vorige week. Beleggers richten zich weer op de groeivooruitzichten van de techsector. Ook de dalende olieprijzen verminderen de vrees voor hogere inflatie.
10: De regering van Trump wil $5 miljard investeren in een nieuw fonds voor het Midden-Oosten. Dat meldt de Wall Street Journal. Het geld moet landen helpen bij het herstellen van energieinfrastructuur die tijdens de Iran-oorlog is beschadigd. Ook moet het fonds de afhankelijkheid van de straat van Hormuz voor olie- en gastransport verminderen. Het 7 maanden durende conflict heeft de wereldwijde energiemarkt ernstig verstoord en regionale pijpleidingen en raffinaderijen beschadigd.
26: Amerikaanse staten hebben een akkoord bereikt met Paramount over de overname van Warner Brothers. Daarmee is een belangrijke hindernis voor de deal van meer dan $110 miljard weggenomen. De staten probeerden de overname eerder via een rechtszaak tegen te houden. Paramount moet jaarlijks minstens 30 bioscoopfilms uitbrengen en betaalt $30 miljoen voor elke film die het te weinig uitbrengt. Ook krijgen CBS en CNN onafhankelijke redactieraden.
27: Het vliegverkeer naar verschillende bestemmingen aan de Amerikaanse oostkust kan weer worden hervat na een telecomstoring. De luchtvaartautoriteit heeft het vliegverbod voor Boston opgeheven en ook vluchten op LaGuardia en JFK Airport in New York worden hervat. 3 KLM-vluchten van Amsterdam naar New York kunnen zoals gepland landen op JFK Airport. De problemen werden veroorzaakt door een per ongeluk doorgesneden glasvezelkabel op een bouwplaats in New Jersey. Op de luchthavens van Newark en Philadelphia blijft voorlopig een vliegstop van kracht.
25: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
29: Tot slot het sportnieuws. Wout Poels is aangewezen als kopman van de Nederlandse ploeg voor de EK wielrennen in oktober in het Sloveense Ljubljana. De 38-jarige klimmer voert een jonge ploeg aan, met daarin ook meerdere debutanten. Bondscoach Koos Moerenhout heeft voor de wegwedstrijd ook Sjoerd Baks, Senna Remijn, Jochem Kerkhaart, Tijmen Graat, Alex Molenaar, Gijs Leemrijzen en Jardy van der Lee geselecteerd. Baks en Axel van der Tuuk rijden de individuele tijdrit.

0: regel dat een onderbroken race maximaal 3 uur mag duren, zodat toeschouwers een grotere kans hebben een volledige race te zien. Ook krijgt de wedstrijdleiding de mogelijkheid om vrije trainingen te verlengen als die lang worden onderbroken. Atletico Madrid heeft trainer José Mourinho van Real Madrid opgeroepen te stoppen met het intimideren van scheidsrechters. De club plaatste op X een foto van de Portugese coach met de tekst "Stop met lastigvallen van de arbitrage." Mourinho was zondag na de nederlaag tegen Atletico boos op de arbitrage. Hij toonde tijdens een persconferentie een foto met 2 overtredingen die volgens hem rode kaarten hadden moeten opleveren. Realspeler Dian Huizen kreeg in de beginfase van de tweede helft wel een rode kaart. Wielrenner Ryan Gell is wereldkampioen tijdrijder geworden bij de belofte. De 21-jarige Nederlander legde de 31 kilometer in Montreal af in 37 minuten en 26 seconden. Het is pas de 2e Nederlandse wereldtitel ooit in deze discipline, na Lars Boom in 2007. De Italiaan Nicolas Miles pakte zilver, de Spanjaard Hector Alvarez brons. Gal werd afgelopen week nog ziek en was al blij dat hij überhaupt kon starten. FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil overleggen met confederaties en nationale bonden over hervormingen van de Mondiale Voetbalbond. Hij stelt in een brief aan de 211 aangesloten bonden voor om een extern onderzoek te doen naar de manier waarop de FIFA belangrijke beslissingen neemt. Infantino erkent dat zijn inmiddels ingetrokken commercialiseringsplannen tot bezorgdheid leiden. De plannen om commerciële rechten te verkopen aan particuliere investeerders leiden tot wereldwijde kritiek. Onder meer de UEFA en de Noord- en Midden-Amerikaanse CONCACAF hebben het vertrouwen in de FIFA-baas opgezegd. De KNVB wil ook van Infantino af. De FIFA Council komt op 15 oktober bijeen. AZ-verdediger Wouter Goes heeft de selectie van Jong Oranje voortijdig verlaten. Hij is niet helemaal wedstrijdfit en keert terug naar zijn club. Mogelijk sluit hij later weer aan bij de ploeg van bondscoach Michael Reiziger. FC Groningen middenvelder Tigo Land is per direct toegevoegd aan de selectie. Jong Oranje speelt vrijdag in Deventer een kwalificatiewedstrijd voor het EK van 2027 tegen Jong Noorwegen.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het vrijwel overal droog, al kan er plaatselijk wat mist voorkomen. De temperatuur daalt naar 9 graden in het oosten en zuidoosten en 14 graden aan de kust. Er staat weinig wind, alleen langs de noordwestkust is het matig. Vanochtend is het bewolkt, met vooral in het noorden kans op wat lichte regen of motregen. Aan de kust waait een zwakke tot matige wind uit het westen, landinwaarts nauwelijks wind. Vanmiddag blijft het grotendeels bewolkt. In het noorden valt plaatselijk nog wat motregen. De temperatuur loopt op naar 16 graden in het noordoosten en 21 graden in het zuidwesten. Vanavond blijft het bewolkt, al kan in het zuidwesten de zon misschien nog even doorbreken. Morgen begint bewolkt met kans op mist in het westen. In het noorden wat regen, in het zuiden af en toe zon. Middagtemperatuur tussen de 18 en 21 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het kabinetsplan tegen het cellentekort schiet tekort, zegt Wim Saris, directeur-generaal van de dienst Justitiële Inrichtingen. Hij pleit voor meer penitentiaire instellingen met een lichter regime. Saris wil het aantal afdelingen uitbreiden waar gedetineerden dagelijks naar hun werk blijven gaan. Nu zijn daar 9 van. Een korte gevangenisstraf maakt volgens hem meer kapot dan die waard is, omdat mensen hun baan en huis kwijtraken. Ook staat Saris open voor een enkelband als alternatief, omdat nu mensen helemaal niet kunnen worden opgeroepen om hun straf uit te zitten. De hulpverlening van de brandweer is niet of nauwelijks in het geding gekomen door de recente inbraakgolf in brandweerkazernes. Sinds begin dit jaar werd al 85 keer ingebroken in brandweerkazernes, vergeleken met 18 keer vorig jaar. Daarbij werd redmateriaal gestolen, zoals knipscharen om mensen uit voertuigen te bevrijden. Kazernes hebben reservespullen, maar na diefstal werden werkprocessen tijdelijk aangepast. Soms werd een extra eenheid opgeroepen die

0: wel materiaal had, wat in sommige gevallen extra tijd kostte. Ives maakt dinsdag zijn comeback, schrijft de Telegraaf. Mediahuis Nederland brengt het sociale netwerk terug, bijna 13 jaar na de sluiting en precies 22 jaar na de oprichting. De dansende gele banaan, het krabbelen, de respectknop en de glitterplaatjes keren allemaal terug. De vernieuwde versie werkt zonder verslavende algoritmes die gebruikers lang laten scrollen. Uit onderzoek van Newcom blijkt dat bijna 60% van de Nederlanders een nieuwe Hives waarschijnlijk of zeker zou proberen. Bij een afvalverwerker in het Gelderse Dinxperlo heeft maandagavond een grote brand gewoed. Een berg van ongeveer 20 bij 30 meter met snoeiafval en kunststof stond in brand. Rond 1:15 s'nachts meldde de veiligheidsregio dat de brand onder controle was. De brandweer verwacht nog enkele uren bezig te zijn met nablussen. De oorzaak van de brand is niet bekend. De overheid vergoedt kinderopvang vanaf 2029 voor 95,6% in plaats van de eerder beloofde 96%. Ouders betalen daardoor een iets hogere eigen bijdrage. Het nieuwe systeem vervangt de kinderopvangtoeslag en kost per jaar ongeveer 60 miljoen euro meer dan de huidige regeling. De uitvoering en het toezicht pakken duurder uit dan verwacht. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Raad van State en daarna naar de Tweede en Eerste Kamer. Een politierechter in Den Bosch heeft twee mannen veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw die volgens hen protesten tegen een asielopvang saboteren. De 41-jarige Jeremy van L. en de 43-jarige Freek Q. blokkeerden op 14 juni het fietspad in Den Bosch met hun pick-up. Van L. trapte het slachtoffer tegen lichaam en hoofd en kreeg 36 dagen cel en 120 uur taakstraf. Q. spoot de vrouw een verfachtige substantie in het gezicht en kreeg 240 uur taakstraf, waarvan 80 uur voorwaardelijk. De rechter wees op de maatschappelijke gevolgen. Geweld maakt mensen bang om zich uit te spreken.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Franse president Macron zegt een zeer goed en constructief gesprek te hebben gehad met de Amerikaanse president Trump over Oekraïne. We hebben uitgebreid gesproken over de noodzaak om Oekraïne sneller en beter te helpen met raketafweersystemen, aldus Macron. De twee leiders spraken elkaar in New York, waar ze aanwezig zijn voor de algemene vergadering van de VN. Ook de situatie in en rondom de Rode Zee kwam aan bod. Later deze week wil Macron met de Oekraïense president Zelensky spreken. Donald Trump opende maandag een nieuwe landingsplek voor helikopters bij het Witte Huis. Tijdens de openingsceremonie waren de opmerkingen van de Amerikaanse president echter onverstaanbaar. De microfoon pikte het geluid van Trump niet op. Alleen de helikopter was te horen. De grote Amerikaanse televisienetwerken ABC, CBS, Fox News en NBC weigeren de taak van CNN over te nemen. CNN is, net als MS Now en Politico, niet meer welkom in het Witte Huis. Uit solidariteit wachten ook fotografen van persbureaus en kranten urenlang met het verspreiden van foto's van Trumps reis naar New York. In München is maandagavond een 52-jarige medewerker van een kermisattractie op het Oktoberfest om het leven gekomen. De man werkte bij de Hangover, een vrije valtoren van ongeveer 85 meter hoog. Hij stond mogelijk op een onveilige plek onder de attractie en raakte ernstig gewond. De man overleed later in het ziekenhuis. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. EU-buitenlandchef Kaya Kallas roept de Europese lidstaten op om de sancties tegen Rusland van kracht te laten. Sancties vormen volgens haar een belangrijke pijler van de reactie op de Russische oorlog. De EU-lidstaten overleggen over het verlengen van de sancties, waarbij alle 27 landen moeten instemmen. In totaal staan er bijna 3000 aan Rusland gelieerde bedrijven en personen op de sanctielijst. Frankrijk en Slowakije eisen dat de Russisch-Oezbeekse miljardair Alisher Usmanov van de lijst wordt gehaald. Luxemburg en Slowakije willen dat de Russische miljardair Michail Friedman van de lijst verdwijnt. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken noemt dit onaanvaardbaar. De Britse premier Andy Burnham stuurt een tankvliegtuig van de luchtmacht naar het Midden-Oosten. Saoedi-Arabië vroeg om de steun vanwege aanhoudende aanvallen van Houthi-rebellen op het land. Het gaat om een Voyager, een Airbus A330 die straaljagers in de lucht van brandstof kan voorzien. Burnham zegt dat de militaire steun tijdelijk is en moet helpen om stabiliteit te brengen in de regio. De aan Iran gelieerde Houthis veroverden eerder deze maand belangrijke gebieden langs de zeestraat Bab al-Mandeb. Oppositieleider Svetlana Tikhanovskaya waarschuwt de Verenigde Staten geen handelsdeal te sluiten met Belarus. President Trump kondigde maandag aan dat er een overeenkomst voor bepaalde grondstoffen wordt voorbereid. Volgens Tikhanovskaya zouden de inkomsten worden gebruikt om het volk te onderdrukken en Rusland te steunen in de oorlog tegen Oekraïne. Tikhanovskaya claimt dat ze de presidentsverkiezingen van 2020 won, maar moest het land ontvluchten na protesten die hardhandig werden neergeslagen. Ook buurland Litouwen spreekt zich uit tegen de deal. En nu het economisch nieuws.
2: Nederlanders hebben in de eerste 6 maanden van dit jaar gemiddeld 100 euro per online aankoop besteed. Dat is 3% minder dan een jaar eerder, meldt belangenvereniging thuiswinkel.org. Het aantal aankopen via internet steeg wel met 3% naar ruim 170 miljoen. De totale bestedingen online bleven met 17,1 miljard euro vrijwel gelijk. Bijna de helft van de aankopen gebeurde via een mobiele telefoon. Grotere aankopen worden nog vaak op een computer gedaan. De Europese Unie en de Filipijnen zijn het eens over een handelsakkoord. Dat meldt Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie. Volgens haar moet de vrijhandelsovereenkomst voor beide partijen tastbare voordelen opleveren. Dat zijn onder andere nieuwe kansen voor bedrijven, meer investeringen en meer banen. 3 jaar geleden reisde von der Leyen naar Manila. Daar werd besloten de onderhandelingen te herstarten. Ze tekent het akkoord in 2027 in de Filipijnen. Wall Street sluit de eerste handelsdag van de week met flinke winsten. De Nasdaq bereikt een nieuw record en stijgt ruim 2%. Vooral aandelen van AI-bedrijven zijn in trek na de koersval vorige week. Beleggers richten zich weer op de groeivooruitzichten van de techsector. Ook de dalende olieprijzen verminderen de vrees voor hogere inflatie. De regering van Trump wil 5 miljard dollar investeren in een nieuw fonds voor het Midden-Oosten. Dat meldt de Wall Street Journal. Het geld moet landen helpen bij het herstellen van energieinfrastructuur die tijdens de Iran-oorlog is beschadigd. Ook moet het fonds de afhankelijkheid van de straat van Hormuz voor olie- en gastransport verminderen. Het 7 maanden durende conflict heeft de wereldwijde energiemarkt ernstig verstoord en regionale pijpleidingen en raffinaderijen beschadigd. Amerikaanse staten hebben een akkoord bereikt met Paramount over de overname van Warner Brothers. Daarmee is een belangrijke hindernis voor de deal van meer dan 110 miljard dollar weggenomen. De staten probeerden de overname eerder via een rechtszaak tegen te houden. Paramount moet jaarlijks minstens 30 bioscoopfilms uitbrengen en betaalt 30 miljoen dollar voor elke film die het te weinig uitbrengt. Ook krijgen CBS en CNN onafhankelijke redactieraden. Het vliegverkeer naar verschillende bestemmingen aan de Amerikaanse oostkust kan weer worden hervat na een telecomstoring. De luchtvaartautoriteit heeft het vliegverbod voor Boston opgeheven en ook vluchten op LaGuardia en JFK Airport in New York worden hervat. 3 KLM-vluchten van Amsterdam naar New York kunnen zoals gepland landen op JFK Airport. De problemen werden veroorzaakt door een per ongeluk doorgesneden glasvezelkabel op een bouwplaats in New Jersey. Op de luchthavens van Newark en Philadelphia blijft voorlopig een vliegstop van kracht.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. Wout Poels is aangewezen als kopman van de Nederlandse ploeg voor de EK wielrennen in oktober in het Sloveense Ljubljana. De 38-jarige klimmer voert een jonge ploeg aan, met daarin ook meerdere debutanten. Bondscoach Koos Moerenhout heeft voor de wegwedstrijd ook Sjoerd Baks, Senna Remijn, Jochem Kerkhaart, Tijmen Graat, Alex Molenaar, Gijs Leemrijzen en Jardy van der Lee geselecteerd. Baks en Axel van der Tuuk rijden de individuele tijdrit. De wegrace op zondag 4 oktober biedt volgens Moerenhout mogelijkheden voor Poels en zijn selectie. Het is een selectief parcours met meer dan 2500 hoogtemeters. Formule 1 races worden volgend jaar gemiddeld 15 kilometer korter. De totale lengte gaat terug van 305 naar 290 kilometer, wat neerkomt op 2 of 3 rondes minder per race. De FIA heeft dit besloten omdat de auto's vanaf 2027 meer brandstof nodig hebben door aanpassingen aan de motor. Daarnaast schrapt de bond de regel dat een onderbroken race maximaal 3 uur mag duren, zodat toeschouwers een grotere kans hebben een volledige race te zien. Ook krijgt de wedstrijdleiding de mogelijkheid om vrije trainingen te verlengen als die lang worden onderbroken. Atletico Madrid heeft trainer José Mourinho van Real Madrid opgeroepen te stoppen met het intimideren van scheidsrechters. De club plaatste op X een foto van de Portugese coach met de tekst "Stop met lastigvallen van de arbitrage." Mourinho was zondag na de nederlaag tegen Atletico boos op de arbitrage. Hij toonde tijdens een persconferentie een foto met 2 overtredingen die volgens hem rode kaarten hadden moeten opleveren. Realspeler Dian Huizen kreeg in de beginfase van de tweede helft wel een rode kaart. Wielrenner Ryan Gell is wereldkampioen tijdrijder geworden bij de belofte. De 21-jarige Nederlander legde de 31 kilometer in Montreal af in 37 minuten en 26 seconden. Het is pas de tweede Nederlandse wereldtitel ooit in deze discipline, na Lars Boom in 2007. De Italiaan Nicolas Miles pakte zilver, de Spanjaard Hector Alvarez brons. Gal werd afgelopen week nog ziek en was al blij dat hij überhaupt kon starten. FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil overleggen met confederaties en nationale bonden over hervormingen van de Mondiale Voetbalbond. Hij stelt in een brief aan de 211 aangesloten bonden voor om een extern onderzoek te doen naar de manier waarop de FIFA belangrijke beslissingen neemt. Infantino erkent dat zijn inmiddels ingetrokken commercialiseringsplannen tot bezorgdheid leiden. De plannen om commerciële rechten te verkopen aan particuliere investeerders leiden tot wereldwijde kritiek. Onder meer de UEFA en de Noord- en Midden-Amerikaanse CONCACAF hebben het vertrouwen in de FIFA-baas opgezegd. De KNVB wil ook van Infantino af. De FIFA Council komt op 15 oktober bijeen. AZ-verdediger Wouter Goes heeft de selectie van Jong Oranje voortijdig verlaten. Hij is niet helemaal wedstrijdfit en keert terug naar zijn club. Mogelijk sluit hij later weer aan bij de ploeg van bondscoach Michael Reiziger. FC Groningen middenvelder Tigo Land is per direct toegevoegd aan de selectie. Jong Oranje speelt vrijdag in Deventer een kwalificatiewedstrijd voor het EK van 2027 tegen Jong Noorwegen.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het vrijwel overal droog, al kan er plaatselijk wat mist voorkomen. De temperatuur daalt naar 9 graden in het oosten en zuidoosten en 14 graden aan de kust. Er staat weinig wind, alleen langs de noordwestkust is het matig. Vanochtend is het bewolkt, met vooral in het noorden kans op wat lichte regen of motregen. Aan de kust waait een zwakke tot matige wind uit het westen, landinwaarts nauwelijks wind. Vanmiddag blijft het grotendeels bewolkt. In het noorden valt plaatselijk nog wat motregen. De temperatuur loopt op naar 16 graden in het noordoosten en 21 graden in het zuidwesten. Vanavond blijft het bewolkt, al kan in het zuidwesten de zon misschien nog even doorbreken. Morgen begint bewolkt met kans op mist in het westen. In het noorden wat regen, in het zuiden af en toe zon. Middagtemperatuur tussen de 18 en 21 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws.
2: De autoriteit persoonsgegevens waarschuwt dat beelden van camerabrillen meestal niet zomaar mogen worden gedeeld of gepubliceerd. Camerabrillen zoals die van Meta worden steeds populairder en lijken meer op gewone brillen, waardoor omstanders moeilijk kunnen zien of ze worden gefilmd. Voor persoonlijk gebruik gelden soms uitzonderingen, maar zodra beelden worden gedeeld, gelden de privacyregels. De AP adviseert ziekenhuizen, rechtbanken en religieuze gebouwen om camerabrillen in hun huisregels te verbieden. Volgens bestuurslid Katja Muur moeten mensen over straat kunnen gaan zonder bang te zijn dat iemand hen ongemerkt filmt en de beelden op internet zet. Kraanwater in grote delen van West-Nederland bevat meer PFAS dan het RIVM adviseert, blijkt uit een analyse van Greenpeace. Met name in Noord-Holland komen hoge waarden voor, zoals 14,3 nanogram per liter in Zaandam en IJmuiden. De hoeveelheid valt nog wel ruim binnen de wettelijke Europese norm van 100 nanogram per liter, maar het RIVM adviseert een strengere norm van 4,4 nanogram. Drinkwaterbedrijf PWN zegt dat het water voldoet aan alle wettelijke normen en dat het drinken van kraanwater verantwoord is. Greenpeace adviseert om gewoon kraanwater te blijven drinken en niet over te stappen op plastic flessen. Dierenbeschermingsorganisatie World Animal Protection stelt dat het gebruik van struisvogelveren in de modewereld leidt tot leed bij struisvogels. Onderzoekers hebben in Zuid-Afrika bewijsmateriaal vergaard bij 3 commerciële struisvogelboerderijen. Undercoverbeelden laten zien dat veren met geweld en zonder verdoving uit levende struisvogels worden getrokken. Volgens programmamanager Wieke van der Klei bestaat er geen diervriendelijke manier om de veren te verzamelen. De organisatie hoopt dat het onderzoek zowel consumenten als de mode-industrie wakker schudt. De hulpverlening van de brandweer is niet of nauwelijks in het geding gekomen door de recente inbraakgolf in brandweerkazernes. Sinds begin dit jaar werd al 85 keer ingebroken in brandweerkazernes, vergeleken met 18 keer vorig jaar. Daarbij werd redmateriaal gestolen, zoals knipscharen om mensen uit voertuigen te bevrijden. Kazernes hebben reservespullen, maar na diefstal werden werkprocessen tijdelijk aangepast. Soms werd een extra eenheid opgeroepen die wel materiaal had, wat in sommige gevallen extra tijd kostte. Het kabinetsplan tegen het cellentekort schiet tekort, zegt Wim Saris, directeur-generaal van de dienst Justitiële Inrichtingen. Hij pleit voor meer penitentiaire instellingen met een lichter regime. Saris wil het aantal afdelingen uitbreiden waar gedetineerden dagelijks naar hun werk blijven gaan. Nu zijn daar 9 van. Een korte gevangenisstraf maakt volgens hem meer kapot dan die waard is, omdat mensen hun baan en huis kwijtraken. Ook staat Saris open voor een enkelband als alternatief, omdat nu mensen helemaal niet kunnen worden opgeroepen om hun straf uit te zitten. Hives maakt dinsdag zijn comeback, schrijft de Telegraaf. Mediahuis Nederland brengt het sociale netwerk terug, bijna 13 jaar na de sluiting en precies 22 jaar na de oprichting. De dansende gele banaan, het krabbelen, de respectknop en de glitterplaatjes keren allemaal terug. De vernieuwde versie werkt zonder verslavende algoritmes die gebruikers lang laten scrollen. Uit onderzoek van Newcom blijkt dat bijna 60% van de Nederlanders een nieuwe Hives waarschijnlijk of zeker zou proberen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. In Japan zijn 2 mensen omgekomen door aardverschuivingen als gevolg van zware regenval door tyfoon Dujuan. Een man die aan het werk was op een graafmachine werd bedolven onder een aardverschuiving in Chiba, ten oosten van Tokio. Hij overleed in het ziekenhuis. In Kanagawa, ten zuiden van de hoofdstad, overleed een vrouw toen haar woning werd getroffen door een aardverschuiving. 4 mensen worden nog vermist en bijna 50.000 huishoudens zitten zonder stroom. Tientallen huizen raakten beschadigd, wegen overstroomden en treinen werden stilgelegd. De Franse president Macron zegt een zeer goed en constructief gesprek te hebben gehad met de Amerikaanse president Trump over Oekraïne. We hebben uitgebreid gesproken over de noodzaak om Oekraïne sneller en beter te helpen met raketafweersystemen, aldus Macron. De twee leiders spraken elkaar in New York, waar ze aanwezig zijn voor de algemene vergadering van de VN. Ook de situatie in en rondom de Rode Zee kwam aan bod. Later deze week wil Macron met de Oekraïense president Zelensky spreken. Donald Trump opende maandag een nieuwe landingsplek voor helikopters bij het Witte Huis. Tijdens de openingsceremonie waren de opmerkingen van de Amerikaanse president echter onverstaanbaar. De microfoon pikte het geluid van Trump niet op, alleen de helikopter was te horen. De grote Amerikaanse televisienetwerken ABC, CBS, Fox News en NBC weigeren de taak van CNN over te nemen. CNN is, net als MS Now en Politico, niet meer welkom in het Witte Huis. Uit solidariteit wachten ook fotografen van persbureaus en kranten urenlang met het verspreiden van foto's van Trumps reis naar New York. In München is maandagavond een 52-jarige medewerker van een kermisattractie op het Oktoberfest om het leven gekomen. De man werkte bij de Hangover, een vrije valtoren van ongeveer 85 meter hoog. Hij stond mogelijk op een onveilige plek onder de attractie en raakte ernstig gewond. De man overleed later in het ziekenhuis. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. EU-buitenlandchef Kaya Kallas roept de Europese lidstaten op om de sancties tegen Rusland van kracht te laten. Sancties vormen volgens haar een belangrijke pijler van de reactie op de Russische oorlog. De EU-lidstaten overleggen over het verlengen van de sancties, waarbij alle 27 landen moeten instemmen. In totaal staan er bijna 3000 aan Rusland gelieerde bedrijven en personen op de sanctielijst. Frankrijk en Slowakije eisen dat de Russisch-Oezbeekse miljardair Alisher Usmanov van de lijst wordt gehaald. Luxemburg en Slowakije willen dat de Russische miljardair Mikhail Friedman van de lijst verdwijnt. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken noemt dit onaanvaardbaar. De Britse premier Andy Burnham stuurt een tankvliegtuig van de luchtmacht naar het Midden-Oosten. Saoedi-Arabië vroeg om de steun vanwege aanhoudende aanvallen van houthierenbellen op het land. Het gaat om een Voyager, een Airbus A330 die straaljagers in de lucht van brandstof kan voorzien. Burnham zegt dat de militaire steun tijdelijk is en moet helpen om stabiliteit te brengen in de regio. De aan Iran gelieerde Houthis veroverden eerder deze maand belangrijke gebieden langs de zeestraat Bab al-Mandeb. En nu het economisch nieuws. Nederlanders hebben in de eerste 6 maanden van dit jaar gemiddeld 100 euro per online aankoop besteed. Dat is 3% minder dan een jaar eerder, meldt belangenvereniging thuiswinkel.org. Het aantal aankopen via internet steeg wel met 3% naar ruim 170 miljoen. De totale bestedingen online bleven met 17,1 miljard euro vrijwel gelijk. Bijna de helft van de aankopen gebeurde via een mobiele telefoon. Grotere aankopen worden nog vaak op een computer gedaan. De Europese Unie en de Filipijnen zijn het eens over een handelsakkoord. Dat meldt Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie. Volgens haar moet de vrijhandelsovereenkomst voor beide partijen tastbare voordelen opleveren. Dat zijn onder andere nieuwe kansen voor bedrijven, meer investeringen en meer banen. 3 jaar geleden reisde von der Leyen naar Manila. Daar werd besloten de onderhandelingen te herstarten. Ze tekent het akkoord in 2027 in de Filipijnen. Wall Street sluit de eerste handelsdag van de week met flinke winsten. De Nasdaq bereikt een nieuw record en stijgt ruim 2%. Vooral aandelen van AI-bedrijven zijn in trek na de koersval vorige week. Beleggers richten zich weer op de groeivooruitzichten van de techsector. Ook de dalende olieprijzen verminderen de vrees voor hogere inflatie. De regering van Trump wil 5 miljard dollar investeren in een nieuw fonds voor het Midden-Oosten. Dat meldt de Wall Street Journal. Het geld moet landen helpen bij het herstellen van energieinfrastructuur die tijdens de Iran-oorlog is beschadigd. Ook moet het fonds de afhankelijkheid van de Straat van Hormuz voor olie- en gastransport verminderen. Het 7 maanden durende conflict heeft de wereldwijde energiemarkt ernstig verstoord en regionale pijpleidingen en raffinaderijen beschadigd. Amerikaanse staten hebben een akkoord bereikt met Paramount over de overname van Warner Brothers. Daarmee is een belangrijke hindernis voor de deal van meer dan $110 miljard weggenomen. De staten probeerden de overname eerder via een rechtszaak tegen te houden. Paramount moet jaarlijks minstens 30 bioscoopfilms uitbrengen en betaalt $30 miljoen voor elke film die het te weinig uitbrengt. Ook krijgen CBS en CNN onafhankelijke redactieraden. Het vliegverkeer naar verschillende bestemmingen aan de Amerikaanse oostkust kan weer worden hervat na een telecomstoring. De luchtvaartautoriteit heeft het vliegverbod voor Boston opgeheven en ook vluchten op LaGuardia en JFK Airport in New York worden hervat. 3 KLM-vluchten van Amsterdam naar New York kunnen zoals gepland landen op JFK Airport. De problemen werden veroorzaakt door een per ongeluk doorgesneden glasvezelkabel op een bouwplaats in New Jersey. Op de luchthavens van Newark en Philadelphia blijft voorlopig een vliegstop van kracht.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. Wout Poels is aangewezen als kopman van de Nederlandse ploeg voor de EK wielrennen in oktober in het Sloveense Ljubljana. De 38-jarige klimmer voert een jonge ploeg aan, met daarin ook meerdere debutanten. Bondscoach Koos Moerenhout heeft voor de wegwedstrijd ook Sjoerd Baks, Senna Remijn, Jochem Kerkhaart, Tijmen Graat, Alex Molenaar, Gijs Leemrijze en Jardy van der Lee geselecteerd. Baks en Axel van der Tuuk rijden de individuele tijdrit. De wegrace op zondag 4 oktober biedt volgens Moerenhout mogelijkheden voor Poels en zijn selectie. Het is een selectief parcours met meer dan 2500 hoogtemeters. Formule 1 races worden volgend jaar gemiddeld 15 kilometer korter. De totale lengte gaat terug van 305 naar 290 kilometer, wat neerkomt op 2 of 3 rondes minder per race. De FIA heeft dit besloten omdat de auto's vanaf 2027 meer brandstof nodig hebben door aanpassingen aan de motor. Daarnaast schrapt de bond de regel dat een onderbroken race maximaal 3 uur mag duren, zodat toeschouwers een grotere kans hebben een volledige race te zien. Ook krijgt de wedstrijdleiding de mogelijkheid om vrije trainingen te verlengen als die lang worden onderbroken. Atletico Madrid heeft trainer José Mourinho van Real Madrid opgeroepen te stoppen met het intimideren van scheidsrechters. De club plaatste op X een foto van de Portugese coach met de tekst "Stop met lastigvallen van de arbitrage." Mourinho was zondag na de nederlaag tegen Atletico boos op de arbitrage. Hij toonde tijdens een persconferentie een foto met 2 overtredingen die volgens hem rode kaarten hadden moeten opleveren. Realspeler Dian Huizen kreeg in de beginfase van de tweede helft wel een rode kaart. Wielrenner Ryan Gell is wereldkampioen tijdrijder geworden bij de belofte. De 21-jarige Nederlander legde de 31 kilometer in Montreal af in 37 minuten en 26 seconden. Het is pas de 2e Nederlandse wereldtitel ooit in deze discipline, na Lars Boom in 2007. De Italiaan Nicolas Miles pakte zilver, de Spanjaard Hector Alvarez brons. Gal werd afgelopen week nog ziek en was al blij dat hij überhaupt kon starten. FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil overleggen met confederaties en nationale bonden over hervormingen van de Mondiale Voetbalbond. Hij stelt in een brief aan de 211 aangesloten bonden voor om een extern onderzoek te doen naar de manier waarop de FIFA belangrijke beslissingen neemt. Infantino erkent dat zijn inmiddels ingetrokken commercialiseringsplannen tot bezorgdheid leiden. De plannen om commerciële rechten te verkopen aan particuliere investeerders leiden tot wereldwijde kritiek. Onder meer de UEFA en de Noord- en Midden-Amerikaanse CONCACAF hebben het vertrouwen in de FIFA-baas opgezegd. De KNVB wil ook van Infantino af. De FIFA Council komt op 15 oktober bijeen. AZ-verdediger Wouter Goes heeft de selectie van Jong Oranje voortijdig verlaten. Hij is niet helemaal wedstrijdfit en keert terug naar zijn club. Mogelijk sluit hij later weer aan bij de ploeg van bondscoach Michael Reiziger. FC Groningen middenvelder Tigo Land is per direct toegevoegd aan de selectie. Jong Oranje speelt vrijdag in Deventer een kwalificatiewedstrijd voor het EK van 2027 tegen Jong Noorwegen.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt, met vooral in het noorden kans op wat lichte regen of motregen. Aan de kust waait het zwak tot matig uit het westen. Landinwaarts is er weinig wind. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen bewolkt, met vooral in het noorden nog wat motregen. Het wordt tussen de 16 graden in het noordoosten en 21 graden in het zuidwesten. Vanavond blijft het bewolkt. Alleen in het zuidwesten kan de zon nog even tevoorschijn komen. In het noorden en oosten valt er mogelijk wat motregen. Er staat nauwelijks wind. Komende nacht kans op motregen in het oosten en noorden en vooral in het westen mogelijk mist. Het wordt rond de 14 graden. Morgen veel bewolking met in het noorden af en toe wat regen, in het zuiden af en toe zon.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwt dat beelden van camerabrillen meestal niet zomaar mogen worden gedeeld of gepubliceerd. Camerabrillen zoals die van Meta worden steeds populairder en lijken meer op gewone brillen, waardoor omstanders moeilijk kunnen zien of ze worden gefilmd. Voor persoonlijk gebruik gelden soms uitzonderingen, maar zodra beelden worden gedeeld, gelden de privacyregels. De AP adviseert ziekenhuizen, rechtbanken en religieuze gebouwen om camerabrillen in hun huisregels te verbieden. Volgens bestuurslid Katja Muur moeten mensen over straat kunnen gaan zonder bang te zijn dat iemand hen ongemerkt filmt en de beelden op internet zet. Kraanwater in grote delen van West-Nederland bevat meer PFAS dan het RIVM adviseert, blijkt uit een analyse van Greenpeace. Met name in Noord-Holland komen hoge waarden voor, zoals 14,3 nanogram per liter in Zaandam en IJmuiden. De hoeveelheid valt nog wel ruim binnen de wettelijke Europese norm van 100 nanogram per liter, maar het RIVM adviseert een strengere norm van 4,4 nanogram. Drinkwaterbedrijf PWN zegt dat het water voldoet aan alle wettelijke normen en dat het drinken van kraanwater verantwoord is. Greenpeace adviseert om gewoon kraanwater te blijven drinken en niet over te stappen op plastic flessen. Dierenbeschermingsorganisatie World Animal Protection stelt dat het gebruik van struisvogelveren in de modewereld leidt tot leed bij struisvogels. Onderzoekers hebben in Zuid-Afrika bewijsmateriaal vergaard bij 3 commerciële struisvogelboerderijen. Undercoverbeelden laten zien dat veren met geweld en zonder verdoving uit levende struisvogels worden getrokken. Volgens programmamanager Wieke van der Klei bestaat er geen diervriendelijke manier om de veren te verzamelen. De organisatie hoopt dat het onderzoek zowel consumenten als de mode-industrie wakker schudt. De hulpverlening van de brandweer is niet of nauwelijks in het geding gekomen door de recente inbraakgolf in brandweerkazernes. Sinds begin dit jaar werd al 85 keer ingebroken in brandweerkazernes, vergeleken met 18 keer vorig jaar. Daarbij werd redmateriaal gestolen, zoals knipscharen om mensen uit voertuigen te bevrijden. Kazernes hebben reservespullen, maar na diefstal werden werkprocessen tijdelijk aangepast. Soms werd een extra eenheid opgeroepen die wel materiaal had, wat in sommige gevallen extra tijd kostte. Het kabinetsplan tegen het cellentekort schiet tekort, zegt Wim Saris, directeur-generaal van de dienst Justitiële Inrichtingen. Hij pleit voor meer penitentiaire instellingen met een lichter regime. Saris wil het aantal afdelingen uitbreiden waar gedetineerden dagelijks naar hun werk blijven gaan. Nu zijn daar 9 van. Een korte gevangenisstraf maakt volgens hem meer kapot dan die waard is, omdat mensen hun baan en huis kwijtraken. Ook staat Saris open voor een enkelband als alternatief, omdat nu mensen helemaal niet kunnen worden opgeroepen om hun straf uit te zitten. Hives maakt dinsdag zijn comeback, schrijft de Telegraaf. Mediahuis Nederland brengt het sociale netwerk terug, bijna 13 jaar na de sluiting en precies 22 jaar na de oprichting. De dansende gele banaan, het krabbelen, de respectknop en de glitterplaatjes keren allemaal terug.
2: De vernieuwde versie werkt zonder verslavende algoritmes die gebruikers lang laten scrollen. Uit onderzoek van Newcom blijkt dat bijna 60% van de Nederlanders een nieuwe Hives waarschijnlijk of zeker zou proberen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. In Japan zijn twee mensen omgekomen door aardverschuivingen als gevolg van zware regenval door tyfoon Dujuan. Een man die aan het werk was op een graafmachine werd bedolven onder een aardverschuiving in Chiba, ten oosten van Tokio. Hij overleed in het ziekenhuis. In Kanagawa, ten zuiden van de hoofdstad, overleed een vrouw toen haar woning werd getroffen door een aardverschuiving. 4 mensen worden nog vermist en bijna 50.000 huishoudens zitten zonder stroom. Tientallen huizen raakten beschadigd, wegen overstroomden en treinen werden stilgelegd. De Franse president Macron zegt een zeer goed en constructief gesprek te hebben gehad met de Amerikaanse president Trump over Oekraïne. We hebben uitgebreid gesproken over de noodzaak om Oekraïne sneller en beter te helpen met raketafweersystemen, aldus Macron. De twee leiders spraken elkaar in New York, waar ze aanwezig zijn voor de algemene vergadering van de VN. Ook de situatie in en rondom de Rode Zee kwam aan bod. Later deze week wil Macron met de Oekraïense president Zelensky spreken. Donald Trump opende maandag een nieuwe landingsplek voor helikopters bij het Witte Huis. Tijdens de openingsceremonie waren de opmerkingen van de Amerikaanse president echter onverstaanbaar. De microfoon pikte het geluid van Trump niet op, alleen de helikopter was te horen. De grote Amerikaanse televisienetwerken ABC, CBS, Fox News en NBC weigeren de taak van CNN over te nemen. CNN is, net als MS Now en Politico, niet meer welkom in het Witte Huis. Uit solidariteit wachten ook fotografen van persbureaus en kranten urenlang met het verspreiden van foto's van Trumps reis naar New York. In München is maandagavond een 52-jarige medewerker van een kermisattractie op het Oktoberfest om het leven gekomen. De man werkte bij de Hangover, een vrije valtoren van ongeveer 85 meter hoog. Hij stond mogelijk op een onveilige plek onder de attractie en raakte ernstig gewond. De man overleed later in het ziekenhuis. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. EU-buitenlandchef Kaya Kallas roept de Europese lidstaten op om de sancties tegen Rusland van kracht te laten. Sancties vormen volgens haar een belangrijke pijler van de reactie op de Russische oorlog. De EU-lidstaten overleggen over het verlengen van de sancties, waarbij alle 27 landen moeten instemmen. In totaal staan er bijna 3000 aan Rusland gelieerde bedrijven en personen op de sanctielijst. Frankrijk en Slowakije eisen dat de Russisch-Oezbeekse miljardair Alisher Usmanov van de lijst wordt gehaald. Luxemburg en Slowakije willen dat de Russische miljardair Mikhail Friedman van de lijst verdwijnt. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken noemt dit onaanvaardbaar. De Britse premier Andy Burnham stuurt een tankvliegtuig van de luchtmacht naar het Midden-Oosten. Saoedi-Arabië vroeg om de steun vanwege aanhoudende aanvallen van houthierenbellen op het land. Het gaat om een Voyager, een Airbus A330 die straaljagers in de lucht van brandstof kan voorzien. Burnham zegt dat de militaire steun tijdelijk is en moet helpen om stabiliteit te brengen in de regio. De aan Iran gelieerde Houthis veroverden eerder deze maand belangrijke gebieden langs de zeestraat Bab al-Mandeb. En nu het economisch nieuws. Nederlanders hebben in de eerste 6 maanden van dit jaar gemiddeld 100 euro per online aankoop besteed. Dat is 3% minder dan een jaar eerder, meldt belangenvereniging thuiswinkel.org. Het aantal aankopen via internet steeg wel met 3% naar ruim 170 miljoen. De totale bestedingen online bleven met 17,1 miljard euro vrijwel gelijk. Bijna de helft van de aankopen gebeurde via een mobiele telefoon. Grotere aankopen worden nog vaak op een computer gedaan. De Europese Unie en de Filipijnen zijn het eens over een handelsakkoord, Dat meldt Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie. Volgens haar moet de vrijhandelsovereenkomst voor beide partijen tastbare voordelen opleveren. Dat zijn onder andere nieuwe kansen voor bedrijven, meer investeringen en meer banen. 3 jaar geleden reisde von der Leyen naar Manila. Daar werd besloten de onderhandelingen te herstarten. Ze tekent het akkoord in 2027 in de Filipijnen. Wall Street sluit de eerste handelsdag van de week met flinke winsten. De Nasdaq bereikt een nieuw record en stijgt ruim 2%. Vooral aandelen van AI-bedrijven zijn in trek na de koersval vorige week. Beleggers richten zich weer op de groeivooruitzichten van de techsector. Ook de dalende olieprijzen verminderen de vrees voor hogere inflatie. De regering van Trump wil $5 miljard investeren in een nieuw fonds voor het Midden-Oosten. Dat meldt de Wall Street Journal. Het geld moet landen helpen bij het herstellen van energieinfrastructuur die tijdens de Iran-oorlog is beschadigd. Ook moet het fonds de afhankelijkheid van de Straat van Hormuz voor olie- en gastransport verminderen. Het 7 maanden durende conflict heeft de wereldwijde energiemarkt ernstig verstoord en regionale pijpleidingen en raffinaderijen beschadigd. Amerikaanse staten hebben een akkoord bereikt met Paramount over de overname van Warner Brothers. Daarmee is een belangrijke hindernis voor de deal van meer dan $110 miljard weggenomen. De staten probeerden de overname eerder via een rechtszaak tegen te houden. Paramount moet jaarlijks minstens 30 bioscoopfilms uitbrengen en betaalt $30 miljoen voor elke film die het te weinig uitbrengt. Ook krijgen CBS en CNN onafhankelijke redactieraden. Het vliegverkeer naar verschillende bestemmingen aan de Amerikaanse oostkust kan weer worden hervat na een telecomstoring. De luchtvaartautoriteit heeft het vliegverbod voor Boston opgeheven en ook vluchten op LaGuardia en JFK Airport in New York worden hervat. 3 KLM-vluchten van Amsterdam naar New York kunnen zoals gepland landen op JFK Airport. De problemen werden veroorzaakt door een per ongeluk doorgesneden glasvezelkabel op een bouwplaats in New Jersey. Op de luchthavens van Newark en Philadelphia blijft voorlopig een vliegstop van kracht.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. Wout Poels is aangewezen als kopman van de Nederlandse ploeg voor de EK wielrennen in oktober in het Sloveense Ljubljana. De 38-jarige klimmer voert een jonge ploeg aan, met daarin ook meerdere debutanten. Bondscoach Koos Moerenhout heeft voor de wegwedstrijd ook Sjoerd Baks, Senna Remijn, Jochem Kerkhaard, Tijmen Graat, Alex Molenaar, Gijs Leemrijze en Jardy van der Lee geselecteerd. Baks en Axel van der Tuuk rijden de individuele tijdrit. De wegrace op zondag 4 oktober biedt volgens Moerenhout mogelijkheden voor Poels en zijn selectie. Het is een selectief parcours met meer dan 2500 hoogtemeters. Formule 1 races worden volgend jaar gemiddeld 15 kilometer korter. De totale lengte gaat terug van 305 naar 290 kilometer, wat neerkomt op 2 of 3 rondes minder per race. De FIA heeft dit besloten omdat de auto's vanaf 2027 meer brandstof nodig hebben door aanpassingen aan de motor. Daarnaast schrapt de bond de regel dat een onderbroken race maximaal 3 uur mag duren, zodat toeschouwers een grotere kans hebben een volledige race te zien. Ook krijgt de wedstrijdleiding de mogelijkheid om vrije trainingen te verlengen als die lang worden onderbroken. Atletico Madrid heeft trainer José Mourinho van Real Madrid opgeroepen te stoppen met het intimideren van scheidsrechters. De club plaatste op X een foto van de Portugese coach met de tekst "Stop met lastigvallen van de arbitrage." Mourinho was zondag na de nederlaag tegen Atletico boos op de arbitrage. Hij toonde tijdens een persconferentie een foto met 2 overtredingen die volgens hem rode kaarten hadden moeten opleveren. Realspeler Dian Huizen kreeg in de beginfase van de tweede helft wel een rode kaart. Wielrenner Ryan Gell is wereldkampioen tijdrijder geworden bij de belofte. De 21-jarige Nederlander legde de 31 kilometer in Montreal af in 37 minuten en 26 seconden. Het is pas de tweede Nederlandse wereldtitel ooit in deze discipline, na Lars Boom in 2007. De Italiaan Nicolas Miles pakte zilver, de Spanjaard Hector Alvarez brons. Gal werd afgelopen week nog ziek en was al blij dat hij überhaupt kon starten. FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil overleggen met confederaties en nationale bonden over hervormingen van de Mondiale Voetbalbond. Hij stelt in een brief aan de 211 aangesloten bonden voor om een extern onderzoek te doen naar de manier waarop de FIFA belangrijke beslissingen neemt. Infantino erkent dat zijn inmiddels ingetrokken commercialiseringsplannen tot bezorgdheid leiden. De plannen om commerciële rechten te verkopen aan particuliere investeerders leiden tot wereldwijde kritiek. Onder meer de UEFA en de Noord- en Midden-Amerikaanse CONCACAF hebben het vertrouwen in de FIFA-baas opgezegd. De KNVB wil ook van Infantino af. De FIFA Council komt op 15 oktober bijeen. AZ-verdediger Wouter Goes heeft de selectie van Jong Oranje voortijdig verlaten. Hij is niet helemaal wedstrijdfit en keert terug naar zijn club. Mogelijk sluit hij later weer aan bij de ploeg van bondscoach Michael Reiziger. FC Groningen-middenvelder Tigo Land is per direct toegevoegd aan de selectie. Jong Oranje speelt vrijdag in Deventer een kwalificatiewedstrijd voor het EK van 2027 tegen Jong Noorwegen.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt, met vooral in het noorden kans op wat lichte regen of motregen. Aan de kust waait het zwak tot matig uit het westen. Landinwaarts is er weinig wind. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen bewolkt, met vooral in het noorden nog wat motregen. Het wordt tussen de 16 graden in het noordoosten en 21 graden in het zuidwesten. Vanavond blijft het bewolkt. Alleen in het zuidwesten kan de zon nog even tevoorschijn komen. In het noorden en oosten valt er mogelijk wat motregen. Er staat nauwelijks wind. Komende nacht kans op motregen in het oosten en noorden en vooral in het westen mogelijk mist. Het wordt rond de 14 graden. Morgen veel bewolking met in het noorden af en toe wat regen, in het zuiden af en toe zon.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Dierenbeschermingsorganisatie World Animal Protection stelt dat het gebruik van struisvogelveren in de modewereld leidt tot leed bij struisvogels. Onderzoekers hebben in Zuid-Afrika bewijsmateriaal vergaard bij 3 commerciële struisvogelboerderijen. Undercoverbeelden laten zien dat veren met geweld en zonder verdoving uit levende struisvogels worden getrokken. Volgens programmamanager Wieke van der Klei bestaat er geen diervriendelijke manier om de veren te verzamelen. De organisatie hoopt dat het onderzoek zowel consumenten als de mode-industrie wakker schudt. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwt dat beelden van camerabrillen meestal niet zomaar mogen worden gedeeld of gepubliceerd. Camerabrillen zoals die van Meta worden steeds populairder en lijken meer op gewone brillen, waardoor omstanders moeilijk kunnen zien of ze worden gefilmd. Voor persoonlijk gebruik gelden soms uitzonderingen, maar zodra beelden worden gedeeld, gelden de privacyregels. De AP adviseert ziekenhuizen, rechtbanken en religieuze gebouwen om camerabrillen in hun huisregels te verbieden. Volgens bestuurslid Katja Muur moeten mensen over straat kunnen gaan zonder bang te zijn dat iemand hen ongemerkt filmt en de beelden op internet zet. Kraanwater in grote delen van West-Nederland bevat meer PFAS dan het RIVM adviseert, blijkt uit een analyse van Greenpeace. Met name in Noord-Holland komen hoge waarden voor, zoals 14,3 nanogram per liter in Zaandam en IJmuiden. De hoeveelheid valt nog wel ruim binnen de wettelijke Europese norm van 100 nanogram per liter, maar het RIVM adviseert een strengere norm van 4,4 nanogram. Drinkwaterbedrijf PWN zegt dat het water voldoet aan alle wettelijke normen en dat het drinken van kraanwater verantwoord is. Greenpeace adviseert om gewoon kraanwater te blijven drinken en niet over te stappen op plastic flessen. De hulpverlening van de brandweer is niet of nauwelijks in het geding gekomen door de recente inbraakgolf in brandweerkazernes. Sinds begin dit jaar werd al 85 keer ingebroken in brandweerkazernes, vergeleken met 18 keer vorig jaar.
2: Daarbij werd redmateriaal gestolen, zoals knipscharen om mensen uit voertuigen te bevrijden. Kazernes hebben reservespullen, maar na diefstal werden werkprocessen tijdelijk aangepast. Soms werd een extra eenheid opgeroepen die wel materiaal had, wat in sommige gevallen extra tijd kostte. Het kabinetsplan tegen het cellentekort schiet tekort, zegt Wim Saris, directeur-generaal van de dienst Justitiële Inrichtingen. Hij pleit voor meer penitentiaire instellingen met een lichter regime. Saris wil het aantal afdelingen uitbreiden waar gedetineerden dagelijks naar hun werk blijven gaan. Nu zijn daar 9 van. Een korte gevangenisstraf maakt volgens hem meer kapot dan die waard is, omdat mensen hun baan en huis kwijtraken. Ook staat Saris open voor een enkelband als alternatief, omdat nu mensen helemaal niet kunnen worden opgeroepen om hun straf uit te zitten. Hives maakt dinsdag zijn comeback, schrijft de Telegraaf. Mediahuis Nederland brengt het sociale netwerk terug, bijna 13 jaar na de sluiting en precies 22 jaar na de oprichting. De dansende gele banaan, het krabbelen, de respectknop en de glitterplaatjes keren allemaal terug. De vernieuwde versie werkt zonder verslavende algoritmes die gebruikers lang laten scrollen. Uit onderzoek van Newcom blijkt dat bijna 60% van de Nederlanders een nieuwe Hives waarschijnlijk of zeker zou proberen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. De Franse president Macron heeft in New York een zeer constructief gesprek gehad met de Amerikaanse president Trump over Oekraïne. Ze spraken uitgebreid over de noodzaak om Oekraïne sneller en beter te helpen met raketafweersystemen. Ook de situatie rond de Rode Zee kwam aan bod. Macron heeft later met de Oekraïense president Zelensky gesproken en toegezegd de Oekraïense luchtverdediging te versterken met radars en onderscheppers. De Franse president pleit voor een bestand waarbij Rusland en Oekraïne afspreken geen aanvallen uit te voeren op de energie-infrastructuur. In Japan zijn 2 mensen omgekomen door aardverschuivingen als gevolg van zware regenval door tyfoon Dujuan. Een man die aan het werk was op een graafmachine werd bedolven onder een aardverschuiving in Chiba, ten oosten van Tokio. Hij overleed in het ziekenhuis. In Kanagawa, ten zuiden van de hoofdstad, overleed een vrouw toen haar woning werd getroffen door een aardverschuiving. 4 mensen worden nog vermist en bijna 50.000 huishoudens zitten zonder stroom. Tientallen huizen raakten beschadigd, wegen overstroomden en treinen werden stilgelegd. Donald Trump opende maandag een nieuwe landingsplek voor helikopters bij het Witte Huis. Tijdens de openingsceremonie waren de opmerkingen van de Amerikaanse president echter onverstaanbaar. De microfoon pikte het geluid van Trump niet op, alleen de helikopter was te horen. De grote Amerikaanse televisienetwerken ABC, CBS, Fox News en NBC weigeren de taak van CNN over te nemen. CNN is, net als MS Now en Politico, niet meer welkom in het Witte Huis. Uit solidariteit wachten ook fotografen van persbureaus en kranten urenlang met het verspreiden van foto's van Trumps reis naar New York. In München is maandagavond een 52-jarige medewerker van een kermisattractie op het Oktoberfest om het leven gekomen. De man werkte bij de Hangover, een vrije valtoren van ongeveer 85 meter hoog. Hij stond mogelijk op een onveilige plek onder de attractie en raakte ernstig gewond. De man overleed later in het ziekenhuis. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. EU-buitenlandchef Kaya Kallas roept de Europese lidstaten op om de sancties tegen Rusland van kracht te laten. Sancties vormen volgens haar een belangrijke pijler van de reactie op de Russische oorlog. De EU-lidstaten overleggen over het verlengen van de sancties, waarbij alle 27 landen moeten instemmen. In totaal staan er bijna 3000 aan Rusland gelieerde bedrijven en personen op de sanctielijst. Frankrijk en Slowakije eisen dat de Russisch-Oezbeekse miljardair Alisher Usmanov van de lijst wordt gehaald. Luxemburg en Slowakije willen dat de Russische miljardair Mikhail Friedman van de lijst verdwijnt. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken noemt dit onaanvaardbaar. De Britse premier Andy Burnham stuurt een tankvliegtuig van de luchtmacht naar het Midden-Oosten. Saoedi-Arabië vroeg om de steun vanwege aanhoudende aanvallen van houthi-rebellen op het land. Het gaat om een Voyager, een Airbus A330 die straaljagers in de lucht van brandstof kan voorzien. Burnham zegt dat de militaire steun tijdelijk is en moet helpen om stabiliteit te brengen in de regio. De aan Iran gelieerde Houthis veroverden eerder deze maand belangrijke gebieden langs de zeestraat Bab al-Mandeb.

0: kwam vorig jaar uit Zuid-Afrika, Brazilië en China, waarbij Zuid-Afrika de grootste aanvoerder was.
1: De prijzen van bestaande koopwoningen zijn in augustus voor het eerst sinds december 2025 op maandbasis gedaald. Vergeleken met juli waren koopwoningen een 10% goedkoper, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Kadaster. Op jaarbasis lagen de huizenprijzen nog wel ruim 3% hoger. Voor een bestaande koopwoning werd in augustus gemiddeld ruim €503.000 betaald. Volgens hoofdeconoom Peter-Hein van Mulligen ligt het voor de hand dat de afvlakking van de prijsstijging voorlopig doorzet. Nederlanders hebben in de eerste 6 maanden van dit jaar gemiddeld €100 per online aankoop besteed. Dat is 3% minder dan een jaar eerder, meldt belangenvereniging thuiswinkel.org. Het aantal aankopen via internet steeg wel met 3% naar ruim 170 miljoen. De totale bestedingen online bleven met €17,1 miljard vrijwel gelijk. Bijna de helft van de aankopen gebeurde via een mobiele telefoon. Grotere aankopen worden nog vaak op een computer gedaan. De Europese Unie en de Filipijnen zijn het eens over een handelsakkoord. Dat meldt Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie. Volgens haar moet de vrijhandelsovereenkomst voor beide partijen tastbare voordelen opleveren. Dat zijn onder andere nieuwe kansen voor bedrijven, meer investeringen en meer banen. 3 jaar geleden reisde von der Leyen naar Manila. Daar werd besloten de onderhandelingen te herstarten. Ze tekent het akkoord in 2027 in de Filipijnen. Wall Street sluit de eerste handelsdag van de week met flinke winsten. De Nasdaq bereikt een nieuw record en stijgt ruim 2%. Vooral aandelen van AI-bedrijven zijn in trek na de koersval vorige week. Beleggers richten zich weer op de groeivooruitzichten van de techsector. Ook de dalende olieprijzen verminderen de vrees voor hogere inflatie. De regering van Trump wil $5 miljard investeren in een nieuw fonds voor het Midden-Oosten. Dat meldt de Wall Street Journal. Het geld moet landen helpen bij het herstellen van energieinfrastructuur die tijdens de Iran-oorlog is beschadigd. Ook moet het fonds de afhankelijkheid van de Straat van Hormuz voor olie- en gastransport verminderen. Het 7 maanden durende conflict heeft de wereldwijde energiemarkt ernstig verstoord en regionale pijpleidingen en raffinaderijen beschadigd.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. Wout Poels is aangewezen als kopman van de Nederlandse ploeg voor de EK wielrennen in oktober in het Sloveense Ljubljana. De 38-jarige klimmer voert een jonge ploeg aan, met daarin ook meerdere debutanten. Bondscoach Koos Moerenhout heeft voor de wegwedstrijd ook Sjoerd Baks, Senna Remijn, Jochem Kerkhaart, Tijmen Graat, Alex Molenaar, Gijs Leemrijzen en Jardy van der Lee geselecteerd. Baks en Axel van der Tuuk rijden de individuele tijdrit. De wegrace op zondag 4 oktober biedt volgens Moerenhout mogelijkheden voor Poels en zijn selectie. Het is een selectief parcours met meer dan 2500 hoogtemeters. Formule 1 races worden volgend jaar gemiddeld 15 kilometer korter. De totale lengte gaat terug van 305 naar 290 kilometer, wat neerkomt op 2 of 3 rondes minder per race. De FIA heeft dit besloten omdat de auto's vanaf 2027 meer brandstof nodig hebben door aanpassingen aan de motor. Daarnaast schrapt de bond de regel dat een onderbroken race maximaal 3 uur mag duren, zodat toeschouwers een grotere kans hebben een volledige race te zien. Ook krijgt de wedstrijdleiding de mogelijkheid om vrije trainingen te verlengen als die lang worden onderbroken. Atletico Madrid heeft trainer José Mourinho van Real Madrid opgeroepen te stoppen met het intimideren van scheidsrechters. De club plaatste op X een foto van de Portugese coach met de tekst "Stop met lastigvallen van de arbitrage." Mourinho was zondag na de nederlaag tegen Atletico boos op de arbitrage. Hij toonde tijdens een persconferentie een foto met 2 overtredingen die volgens hem rode kaarten hadden moeten opleveren. Realspeler Dian Huizen kreeg in de beginfase van de tweede helft wel een rode kaart. Wielrenner Ryan Gell is wereldkampioen.

0: kampioen tijdrijden geworden bij de belofte. De 21-jarige Nederlander legde de 31 kilometer in Montreal af in 37 minuten en 26 seconden. Het is pas de tweede Nederlandse wereldtitel ooit in deze discipline, na Lars Boom in 2007. De Italiaan Nicolas Miles pakte zilver, de Spanjaard Hector Alvarez brons. Gal werd afgelopen week nog ziek en was al blij dat hij überhaupt kon starten. FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil overleggen met confederaties en nationale bonden over hervormingen van de Mondiale Voetbalbond. Hij stelt in een brief aan de 211 aangesloten bonden voor om een extern onderzoek te doen naar de manier waarop de FIFA belangrijke beslissingen neemt. Infantino erkent dat zijn inmiddels ingetrokken commercialiseringsplannen tot bezorgdheid leiden. De plannen om commerciële rechten te verkopen aan particuliere investeerders leiden tot wereldwijde kritiek. Onder meer de UEFA en de Noord- en Midden-Amerikaanse CONCACAF hebben het vertrouwen in de FIFA-baas opgezegd. De KNVB wil ook van Infantino af. De FIFA Council komt op 15 oktober bijeen. AZ-verdediger Wouter Goes heeft de selectie van Jong Oranje voortijdig verlaten. Hij is niet helemaal wedstrijdfit en keert terug naar zijn club. Mogelijk sluit hij later weer aan bij de ploeg van bondscoach Michael Reiziger. FC Groningen-middenvelder Tigo Land is per direct toegevoegd aan de selectie. Jong Oranje speelt vrijdag in Deventer een kwalificatiewedstrijd voor het EK van 2027 tegen Jong Noorwegen.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt, met vooral in het noorden kans op wat lichte regen of motregen. De wind is zwak, aan de kust waait het matig uit het westen. Vanmiddag blijft het grotendeels bewolkt, met in het noorden nog wat motregen. Het wordt 16 graden in het noordoosten en oosten, in het zuidwesten kan het oplopen tot 21 graden. Vanavond blijft het bewolkt, alleen in het zuidwesten kan de zon misschien nog even doorbreken. Er staat nauwelijks wind. Vannacht is er in het oosten en noorden nog kans op motregen en in het westen mogelijk mist. De temperatuur zakt naar 14 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Dierenbeschermingsorganisatie World Animal Protection stelt dat het gebruik van struisvogelveren in de modewereld leidt tot leed bij struisvogels. Onderzoekers hebben in Zuid-Afrika bewijsmateriaal vergaard bij 3 commerciële struisvogelboerderijen. Undercoverbeelden laten zien dat veren met geweld en zonder verdoving uit levende struisvogels worden getrokken. Volgens programmamanager Wieke van der Klei bestaat er geen diervriendelijke manier om de veren te verzamelen. De organisatie hoopt dat het onderzoek zowel consumenten als de mode-industrie wakker schudt. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwt dat beelden van camerabrillen meestal niet zomaar mogen worden gedeeld of gepubliceerd. Camerabrillen zoals die van Meta worden steeds populairder en lijken meer op gewone brillen, waardoor omstanders moeilijk kunnen zien of ze worden gefilmd. Voor persoonlijk gebruik gelden soms uitzonderingen. Maar zodra beelden worden gedeeld, gelden de privacyregels. De AP adviseert ziekenhuizen, rechtbanken en religieuze gebouwen om camerabrillen in hun huisregels te verbieden. Volgens bestuurslid Katja Muur moeten mensen over straat kunnen gaan zonder bang te zijn dat iemand hen ongemerkt filmt en de beelden op internet zet. Kraanwater in grote delen van West-Nederland bevat meer PFAS dan het RIVM adviseert, blijkt uit een analyse van Greenpeace. Met name in Noord-Holland komen hoge waarden voor, zoals 14,3 nanogram per liter in Zaandam en IJmuiden. De hoeveelheid valt nog wel ruim binnen de wettelijke Europese norm van 100 nanogram per liter, maar het RIVM adviseert een strengere norm van 4,4 nanogram. Drinkwaterbedrijf PWN zegt dat het water voldoet aan alle wettelijke normen en dat het drinken van kraanwater verantwoord is. Greenpeace adviseert om gewoon kraanwater te blijven drinken en niet over te stappen op plastic flessen. De hulpverlening van de brandweer is niet of nauwelijks in het geding gekomen door de recente inbraakgolf in brandweerkazernes. Sinds begin dit jaar werd al 85 keer ingebroken in brandweerkazernes, vergeleken met 18 keer vorig jaar. Daarbij werd redmateriaal gestolen, zoals knipscharen om mensen uit voertuigen te bevrijden. Kazernes hebben reservespullen, maar na diefstal werden werkprocessen tijdelijk aangepast. Soms werd een extra eenheid opgeroepen die wel materiaal had, wat in sommige gevallen extra tijd kostte. Het kabinetsplan tegen het cellentekort schiet tekort, zegt Wim Saris, directeur-generaal van de dienst Justitiële Inrichtingen. Hij pleit voor meer penitentiaire instellingen met een lichter regime. Saris wil het aantal afdelingen uitbreiden waar gedetineerden dagelijks naar hun werk blijven gaan. Nu zijn daar 9 van. Een korte gevangenisstraf maakt volgens hem meer kapot dan die waard is, omdat mensen hun baan en huis kwijtraken. Ook staat Saris open voor een enkelband als alternatief, omdat nu mensen helemaal niet kunnen worden opgeroepen om hun straf uit te zitten. Hives maakt dinsdag zijn comeback, schrijft de Telegraaf. Mediahuis Nederland brengt het sociale netwerk terug, bijna 13 jaar na de sluiting en precies 22 jaar na de oprichting. De dansende gele banaan, het krabbelen, de respectknop en de glitterplaatjes keren allemaal terug. De vernieuwde versie werkt zonder verslavende algoritmes die gebruikers lang laten scrollen. Uit onderzoek van Newcom blijkt dat bijna 60% van de Nederlanders een nieuwe Hives waarschijnlijk of zeker zou proberen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. De Franse president Macron heeft in New York een zeer constructief gesprek gehad met de Amerikaanse president Trump over Oekraïne. Ze spraken uitgebreid over de noodzaak om Oekraïne sneller en beter te helpen met raketafweersystemen. Ook de situatie rond de Rode Zee kwam aan bod. Macron heeft later met de Oekraïense president Zelensky gesproken en toegezegd de Oekraïense luchtverdediging te versterken met radars en onderscheppers. De Franse president pleit voor een bestand waarbij Rusland en Oekraïne afspreken geen aanvallen uit te voeren op de energie-infrastructuur. In Japan zijn 2 mensen omgekomen door aardverschuivingen als gevolg van zware regenval door tyfoon Dujuan. Een man die aan het werk was op een graafmachine werd bedolven onder een aardverschuiving in Chiba, ten oosten van Tokio. Hij overleed in het ziekenhuis. In Kanagawa, ten zuiden van de hoofdstad, overleed een vrouw toen haar woning werd getroffen door een aardverschuiving. 4 mensen worden nog vermist en bijna 50.000 huishoudens zitten zonder stroom. Tientallen huizen raakten beschadigd, wegen overstroomden en treinen werden stilgelegd. Donald Trump opende maandag een nieuwe landingsplek voor helikopters bij het Witte Huis. Tijdens de openingsceremonie waren de opmerkingen van de Amerikaanse president echter onverstaanbaar. De microfoon pikte het geluid van Trump niet op, alleen de helikopter was te horen. De grote Amerikaanse televisienetwerken ABC, CBS, Fox News en NBC weigeren de taak van CNN over te nemen. CNN is, net als MS Now en Politico, niet meer welkom in het Witte Huis. Uit solidariteit wachten ook fotografen van persbureaus en kranten urenlang met het verspreiden van foto's van Trumps reis naar New York. In München is maandagavond een 52-jarige medewerker van een kermisattractie op het Oktoberfest om het leven gekomen. De man werkte bij de Hangover, een vrije valtoren van ongeveer 85 meter hoog. Hij stond mogelijk op een onveilige plek onder de attractie en raakte ernstig gewond. De man overleed later in het ziekenhuis. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. EU-buitenlandchef Kaya Kallas roept de Europese lidstaten op om de sancties tegen Rusland van kracht te laten. Sancties vormen volgens haar een belangrijke pijler van de reactie op de Russische oorlog. De EU-lidstaten overleggen over het verlengen van de sancties, waarbij alle 27 landen moeten instemmen. In totaal staan er bijna 3000 aan Rusland gelieerde bedrijven en personen op de sanctielijst. Frankrijk en Slowakije eisen dat de Russisch-Oezbeekse miljardair Alisher Usmanov van de lijst wordt gehaald. Luxemburg en Slowakije willen dat de Russische miljardair Michail Friedman van de lijst verdwijnt. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken noemt dit onaanvaardbaar. De Britse premier Andy Burnham stuurt een tankvliegtuig van de luchtmacht naar het Midden-Oosten. Saoedi-Arabië vroeg om de steun vanwege aanhoudende aanvallen van houthierenbellen op het land. Het gaat om een Voyager, een Airbus A330 die straaljagers in de lucht van brandstof kan voorzien. Burnham zegt dat de militaire steun tijdelijk is en moet helpen om stabiliteit te brengen in de regio. De aan Iran gelieerde Houthis veroverden eerder deze maand belangrijke gebieden langs de zeestraat Bab al-Mandeb.
4: En nu het economisch nieuws. De overzeese aanvoer van gekoelde groenten en fruit is tussen 2015 en 2025 sterk toegenomen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De aanvoer van groenten verdubbelde en die van fruit nam met bijna de helft toe. Vooral bananen en avocado's waren vorig jaar meer in trek dan 10 jaar geleden. De aanvoer van vlees daalde met ongeveer een vijfde en die van vis nam met vergelijkbare cijfers af. Bijna een derde van alle koelcontainers kwam vorig jaar uit Zuid-Afrika, Brazilië en China, waarbij Zuid-Afrika de grootste aanvoerder was. De prijzen van bestaande koopwoningen zijn in augustus voor het eerst sinds december 2025 op maandbasis gedaald. Vergeleken met juli waren koopwoningen een 10% goedkoper, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Kadaster. Op jaarbasis lagen de huizenprijzen nog wel ruim 3% hoger. Voor een bestaande koopwoning werd in augustus gemiddeld ruim €503.000 betaald. Volgens hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen ligt het voor de hand dat de afvlakking van de prijsstijging voorlopig doorzet. Nederlanders hebben in de eerste 6 maanden van dit jaar gemiddeld €100 per online aankoop besteed. Dat is 3% minder dan een jaar eerder, meldt belangenvereniging thuiswinkel.org. Het aantal aankopen via internet steeg wel met 3% naar ruim 170 miljoen. De totale bestedingen online bleven met €17,1 miljard vrijwel gelijk. Bijna de helft van de aankopen gebeurde via een mobiele telefoon. Grotere aankopen worden nog vaak op een computer gedaan. De Europese Unie en de Filipijnen zijn het eens over een handelsakkoord. Dat meldt Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie. Volgens haar moet de vrijhandelsovereenkomst voor beide partijen tastbare voordelen opleveren. Dat zijn onder andere nieuwe kansen voor bedrijven, meer investeringen en meer banen. 3 jaar geleden reisde von der Leyen naar Manila. Daar werd besloten de onderhandelingen te herstarten. Ze tekent het akkoord in 2027 in de Filipijnen. Wall Street sluit de eerste handelsdag van de week met flinke winsten. De Nasdaq bereikt een nieuw record en stijgt ruim 2%. Vooral aandelen van AI-bedrijven zijn in trek na de koersval vorige week. Beleggers richten zich weer op de groeivooruitzichten van de techsector. Ook de dalende olieprijzen verminderen de vrees voor hogere inflatie. De regering van Trump wil $5 miljard investeren in een nieuw fonds voor het Midden-Oosten. Dat meldt de Wall Street Journal. Het geld moet landen helpen bij het herstellen van energieinfrastructuur die tijdens de Iran-oorlog is beschadigd. Ook moet het fonds de afhankelijkheid van de straat van Hormuz voor olie- en gastransport verminderen. Het 7 maanden durende conflict heeft de wereldwijde energiemarkt ernstig verstoord en regionale pijpleidingen en raffinaderijen beschadigd.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. Wout Poels is aangewezen als kopman van de Nederlandse ploeg voor de EK wielrennen in oktober in het Sloveense Ljubljana. De 38-jarige klimmer voert een jonge ploeg aan, met daarin ook meerdere debutanten. Bondscoach Koos Moerenhout heeft voor de wegwedstrijd ook Sjoerd Baks, Senna Remijn, Jochem Kerkhaart, Tijmen Graat, Alex Molenaar, Gijs Leemrijze en Jardy van der Lee geselecteerd. Baks en Axel van der Tuuk rijden de individuele tijdrit. De wegrace op zondag 4 oktober biedt volgens Moerenhout mogelijkheden voor Poels en zijn selectie. Het is een selectief parcours met meer dan 2500 hoogtemeters. Formule 1 races worden volgend jaar gemiddeld 15 kilometer korter. De totale lengte gaat terug van 305 naar 290 kilometer, wat neerkomt op 2 of 3 rondes minder per race. De FIA heeft dit besloten omdat de auto's vanaf 2027 meer brandstof nodig hebben door aanpassingen aan de motor. Daarnaast schrapt de bond de regel dat een onderbroken race maximaal 3 uur mag duren, zodat toeschouwers een grotere kans hebben een volledige race te zien. Ook krijgt de wedstrijdleiding de mogelijkheid om vrije trainingen te verlengen als die lang worden onderbroken. Atletico Madrid heeft trainer José Mourinho van Real Madrid opgeroepen te stoppen met het intimideren van scheidsrechters. De club plaatste op X een foto van de Portugese coach met de tekst "Stop met lastigvallen van de arbitrage." Mourinho was zondag na de nederlaag tegen Atletico boos op de arbitrage. Hij toonde tijdens een persconferentie een foto met 2 overtredingen die volgens hem rode kaarten hadden moeten opleveren. Realspeler Dian Huizen kreeg in de beginfase van de tweede helft wel een rode kaart. Wielrenner Ryan Gell is wereldkampioen tijdrijder geworden bij de belofte. De 21-jarige Nederlander legde de 31 kilometer in Montreal af in 37 minuten en 26 seconden. Het is pas de 2e Nederlandse wereldtitel ooit in deze discipline, na Lars Boom in 2007. De Italiaan Nicolas Miles pakte zilver, de Spanjaard Hector Alvarez brons. Gal werd afgelopen week nog ziek en was al blij dat hij überhaupt kon starten. FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil overleggen met confederaties en nationale bonden over hervormingen van de Mondiale Voetbalbond. Hij stelt in een brief aan de 211 aangesloten bonden voor om een extern onderzoek te doen naar de manier waarop de FIFA belangrijke beslissingen neemt. Infantino erkent dat zijn inmiddels ingetrokken commercialiseringsplannen tot bezorgdheid leiden. De plannen om commerciële rechten te verkopen aan particuliere investeerders leiden tot wereldwijde kritiek. Onder meer de UEFA en de Noord- en Midden-Amerikaanse CONCACAF hebben het vertrouwen in de FIFA-baas opgezegd. De KNVB wil ook van Infantino af. De FIFA Council komt op 15 oktober bijeen. AZ-verdediger Wouter Goes heeft de selectie van Jong Oranje voortijdig verlaten. Hij is niet helemaal wedstrijdfit en keert terug naar zijn club. Mogelijk sluit hij later weer aan bij de ploeg van bondscoach Michael Reiziger. FC Groningen middenvelder Tigo Land is per direct toegevoegd aan de selectie. Jong Oranje speelt vrijdag in Deventer een kwalificatiewedstrijd voor het EK van 2027 tegen Jong Noorwegen.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt, met vooral in het noorden kans op wat lichte regen of motregen. De wind is zwak. Aan de kust waait het matig uit het westen. Vanmiddag blijft het grotendeels bewolkt, met in het noorden nog wat motregen. Het wordt 16 graden in het noordoosten en oosten. In het zuidwesten kan het oplopen tot 21 graden. Vanavond blijft het bewolkt. Alleen in het zuidwesten kan de zon misschien nog even doorbreken. Er staat nauwelijks wind. Vannacht is er in het oosten en noorden nog kans op motregen en in het westen mogelijk mist. De temperatuur zakt naar 14 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het binnenlands nieuws. Dierenbeschermingsorganisatie World Animal Protection stelt dat het gebruik van struisvogelveren in de modewereld leidt tot leed bij struisvogels. Onderzoekers hebben in Zuid-Afrika bewijsmateriaal vergaard bij 3 commerciële struisvogelboerderijen. Undercoverbeelden laten zien dat veren met geweld en zonder verdoving uit levende struisvogels worden getrokken. Volgens programmamanager Wieke van der Klei bestaat er geen diervriendelijke manier om de veren te verzamelen. De organisatie hoopt dat het onderzoek zowel consumenten als de mode-industrie wakker schudt. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwt dat beelden van camerabrillen meestal niet zomaar mogen worden gedeeld of gepubliceerd. Camerabrillen zoals die van Meta worden steeds populairder en lijken meer op gewone brillen, waardoor omstanders moeilijk kunnen zien of ze worden gefilmd. Voor persoonlijk gebruik gelden soms uitzonderingen, maar zodra beelden worden gedeeld, gelden de privacyregels. De AP adviseert ziekenhuizen, rechtbanken en religieuze gebouwen om camerabrillen in hun huisregels te verbieden. Volgens bestuurslid Katja Muur moeten mensen over straat kunnen gaan zonder bang te zijn dat iemand hen ongemerkt filmt en de beelden op internet zet. Kraanwater in grote delen van West-Nederland bevat meer PFAS dan het RIVM adviseert, blijkt uit een analyse van Greenpeace. Met name in Noord-Holland komen hoge waarden voor, zoals 14,3 nanogram per liter in Zaandam en IJmuiden. De hoeveelheid valt nog wel ruim binnen de wettelijke Europese norm van 100 nanogram per liter, maar het RIVM adviseert een strengere norm van 4,4 nanogram. Drinkwaterbedrijf PWN zegt dat het water voldoet aan alle wettelijke normen en dat het drinken van kraanwater verantwoord is. Greenpeace adviseert om gewoon kraanwater te blijven drinken en niet over te stappen op plastic flessen.
5: De hulpverlening van de brandweer is niet of nauwelijks in het geding gekomen door de recente inbraakgolf in brandweerkazernes. Sinds begin dit jaar werd al 85 keer ingebroken in brandweerkazernes, vergeleken met 18 keer vorig jaar. Daarbij werd redmateriaal gestolen, zoals knipscharen om mensen uit voertuigen te bevrijden. Kazernes hebben reservespullen, maar na diefstal werden werkprocessen tijdelijk aangepast. Soms werd een extra eenheid opgeroepen die wel materiaal had, wat in sommige gevallen extra tijd kostte. Het kabinetsplan tegen het cellentekort schiet tekort, zegt Wim Saris, directeur-generaal van de dienst Justitiële Inrichtingen. Hij pleit voor meer penitentiaire instellingen met een lichter regime. Saris wil het aantal afdelingen uitbreiden waar gedetineerden dagelijks naar hun werk blijven gaan. Nu zijn daar 9 van. Een korte gevangenisstraf maakt volgens hem meer kapot dan die waard is, omdat mensen hun baan en huis kwijtraken. Ook staat Saris open voor een enkelband als alternatief, omdat nu mensen helemaal niet kunnen worden opgeroepen om hun straf uit te zitten. Hives maakt dinsdag zijn comeback, schrijft de Telegraaf. Mediahuis Nederland brengt het sociale netwerk terug, bijna 13 jaar na de sluiting en precies 22 jaar na de oprichting. De dansende gele banaan, het krabbelen, de respectknop en de glitterplaatjes keren allemaal terug. De vernieuwde versie werkt zonder verslavende algoritmes die gebruikers lang laten scrollen. Uit onderzoek van Newcom blijkt dat bijna 60% van de Nederlanders een nieuwe Hives waarschijnlijk of zeker zou proberen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
6: Nu het buitenlands nieuws. De ministers van Buitenlandse Zaken van de G7-landen roepen Iran op om de Houthis in Jemen niet langer van wapens te voorzien. Ook moeten de Houthi-rebellen de aanvallen op doelen in Saoedi-Arabië staken. De G7 veroordeelt de aanhoudende aanvallen van de Houthis in Jemen en Saoedi-Arabië in de sterkst mogelijke bewoordingen. Volgens de landenclub is er sprake van een gevaarlijk patroon van escalatie dat kan leiden tot wereldwijde instabiliteit. De Houthis veroverden eerder deze maand belangrijke gebieden langs de zeestraat Bab al-Mandeb.
5: De Franse president Macron heeft in New York een zeer constructief gesprek gehad met de Amerikaanse president Trump over Oekraïne. Ze spraken uitgebreid over de noodzaak om Oekraïne sneller en beter te helpen met raketafweersystemen. Ook de situatie rond de Rode Zee kwam aan bod. Macron heeft later met de Oekraïense president Zelensky gesproken en toegezegd de Oekraïense luchtverdediging te versterken met radars en onderscheppers. De Franse president pleit voor een bestand waarbij Rusland en Oekraïne afspreken geen aanvallen uit te voeren op de energie-infrastructuur. In Japan zijn 2 mensen omgekomen door aardverschuivingen als gevolg van zware regenval door tyfoon Dujuan. Een man die aan het werk was op een graafmachine werd bedolven onder een aardverschuiving in Chiba, ten oosten van Tokio. Hij overleed in het ziekenhuis. In Kanagawa, ten zuiden van de hoofdstad, overleed een vrouw toen haar woning werd getroffen door een aardverschuiving. 4 mensen worden nog vermist en bijna 50.000 huishoudens zitten zonder stroom.
7: tientallen huizen raakten beschadigd, wegen overstroomden en treinen werden stilgelegd.
8: Donald Trump opende maandag een nieuwe landingsplek voor helikopters bij het Witte Huis. Tijdens de openingsceremonie waren de opmerkingen van de Amerikaanse president echter onverstaanbaar. De microfoon pikte het geluid van Trump niet op, alleen de helikopter was te horen. De grote Amerikaanse televisienetwerken ABC, CBS, Fox News en NBC weigeren de taak van CNN over te nemen. CNN is, net als MS Now en Politico, niet meer welkom in het Witte Huis. Uit solidariteit wachten ook fotografen van persbureaus en kranten urenlang met het verspreiden van foto's van Trumps reis naar New York.
9: In München is maandagavond een 52-jarige medewerker van een kermisattractie op het Oktoberfest om het leven gekomen. De man werkte bij de Hangover, een vrije valtoren van ongeveer 85 meter hoog. Hij stond mogelijk op een onveilige plek onder de attractie en raakte ernstig gewond. De man overleed later in het ziekenhuis. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd.
10: EU-buitenlandchef Kaya Kallas roept de Europese lidstaten op om de sancties tegen Rusland van kracht te laten. Sancties vormen volgens haar een belangrijke pijler van de reactie op de Russische oorlog. De EU-lidstaten overleggen over het verlengen van de sancties, waarbij alle 27 landen moeten instemmen. In totaal staan er bijna 3000 aan Rusland gelieerde bedrijven en personen op de sanctielijst. Frankrijk en Slowakije eisen dat de Russisch-Oezbeekse miljardair Alisher Usmanov van de lijst wordt gehaald. Luxemburg en Slowakije willen dat de Russische miljardair Mikhail Friedman van de lijst verdwijnt. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken noemt dit onaanvaardbaar.
11: En nu het economisch nieuws.
12: Het vertrouwen van consumenten is in september opnieuw iets verbeterd, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het cijfer steeg naar min 33 van min 34 in augustus. Dat blijft ver onder het gemiddelde van de afgelopen 20 jaar, dat op min 12 staat. Consumenten zijn wel iets negatiever over de economie dan een maand eerder. De koopbereidheid nam juist toe. Nederlanders vinden de tijd voor grote aankopen, zoals meubels en elektronica, nu gunstiger.
13: De overzeese aanvoer van gekoelde groenten en fruit is tussen 2015 en 2025 sterk toegenomen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De aanvoer van groenten verdubbelde en die van fruit nam met bijna de helft toe. Vooral bananen en avocado's waren vorig jaar meer in trek dan 10 jaar geleden. De aanvoer van vlees daalde met ongeveer een vijfde en die van vis nam met vergelijkbare cijfers af. Bijna een derde van alle koelcontainers kwam vorig jaar uit Zuid-Afrika, Brazilië en China, waarbij Zuid-Afrika de grootste aanvoerder was.
14: De prijzen van bestaande koopwoningen zijn in augustus voor het eerst sinds december 2025 op maandbasis gedaald. Vergeleken met juli waren koopwoningen een 10% goedkoper, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Kadaster. Op jaarbasis lagen de huizenprijzen nog wel ruim 3% hoger. Voor een bestaande koopwoning werd in augustus gemiddeld ruim €503.000 betaald. Volgens hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen ligt het voor de hand dat de afvlakking van de prijsstijging voorlopig doorzet.
15: Nederlanders hebben in de eerste 6 maanden van dit jaar gemiddeld €100 per online aankoop besteed. Dat is 3% minder dan een jaar eerder, meldt belangenvereniging thuiswinkel.org. Het aantal aankopen via internet steeg wel met 3% naar ruim 170 miljoen. De totale bestedingen online bleven met €17,1 miljard vrijwel gelijk. Bijna de helft van de aankopen gebeurde via een mobiele telefoon. Grotere aankopen worden nog vaak op een computer gedaan.
16: De Europese Unie en de Filipijnen zijn het eens over een handelsakkoord. Dat meldt Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie. Volgens haar moet de vrijhandelsovereenkomst voor beide partijen tastbare voordelen opleveren. Dat zijn onder andere nieuwe kansen voor bedrijven, meer investeringen en meer banen. 3 jaar geleden reisde von der Leyen naar Manila. Daar werd besloten de onderhandelingen te herstarten. Ze tekent het akkoord in 2027 in de Filipijnen.
17: Wall Street sluit de eerste handelsdag van de week met flinke winsten. De Nasdaq bereikt een nieuw record en stijgt ruim 2%. Vooral aandelen van AI-bedrijven zijn in trek na de koersval vorige week. Beleggers richten zich weer op de groeivooruitzichten van de techsector. Ook de dalende olieprijzen verminderen de vrees voor hogere inflatie.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
18: Tot slot het sportnieuws. Wout Poels is aangewezen als kopman van de Nederlandse ploeg voor de EK wielrennen in oktober in het Sloveense Ljubljana. De 38-jarige klimmer voert een jonge ploeg aan, met daarin ook meerdere debutanten. Bondscoach Koos Moerenhout heeft voor de wegwedstrijd ook Sjoerd Baks, Senna Remijn, Jochem Kerkhaart, Tijmen Graat, Alex Molenaar, Gijs Leemrijze en Jardy van der Lee geselecteerd. Baks en Axel van der Tuuk rijden de individuele tijdrit. De wegrace op zondag 4 oktober biedt volgens Moerenhout mogelijkheden voor Poels en zijn selectie. Het is een selectief parcours met meer dan 2500 hoogtemeters. Formule 1 races worden volgend jaar gemiddeld 15 kilometer korter. De totale lengte gaat terug van 305 naar 290 kilometer, wat neerkomt op 2 of 3 rondes minder per race. De FIA heeft dit besloten omdat de auto's vanaf 2027 meer brandstof nodig hebben door aanpassingen aan de motor. Daarnaast schrapt de bond de regel dat een onderbroken race maximaal 3 uur mag duren, zodat toeschouwers een grotere kans hebben een volledige race te zien. Ook krijgt de wedstrijdleiding de mogelijkheid om vrije trainingen te verlengen als die lang worden onderbroken. Atletico Madrid heeft trainer José Mourinho van Real Madrid opgeroepen te stoppen met het intimideren van scheidsrechters. De club plaatste op X een foto van de Portugese coach met de tekst "Stop met lastigvallen van de arbitrage." Mourinho was zondag na de nederlaag tegen Atletico boos op de arbitrage. Hij toonde tijdens een persconferentie een foto met 2 overtredingen die volgens hem rode kaarten hadden moeten opleveren. Realspeler Dian Huizen kreeg in de beginfase van de tweede helft wel een rode kaart. Wielrenner Ryan Gell is wereldkampioen tijdrijder geworden bij de belofte. De 21-jarige Nederlander legde de 31 kilometer in Montreal af in 37 minuten en 26 seconden. Het is pas de tweede Nederlandse wereldtitel ooit in deze discipline, na Lars Boom in 2007. De Italiaan Nicolas Miles pakte zilver, de Spanjaard Hector Alvarez brons. Gal werd afgelopen week nog ziek en was al blij dat hij überhaupt kon starten. FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil overleggen met confederaties en nationale bonden over hervormingen van de Mondiale Voetbalbond. Hij stelt in een brief aan de 211 aangesloten bonden voor om een extern onderzoek te doen naar de manier waarop de FIFA belangrijke beslissingen neemt. Infantino erkent dat zijn inmiddels ingetrokken commercialiseringsplannen tot bezorgdheid leiden. De plannen om commerciële rechten te verkopen aan particuliere investeerders leiden tot wereldwijde kritiek. Onder meer de UEFA en de Noord- en Midden-Amerikaanse CONCACAF hebben het vertrouwen in de FIFA-baas opgezegd. De KNVB wil ook van Infantino af. De FIFA Council komt op 15 oktober bijeen. AZ-verdediger Wouter Goes heeft de selectie van Jong Oranje voortijdig verlaten. Hij is niet helemaal wedstrijdfit en keert terug naar zijn club. Mogelijk sluit hij later weer aan bij de ploeg van bondscoach Michael Reiziger. FC Groningen middenvelder Tigo Land is per direct toegevoegd aan de selectie. Jong Oranje speelt vrijdag in Deventer een kwalificatiewedstrijd voor het EK van 2027 tegen Jong Noorwegen.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt, met vooral in het noorden kans op wat lichte regen of motregen. Er staat weinig wind, alleen aan de kust waait het zwak tot matig uit het westen. Vanmiddag blijft het grotendeels bewolkt en valt er in het noorden af en toe wat motregen. Het wordt tussen de 16 graden in het noordoosten en 21 graden in het zuidwesten. Vanavond blijft het bewolkt. In het zuidwesten kan de zon nog even doorbreken. In het noorden en oosten valt er nog wat motregen. Vannacht mogelijk wat motregen in het oosten en noorden en kans op mist in het westen. De temperatuur daalt naar zo'n 14 graden. Morgen veel bewolking, met in het noorden wat regen, in het zuiden af en toe zon. Het wordt 18 tot 21 graden met matige tot later vrij krachtige wind uit het zuidwesten.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
19: Dit is het Binnenlands Nieuws. Dierenbeschermingsorganisatie World Animal Protection stelt dat het gebruik van struisvogelveren in de modewereld leidt tot leed bij struisvogels. Onderzoekers hebben in Zuid-Afrika bewijsmateriaal vergaard bij 3 commerciële struisvogelboerderijen. Undercoverbeelden laten zien dat veren met geweld en zonder verdoving uit levende struisvogels worden getrokken. Volgens programmamanager Wieke van der Klei bestaat er geen diervriendelijke manier om de veren te verzamelen. De organisatie hoopt dat het onderzoek zowel consumenten als de mode-industrie wakker schudt. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwt dat beelden van camerabrillen meestal niet zomaar mogen worden gedeeld of gepubliceerd. Camerabrillen zoals die van Meta worden steeds populairder en lijken meer op gewone brillen, waardoor omstanders moeilijk kunnen zien of ze worden gefilmd. Voor persoonlijk gebruik gelden soms uitzonderingen. Maar zodra beelden worden gedeeld, gelden de privacyregels. De AP adviseert ziekenhuizen, rechtbanken en religieuze gebouwen om camerabrillen in hun huisregels te verbieden. Volgens bestuurslid Katja Muur moeten mensen over straat kunnen gaan zonder bang te zijn dat iemand hen ongemerkt filmt en de beelden op internet zet.
20: Kraanwater in grote delen van West-Nederland bevat meer PFAS dan het RIVM adviseert, blijkt uit een analyse van Greenpeace. Met name in Noord-Holland komen hoge waarden voor, zoals 14,3 nanogram per liter in Zaandam en IJmuiden. De hoeveelheid valt nog wel ruim binnen de wettelijke Europese norm van 100 nanogram per liter, maar het RIVM adviseert een strengere norm van 4,4 nanogram. Drinkwaterbedrijf PWN zegt dat het water voldoet aan alle wettelijke normen en dat het drinken van kraanwater verantwoord is. Greenpeace adviseert om gewoon kraanwater te blijven drinken en niet over te stappen op plastic flessen.
21: De hulpverlening van de brandweer is niet of nauwelijks in het geding gekomen door de recente inbraakgolf in brandweerkazernes. Sinds begin dit jaar werd al 85 keer ingebroken in brandweerkazernes, vergeleken met 18 keer vorig jaar. Daarbij werd redmateriaal gestolen, zoals knipscharen om mensen uit voertuigen te bevrijden. Kazernes hebben reservespullen, maar na diefstal werden werkprocessen tijdelijk aangepast. Soms werd een extra eenheid opgeroepen die wel materiaal had, wat in sommige gevallen extra tijd kostte.
22: Het kabinetsplan tegen het cellentekort schiet tekort, zegt Wim Saris, directeur-generaal van de dienst Justitiële Inrichtingen. Hij pleit voor meer penitentiaire instellingen met een lichter regime. Saris wil het aantal afdelingen uitbreiden waar gedetineerden dagelijks naar hun werk blijven gaan. Nu zijn daar 9 van. Een korte gevangenisstraf maakt volgens hem meer kapot dan die waard is, omdat mensen hun baan en huis kwijtraken. Ook staat Saris open voor een enkelband als alternatief, omdat nu mensen helemaal niet kunnen worden opgeroepen om hun straf uit te zitten.
23: Ives maakt dinsdag zijn comeback, schrijft de Telegraaf. Mediahuis Nederland brengt het sociale netwerk terug, bijna 13 jaar na de sluiting en precies 22 jaar na de oprichting. De dansende gele banaan, het krabbelen, de respectknop en de glitterplaatjes keren allemaal terug. De vernieuwde versie werkt zonder verslavende algoritmes die gebruikers lang laten scrollen. Uit onderzoek van Newcom blijkt dat bijna 60% van de Nederlanders een nieuwe Hives waarschijnlijk of zeker zou proberen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
24: Nu het buitenlands nieuws. De ministers van Buitenlandse Zaken van de G7-landen roepen Iran op om de Houthis in Jemen niet langer van wapens te voorzien.
0: Ook moeten de Houthi-rebellen de aanvallen op doelen in Saoedi-Arabië staken. De G7 veroordeelt de aanhoudende aanvallen van de Houthis in Jemen en Saoedi-Arabië in de sterkst mogelijke bewoordingen. Volgens de landenclub is er sprake van een gevaarlijk patroon van escalatie dat kan leiden tot wereldwijde instabiliteit. De Houthis veroverden eerder deze maand belangrijke gebieden langs de zeestraat Bab al-Mandeb.
3: De Franse president Macron heeft in New York een zeer constructief gesprek gehad met de Amerikaanse president Trump over Oekraïne. Ze spraken uitgebreid over de noodzaak om Oekraïne sneller en beter te helpen met raketafweersystemen. Ook de situatie rond de Rode Zee kwam aan bod. Macron heeft later met de Oekraïense president Zelensky gesproken en toegezegd de Oekraïense luchtverdediging te versterken met radars en onderscheppers. De Franse president pleit voor een bestand waarbij Rusland en Oekraïne afspreken geen aanvallen uit te voeren op de energie-infrastructuur.
4: In Japan zijn twee mensen omgekomen door aardverschuivingen als gevolg van zware regenval door tyfoon Dujuan. Een man die aan het werk was op een graafmachine werd bedolven onder een aardverschuiving in Chiba, ten oosten van Tokio. Hij overleed in het ziekenhuis. In Kanagawa, ten zuiden van de hoofdstad, overleed een vrouw toen haar woning werd getroffen door een aardverschuiving. 4 mensen worden nog vermist en bijna 50.000 huishoudens zitten zonder stroom. Tientallen huizen raakten beschadigd, wegen overstroomden en treinen werden stilgelegd.
5: Donald Trump opende maandag een nieuwe landingsplek voor helikopters bij het Witte Huis. Tijdens de openingsceremonie waren de opmerkingen van de Amerikaanse president echter onverstaanbaar. De microfoon pikte het geluid van Trump niet op, alleen de helikopter was te horen. De grote Amerikaanse televisienetwerken ABC, CBS, Fox News en NBC weigeren de taak van CNN over te nemen. CNN is, net als MS Now en Politico, niet meer welkom in het Witte Huis. Uit solidariteit wachten ook fotografen van persbureaus en kranten urenlang met het verspreiden van foto's van Trumps reis naar New York.
6: In München is maandagavond een 52-jarige medewerker van een kermisattractie op het Oktoberfest om het leven gekomen. De man werkte bij de Hangover, een vrije valtoren van ongeveer 85 meter hoog. Hij stond mogelijk op een onveilige plek onder de attractie en raakte ernstig gewond. De man overleed later in het ziekenhuis. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd.
25: EU-buitenlandchef Kaja Kallas roept de Europese lidstaten op om de sancties tegen Rusland van kracht te laten. Sancties vormen volgens haar een belangrijke pijler van de reactie op de Russische oorlog. De EU-lidstaten overleggen over het verlengen van de sancties, waarbij alle 27 landen moeten instemmen. In totaal staan er bijna 3000 aan Rusland gelieerde bedrijven en personen op de sanctielijst. Frankrijk en Slowakije eisen dat de Russisch-Oezbeekse miljardair Alisher Usmanov van de lijst wordt gehaald. Luxemburg en Slowakije willen dat de Russische miljardair Mikhail Friedman van de lijst verdwijnt. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken noemt dit onaanvaardbaar.
26: En nu het economisch nieuws.
27: Het vertrouwen van consumenten is in september opnieuw iets verbeterd, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het cijfer steeg naar min 33 van min 34 in augustus. Dat blijft ver onder het gemiddelde van de afgelopen 20 jaar, dat op min 12 staat. Consumenten zijn wel iets negatiever over de economie dan een maand eerder. De koopbereidheid nam juist toe. Nederlanders vinden de tijd voor grote aankopen, zoals meubels en elektronica, nu gunstiger.
28: De overzeese aanvoer van gekoelde groenten en fruit is tussen 2015 en 2025 sterk toegenomen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De aanvoer van groenten verdubbelde en die van fruit nam met bijna de helft toe. Vooral bananen en avocado's waren vorig jaar meer in trek dan 10 jaar geleden. De aanvoer van vlees daalde met ongeveer een vijfde en die van vis nam met vergelijkbare cijfers af. Bijna een derde van alle koelcontainers kwam vorig jaar uit Zuid-Afrika, Brazilië en China, waarbij Zuid-Afrika de grootste aanvoerder was.
7: De prijzen van bestaande koopwoningen zijn in augustus voor het eerst sinds december 2025 op maandbasis gedaald. Vergeleken met juli waren koopwoningen een 10% goedkoper, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Kadaster. Op jaarbasis lagen de huizenprijzen nog wel ruim 3% hoger. Voor een bestaande koopwoning werd in augustus gemiddeld ruim €503.000 betaald. Volgens hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen ligt het voor de hand dat de afvlakking van de prijsstijging voorlopig doorzet. Nederlanders hebben in de eerste 6 maanden van dit jaar gemiddeld €100 per online aankoop besteed. Dat is 3% minder dan een jaar eerder, meldt belangenvereniging thuiswinkel.org. Het aantal aankopen via internet steeg wel met 3% naar ruim 170 miljoen. De totale bestedingen online bleven met €17,1 miljard vrijwel gelijk. Bijna de helft van de aankopen gebeurde via een mobiele telefoon. Grotere aankopen worden nog vaak op een computer gedaan.
8: De Europese Unie en de Filipijnen zijn het eens over een handelsakkoord. Dat meldt Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie. Volgens haar moet de vrijhandelsovereenkomst voor beide partijen tastbare voordelen opleveren. Dat zijn onder andere nieuwe kansen voor bedrijven, meer investeringen en meer banen. 3 jaar geleden reisde von der Leyen naar Manila. Daar werd besloten de onderhandelingen te herstarten. Ze tekent het akkoord in 2027 in de Filipijnen.
9: Wall Street sluit de eerste handelsdag van de week met flinke winsten. De Nasdaq bereikt een nieuw record en stijgt ruim 2%. Vooral aandelen van AI-bedrijven zijn in trek na de koersval vorige week. Beleggers richten zich weer op de groeivooruitzichten van de techsector. Ook de dalende olieprijzen verminderen de vrees voor hogere inflatie.
10: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
11: Tot slot het sportnieuws. Wout Poels is aangewezen als kopman van de Nederlandse ploeg voor de EK wielrennen in oktober in het Sloveense Ljubljana. De 38-jarige klimmer voert een jonge ploeg aan, met daarin ook meerdere debutanten. Bondscoach Koos Moerenhout heeft voor de wegwedstrijd ook Sjoerd Baks, Senna Remijn, Jochem Kerkhaart, Tijmen Graat, Alex Molenaar, Gijs Leemrijzen en Jardy van der Lee geselecteerd. Baks en Axel van der Tuuk rijden de individuele tijdrit. De wegrace op zondag 4 oktober biedt volgens Moerenhout mogelijkheden voor Poels en zijn selectie. Het is een selectief parcours met meer dan 2500 hoogtemeters. Formule 1 races worden volgend jaar gemiddeld 15 kilometer korter. De totale lengte gaat terug van 305 naar 290 kilometer, wat neerkomt op 2 of 3 rondes minder per race. De FIA heeft dit besloten omdat de auto's vanaf 2027 meer brandstof nodig hebben door aanpassingen aan de motor. Daarnaast schrapt de bond de regel dat een onderbroken race maximaal 3 uur mag duren, zodat toeschouwers een grotere kans hebben een volledige race te zien. Ook krijgt de wedstrijdleiding de mogelijkheid om vrije trainingen te verlengen als die lang worden onderbroken.
12: Atletico Madrid heeft trainer José Mourinho van Real Madrid opgeroepen te stoppen met het intimideren van scheidsrechters. De club plaatste op X een foto van de Portugese coach met de tekst "Stop met lastigvallen van de arbitrage." Mourinho was zondag na de nederlaag tegen Atletico boos op de arbitrage. Hij toonde tijdens een persconferentie een foto met 2 overtredingen die volgens hem rode kaarten hadden moeten opleveren. Realspeler Dian Huizen kreeg in de beginfase van de tweede helft wel een rode kaart.
13: Wielrenner Ryan Gell is wereldkampioen tijdrijden geworden bij de belofte. De 21-jarige Nederlander legde de 31 kilometer in Montreal af in 37 minuten en 26 seconden. Het is pas de 2e Nederlandse wereldtitel ooit in deze discipline, na Lars Boom in 2007. De Italiaan Nicolas Miles pakte zilver, de Spanjaard Hector Alvarez brons. Gal werd afgelopen week nog ziek en was al blij dat hij überhaupt kon starten.
14: FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil overleggen met confederaties en nationale bonden over hervormingen van de Mondiale Voetbalbond.
2: Hij stelt in een brief aan de 211 aangesloten bonden voor om een extern onderzoek te doen naar de manier waarop de FIFA belangrijke beslissingen neemt. Infantino erkent dat zijn inmiddels ingetrokken commercialiseringsplannen tot bezorgdheid leiden. De plannen om commerciële rechten te verkopen aan particuliere investeerders leiden tot wereldwijde kritiek. Onder meer de UEFA en de Noord- en Midden-Amerikaanse CONCACAF hebben het vertrouwen in de FIFA-baas opgezegd. De KNVB wil ook van Infantino af. De FIFA Council komt op 15 oktober bijeen. AZ-verdediger Wouter Goes heeft de selectie van Jong Oranje voortijdig verlaten. Hij is niet helemaal wedstrijdfit en keert terug naar zijn club. Mogelijk sluit hij later weer aan bij de ploeg van bondscoach Michael Reiziger. FC Groningen middenvelder Tigo Land is per direct toegevoegd aan de selectie. Jong Oranje speelt vrijdag in Deventer een kwalificatiewedstrijd voor het EK van 2027 tegen Jong Noorwegen.
15: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
16: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt met vooral in het noorden kans op wat lichte regen of motregen. De wind is zwak tot matig, aan de kust verder landinwaarts weinig wind. Vanmiddag blijft het grotendeels bewolkt. In het noorden valt plaatselijk nog wat motregen. Het wordt tussen de 16 graden in het noordoosten en oosten tot plaatselijk 21 graden in het zuidwesten. Vanavond blijft het bewolkt, al kan in het zuidwesten de zon nog even doorbreken. In het noorden en oosten is er nog kans op motregen. Vannacht mogelijk wat motregen in het oosten en noorden en in het westen kans op mist. De temperatuur zakt naar rond de 14 graden. Morgen start bewolkt, mogelijk met mist in het westen. Vooral in het noorden valt er wat regen of motregen, in het zuiden is af en toe zon te zien. Middagtemperatuur tussen de 18 en 21 graden. Morgenavond breidt regen zich vanuit het noordwesten uit.
15: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
17: Dit is het Binnenlands Nieuws. De hulpverlening van de brandweer is niet of nauwelijks in het geding gekomen door de recente inbraakgolf in brandweerkazernes. Sinds begin dit jaar werd er al 85 keer ingebroken of geprobeerd in te breken. Terwijl dat er in 2024 17 keer en in 2025 18 keer was. Bij de inbraken werd redmateriaal gestolen, zoals knipscharen om mensen uit voertuigen te bevrijden. Na diefstal werden werkprocessen tijdelijk aangepast. Bijvoorbeeld door een extra eenheid op te roepen die wel materiaal had. Er loopt landelijk onderzoek naar de inbraken.
18: Kraanwater in grote delen van West-Nederland bevat meer PFAS dan het RIVM adviseert, blijkt uit een analyse van Greenpeace. Met name in Noord-Holland komen hoge waarden voor, zoals 14,3 nanogram per liter in Zaandam en IJmuiden. De hoeveelheid valt nog wel ruim binnen de wettelijke Europese norm van 100 nanogram per liter, maar het RIVM adviseert een strengere norm van 4,4 nanogram. Drinkwaterbedrijf PWN zegt dat het water voldoet aan alle wettelijke normen en dat het drinken van kraanwater verantwoord is. Greenpeace adviseert om gewoon kraanwater te blijven drinken en niet over te stappen op plastic flessen.
19: Dierenbeschermingsorganisatie World Animal Protection stelt dat het gebruik van struisvogelveren in de modewereld leidt tot leed bij struisvogels. Onderzoekers hebben in Zuid-Afrika bewijsmateriaal vergaard bij 3 commerciële struisvogelboerderijen. Undercoverbeelden laten zien dat veren met geweld en zonder verdoving uit levende struisvogels worden getrokken. Volgens programmamanager Wieke van der Klei bestaat er geen diervriendelijke manier om de veren te verzamelen. De organisatie hoopt dat het onderzoek zowel consumenten als de mode-industrie wakker schudt.
20: De autoriteit persoonsgegevens waarschuwt dat beelden van camerabrillen meestal niet zomaar mogen worden gedeeld of gepubliceerd. Camerabrillen zoals die van Meta worden steeds populairder en lijken meer op gewone brillen, waardoor omstanders moeilijk kunnen zien of ze worden gefilmd. Voor persoonlijk gebruik gelden soms uitzonderingen, maar zodra beelden worden gedeeld, gelden de privacyregels. De AP adviseert ziekenhuizen, rechtbanken en religieuze gebouwen om camerabrillen in hun huisregels te verbieden.
0: Volgens bestuurslid Katja Muur moeten mensen over straat kunnen gaan zonder bang te zijn dat iemand hen ongemerkt filmt en de beelden op internet zet.
1: Het kabinetsplan tegen het cellentekort schiet tekort, zegt Wim Saris, directeur-generaal van de dienst Justitiële Inrichtingen. Hij pleit voor meer penitentiaire instellingen met een lichter regime. Saris wil het aantal afdelingen uitbreiden waar gedetineerden dagelijks naar hun werk blijven gaan. Nu zijn daar 9 van. Een korte gevangenisstraf maakt volgens hem meer kapot dan die waard is, omdat mensen hun baan en huis kwijt.

0: Uit onderzoek van Newcom blijkt dat bijna 60% van de Nederlanders een nieuwe Hives waarschijnlijk of zeker zou proberen.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. De ministers van Buitenlandse Zaken van de G7-landen roepen Iran op om de Houthis in Jemen niet langer van wapens te voorzien. Ook moeten de Houthi-rebellen de aanvallen op doelen in Saoedi-Arabië staken. De G7 veroordeelt de aanhoudende aanvallen van de Houthis in Jemen en Saoedi-Arabië in de sterkst mogelijke bewoordingen. Volgens de landenclub is er sprake van een gevaarlijk patroon van escalatie dat kan leiden tot wereldwijde instabiliteit. De Houthis veroverden eerder deze maand belangrijke gebieden langs de zeestraat Bab al-Mandeb. De Franse president Macron heeft in New York een zeer constructief gesprek gehad met de Amerikaanse president Trump over Oekraïne. Ze spraken uitgebreid over de noodzaak om Oekraïne sneller en beter te helpen met raketafweersystemen. Ook de situatie rond de Rode Zee kwam aan bod. Macron heeft later met de Oekraïense president Zelensky gesproken en toegezegd de Oekraïense luchtverdediging te versterken met radars en onderscheppers. De Franse president pleit voor een bestand waarbij Rusland en Oekraïne afspreken geen aanvallen uit te voeren op de energie-infrastructuur. In Japan zijn 2 mensen omgekomen door aardverschuivingen als gevolg van zware regenval door tyfoon Dujuan. Een man die aan het werk was op een graafmachine werd bedolven onder een aardverschuiving in Chiba, ten oosten van Tokio. Hij overleed in het ziekenhuis. In Kanagawa, ten zuiden van de hoofdstad, overleed een vrouw toen haar woning werd getroffen door een aardverschuiving. 4 mensen worden nog vermist en bijna 50.000 huishoudens zitten zonder stroom. Tientallen huizen raakten beschadigd, wegen overstroomden en treinen werden stilgelegd. Donald Trump opende maandag een nieuwe landingsplek voor helikopters bij het Witte Huis. Tijdens de openingsceremonie waren de opmerkingen van de Amerikaanse president echter onverstaanbaar. De microfoon pikte het geluid van Trump niet op, alleen de helikopter was te horen. De grote Amerikaanse televisienetwerken ABC, CBS, Fox News en NBC weigeren de taak van CNN over te nemen. CNN is, net als MS Now en Politico, niet meer welkom in het Witte Huis. Uit solidariteit wachten ook fotografen van persbureaus en kranten urenlang met het verspreiden van foto's van Trumps reis naar New York. In München is maandagavond een 52-jarige medewerker van een kermisattractie op het Oktoberfest om het leven gekomen. De man werkte bij de Hangover, een vrije valtoren van ongeveer 85 meter hoog. Hij stond mogelijk op een onveilige plek onder de attractie en raakte ernstig gewond. De man overleed later in het ziekenhuis. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. EU-buitenlandchef Kaya Kallas roept de Europese lidstaten op om de sancties tegen Rusland van kracht te laten. Sancties vormen volgens haar een belangrijke pijler van de reactie op de Russische oorlog. De EU-lidstaten overleggen over het verlengen van de sancties, waarbij alle 27 landen moeten instemmen. In totaal staan er bijna 3000 aan Rusland gelieerde bedrijven en personen op de sanctielijst. Frankrijk en Slowakije eisen dat de Russisch-Oezbeekse miljardair Alisher Usmanov van de lijst wordt gehaald. Luxemburg en Slowakije willen dat de Russische miljardair Mikhail Friedman van de lijst verdwijnt. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken noemt dit onaanvaardbaar.
3: En nu het economisch nieuws.
2: Het vertrouwen van consumenten is in september opnieuw iets verbeterd. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat de stand steeg van min 34 in augustus naar min 33 in september. Sinds de oorlog in Oekraïne begin 2022 begon, stond het vertrouwen flink onder druk. Maar sinds juni is weer een verbetering te zien. Consumenten zijn wel iets negatiever over de economie, maar hun koopbereidheid is licht verbeterd. Het vertrouwen blijft ver onder het gemiddelde van de afgelopen 20 jaar. De overzeese aanvoer van gekoelde groenten en fruit

0: is tussen 2015 en 2025 sterk toegenomen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De aanvoer van groenten verdubbelde en die van fruit nam met bijna de helft toe. Vooral bananen en avocado's waren vorig jaar meer in trek dan 10 jaar geleden. De aanvoer van vlees daalde met ongeveer een vijfde en die van vis nam met vergelijkbare cijfers af. Bijna een derde van alle koelcontainers kwam vorig jaar uit Zuid-Afrika, Brazilië en China, waarbij Zuid-Afrika de grootste aanvoerder was. De prijzen van bestaande koopwoningen zijn in augustus voor het eerst sinds december 2025 op maandbasis gedaald. Vergeleken met juli waren koopwoningen een 10e% goedkoper, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Kadaster. Op jaarbasis lagen de huizenprijzen nog wel ruim 3% hoger. Voor een bestaande koopwoning werd in augustus gemiddeld ruim €503.000 betaald. Volgens hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen ligt het voor de hand dat de afvlakking van de prijsstijging voorlopig doorzet. Nederlanders hebben in de eerste 6 maanden van dit jaar gemiddeld €100 per online aankoop besteed. Dat is 3% minder dan een jaar eerder, meldt belangenvereniging thuiswinkel.org. Het aantal aankopen via internet steeg wel met 3% naar ruim 170 miljoen. De totale bestedingen online bleven met €17,1 miljard vrijwel gelijk. Bijna de helft van de aankopen gebeurde via een mobiele telefoon. Grotere aankopen worden nog vaak op een computer gedaan. De Europese Unie en de Filipijnen zijn het eens over een handelsakkoord. Dat meldt Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie. Volgens haar moet de vrijhandelsovereenkomst voor beide partijen tastbare voordelen opleveren. Dat zijn onder andere nieuwe kansen voor bedrijven, meer investeringen en meer banen. 3 jaar geleden reisde von der Leyen naar Manila. Daar werd besloten de onderhandelingen te herstarten. Ze tekent het akkoord in 2027 in de Filipijnen. Wall Street sluit de eerste handelsdag van de week met flinke winsten. De Nasdaq bereikt een nieuw record en stijgt ruim 2%. Vooral aandelen van AI-bedrijven zijn in trek na de koersval vorige week. Beleggers richten zich weer op de groeivooruitzichten van de techsector. Ook de dalende olieprijzen verminderen de vrees voor hogere inflatie.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Wout Poels is aangewezen als kopman van de Nederlandse ploeg voor de EK wielrennen in oktober in het Sloveense Ljubljana. De 38-jarige klimmer voert een jonge ploeg aan, met daarin ook meerdere debutanten. Bondscoach Koos Moerenhout heeft voor de wegwedstrijd ook Sjoerd Baks, Senna Remijn, Jochem Kerkhaart, Tijmen Graat, Alex Molenaar, Gijs Leemrijzen en Jardy van der Lee geselecteerd. Baks en Axel van der Tuuk rijden de individuele tijdrit. De wegrace op zondag 4 oktober biedt volgens Moerenhout mogelijkheden voor Poels en zijn selectie. Het is een selectief parcours met meer dan 2500 hoogtemeters. Formule 1 races worden volgend jaar gemiddeld 15 kilometer korter. De totale lengte gaat terug van 305 naar 290 kilometer, wat neerkomt op 2 of 3 rondes minder per race. De FIA heeft dit besloten omdat de auto's vanaf 2027 meer brandstof nodig hebben door aanpassingen aan de motor. Daarnaast schrapt de bond de regel dat een onderbroken race maximaal 3 uur mag duren, zodat toeschouwers een grotere kans hebben een volledige race te zien. Ook krijgt de wedstrijdleiding de mogelijkheid om vrije trainingen te verlengen als die lang worden onderbroken. Atletico Madrid heeft trainer José Mourinho van Real Madrid opgeroepen te stoppen met het intimideren van scheidsrechters. De club plaatste op X een foto van de Portugese coach met de tekst "Stop met lastigvallen van de arbitrage." Mourinho was zondag na de nederlaag tegen Atletico boos op de arbitrage. Hij toonde tijdens een persconferentie een foto met 2 overtredingen die volgens hem rode kaarten hadden moeten opleveren. Realspeler Dian Huizen kreeg in de beginfase van de tweede helft wel een rode kaart. Wielrenner Ryan Gell is wereldkampioen tijdrijder geworden bij de belofte. De 21-jarige Nederlander legde de 31 kilometer in Montreal af in 37 minuten en 26 seconden. Het is pas de tweede Nederlandse wereldtitel ooit in deze discipline, na Lars Boom in 2007. De Italiaan Nicolas Miles pakte zilver, de Spanjaard Hector Alvarez brons. Gal werd afgelopen week nog ziek en was al blij dat hij überhaupt kon starten. FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil overleggen met confederaties en nationale bonden over hervormingen van de Mondiale Voetbalbond. Hij stelt in een brief aan de 211 aangesloten bonden voor om een extern onderzoek te doen naar de manier waarop de FIFA belangrijke beslissingen neemt. Infantino erkent dat zijn inmiddels ingetrokken commercialiseringsplannen tot bezorgdheid leiden. De plannen om commerciële rechten te verkopen aan particuliere investeerders leiden tot wereldwijde kritiek. Onder meer de UEFA en de Noord- en Midden-Amerikaanse CONCACAF hebben het vertrouwen in de FIFA-baas opgezegd. De KNVB wil ook van Infantino af. De FIFA Council komt op 15 oktober bijeen. AZ-verdediger Wouter Goes heeft de selectie van Jong Oranje voortijdig verlaten. Hij is niet helemaal wedstrijdfit en keert terug naar zijn club. Mogelijk sluit hij later weer aan bij de ploeg van bondscoach Michael Reiziger. FC Groningen-middenvelder Tigo Land is per direct toegevoegd aan de selectie. Jong Oranje speelt vrijdag in Deventer een kwalificatiewedstrijd voor het EK van 2027 tegen Jong Noorwegen.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het vrijwel overal bewolkt, met hier en daar wat zon. Vooral in het noorden kan er wat lichte motregen vallen. Aan de kust waait een zwakke tot matige wind uit het westen. Landinwaarts is er weinig wind. Vanmiddag blijft het grotendeels bewolkt, met vooral in het noorden nog kans op motregen. In het westen is de meeste kans op zon. De temperatuur loopt op tot 16 graden in het noordoosten en oosten en tot een graad of 21 in het zuidwesten. Vanavond blijft het bewolkt, al kan de zon in het zuidwesten misschien nog even doorbreken. In het noorden en oosten kan het wat motregenen. Er staat nauwelijks wind. Morgen begint de dag bewolkt, met in het westen mogelijk wat mist. Later kans op zon in het zuiden. Morgenavond trekt er vanaf het noordwesten regen over het land.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De hulpverlening van de brandweer is niet of nauwelijks in het geding gekomen door de recente inbraakgolf in brandweerkazernes. Sinds begin dit jaar werd er al 85 keer ingebroken of geprobeerd in te breken. Terwijl dat er in 2024 17 keer en in 2025 18 keer was. Bij de inbraken werd redmateriaal gestolen, zoals knipscharen om mensen uit voertuigen te bevrijden. Na diefstal werden werkprocessen tijdelijk aangepast. Bijvoorbeeld door een extra eenheid op te roepen die wel materiaal had. Er loopt landelijk onderzoek naar de inbraken. Kraanwater in grote delen van West-Nederland bevat meer PFAS dan het RIVM adviseert, blijkt uit een analyse van Greenpeace. Met name in Noord-Holland komen hoge waarden voor, zoals 14,3 nanogram per liter in Zaandam en IJmuiden. De hoeveelheid valt nog wel ruim binnen de wettelijke Europese norm van 100 nanogram per liter, maar het RIVM adviseert een strengere norm van 4,4 nanogram. Drinkwaterbedrijf PWN zegt dat het water voldoet aan alle wettelijke normen en dat het drinken van kraanwater verantwoord is. Greenpeace adviseert om gewoon kraanwater te blijven drinken en niet over te stappen op plastic flessen. Dierenbeschermingsorganisatie World Animal Protection stelt dat het gebruik van struisvogelveren in de modewereld leidt tot leed bij struisvogels. Onderzoekers hebben in Zuid-Afrika bewijsmateriaal vergaard bij 3 commerciële struisvogelboerderijen. Undercoverbeelden laten zien dat veren met geweld en zonder verdoving uit levende struisvogels worden getrokken. Volgens programmamanager Wieke van der Klei bestaat er geen diervriendelijke manier om de veren te verzamelen. De organisatie hoopt dat het onderzoek zowel consumenten als de mode-industrie wakker schudt. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwt dat beelden van camerabrillen meestal niet zomaar mogen worden gedeeld of gepubliceerd. Camerabrillen zoals die van Meta worden steeds populairder en lijken meer op gewone brillen, waardoor omstanders moeilijk kunnen zien of ze worden gefilmd. Voor persoonlijk gebruik gelden soms uitzonderingen, maar zodra beelden worden gedeeld, gelden de privacyregels. De AP adviseert ziekenhuizen, rechtbanken en religieuze gebouwen om camerabrillen in hun huisregels te verbieden. Volgens bestuurslid Katja Muur moeten mensen over straat kunnen gaan zonder bang te zijn dat iemand hen ongemerkt filmt en de beelden op internet zet. Het kabinetsplan tegen het cellentekort schiet tekort, zegt Wim Saris, directeur-generaal van de dienst Justitiële Inrichtingen. Hij pleit voor meer penitentiaire instellingen met een lichter regime. Saris wil het aantal afdelingen uitbreiden waar gedetineerden dagelijks naar hun werk blijven gaan. Nu zijn daar 9 van. Een korte gevangenisstraf maakt volgens hem meer kapot dan die waard is, omdat mensen hun baan en huis kwijtraken. Ook staat Saris open voor een enkelband als alternatief, omdat nu mensen helemaal niet kunnen worden opgeroepen om hun straf uit te zitten. Hives maakt dinsdag zijn comeback, schrijft de Telegraaf. Mediahuis Nederland brengt het sociale netwerk terug, bijna 13 jaar na de sluiting en precies 22 jaar na de oprichting. De dansende gele banaan, het krabbelen, de respectknop en de glitterplaatjes keren allemaal terug. De vernieuwde versie werkt zonder verslavende algoritmes die gebruikers lang laten scrollen. Uit onderzoek van Newcom blijkt dat bijna 60% van de Nederlanders een nieuwe Hives waarschijnlijk of zeker zou proberen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De ministers van Buitenlandse Zaken van de G7-landen roepen Iran op om de Houthis in Jemen niet langer van wapens te voorzien. Ook moeten de Houthi-rebellen de aanvallen op doelen in Saoedi-Arabië staken. De G7 veroordeelt de aanhoudende aanvallen van de Houthis in Jemen en Saoedi-Arabië in de sterkst mogelijke bewoordingen. Volgens de landenclub is er sprake van een gevaarlijk patroon van escalatie dat kan leiden tot wereldwijde instabiliteit. De Houthis veroverden eerder deze maand belangrijke gebieden langs de zeestraat Bab al-Mandeb. De Franse president Macron heeft in New York een zeer constructief gesprek gehad met de Amerikaanse president Trump over Oekraïne. Ze spraken uitgebreid over de noodzaak om Oekraïne sneller en beter te helpen met raketafweersystemen. Ook de situatie rond de Rode Zee kwam aan bod. Macron heeft later met de Oekraïense president Zelensky gesproken en toegezegd de Oekraïense luchtverdediging te versterken met radars en onderscheppers. De Franse president pleit voor een bestand waarbij Rusland en Oekraïne afspreken geen aanvallen uit te voeren op de energie-infrastructuur. In Japan zijn 2 mensen omgekomen door aardverschuivingen als gevolg van zware regenval door tyfoon Dujuan. Een man die aan het werk was op een graafmachine werd bedolven onder een aardverschuiving in Chiba, ten oosten van Tokio. Hij overleed in het ziekenhuis. In Kanagawa, ten zuiden van de hoofdstad, overleed een vrouw toen haar woning werd getroffen door een aardverschuiving. 4 mensen worden nog vermist en bijna 50.000 huishoudens zitten zonder stroom. Tientallen huizen raakten beschadigd, wegen overstroomden en treinen werden stilgelegd. Donald Trump opende maandag een nieuwe landingsplek voor helikopters bij het Witte Huis. Tijdens de openingsceremonie waren de opmerkingen van de Amerikaanse president echter onverstaanbaar. De microfoon pikte het geluid van Trump niet op, alleen de helikopter was te horen. De grote Amerikaanse televisienetwerken ABC, CBS, Fox News en NBC weigeren de taak van CNN over te nemen. CNN is, net als MS Now en Politico, niet meer welkom in het Witte Huis. Uit solidariteit wachten ook fotografen van persbureaus en kranten urenlang met het verspreiden van foto's van Trumps reis naar New York. In München is maandagavond een 52-jarige medewerker van een kermisattractie op het Oktoberfest om het leven gekomen. De man werkte bij de Hangover, een vrije valtoren van ongeveer 85 meter hoog. Hij stond mogelijk op een onveilige plek onder de attractie en raakte ernstig gewond. De man overleed later in het ziekenhuis. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd.
4: EU-buitenlandchef Kaya Kallas roept de Europese lidstaten op om de sancties tegen Rusland van kracht te laten. Sancties vormen volgens haar een belangrijke pijler van de reactie op de Russische oorlog. De EU-lidstaten overleggen over het verlengen van de sancties, waarbij alle 27 landen moeten instemmen. In totaal staan er bijna 3000 aan Rusland gelieerde bedrijven en personen op de sanctielijst. Frankrijk en Slowakije eisen dat de Russisch-Oezbeekse miljardair Alisher Usmanov van de lijst wordt gehaald. Luxemburg en Slowakije willen dat de Russische miljardair Mikhail Friedman van de lijst verdwijnt. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken noemt dit onaanvaardbaar.
5: En nu het economisch nieuws.
6: Het vertrouwen van consumenten is in september opnieuw iets verbeterd. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat de stand steeg van min 34 in augustus naar min 33 in september. Sinds de oorlog in Oekraïne begin 2022 begon, stond het vertrouwen flink onder druk. Maar sinds juni is weer een verbetering te zien. Consumenten zijn wel iets negatiever over de economie, maar hun koopbereidheid is licht verbeterd. Het vertrouwen blijft ver onder het gemiddelde van de afgelopen 20 jaar. De overzeese aanvoer van gekoelde groenten en fruit is tussen 2015 en 2025 sterk toegenomen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De aanvoer van groenten verdubbelde en die van fruit nam met bijna de helft toe. Vooral bananen en avocado's waren vorig jaar meer in trek dan 10 jaar geleden. De aanvoer van vlees daalde met ongeveer een vijfde en die van vis nam met vergelijkbare cijfers af. Bijna een derde van alle koelcontainers kwam vorig jaar uit Zuid-Afrika, Brazilië en China, waarbij Zuid-Afrika de grootste aanvoerder was. De prijzen van bestaande koopwoningen zijn in augustus voor het eerst sinds december 2025 op maandbasis gedaald. Vergeleken met juli waren koopwoningen een 10% goedkoper, melden het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Kadaster. Op jaarbasis lagen de huizenprijzen nog wel ruim 3% hoger. Voor een bestaande koopwoning werd in augustus gemiddeld ruim €503.000 betaald. Volgens hoofdeconoom Peter-Hein van Mulligen ligt het voor de hand dat de afvlakking van de prijsstijging voorlopig doorzet. Nederlanders hebben in de eerste 6 maanden van dit jaar gemiddeld €100 per online aankoop besteed. Dat is 3% minder dan een jaar eerder, meldt belangenvereniging thuiswinkel.org. Het aantal aankopen via internet steeg wel met 3% naar ruim 170 miljoen. De totale bestedingen online bleven met €17,1 miljard vrijwel gelijk. Bijna de helft van de aankopen gebeurde via een mobiele telefoon. Grotere aankopen worden nog vaak op een computer gedaan. De Europese Unie en de Filipijnen zijn het eens over een handelsakkoord. Dat meldt Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie. Volgens haar moet de vrijhandelsovereenkomst voor beide partijen tastbare voordelen opleveren. Dat zijn onder andere nieuwe kansen voor bedrijven, meer investeringen en meer banen. 3 jaar geleden reisde von der Leyen naar Manila. Daar werd besloten de onderhandelingen te herstarten. Ze tekent het akkoord in 2027 in de Filipijnen. Wall Street sluit de eerste handelsdag van de week met flinke winsten. De Nasdaq bereikt een nieuw record en stijgt ruim 2%. Vooral aandelen van AI-bedrijven zijn in trek na de koersval vorige week. Beleggers richten zich weer op de groeivooruitzichten van de techsector. Ook de dalende olieprijzen verminderen de vrees voor hogere inflatie.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Wout Poels is aangewezen als kopman van de Nederlandse ploeg voor de EK wielrennen in oktober in het Sloveense Ljubljana. De 38-jarige klimmer voert een jonge ploeg aan, met daarin ook meerdere debutanten. Bondscoach Koos Moerenhout heeft voor de wegwedstrijd ook Sjoerd Baks, Senna Remijn, Jochem Kerkhaart, Tijmen Graat, Alex Molenaar, Gijs Leemrijze en Jardy van der Lee geselecteerd. Baks en Axel van der Tuuk rijden de individuele tijdrit. De wegrace op zondag 4 oktober biedt volgens Moerenhout mogelijkheden voor Poels en zijn selectie. Het is een selectief parcours met meer dan 2500 hoogtemeters. Formule 1 races worden volgend jaar gemiddeld 15 kilometer korter. De totale lengte gaat terug van 305 naar 290 kilometer, wat neerkomt op 2 of 3 rondes minder per race. De FIA heeft dit besloten omdat de auto's vanaf 2027 meer brandstof nodig hebben door aanpassingen aan de motor. Daarnaast schrapt de bond de regel dat een onderbroken race maximaal 3 uur mag duren, zodat toeschouwers een grotere kans hebben een volledige race te zien. Ook krijgt de wedstrijdleiding de mogelijkheid om vrije trainingen te verlengen als die lang worden onderbroken. Atletico Madrid heeft trainer José Mourinho van Real Madrid opgeroepen te stoppen met het intimideren van scheidsrechters. De club plaatste op X een foto van de Portugese coach met de tekst "Stop met lastigvallen van de arbitrage." Mourinho was zondag na de nederlaag tegen Atletico boos op de arbitrage. Hij toonde tijdens een persconferentie een foto met 2 overtredingen die volgens hem rode kaarten hadden moeten opleveren. Realspeler Dian Huizen kreeg in de beginfase van de tweede helft wel een rode kaart. Wielrenner Ryan Gell is wereldkampioen tijdrijder geworden bij de belofte. De 21-jarige Nederlander legde de 31 kilometer in Montreal af in 37 minuten en 26 seconden. Het is pas de 2e Nederlandse wereldtitel ooit in deze discipline, na Lars Boom in 2007. De Italiaan Nicolas Miles pakte zilver, de Spanjaard Hector Alvarez brons. Gal werd afgelopen week nog ziek en was al blij dat hij überhaupt kon starten. FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil overleggen met confederaties en nationale bonden over hervormingen van de Mondiale Voetbalbond. Hij stelt in een brief aan de 211 aangesloten bonden voor om een extern onderzoek te doen naar de manier waarop de FIFA belangrijke beslissingen neemt. Infantino erkent dat zijn inmiddels ingetrokken commercialiseringsplannen tot bezorgdheid leiden. De plannen om commerciële rechten te verkopen aan particuliere investeerders leiden tot wereldwijde kritiek. Onder meer de UEFA en de Noord- en Midden-Amerikaanse CONCACAF hebben het vertrouwen in de FIFA-baas opgezegd. De KNVB wil ook van Infantino af. De FIFA Council komt op 15 oktober bijeen. AZ-verdediger Wouter Goes heeft de selectie van Jong Oranje voortijdig verlaten. Hij is niet helemaal wedstrijdfit en keert terug naar zijn club. Mogelijk sluit hij later weer aan bij de ploeg van bondscoach Michael Reiziger. FC Groningen middenvelder Tigo Land is per direct toegevoegd aan de selectie. Jong Oranje speelt vrijdag in Deventer een kwalificatiewedstrijd voor het EK van 2027 tegen Jong Noorwegen.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het vrijwel overal bewolkt, met hier en daar een glimp van de zon. In het noorden kan het licht motregenen. Aan de kust waait een zwakke tot matige westenwind. Landinwaarts is er weinig wind. Vanmiddag blijft het meestal bewolkt, met vooral in het noorden af en toe motregen. Het westen heeft de beste kans op wat zon. De temperatuur komt uit op 16 graden in het noordoosten en oosten, tot lokaal 21 graden in het zuidwesten. Vanavond blijft het bewolkt, mogelijk met een laatste zonnetje in het zuidwesten. In het noorden en oosten kans op motregen. Het blijft vrijwel windstil. Morgen begint met mogelijk mist in het westen en plaatselijk regen in het noorden. Morgenmiddag wordt het 18 tot 21 graden. Morgenavond gaat het vanaf het noordwesten regenen, met in de loop van de avond toenemende wind aan de kust.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De hulpverlening van de brandweer is niet of nauwelijks in het geding gekomen door de recente inbraakgolf in brandweerkazernes. Sinds begin dit jaar werd er al 85 keer ingebroken of geprobeerd in te breken.
4: terwijl dat er in 2024 17 keer en in 2025 18 keer was. Bij de inbraken werd redmateriaal gestolen, zoals knipscharen om mensen uit voertuigen te bevrijden. Na diefstal werden werkprocessen tijdelijk aangepast, bijvoorbeeld door een extra eenheid op te roepen die wel materiaal had. Er loopt landelijk onderzoek naar de inbraken. Kraanwater in grote delen van West-Nederland bevat meer PFAS dan het RIVM adviseert, blijkt uit een analyse van Greenpeace. Met name in Noord-Holland komen hoge waarden voor, zoals 14,3 nanogram per liter in Zaandam en IJmuiden. De hoeveelheid valt nog wel ruim binnen de wettelijke Europese norm van 100 nanogram per liter, maar het RIVM adviseert een strengere norm van 4,4 nanogram. Drinkwaterbedrijf PWN zegt dat het water voldoet aan alle wettelijke normen en dat het drinken van kraanwater verantwoord is. Greenpeace adviseert om gewoon kraanwater te blijven drinken en niet over te stappen op plastic flessen. Dierenbeschermingsorganisatie World Animal Protection stelt dat het gebruik van struisvogelveren in de modewereld leidt tot leed bij struisvogels. Onderzoekers hebben in Zuid-Afrika bewijsmateriaal vergaard bij 3 commerciële struisvogelboerderijen. Undercoverbeelden laten zien dat veren met geweld en zonder verdoving uit levende struisvogels worden getrokken. Volgens programmamanager Wieke van der Klei bestaat er geen diervriendelijke manier om de veren te verzamelen. De organisatie hoopt dat het onderzoek zowel consumenten als de mode-industrie wakker schudt. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwt dat beelden van camerabrillen meestal niet zomaar mogen worden gedeeld of gepubliceerd. Camerabrillen zoals die van Meta worden steeds populairder en lijken meer op gewone brillen, waardoor omstanders moeilijk kunnen zien of ze worden gefilmd. Voor persoonlijk gebruik gelden soms uitzonderingen, maar zodra beelden worden gedeeld, gelden de privacyregels. De AP adviseert ziekenhuizen, rechtbanken en religieuze gebouwen om camerabrillen in hun huisregels te verbieden. Volgens bestuurslid Katja Muur moeten mensen over straat kunnen gaan zonder bang te zijn dat iemand hen ongemerkt filmt en de beelden op internet zet. Het kabinetsplan tegen het cellentekort schiet tekort, zegt Wim Saris, directeur-generaal van de dienst Justitiële Inrichtingen. Hij pleit voor meer penitentiaire instellingen met een lichter regime. Saris wil het aantal afdelingen uitbreiden waar gedetineerden dagelijks naar hun werk blijven gaan. Nu zijn daar 9 van. Een korte gevangenisstraf maakt volgens hem meer kapot dan die waard is, omdat mensen hun baan en huis kwijtraken. Ook staat Saris open voor een enkelband als alternatief, omdat nu mensen helemaal niet kunnen worden opgeroepen om hun straf uit te zitten. Hives maakt dinsdag zijn comeback, schrijft de Telegraaf. Mediahuis Nederland brengt het sociale netwerk terug, bijna 13 jaar na de sluiting en precies 22 jaar na de oprichting. De dansende gele banaan, het krabbelen, de respectknop en de glitterplaatjes keren allemaal terug. De vernieuwde versie werkt zonder verslavende algoritmes die gebruikers lang laten scrollen. Uit onderzoek van Newcom blijkt dat bijna 60% van de Nederlanders een nieuwe Hives waarschijnlijk of zeker zou proberen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlandsnieuws. De ministers van Buitenlandse Zaken van de G7-landen roepen Iran op om de Houthis in Jemen niet langer van wapens te voorzien. Ook moeten de Houthi-rebellen de aanvallen op doelen in Saoedi-Arabië staken. De G7 veroordeelt de aanhoudende aanvallen van de Houthis in Jemen en Saoedi-Arabië in de sterkst mogelijke bewoordingen. Volgens de landenclub is er sprake van een gevaarlijk patroon van escalatie dat kan leiden tot wereldwijde instabiliteit. De Houthis veroverden eerder deze maand belangrijke gebieden langs de zeestraat Bab al-Mandeb. De Franse president Macron heeft in New York een zeer constructief gesprek gehad met de Amerikaanse president Trump over Oekraïne. Ze spraken uitgebreid over de noodzaak om Oekraïne sneller en beter te helpen met raketafweersystemen. Ook de situatie rond de Rode Zee kwam aan bod. Macron heeft later met de Oekraïense president Zelensky gesproken en toegezegd de Oekraïense luchtverdediging te versterken met radars en onderscheppers. De Franse president pleit voor een bestand waarbij Rusland en Oekraïne afspreken geen aanvallen uit te voeren op de energie-infrastructuur. In Japan zijn twee mensen omgekomen door aardverschuivingen als gevolg van zware regenval door tyfoon Dujuan. Een man die aan het werk was op een graafmachine werd bedolven onder een aardverschuiving in Chiba, ten oosten van Tokio. Hij overleed in het ziekenhuis. In Kanagawa, ten zuiden van de hoofdstad, overleed een vrouw toen haar woning werd getroffen door een aardverschuiving. 4 mensen worden nog vermist en bijna 50.000 huishoudens zitten zonder stroom. Tientallen huizen raakten beschadigd, wegen overstroomden en treinen werden stilgelegd. Donald Trump opende maandag een nieuwe landingsplek voor helikopters bij het Witte Huis. Tijdens de openingsceremonie waren de opmerkingen van de Amerikaanse president echter onverstaanbaar. De microfoon pikte het geluid van Trump niet op, alleen de helikopter was te horen. De grote Amerikaanse televisienetwerken ABC, CBS, Fox News en NBC weigeren de taak van CNN over te nemen. CNN is, net als MS Now en Politico, niet meer welkom in het Witte Huis. Uit solidariteit wachten ook fotografen van persbureaus en kranten urenlang met het verspreiden van foto's van Trumps reis naar New York. In München is maandagavond een 52-jarige medewerker van een kermisattractie op het Oktoberfest om het leven gekomen. De man werkte bij de Hangover, een vrije valtoren van ongeveer 85 meter hoog. Hij stond mogelijk op een onveilige plek onder de attractie en raakte ernstig gewond. De man overleed later in het ziekenhuis. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. EU-buitenlandchef Kaja Kallas roept de Europese lidstaten op om de sancties tegen Rusland van kracht te laten. Sancties vormen volgens haar een belangrijke pijler van de reactie op de Russische oorlog. De EU-lidstaten overleggen over het verlengen van de sancties, waarbij alle 27 landen moeten instemmen. In totaal staan er bijna 3000 aan Rusland gelieerde bedrijven en personen op de sanctielijst. Frankrijk en Slowakije eisen dat de Russisch-Oezbeekse miljardair Alisher Usmanov van de lijst wordt gehaald. Luxemburg en Slowakije willen dat de Russische miljardair Mikhail Friedman van de lijst verdwijnt. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken noemt dit onaanvaardbaar.
5: En nu het economisch nieuws. Hives is na 13 jaar terug als sociaal netwerk. Eigenaar Mediahuis lanceerde het platform dinsdagochtend en binnen korte tijd melden zich al duizenden gebruikers aan. Het bedrijf wil een alternatief bieden voor Facebook zonder verslavende algoritmes en eindeloze scroll. Hives was na de oprichting in 2004 jarenlang populair, maar werd na de overname door de Telegraaf Media Groep in 2010 overvleugeld door Facebook. Mediahuis ontwikkelde het sociale netwerk opnieuw met Europese technologie en belooft geen gebruikersdata te delen met derden. Alibaba heeft een nieuwe AI-chip gelanceerd die de concurrentie moet aangaan met het Amerikaanse Nvidia. De chip, de Zenwoo V900 Accelerator, is volgens het Chinese tech- en webwinkelconcern de krachtigste AI-chip van China. De chip levert 3 keer betere prestaties dan zijn voorganger en kan worden gebruikt voor de training van geavanceerde AI-modellen. Alibaba trekt meer dan $53 miljard uit voor de uitbreiding van zijn AI-capaciteiten over 3 jaar. Het bedrijf streeft naar 20 gigawatt aan datacentercapaciteit voor zijn wereldwijde clouddiensten tegen 2032. Het vertrouwen van consumenten is in september opnieuw iets verbeterd. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat de stand steeg van min 34 in augustus naar min 33 in september. Sinds de oorlog in Oekraïne begin 2022 begon, stond het vertrouwen flink onder druk. Maar sinds juni is weer een verbetering te zien. Consumenten zijn wel iets negatiever over de economie, maar hun koopbereidheid is licht verbeterd. Het vertrouwen blijft ver onder het gemiddelde van de afgelopen 20 jaar. De overzeese aanvoer van gekoelde groenten en fruit is tussen 2015 en 2025 sterk toegenomen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.
0: De aanvoer van groenten verdubbelde en die van fruit nam met bijna de helft toe. Vooral bananen en avocado's waren vorig jaar meer in trek dan 10 jaar geleden. De aanvoer van vlees daalde met ongeveer een vijfde en die van vis nam met vergelijkbare cijfers af. Bijna een derde van alle koelcontainers kwam vorig jaar uit Zuid-Afrika, Brazilië en China, waarbij Zuid-Afrika de grootste aanvoerder was.
4: De prijzen van bestaande koopwoningen zijn in augustus voor het eerst sinds december 2025 op maandbasis gedaald. Vergeleken met juli waren koopwoningen een 10% goedkoper, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Kadaster. Op jaarbasis lagen de huizenprijzen nog wel ruim 3% hoger. Voor een bestaande koopwoning werd in augustus gemiddeld ruim €503.000 betaald. Volgens hoofdeconoom Peter-Hein van Mulligen ligt het voor de hand dat de afvlakking van de prijsstijging voorlopig doorzet. Nederlanders hebben in de eerste 6 maanden van dit jaar gemiddeld €100 per online aankoop besteed. Dat is 3% minder dan een jaar eerder, meldt belangenvereniging thuiswinkel.org. Het aantal aankopen via internet steeg wel met 3% naar ruim 170 miljoen. De totale bestedingen online bleven met €17,1 miljard vrijwel gelijk. Bijna de helft van de aankopen gebeurde via een mobiele telefoon. Grotere aankopen worden nog vaak op een computer gedaan.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Formule 1 races worden volgend jaar gemiddeld 15 kilometer korter. De totale lengte gaat terug van 305 naar 290 kilometer, wat neerkomt op 2 of 3 rondes minder per race. De FIA heeft dit besloten omdat de auto's vanaf 2027 meer brandstof nodig hebben door aanpassingen aan de motor. Daarnaast schrapt de bond de regel dat een onderbroken race maximaal 3 uur mag duren, zodat toeschouwers een grotere kans hebben een volledige race te zien. Ook krijgt de wedstrijdleiding de mogelijkheid om vrije trainingen te verlengen als die lang worden onderbroken. Atletico Madrid heeft trainer José Mourinho van Real Madrid opgeroepen te stoppen met het intimideren van scheidsrechters. De club plaatste op X een foto van de Portugese coach met de tekst "Stop met lastigvallen van de arbitrage." Mourinho was zondag na de nederlaag tegen Atletico boos op de arbitrage. Hij toonde tijdens een persconferentie een foto met 2 overtredingen die volgens hem rode kaarten hadden moeten opleveren. Realspeler Dian Huizen kreeg in de beginfase van de tweede helft wel een rode kaart. Wielrenner Ryan Gell is wereldkampioen tijdrijden geworden bij de belofte. De 21-jarige Nederlander legde de 31 kilometer in Montreal af in 37 minuten en 26 seconden. Het is pas de 2e Nederlandse wereldtitel ooit in deze discipline, na Lars Boom in 2007. De Italiaan Nicolas Miles pakte zilver, de Spanjaard Hector Alvarez brons. Gal werd afgelopen week nog ziek en was al blij dat hij überhaupt kon starten. FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil overleggen met confederaties en nationale bonden over hervormingen van de Mondiale Voetbalbond. Hij stelt in een brief aan de 211 aangesloten bonden voor om een extern onderzoek te doen naar de manier waarop de FIFA belangrijke beslissingen neemt. Infantino erkent dat zijn inmiddels ingetrokken commercialiseringsplannen tot bezorgdheid leiden. De plannen om commerciële rechten te verkopen aan particuliere investeerders leiden tot wereldwijde kritiek. Onder meer de UEFA en de Noord- en Midden-Amerikaanse CONCACAF hebben het vertrouwen in de FIFA-baas opgezegd. De KNVB wil ook van Infantino af. De FIFA Council komt op 15 oktober bijeen. AZ-verdediger Wouter Goes heeft de selectie van Jong Oranje voortijdig verlaten. Hij is niet helemaal wedstrijdfit en keert terug naar zijn club. Mogelijk sluit hij later weer aan bij de ploeg van bondscoach Michael Reiziger. FC Groningen-middenvelder Tigo Land is per direct toegevoegd aan de selectie. Jong Oranje speelt vrijdag in Deventer een kwalificatiewedstrijd voor het EK van 2027 tegen Jong Noorwegen. Marloes Oldenburg gaat weer roeien. De 38-jarige roeister maakte dat bekend op Instagram. Oldenburg werd in 2024 in Parijs Olympisch kampioene in de vier zonder, samen met Hermijntje Drent, Tinka Offerijns en Bente Boonstra. In maart dit jaar stopte ze nog met topsport, maar ze zegt dat ze het laatste jaar nog veel plezier had als ze in een boot stapte. Toen ze in juni inviel bij de vrouwenacht, had ze de tijd van haar leven.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het vrijwel overal bewolkt, met af en toe een glimp van de zon. In het noorden kan er wat lichte motregen vallen. Aan de kust waait een zwakke tot matige wind uit het westen. Landinwaarts is er weinig wind. Vanmiddag blijft het grotendeels bewolkt, met in het noorden nog kans op motregen. In het westen is er de meeste kans op zon. De temperatuur stijgt naar 16 graden in het noordoosten en oosten, tot plaatselijk 21 graden in het zuidwesten. Vanavond blijft het bewolkt, behalve mogelijk in het zuidwesten, waar de zon nog even kan doorbreken. In het noorden en oosten valt er af en toe wat motregen. Er staat nauwelijks wind. Morgen blijft het rustig weer, met veel bewolking en vooral in het noorden wat motregen. In het zuiden zijn er af en toe opklaringen. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Vier gemeenten in Gelderland hebben jaren geleden 600.000 euro subsidie gekregen voor woonwagenplekken. Maar het grootste deel van de standplaatsen is nog niet gebouwd, meldt Omroep Gelderland. Volgens de voorwaarden van de Rijksoverheid had de bouw al lang klaar moeten zijn. Het geld moet daarom hoogstwaarschijnlijk worden terugbetaald. Harderwijk vroeg 425.000 euro aan voor 85 woonwagens. Maar legde het onderzoek naar kavels stil vanwege grote hobbels. De gemeente denkt dat het nog zeker 3,5 jaar duurt voordat de eerste plekken er zijn. De hulpverlening van de brandweer is niet of nauwelijks in het geding gekomen door de recente inbraakgolf in brandweerkazernes. Sinds begin dit jaar werd er al 85 keer ingebroken of geprobeerd in te breken. Terwijl dat er in 2024 17 keer en in 2025 18 keer was. Bij de inbraken werd redmateriaal gestolen, zoals knipscharen om mensen uit voertuigen te bevrijden. Na diefstal werden werkprocessen tijdelijk aangepast. Bijvoorbeeld door een extra eenheid op te roepen die wel materiaal had. Er loopt landelijk onderzoek naar de inbraken. Dierenbeschermingsorganisatie World Animal Protection stelt dat het gebruik van struisvogelveren in de modewereld leidt tot leed bij struisvogels. Onderzoekers hebben in Zuid-Afrika bewijsmateriaal vergaard bij 3 commerciële struisvogelboerderijen. Undercoverbeelden laten zien dat veren met geweld en zonder verdoving uit levende struisvogels worden getrokken. Volgens programmamanager Wieke van der Klei bestaat er geen diervriendelijke manier om de veren te verzamelen. De organisatie hoopt dat het onderzoek zowel consumenten als de mode-industrie wakker schudt. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwt dat beelden van camerabrillen meestal niet zomaar mogen worden gedeeld of gepubliceerd. Camerabrillen zoals die van Meta worden steeds populairder en lijken meer op gewone brillen, waardoor omstanders moeilijk kunnen zien of ze worden gefilmd. Voor persoonlijk gebruik gelden soms uitzonderingen. Maar zodra beelden worden gedeeld, gelden de privacyregels. De AP adviseert ziekenhuizen, rechtbanken en religieuze gebouwen om camerabrillen in hun huisregels te verbieden. Volgens bestuurslid Katja Muur moeten mensen over straat kunnen gaan zonder bang te zijn dat iemand hen ongemerkt filmt en de beelden op internet zet. Kraanwater in grote delen van West-Nederland bevat meer PFAS dan het RIVM adviseert, blijkt uit een analyse van Greenpeace. Met name in Noord-Holland komen hoge waarden voor, zoals 14,3 nanogram per liter in Zaandam en IJmuiden. De hoeveelheid valt nog wel ruim binnen de wettelijke Europese norm van 100 nanogram per liter, maar het RIVM adviseert een strengere norm van 4,4 nanogram. Drinkwaterbedrijf PWN zegt dat het water voldoet aan alle wettelijke normen en dat het drinken van kraanwater verantwoord is. Greenpeace adviseert om gewoon kraanwater te blijven drinken en niet over te stappen op plastic flessen. Het kabinetsplan tegen het cellentekort schiet tekort, zegt Wim Saris, directeur-generaal van de dienst Justitiële Inrichtingen. Hij pleit voor meer penitentiaire instellingen met een lichter regime. Saris wil het aantal afdelingen uitbreiden waar gedetineerden dagelijks naar hun werk blijven gaan. Nu zijn daar 9 van. Een korte gevangenisstraf maakt volgens hem meer kapot dan die waard is, omdat mensen hun baan en huis kwijtraken. Ook staat Saris open voor een enkelband als alternatief, omdat nu mensen helemaal niet kunnen worden opgeroepen om hun straf uit te zitten.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. De ministers van Buitenlandse Zaken van de G7-landen roepen Iran op om de Houthis in Jemen niet langer van wapens te voorzien. Ook moeten de Houthi-rebellen de aanvallen op doelen in Saoedi-Arabië staken. De G7 veroordeelt de aanhoudende aanvallen van de Houthis in Jemen en Saoedi-Arabië in de sterkst mogelijke bewoordingen. Volgens de landenclub is er sprake van een gevaarlijk patroon van escalatie dat kan leiden tot wereldwijde instabiliteit. De Houthis veroverden eerder deze maand belangrijke gebieden langs de zeestraat Bab al-Mandeb. De Franse president Macron heeft in New York een zeer constructief gesprek gehad met de Amerikaanse president Trump over Oekraïne. Ze spraken uitgebreid over de noodzaak om Oekraïne sneller en beter te helpen met raketafweersystemen. Ook de situatie rond de Rode Zee kwam aan bod. Macron heeft later met de Oekraïense president Zelensky gesproken en toegezegd de Oekraïense luchtverdediging te versterken met radars en onderscheppers. De Franse president pleit voor een bestand waarbij Rusland en Oekraïne afspreken geen aanvallen uit te voeren op de energie-infrastructuur. In Japan zijn 2 mensen omgekomen door aardverschuivingen als gevolg van zware regenval door tyfoon Dujuan. Een man die aan het werk was op een graafmachine werd bedolven onder een aardverschuiving in Chiba, ten oosten van Tokio. Hij overleed in het ziekenhuis. In Kanagawa, ten zuiden van de hoofdstad, overleed een vrouw toen haar woning werd getroffen door een aardverschuiving. 4 mensen worden nog vermist en bijna 50.000 huishoudens zitten zonder stroom. Tientallen huizen raakten beschadigd, wegen overstroomden en treinen werden stilgelegd. Donald Trump opende maandag een nieuwe landingsplek voor helikopters bij het Witte Huis. Tijdens de openingsceremonie waren de opmerkingen van de Amerikaanse president echter onverstaanbaar. De microfoon pikte het geluid van Trump niet op, alleen de helikopter was te horen. De grote Amerikaanse televisienetwerken ABC, CBS, Fox News en NBC weigeren de taak van CNN over te nemen. CNN is, net als MS Now en Politico, niet meer welkom in het Witte Huis. Uit solidariteit wachten ook fotografen van persbureaus en kranten urenlang met het verspreiden van foto's van Trumps reis naar New York. In München is maandagavond een 52-jarige medewerker van een kermisattractie op het Oktoberfest om het leven gekomen. De man werkte bij de Hangover, een vrije valtoren van ongeveer 85 meter hoog. Hij stond mogelijk op een onveilige plek onder de attractie en raakte ernstig gewond. De man overleed later in het ziekenhuis. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. EU-buitenlandchef Kaya Kallas roept de Europese lidstaten op om de sancties tegen Rusland van kracht te laten. Sancties vormen volgens haar een belangrijke pijler van de reactie op de Russische oorlog. De EU-lidstaten overleggen over het verlengen van de sancties, waarbij alle 27 landen moeten instemmen. In totaal staan er bijna 3000 aan Rusland gelieerde bedrijven en personen op de sanctielijst. Frankrijk en Slowakije eisen dat de Russisch-Oezbeekse miljardair Alisher Usmanov van de lijst wordt gehaald. Luxemburg en Slowakije willen dat de Russische miljardair Mikhail Friedman van de lijst verdwijnt. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken noemt dit onaanvaardbaar. En nu het economisch nieuws. Internationale banken hebben miljarden dollars verwerkt die afkomstig waren van een door de Russische regering gesteund fintechbedrijf. Dat schrijft de Financial Times op basis van eigen onderzoek. Het bedrijf A7 zorgde er via een netwerk van dekmantelbedrijven en vervalste facturen voor dat Russisch geld, ondanks sancties, door het internationale banksysteem stroomde. Via A7 zou in totaal 6,9 miljard dollar zijn verwerkt. Onder meer via Standard Chartered, Citigroup en First Abu Dhabi. Ook werden er goederen van strategisch belang aangeschaft, zoals nachtkijkers en metaalbewerkingsmachines. Alibaba heeft een nieuwe AI-chip gelanceerd die de concurrentie moet aangaan met het Amerikaanse Nvidia. De chip, de Zenwoo V900 Accelerator, is volgens het Chinese tech- en webwinkelconcern de krachtigste AI-chip van China. De chip levert 3 keer betere prestaties dan zijn voorganger en kan worden gebruikt voor de training van geavanceerde AI-modellen. Alibaba trekt meer dan 53 miljard dollar uit voor de uitbreiding van zijn AI-capaciteiten over 3 jaar. Het bedrijf streeft naar 20 gigawatt aan datacentercapaciteit voor zijn wereldwijde clouddiensten tegen 2032. Hives is na 13 jaar terug als sociaal netwerk. Eigenaar Mediahuis lanceerde het platform dinsdagochtend en binnen korte tijd melden zich al duizenden gebruikers aan. Het bedrijf wil een alternatief bieden voor Facebook zonder verslavende algoritmes en eindeloze scroll. Hives was na de oprichting in 2004 jarenlang populair, maar werd na de overname door de Telegraaf Media Groep in 2010 overvleugeld door Facebook. Mediahuis ontwikkelde het sociale netwerk opnieuw met Europese technologie en belooft geen gebruikersdata te delen met derden. Het vertrouwen van consumenten is in september opnieuw iets verbeterd. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat de stand steeg van min 34 in augustus naar min 33 in september. Sinds de oorlog in Oekraïne begin 2022 begon, stond het vertrouwen flink onder druk. Maar sinds juni is weer een verbetering te zien. Consumenten zijn wel iets negatiever over de economie, maar hun koopbereidheid is licht verbeterd. Het vertrouwen blijft ver onder het gemiddelde van de afgelopen 20 jaar. De prijzen van bestaande koopwoningen zijn in augustus voor het eerst sinds december 2025 op maandbasis gedaald. Vergeleken met juli waren koopwoningen een 10% goedkoper, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Kadaster. Op jaarbasis lagen de huizenprijzen nog wel ruim 3% hoger. Voor een bestaande koopwoning werd in augustus gemiddeld ruim 503.000 euro betaald. Volgens hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen ligt het voor de hand dat de afvlakking van de prijsstijging voorlopig doorzet. De overzeese aanvoer van gekoelde groenten en fruit is tussen 2015 en 2025 sterk toegenomen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De aanvoer van groenten verdubbelde en die van fruit nam met bijna de helft toe. Vooral bananen en avocado's waren vorig jaar meer in trek dan 10 jaar geleden. De aanvoer van vlees daalde met ongeveer een vijfde en die van vis nam met vergelijkbare cijfers af. Bijna een derde van alle koelcontainers kwam vorig jaar uit Zuid-Afrika, Brazilië en China, waarbij Zuid-Afrika de grootste aanvoerder was.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Formule 1 races worden volgend jaar gemiddeld 15 kilometer korter. De totale lengte gaat terug van 305 naar 290 kilometer, wat neerkomt op 2 of 3 rondes minder per race. De FIA heeft dit besloten omdat de auto's vanaf 2027 meer brandstof nodig hebben door aanpassingen aan de motor. Daarnaast schrapt de bond de regel dat een onderbroken race maximaal 3 uur mag duren, zodat toeschouwers een grotere kans hebben een volledige race te zien. Ook krijgt de wedstrijdleiding de mogelijkheid om vrije trainingen te verlengen als die lang worden onderbroken. Atletico Madrid heeft trainer José Mourinho van Real Madrid opgeroepen te stoppen met het intimideren van scheidsrechters. De club plaatste op X een foto van de Portugese coach met de tekst "Stop met lastigvallen van de arbitrage." Mourinho was zondag na de nederlaag tegen Atletico boos op de arbitrage. Hij toonde tijdens een persconferentie een foto met twee overtredingen die volgens hem rode kaarten hadden moeten opleveren. Realspeler Dian Huizen kreeg in de beginfase van de tweede helft wel een rode kaart. Wielrenner Ryan Gell is wereldkampioen tijdrijder geworden bij de belofte. De 21-jarige Nederlander legde de 31 kilometer in Montreal af in 37 minuten en 26 seconden. Het is pas de tweede Nederlandse wereldtitel ooit in deze discipline, na Lars Boom in 2007. De Italiaan

0: Verkopen aan particuliere investeerders leidde tot wereldwijde kritiek. Onder meer de UEFA en de Noord- en Midden-Amerikaanse CONCACAF hebben het vertrouwen in de FIFA-baas opgezegd. De KNVB wil ook van Infantino af. De FIFA-council komt op 15 oktober bijeen. AZ-verdediger Wouter Goes heeft de selectie van Jong Oranje voortijdig verlaten. Hij is niet helemaal wedstrijdfit en keert terug naar zijn club. Mogelijk sluit hij later weer aan bij de ploeg van bondscoach Michael Reiziger. FC Groningen-middenvelder Tigo Land is per direct toegevoegd aan de selectie. Jong Oranje speelt vrijdag in Deventer een kwalificatiewedstrijd voor het EK van 2027 tegen Jong Noorwegen. Marloes Oldenburg gaat weer roeien. De 38-jarige roeister maakte dat bekend op Instagram. Oldenburg werd in 2024 in Parijs Olympisch kampioene in de vier zonder, samen met Hermijntje Drent, Tinka Offerijns en Bente Boonstra. In maart dit jaar stopte ze nog met topsport, maar ze zegt dat ze het laatste jaar nog veel plezier had als ze in een boot stapte. Toen ze in juni inviel bij de vrouwenacht, had ze de tijd van haar leven.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het vrijwel overal bewolkt, al breekt de zon af en toe door. In het noorden kan er wat lichte motregen vallen. Aan de kust waait een zwakke tot matige westenwind. Landinwaarts is er weinig wind. Vanmiddag blijft het grotendeels bewolkt, met in het noorden nog wat motregen. In het westen is de meeste kans op zon. Het wordt 16 graden in het noordoosten tot plaatselijk 21 graden in het zuidwesten. Vanavond blijft het bewolkt, met in het noorden en oosten kans op motregen. In het zuidwesten kan de zon mogelijk nog even doorbreken. Er staat nauwelijks wind. Morgen begint bewolkt, met vooral in het noorden wat regen. In het zuiden is er af en toe zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Morgenavond trekt er vanuit het noordwesten regen over het land.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Vier gemeenten in Gelderland hebben jaren geleden 600.000 euro subsidie gekregen voor woonwagenplekken. Maar het grootste deel van de standplaatsen is nog niet gebouwd, meldt Omroep Gelderland. Volgens de voorwaarden van de Rijksoverheid had de bouw al lang klaar moeten zijn. Het geld moet daarom hoogstwaarschijnlijk worden terugbetaald. Harderwijk vroeg 425.000 euro aan voor 85 woonwagens. Maar legde het onderzoek naar kavels stil vanwege grote hobbels. De gemeente denkt dat het nog zeker 3,5 jaar duurt voordat de eerste plekken er zijn. De hulpverlening van de brandweer is niet of nauwelijks in het geding gekomen door de recente inbraakgolf in brandweerkazernes. Sinds begin dit jaar werd er al 85 keer ingebroken of geprobeerd in te breken. Terwijl dat er in 2024 17 keer en in 2025 18 keer was. Bij de inbraken werd redmateriaal gestolen, zoals knipscharen om mensen uit voertuigen te bevrijden. Na diefstal werden werkprocessen tijdelijk aangepast. Bijvoorbeeld door een extra eenheid op te roepen die wel materiaal had. Er loopt landelijk onderzoek naar de inbraken. Dierenbeschermingsorganisatie World Animal Protection stelt dat het gebruik van struisvogelveren in de modewereld leidt tot leed bij struisvogels. Onderzoekers hebben in Zuid-Afrika bewijsmateriaal vergaard bij 3 commerciële struisvogelboerderijen. Undercoverbeelden laten zien dat veren met geweld en zonder verdoving uit levende struisvogels worden getrokken. Volgens programmamanager Wieke van der Klei bestaat er geen diervriendelijke manier om de veren te verzamelen. De organisatie hoopt dat het onderzoek zowel consumenten als de mode-industrie wakker schudt. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwt dat beelden van camerabrillen meestal niet zomaar mogen worden gedeeld of gepubliceerd. Camerabrillen zoals die van Meta worden steeds populairder en lijken meer op gewone brillen, waardoor omstanders moeilijk kunnen zien of ze worden gefilmd. Voor persoonlijk gebruik gelden soms uitzonderingen, maar zodra beelden worden gedeeld, gelden de privacyregels. De AP adviseert ziekenhuizen, rechtbanken en religieuze gebouwen om camerabrillen in hun huisregels te verbieden. Volgens bestuurslid Katja Muur moeten mensen over straat kunnen gaan

0: zonder bang te zijn dat iemand hen ongemerkt filmt en de beelden op internet zet. Kraanwater in grote delen van West-Nederland bevat meer PFAS dan het RIVM adviseert, blijkt uit een analyse van Greenpeace. Met name in Noord-Holland komen hoge waarden voor, zoals 14,3 nanogram per liter in Zaandam en IJmuiden. De hoeveelheid valt nog wel ruim binnen de wettelijke Europese norm van 100 nanogram per liter, maar het RIVM adviseert een strengere norm van 4,4 nanogram. Drinkwaterbedrijf PWN zegt dat het water voldoet aan alle wettelijke normen en dat het drinken van kraanwater verantwoord is. Greenpeace adviseert om gewoon kraanwater te blijven drinken en niet over te stappen op plastic flessen. Het kabinetsplan tegen het cellentekort schiet tekort, zegt Wim Saris, directeur-generaal van de dienst Justitiële Inrichtingen. Hij pleit voor meer penitentiaire instellingen met een lichter regime. Saris wil het aantal afdelingen uitbreiden waar gedetineerden dagelijks naar hun werk blijven gaan. Nu zijn daar 9 van. Een korte gevangenisstraf maakt volgens hem meer kapot dan die waard is, omdat mensen hun baan en huis kwijtraken. Ook staat Saris open voor een enkelband als alternatief, omdat nu mensen helemaal niet kunnen worden opgeroepen om hun straf uit te zitten.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Bij een middelbare school in het Turkse Turgutlu zijn zeker 4 leerlingen gewond geraakt door een schietpartij. Het incident gebeurde in het westen van het land, ongeveer 50 kilometer ten oosten van de stad Izmir. Hulpdiensten zijn ter plaatse. Meerdere ouders zijn na het nieuws naar de school gekomen. Over de toedracht en de toestand van de gewonden is nog weinig bekend. De ministers van Buitenlandse Zaken van de G7-landen roepen Iran op om de Houthis in Jemen niet langer van wapens te voorzien. Ook moeten de Houthi-rebellen de aanvallen op doelen in Saoedi-Arabië staken. De G7 veroordeelt de aanhoudende aanvallen van de Houthis in Jemen en Saoedi-Arabië in de sterkst mogelijke bewoordingen. Volgens de landenclub is er sprake van een gevaarlijk patroon van escalatie dat kan leiden tot wereldwijde instabiliteit. De Houthis veroverden eerder deze maand belangrijke gebieden langs de zeestraat Bab al-Mandeb. De Franse president Macron heeft in New York een zeer constructief gesprek gehad met de Amerikaanse president Trump over Oekraïne. Ze spraken uitgebreid over de noodzaak om Oekraïne sneller en beter te helpen met raketafweersystemen. Ook de situatie rond de Rode Zee kwam aan bod. Macron heeft later met de Oekraïense president Zelensky gesproken en toegezegd de Oekraïense luchtverdediging te versterken met radars en onderscheppers. De Franse president pleit voor een bestand waarbij Rusland en Oekraïne afspreken geen aanvallen uit te voeren op de energie-infrastructuur. In Japan zijn 2 mensen omgekomen door aardverschuivingen als gevolg van zware regenval door tyfoon Dujuan. Een man die aan het werk was op een graafmachine werd bedolven onder een aardverschuiving in Chiba, ten oosten van Tokio. Hij overleed in het ziekenhuis. In Kanagawa, ten zuiden van de hoofdstad, overleed een vrouw toen haar woning werd getroffen door een aardverschuiving. 4 mensen worden nog vermist en bijna 50.000 huishoudens zitten zonder stroom. Tientallen huizen raakten beschadigd, wegen overstroomden en treinen werden stilgelegd. Donald Trump opende maandag een nieuwe landingsplek voor helikopters bij het Witte Huis. Tijdens de openingsceremonie waren de opmerkingen van de Amerikaanse president echter onverstaanbaar. De microfoon pikte het geluid van Trump niet op, alleen de helikopter was te horen. De grote Amerikaanse televisienetwerken ABC, CBS, Fox News en NBC weigeren de taak van CNN over te nemen. CNN is, net als MS Now en Politico, niet meer welkom in het Witte Huis. Uit solidariteit wachten ook fotografen van persbureaus en kranten urenlang met het verspreiden van foto's van Trumps reis naar New York. In München is maandagavond een 52-jarige medewerker van een kermisattractie op het Oktoberfest om het leven gekomen. De man werkte bij de Hangover, een vrije valtoren van ongeveer 85 meter hoog. Hij stond mogelijk op een onveilige plek onder de attractie en raakte ernstig gewond. De man overleed later in het ziekenhuis. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. En nu het economisch nieuws. Het Chinese techconcern Alibaba heeft een nieuwe AI-chip gelanceerd die de concurrentie moet aangaan met het Amerikaanse Nvidia. De chip, de Zenwu V900 Accelerator, is volgens Alibaba de krachtigste AI-chip van China en levert 3 keer betere prestaties dan zijn voorganger. Topman Eddie Wu zegt dat de vraag naar AI uitzonderlijk groot is en streeft naar 20 gigawatt aan datacentercapaciteit voor Alibaba Cloud tegen 2032. De nieuwe chip gaat in het eerste kwartaal van 2027 in massaproductie. Chinese techbedrijven ontwikkelen eigen alternatieven voor geavanceerde AI-chips van Nvidia, die door Amerikaanse exportbeperkingen niet aan China mogen worden geleverd. Hives is na 13 jaar terug als sociaal netwerk. Eigenaar Mediahuis denkt dat er in Nederland behoefte is aan een alternatief voor Facebook, zonder verslavende algoritmes en eindeloze scroll. Dinsdagochtend ging het platform online en waren er al snel duizenden aanmeldingen. Hives was na de oprichting in 2004 jarenlang populair, maar werd na de overname door de Telegraaf Media Groep in 2010 overvleugeld door Facebook en stopte in 2013 als sociaal netwerk. Het nieuwe Hives gebruikt Europese technische architectuur en deelt geen gebruikersdata met derden, maar er komen wel advertenties te staan. Internationale banken hebben miljarden dollars verwerkt die afkomstig waren van een door de Russische regering gesteund fintechbedrijf. Dat schrijft de Financial Times op basis van eigen onderzoek. Het bedrijf A7 zorgde er via een netwerk van dekmantelbedrijven en vervalste facturen voor dat Russisch geld, ondanks sancties, door het internationale banksysteem stroomde. Via A7 zou in totaal 6,9 miljard dollar zijn verwerkt, onder meer via Standard Chartered, Citigroup en First Abu Dhabi. Ook werden er goederen van strategisch belang aangeschaft, zoals nachtkijkers en metaalbewerkingsmachines. Het vertrouwen van consumenten is in september opnieuw iets verbeterd. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat de stand steeg van min 34 in augustus naar min 33 in september. Sinds de oorlog in Oekraïne begin 2022 begon, stond het vertrouwen flink onder druk. Maar sinds juni is weer een verbetering te zien. Consumenten zijn wel iets negatiever over de economie, maar hun koopbereidheid is licht verbeterd. Het vertrouwen blijft ver onder het gemiddelde van de afgelopen 20 jaar. De overzeese aanvoer van gekoelde groenten en fruit is tussen 2015 en 2025 sterk toegenomen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De aanvoer van groenten verdubbelde en die van fruit nam met bijna de helft toe. Vooral bananen en avocado's waren vorig jaar meer in trek dan 10 jaar geleden. De aanvoer van vlees daalde met ongeveer een vijfde en die van vis nam met vergelijkbare cijfers af. Bijna een derde van alle koelcontainers kwam vorig jaar uit Zuid-Afrika, Brazilië en China, waarbij Zuid-Afrika de grootste aanvoerder was. De prijzen van bestaande koopwoningen zijn in augustus voor het eerst sinds december 2025 op maandbasis gedaald. Vergeleken met juli waren koopwoningen een 10% goedkoper, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Kadaster. Op jaarbasis lagen de huizenprijzen nog wel ruim 3% hoger. Voor een bestaande koopwoning werd in augustus gemiddeld ruim €503.000 betaald. Volgens hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen ligt het voor de hand dat de afvlakking van de prijsstijging voorlopig doorzet.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Formule 1 races worden volgend jaar gemiddeld 15 kilometer korter. De totale lengte gaat terug van 305 naar 290 kilometer, wat neerkomt op 2 of 3 rondes minder per race. De FIA heeft dit besloten omdat de auto's vanaf 2027 meer brandstof nodig hebben door aanpassingen aan de motor. Daarnaast schrapt de bond de regel dat een onderbroken race maximaal 3 uur mag duren, zodat toeschouwers een grotere kans hebben een volledige race te zien. Ook krijgt de wedstrijdleiding de mogelijkheid om vrije trainingen te verlengen als die lang worden onderbroken. Atletico Madrid heeft trainer José Mourinho van Real Madrid opgeroepen te stoppen met het intimideren van scheidsrechters. De club plaatste op X een foto van de Portugese coach met de tekst "Stop met lastigvallen van de arbitrage." Mourinho was zondag na de nederlaag tegen Atletico boos op de arbitrage. Hij toonde tijdens een persconferentie een foto met 2 overtredingen die volgens hem rode kaarten hadden moeten opleveren. Realspeler Dian Huizen kreeg in de beginfase van de tweede helft wel een rode kaart. Wielrenner Ryan Gell is wereldkampioen tijdrijder geworden bij de belofte. De 21-jarige Nederlander legde de 31 kilometer in Montreal af in 37 minuten en 26 seconden. Het is pas de 2e Nederlandse wereldtitel ooit in deze discipline, na Lars Boom in 2007. De Italiaan Nicolas Miles pakte zilver, de Spanjaard Hector Alvarez brons. Gal werd afgelopen week nog ziek en was al blij dat hij überhaupt kon starten. FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil overleggen met confederaties en nationale bonden over hervormingen van de Mondiale Voetbalbond. Hij stelt in een brief aan de 211 aangesloten bonden voor om een extern onderzoek te doen naar de manier waarop de FIFA belangrijke beslissingen neemt. Infantino erkent dat zijn inmiddels ingetrokken commercialiseringsplannen tot bezorgdheid leiden. De plannen om commerciële rechten te verkopen aan particuliere investeerders leiden tot wereldwijde kritiek. Onder meer de UEFA en de Noord- en Midden-Amerikaanse CONCACAF hebben het vertrouwen in de FIFA-baas opgezegd. De KNVB wil ook van Infantino af. De FIFA Council komt op 15 oktober bijeen. AZ-verdediger Wouter Goes heeft de selectie van Jong Oranje voortijdig verlaten. Hij is niet helemaal wedstrijdfit en keert terug naar zijn club. Mogelijk sluit hij later weer aan bij de ploeg van bondscoach Michael Reiziger. FC Groningen middenvelder Tigo Land is per direct toegevoegd aan de selectie. Jong Oranje speelt vrijdag in Deventer een kwalificatiewedstrijd voor het EK van 2027 tegen Jong Noorwegen. Marloes Oldenburg gaat weer roeien. De 38-jarige roeister maakte dat bekend op Instagram. Oldenburg werd in 2024 in Parijs Olympisch kampioene in de vier zonder, samen met Hermijntje Drent, Tinka Offerijns en Bente Boonstra. In maart dit jaar stopte ze nog met topsport, maar ze zegt dat ze het laatste jaar nog veel plezier had als ze in een boot stapte. Toen ze in juni inviel bij de vrouwenacht, had ze de tijd van haar leven.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het vrijwel overal bewolkt, met hier en daar een glimp van de zon. Vooral in het noorden valt af en toe wat lichte motregen. Aan de kust waait een zwakke tot matige wind uit het westen. Landinwaarts is er weinig wind. Vanmiddag blijft het grotendeels bewolkt, met vooral in het noorden nog wat motregen. Het westen heeft de meeste kans op zon. De temperatuur loopt op naar 16 graden in het noordoosten en oosten en plaatselijk 21 graden in het zuidwesten. Vanavond blijft het bewolkt. In het zuidwesten kan de zon nog even doorbreken. In het noorden en oosten is er kans op motregen. Er staat nauwelijks wind. Morgen start mogelijk mistig in het westen. Verder veel bewolking met vooral in het noorden wat regen. In het zuiden af en toe zon.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het hoort na een periode met regenbuien weer droger in Nederland, meldt Weer Online. Vanaf donderdag valt er bijna geen regen en komt de zon vaker door. Daardoor neemt vooral in het zuiden van het land het neerslagtekort weer toe. Ondanks regenbuien in de afgelopen weken ligt het neerslagtekort in Nederland nog op 250 mm. Het gebruikelijke neerslagtekort aan het einde van september is 94 mm. Er zijn wel regionale verschillen. Het noordoosten van Nederland heeft te maken met een neerslagtekort van 120 tot 200 mm. Zeeland, Limburg en Brabant zien een tekort van meer dan 300 mm. Ook in de Rijn is de droogte nog merkbaar. Bij Lobith is de afvoer van de Rijn 645 kubieke meter, terwijl die normaliter tussen de 1500 en 1600 kubieke meter ligt. De verwachting is dat de afvoer komende tijd nog verder daalt naar 590 kubieke meter en dat de waterstand van de rivier zal dalen. Vier gemeenten in Gelderland hebben jaren geleden 600.000 euro subsidie gekregen voor woonwagenplekken. Maar het grootste deel van de standplaatsen is nog niet gebouwd, meldt Omroep Gelderland. Volgens de voorwaarden van de Rijksoverheid had de bouw al lang klaar moeten zijn. Het geld moet daarom hoogstwaarschijnlijk worden terugbetaald. Harderwijk vroeg 425.000 euro aan voor 85 woonwagens. Maar legde het onderzoek naar kavels stil vanwege grote hobbels. De gemeente denkt dat het nog zeker 3,5 jaar duurt voordat de eerste plekken er zijn. De hulpverlening van de brandweer is niet of nauwelijks in het geding gekomen door de recente inbraakgolf in brandweerkazernes. Sinds begin dit jaar werd er al 85 keer ingebroken of geprobeerd in te breken. Terwijl dat er in 2024 17 keer en in 2025 18 keer was. Bij de inbraken werd redmateriaal gestolen, zoals knipscharen om mensen uit voertuigen te bevrijden. Na diefstal werden werkprocessen tijdelijk aangepast. Bijvoorbeeld door een extra eenheid op te roepen die wel materiaal had. Er loopt landelijk onderzoek naar de inbraken. Dierenbeschermingsorganisatie World Animal Protection stelt dat het gebruik van struisvogelveren in de modewereld leidt tot leed bij struisvogels. Onderzoekers hebben in Zuid-Afrika bewijsmateriaal vergaard bij 3 commerciële struisvogelboerderijen. Undercoverbeelden laten zien dat veren met geweld en zonder verdoving uit levende struisvogels worden getrokken. Volgens programmamanager Wieke van der Klei bestaat er geen diervriendelijke manier om de veren te verzamelen. De organisatie hoopt dat het onderzoek zowel consumenten als de mode-industrie wakker schudt. Kraanwater in grote delen van West-Nederland bevat meer PFAS dan het RIVM adviseert, blijkt uit een analyse van Greenpeace. Met name in Noord-Holland komen hoge waarden voor, zoals 14,3 nanogram per liter in Zaandam en IJmuiden. De hoeveelheid valt nog wel ruim binnen de wettelijke Europese norm van 100 nanogram per liter, maar het RIVM adviseert een strengere norm van 4,4 nanogram. Drinkwaterbedrijf PWN zegt dat het water voldoet aan alle wettelijke normen en dat het drinken van kraanwater verantwoord is. Greenpeace adviseert om gewoon kraanwater te blijven drinken en niet over te stappen op plastic flessen. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwt dat beelden van camerabrillen meestal niet zomaar mogen worden gedeeld of gepubliceerd. Camerabrillen zoals die van Meta worden steeds populairder en lijken meer op gewone brillen, waardoor omstanders moeilijk kunnen zien of ze worden gefilmd. Voor persoonlijk gebruik gelden soms uitzonderingen. Maar zodra beelden worden gedeeld, gelden de privacyregels. De AP adviseert ziekenhuizen, rechtbanken en religieuze gebouwen om camerabrillen in hun huisregels te verbieden. Volgens bestuurslid Katja Muur moeten mensen over straat kunnen gaan zonder bang te zijn dat iemand hen ongemerkt filmt en de beelden op internet zet.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Bij een middelbare school in het Turkse Turgutlu zijn zeker 4 leerlingen gewond geraakt door een schietpartij. Het incident gebeurde in het westen van het land, ongeveer 50 kilometer ten oosten van de stad Izmir. Hulpdiensten zijn ter plaatse. Meerdere ouders zijn na het nieuws naar de school gekomen. Over de toedracht en de toestand van de gewonden is nog weinig bekend. De ministers van Buitenlandse Zaken van de G7-landen roepen Iran op om de Houthis in Jemen niet langer van wapens te voorzien. Ook moeten de Houthi-rebellen de aanvallen op doelen in Saoedi-Arabië staken. De G7 veroordeelt de aanhoudende aanvallen van de Houthis in Jemen en Saoedi-Arabië in de sterkst mogelijke bewoordingen. Volgens de landenclub is er sprake van een gevaarlijk patroon van escalatie dat kan leiden tot wereldwijde instabiliteit. De Houthis veroverden eerder deze maand belangrijke gebieden langs de zeestraat Bab al-Mandeb. De Franse president Macron heeft in New York een zeer constructief gesprek gehad met de Amerikaanse president Trump over Oekraïne. Ze spraken uitgebreid over de noodzaak om Oekraïne sneller en beter te helpen met raketafweersystemen. Ook de situatie rond de Rode Zee kwam aan bod. Macron heeft later met de Oekraïense president Zelensky gesproken en toegezegd de Oekraïense luchtverdediging te versterken met radars en onderscheppers. De Franse president pleit voor een bestand waarbij Rusland en Oekraïne afspreken geen aanvallen uit te voeren op de energie-infrastructuur. In Japan zijn twee mensen omgekomen door aardverschuivingen als gevolg van zware regenval door tyfoon Dujuan. Een man die aan het werk was op een graafmachine werd bedolven onder een aardverschuiving in Chiba, ten oosten van Tokio. Hij overleed in het ziekenhuis. In Kanagawa, ten zuiden van de hoofdstad, overleed een vrouw toen haar woning werd getroffen door een aardverschuiving. 4 mensen worden nog vermist en bijna 50.000 huishoudens zitten zonder stroom. Tientallen huizen raakten beschadigd, wegen overstroomden en treinen werden stilgelegd. Donald Trump opende maandag een nieuwe landingsplek voor helikopters bij het Witte Huis. Tijdens de openingsceremonie waren de opmerkingen van de Amerikaanse president echter onverstaanbaar. De microfoon pikte het geluid van Trump niet op, alleen de helikopter was te horen. De grote Amerikaanse televisienetwerken ABC, CBS, Fox News en NBC weigeren de taak van CNN over te nemen. CNN is, net als MS Now en Politico, niet meer welkom in het Witte Huis. Uit solidariteit wachten ook fotografen van persbureaus en kranten urenlang met het verspreiden van foto's van Trumps reis naar New York. In München is maandagavond een 52-jarige medewerker van een kermisattractie op het Oktoberfest om het leven gekomen. De man werkte bij de Hangover, een vrije valtoren van ongeveer 85 meter hoog. Hij stond mogelijk op een onveilige plek onder de attractie en raakte ernstig gewond. De man overleed later in het ziekenhuis. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. En nu het economisch nieuws. Het Chinese techconcern Alibaba heeft een nieuwe AI-chip gelanceerd die de concurrentie moet aangaan met het Amerikaanse Nvidia. De chip, de Zenwoo V900 Accelerator, is volgens Alibaba de krachtigste AI-chip van China en levert 3 keer betere prestaties dan zijn voorganger. Topman Eddie Wu zegt dat de vraag naar AI uitzonderlijk groot is en streeft naar 20 gigawatt aan datacentercapaciteit voor Alibaba Cloud tegen 2032. De nieuwe chip gaat in het eerste kwartaal van 2027 in massaproductie. Chinese techbedrijven ontwikkelen eigen alternatieven voor geavanceerde AI-chips van Nvidia, die door Amerikaanse exportbeperkingen niet aan China mogen worden geleverd. Hives is na 13 jaar terug als sociaal netwerk. Eigenaar Mediahuis denkt dat er in Nederland behoefte is aan een alternatief voor Facebook, zonder verslavende algoritmes en eindeloze scroll. Dinsdagochtend ging het platform online en waren er al snel duizenden aanmeldingen. Hives was na de oprichting in 2004 jarenlang populair, maar werd na de overname door de Telegraaf Media Groep in 2010 overvleugeld door Facebook en stopte in 2013 als sociaal netwerk. Het nieuwe Hives gebruikt Europese technische architectuur en deelt geen gebruikersdata met derden, maar er komen wel advertenties te staan. Internationale banken hebben miljarden dollars verwerkt die afkomstig waren van een door de Russische regering gesteund fintechbedrijf. Dat schrijft de Financial Times op basis van eigen onderzoek. Het bedrijf A7 zorgde er via een netwerk van dekmantelbedrijven en vervalste facturen voor dat Russisch geld ondanks sancties door het internationale banksysteem stroomde. Via A7 zou in totaal 6,9 miljard dollar zijn verwerkt, onder meer via Standard Chartered, Citigroup en First Abu Dhabi. Ook werden er goederen van strategisch belang aangeschaft, zoals nachtkijkers en metaalbewerkingsmachines. Het vertrouwen van consumenten is in september opnieuw iets verbeterd. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat de stand steeg van min 34 in augustus naar min 33 in september. Sinds de oorlog in Oekraïne begin 2022 begon, stond het vertrouwen flink onder druk. Maar sinds juni is weer een verbetering te zien. Consumenten zijn wel iets negatiever over de economie, maar hun koopbereidheid is licht verbeterd. Het vertrouwen blijft ver onder het gemiddelde van de afgelopen 20 jaar. De prijzen van bestaande koopwoningen zijn in augustus voor het eerst sinds december 2025 op maandbasis gedaald. Vergeleken met juli waren koopwoningen een 10% goedkoper, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Kadaster. Op jaarbasis lagen de huizenprijzen nog wel ruim 3% hoger. Voor een bestaande koopwoning werd in augustus gemiddeld ruim €503.000 betaald. Volgens hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen ligt het voor de hand dat de afvlakking van de prijsstijging voorlopig doorzet. De overzeese aanvoer van gekoelde groenten en fruit is tussen 2015 en 2025 sterk toegenomen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De aanvoer van groenten verdubbelde en die van fruit nam met bijna de helft toe. Vooral bananen en avocado's waren vorig jaar meer in trek dan 10 jaar geleden. De aanvoer van vlees daalde met ongeveer een vijfde en die van vis nam met vergelijkbare cijfers af. Bijna een derde van alle koelcontainers kwam vorig jaar uit Zuid-Afrika, Brazilië en China, waarbij Zuid-Afrika de grootste aanvoerder was.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws.
3: Atletico Madrid heeft trainer José Mourinho van Real Madrid opgeroepen te stoppen met het intimideren van scheidsrechters. De club plaatste op X een foto van de Portugese coach met de tekst: "Stop met lastigvallen van de arbitrage." Mourinho was zondag na de nederlaag tegen Atletico boos op de arbitrage. Hij toonde tijdens een persconferentie een foto met 2 overtredingen die volgens hem rode kaarten hadden moeten opleveren. Realspeler Dian Huizen kreeg in de beginfase van de tweede helft wel een rode kaart. Wielrenner Ryan Gell is wereldkampioen tijdrijder geworden bij de belofte. De 21-jarige Nederlander legde de 31 kilometer in Montreal af in 37 minuten en 26 seconden. Het is pas de tweede Nederlandse wereldtitel ooit in deze discipline, na Lars Boom in 2007. De Italiaan Nicolas Miles pakte zilver, de Spanjaard Hector Alvarez brons. Gal werd afgelopen week nog ziek en was al blij dat hij überhaupt kon starten. FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil overleggen met confederaties en nationale bonden over hervormingen van de Mondiale Voetbalbond. Hij stelt in een brief aan de 211 aangesloten bonden voor om een extern onderzoek te doen naar de manier waarop de FIFA belangrijke beslissingen neemt. Infantino erkent dat zijn inmiddels ingetrokken commercialiseringsplannen tot bezorgdheid leiden. De plannen om commerciële rechten te verkopen aan particuliere investeerders leiden tot wereldwijde kritiek. Onder meer de UEFA en de Noord- en Midden-Amerikaanse CONCACAF hebben het vertrouwen in de FIFA-baas opgezegd. De KNVB wil ook van Infantino af. De FIFA-council komt op 15 oktober bijeen. AZ-verdediger Wouter Goes heeft de selectie van Jong Oranje voortijdig verlaten. Hij is niet helemaal wedstrijdfit en keert terug naar zijn club. Mogelijk sluit hij later weer aan bij de ploeg van bondscoach Michael Reiziger. FC Groningen-middenvelder Tigo Land is per direct toegevoegd aan de selectie. Jong Oranje speelt vrijdag in Deventer een kwalificatiewedstrijd voor het EK van 2027 tegen Jong Noorwegen. Marloes Oldenburg gaat weer roeien. De 38-jarige roeister maakte dat bekend op Instagram. Oldenburg werd in 2024 in Parijs Olympisch kampioene in de vier zonder, samen met Hermijntje Drent, Tinka Offerijns en Bente Boonstra. In maart dit jaar stopte ze nog met topsport, maar ze zegt dat ze het laatste jaar nog veel plezier had als ze in een boot stapte. Toen ze in juni inviel bij de vrouwenacht, had ze de tijd van haar leven. Bondscoach Dick Advocaat van Curaçao reageert laconiek op het besluit van Sontje Hansen om te stoppen als international.
2: De aanvaller zou teleurgesteld zijn over zijn beperkte speeltijd tijdens het afgelopen WK. Advocaat zegt dat Hanse dan maar zijn best had moeten doen. De 24-jarige speler van Gaziantep speelde 45 minuten in de eerste groepswedstrijd tegen Duitsland, die met 7-1 verloren ging. Curaçao speelt binnenkort in de Nations League tegen Costa Rica, Nicaragua en 2 keer tegen Trinidad en Tobago.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het vrijwel overal bewolkt, met hier en daar een glimp van de zon. In het noorden valt af en toe wat lichte motregen. Aan de kust waait een zwakke tot matige wind uit het westen. Landinwaarts is het vrij windstil. Vanmiddag blijft het bewolkt. Vooral in het noorden kan het nog wat motregenen. In het westen is de meeste kans op zon. Het wordt tussen de 16 graden in het noordoosten en 21 graden in het zuidwesten. Vanavond blijft het bewolkt, met in het noorden en oosten kans op motregen. In de nacht kan er in het westen mist ontstaan. Morgen begint grijs met in het zuiden af en toe zon, maar later trekt vanuit het noordwesten regen over.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het wordt na een periode met regenbuien weer droger in Nederland, meldt Weer Online. Vanaf donderdag valt er bijna geen regen en komt de zon vaker door. Daardoor neemt vooral in het zuiden van het land het neerslagtekort weer toe. Ondanks regenbuien in de afgelopen weken ligt het neerslagtekort in Nederland nog op 250 mm. Het gebruikelijke neerslagtekort aan het einde van september is 94 mm. Er zijn wel regionale verschillen. Het noordoosten van Nederland heeft te maken met een neerslagtekort van 120 tot 200 mm. Zeeland, Limburg en Brabant zien een tekort van meer dan 300 mm. Ook in de Rijn is de droogte nog merkbaar. Bij Lobith is de afvoer van de Rijn 645 kubieke meter, terwijl die normaliter tussen de 1500 en 1600 kubieke meter ligt. De verwachting is dat de afvoer komende tijd nog verder daalt naar 590 kubieke meter en dat de waterstand van de rivier zal dalen. 4 gemeenten in Gelderland hebben jaren geleden 600.000 euro subsidie gekregen voor woonwagenplekken. Maar het grootste deel van de standplaatsen is nog niet gebouwd, meldt Omroep Gelderland. Volgens de voorwaarden van de Rijksoverheid had de bouw al lang klaar moeten zijn. Het geld moet daarom hoogstwaarschijnlijk worden terugbetaald. Harderwijk vroeg 425.000 euro aan voor 85 woonwagens. Maar legde het onderzoek naar kavels stil vanwege grote hobbels. De gemeente denkt dat het nog zeker 3,5 jaar duurt voordat de eerste plekken er zijn. De hulpverlening van de brandweer is niet of nauwelijks in het geding gekomen door de recente inbraakgolf in brandweerkazernes. Sinds begin dit jaar werd er al 85 keer ingebroken of geprobeerd in te breken. Terwijl dat er in 2024 17 keer en in 2025 18 keer was. Bij de inbraken werd redmateriaal gestolen, zoals knipscharen om mensen uit voertuigen te bevrijden. Na diefstal werden werkprocessen tijdelijk aangepast. Bijvoorbeeld door een extra eenheid op te roepen die wel materiaal had. Er loopt landelijk onderzoek naar de inbraken. Dierenbeschermingsorganisatie World Animal Protection stelt dat het gebruik van struisvogelveren in de modewereld leidt tot leed bij struisvogels. Onderzoekers hebben in Zuid-Afrika bewijsmateriaal vergaard bij 3 commerciële struisvogelboerderijen. Undercoverbeelden laten zien dat veren met geweld en zonder verdoving uit levende struisvogels worden getrokken. Volgens programmamanager Wieke van der Klei bestaat er geen diervriendelijke manier om de veren te verzamelen. De organisatie hoopt dat het onderzoek zowel consumenten als de mode-industrie wakker schudt. Kraanwater in grote delen van West-Nederland bevat meer PFAS dan het RIVM adviseert, blijkt uit een analyse van Greenpeace. Met name in Noord-Holland komen hoge waarden voor, zoals 14,3 nanogram per liter in Zaandam en IJmuiden. De hoeveelheid valt nog wel ruim binnen de wettelijke Europese norm van 100 nanogram per liter, maar het RIVM adviseert een strengere norm van 4,4 nanogram. Drinkwaterbedrijf PWN zegt dat het water voldoet aan alle wettelijke normen en dat het drinken van kraanwater verantwoord is. Greenpeace adviseert om gewoon kraanwater te blijven drinken en niet over te stappen op plastic flessen. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwt dat beelden van camerabrillen meestal niet zomaar mogen worden gedeeld of gepubliceerd. Camerabrillen zoals die van Meta worden steeds populairder en lijken meer op gewone brillen, waardoor omstanders moeilijk kunnen zien of ze worden gefilmd. Voor persoonlijk gebruik gelden soms uitzonderingen, maar zodra beelden worden gedeeld, gelden de privacyregels. De AP adviseert ziekenhuizen, rechtbanken en religieuze gebouwen om camerabrillen in hun huisregels te verbieden. Volgens bestuurslid Katja Muur moeten mensen over straat kunnen gaan zonder bang te zijn dat iemand hen ongemerkt filmt en de beelden op internet zet.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Turkse president Erdogan vindt dat het vetorecht in de VN-veiligheidsraad moet worden afgeschaft. Hij schrijft in een opiniestuk bij persbureau Bloomberg dat de raad nog steeds de structuur weerspiegelt van de periode na de Tweede Wereldoorlog. Volgens Erdogan is een effectievere en rechtvaardigere aanpak van vertegenwoordiging noodzakelijk geworden. De conflicten, energiecrisis en de pandemie van de afgelopen jaren hebben volgens hem laten zien dat het huidige systeem niet werkt. Nu kunnen de 5 permanente leden, de Verenigde Staten, Rusland, China, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, nog resoluties tegenhouden. 8 personen zijn gewond geraakt bij een schietpartij bij een middelbare school in het westen van Turkije. Een schutter opende vanochtend rond 8 uur het vuur voor de school in het district Turgutlu, zo'n 50 kilometer ten oosten van de stad Izmir. De verdachte is kort daarna aangehouden. Een van de gewonden zou in kritieke toestand zijn. In april vonden 2 dodelijke schietpartijen plaats op Turkse scholen. Daarna kondigde president Erdogan strengere maatregelen aan, waaronder strengere regels voor wapenbezit. De ministers van Buitenlandse Zaken van de G7-landen roepen Iran op om de Houthis in Jemen niet langer van wapens te voorzien. Ook moeten de Houthi-rebellen de aanvallen op doelen in Saoedi-Arabië staken. De G7 veroordeelt de aanhoudende aanvallen van de Houthis in Jemen en Saoedi-Arabië in de sterkst mogelijke bewoordingen. Volgens de landenclub is er sprake van een gevaarlijk patroon van escalatie dat kan leiden tot wereldwijde instabiliteit. De Houthis veroverden eerder deze maand belangrijke gebieden langs de zeestraat Bab al-Mandeb. De Franse president Macron heeft in New York een zeer constructief gesprek gehad met de Amerikaanse president Trump over Oekraïne. Ze spraken uitgebreid over de noodzaak om Oekraïne sneller en beter te helpen met raketafweersystemen. Ook de situatie rond de Rode Zee kwam aan bod. Macron heeft later met de Oekraïense president Zelensky gesproken en toegezegd de Oekraïense luchtverdediging te versterken met radars en onderscheppers. De Franse president pleit voor een bestand waarbij Rusland en Oekraïne afspreken geen aanvallen uit te voeren op de energie-infrastructuur. In Japan zijn 2 mensen omgekomen door aardverschuivingen als gevolg van zware regenval door tyfoon Dujuan. Een man die aan het werk was op een graafmachine werd bedolven onder een aardverschuiving in Chiba, ten oosten van Tokio. Hij overleed in het ziekenhuis. In Kanagawa, ten zuiden van de hoofdstad, overleed een vrouw toen haar woning werd getroffen door een aardverschuiving. 4 mensen worden nog vermist en bijna 50.000 huishoudens zitten zonder stroom. Tientallen huizen raakten beschadigd, wegen overstroomden en treinen werden stilgelegd. Donald Trump opende maandag een nieuwe landingsplek voor helikopters bij het Witte Huis. Tijdens de openingsceremonie waren de opmerkingen van de Amerikaanse president echter onverstaanbaar. De microfoon pikte het geluid van Trump niet op, alleen de helikopter was te horen. De grote Amerikaanse televisienetwerken ABC, CBS, Fox News en NBC weigeren de taak van CNN over te nemen. CNN is, net als MS Now en Politico, niet meer welkom in het Witte Huis. Uit solidariteit wachten ook fotografen van persbureaus en kranten urenlang met het verspreiden van foto's van Trumps reis naar New York.
4: En nu het economisch nieuws.
0: De Zwitserse bank UBS heeft van het Nederlandse Openbaar Ministerie een boete van 5 miljoen euro gekregen. Credit Suisse, dat in 2023 door UBS is overgenomen, hielp jarenlang zwartspaarders. Het gaat om mensen die hun vermogen op Zwitserse bankrekeningen onderbrachten om dat buiten het zicht van de Belastingdienst te houden. Credit Suisse was volgens het OM medeplichtig aan 80 onjuiste belastingaangiftes tussen 2005 en 2015 voor 12 verschillende klanten. Het Chinese techconcern Alibaba heeft een nieuwe AI-chip gelanceerd die de concurrentie moet aangaan met het Amerikaanse Nvidia. De chip, de Zenwu V900 Accelerator, is volgens Alibaba de krachtigste AI-chip van China en levert 3 keer betere prestaties dan zijn voorganger. Topman Eddie Wu zegt dat de vraag naar AI uitzonderlijk groot is en streeft naar 20 gigawatt aan datacentercapaciteit voor Alibaba Cloud tegen 2032. De nieuwe chip gaat in het eerste kwartaal van 2027 in massaproductie. Chinese techbedrijven ontwikkelen eigen alternatieven voor geavanceerde AI-chips van Nvidia, die door Amerikaanse exportbeperkingen niet aan China mogen worden geleverd. Hives is na 13 jaar terug als sociaal netwerk. Eigenaar Mediahuis denkt dat er in Nederland behoefte is aan een alternatief voor Facebook, zonder verslavende algoritmes en eindeloze scroll. Dinsdagochtend ging het platform online en waren er al snel duizenden aanmeldingen. Hives was na de oprichting in 2004 jarenlang populair, maar werd na de overname door de Telegraaf Media Groep in 2010 overvleugeld door Facebook en stopte in 2013 als sociaal netwerk. Het nieuwe Hives gebruikt Europese technische architectuur en deelt geen gebruikersdata met derden, maar er komen wel advertenties te staan. Internationale banken hebben miljarden dollars verwerkt die afkomstig waren van een door de Russische regering gesteund fintechbedrijf. Dat schrijft de Financial Times op basis van eigen onderzoek. Het bedrijf A7 zorgde er via een netwerk van dekmantelbedrijven en vervalste facturen voor dat Russisch geld ondanks sancties door het internationale banksysteem stroomde. Via A7 zou in totaal 6,9 miljard dollar zijn verwerkt, onder meer via Standard Chartered, Citigroup en First Abu Dhabi. Ook werden er goederen van strategisch belang aangeschaft, zoals nachtkijkers en metaalbewerkingsmachines. Het vertrouwen van consumenten is in september opnieuw iets verbeterd. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat de stand steeg van min 34 in augustus naar min 33 in september. Sinds de oorlog in Oekraïne begin 2022 begon, stond het vertrouwen flink onder druk. Maar sinds juni is weer een verbetering te zien. Consumenten zijn wel iets negatiever over de economie, maar hun koopbereidheid is licht verbeterd. Het vertrouwen blijft ver onder het gemiddelde van de afgelopen 20 jaar. De prijzen van bestaande koopwoningen zijn in augustus voor het eerst sinds december 2025 op maandbasis gedaald. Vergeleken met juli waren koopwoningen een 10% goedkoper, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Kadaster. Op jaarbasis lagen de huizenprijzen nog wel ruim 3% hoger. Voor een bestaande koopwoning werd in augustus gemiddeld ruim 503.000 euro betaald. Volgens hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen ligt het voor de hand dat de afvlakking van de prijsstijging voorlopig doorzet.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws.
3: Atletico Madrid heeft trainer José Mourinho van Real Madrid opgeroepen te stoppen met het intimideren van scheidsrechters. De club plaatste op X een foto van de Portugese coach met de tekst: "Stop met lastigvallen van de arbitrage." Mourinho was zondag na de nederlaag tegen Atletico boos op de arbitrage. Hij toonde tijdens een persconferentie een foto met 2 overtredingen die volgens hem rode kaarten hadden moeten opleveren.
2: Realspeler Dian Huizen kreeg in de beginfase van de tweede helft wel een rode kaart. Wielrenner Ryan Gell is wereldkampioen tijdrijder geworden bij de belofte. De 21-jarige Nederlander legde de 31 kilometer in Montreal af in 37 minuten en 26 seconden. Het is pas de tweede Nederlandse wereldtitel ooit in deze discipline, na Lars Boom in 2007. De Italiaan Nicolas Miles pakte zilver, de Spanjaard Hector Alvarez brons. Gall werd afgelopen week nog ziek en was al blij dat hij überhaupt kon starten. FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil overleggen met confederaties en nationale bonden over hervormingen van de Mondiale Voetbalbond. Hij stelt in een brief aan de 211 aangesloten bonden voor om een extern onderzoek te doen naar de manier waarop de FIFA belangrijke beslissingen neemt. Infantino erkent dat zijn inmiddels ingetrokken commercialiseringsplannen tot bezorgdheid leiden. De plannen om commerciële rechten te verkopen aan particuliere investeerders leiden tot wereldwijde kritiek. Onder meer de UEFA en de Noord- en Midden-Amerikaanse CONCACAF hebben het vertrouwen in de FIFA-baas opgezegd. De KNVB wil ook van Infantino af. De FIFA Council komt op 15 oktober bijeen. AZ-verdediger Wouter Goes heeft de selectie van Jong Oranje voortijdig verlaten. Hij is niet helemaal wedstrijdfit en keert terug naar zijn club. Mogelijk sluit hij later weer aan bij de ploeg van bondscoach Michael Reiziger. FC Groningen-middenvelder Tigo Land is per direct toegevoegd aan de selectie. Jong Oranje speelt vrijdag in Deventer een kwalificatiewedstrijd voor het EK van 2027 tegen Jong Noorwegen. Marloes Oldenburg gaat weer roeien. De 38-jarige roeister maakte dat bekend op Instagram. Oldenburg werd in 2024 in Parijs Olympisch kampioene in de vier zonder, samen met Hermijntje Drent, Tinka Offerijns en Bente Boonstra. In maart dit jaar stopte ze nog met topsport, maar ze zegt dat ze het laatste jaar nog veel plezier had als ze in een boot stapte. Toen ze in juni inviel bij de vrouwenacht, had ze de tijd van haar leven. Bondscoach Dick Advocaat van Curaçao reageert laconiek op het besluit van Sontje Hansen om te stoppen als international. De aanvaller zou teleurgesteld zijn over zijn beperkte speeltijd tijdens het afgelopen WK. Advocaat zegt dat Hansen dan maar zijn best had moeten doen. De 24-jarige speler van Gaziantep speelde 45 minuten in de eerste groepswedstrijd tegen Duitsland, die met 7-1 verloren ging. Curaçao speelt binnenkort in de Nations League tegen Costa Rica, Nicaragua en twee keer tegen Trinidad en Tobago.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het vrijwel overal bewolkt met hier en daar een zonnetje. In het noorden kan wat lichte motregen vallen. Aan de kust waait een zwakke tot matige wind uit het westen. Landinwaarts is er weinig wind. Vanmiddag blijft het meestal bewolkt, met vooral in het noorden nog kans op motregen. Het westen heeft de beste kans op zon. De temperatuur loopt op tot 16 graden in het noordoosten en plaatselijk 21 graden in het zuidwesten. Vanavond blijft het bewolkt, al kan in het zuidwesten de zon mogelijk nog even doorbreken. In het noorden en oosten kan het licht motregenen. De wind blijft zwak.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat is het eens met Greenpeace dat de hoeveelheid PFAS in kraanwater omlaag moet. Greenpeace concludeert dat in grote delen van West-Nederland meer PFAS in het kraanwater zit dan het RIVM adviseert. Karremans benadrukt dat mensen het kraanwater kunnen blijven drinken, omdat de hoeveelheid PFAS onder de Europese norm blijft. Het RIVM adviseert al langer een strengere norm van 4,4 nanogram per liter, in plaats van de Europese norm van maximaal 100 nanogram. Die strengere norm wordt volgens Karremans al gebruikt voor vergunningen voor lozingen.
5: Het wordt na een periode met regenbuien weer droger in Nederland, meldt Weer Online. Vanaf donderdag valt er bijna geen regen en komt de zon vaker door. Daardoor neemt vooral in het zuiden van het land het neerslagtekort weer toe. Ondanks regenbuien in de afgelopen weken ligt het neerslagtekort in Nederland nog op 250 mm. Het gebruikelijke neerslagtekort aan het einde van september is 94 mm. Er zijn wel regionale verschillen. Het noordoosten van Nederland heeft te maken met een neerslagtekort van 120 tot 200 mm. Zeeland, Limburg en Brabant zien een tekort van meer dan 300 mm. Ook in de Rijn is de droogte nog merkbaar. Bij Lobith is de afvoer van de Rijn 645 kubieke meter, terwijl die normaliter tussen de 1500 en 1600 kubieke meter ligt. De verwachting is dat de afvoer komende tijd nog verder daalt naar 590 kubieke meter en dat de waterstand van de rivier zal dalen.
4: Vier gemeenten in Gelderland hebben jaren geleden 600.000 euro subsidie gekregen voor woonwagenplekken. Maar het grootste deel van de standplaatsen is nog niet gebouwd, meldt Omroep Gelderland. Volgens de voorwaarden van de Rijksoverheid had de bouw al lang klaar moeten zijn. Het geld moet daarom hoogstwaarschijnlijk worden terugbetaald. Harderwijk vroeg 425.000 euro aan voor 85 woonwagens. Maar legde het onderzoek naar kavels stil vanwege grote hobbels. De gemeente denkt dat het nog zeker 3,5 jaar duurt voordat de eerste plekken er zijn. De hulpverlening van de brandweer is niet of nauwelijks in het geding gekomen door de recente inbraakgolf in brandweerkazernes. Sinds begin dit jaar werd er al 85 keer ingebroken of geprobeerd in te breken. Terwijl dat er in 2024 17 keer en in 2025 18 keer was. Bij de inbraken werd redmateriaal gestolen, zoals knipscharen om mensen uit voertuigen te bevrijden. Na diefstal werden werkprocessen tijdelijk aangepast. Bijvoorbeeld door een extra eenheid op te roepen die wel materiaal had. Er loopt landelijk onderzoek naar de inbraken. Dierenbeschermingsorganisatie World Animal Protection stelt dat het gebruik van struisvogelveren in de modewereld leidt tot leed bij struisvogels. Onderzoekers hebben in Zuid-Afrika bewijsmateriaal vergaard bij 3 commerciële struisvogelboerderijen. Undercoverbeelden laten zien dat veren met geweld en zonder verdoving uit levende struisvogels worden getrokken. Volgens programmamanager Wieke van der Klei bestaat er geen diervriendelijke manier om de veren te verzamelen. De organisatie hoopt dat het onderzoek zowel consumenten als de mode-industrie wakker schudt. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwt dat beelden van camerabrillen meestal niet zomaar mogen worden gedeeld of gepubliceerd. Camerabrillen zoals die van Meta worden steeds populairder en lijken meer op gewone brillen, waardoor omstanders moeilijk kunnen zien of ze worden gefilmd. Voor persoonlijk gebruik gelden soms uitzonderingen, maar zodra beelden worden gedeeld, gelden de privacyregels. De AP adviseert ziekenhuizen, rechtbanken en religieuze gebouwen om camerabrillen in hun huisregels te verbieden. Volgens bestuurslid Katja Muur moeten mensen over straat kunnen gaan zonder bang te zijn dat iemand hen ongemerkt filmt en de beelden op internet zet.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. 8 personen zijn gewond geraakt bij een schietpartij bij een middelbare school in het westen van Turkije. Een schutter opende vanochtend rond 8 uur het vuur voor de school in het district Turgutlu, zo'n 50 kilometer ten oosten van de stad Izmir. De verdachte is kort daarna aangehouden. Een van de gewonden zou in kritieke toestand zijn. In april vonden 2 dodelijke schietpartijen plaats op Turkse scholen. Daarna kondigde president Erdogan strengere maatregelen aan, waaronder strengere regels voor wapenbezit. De Turkse president Erdogan vindt dat het vetorecht in de VN-veiligheidsraad moet worden afgeschaft. Hij schrijft in een opiniestuk bij persbureau Bloomberg dat de raad nog steeds de structuur weerspiegelt van de periode na de Tweede Wereldoorlog. Volgens Erdogan is een effectievere en rechtvaardigere aanpak van vertegenwoordiging noodzakelijk geworden. De conflicten, energiecrisis en de pandemie van de afgelopen jaren hebben volgens hem laten zien dat het huidige systeem niet werkt. Nu kunnen de 5 permanente leden, de Verenigde Staten, Rusland, China, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, nog resoluties tegenhouden.
6: De ministers van Buitenlandse Zaken van de G7-landen roepen Iran op om de Houthis in Jemen niet langer van wapens te voorzien. Ook moeten de Houthi-rebellen de aanvallen op doelen in Saoedi-Arabië staken. De G7 veroordeelt de aanhoudende aanvallen van de Houthis in Jemen en Saoedi-Arabië in de sterkst mogelijke bewoordingen. Volgens de landenclub is er sprake van een gevaarlijk patroon van escalatie dat kan leiden tot wereldwijde instabiliteit. De Houthis veroverden eerder deze maand belangrijke gebieden langs de zeestraat Bab al-Mandeb. De Franse president

0: In Japan zijn twee mensen omgekomen door aardverschuivingen als gevolg van zware regenval door tyfoon Dujuan. Een man die aan het werk was op een graafmachine werd bedolven onder een aardverschuiving in Chiba, ten oosten van Tokio. Hij overleed in het ziekenhuis. In Kanagawa, ten zuiden van de hoofdstad, overleed een vrouw toen haar woning werd getroffen door een aardverschuiving. 4 mensen worden nog vermist en bijna 50.000 huishoudens zitten zonder stroom. Tientallen huizen raakten beschadigd, wegen overstroomden en treinen werden stilgelegd. Donald Trump opende maandag een nieuwe landingsplek voor helikopters bij het Witte Huis. Tijdens de openingsceremonie waren de opmerkingen van de Amerikaanse president echter onverstaanbaar. De microfoon pikte het geluid van Trump niet op, alleen de helikopter was te horen. De grote Amerikaanse televisienetwerken ABC, CBS, Fox News en NBC weigeren de taak van CNN over te nemen. CNN is, net als MS Now en Politico, niet meer welkom in het Witte Huis. Uit solidariteit wachten ook fotografen van persbureaus en kranten urenlang met het verspreiden van foto's van Trumps reis naar New York.
1: En nu het economisch nieuws.
0: De AEX-index opende dinsdag 0,4% hoger, op 11 tot het 6,52 punten. Beleggers reageerden op de flink hogere slotstanden op Wall Street. Daar bereikte de Nasdaq een nieuw record, dankzij een herstelrally in de AI-sector. Maandag wonnen de Amerikaanse chipbedrijven Intel en AMD ruim 12 en 10%. Meta steeg ruim 11% na eerste tekenen van succes voor de nieuwe persoonlijke AI-assistent. Vorige week stonden AI-aandelen nog onder druk na waarschuwingen over de gevaren van de technologie. De midcap verloor dinsdagochtend 0,3% tot 1093,77 punten. Medeoprichter van WeTransfer, Ronald Hans, bekend als Nalden, wordt hoogste leidinggevende voor productontwikkeling bij tech-investeerder Prosus. Hij richtte in 2009 samen met 2 andere ondernemers WeTransfer op voor het delen van grote bestanden. Sinds 2025 werkt hij aan een alternatief voor die dienst, Boomerang. Dit doet hij uit onvrede over het beleid van de nieuwe eigenaren van WeTransfer. Nalden gaat deel uitmaken van een team dat de kennis van Prosus techbedrijven gebruikt voor de ontwikkeling van nieuwe producten. Prosus stelt daarnaast Eurobeinat aan als baas voor de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Paul van der Boer wordt technologisch topman. De Zwitserse bank UBS heeft van het Nederlandse Openbaar Ministerie een boete van 5 miljoen euro gekregen. Credit Suisse, dat in 2023 is overgenomen door UBS, maakte zich volgens het OM jarenlang schuldig aan hulp aan zwartspaarders. Het gaat om mensen die hun vermogen op Zwitserse bankrekeningen onderbrachten. Zo hielden ze dat buiten het zicht van de Belastingdienst. Credit Suisse zou medeplichtig zijn geweest aan het doen van 80 onjuiste belastingaangiftes. Dat gebeurde tussen 2005 en 2015 voor 12 verschillende klanten. De bank hielp klanten bijvoorbeeld door ze de mogelijkheid te geven om bij contact gebruik te maken van een codenaam. Ook hielp de bank bij het opzetten van vennootschappen in landen die geen fiscale informatie uitwisselen met Nederland. Het Chinese techconcern Alibaba heeft een nieuwe AI-chip gelanceerd die de concurrentie moet aangaan met het Amerikaanse Nvidia. De chip, de Zenwu V900 Accelerator, is volgens Alibaba de krachtigste AI-chip van China en levert 3 keer betere prestaties dan zijn voorganger. Topman Eddie Wu zegt dat de vraag naar AI uitzonderlijk groot is en streeft naar 20 gigawatt aan datacentercapaciteit voor Alibaba Cloud tegen 2032. De nieuwe chip gaat in het eerste kwartaal van 2027 in massaproductie. Chinese techbedrijven ontwikkelen eigen alternatieven voor geavanceerde AI-chips van Nvidia, die door Amerikaanse exportbeperkingen niet aan China mogen worden geleverd. Hives is na 13 jaar terug als sociaal netwerk. Eigenaar Mediahuis denkt dat er in Nederland behoefte is aan een alternatief voor Facebook, zonder verslavende algoritmes en eindeloze scroll. Dinsdagochtend ging het platform online en waren er al snel duizenden aanmeldingen. Hives was na de oprichting in 2004 jarenlang populair, maar werd na de overname door de Telegraaf Media Groep in 2010 overvleugeld door Facebook en stopte in 2010.

0: 13 als sociaal netwerk. Het nieuwe Hives gebruikt Europese technische architectuur en deelt geen gebruikersdata met derden, maar er komen wel advertenties te staan. Internationale banken hebben miljarden dollars verwerkt die afkomstig waren van een door de Russische regering gesteund fintechbedrijf. Dat schrijft de Financial Times op basis van eigen onderzoek. Het bedrijf A7 zorgde er via een netwerk van dekmantelbedrijven en vervalste facturen voor dat Russisch geld ondanks sancties door het internationale banksysteem stroomde. Via A7 zou in totaal 6,9 miljard dollar zijn verwerkt, onder meer via Standard Chartered, Citigroup en First Abu Dhabi. Ook werden er goederen van strategisch belang aangeschaft, zoals nachtkijkers en metaalbewerkingsmachines.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws.
3: Wielrenner Ryan Gell is wereldkampioen tijdrijden geworden bij de belofte. De 21-jarige Nederlander legde de 31 kilometer in Montreal af in 37 minuten en 26 seconden. Het is pas de tweede Nederlandse wereldtitel ooit in deze discipline, na Lars Boom in 2007. De Italiaan Nicolas Miles pakte zilver, de Spanjaard Hector Alvarez brons. Gal werd afgelopen week nog ziek en was al blij dat hij überhaupt kon starten. FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil overleggen met confederaties en nationale bonden over hervormingen van de Mondiale Voetbalbond. Hij stelt in een brief aan de 211 aangesloten bonden voor om een extern onderzoek te doen naar de manier waarop de FIFA belangrijke beslissingen neemt. Infantino erkent dat zijn inmiddels ingetrokken commercialiseringsplannen tot bezorgdheid leiden. De plannen om commerciële rechten te verkopen aan particuliere investeerders leiden tot wereldwijde kritiek. Onder meer de UEFA en de Noord- en Midden-Amerikaanse CONCACAF hebben het vertrouwen in de FIFA-baas opgezegd. De KNVB wil ook van Infantino af. De FIFA-council komt op 15 oktober bijeen. AZ-verdediger Wouter Goes heeft de selectie van Jong Oranje voortijdig verlaten. Hij is niet helemaal wedstrijdfit en keert terug naar zijn club. Mogelijk sluit hij later weer aan bij de ploeg van bondscoach Michael Reiziger. FC Groningen-middenvelder Tigo Land is per direct toegevoegd aan de selectie. Jong Oranje speelt vrijdag in Deventer een kwalificatiewedstrijd voor het EK van 2027 tegen Jong Noorwegen. Marloes Oldenburg gaat weer roeien. De 38-jarige roeister maakte dat bekend op Instagram. Oldenburg werd in 2024 in Parijs Olympisch kampioene in de vier zonder, samen met Hermijntje Drent, Tinka Offerijns en Bente Boonstra. In maart dit jaar stopte ze nog met topsport, maar ze zegt dat ze het laatste jaar nog veel plezier had als ze in een boot stapte. Toen ze in juni inviel bij de vrouwenacht, had ze de tijd van haar leven. Bondscoach Dick Advocaat van Curaçao reageert laconiek op het besluit van Sontje Hansen om te stoppen als international. De aanvaller zou teleurgesteld zijn over zijn beperkte speeltijd tijdens het afgelopen WK. Advocaat zegt dat Hansen dan maar zijn best had moeten doen. De 24-jarige speler van Gaziantep speelde 45 minuten in de eerste groepswedstrijd tegen Duitsland, die met 7-1 verloren ging. Curaçao speelt binnenkort in de Nations League tegen Costa Rica, Nicaragua en twee keer tegen Trinidad en Tobago. Wielerploeg Phoenix Premier Tech heeft de komst van Felicity Wilson-Havenden bekendgemaakt. De 21-jarige Australische sluit begin volgend jaar aan bij de ploeg van onder andere Puk Pietersen, Charlotte Kohl en Yara Kastelein. Wilson-Havenden won maandag de wereldtitel tijdrijden voor beloften in Montreal. Ze versloeg daarbij de Nederlandse Nienke Vinke.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het vrijwel overal bewolkt, met hier en daar ook even zon. Vooral in het noorden kan er wat lichte motregen vallen. Aan de kust waait het zwak tot matig uit het westen. Landinwaarts is er weinig wind. Vanmiddag blijft het grotendeels bewolkt, met vooral in het noorden kans op motregen. In het westen is er de grootste kans op zon. Het wordt 16 graden in het noordoosten en oosten tot plaatselijk 21 graden in het zuidwesten. Vanavond blijft het bewolkt, met mogelijk nog wat zon in het zuidwesten. In het noorden en oosten valt er mogelijk wat motregen. Er staat nauwelijks wind.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat is het met Greenpeace eens dat de hoeveelheid PFAS in kraanwater omlaag moet. Greenpeace concludeert dat in grote delen van West-Nederland meer PFAS in het kraanwater zit dan het RIVM adviseert. Karremans benadrukt dat mensen het kraanwater kunnen blijven drinken, omdat de hoeveelheid PFAS onder de Europese norm blijft. Het RIVM adviseert al langer een strengere norm van 4,4 nanogram per liter, in plaats van de Europese norm van maximaal 100 nanogram. Karremans onderzoekt of een nationaal verbod op het lozen van PFAS mogelijk is. Dit najaar verschijnt daarover een update. Het wordt na een periode met regenbuien weer droger in Nederland, meldt Weer Online. Vanaf donderdag valt er bijna geen regen en komt de zon vaker door. Daardoor neemt vooral in het zuiden van het land het neerslagtekort weer toe. Ondanks regenbuien in de afgelopen weken ligt het neerslagtekort in Nederland nog op 250 mm. Het gebruikelijke neerslagtekort aan het einde van september is 94 mm. Er zijn wel regionale verschillen. Het noordoosten van Nederland heeft te maken met een neerslagtekort van 120 tot 200 mm. Zeeland, Limburg en Brabant zien een tekort van meer dan 300 mm. Ook in de Rijn is de droogte nog merkbaar. Bij Lobith is de afvoer van de Rijn 645 kubieke meter, terwijl die normaliter tussen de 1500 en 1600 kubieke meter ligt. De verwachting is dat de afvoer komende tijd nog verder daalt naar 590 kubieke meter en dat de waterstand van de rivier zal dalen. Vier gemeenten in Gelderland hebben jaren geleden 600.000 euro subsidie gekregen voor woonwagenplekken. Maar het grootste deel van de standplaatsen is nog niet gebouwd, meldt Omroep Gelderland. Volgens de voorwaarden van de Rijksoverheid had de bouw al lang klaar moeten zijn. Het geld moet daarom hoogstwaarschijnlijk worden terugbetaald. Harderwijk vroeg 425.000 euro aan voor 85 woonwagens. Maar legde het onderzoek naar kavels stil vanwege grote hobbels. De gemeente denkt dat het nog zeker 3,5 jaar duurt voordat de eerste plekken er zijn. De hulpverlening van de brandweer is niet of nauwelijks in het geding gekomen door de recente inbraakgolf in brandweerkazernes. Sinds begin dit jaar werd er al 85 keer ingebroken of geprobeerd in te breken. Terwijl dat er in 2024 17 keer en in 2025 18 keer was. Bij de inbraken werd redmateriaal gestolen, zoals knipscharen om mensen uit voertuigen te bevrijden. Na diefstal werden werkprocessen tijdelijk aangepast. Bijvoorbeeld door een extra eenheid op te roepen die wel materiaal had. Er loopt landelijk onderzoek naar de inbraken. Dierenbeschermingsorganisatie World Animal Protection stelt dat het gebruik van struisvogelveren in de modewereld leidt tot leed bij struisvogels. Onderzoekers hebben in Zuid-Afrika bewijsmateriaal vergaard bij 3 commerciële struisvogelboerderijen. Undercoverbeelden laten zien dat veren met geweld en zonder verdoving uit levende struisvogels worden getrokken. Volgens programmamanager Wieke van der Klei bestaat er geen diervriendelijke manier om de veren te verzamelen. De organisatie hoopt dat het onderzoek zowel consumenten als de mode-industrie wakker schudt. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwt dat beelden van camerabrillen meestal niet zomaar mogen worden gedeeld of gepubliceerd. Camerabrillen zoals die van Meta worden steeds populairder en lijken meer op gewone brillen, waardoor omstanders moeilijk kunnen zien of ze worden gefilmd. Voor persoonlijk gebruik gelden soms uitzonderingen, maar zodra beelden worden gedeeld, gelden de privacyregels. De AP adviseert ziekenhuizen, rechtbanken en religieuze gebouwen om camerabrillen in hun huisregels te verbieden. Volgens bestuurslid Katja Muur moeten mensen over straat kunnen gaan zonder bang te zijn dat iemand hen ongemerkt filmt en de beelden op internet zet.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
6: Nu het buitenlands nieuws. 8 personen zijn gewond geraakt bij een schietpartij bij een middelbare school in het westen van Turkije. Een schutter opende vanochtend rond 8 uur het vuur voor de school in het district Turgutlu, zo'n 50 kilometer ten oosten van de stad Izmir. De verdachte is kort daarna aangehouden. Een van de gewonden zou in kritieke toestand zijn. In april vonden 2 dodelijke schietpartijen plaats op Turkse scholen. Daarna kondigde president Erdogan strengere maatregelen aan, waaronder strengere regels voor wapenbezit. De Turkse president Erdogan vindt dat het vetorecht in de VN-veiligheidsraad moet worden afgeschaft. Hij schrijft in een opiniestuk bij persbureau Bloomberg dat de raad nog steeds de structuur weerspiegelt van de periode na de Tweede Wereldoorlog. Volgens Erdogan is een effectievere en rechtvaardigere aanpak van vertegenwoordiging noodzakelijk geworden. De conflicten, energiecrisis en de pandemie van de afgelopen jaren hebben volgens hem laten zien dat het huidige systeem niet werkt. Nu kunnen de 5 permanente leden, de Verenigde Staten, Rusland, China, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, nog resoluties tegenhouden. De ministers van Buitenlandse Zaken van de G7-landen roepen Iran op om de Houthis in Jemen niet langer van wapens te voorzien. Ook moeten de Houthi-rebellen de aanvallen op doelen in Saoedi-Arabië staken. De G7 veroordeelt de aanhoudende aanvallen van de Houthis in Jemen en Saoedi-Arabië in de sterkst mogelijke bewoordingen. Volgens de landenclub is er sprake van een gevaarlijk patroon van escalatie dat kan leiden tot wereldwijde instabiliteit. De Houthis veroverden eerder deze maand belangrijke gebieden langs de zeestraat Bab al-Mandeb. De Franse president Macron heeft in New York een zeer constructief gesprek gehad met de Amerikaanse president Trump over Oekraïne. Ze spraken uitgebreid over de noodzaak om Oekraïne sneller en beter te helpen met raketafweersystemen. Ook de situatie rond de Rode Zee kwam aan bod. Macron heeft later met de Oekraïense president Zelensky gesproken en toegezegd de Oekraïense luchtverdediging te versterken met radars en onderscheppers. De Franse president pleit voor een bestand waarbij Rusland en Oekraïne afspreken geen aanvallen uit te voeren op de energie-infrastructuur. In Japan zijn 2 mensen omgekomen door aardverschuivingen als gevolg van zware regenval door tyfoon Dujuan. Een man die aan het werk was op een graafmachine werd bedolven onder een aardverschuiving in Chiba, ten oosten van Tokio. Hij overleed in het ziekenhuis. In Kanagawa, ten zuiden van de hoofdstad, overleed een vrouw toen haar woning werd getroffen door een aardverschuiving. 4 mensen worden nog vermist en bijna 50.000 huishoudens zitten zonder stroom. Tientallen huizen raakten beschadigd, wegen overstroomden en treinen werden stilgelegd. Donald Trump opende maandag een nieuwe landingsplek voor helikopters bij het Witte Huis. Tijdens de openingsceremonie waren de opmerkingen van de Amerikaanse president echter onverstaanbaar. De microfoon pikte het geluid van Trump niet op, alleen de helikopter was te horen. De grote Amerikaanse televisienetwerken ABC, CBS, Fox News en NBC weigeren de taak van CNN over te nemen. CNN is, net als MS Now en Politico, niet meer welkom in het Witte Huis. Uit solidariteit wachten ook fotografen van persbureaus en kranten urenlang met het verspreiden van foto's van Trumps reis naar New York. En nu het economisch nieuws. De AEX-index is dinsdag met winst begonnen, na flink hogere slotstanden op Wall Street. De techgraadmeter Nasdaq bereikte een nieuw record, dankzij een herstelrally in de AI-sector. Chipbedrijf Intel won ruim 12%. AMD ruim 10%. Meta steeg ruim 11%, na eerste tekenen van succes voor de nieuwe AI-assistent. De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,4% hoger op 1106 punten. Prosus was de sterkste stijger, met een winst van 4%. De tech-investeerder profiteerde van een stevige koerswinst van het Chinese techbedrijf Tencent. KLM wil vanaf 25 oktober weer vliegen naar Dubai, Riyadh en Dammam. De luchtvaartmaatschappij vloog niet naar die bestemmingen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Of de vluchten naar de steden in de Verenigde Arabische Emiraten en Saoedi-Arabië doorgaan, blijft afhankelijk van de situatie in het Midden-Oosten. Sinds 25 augustus vliegt KLM alweer op Tel Aviv. Dat wil de maatschappij deze winter blijven doen. UBS heeft van het Nederlandse Openbaar Ministerie een boete van 5 miljoen euro gekregen. Credit Suisse, dat in 2023 door UBS werd overgenomen, hielp jarenlang zwartspaarders hun vermogen buiten het zicht van de Belastingdienst te houden. De bank was medeplichtig aan 80 onjuiste belastingaangiftes tussen 2005 en 2015 voor 12 klanten. Credit Suisse hielp klanten onder meer door het gebruik van codenamen en het opzetten van vennootschappen in landen die geen fiscale informatie uitwisselen met Nederland. UBS betaalt de boete om de zaak te schikken en zegt verheugd te zijn dat deze oude kwestie nu is opgelost. Medeoprichter van WeTransfer, Ronald Hans, bekend als Nalden, wordt hoogste leidinggevende voor productontwikkeling bij tech-investeerder Prosus. Hij richtte in 2009 samen met twee andere ondernemers WeTransfer op voor het delen van grote bestanden. Sinds 2025 werkt hij aan een alternatief voor die dienst, Boomerang. Dit doet hij uit onvrede over het beleid van de nieuwe eigenaren van WeTransfer. Nalden gaat deel uitmaken van een team dat de kennis van Prosus techbedrijven gebruikt voor de ontwikkeling van nieuwe producten. Prosus stelt daarnaast Eurobeinat aan als baas voor de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Paul van der Boer wordt technologisch topman. Het Chinese techconcern Alibaba heeft een nieuwe AI-chip gelanceerd die de concurrentie moet aangaan met het Amerikaanse Nvidia. De chip, de Zenwoo V900 Accelerator, is volgens Alibaba de krachtigste AI-chip van China en levert 3 keer betere prestaties dan zijn voorganger. Topman Eddie Wu zegt dat de vraag naar AI uitzonderlijk groot is en streeft naar 20 gigawatt aan datacentercapaciteit voor Alibaba Cloud tegen 2032. De nieuwe chip gaat in het eerste kwartaal van 2027 in massaproductie. Chinese techbedrijven ontwikkelen eigen alternatieven voor geavanceerde AI-chips van Nvidia, die door Amerikaanse exportbeperkingen niet aan China mogen worden geleverd. Hives is na 13 jaar terug als sociaal netwerk. Eigenaar Mediahuis denkt dat er in Nederland behoefte is aan een alternatief voor Facebook, zonder verslavende algoritmes en eindeloze scroll. Dinsdagochtend ging het platform online en waren er al snel duizenden aanmeldingen. Hives was na de oprichting in 2004 jarenlang populair, maar werd na de overname door de Telegraaf Media Groep in 2010 overvleugeld door Facebook en stopte in 2013 als sociaal netwerk. Het nieuwe Hives gebruikt Europese technische architectuur en deelt geen gebruikersdata met derden, maar er komen wel advertenties te staan.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws.
3: Wielrenner Ryan Gell is wereldkampioen tijdrijden geworden bij de belofte. De 21-jarige Nederlander legde de 31 kilometer in Montreal af in 37 minuten en 26 seconden. Het is pas de tweede Nederlandse wereldtitel ooit in deze discipline, na Lars Boom in 2007. De Italiaan Nicolas Miles pakte zilver, de Spanjaard Hector Alvarez brons. Gal werd afgelopen week nog ziek en was al blij dat hij überhaupt kon starten. FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil overleggen met confederaties en nationale bonden over hervormingen van de Mondiale Voetbalbond. Hij stelt in een brief aan de 211 aangesloten bonden voor om een extern onderzoek te doen naar de manier waarop de FIFA belangrijke beslissingen neemt. Infantino erkent dat zijn inmiddels ingetrokken commercialiseringsplannen tot bezorgdheid leiden. De plannen om commerciële rechten te verkopen aan particuliere investeerders leiden tot wereldwijde kritiek. Onder meer de UEFA en de Noord- en Midden-Amerikaanse CONCACAF hebben het vertrouwen in de FIFA-baas opgezegd. De KNVB wil ook van Infantino af. De FIFA Council komt op 15 oktober bijeen. AZ-verdediger Wouter Goes heeft de selectie van Jong Oranje voortijdig verlaten. Hij is niet helemaal wedstrijdfit en keert terug naar zijn club. Mogelijk sluit hij later weer aan bij de ploeg van bondscoach Michael Reiziger. FC Groningen middenvelder Tigo Land is per direct toegevoegd aan de selectie. Jong Oranje speelt vrijdag in Deventer een kwalificatiewedstrijd voor het EK van 2027 tegen Jong Noorwegen. Marloes Oldenburg gaat weer roeien. De 38-jarige roeister maakte dat bekend op Instagram. Oldenburg werd in 2024 in Parijs Olympisch kampioene in de vier zonder, samen met Hermijntje Drent, Tinka Offerijns en Bente Boonstra. In maart dit jaar stopte ze nog met topsport, maar ze zegt dat ze het laatste jaar nog veel plezier had als ze in een boot stapte. Toen ze in juni inviel bij de vrouwenacht, had ze de tijd van haar leven. Bondscoach Dick Advocaat van Curaçao reageert laconiek op het besluit van Sontje Hansen om te stoppen als international. De aanvaller zou teleurgesteld zijn over zijn beperkte speeltijd tijdens het afgelopen WK. Advocaat zegt dat Hansen dan maar zijn best had moeten doen. De 24-jarige speler van Gaziantep speelde 45 minuten in de eerste groepswedstrijd tegen Duitsland, die met 7-1 verloren ging. Curaçao speelt binnenkort in de Nations League tegen Costa Rica, Nicaragua en twee keer tegen Trinidad en Tobago. Wielerploeg Phoenix Premier Tech heeft de komst van Felicity Wilson-Haffenden bekendgemaakt. De 21-jarige Australische sluit begin volgend jaar aan bij de ploeg van onder andere Puk Pietersen, Charlotte Kohl en Yara Kastelein. Wilson-Haffenden won maandag de wereldtitel tijdrijden voor beloften in Montreal. Ze versloeg daarbij de Nederlandse Nienke Vinken.
7: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het vrijwel overal bewolkt, met hier en daar een glimp van de zon. In het noorden kan het af en toe wat motregenen. De wind is zwak tot matig. Aan de kust, landinwaarts weinig wind. Vanmiddag blijft het grotendeels bewolkt, met in het noorden plaatselijk nog wat motregen. In het westen is de meeste kans op zon. Het wordt tussen de 16 graden in het noordoosten en 21 graden in het zuidwesten. Vanavond blijft het bewolkt, met in het noorden en oosten kans op motregen. In het zuidwesten mogelijk nog wat zon. Er staat nauwelijks wind. Morgen begint bewolkt, met in het westen mogelijk mist. In het noorden valt wat regen, in het zuiden af en toe zon. Middagtemperatuur tussen de 18 en 21 graden.
7: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat is het met Greenpeace eens dat de hoeveelheid PFAS in kraanwater omlaag moet. Greenpeace concludeert dat in grote delen van West-Nederland meer PFAS in het kraanwater zit dan het RIVM adviseert. Karremans benadrukt dat mensen het kraanwater kunnen blijven drinken, omdat de hoeveelheid PFAS onder de Europese norm blijft. Het RIVM adviseert al langer een strengere norm van 4,4 nanogram per liter, in plaats van de Europese norm van maximaal 100 nanogram. Karremans onderzoekt of een nationaal verbod op het lozen van PFAS mogelijk is. Dit najaar verschijnt daarover een update. Het wordt na een periode met regenbuien weer droger in Nederland, meldt Weer Online. Vanaf donderdag valt er bijna geen regen en komt de zon vaker door. Daardoor neemt vooral in het zuiden van het land het neerslagtekort weer toe. Ondanks regenbuien in de afgelopen weken ligt het neerslagtekort in Nederland nog op 250 mm. Het gebruikelijke neerslagtekort aan het einde van september is 94 mm. Er zijn wel regionale verschillen. Het noordoosten van Nederland heeft te maken met een neerslagtekort van 120 tot 200 mm. Zeeland, Limburg en Brabant zien een tekort van meer dan 300 mm. Ook in de Rijn is de droogte nog merkbaar. Bij Lobit is de afvoer van de Rijn 645 kubieke meter, terwijl die normaliter tussen de 1500 en 1600 kubieke meter ligt. De verwachting is dat de afvoer komende tijd nog verder daalt naar 590 kubieke meter en dat de waterstand van de rivier zal dalen. Vier gemeenten in Gelderland hebben jaren geleden 600.000 euro subsidie gekregen voor woonwagenplekken.
6: Maar het grootste deel van de standplaatsen is nog niet gebouwd, meldt Omroep Gelderland. Volgens de voorwaarden van de Rijksoverheid had de bouw al lang klaar moeten zijn. Het geld moet daarom hoogstwaarschijnlijk worden terugbetaald. Harderwijk vroeg €425.000 aan voor 85 woonwagens. Maar legde het onderzoek naar kavels stil vanwege grote hobbels. De gemeente denkt dat het nog zeker 3,5 jaar duurt voordat de eerste plekken er zijn. De hulpverlening van de brandweer is niet of nauwelijks in het geding gekomen door de recente inbraakgolf in brandweerkazernes. Sinds begin dit jaar werd er al 85 keer ingebroken of geprobeerd in te breken. Terwijl dat er in 2024 17 keer en in 2025 18 keer was. Bij de inbraken werd redmateriaal gestolen, zoals knipscharen om mensen uit voertuigen te bevrijden. Na diefstal werden werkprocessen tijdelijk aangepast. Bijvoorbeeld door een extra eenheid op te roepen die wel materiaal had. Er loopt landelijk onderzoek naar de inbraken. Dierenbeschermingsorganisatie World Animal Protection stelt dat het gebruik van struisvogelveren in de modewereld leidt tot leed bij struisvogels. Onderzoekers hebben in Zuid-Afrika bewijsmateriaal vergaard bij 3 commerciële struisvogelboerderijen. Undercoverbeelden laten zien dat veren met geweld en zonder verdoving uit levende struisvogels worden getrokken. Volgens programmamanager Wieke van der Klei bestaat er geen diervriendelijke manier om de veren te verzamelen. De organisatie hoopt dat het onderzoek zowel consumenten als de mode-industrie wakker schudt. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwt dat beelden van camerabrillen meestal niet zomaar mogen worden gedeeld of gepubliceerd. Camerabrillen zoals die van Meta worden steeds populairder en lijken meer op gewone brillen, waardoor omstanders moeilijk kunnen zien of ze worden gefilmd. Voor persoonlijk gebruik gelden soms uitzonderingen, maar zodra beelden worden gedeeld, gelden de privacyregels. De AP adviseert ziekenhuizen, rechtbanken en religieuze gebouwen om camerabrillen in hun huisregels te verbieden. Volgens bestuurslid Katja Muur moeten mensen over straat kunnen gaan zonder bang te zijn dat iemand hen ongemerkt filmt en de beelden op internet zet.
7: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
6: Nu het buitenlandsnieuws. 8 personen zijn gewond geraakt bij een schietpartij bij een middelbare school in het westen van Turkije. Een schutter opende vanochtend rond 8 uur het vuur voor de school in het district Turgutlu, zo'n 50 kilometer ten oosten van de stad Izmir. De verdachte is kort daarna aangehouden. Een van de gewonden zou in kritieke toestand zijn. In april vonden 2 dodelijke schietpartijen plaats op Turkse scholen. Daarna kondigde president Erdogan strengere maatregelen aan, waaronder strengere regels voor wapenbezit. De Turkse president Erdogan vindt dat het vetorecht in de VN-veiligheidsraad moet worden afgeschaft. Hij schrijft in een opiniestuk bij persbureau Bloomberg dat de raad nog steeds de structuur weerspiegelt van de periode na de Tweede Wereldoorlog. Volgens Erdogan is een effectievere en rechtvaardigere aanpak van vertegenwoordiging noodzakelijk geworden. De conflicten, energiecrisis en de pandemie van de afgelopen jaren hebben volgens hem laten zien dat het huidige systeem niet werkt. Nu kunnen de 5 permanente leden, de Verenigde Staten, Rusland, China, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, nog resoluties tegenhouden. De ministers van Buitenlandse Zaken van de G7-landen roepen Iran op om de Houthis in Jemen niet langer van wapens te voorzien. Ook moeten de Houthi-rebellen de aanvallen op doelen in Saoedi-Arabië staken. De G7 veroordeelt de aanhoudende aanvallen van de Houthis in Jemen en Saoedi-Arabië in de sterkst mogelijke bewoordingen. Volgens de landenclub is er sprake van een gevaarlijk patroon van escalatie dat kan leiden tot wereldwijde instabiliteit. De Houthis veroverden eerder deze maand belangrijke gebieden langs de zeestraat Bab al-Mandeb. De Franse president Macron heeft in New York een zeer constructief gesprek gehad met de Amerikaanse president Trump over Oekraïne. Ze spraken uitgebreid over de noodzaak om Oekraïne sneller en beter te helpen met raketafweersystemen. Ook de situatie rond de Rode Zee kwam aan bod. Macron heeft later met de Oekraïense president Zelensky gesproken en toegezegd de Oekraïense luchtverdediging te versterken met radars en onderscheppers. De Franse president pleit voor een bestand waarbij Rusland en Oekraïne afspreken geen aanvallen uit te voeren op de energie-infrastructuur. In Japan zijn twee mensen omgekomen door aardverschuivingen als gevolg van zware regenval door tyfoon Dujuan. Een man die aan het werk was op een graafmachine werd bedolven onder een aardverschuiving in Chiba, ten oosten van Tokio. Hij overleed in het ziekenhuis. In Kanagawa, ten zuiden van de hoofdstad, overleed een vrouw toen haar woning werd getroffen door een aardverschuiving. 4 mensen worden nog vermist en bijna 50.000 huishoudens zitten zonder stroom. Tientallen huizen raakten beschadigd, wegen overstroomden en treinen werden stilgelegd. Donald Trump opende maandag een nieuwe landingsplek voor helikopters bij het Witte Huis. Tijdens de openingsceremonie waren de opmerkingen van de Amerikaanse president echter onverstaanbaar. De microfoon pikte het geluid van Trump niet op, alleen de helikopter was te horen. De grote Amerikaanse televisienetwerken ABC, CBS, Fox News en NBC weigeren de taak van CNN over te nemen. CNN is, net als MS Now en Politico, niet meer welkom in het Witte Huis. Uit solidariteit wachten ook fotografen van persbureaus en kranten urenlang met het verspreiden van foto's van Trumps reis naar New York.
8: En nu het economisch nieuws.
6: De Europese Unie en de Filipijnen hebben een voorlopig handelsakkoord bereikt. Daarin spreken ze af de handelstarieven voor 94% van de producten die ze van elkaar invoeren op te heffen. Europa exporteert vooral machines, geneesmiddelen en auto's naar de Filipijnen, terwijl de EU landbouw- en voedingsproducten zoals varkensvlees en zuivel importeert. Ook worden Filipijnse overheidsopdrachten opengesteld voor Europese bedrijven. De komende maanden worden de technische details uitgewerkt, waarna commissievoorzitter von der Leyen volgend jaar naar Manila wil reizen om de definitieve deal te ondertekenen. De AEX-index is dinsdag met winst begonnen, na flink hogere slotstanden op Wall Street. De techgraadmeter Nasdaq bereikte een nieuw record, dankzij een herstelrally in de AI-sector. Chipbedrijf Intel won ruim 12%, AMD ruim 10%. Meta steeg ruim 11%, na eerste tekenen van succes voor de nieuwe AI-assistent. De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,4% hoger op 1106 punten. Prosus was de sterkste stijger, met een winst van 4%. De tech-investeerder profiteerde van een stevige koerswinst van het Chinese techbedrijf Tencent. UBS heeft van het Nederlandse Openbaar Ministerie een boete van 5 miljoen euro gekregen. Credit Suisse, dat in 2023 door UBS werd overgenomen, hielp jarenlang zwartspaarders hun vermogen buiten het zicht van de Belastingdienst te houden. De bank was medeplichtig aan 80 onjuiste belastingaangiftes tussen 2005 en 2015 voor 12 klanten. Credit Suisse hielp klanten onder meer door het gebruik van codenamen en het opzetten van vennootschappen in landen die geen fiscale informatie uitwisselen met Nederland. UBS betaalt de boete om de zaak te schikken en zegt verheugd te zijn dat deze oude kwestie nu is opgelost. KLM wil vanaf 25 oktober weer vliegen naar Dubai, Riyadh en Dammam. De luchtvaartmaatschappij vloog niet naar die bestemmingen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Of de vluchten naar de steden in de Verenigde Arabische Emiraten en Saoedi-Arabië doorgaan, blijft afhankelijk van de situatie in het Midden-Oosten. Sinds 25 augustus vliegt KLM alweer op Tel Aviv. Dat wil de maatschappij deze winter blijven doen. Medeoprichter van WeTransfer, Ronald Hans, bekend als Nalden, wordt hoogste leidinggevende voor productontwikkeling bij tech-investeerder Prosus. Hij richtte in 2009 samen met 2 andere ondernemers WeTransfer op voor het delen van grote bestanden. Sinds 2025 werkt hij aan een alternatief voor die dienst, Boomerang. Dit doet hij uit onvrede over het beleid van de nieuwe eigenaren van WeTransfer. Nalden gaat deel uitmaken van een team dat de kennis van Prosus techbedrijven gebruikt voor de ontwikkeling van nieuwe producten. Prosus stelt daarnaast Eurobeinat aan als baas voor de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Paul van der Boer wordt technologisch topman. Het Chinese techconcern Alibaba heeft een nieuwe AI-chip gelanceerd die de concurrentie moet aangaan met het Amerikaanse Nvidia. De chip, de Zenwu V900 Accelerator, is volgens Alibaba de krachtigste AI-chip van China en levert 3 keer betere prestaties dan zijn voorganger. Topman Eddie Wu zegt dat de vraag naar AI uitzonderlijk groot is en streeft naar 20 gigawatt aan datacentercapaciteit voor Alibaba Cloud tegen 2032. De nieuwe chip gaat in het eerste kwartaal van 2027 in massaproductie. Chinese techbedrijven ontwikkelen eigen alternatieven voor geavanceerde AI-chips van Nvidia, die door Amerikaanse exportbeperkingen niet aan China mogen worden geleverd.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Wielrenner Ryan Gell is wereldkampioen tijdrijden geworden bij de belofte. De 21-jarige Nederlander legde de 31 kilometer in Montreal af in 37 minuten en 26 seconden. Het is pas de tweede Nederlandse wereldtitel ooit in deze discipline, na Lars Boom in 2007. De Italiaan Nicolas Miles pakte zilver, de Spanjaard Hector Alvarez brons. Gal werd afgelopen week nog ziek en was al blij dat hij überhaupt kon starten. FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil overleggen met confederaties en nationale bonden over hervormingen van de Mondiale Voetbalbond. Hij stelt in een brief aan de 211 aangesloten bonden voor om een extern onderzoek te doen naar de manier waarop de FIFA belangrijke beslissingen neemt. Infantino erkent dat zijn inmiddels ingetrokken commercialiseringsplannen tot bezorgdheid leiden. De plannen om commerciële rechten te verkopen aan particuliere investeerders leiden tot wereldwijde kritiek. Onder meer de UEFA en de Noord- en Midden-Amerikaanse CONCACAF hebben het vertrouwen in de FIFA-baas opgezegd. De KNVB wil ook van Infantino af. De FIFA Council komt op 15 oktober bijeen. AZ-verdediger Wouter Goes heeft de selectie van Jong Oranje voortijdig verlaten. Hij is niet helemaal wedstrijdfit en keert terug naar zijn club. Mogelijk sluit hij later weer aan bij de ploeg van bondscoach Michael Reiziger. FC Groningen-middenvelder Tigo Land is per direct toegevoegd aan de selectie. Jong Oranje speelt vrijdag in Deventer een kwalificatiewedstrijd voor het EK van 2027 tegen Jong Noorwegen. Marloes Oldenburg gaat weer roeien. De 38-jarige roeister maakte dat bekend op Instagram. Oldenburg werd in 2024 in Parijs Olympisch kampioene in de vier zonder, samen met Hermijntje Drent, Tinka Offerijns en Bente Boonstra. In maart dit jaar stopte ze nog met topsport, maar ze zegt dat ze het laatste jaar nog veel plezier had als ze in een boot stapte. Toen ze in juni inviel bij de vrouwenacht, had ze de tijd van haar leven. Bondscoach Dick Advocaat van Curaçao reageert laconiek op het besluit van Sontje Hansen om te stoppen als international. De aanvaller zou teleurgesteld zijn over zijn beperkte speeltijd tijdens het afgelopen WK. Advocaat zegt dat Hansen dan maar zijn best had moeten doen. De 24-jarige speler van Gaziantep speelde 45 minuten in de eerste groepswedstrijd tegen Duitsland, die met 7-1 verloren ging. Curaçao speelt binnenkort in de Nations League tegen Costa Rica, Nicaragua en 2 keer tegen Trinidad en Tobago. Wielerploeg Phoenix Premier Tech heeft de komst van Felicity Wilson-Havenden bekendgemaakt. De 21-jarige Australische sluit begin volgend jaar aan bij de ploeg van onder andere Puk Pietersen, Charlotte Kool en Yara Kastelein. Wilson-Havenden won maandag de wereldtitel tijdrijden voor beloften in Montreal. Ze versloeg daarbij de Nederlandse Nienke Vinke.
7: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het vrijwel overal bewolkt, af en toe met wat zon. In het noorden valt hier en daar lichte motregen. Aan de kust staat een zwakke tot matige wind uit het westen. Landinwaarts is het rustig. Vanmiddag blijft het bewolkt met vooral in het noorden nog wat motregen. In het westen is de meeste kans op zon. De temperatuur loopt op naar 16 graden in het noordoosten en oosten en tot 21 graden in het zuidwesten. Vanavond blijft het bewolkt. In het noorden en oosten kan het nog licht motregenen. In het zuidwesten komt de zon misschien nog even door.
9: Morgen begint grijs met in het westen mogelijk mist. Overdag is het bewolkt met in het noorden soms motregen. In het zuiden breekt af en toe de zon door. Het wordt 18 tot 21 graden. Morgenavond trekt vanaf het noordwesten regen binnen.
10: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws. De FIOD heeft vorige week een 55-jarige Rotterdammer aangehouden op verdenking van belastingfraude, witwassen en deelname aan een grensoverschrijdende criminele organisatie. De fraude had een omvang van ongeveer 4 miljoen euro. Uit zijn woning en 3 bedrijfspanden in Capelle aan den IJssel is beslag gelegd op administratie, contant geld, een auto, een duur horloge, een woning, banktegoeden, vorderingen en ongeveer 5000 goederen uit de bedrijfsvoorraad. De aanhouding is een vervolgactie in een onderzoek naar grensoverschrijdende BTW-fraude. Vorig jaar oktober werden in deze zaak al 2 mannen opgepakt, waarbij de Belastingdienst naar schatting 14 miljoen euro misliep. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat is het met Greenpeace eens dat de hoeveelheid PFAS in kraanwater omlaag moet. Greenpeace concludeert dat in grote delen van West-Nederland meer PFAS in het kraanwater zit dan het RIVM adviseert. Karremans benadrukt dat mensen het kraanwater kunnen blijven drinken, omdat de hoeveelheid PFAS onder de Europese norm blijft. Het RIVM adviseert al langer een strengere norm van 4,4 nanogram per liter, in plaats van de Europese norm van maximaal 100 nanogram. Karremans onderzoekt of een nationaal verbod op het lozen van PFAS mogelijk is. Dit najaar verschijnt daarover een update. Het wordt na een periode met regenbuien weer droger in Nederland, meldt Weer Online. Vanaf donderdag valt er bijna geen regen en komt de zon vaker door. Daardoor neemt vooral in het zuiden van het land het neerslagtekort weer toe. Ondanks regenbuien in de afgelopen weken ligt het neerslagtekort in Nederland nog op 250 mm. Het gebruikelijke neerslagtekort aan het einde van september is 94 mm. Er zijn wel regionale verschillen. Het noordoosten van Nederland heeft te maken met een neerslagtekort van 120 tot 200 mm. Zeeland, Limburg en Brabant zien een tekort van meer dan 300 mm. Ook in de Rijn is de droogte nog merkbaar. Bij Lobith is de afvoer van de Rijn 645 kubieke meter, terwijl die normaliter tussen de 1500 en 1600 kubieke meter ligt. De verwachting is dat de afvoer komende tijd nog verder daalt naar 590 kubieke meter en dat de waterstand van de rivier zal dalen. 4 gemeenten in Gelderland hebben jaren geleden 600.000 euro subsidie gekregen voor woonwagenplekken. Maar het grootste deel van de standplaatsen is nog niet gebouwd, meldt Omroep Gelderland. Volgens de voorwaarden van de Rijksoverheid had de bouw al lang klaar moeten zijn. Het geld moet daarom hoogstwaarschijnlijk worden terugbetaald. Harderwijk vroeg 425.000 euro aan voor 85 woonwagens. Maar legde het onderzoek naar kavels stil vanwege grote hobbels. De gemeente denkt dat het nog zeker 3,5 jaar duurt voordat de eerste plekken er zijn. De hulpverlening van de brandweer is niet of nauwelijks in het geding gekomen door de recente inbraakgolf in brandweerkazernes. Sinds begin dit jaar werd er al 85 keer ingebroken of geprobeerd in te breken. Terwijl dat er in 2024 17 keer en in 2025 18 keer was. Bij de inbraken werd redmateriaal gestolen, zoals knipscharen om mensen uit voertuigen te bevrijden. Na diefstal werden werkprocessen tijdelijk aangepast. Bijvoorbeeld door een extra eenheid op te roepen die wel materiaal had. Er loopt landelijk onderzoek naar de inbraken. Dierenbeschermingsorganisatie World Animal Protection stelt dat het gebruik van struisvogelveren in de modewereld leidt tot leed bij struisvogels. Onderzoekers hebben in Zuid-Afrika bewijsmateriaal vergaard bij 3 commerciële struisvogelboerderijen. Undercoverbeelden laten zien dat veren met geweld en zonder verdoving uit levende struisvogels worden getrokken. Volgens programmamanager Wieke van der Klei bestaat er geen diervriendelijke manier om de veren te verzamelen. De organisatie hoopt dat het onderzoek zowel consumenten als de mode-industrie wakker schudt.
12: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
13: Nu het buitenlands nieuws. 8 personen zijn gewond geraakt bij een schietpartij bij een middelbare school in het westen van Turkije. Een schutter opende vanochtend rond 8 uur het vuur voor de school in het district Turgutlu, zo'n 50 kilometer ten oosten van de stad Izmir. De verdachte is kort daarna aangehouden. Een van de gewonden zou in kritieke toestand zijn. In april vonden 2 dodelijke schietpartijen plaats op Turkse scholen. Daarna kondigde president Erdogan strengere maatregelen aan, waaronder strengere regels voor wapenbezit. De Turkse president Erdogan vindt dat het vetorecht in de VN-veiligheidsraad moet worden afgeschaft. Hij schrijft in een opiniestuk bij persbureau Bloomberg dat de raad nog steeds de structuur weerspiegelt van de periode na de Tweede Wereldoorlog. Volgens Erdogan is een effectievere en rechtvaardigere aanpak van vertegenwoordiging noodzakelijk geworden. De conflicten, energiecrisis en de pandemie van de afgelopen jaren hebben volgens hem laten zien dat het huidige systeem niet werkt. Nu kunnen de 5 permanente leden, de Verenigde Staten, Rusland, China, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, nog resoluties tegenhouden. De ministers van Buitenlandse Zaken van de G7-landen roepen Iran op om de Houthis in Jemen niet langer van wapens te voorzien. Ook moeten de Houthi-rebellen de aanvallen op doelen in Saoedi-Arabië staken. De G7 veroordeelt de aanhoudende aanvallen van de Houthis in Jemen en Saoedi-Arabië in de sterkst mogelijke bewoordingen. Volgens de landenclub is er sprake van een gevaarlijk patroon van escalatie dat kan leiden tot wereldwijde instabiliteit. De Houthis veroverden eerder deze maand belangrijke gebieden langs de zeestraat Bab al-Mandeb. De Franse president Macron heeft in New York een zeer constructief gesprek gehad met de Amerikaanse president Trump over Oekraïne. Ze spraken uitgebreid over de noodzaak om Oekraïne sneller en beter te helpen met raketafweersystemen. Ook de situatie rond de Rode Zee kwam aan bod. Macron heeft later met de Oekraïense president Zelensky gesproken en toegezegd de Oekraïense luchtverdediging te versterken met radars en onderscheppers. De Franse president pleit voor een bestand waarbij Rusland en Oekraïne afspreken geen aanvallen uit te voeren op de energie-infrastructuur. In Japan zijn 2 mensen omgekomen door aardverschuivingen als gevolg van zware regenval door tyfoon Dujuan. Een man die aan het werk was op een graafmachine werd bedolven onder een aardverschuiving in Chiba, ten oosten van Tokio. Hij overleed in het ziekenhuis. In Kanagawa, ten zuiden van de hoofdstad, overleed een vrouw toen haar woning werd getroffen door een aardverschuiving. 4 mensen worden nog vermist en bijna 50.000 huishoudens zitten zonder stroom. Tientallen huizen raakten beschadigd, wegen overstroomden en treinen werden stilgelegd.
14: Donald Trump opende maandag een nieuwe landingsplek voor helikopters bij het Witte Huis. Tijdens de openingsceremonie waren de opmerkingen van de Amerikaanse president echter onverstaanbaar. De microfoon pikte het geluid van Trump niet op, alleen de helikopter was te horen. De grote Amerikaanse televisienetwerken ABC, CBS, Fox News en NBC weigeren de taak van CNN over te nemen. CNN is, net als MS Now en Politico, niet meer welkom in het Witte Huis. Uit solidariteit wachten ook fotografen van persbureaus en kranten urenlang met het verspreiden van foto's van Trumps reis naar New York.
15: En nu het economisch nieuws. Tata Steel onderzoekt de oorzaak van de brand die maandag aan het einde van de middag uitbrak bij een transportband op het terrein in IJmuiden. De transportband leidt naar een hoogoven die momenteel in onderhoud is. Volgens een woordvoerder heeft de brand daarom geen gevolgen voor de productie. De brand was na ongeveer 40 minuten onder controle en veroorzaakte dikke zwarte rookwolken die vanuit de wijde omtrek te zien waren. Niemand raakte gewond.
16: Het Internationaal Monetair Fonds opent volgend jaar een kantoor in Venezuela.
11: Dat heeft topvrouw Kristalina Georgieva gezegd na een ontmoeting met de Venezolaanse interim-president Delcy Rodríguez in New York. De stap komt 5 maanden nadat Venezuela de betrekkingen met het IMF formeel heeft hersteld. Begin dit jaar werd president Nicolas Maduro bij een Amerikaanse aanval gevangen genomen. Het nieuwe kantoor kan ergens in de eerste helft van volgend jaar opengaan. De Europese Unie en de Filipijnen hebben een voorlopig handelsakkoord bereikt. Daarin spreken ze af de handelstarieven voor 94% van de producten die ze van elkaar invoeren op te heffen. Europa exporteert vooral machines, geneesmiddelen en auto's naar de Filipijnen, terwijl de EU landbouw- en voedingsproducten zoals varkensvlees en zuivel importeert. Ook worden Filipijnse overheidsopdrachten opengesteld voor Europese bedrijven. De komende maanden worden de technische details uitgewerkt, waarna commissievoorzitter von der Leyen volgend jaar naar Manila wil reizen om de definitieve deal te ondertekenen. De AEX-index is dinsdag met winst begonnen, na flink hogere slotstanden op Wall Street. De techgraadmeter Nasdaq bereikte een nieuw record, dankzij een herstelrally in de AI-sector. Chipbedrijf Intel won ruim 12%, AMD ruim 10%. Meta steeg ruim 11%, na eerste tekenen van succes voor de nieuwe AI-assistent. De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,4% hoger op 1106 punten. Prosus was de sterkste stijger, met een winst van 4%. De tech-investeerder profiteerde van een stevige koerswinst van het Chinese techbedrijf Tencent. UBS heeft van het Nederlandse Openbaar Ministerie een boete van 5 miljoen euro gekregen. Credit Suisse, dat in 2023 door UBS werd overgenomen, hielp jarenlang zwartspaarders hun vermogen buiten het zicht van de Belastingdienst te houden. De bank was medeplichtig aan 80 onjuiste belastingaangiftes tussen 2005 en 2015 voor 12 klanten. Credit Suisse hielp klanten onder meer door het gebruik van codenamen en het opzetten van vennootschappen in landen die geen fiscale informatie uitwisselen met Nederland. UBS betaalt de boete om de zaak te schikken en zegt verheugd te zijn dat deze oude kwestie nu is opgelost. KLM wil vanaf 25 oktober weer vliegen naar Dubai, Riyadh en Dammam. De luchtvaartmaatschappij vloog niet naar die bestemmingen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Of de vluchten naar de steden in de Verenigde Arabische Emiraten en Saoedi-Arabië doorgaan, blijft afhankelijk van de situatie in het Midden-Oosten. Sinds 25 augustus vliegt KLM alweer op Tel Aviv. Dat wil de maatschappij deze winter blijven doen.
16: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
17: Tot slot het sportnieuws. Wielrenner Ryan Gell is wereldkampioen tijdrijden geworden bij de belofte. De 21-jarige Nederlander legde de 31 kilometer in Montreal af in 37 minuten en 26 seconden. Het is pas de tweede Nederlandse wereldtitel ooit in deze discipline, na Lars Boom in 2007. De Italiaan Nicolas Miles pakte zilver, de Spanjaard Hector Alvarez brons. Gal werd afgelopen week nog ziek en was al blij dat hij überhaupt kon starten.
18: FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil overleggen met confederaties en nationale bonden over hervormingen van de Mondiale Voetbalbond. Hij stelt in een brief aan de 211 aangesloten bonden voor om een extern onderzoek te doen naar de manier waarop de FIFA belangrijke beslissingen neemt. Infantino erkent dat zijn inmiddels ingetrokken commercialiseringsplannen tot bezorgdheid leiden. De plannen om commerciële rechten te verkopen aan particuliere investeerders leiden tot wereldwijde kritiek. Onder meer de UEFA en de Noord- en Midden-Amerikaanse CONCACAF hebben het vertrouwen in de FIFA-baas opgezegd. De KNVB wil ook van Infantino af. De FIFA-council komt op 15 oktober bijeen.
19: AZ-verdediger Wouter Goes heeft de selectie van Jong Oranje voortijdig verlaten. Hij is niet helemaal wedstrijdfit en keert terug naar zijn club. Mogelijk sluit hij later weer aan bij de ploeg van bondscoach Michael Reiziger. FC Groningen middenvelder Tigo Land is per direct toegevoegd aan de selectie. Jong Oranje speelt vrijdag in Deventer een kwalificatiewedstrijd voor het EK van 2027
20: tegen Jong Noorwegen. Marloes Oldenburg gaat weer roeien. De 38-jarige roeister maakte dat bekend op Instagram. Oldenburg werd in 2024 in Parijs Olympisch kampioene in de vier zonder, samen met Hermijntje Drent, Tinka Offerijns en Bente Boonstra. In maart dit jaar stopte ze nog met topsport, maar ze zegt dat ze het laatste jaar nog veel plezier had als ze in een boot stapte. Toen ze in juni in

0: Trinidad en Tobago. Wielerploeg Phoenix Premier Tech heeft de komst van Felicity Wilson-Havenden bekendgemaakt. De 21-jarige Australische sluit begin volgend jaar aan bij de ploeg van onder andere Puk Pietersen, Charlotte Kohl en Yara Kastelein. Wilson-Havenden won maandag de wereldtitel tijdrijden voor beloften in Montreal. Ze versloeg daarbij de Nederlandse Nienke Vinken.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het vrijwel overal bewolkt, al laat de zon zich af en toe zien. In het noorden valt er wat lichte motregen. De wind is zwak tot matig, aan de kust en landinwaarts staat er weinig wind. Vanmiddag blijft het grotendeels bewolkt, met vooral in het noorden nog wat motregen. In het westen is de meeste kans op zon. Het wordt 16 graden in het noordoosten en oosten en tot 21 graden in het zuidwesten. Vanavond blijft het bewolkt, met in het noorden en oosten nog kans op motregen. Er staat nauwelijks wind. Morgen begint mistig in het westen en bewolkt met vooral in het noorden wat regen. In het zuiden breekt de zon af en toe door. Het wordt 18 tot 21 graden. Morgenavond trekt vanuit het noordwesten regen over het land.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. De FIOD heeft vorige week een 55-jarige Rotterdammer aangehouden op verdenking van belastingfraude, witwassen en deelname aan een grensoverschrijdende criminele organisatie. De fraude had een omvang van ongeveer 4 miljoen euro. Uit zijn woning en 3 bedrijfspanden in Capelle aan den IJssel is beslag gelegd op administratie, contant geld, een auto, een duur horloge, een woning, banktegoeden, vorderingen en ongeveer 5000 goederen uit de bedrijfsvoorraad. De aanhouding is een vervolgactie in een onderzoek naar grensoverschrijdende BTW-fraude. Vorig jaar oktober werden in deze zaak al 2 mannen opgepakt, waarbij de Belastingdienst naar schatting 14 miljoen euro misliep. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat is het met Greenpeace eens dat de hoeveelheid PFAS in kraanwater omlaag moet. Greenpeace concludeert dat in grote delen van West-Nederland meer PFAS in het kraanwater zit dan het RIVM adviseert. Karremans benadrukt dat mensen het kraanwater kunnen blijven drinken, omdat de hoeveelheid PFAS onder de Europese norm blijft. Het RIVM adviseert al langer een strengere norm van 4,4 nanogram per liter, in plaats van de Europese norm van maximaal 100 nanogram. Karremans onderzoekt of een nationaal verbod op het lozen van PFAS mogelijk is. Dit najaar verschijnt daarover een update. Het wordt na een periode met regenbuien weer droger in Nederland, meldt Weer Online. Vanaf donderdag valt er bijna geen regen en komt de zon vaker door. Daardoor neemt vooral in het zuiden van het land het neerslagtekort weer toe. Ondanks regenbuien in de afgelopen weken ligt het neerslagtekort in Nederland nog op 250 mm. Het gebruikelijke neerslagtekort aan het einde van september is 94 mm. Er zijn wel regionale verschillen. Het noordoosten van Nederland heeft te maken met een neerslagtekort van 120 tot 200 mm. Zeeland, Limburg en Brabant zien een tekort van meer dan 300 mm. Ook in de Rijn is de droogte nog merkbaar. Bij Lobit is de afvoer van de Rijn 645 kubieke meter, terwijl die normaliter tussen de 1500 en 1600 kubieke meter ligt. De verwachting is dat de afvoer komende tijd nog verder daalt naar 590 kubieke meter en dat de waterstand van de rivier zal dalen. 4 gemeenten in Gelderland hebben jaren geleden 600.000 euro subsidie gekregen voor woonwagenplekken. Maar het grootste deel van de standplaatsen is nog niet gebouwd, meldt Omroep Gelderland. Volgens de voorwaarden van de Rijksoverheid had de bouw al lang klaar moeten zijn. Het geld moet daarom hoogstwaarschijnlijk worden terugbetaald. Harderwijk vroeg 425.000 euro aan voor 85 woonwagens. Maar legde het onderzoek naar kavels stil vanwege grote hobbels. De gemeente denkt dat het nog zeker 3,5 jaar duurt voordat de eerste plekken er zijn. De hulpverlening van de brandweer is niet of nauwelijks in het geding gekomen door de recente inbraakgolf in brandweerkazernes.

0: Sinds begin dit jaar werd er al 85 keer ingebroken of geprobeerd in te breken. Terwijl dat er in 2024 17 keer en in 2025 18 keer was. Bij de inbraken werd redmateriaal gestolen, zoals knipscharen om mensen uit voertuigen te bevrijden. Na diefstal werden werkprocessen tijdelijk aangepast, bijvoorbeeld door een extra eenheid op te roepen die wel materiaal had. Er loopt landelijk onderzoek naar de inbraken. Dierenbeschermingsorganisatie World Animal Protection stelt dat het gebruik van struisvogelveren in de modewereld leidt tot leed bij struisvogels. Onderzoekers hebben in Zuid-Afrika bewijsmateriaal vergaard bij 3 commerciële struisvogelboerderijen. Undercoverbeelden laten zien dat veren met geweld en zonder verdoving uit levende struisvogels worden getrokken. Volgens programmamanager Wieke van der Klei bestaat er geen diervriendelijke manier om de veren te verzamelen. De organisatie hoopt dat het onderzoek zowel consumenten als de mode-industrie wakker schudt.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. 8 personen zijn gewond geraakt bij een schietpartij bij een middelbare school in het westen van Turkije. Een schutter opende vanochtend rond 8 uur het vuur voor de school in het district Turgutlu, zo'n 50 kilometer ten oosten van de stad Izmir. De verdachte is kort daarna aangehouden. Een van de gewonden zou in kritieke toestand zijn. In april vonden 2 dodelijke schietpartijen plaats op Turkse scholen. Daarna kondigde president Erdogan strengere maatregelen aan, waaronder strengere regels voor wapenbezit. De Turkse president Erdogan vindt dat het vetorecht in de VN-veiligheidsraad moet worden afgeschaft. Hij schrijft in een opiniestuk bij persbureau Bloomberg dat de raad nog steeds de structuur weerspiegelt van de periode na de Tweede Wereldoorlog. Volgens Erdogan is een effectievere en rechtvaardigere aanpak van vertegenwoordiging noodzakelijk geworden. De conflicten, energiecrisis en de pandemie van de afgelopen jaren hebben volgens hem laten zien dat het huidige systeem niet werkt. Nu kunnen de 5 permanente leden, de Verenigde Staten, Rusland, China, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, nog resoluties tegenhouden. De ministers van Buitenlandse Zaken van de G7-landen roepen Iran op om de Houthis in Jemen niet langer van wapens te voorzien. Ook moeten de Houthi-rebellen de aanvallen op doelen in Saoedi-Arabië staken. De G7 veroordeelt de aanhoudende aanvallen van de Houthis in Jemen en Saoedi-Arabië in de sterkst mogelijke bewoordingen. Volgens de landenclub is er sprake van een gevaarlijk patroon van escalatie dat kan leiden tot wereldwijde instabiliteit. De Houthis veroverden eerder deze maand belangrijke gebieden langs de zeestraat Bab al-Mandeb. De Franse president Macron heeft in New York een zeer constructief gesprek gehad met de Amerikaanse president Trump over Oekraïne. Ze spraken uitgebreid over de noodzaak om Oekraïne sneller en beter te helpen met raketafweersystemen. Ook de situatie rond de Rode Zee kwam aan bod. Macron heeft later met de Oekraïense president Zelensky gesproken en toegezegd de Oekraïense luchtverdediging te versterken met radars en onderscheppers. De Franse president pleit voor een bestand waarbij Rusland en Oekraïne afspreken geen aanvallen uit te voeren op de energie-infrastructuur. In Japan zijn 2 mensen omgekomen door aardverschuivingen als gevolg van zware regenval door tyfoon Dujuan. Een man die aan het werk was op een graafmachine werd bedolven onder een aardverschuiving in Chiba, ten oosten van Tokio. Hij overleed in het ziekenhuis. In Kanagawa, ten zuiden van de hoofdstad, overleed een vrouw toen haar woning werd getroffen door een aardverschuiving. 4 mensen worden nog vermist en bijna 50.000 huishoudens zitten zonder stroom. Tientallen huizen raakten beschadigd, wegen overstroomden en treinen werden stilgelegd. Donald Trump opende maandag een nieuwe landingsplek voor helikopters bij het Witte Huis. Tijdens de openingsceremonie waren de opmerkingen van de Amerikaanse president echter onverstaanbaar. De microfoon pikte het geluid van Trump niet op, alleen de helikopter was te horen. de grote Amerikaanse televisienetwerken ABC, CBS, Fox News en NBC weigeren de taak van CNN over te nemen. CNN is, net als MS Now en Politico, niet meer welkom in het Witte Huis. Uit solidariteit wachten ook fotografen van persbureaus en kranten urenlang met het verspreiden van foto's van Trumps reis naar New York.
3: En nu het economisch nieuws. Het Internationaal Monetair Fonds opent volgend jaar een kantoor in Venezuela. Dat heeft topvrouw Kristalina Georgieva gezegd na een ontmoeting met de Venezolaanse interim-president Delcy Rodríguez in New York. De stap komt 5 maanden nadat Venezuela de betrekkingen met het IMF formeel heeft hersteld. Begin dit jaar werd president Nicolás Maduro bij een Amerikaanse aanval gevangen genomen. Het nieuwe kantoor kan ergens in de eerste helft van volgend jaar opengaan.
4: Tata Steel onderzoekt de oorzaak van de brand die maandag aan het einde van de middag uitbrak bij een transportband op het terrein in IJmuiden. De transportband leidt naar een hoogoven die momenteel in onderhoud is. Volgens een woordvoerder heeft de brand daarom geen gevolgen voor de productie. De brand was na ongeveer 40 minuten onder controle en veroorzaakte dikke zwarte rookwolken die vanuit de wijde omtrek te zien waren. Niemand raakte gewond.
5: De Europese Unie en de Filipijnen hebben een voorlopig handelsakkoord bereikt. Daarin spreken ze af de handelstarieven voor 94% van de producten die ze van elkaar invoeren op te heffen. Europa exporteert vooral machines, geneesmiddelen en auto's naar de Filipijnen, terwijl de EU landbouw- en voedingsproducten zoals varkensvlees en zuivel importeert. Ook worden Filipijnse overheidsopdrachten opengesteld voor Europese bedrijven. De komende maanden worden de technische details uitgewerkt, waarna commissievoorzitter von der Leyen volgend jaar naar Manila wil reizen om de definitieve deal te ondertekenen.
6: De AEX-index is dinsdag met winst begonnen, na flink hogere slotstanden op Wall Street. De techgraadmeter Nasdaq bereikte een nieuw record, dankzij een herstelrally in de AI-sector. Chipbedrijf Intel won ruim 12%, AMD ruim 10%. Meta steeg ruim 11%, na eerste tekenen van succes voor de nieuwe AI-assistent. De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,4% hoger op 1106 punten. Prosus was de sterkste stijger, met een winst van 4%. De tech-investeerder profiteerde van een stevige koerswinst van het Chinese techbedrijf Tencent.
7: UBS heeft van het Nederlandse Openbaar Ministerie een boete van 5 miljoen euro gekregen. Credit Suisse, dat in 2023 door UBS werd overgenomen, hielp jarenlang zwartspaarders hun vermogen buiten het zicht van de Belastingdienst te houden. De bank was medeplichtig aan 80 onjuiste belastingaangiftes tussen 2005 en 2015 voor 12 klanten. Credit Suisse hielp klanten onder meer door het gebruik van codenamen en het opzetten van vennootschappen in landen die geen fiscale informatie uitwisselen met Nederland. UBS betaalt de boete om de zaak te schikken en zegt verheugd te zijn dat deze oude kwestie nu is opgelost.
8: KLM wil vanaf 25 oktober weer vliegen naar Dubai, Riyadh en Dammam. De luchtvaartmaatschappij vloog niet naar die bestemmingen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Of de vluchten naar de steden in de Verenigde Arabische Emiraten en Saoedi-Arabië doorgaan, blijft afhankelijk van de situatie in het Midden-Oosten. Sinds 25 augustus vliegt KLM alweer op Tel Aviv. Dat wil de maatschappij deze winter blijven doen.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
10: Tot slot het sportnieuws. Wielrenner Ryan Gell is wereldkampioen tijdrijden geworden bij de belofte. De 21-jarige Nederlander legde de 31 kilometer in Montreal af in 37 minuten en 26 seconden. Het is pas de tweede Nederlandse wereldtitel ooit in deze discipline, na Lars Boom in 2007. De Italiaan Nicolas Miles pakte zilver, de Spanjaard Hector Alvarez brons. Gell werd afgelopen week nog ziek en was al blij dat hij überhaupt kon starten. FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil overleggen met confederaties en nationale bonden over hervormingen van de Mondiale Voetbalbond. Hij stelt in een brief aan de 211 aangesloten bonden voor om een extern onderzoek te doen naar de manier waarop de FIFA belangrijke beslissingen neemt. Infantino erkent dat zijn inmiddels ingetrokken commercialiseringsplannen tot bezorgdheid leiden. De plannen om commerciële rechten te verkopen aan particuliere investeerders leiden tot wereldwijde kritiek. Onder meer de UEFA en de Noord- en Midden-Amerikaanse CONCACAF hebben het vertrouwen in de FIFA-baas opgezegd. De KNVB wil ook van Infantino af. De FIFA Council komt op 15 oktober bijeen. AZ-verdediger Wouter Goes heeft de selectie van Jong Oranje voortijdig verlaten. Hij is niet helemaal wedstrijdfit en keert terug naar zijn club. Mogelijk sluit hij later weer aan bij de ploeg van bondscoach Michael Reiziger. FC Groningen middenvelder Tigo Land is per direct toegevoegd aan de selectie. Jong Oranje speelt vrijdag in Deventer een kwalificatiewedstrijd voor het EK van 2027 tegen Jong Noorwegen. Marloes Oldenburg gaat weer roeien. De 38-jarige roeister maakte dat bekend op Instagram. Oldenburg werd in 2024 in Parijs Olympisch kampioene in de vier zonder, samen met Hermijntje Drent, Tinka Offerijns en Bente Boonstra. In maart dit jaar stopte ze nog met topsport, maar ze zegt dat ze het laatste jaar nog veel plezier had als ze in een boot stapte. Toen ze in juni inviel bij de vrouwenacht, had ze de tijd van haar leven. Bondscoach Dick Advocaat van Curaçao reageert laconiek op het besluit van Sontje Hansen om te stoppen als international. De aanvaller zou teleurgesteld zijn over zijn beperkte speeltijd tijdens het afgelopen WK. Advocaat zegt dat Hansen dan maar zijn best had moeten doen. De 24-jarige speler van Gaziantep speelde 45 minuten in de eerste groepswedstrijd tegen Duitsland, die met 7-1 verloren ging. Curaçao speelt binnenkort in de Nations League tegen Costa Rica, Nicaragua en twee keer tegen Trinidad en Tobago. Wielerploeg Phoenix Premier Tech heeft de komst van Felicity Wilson-Huffenden bekendgemaakt. De 21-jarige Australische sluit begin volgend jaar aan bij de ploeg van onder andere Puk Pietersen, Charlotte Kohl en Yara Kastelein. Wilson-Huffenden won maandag de wereldtitel tijdrijden voor beloften in Montreal. Ze versloeg daarbij de Nederlandse Nienke Vinken.
9: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
11: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het vrijwel overal bewolkt, al schijnt de zon soms even door. Vooral in het noorden kan er wat lichte motregen vallen. Aan de kust waait het zwak tot matig uit het westen. Landinwaarts is er weinig wind. Vanmiddag blijft het grotendeels bewolkt, met vooral in het noorden nog wat motregen. In het westen is de meeste kans op zon. De temperatuur loopt op naar 16 graden in het noordoosten tot plaatselijk 21 graden in het zuidwesten. Vanavond blijft het bewolkt, met vooral in het noorden en oosten kans op wat motregen. Er staat nauwelijks wind. Komende nacht kan het in het westen mistig worden. Morgen veel bewolking met vooral in het noorden wat regen, in het zuiden af en toe zon.
9: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
12: Dit is het Binnenlands Nieuws. Marineschip ZRMS De Ruiter is dinsdag teruggekeerd in Thuishaven Den Helder na bijna een half jaar op zee. Het luchtverdedigings- en commandofregat met ongeveer 200 bemanningsleden aan boord voer naar het Verre Oosten. Halverwege juni kreeg het schip in Japan opdracht naar de straat van Hormuz te varen voor een mogelijke internationale missie. Sinds vorige maand diende De Ruiter als varend hoofdkwartier van die missie. ZRMS Evertse staat nu paraat voor een eventuele inzet in de straat van Hormuz. De FIOD heeft vorige week een 55-jarige Rotterdammer aangehouden op verdenking van belastingfraude, witwassen en deelname aan een grensoverschrijdende criminele organisatie. De fraude had een omvang van ongeveer 4 miljoen euro. Uit zijn woning en drie bedrijfspanden in Capelle aan den IJssel is beslag gelegd op administratie, contant geld, een auto, een duur horloge, een woning, banktegoeden, vorderingen en ongeveer 5000 goederen uit de bedrijfsvoorraad. De aanhouding is een vervolgactie in een onderzoek naar grensoverschrijdende BTW-fraude.
13: Vorig jaar oktober werden in deze zaak al 2 mannen opgepakt, waarbij de Belastingdienst naar schatting 14 miljoen euro misliep.
14: Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat is het met Greenpeace eens dat de hoeveelheid PFAS in kraanwater omlaag moet. Greenpeace concludeert dat in grote delen van West-Nederland meer PFAS in het kraanwater zit dan het RIVM adviseert. Karremans benadrukt dat mensen het kraanwater kunnen blijven drinken, omdat de hoeveelheid PFAS onder de Europese norm blijft. Het RIVM adviseert al langer een strengere norm van 4,4 nanogram per liter, in plaats van de Europese norm van maximaal 100 nanogram. Karremans onderzoekt of een nationaal verbod op het lozen van PFAS mogelijk is. Dit najaar verschijnt daarover een update.
15: Het wordt na een periode met regenbuien weer droger in Nederland, meldt Weer Online. Vanaf donderdag valt er bijna geen regen en komt de zon vaker door. Daardoor neemt vooral in het zuiden van het land het neerslagtekort weer toe. Ondanks regenbuien in de afgelopen weken ligt het neerslagtekort in Nederland nog op 250 mm. Het gebruikelijke neerslagtekort aan het einde van september is 94 mm. Er zijn wel regionale verschillen. Het noordoosten van Nederland heeft te maken met een neerslagtekort van 120 tot 200 mm. Zeeland, Limburg en Brabant zien een tekort van meer dan 300 mm. Ook in de Rijn is de droogte nog merkbaar. Bij Lobith is de afvoer van de Rijn 645 kubieke meter, terwijl die normaliter tussen de 1500 en 1600 kubieke meter ligt. De verwachting is dat de afvoer komende tijd nog verder daalt naar 590 kubieke meter en dat de waterstand van de rivier zal dalen.
16: 4 gemeenten in Gelderland hebben jaren geleden 600.000 euro subsidie gekregen voor woonwagenplekken. Maar het grootste deel van de standplaatsen is nog niet gebouwd, meldt Omroep Gelderland. Volgens de voorwaarden van de Rijksoverheid had de bouw al lang klaar moeten zijn. Het geld moet daarom hoogstwaarschijnlijk worden terugbetaald. Harderwijk vroeg 425.000 euro aan voor 85 woonwagens. Maar legde het onderzoek naar kavels stil vanwege grote hobbels. De gemeente denkt dat het nog zeker 3,5 jaar duurt voordat de eerste plekken er zijn.
17: De hulpverlening van de brandweer is niet of nauwelijks in het geding gekomen door de recente inbraakgolf in brandweerkazernes. Sinds begin dit jaar werd er al 85 keer ingebroken of geprobeerd in te breken. Terwijl dat er in 2024 17 keer en in 2025 18 keer was. Bij de inbraken werd redmateriaal gestolen, zoals knipscharen om mensen uit voertuigen te bevrijden. Na diefstal werden werkprocessen tijdelijk aangepast. Bijvoorbeeld door een extra eenheid op te roepen die wel materiaal had. Er loopt landelijk onderzoek naar de inbraken.
18: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
19: Nu het buitenlands nieuws. 8 personen zijn gewond geraakt bij een schietpartij bij een middelbare school in het westen van Turkije. Een schutter opende vanochtend rond 8 uur het vuur voor de school in het district Turgutlu, zo'n 50 kilometer ten oosten van de stad Izmir. De verdachte is kort daarna aangehouden. Een van de gewonden zou in kritieke toestand zijn. In april vonden 2 dodelijke schietpartijen plaats op Turkse scholen. Daarna kondigde president Erdogan strengere maatregelen aan, waaronder strengere regels voor wapenbezit.
20: De Turkse president Erdogan vindt dat het vetorecht in de VN-veiligheidsraad moet worden afgeschaft. Hij schrijft in een opiniestuk bij persbureau Bloomberg dat de raad nog steeds de structuur weerspiegelt van de periode na de Tweede Wereldoorlog. Volgens Erdogan is een effectievere en rechtvaardigere aanpak van vertegenwoordiging noodzakelijk geworden. De conflicten, energiecrisis en de pandemie van de afgelopen jaren hebben volgens hem laten zien dat het huidige systeem niet werkt. Nu kunnen de 5 permanente leden, de Verenigde Staten, Rusland, China, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, nog resoluties tegenhouden.
21: De ministers van Buitenlandse Zaken van de G7-landen roepen Iran op om de Houthis in Jemen niet langer van wapens te voorzien.
0: Ook moeten de Houthi-rebellen de aanvallen op doelen in Saoedi-Arabië staken. De G7 veroordeelt de aanhoudende aanvallen van de Houthis in Jemen en Saoedi-Arabië in de sterkst mogelijke bewoordingen. Volgens de landenclub is er sprake van een gevaarlijk patroon van escalatie dat kan leiden tot wereldwijde instabiliteit. De Houthis veroverden eerder deze maand belangrijke gebieden langs de zeestraat Bab al-Mandeb.
1: De Franse president Macron heeft in New York een zeer constructief gesprek gehad met de Amerikaanse president Trump over Oekraïne. Ze spraken uitgebreid over de noodzaak om Oekraïne sneller en beter te helpen met raketafweersystemen. Ook de situatie rond de Rode Zee kwam aan bod. Macron heeft later met de Oekraïnse president Zelensky gesproken en toegezegd de Oekraïnse luchtverdediging te versterken met radars en onderscheppers. De Franse president pleit voor een bestand waarbij Rusland en Oekraïne afspreken geen aanvallen uit te voeren op de energie-infrastructuur. In Japan zijn twee mensen omgekomen door aardverschuivingen als gevolg van zware regenval door tyfoon Dujuan. Een man die aan het werk was op een graafmachine werd bedolven onder een aardverschuiving in Chiba, ten oosten van Tokio. Hij overleed in het ziekenhuis. In Kanagawa, ten zuiden van de hoofdstad, overleed een vrouw toen haar woning werd getroffen door een aardverschuiving. Vier mensen worden nog vermist en bijna 50.000 huishoudens zitten zonder stroom. Tientallen huizen raakten beschadigd, wegen overstroomden en treinen werden stilgelegd.
22: Donald Trump opende maandag een nieuwe landingsplek voor helikopters bij het Witte Huis. Tijdens de openingsceremonie waren de opmerkingen van de Amerikaanse president echter onverstaanbaar. De microfoon pikte het geluid van Trump niet op, alleen de helikopter was te horen. De grote Amerikaanse televisienetwerken ABC, CBS, Fox News en NBC weigeren de taak van CNN over te nemen. CNN is, net als MS Now en Politico, niet meer welkom in het Witte Huis. Uit solidariteit wachten ook fotografen van persbureaus en kranten urenlang met het verspreiden van foto's van Trumps reis naar New York.
23: En nu het economisch nieuws. Het Internationaal Monetair Fonds opent volgend jaar een kantoor in Venezuela. Dat heeft topvrouw Kristalina Georgieva gezegd na een ontmoeting met de Venezolaanse interim-president Delcy Rodriguez in New York. De stap komt 5 maanden nadat Venezuela de betrekkingen met het IMF formeel heeft hersteld. Begin dit jaar werd president Nicolas Maduro bij een Amerikaanse aanval gevangen genomen. Het nieuwe kantoor kan ergens in de eerste helft van volgend jaar opengaan.
24: Tata Steel onderzoekt de oorzaak van de brand die maandag aan het einde van de middag uitbrak bij een transportband op het terrein in IJmuiden. De transportband leidt naar een hoogoven die momenteel in onderhoud is. Volgens een woordvoerder heeft de brand daarom geen gevolgen voor de productie. De brand was na ongeveer 40 minuten onder controle en veroorzaakte dikke zwarte rookwolken die vanuit de wijde omtrek te zien waren. Niemand raakte gewond.
25: De Europese Unie en de Filipijnen hebben een voorlopig handelsakkoord bereikt. Daarin spreken ze af de handelstarieven voor 94% van de producten die ze van elkaar invoeren op te heffen. Europa exporteert vooral machines, geneesmiddelen en auto's naar de Filipijnen, terwijl de EU landbouw- en voedingsproducten zoals varkensvlees en zuivel importeert. Ook worden Filipijnse overheidsopdrachten opengesteld voor Europese bedrijven. De komende maanden worden de technische details uitgewerkt, waarna commissievoorzitter von der Leyen volgend jaar naar Manila wil reizen om de definitieve deal te ondertekenen.
26: De AEX-index is dinsdag met winst begonnen, na flink hogere slotstanden op Wall Street. De techgraadmeter Nasdaq bereikte een nieuw record, dankzij een herstelrally in de AI-sector. Chipbedrijf Intel won ruim 12%, AMD ruim 10%. Meta steeg ruim 11% na eerste tekenen van succes voor de nieuwe AI-assistent. De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,4% hoger op 1106 punten. Prosus was de sterkste stijger met een winst van 4%. De tech-investeerder profiteerde van een stevige koerswinst van het Chinese techbedrijf Tencent.
27: UBS heeft van het Nederlandse Openbaar Ministerie een boete van 5 miljoen euro gekregen.
2: Credit Suisse, dat in 2023 door UBS werd overgenomen, hielp jarenlang zwartspaarders hun vermogen buiten het zicht van de Belastingdienst te houden. De bank was medeplichtig aan 80 onjuiste belastingaangiftes tussen 2005 en 2015 voor 12 klanten. Credit Suisse hielp klanten onder meer door het gebruik van codenamen en het opzetten van vennootschappen in landen die geen fiscale informatie uitwisselen met Nederland. UBS betaalt de boete om de zaak te schikken en zegt verheugd te zijn dat deze oude kwestie nu is opgelost.
3: KLM wil vanaf 25 oktober weer vliegen naar Dubai, Riyadh en Dammam. De luchtvaartmaatschappij vloog niet naar die bestemmingen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Of de vluchten naar de steden in de Verenigde Arabische Emiraten en Saoedi-Arabië doorgaan, blijft afhankelijk van de situatie in het Midden-Oosten. Sinds 25 augustus vliegt KLM alweer op Tel Aviv. Dat wil de maatschappij deze winter blijven doen.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
5: Tot slot het sportnieuws.
6: FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil overleggen met confederaties en nationale bonden over hervormingen van de Mondiale Voetbalbond. Hij stelt in een brief aan de 211 aangesloten bonden voor om een extern onderzoek te doen naar de manier waarop de FIFA belangrijke beslissingen neemt. Infantino erkent dat zijn inmiddels ingetrokken commercialiseringsplannen tot bezorgdheid leiden. De plannen om commerciële rechten te verkopen aan particuliere investeerders leiden tot wereldwijde kritiek. Onder meer de UEFA en de Noord- en Midden-Amerikaanse CONCACAF hebben het vertrouwen in de FIFA-baas opgezegd. De KNVB wil ook van Infantino af. De FIFA Council komt op 15 oktober bijeen. AZ-verdediger Wouter Goes heeft de selectie van Jong Oranje voortijdig verlaten. Hij is niet helemaal wedstrijdfit en keert terug naar zijn club. Mogelijk sluit hij later weer aan bij de ploeg van bondscoach Michael Reiziger. FC Groningen-middenvelder Tigo Land is per direct toegevoegd aan de selectie. Jong Oranje speelt vrijdag in Deventer een kwalificatiewedstrijd voor het EK van 2027 tegen Jong Noorwegen. Marloes Oldenburg gaat weer roeien. De 38-jarige roeister maakte dat bekend op Instagram. Oldenburg werd in 2024 in Parijs Olympisch kampioene in de vier zonder, samen met Hermijntje Drent, Tinka Offerijns en Bente Boonstra. In maart dit jaar stopte ze nog met topsport, maar ze zegt dat ze het laatste jaar nog veel plezier had als ze in een boot stapte. Toen ze in juni inviel bij de vrouwenacht, had ze de tijd van haar leven. Bondscoach Dick Advocaat van Curaçao reageert laconiek op het besluit van Sontje Hansen om te stoppen als international. De aanvaller zou teleurgesteld zijn over zijn beperkte speeltijd tijdens het afgelopen WK. Advocaat zegt dat Hansen dan maar zijn best had moeten doen. De 24-jarige speler van Gaziantep speelde 45 minuten in de eerste groepswedstrijd tegen Duitsland, die met 7-1 verloren ging. Curaçao speelt binnenkort in de Nations League tegen Costa Rica, Nicaragua en twee keer tegen Trinidad en Tobago. Wielerploeg Phoenix Premier Tech heeft de komst van Felicity Wilson-Haffenden bekendgemaakt. De 21-jarige Australische sluit begin volgend jaar aan bij de ploeg van onder andere Puk Pietersen, Charlotte Kohl en Yara Kastelein. Wilson-Haffenden won maandag de wereldtitel tijdrijden voor beloften in Montreal. Ze versloeg daarbij de Nederlandse Nienke Vinken. Max Verstappen krijgt bij de Grote Prijs van Azerbeidzjan zijn teamgenoot Isaac Hadjar weer terug. De Fransman miste de laatste drie races door een polsblessure, maar is nu hersteld. Hadjar zegt dat de afgelopen maand lastig was. Het was voor het eerst in zijn leven dat hij niet kon racen. Hij heeft zich volledig op zijn herstel gericht en voelt zich klaar voor zijn rentrée. Door een herdenkingsdag in Azerbeidzjan beginnen de trainingen al op donderdag. De kwalificatie is op vrijdag en de race op zaterdag.
4: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
11: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het vrijwel overal bewolkt, met hier en daar een glimp zon. In het noorden valt af en toe wat lichte motregen. Aan de kust waait een zwakke tot matige westenwind. Verder landinwaarts is het vrij windstil.
7: Vanmiddag blijft het grotendeels bewolkt. Vooral in het noorden kan het af en toe motregenen. In het westen is de meeste kans op wat zon. Het wordt tussen de 16 graden in het noordoosten en 21 graden in het zuidwesten. Vanavond blijft het bewolkt, met in het noorden en oosten kans op motregen. Er staat nauwelijks wind. Vannacht kan het in het westen mistig worden, met temperaturen rond de 14 graden. Morgen begint bewolkt, in het noorden met wat regen. In het zuiden klaart het af en toe op. Het wordt 18 tot 21 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind.
8: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. De NPO waarschuwt voor misleidende e-mails, waarin kinderen en jongvolwassenen worden gevraagd auditie te doen voor een niet bestaande jeugdserie. De serie heet Nina's Zomer en de mails worden verstuurd uit naam van NPO ZEP en de Nederlandse Publieke Omroep. Het gaat om iemand die zich valselijk voordoet als medewerker van de publieke omroep. Wie reageert, wordt gevraagd een auditietape in te sturen op basis van een script waarin seksuele handelingen worden besproken. De NPO heeft contact opgenomen met de politie en roept ontvangers op hetzelfde te doen.
10: Marineschip ZRMS De Ruiter is dinsdag teruggekeerd in Thuishaven Den Helder na bijna een half jaar op zee. Het luchtverdedigings- en commandofregat met ongeveer 200 bemanningsleden aan boord voer naar het Verre Oosten. Halverwege juni kreeg het schip in Japan opdracht naar de straat van Hormuz te varen voor een mogelijke internationale missie. Sinds vorige maand diende De Ruiter als varend hoofdkwartier van die missie. ZRMS Evertse staat nu paraat voor een eventuele inzet in de straat van Hormuz. De FIOD heeft vorige week een 55-jarige Rotterdammer aangehouden op verdenking van belastingfraude, witwassen en deelname aan een grensoverschrijdende criminele organisatie. De fraude had een omvang van ongeveer 4 miljoen euro. Uit zijn woning en drie bedrijfspanden in Capelle aan den IJssel is beslag gelegd op administratie, contant geld, een auto, een duur horloge, een woning, banktegoeden, vorderingen en ongeveer 5000 goederen uit de bedrijfsvoorraad. De aanhouding is een vervolgactie in een onderzoek naar grensoverschrijdende BTW-fraude. Vorig jaar oktober werden in deze zaak al twee mannen opgepakt, waarbij de Belastingdienst naar schatting 14 miljoen euro misliep.
12: Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat is het met Greenpeace eens dat de hoeveelheid PFAS in kraanwater omlaag moet. Greenpeace concludeert dat in grote delen van West-Nederland meer PFAS in het kraanwater zit dan het RIVM adviseert. Karremans benadrukt dat mensen het kraanwater kunnen blijven drinken, omdat de hoeveelheid PFAS onder de Europese norm blijft. Het RIVM adviseert al langer een strengere norm van 4,4 nanogram per liter, in plaats van de Europese norm van maximaal 100 nanogram. Karremans onderzoekt of een nationaal verbod op het lozen van PFAS mogelijk is. Dit najaar verschijnt daarover een update.
13: Het wordt na een periode met regenbuien weer droger in Nederland, meldt Weer Online. Vanaf donderdag valt er bijna geen regen en komt de zon vaker door. Daardoor neemt vooral in het zuiden van het land het neerslagtekort weer toe. Ondanks regenbuien in de afgelopen weken ligt het neerslagtekort in Nederland nog op 250 mm. Het gebruikelijke neerslagtekort aan het einde van september is 94 mm. Er zijn wel regionale verschillen. Het noordoosten van Nederland heeft te maken met een neerslagtekort van 120 tot 200 mm. Zeeland, Limburg en Brabant zien een tekort van meer dan 300 mm. Ook in de Rijn is de droogte nog merkbaar. Bij Lobith is de afvoer van de Rijn 645 kubieke meter, terwijl die normaliter tussen de 1500 en 1600 kubieke meter ligt. De verwachting is dat de afvoer komende tijd nog verder daalt naar 590 kubieke meter en dat de waterstand van de rivier zal dalen.
14: Vier gemeenten in Gelderland hebben jaren geleden 600.000 euro subsidie gekregen voor woonwagenplekken. Maar het grootste deel van de standplaatsen is nog niet gebouwd, meldt Omroep Gelderland. Volgens de voorwaarden van de Rijksoverheid had de bouw al lang klaar moeten zijn.
15: Het geld moet daarom hoogstwaarschijnlijk worden terugbetaald. Harderwijk vroeg 425.000 euro aan voor 85 woonwagens. Maar legde het onderzoek naar kavels stil vanwege grote hobbels. De gemeente denkt dat het nog zeker 3,5 jaar duurt voordat de eerste plekken er zijn.
16: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
17: Nu het buitenlands nieuws. 11 leerlingen zijn gewond geraakt bij een schietpartij bij een middelbare school in het westen van Turkije. 2 van hen zijn ernstig gewond. De vermeende schutter, een minderjarige, is aangehouden. Ook zijn ouders en opa zijn gearresteerd. Het gebruikte vuurwapen zou eigendom zijn van de grootvader. De lessen op de school in Turgutlu, zo'n 50 kilometer ten oosten van Izmir, zijn afgelast.
18: De Turkse president Erdogan vindt dat het vetorecht in de VN-veiligheidsraad moet worden afgeschaft. Hij schrijft in een opiniestuk bij persbureau Bloomberg dat de raad nog steeds de structuur weerspiegelt van de periode na de Tweede Wereldoorlog. Volgens Erdogan is een effectievere en rechtvaardigere aanpak van vertegenwoordiging noodzakelijk geworden. De conflicten, energiecrisis en de pandemie van de afgelopen jaren hebben volgens hem laten zien dat het huidige systeem niet werkt. Nu kunnen de 5 permanente leden, de Verenigde Staten, Rusland, China, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, nog resoluties tegenhouden.
19: De ministers van Buitenlandse Zaken van de G7-landen roepen Iran op om de Houthis in Jemen niet langer van wapens te voorzien. Ook moeten de Houthi-rebellen de aanvallen op doelen in Saoedi-Arabië staken. De G7 veroordeelt de aanhoudende aanvallen van de Houthis in Jemen en Saoedi-Arabië in de sterkst mogelijke bewoordingen. Volgens de landenclub is er sprake van een gevaarlijk patroon van escalatie dat kan leiden tot wereldwijde instabiliteit. De Houthis veroverden eerder deze maand belangrijke gebieden langs de zeestraat Bab al-Mandeb.
20: De Franse president Macron heeft in New York een zeer constructief gesprek gehad met de Amerikaanse president Trump over Oekraïne. Ze spraken uitgebreid over de noodzaak om Oekraïne sneller en beter te helpen met raketafweersystemen. Ook de situatie rond de Rode Zee kwam aan bod. Macron heeft later met de Oekraïense president Zelensky gesproken en toegezegd de Oekraïense luchtverdediging te versterken met radars en onderscheppers. De Franse president pleit voor een bestand waarbij Rusland en Oekraïne afspreken geen aanvallen uit te voeren op de energie-infrastructuur.
21: In Japan zijn 2 mensen omgekomen door aardverschuivingen als gevolg van zware regenval door tyfoon Dujuan. Een man die aan het werk was op een graafmachine werd bedolven onder een aardverschuiving in Chiba, ten oosten van Tokio. Hij overleed in het ziekenhuis. In Kanagawa, ten zuiden van de hoofdstad, overleed een vrouw toen haar woning werd getroffen door een aardverschuiving. 4 mensen worden nog vermist en bijna 50.000 huishoudens zitten zonder stroom. Tientallen huizen raakten beschadigd, wegen overstroomden en treinen werden stilgelegd.
27: Donald Trump opende maandag een nieuwe landingsplek voor helikopters bij het Witte Huis. Tijdens de openingsceremonie waren de opmerkingen van de Amerikaanse president echter onverstaanbaar. De microfoon pikte het geluid van Trump niet op, alleen de helikopter was te horen. De grote Amerikaanse televisienetwerken ABC, CBS, Fox News en NBC weigeren de taak van CNN over te nemen. CNN is, net als MS Now en Politico, niet meer welkom in het Witte Huis. Uit solidariteit wachten ook fotografen van persbureaus en kranten urenlang met het verspreiden van foto's van Trumps reis naar New York.
28: En nu het economisch nieuws. Het Duitse energieconcern Evonik schrapt 3200 van de 31.000 banen. Daarvan gaan 2150 banen verloren in Duitsland. Het bedrijf wil daarmee geld vrijmaken voor investeringen in groeimarkten. Evonik trekt zich terug uit activiteiten zonder toekomst. Het bedrijf is ook in Nederland actief met een fabriek in Delfzijl. Interim-topman Klaus Rettig spreekt van een structurele en economische crisis. Hij wil oude structuren veranderen.
0: De Europese chemiesector kampt met overcapaciteit, zwakke vraag en hoge energieprijzen. Evonik ziet vooral groeimogelijkheden in Azië en Noord- en Zuid-Amerika.
1: Het Internationaal Monetair Fonds opent volgend jaar een kantoor in Venezuela. Dat heeft topvrouw Kristalina Georgieva gezegd na een ontmoeting met de Venezolaanse interim-president Delcy Rodriguez in New York. De stap komt 5 maanden nadat Venezuela de betrekkingen met het IMF formeel heeft hersteld. Begin dit jaar werd president Nicolas Maduro bij een Amerikaanse aanval gevangen genomen. Het nieuwe kantoor kan ergens in de eerste helft van volgend jaar opengaan.
2: Tata Steel onderzoekt de oorzaak van de brand die maandag aan het einde van de middag uitbrak bij een transportband op het terrein in IJmuiden. De transportband leidt naar een hoogoven die momenteel in onderhoud is. Volgens een woordvoerder heeft de brand daarom geen gevolgen voor de productie. De brand was na ongeveer 40 minuten onder controle en veroorzaakte dikke zwarte rookwolken die vanuit de wijde omtrek te zien waren. Niemand raakte gewond.
3: De Europese Unie en de Filipijnen hebben een voorlopig handelsakkoord bereikt. Daarin spreken ze af de handelstarieven voor 94% van de producten die ze van elkaar invoeren op te heffen. Europa exporteert vooral machines, geneesmiddelen en auto's naar de Filipijnen, terwijl de EU landbouw- en voedingsproducten zoals varkensvlees en zuivel importeert. Ook worden Filipijnse overheidsopdrachten opengesteld voor Europese bedrijven. De komende maanden worden de technische details uitgewerkt, waarna commissievoorzitter von der Leyen volgend jaar naar Manila wil reizen om de definitieve deal te ondertekenen.
22: De AEX-index is dinsdag met winst begonnen, na flink hogere slotstanden op Wall Street. De techgraadmeter Nasdaq bereikte een nieuw record, dankzij een herstelrally in de AI-sector. Chipbedrijf Intel won ruim 12%, AMD ruim 10%. Meta steeg ruim 11% na eerste tekenen van succes voor de nieuwe AI-assistent. De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,4% hoger op 1106 punten. Prosus was de sterkste stijger met een winst van 4%. De tech-investeerder profiteerde van een stevige koerswinst van het Chinese techbedrijf Tencent.
23: KLM wil vanaf 25 oktober weer vliegen naar Dubai, Riyad en Dammam. De luchtvaartmaatschappij vloog niet naar die bestemmingen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Of de vluchten naar de steden in de Verenigde Arabische Emiraten en Saoedi-Arabië doorgaan, blijft afhankelijk van de situatie in het Midden-Oosten. Sinds 25 augustus vliegt KLM alweer op Tel Aviv. Dat wil de maatschappij deze winter blijven doen.
24: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
25: Tot slot het sportnieuws.
26: FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil overleggen met confederaties en nationale bonden over hervormingen van de Mondiale Voetbalbond. Hij stelt in een brief aan de 211 aangesloten bonden voor om een extern onderzoek te doen naar de manier waarop de FIFA belangrijke beslissingen neemt. Infantino erkent dat zijn inmiddels ingetrokken commercialiseringsplannen tot bezorgdheid leiden. De plannen om commerciële rechten te verkopen aan particuliere investeerders leiden tot wereldwijde kritiek. Onder meer de UEFA en de Noord- en Midden-Amerikaanse CONCACAF hebben het vertrouwen in de FIFA-baas opgezegd. De KNVB wil ook van Infantino af. De FIFA Council komt op 15 oktober bijeen.
29: AZ-verdediger Wouter Goes heeft de selectie van Jong Oranje voortijdig verlaten. Hij is niet helemaal wedstrijdfit en keert terug naar zijn club. Mogelijk sluit hij later weer aan bij de ploeg van bondscoach Michael Reiziger. FC Groningen middenvelder Tigo Land is per direct toegevoegd aan de selectie. Jong Oranje speelt vrijdag in Deventer een kwalificatiewedstrijd voor het EK van 2027 tegen Jong Noorwegen.
30: Marloes Oldenburg gaat weer roeien. De 38-jarige roeister maakte dat bekend op Instagram. Oldenburg werd in 2024 in Parijs Olympisch kampioene in de vier zonder, samen met Hermijntje Drent, Tinka Offerijns en Bente Boonstra. In maart dit jaar stopte ze nog met topsport, maar ze zegt dat ze het laatste jaar nog veel plezier had als ze in een boot stapte. Toen ze in juni inviel bij de vrouwenacht, had ze de tijd van haar leven. Bondscoach Dick Advocaat van Curaçao reageert laconiek op het besluit van Sontje Hansen om te stoppen als international. De aanvaller zou teleurgesteld zijn over zijn beperkte speeltijd tijdens het afgelopen WK. Advocaat zegt dat Hansen dan maar zijn best had moeten doen. De 24-jarige speler van Gaziantep speelde 45 minuten in de eerste groepswedstrijd tegen Duitsland, die met 7-1 verloren ging. Curaçao speelt binnenkort in de Nations League tegen Costa Rica, Nicaragua en twee keer tegen Trinidad en Tobago. Wielerploeg Phoenix Premier Tech heeft de komst van Felicity Wilson-Havenden bekendgemaakt. De 21-jarige Australische sluit begin volgend jaar aan bij de ploeg van onder andere Puk Pietersen, Charlotte Kohl en Yara Kastelein. Wilson-Havenden won maandag de wereldtitel tijdrijden voor beloften in Montreal. Ze versloeg daarbij de Nederlandse Nienke Vinken. Max Verstappen hoopt dit weekend bij de grote prijs van Azerbeidzjan de goede lijn door te trekken naar zijn tweede plaats in Spanje. De viervoudig wereldkampioen eindigde daar achter WK-leider Kimi Antonelli. Verstappen zegt dat het team hard heeft gewerkt om het positieve momentum vast te houden. Hij won de Grand Prix in Baku eerder in 2022 en 2025. Teamgenoot Isaac Hadjar keert terug na een polsblessure.
24: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het vrijwel overal bewolkt met af en toe een glimp van de zon. In het noorden valt her en der wat lichte motregen. De wind is zwak tot matig. Aan de kust, landinwaarts, weinig wind. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen bewolkt, met vooral in het noorden nog wat motregen. In het westen is de grootste kans op zon. De temperatuur loopt uiteen van 16 graden in het noordoosten tot plaatselijk 21 graden in het zuidwesten. Vanavond blijft het bewolkt, in het zuidwesten mogelijk nog even zon. In het noorden en oosten kans op wat motregen, er staat nauwelijks wind. Komende nacht mogelijk wat motregen in het oosten en noorden, in het westen kans op mist. De temperatuur daalt tot rond de 14 graden. Morgen begint mistig in het westen. Verder veel bewolking met vooral in het noorden wat regen. In het zuiden af en toe zon. Temperaturen tussen de 18 en 21 graden.
24: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dit is het binnenlands nieuws. De meeste meldingen bij het meldpunt Rita rond Pride en World Pride in Amsterdam gingen over uitschelden en beledigen. In 20% van de meldingen was sprake van bedreiging of intimidatie. World Pride vond plaats van 25 juli tot en met 8 augustus, maar ook daarna kwamen nog meldingen binnen. In totaal kwamen er 672 meldingen binnen tussen 23 juli en 24 augustus. In 38 meldingen werd beschreven dat iemand werd bespuugd, bekogeld met drank en geschopt. Ook wordt melding gemaakt van een auto die doelbewust op voetgangers zou zijn ingereden. In 7 gevallen was sprake van letsel, waaronder een ziekenhuisopname. De NPO waarschuwt voor misleidende e-mails, waarin kinderen en jongvolwassenen worden gevraagd auditie te doen voor een niet bestaande jeugdserie. De serie heet Nina's Zomer en de mails worden verstuurd uit naam van NPO ZEP en de Nederlandse Publieke Omroep. Het gaat om iemand die zich valselijk voordoet als medewerker van de publieke omroep. Wie reageert, wordt gevraagd een auditietape in te sturen op basis van een script waarin seksuele handelingen worden besproken. De NPO heeft contact opgenomen met de politie en roept ontvangers op hetzelfde te doen.
6: Marineschip ZRMS De Ruiter is dinsdag teruggekeerd in Thuishaven Den Helder na bijna een half jaar op zee. Het luchtverdedigings- en commandofregat met ongeveer 200 bemanningsleden aan boord voer naar het Verre Oosten. Halverwege juni kreeg het schip in Japan opdracht naar de straat van Hormuz te varen voor een mogelijke internationale missie. Sinds vorige maand diende De Ruiter als varend hoofdkwartier van die missie. ZRMS Evertse staat nu paraat voor een eventuele inzet in de straat van Hormuz. De FIOD heeft vorige week een 55-jarige Rotterdammer aangehouden op verdenking van belastingfraude, witwassen en deelname aan een grensoverschrijdende criminele organisatie.
7: De fraude had een omvang van ongeveer 4 miljoen euro. Uit zijn woning en 3 bedrijfspanden in Capelle aan den IJssel is beslag gelegd op administratie, contant geld, een auto, een duur horloge, een woning, banktegoeden, vorderingen en ongeveer 5000 goederen uit de bedrijfsvoorraad. De aanhouding is een vervolgactie in een onderzoek naar grensoverschrijdende BTW-fraude. Vorig jaar oktober werden in deze zaak al 2 mannen opgepakt, waarbij de Belastingdienst naar schatting 14 miljoen euro misliep.
8: Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat is het met Greenpeace eens dat de hoeveelheid PFAS in kraanwater omlaag moet. Greenpeace concludeert dat in grote delen van West-Nederland meer PFAS in het kraanwater zit dan het RIVM adviseert. Karremans benadrukt dat mensen het kraanwater kunnen blijven drinken, omdat de hoeveelheid PFAS onder de Europese norm blijft. Het RIVM adviseert al langer een strengere norm van 4,4 nanogram per liter, in plaats van de Europese norm van maximaal 100 nanogram. Karremans onderzoekt of een nationaal verbod op het lozen van PFAS mogelijk is. Dit najaar verschijnt daarover een update.
9: Het wordt na een periode met regenbuien weer droger in Nederland, meldt Weer Online. Vanaf donderdag valt er bijna geen regen en komt de zon vaker door. Daardoor neemt vooral in het zuiden van het land het neerslagtekort weer toe. Ondanks regenbuien in de afgelopen weken ligt het neerslagtekort in Nederland nog op 250 mm. Het gebruikelijke neerslagtekort aan het einde van september is 94 mm. Er zijn wel regionale verschillen. Het noordoosten van Nederland heeft te maken met een neerslagtekort van 120 tot 200 mm. Zeeland, Limburg en Brabant zien een tekort van meer dan 300 mm. Ook in de Rijn is de droogte nog merkbaar. Bij Lobith is de afvoer van de Rijn 645 kubieke meter, terwijl die normaliter tussen de 1500 en 1600 kubieke meter ligt. De verwachting is dat de afvoer komende tijd nog verder daalt naar 590 kubieke meter en dat de waterstand van de rivier zal dalen.
10: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
11: Nu het buitenlands nieuws. 11 leerlingen zijn gewond geraakt bij een schietpartij bij een middelbare school in het westen van Turkije. 2 van hen zijn ernstig gewond. De vermeende schutter, een minderjarige, is aangehouden. Ook zijn ouders en opa zijn gearresteerd. Het gebruikte vuurwapen zou eigendom zijn van de grootvader. De lessen op de school in Turgutlu, zo'n 50 kilometer ten oosten van Izmir, zijn afgelast.
12: De Turkse president Erdogan vindt dat het vetorecht in de VN-veiligheidsraad moet worden afgeschaft. Hij schrijft in een opiniestuk bij persbureau Bloomberg dat de raad nog steeds de structuur weerspiegelt van de periode na de Tweede Wereldoorlog. Volgens Erdogan is een effectievere en rechtvaardigere aanpak van vertegenwoordiging noodzakelijk geworden. De conflicten, energiecrisis en de pandemie van de afgelopen jaren hebben volgens hem laten zien dat het huidige systeem niet werkt. Nu kunnen de 5 permanente leden, de Verenigde Staten, Rusland, China, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, nog resoluties tegenhouden.
13: De ministers van Buitenlandse Zaken van de G7-landen roepen Iran op om de Houthis in Jemen niet langer van wapens te voorzien. Ook moeten de Houthi-rebellen de aanvallen op doelen in Saoedi-Arabië staken. De G7 veroordeelt de aanhoudende aanvallen van de Houthis in Jemen en Saoedi-Arabië in de sterkst mogelijke bewoordingen. Volgens de landenclub is er sprake van een gevaarlijk patroon van escalatie dat kan leiden tot wereldwijde instabiliteit. De Houthis veroverden eerder deze maand belangrijke gebieden langs de zeestraat Bab al-Mandeb.
14: De Franse president Macron heeft in New York een zeer constructief gesprek gehad met de Amerikaanse president Trump over Oekraïne. Ze spraken uitgebreid over de noodzaak om Oekraïne sneller en beter te helpen met raketafweersystemen. Ook de situatie rond de Rode Zee kwam aan bod. Macron heeft later met de Oekraïense president Zelensky gesproken en toegezegd de Oekraïense luchtverdediging te versterken met radars en onderscheppers.
0: De Franse president pleit voor een bestand waarbij Rusland en Oekraïne afspreken geen aanvallen uit te voeren op de energie-infrastructuur.
1: In Japan zijn twee mensen omgekomen door aardverschuivingen als gevolg van zware regenval door tyfoon Dujuan. Een man die aan het werk was op een graafmachine werd bedolven onder een aardverschuiving in Chiba, ten oosten van Tokio. Hij overleed in het ziekenhuis. In Kanagawa

0: De grote Amerikaanse televisienetwerken ABC, CBS, Fox News en NBC weigeren de taak van CNN over te nemen. CNN is, net als MS Now en Politico, niet meer welkom in het Witte Huis. Uit solidariteit wachten ook fotografen van persbureaus en kranten urenlang met het verspreiden van foto's van Trumps reis naar New York.
1: En nu het economisch nieuws.
0: Het Duitse energieconcern Evonik schrapt 3200 van de 31.000 banen. Daarvan gaan 2150 banen verloren in Duitsland. Het bedrijf wil daarmee geld vrijmaken voor investeringen in groeimarkten. Evonik trekt zich terug uit activiteiten zonder toekomst. Het bedrijf is ook in Nederland actief met een fabriek in Delfzijl. Interim-topman Klaus Rettig spreekt van een structurele en economische crisis. Hij wil oude structuren veranderen. De Europese chemiesector kampt met overcapaciteit, zwakke vraag en hoge energieprijzen. Evonik ziet vooral groeimogelijkheden in Azië en Noord- en Zuid-Amerika.
2: Het Internationaal Monetair Fonds opent volgend jaar een kantoor in Venezuela. Dat heeft topvrouw Kristalina Georgieva gezegd na een ontmoeting met de Venezolaanse interim-president Delcy Rodriguez in New York. De stap komt 5 maanden nadat Venezuela de betrekkingen met het IMF formeel heeft hersteld. Begin dit jaar werd president Nicolas Maduro bij een Amerikaanse aanval gevangen genomen. Het nieuwe kantoor kan ergens in de eerste helft van volgend jaar opengaan.
3: Tata Steel onderzoekt de oorzaak van de brand die maandag aan het einde van de middag uitbrak bij een transportband op het terrein in IJmuiden. De transportband leidt naar een hoogoven die momenteel in onderhoud is. Volgens een woordvoerder heeft de brand daarom geen gevolgen voor de productie. De brand was na ongeveer 40 minuten onder controle en veroorzaakte dikke zwarte rookwolken die vanuit de wijde omtrek te zien waren. Niemand raakte gewond.
0: De Europese Unie en de Filipijnen hebben een voorlopig handelsakkoord bereikt. Daarin spreken ze af de handelstarieven voor 94% van de producten die ze van elkaar invoeren op te heffen. Europa exporteert vooral machines, geneesmiddelen en auto's naar de Filipijnen, terwijl de EU landbouw- en voedingsproducten zoals varkensvlees en zuivel importeert. Ook worden Filipijnse overheidsopdrachten opengesteld voor Europese bedrijven. De komende maanden worden de technische details uitgewerkt, waarna commissievoorzitter von der Leyen volgend jaar naar Manila wil reizen om de definitieve deal te ondertekenen.
4: De AEX-index is dinsdag met winst begonnen, na flink hogere slotstanden op Wall Street. De techgraadmeter Nasdaq bereikte een nieuw record, dankzij een herstelrally in de AI-sector. Chipbedrijf Intel won ruim 12%, AMD ruim 10%. Meta steeg ruim 11% na eerste tekenen van succes voor de nieuwe AI-assistent. De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,4% hoger op 1106 punten. Prosus was de sterkste stijger met een winst van 4%. De tech-investeerder profiteerde van een stevige koerswinst van het Chinese techbedrijf Tencent.
5: KLM wil vanaf 25 oktober weer vliegen naar Dubai, Riyad en Dammam. De luchtvaartmaatschappij vloog niet naar die bestemmingen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Of de vluchten naar de steden in de Verenigde Arabische Emiraten en Saoedi-Arabië doorgaan, blijft afhankelijk van de situatie in het Midden-Oosten. Sinds 25 augustus vliegt KLM alweer op Tel Aviv. Dat wil de maatschappij deze winter blijven doen.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
7: Tot slot het sportnieuws.
8: FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil overleggen met confederaties en nationale bonden over hervormingen van de Mondiale Voetbalbond. Hij stelt in een brief aan de 211 aangesloten bonden voor om een extern onderzoek te doen naar de manier waarop de FIFA belangrijke beslissingen neemt. Infantino erkent dat zijn inmiddels ingetrokken commercialiseringsplannen tot bezorgdheid leiden. De plannen om commerciële rechten te verkopen aan particuliere investeerders leiden tot wereldwijde kritiek. Onder meer de UEFA en de Noord- en Midden-Amerikaanse CONCACAF

0: hebben het vertrouwen in de FIFA-baas opgezegd. De KNVB wil ook van Infantino af. De FIFA-council komt op 15 oktober bijeen. Marloes Oldenburg gaat weer roeien. De 38-jarige roeister maakte dat bekend op Instagram. Oldenburg werd in 2024 in Parijs Olympisch kampioene in de vier zonder, samen met Hermijntje Drent, Tinka Offerijns en Bente Boonstra. In maart dit jaar stopte ze nog met topsport, maar ze zegt dat ze het laatste jaar nog veel plezier had als ze in een boot stapte. Toen ze in juni inviel bij de vrouwenacht, had ze de tijd van haar leven. Bondscoach Dick Advocaat van Curaçao reageert laconiek op het besluit van Sontje Hansen om te stoppen als international. De aanvaller zou teleurgesteld zijn over zijn beperkte speeltijd tijdens het afgelopen WK. Advocaat zegt dat Hansen dan maar zijn best had moeten doen. De 24-jarige speler van Gaziantep speelde 45 minuten in de eerste groepswedstrijd tegen Duitsland, die met 7-1 verloren ging. Curaçao speelt binnenkort in de Nations League tegen Costa Rica, Nicaragua en twee keer tegen Trinidad en Tobago. Wielerploeg Phoenix Premier Tech heeft de komst van Felicity Wilson-Haffenden bekendgemaakt. De 21-jarige Australische sluit begin volgend jaar aan bij de ploeg van onder andere Puk Pietersen, Charlotte Kohl en Yara Kastelein. Wilson-Haffenden won maandag de wereldtitel tijdrijden voor beloften in Montreal. Ze versloeg daarbij de Nederlandse Nienke Vinken. Max Verstappen hoopt dit weekend bij de Grote Prijs van Azerbeidzjan de goede lijn door te trekken naar zijn tweede plaats in Spanje. De viervoudig wereldkampioen eindigde daar achter WK-leider Kimi Antonelli. Verstappen zegt dat het team hard heeft gewerkt om het positieve momentum vast te houden. Hij won de Grand Prix in Baku eerder in 2022 en 2025. Teamgenoot Isaac Hadjar keert terug na een polsblessure. Joey Veerman wil niet meer terugkijken op het verleden na zijn terugkeer bij Oranje. De middenvelder werd na het EK van 2024 in Duitsland niet meer opgeroepen door Ronald Koeman. Nu maakt hij onder bondscoach Xavi Hernandez voor het eerst in ruim twee jaar weer deel uit van de selectie. Veerman maakte deze zomer de overstap naar Borussia Dortmund. Hij zegt dat dit seizoen goed voor hem is begonnen. Vier maanden geleden botste hij nog hard met Koeman. Die had zijn karakter als anders omschreven.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het vrijwel overal bewolkt, met hier en daar wat zon. Vooral in het noorden valt er af en toe lichte motregen. Aan de kust staat een zwakke tot matige wind uit het westen. Landinwaarts is er nauwelijks wind. Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt, met de meeste kans op zon in het westen. In het noorden kan het plaatselijk motregenen. De temperatuur loopt op naar 16 graden in het noordoosten en oosten, tot lokaal 21 graden in het zuidwesten. Vanavond blijft de bewolking hangen, al kan in het zuidwesten nog een zonnetje doorbreken. In het noorden en oosten valt mogelijk wat motregen. Vannacht daalt de temperatuur naar zo'n 14 graden, met vooral in het westen kans op mist. Morgen veel bewolking, met vooral in het noorden af en toe regen. In het zuiden meer zon, met maxima tussen de 18 en 21 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Rotterdam eist het Openbaar Ministerie 7 jaar cel tegen de 37-jarige Jalal O. voor zijn rol bij de fatale explosie aan de Schammerkamp. Op 29 januari vorig jaar ontplofte een bedrijfsruimte in een appartementencomplex waarbij 3 mensen omkwamen en 2 gewonden vielen. O huurde de ruimte en wordt verdacht van het bereiden van cocaïne in een drugslab. Volgens het Nederlands Forensisch Instituut veroorzaakte ontvlambare acetondamp uit het lab de explosie. Na de ramp vond de politie sporen van cocaïne, procaïne, weegschalen en meer dan 40 jerrycans met aceton en zoutzuur. Justitieminister David van Wil heeft de Tweede Kamer op het verkeerde been gezet met zijn uitleg over 10.000 aangiften van ernstige misdrijven die niet zijn behandeld. Dat stelt de Algemene Rekenkamer. Afgelopen zomer zei de VVD-bewindsman dat het voor een groot deel om meldingen ging, terwijl dat slechts bij 10% het geval is. Ook een latere toelichting van de minister op de cijfers schiet volgens de rekenaars tekort. De meeste meldingen bij het meldpunt Rita rond Pride en World Pride in Amsterdam gingen over uitschelden en beledigen. In 20% van de meldingen was sprake van bedreiging of intimidatie. World Pride vond plaats van 25 juli tot en met 8 augustus, maar ook daarna kwamen nog meldingen binnen. In totaal kwamen er 672 meldingen binnen tussen 23 juli en 24 augustus. In 38 meldingen werd beschreven dat iemand werd bespuugd, bekogeld met drank en geschopt. Ook wordt melding gemaakt van een auto die doelbewust op voetgangers zou zijn ingereden. In 7 gevallen was sprake van letsel, waaronder een ziekenhuisopname. De NPO waarschuwt voor misleidende e-mails, waarin kinderen en jongvolwassenen worden gevraagd auditie te doen voor een niet bestaande jeugdserie. De serie heet Nina's Zomer en de mails worden verstuurd uit naam van NPO Zapp en de Nederlandse Publieke Omroep. Het gaat om iemand die zich valselijk voordoet als medewerker van de publieke omroep. Wie reageert, wordt gevraagd een auditietape in te sturen op basis van een script waarin seksuele handelingen worden besproken. De NPO heeft contact opgenomen met de politie en roept ontvangers op hetzelfde te doen. Marineschip ZRMS De Ruiter is dinsdag teruggekeerd in Thuishaven Den Helder na bijna een half jaar op zee. Het luchtverdedigings- en commandofregat met ongeveer 200 bemanningsleden aan boord voer naar het Verre Oosten. Halverwege juni kreeg het schip in Japan opdracht naar de straat van Hormuz te varen voor een mogelijke internationale missie. Sinds vorige maand diende De Ruiter als varend hoofdkwartier van die missie. ZRMS Evertse staat nu paraat voor een eventuele inzet in de straat van Hormuz. De FIOD heeft vorige week een 55-jarige Rotterdammer aangehouden op verdenking van belastingfraude, witwassen en deelname aan een grensoverschrijdende criminele organisatie. De fraude had een omvang van ongeveer 4 miljoen euro. Uit zijn woning en 3 bedrijfspanden in Capelle aan den IJssel is beslag gelegd op administratie, contant geld, een auto, een duur horloge, een woning, banktegoeden, vorderingen en ongeveer 5000 goederen uit de bedrijfsvoorraad. De aanhouding is een vervolgactie in een onderzoek naar grensoverschrijdende BTW-fraude. Vorig jaar oktober werden in deze zaak al 2 mannen opgepakt, waarbij de Belastingdienst naar schatting 14 miljoen euro misliep.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. In Indonesië hebben meer dan 170.000 mensen ademhalingsproblemen gekregen door grote natuurbranden van de afgelopen weken. Door de branden op Borneo, Sumatra en Papua is op veel plekken een giftige smog ontstaan. Indonesië probeert al weken de branden onder controle te krijgen, die dit jaar heviger zijn dan andere jaren. 40.000 van de getroffenen zijn kleuters. Het ministerie van Gezondheid adviseert mensen in de getroffen gebieden mondmaskers te dragen. De Verenigde Staten hebben geweigerd een visum te verlenen aan de Russische onderminister van Buitenlandse Zaken, Alexander Alimov. Hij wilde de algemene vergadering van de VN in New York bijwonen. Het Kremlin noemt dit een onvriendelijke actie die ingaat tegen de verplichtingen van de VS als gastheer van de Verenigde Naties. De Russische minister Sergej Lavrov is wel welkom en heeft woensdag een ontmoeting met zijn Amerikaanse ambtgenoot Marco Rubio. De regering van president Trump weert meer delegaties, zoals die van de Palestijnse president Mahmoud Abbas. De buitenlandministers van de G7-landen en EU-buitenlandchef Kaya Kallas roepen de Houthis op om onmiddellijk alle militaire acties, bedreigingen en aanvallen op de civiele scheepvaart te staken. Iran moet stoppen met wapenleveringen en steun aan de Houthis. De ministers veroordelen de voortdurende aanvallen van de Houthis in Jemen en tegen Saoedi-Arabië, met name die gericht tegen burgers en infrastructuur. De situatie in Jemen vormt een bedreiging voor de regionale stabiliteit, de wereldwijde energiezekerheid en de scheepvaart in de Rode Zee en de straat van Bab el-Mandeb. 11 leerlingen zijn gewond geraakt bij een schietpartij bij een middelbare school in het westen van Turkije. 2 van hen zijn ernstig gewond. De vermeende schutter, een minderjarige, is aangehouden. Ook zijn ouders en opa zijn gearresteerd. Het gebruikte vuurwapen zou eigendom zijn van de grootvader. De lessen op de school in Turgutlu, zo'n 50 kilometer ten oosten van Izmir, zijn afgelast. De Turkse president Erdogan vindt dat het vetorecht in de VN-veiligheidsraad moet worden afgeschaft. Hij schrijft in een opiniestuk bij persbureau Bloomberg dat de raad nog steeds de structuur weerspiegelt van de periode na de Tweede Wereldoorlog. Volgens Erdogan is een effectievere en rechtvaardigere aanpak van vertegenwoordiging noodzakelijk geworden. De conflicten, energiecrisis en de pandemie van de afgelopen jaren hebben volgens hem laten zien dat het huidige systeem niet werkt. Nu kunnen de 5 permanente leden, de Verenigde Staten, Rusland, China, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, nog resoluties tegenhouden. De Franse president Macron heeft in New York een zeer constructief gesprek gehad met de Amerikaanse president Trump over Oekraïne. Ze spraken uitgebreid over de noodzaak om Oekraïne sneller en beter te helpen met raketafweersystemen. Ook de situatie rond de Rode Zee kwam aan bod. Macron heeft later met de Oekraïense president Zelensky gesproken en toegezegd de Oekraïense luchtverdediging te versterken met radars en onderscheppers. De Franse president pleit voor een bestand waarbij Rusland en Oekraïne afspreken geen aanvallen uit te voeren op de energie-infrastructuur. En nu het economisch nieuws. De Slovaakse premier Robert Fico roept de Europese Unie op een noodtop te organiseren over de hoge brandstofprijzen. Hij verwijt Brussel dat er te weinig actie wordt ondernomen. Ook de Franse president Emmanuel Macron vraagt de EU om maatregelen tegen de hoge prijzen van diesel en kerosine. Macron wil dat de kwaliteitseisen voor brandstof tijdelijk worden versoepeld, zodat Europese raffinaderijen meer kunnen produceren. De Slovaakse regering bereidt zelf maatregelen voor om de pompprijzen onder controle te houden en neemt daar woensdag een besluit over. Hives is na 13 jaar terug als sociaal netwerk. Eigenaar Mediahuis denkt dat er in Nederland behoefte is aan een alternatief voor Facebook, zonder verslavende algoritmes en eindeloze scroll. Dinsdagochtend ging het platform online en na korte tijd waren er al duizenden aanmeldingen. In de loop van de ochtend werd een limiet van ruim 10.000 Hivers bereikt. Woensdag kan er weer een voorraad gebruikers bijkomen. Het Duitse energieconcern Evonik schrapt 3200 van de 31.000 banen. Daarvan gaan 2150 banen verloren in Duitsland. Het bedrijf wil daarmee geld vrijmaken voor investeringen in groeimarkten. Evonik trekt zich terug uit activiteiten zonder toekomst. Het bedrijf is ook in Nederland actief met een fabriek in Delfzijl. Interim-topman Klaus Rettig spreekt van een structurele en economische crisis. Hij wil oude structuren veranderen. De Europese chemiesector kampt met overcapaciteit, zwakke vraag en hoge energieprijzen. Evonik ziet vooral groeimogelijkheden in Azië en Noord- en Zuid-Amerika. Tata Steel onderzoekt de oorzaak van de brand die maandag aan het einde van de middag uitbrak bij een transportband op het terrein in IJmuiden. De transportband leidt naar een hoogoven die momenteel in onderhoud is. Volgens een woordvoerder heeft de brand daarom geen gevolgen voor de productie. De brand was na ongeveer 40 minuten onder controle en veroorzaakte dikke zwarte rookwolken die vanuit de wijde omtrek te zien waren. Niemand raakte gewond. Het Internationaal Monetair Fonds opent volgend jaar een kantoor in Venezuela. Dat heeft topvrouw Kristalina Georgieva gezegd na een ontmoeting met de Venezolaanse interim-president Delcy Rodriguez in New York. De stap komt 5 maanden nadat Venezuela de betrekkingen met het IMF formeel heeft hersteld. Begin dit jaar werd president Nicolas Maduro bij een Amerikaanse aanval gevangen genomen. Het nieuwe kantoor kan ergens in de eerste helft van volgend jaar opengaan. De Europese Unie en de Filipijnen hebben een voorlopig handelsakkoord bereikt. Daarin spreken ze af de handelstarieven voor 94% van de producten die ze van elkaar invoeren op te heffen. Europa exporteert vooral machines, geneesmiddelen en auto's naar de Filipijnen. Terwijl de EU landbouw- en voedingsproducten zoals varkensvlees en zuivel importeert. Ook worden Filipijnse overheidsopdrachten opengesteld voor Europese bedrijven. De komende maanden worden de technische details uitgewerkt, waarna commissievoorzitter von der Leyen volgend jaar naar Manila wil reizen om de definitieve deal te ondertekenen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil overleggen met confederaties en nationale bonden over hervormingen van de Mondiale Voetbalbond. Hij stelt in een brief aan de 211 aangesloten bonden voor om een extern onderzoek te doen naar de manier waarop de FIFA belangrijke beslissingen neemt. Infantino erkent dat zijn inmiddels ingetrokken commercialiseringsplannen tot bezorgdheid leiden. De plannen om commerciële rechten te verkopen aan particuliere investeerders leiden tot wereldwijde kritiek. Onder meer de UEFA en de Noord- en Midden-Amerikaanse CONCACAF hebben het vertrouwen in de FIFA-baas opgezegd. De KNVB wil ook van Infantino af. De FIFA Council komt op 15 oktober bijeen. Marloes Oldenburg gaat weer roeien. De 38-jarige roeister maakte dat bekend op Instagram. Oldenburg werd in 2024 in Parijs Olympisch kampioene in de vier zonder, samen met Hermijntje Drent, Tinka Offerijns en Bente Boonstra. In maart dit jaar stopte ze nog met topsport, maar ze zegt dat ze het laatste jaar nog veel plezier had als ze in een boot stapte. Toen ze in juni inviel bij de vrouwenacht, had ze de tijd van haar leven. Bondscoach Dick Advocaat van Curaçao reageert laconiek op het besluit van Sontje Hansen om te stoppen als international. De aanvaller zou teleurgesteld zijn over zijn beperkte speeltijd tijdens het afgelopen WK. Advocaat zegt dat Hansen dan maar zijn best had moeten doen. De 24-jarige speler van Gaziantep speelde 45 minuten in de eerste groepswedstrijd tegen Duitsland, die met 7-1 verloren ging. Curaçao speelt binnenkort in de Nations League tegen Costa Rica, Nicaragua en twee keer tegen Trinidad en Tobago. Wielerploeg Phoenix Premier Tech heeft de komst van Felicity Wilson-Havenden bekendgemaakt. De 21-jarige Australische sluit begin volgend jaar aan bij de ploeg van onder andere Puk Pietersen, Charlotte Kool en Yara Kastelein. Wilson-Havenden won maandag de wereldtitel tijdrijden voor beloften in Montreal. Ze versloeg daarbij de Nederlandse Nienke Vinke. Max Verstappen hoopt dit weekend bij de grote prijs van Azerbeidzjan de goede lijn door te trekken naar zijn tweede plaats in Spanje. De viervoudig wereldkampioen eindigde daar achter WK-leider Kimi Antonelli. Verstappen zegt dat het team hard heeft gewerkt om het positieve momentum vast te houden. Hij won de Grand Prix in Baku eerder in 2022 en 2025. Teamgenoot Isaac Hadjar keert terug na een polsblessure. Joey Veerman wil niet meer terugkijken op zijn conflict met bondscoach Ronald Koeman. De middenvelder maakt nu, ruim een half jaar na het EK in Duitsland, voor het eerst weer deel uit van de Oranje selectie onder de nieuwe bondscoach Xavi Hernandez. Veerman maakte afgelopen zomer de overstap van PSV naar Borussia Dortmund. Hij hoopt donderdag in de wedstrijd tegen Duitsland speelminuten te maken. Veerman staat met Dortmund na vier speelronden bovenaan in de Bundesliga en heeft zich direct in de basis gespeeld.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het vrijwel overal bewolkt, met hier en daar een zonnetje. In het noorden valt af en toe wat lichte motregen. Aan de kust staat een zwakke tot matige wind uit het westen. Landinwaarts is het vrijwel windstil. Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt. In het noorden nog kans op wat motregen, in het westen mogelijk een glimp zon. De temperatuur loopt uiteen van 16 graden in het noordoosten tot plaatselijk 21 graden in het zuidwesten. Vanavond blijft het bewolkt, met in het noorden en oosten nog kans op motregen. Er staat nauwelijks wind. Morgen begint grijs met in het westen mogelijk mist. Overdag blijft het bewolkt met af en toe wat regen in het noorden. In het zuiden af en toe zon. De temperatuur komt uit op 18 tot 21 graden. De wind draait naar het zuidwesten en neemt toe. Aan de kust later vrij krachtig tot krachtig.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel tegen de 37-jarige Jalal O. uit Rotterdam voor zijn rol bij de fatale explosie aan de Schammekamp. Op 29 januari 2024 ontplofte een bedrijfsruimte in een appartementencomplex waarbij 3 mensen omkwamen en 2 gewonden vielen. Het OM stelt dat O. in de ruimte cocaïne bereidde en verwerkte en dat de explosie werd veroorzaakt door het drugslab en vaten met aceton. Na de explosie vond de politie sporen van cocaïne, procaïne, weegschalen en meer dan 40 jerrycans met aceton en zoutzuur. Volgens het OM heeft O. financieel gewin laten prevaleren boven de veiligheid van omwonenden. De Algemene Rekenkamer waarschuwt dat het kabinet Jetten duidelijke keuzes moet maken om te bezuinigen op het ambtenarenapparaat. Plannen van dit en het vorige kabinet tellen op tot 3,4 miljard euro bezuiniging in 2035. Tussen 2026 en 2031 moeten de kosten van ministeries, overheidsdiensten en agentschappen dalen van bijna 25 naar ruim 21 miljard euro. De Rekenkamer ziet in de begrotingen geen duidelijke verantwoording per ministerie over hoeveel ambtenaren weg moeten en welke maatregelen daarvoor worden genomen.
4: Een 20-jarige Amsterdammer, die wordt verdacht van betrokkenheid bij het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Heemstede, komt binnenkort vrij onder voorwaarden. De rechtbank in Amsterdam heeft bepaald dat hij een enkelband krijgt en zich geregeld moet melden bij de reclassering. De man zou in de nacht van 19 op 20 maart 2 minderjarige verdachten van Amsterdam naar Heemstede hebben gebracht om de aanslag uit te voeren met een geïmproviseerd explosief. Door alert optreden van de politie werd de aanslag voorkomen. Justitieminister David van Wil heeft de Tweede Kamer op het verkeerde been gezet met zijn uitleg over 10.000 aangiften van ernstige misdrijven die niet zijn behandeld. Dat stelt de Algemene Rekenkamer. Afgelopen zomer zei de VVD-bewindsman dat het voor een groot deel om meldingen ging, terwijl dat slechts bij 10% het geval is. Ook een latere toelichting van de minister op de cijfers schiet volgens de rekenaars tekort. De meeste meldingen bij het meldpunt Rita rond Pride en World Pride in Amsterdam gingen over uitschelden en beledigen. In 20% van de meldingen was sprake van bedreiging of intimidatie. World Pride vond plaats van 25 juli tot en met 8 augustus, maar ook daarna kwamen nog meldingen binnen. In totaal kwamen er 672 meldingen binnen tussen 23 juli en 24 augustus. In 38 meldingen werd beschreven dat iemand werd bespuugd, bekogeld met drank en geschopt. Ook wordt melding gemaakt van een auto die doelbewust op voetgangers zou zijn ingereden. In 7 gevallen was sprake van letsel, waaronder een ziekenhuisopname. De NPO waarschuwt voor misleidende e-mails waarin kinderen en jongvolwassenen worden gevraagd auditie te doen voor een niet bestaande jeugdserie. De serie heet Nina's Zomer en de mails worden verstuurd uit naam van NPO Zapp en de Nederlandse Publieke Omroep. Het gaat om iemand die zich valselijk voordoet als medewerker van de publieke omroep. Wie reageert, wordt gevraagd een auditietape in te sturen op basis van een script waarin seksuele handelingen worden besproken. De NPO heeft contact opgenomen met de politie en roept ontvangers op hetzelfde te doen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. Het Oekraïense energiebedrijf Naftogaz meldt dat een olie- en gasinstallatie in de centrale regio Poltava kritieke schade heeft opgelopen door een Russische aanval met ballistische raketten.
4: Volgens Naftogaz raakten zeker 5 raketten de technische installaties van het complex. Het complex is sinds de Russische invasie in 2022 al vaker aangevallen. Door de nieuwste schade is herstel en hergebruik van het complex onmogelijk geworden. Bij de nachtelijke Russische aanvallen op Oekraïne kwamen 4 mensen om het leven en raakten duizenden mensen in het noorden zonder stroom. In Indonesië hebben meer dan 170.000 mensen ademhalingsproblemen gekregen door grote natuurbranden van de afgelopen weken. Door de branden op Borneo, Sumatra en Papua is op veel plekken een giftige smog ontstaan. Indonesië probeert al weken de branden onder controle te krijgen, die dit jaar heviger zijn dan andere jaren. 40.000 van de getroffenen zijn kleuters. Het ministerie van Gezondheid adviseert mensen in de getroffen gebieden mondmaskers te dragen. De Verenigde Staten hebben geweigerd een visum te verlenen aan de Russische onderminister van Buitenlandse Zaken, Alexander Alimov. Hij wilde de algemene vergadering van de VN in New York bijwonen. Het Kremlin noemt dit een onvriendelijke actie die ingaat tegen de verplichtingen van de VS als gastheer van de Verenigde Naties. De Russische minister Sergej Lavrov is wel welkom en heeft woensdag een ontmoeting met zijn Amerikaanse ambtgenoot Marco Rubio. De regering van president Trump weert meer delegaties, zoals die van de Palestijnse president Mahmoud Abbas. De buitenlandministers van de G7-landen en EU-buitenlandchef Kaya Kallas roepen de Houthis op om onmiddellijk alle militaire acties, bedreigingen en aanvallen op de civiele scheepvaart te staken. Iran moet stoppen met wapenleveringen en steun aan de Houthis. De ministers veroordelen de voortdurende aanvallen van de Houthis in Jemen en tegen Saoedi-Arabië, met name die gericht tegen burgers en infrastructuur. De situatie in Jemen vormt een bedreiging voor de regionale stabiliteit, de wereldwijde energiezekerheid en de scheepvaart in de Rode Zee en de straat van Bab el-Mandeb. 11 leerlingen zijn gewond geraakt bij een schietpartij bij een middelbare school in het westen van Turkije. 2 van hen zijn ernstig gewond. De vermeende schutter, een minderjarige, is aangehouden. Ook zijn ouders en opa zijn gearresteerd. Het gebruikte vuurwapen zou eigendom zijn van de grootvader. De lessen op de school in Turgutlu, zo'n 50 kilometer ten oosten van Izmir, zijn afgelast. De Turkse president Erdogan vindt dat het vetorecht in de VN-veiligheidsraad moet worden afgeschaft. Hij schrijft in een opiniestuk bij persbureau Bloomberg dat de raad nog steeds de structuur weerspiegelt van de periode na de Tweede Wereldoorlog. Volgens Erdogan is een effectievere en rechtvaardigere aanpak van vertegenwoordiging noodzakelijk geworden. De conflicten, energiecrisis en de pandemie van de afgelopen jaren hebben volgens hem laten zien dat het huidige systeem niet werkt. Nu kunnen de 5 permanente leden, de Verenigde Staten, Rusland, China, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, nog resoluties tegenhouden. En nu het economisch nieuws. Het Duitse energieconcern Evonik schrapt 3200 van de 31.000 banen, waarvan 2150 in Duitsland. Het bedrijf wil daarmee geld vrijmaken voor investeringen in groeimarkten en trekt zich terug uit activiteiten zonder toekomst. De reorganisatie komt bovenop een eerdere ingreep, waarbij tot eind 2026 nog eens 2800 banen verdwijnen. Evonik is ook actief in Nederland, met een waterstoffabriek in Delfzijl. De Europese chemiesector kampt met overcapaciteit, zwakke vraag en hoge energieprijzen. De Slovaakse premier Robert Fico roept de Europese Unie op een noodtop te organiseren over de hoge brandstofprijzen. Hij verwijt Brussel dat er te weinig actie wordt ondernomen. Ook de Franse president Emmanuel Macron vraagt de EU om maatregelen tegen de hoge prijzen van diesel en kerosine. Macron wil dat de kwaliteitseisen voor brandstof tijdelijk worden versoepeld, zodat Europese raffinaderijen meer kunnen produceren. De Slovaakse regering bereidt zelf maatregelen voor om de pompprijzen onder controle te houden en neemt daar woensdag een besluit over. Hives is na 13 jaar terug als sociaal netwerk. eigenaar Mediahuis, denkt dat er in Nederland behoefte is aan een alternatief voor Facebook, zonder verslavende algoritmes en eindeloze scroll. Dinsdagochtend ging het platform online en na korte tijd waren er al duizenden aanmeldingen. In de loop van de ochtend werd een limiet van ruim 10.000 hivers bereikt. Woensdag kan er weer een voorraad gebruikers bijkomen. Tata Steel onderzoekt de oorzaak van de brand die maandag aan het einde van de middag uitbrak bij een transportband op het terrein in IJmuiden. De transportband leidt naar een hoogoven die momenteel in onderhoud is. Volgens een woordvoerder heeft de brand daarom geen gevolgen voor de productie. De brand was na ongeveer 40 minuten onder controle en veroorzaakte dikke zwarte rookwolken die vanuit de wijde omtrek te zien waren. Niemand raakte gewond. Het Internationaal Monetair Fonds opent volgend jaar een kantoor in Venezuela. Dat heeft topvrouw Kristalina Georgieva gezegd na een ontmoeting met de Venezolaanse interim-president Delcy Rodriguez in New York. De stap komt 5 maanden nadat Venezuela de betrekkingen met het IMF formeel heeft hersteld. Begin dit jaar werd president Nicolas Maduro bij een Amerikaanse aanval gevangen genomen. Het nieuwe kantoor kan ergens in de eerste helft van volgend jaar opengaan. De Europese Unie en de Filipijnen hebben een voorlopig handelsakkoord bereikt. Daarin spreken ze af de handelstarieven voor 94% van de producten die ze van elkaar invoeren op te heffen. Europa exporteert vooral machines, geneesmiddelen en auto's naar de Filipijnen, terwijl de EU landbouw- en voedingsproducten zoals varkensvlees en zuivel importeert. Ook worden Filipijnse overheidsopdrachten opengesteld voor Europese bedrijven. De komende maanden worden de technische details uitgewerkt, waarna commissievoorzitter von der Leyen volgend jaar naar Manila wil reizen om de definitieve deal te ondertekenen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil overleggen met confederaties en nationale bonden over hervormingen van de Mondiale Voetbalbond. Hij stelt in een brief aan de 211 aangesloten bonden voor om een extern onderzoek te doen naar de manier waarop de FIFA belangrijke beslissingen neemt. Infantino erkent dat zijn inmiddels ingetrokken commercialiseringsplannen tot bezorgdheid leiden. De plannen om commerciële rechten te verkopen aan particuliere investeerders leiden tot wereldwijde kritiek. Onder meer de UEFA en de Noord- en Midden-Amerikaanse CONCACAF hebben het vertrouwen in de FIFA-baas opgezegd. De KNVB wil ook van Infantino af. De FIFA Council komt op 15 oktober bijeen. Marloes Oldenburg gaat weer roeien. De 38-jarige roeister maakte dat bekend op Instagram. Oldenburg werd in 2024 in Parijs Olympisch kampioene in de vier zonder, samen met Hermijntje Drent, Tinka Offerijns en Bente Boonstra. In maart dit jaar stopte ze nog met topsport, maar ze zegt dat ze het laatste jaar nog veel plezier had als ze in een boot stapte. Toen ze in juni inviel bij de vrouwenacht, had ze de tijd van haar leven. Bondscoach Dick Advocaat van Curaçao reageert laconiek op het besluit van Sontje Hansen om te stoppen als international. De aanvaller zou teleurgesteld zijn over zijn beperkte speeltijd tijdens het afgelopen WK. Advocaat zegt dat Hansen dan maar zijn best had moeten doen. De 24-jarige speler van Gaziantep speelde 45 minuten in de eerste groepswedstrijd tegen Duitsland, die met 7-1 verloren ging. Curaçao speelt binnenkort in de Nations League tegen Costa Rica, Nicaragua en 2 keer tegen Trinidad en Tobago. Wielerploeg Phoenix Premier Tech heeft de komst van Felicity Wilson-Havenden bekendgemaakt. De 21-jarige Australische sluit begin volgend jaar aan bij de ploeg van onder andere Puk Pietersen, Charlotte Kohl en Yara Kastelein. Wilson-Havenden won maandag de wereldtitel tijdrijden voor beloften in Montreal. Ze versloeg daarbij de Nederlandse Nienke Vinke. Max Verstappen hoopt dit weekend bij de grote prijs van Azerbeidzjan de goede lijn door te trekken naar zijn tweede plaats in Spanje. De viervoudig wereldkampioen eindigde daar achter WK-leider Kimi Antonelli. Verstappen zegt dat het team hard heeft gewerkt om het positieve momentum vast te houden. Hij won de Grand Prix in Baku eerder in 2022 en 2025. Teamgenoot Isaac Hadjar keert terug na een polsblessure. Jurriën Timber doet donderdag waarschijnlijk niet mee in de thuiswedstrijd van Oranje tegen Duitsland in de Nations League. De verdediger van Arsenal ontbrak dinsdag op de training in Zeist. Maandag zat hij aan de kant op een home trainer. Timber maakte eerder deze maand zijn rentree na een liesblessure die hij half maart opliep. Hij deed voor het eerst weer mee in de finale van de Champions League tegen Paris Saint-Germain. Bij aankomst bij Oranje bleek hij toch niet fit genoeg. Hij volgt nu een aangepast programma zoals de KNVB met Arsenal heeft afgesproken.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het vrijwel overal bewolkt, al laat de zon zich soms even zien. Vooral in het noorden valt er af en toe wat lichte motregen. Aan de kust staat een zwakke tot matige wind uit het westen. Landinwaarts is er weinig wind. Vanmiddag blijft het grotendeels bewolkt, met in het noorden plaatselijk nog wat motregen. In het westen is er de meeste kans op zon. De temperatuur loopt op naar 16 graden in het noordoosten, tot een graad of 21 in het zuidwesten. Vanavond blijft het bewolkt, mogelijk met nog een glimp zon in het zuidwesten. In het noorden en oosten kans op wat motregen. Er staat nauwelijks wind. Morgen begint in het westen mogelijk met mist. Overdag veel bewolking en in het noorden plaatselijk wat regen. In het zuiden af en toe zon. Het wordt 18 tot 21 graden met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Aan de kust soms vrij krachtig.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat is het met Greenpeace eens dat de hoeveelheid PFAS in kraanwater omlaag moet. Greenpeace concludeerde dat in grote delen van West-Nederland meer PFAS in het kraanwater zit dan het RIVM adviseert. Karremans benadrukt dat mensen het kraanwater kunnen blijven drinken, omdat de hoeveelheid PFAS onder de Europese norm blijft. Het RIVM adviseert al langer een strengere norm van 4,4 nanogram per liter, in plaats van de Europese grens van 100 nanogram. Karremans onderzoekt of een nationaal verbod op het lozen van PFAS mogelijk is en verwacht dit najaar een update. De Algemene Rekenkamer waarschuwt dat het kabinet Jetten duidelijke keuzes moet maken om de overheid minder geld te laten kosten. Plannen om te bezuinigen op het ambtenarenapparaat tellen op tot 3,4 miljard euro in 2035. De Rekenkamer ziet in de begrotingen geen duidelijke verantwoording over hoeveel ambtenaren weg moeten en welke maatregelen daarvoor worden genomen. Ook wijst de Rekenkamer op het risico dat grote nieuwe uitgaven voor defensie en landbouw niet goed terechtkomen. De Rekenkamer is bezorgd over de planning van de Tweede Kamer, omdat veel begrotingen pas eind november of in december worden behandeld. Een 20-jarige Amsterdammer die wordt verdacht van betrokkenheid bij het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Heemstede komt binnenkort onder voorwaarden vrij. De rechtbank in Amsterdam besloot dat hij onder meer een enkelband krijgt en zich geregeld moet melden bij de reclassering. De man zou twee minderjarigen in de nacht van 19 op 20 maart van Amsterdam naar Heemstede hebben gebracht om de aanslag uit te voeren met een zwaar geïmproviseerd explosief. Optreden van de politie voorkwam dat de aanslag werd uitgevoerd. De verdachte zegt dat hij niet of nauwelijks wist waar hij aan meewerkte. Maar justitie meent dat zijn rol groter was dan alleen die van chauffeur. Justitieminister David van Weel heeft de Tweede Kamer op het verkeerde been gezet met zijn uitleg over 10.000 aangifte en meldingen van ernstige misdrijven die niet zijn behandeld, vindt de Algemene Rekenkamer. Afgelopen zomer zei Van Weel dat het voor een groot deel om meldingen gaat, terwijl dat bij slechts 10% het geval is. De duizenden aangifte en meldingen zijn in 2024 niet behandeld of snel terzijde geschoven door een capaciteitstekort bij de politie. De Rekenkamer stelt dat Van Weel een onjuist beeld schetste en ook later in een halfjaarbericht de fout inging. Het verkeerd informeren van de Tweede Kamer heeft bewindspersonen in het verleden vaak in de problemen gebracht.
4: Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel tegen de 37-jarige Jalal O. uit Rotterdam voor zijn rol bij de fatale explosie aan de Schammekamp. Op 29 januari 2024 ontplofte een bedrijfsruimte in een appartementencomplex waarbij 3 mensen omkwamen en 2 gewonden vielen. Het OM stelt dat O. in de ruimte cocaïne bereidde en verwerkte en dat de explosie werd veroorzaakt door het drugslab en vaten met aceton. Na de explosie vond de politie sporen van cocaïne, procaïne, weegschalen en meer dan 40 jerrycans met aceton en zoutzuur. Volgens het OM heeft O. financieel gewin laten prevaleren boven de veiligheid van omwonenden. De meeste meldingen bij het meldpunt Rita rond Pride en World Pride in Amsterdam gingen over uitschelden en beledigen. In 20% van de meldingen was sprake van bedreiging of intimidatie. World Pride vond plaats van 25 juli tot en met 8 augustus, maar ook daarna kwamen nog meldingen binnen. In totaal kwamen er 672 meldingen binnen tussen 23 juli en 24 augustus. In 38 meldingen werd beschreven dat iemand werd bespuugd, bekogeld met drank en geschopt. Ook wordt melding gemaakt van een auto die doelbewust op voetgangers zou zijn ingereden. In 7 gevallen was sprake van letsel, waaronder een ziekenhuisopname.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. De Iraanse delegatie bij de VN Algemene Vergadering in New York is bereid tot indirecte onderhandelingen met de Verenigde Staten over de Straat van Hormuz. Iran zegt de straat binnen 7 dagen te kunnen heropenen als Amerika de blokkade opheft en de militaire druk vermindert. De onderhandelingen tussen beide landen liggen al weken stil. President Trump dreigde vorige week Iran helemaal op te blazen. Teheran reageerde dat het nieuwe aanvallen zou beantwoorden met nieuwe wapens. De Iraanse delegatie heeft nu de bevoegdheid gekregen het diplomatieke proces via bemiddelaars te herstarten. Eurocommissaris Piotr Serafin heeft een sterk gevoel van déjà vu tijdens de onderhandelingen over de EU-meerjarenbegroting voor 2028 tot 2034. Hij zegt dat veel standpunten voorspelbaar zijn en de afgelopen decennia steeds worden herhaald. De EU-landen willen er voor 2027 uit zijn over de hoogte van het budget, maar hun posities zijn nauwelijks veranderd. Nettobetalers zoals Nederland willen niet dat hun bijdrage omhoog gaat en willen honderden miljarden schrappen van het voorgestelde budget van bijna 2 biljoen euro. Andere landen willen juist meer geld voor landbouw en achtergestelde regio's. Het Oekraïense energiebedrijf Naftogaz meldt dat een olie- en gasinstallatie in de centrale regio Poltava kritieke schade heeft opgelopen door een Russische aanval met ballistische raketten. Volgens Naftogaz raakten zeker 5 raketten de technische installaties van het complex. Het complex is sinds de Russische invasie in 2022 al vaker aangevallen. Door de nieuwste schade is herstel en hergebruik van het complex onmogelijk geworden. Bij de nachtelijke Russische aanvallen op Oekraïne kwamen 4 mensen om het leven en raakten duizenden mensen in het noorden zonder stroom. De Verenigde Staten hebben geweigerd een visum te verlenen aan de Russische onderminister van Buitenlandse Zaken, Alexander Alimov. Hij wilde de algemene vergadering van de VN in New York bijwonen. Het Kremlin noemt dit een onvriendelijke actie die ingaat tegen de verplichtingen van de VS als gastheer van de Verenigde Naties. De Russische minister Sergej Lavrov is wel welkom en heeft woensdag een ontmoeting met zijn Amerikaanse ambtgenoot Marco Rubio. De regering van president Trump weert meer delegaties, zoals die van de Palestijnse president Mahmoud Abbas. In Indonesië hebben meer dan 170.000 mensen ademhalingsproblemen gekregen door grote natuurbranden van de afgelopen weken. Door de branden op Borneo, Sumatra en Papua is op veel plekken een giftige smog ontstaan. Indonesië probeert al weken de branden onder controle te krijgen, die dit jaar heviger zijn dan andere jaren. 40.000 van de getroffenen zijn kleuters.
4: Het ministerie van Gezondheid adviseert mensen in de getroffen gebieden mondmaskers te dragen. De buitenlandministers van de G7-landen en EU-buitenlandchef Kaya Kallas roepen de Houthis op om onmiddellijk alle militaire acties, bedreigingen en aanvallen op de civiele scheepvaart te staken. Iran moet stoppen met wapenleveringen en steun aan de Houthis. De ministers veroordelen de voortdurende aanvallen van de Houthis in Jemen en tegen Saoedi-Arabië, met name die gericht tegen burgers en infrastructuur. De situatie in Jemen vormt een bedreiging voor de regionale stabiliteit, de wereldwijde energiezekerheid en de scheepvaart in de Rode Zee en de straat van Bab el-Mandeb.
5: En nu het economisch nieuws.
6: De Slovaakse premier Robert Fico roept op tot een Europese noodtop over de hoge brandstofprijzen. Hij verwijt de EU dat die niet in actie komt. De Franse president Emmanuel Macron wil dat Brussel tijdelijk de regels voor brandstofkwaliteit versoepelt, zodat Europese raffinaderijen 5-20% meer diesel en kerosine kunnen produceren. Nederland heeft de hoogste brandstofprijzen van Europa. Een liter euro 95 kost rond de 2,70 euro en diesel ongeveer 2,81 euro. Het kabinet heeft vooralsnog geen plannen om de prijzen te verlagen, terwijl Duitsland vorige week de accijns op diesel en benzine met 17 cent per liter verlaagde. Saoedi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding weer opgestart na droneaanvallen vorige week. Het gaat om een pijpleiding van het oosten naar de westelijke havenstad Yanbu, die belangrijk is voor de Saoedische olie-export. Er wordt nog maar beperkt olie door de 1200 kilometer lange leiding gepompt. Volledig herstel van het olietransport duurt naar verwachting ongeveer 6 weken. Het Duitse energieconcern Evonik schrapt 3200 van de 31.000 banen, waarvan 2150 in Duitsland. Het bedrijf wil daarmee geld vrijmaken voor investeringen in groeimarkten en trekt zich terug uit activiteiten zonder toekomst. De reorganisatie komt bovenop een eerdere ingreep, waarbij tot eind 2026 nog eens 2800 banen verdwijnen. Evonik is ook actief in Nederland met een waterstoffabriek in Delfzijl. De Europese chemiesector kampt met overcapaciteit, zwakke vraag en hoge energieprijzen. Hives is na 13 jaar terug als sociaal netwerk. Eigenaar Mediahuis denkt dat er in Nederland behoefte is aan een alternatief voor Facebook, zonder verslavende algoritmes en eindeloze scroll. Dinsdagochtend ging het platform online en na korte tijd waren er al duizenden aanmeldingen. In de loop van de ochtend werd een limiet van ruim 10.000 Hivers bereikt. Woensdag kan er weer een voorraad gebruikers bijkomen. Tata Steel onderzoekt de oorzaak van de brand die maandag aan het einde van de middag uitbrak bij een transportband op het terrein in IJmuiden. De transportband leidt naar een hoogoven die momenteel in onderhoud is. Volgens een woordvoerder heeft de brand daarom geen gevolgen voor de productie. De brand was na ongeveer 40 minuten onder controle en veroorzaakte dikke zwarte rookwolken die vanuit de wijde omtrek te zien waren. Niemand raakte gewond. Het Internationaal Monetair Fonds opent volgend jaar een kantoor in Venezuela. Dat heeft topvrouw Kristalina Georgieva gezegd na een ontmoeting met de Venezolaanse interim-president Delcy Rodriguez in New York. De stap komt 5 maanden nadat Venezuela de betrekkingen met het IMF formeel heeft hersteld. Begin dit jaar werd president Nicolas Maduro bij een Amerikaanse aanval gevangen genomen. Het nieuwe kantoor kan ergens in de eerste helft van volgend jaar opengaan.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
8: Tot slot het sportnieuws. FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil overleggen met confederaties en nationale bonden over hervormingen van de Mondiale Voetbalbond. Hij stelt in een brief aan de 211 aangesloten bonden voor om een extern onderzoek te doen naar de manier waarop de FIFA belangrijke beslissingen neemt. Infantino erkent dat zijn inmiddels ingetrokken commercialiseringsplannen tot bezorgdheid leiden.
0: De plannen om commerciële rechten te verkopen aan particuliere investeerders leiden tot wereldwijde kritiek. Onder meer de UEFA en de Noord- en Midden-Amerikaanse CONCACAF hebben het vertrouwen in de FIFA-baas opgezegd. De KNVB wil ook van Infantino af. De FIFA Council komt op 15 oktober bijeen. Marloes Oldenburg gaat weer roeien. De 38-jarige roeister maakte dat bekend op Instagram. Oldenburg werd in 2024 in Parijs Olympisch kampioene in de vier zonder, samen met Hermijntje Drent, Tinka Offerijns en Bente Boonstra. In maart dit jaar stopte ze nog met topsport, maar ze zegt dat ze het laatste jaar nog veel plezier had als ze in een boot stapte. Toen ze in juni inviel bij de vrouwenacht, had ze de tijd van haar leven. Bondscoach Dick Advocaat van Curaçao reageert laconiek op het besluit van Sontje Hansen om te stoppen als international. De aanvaller zou teleurgesteld zijn over zijn beperkte speeltijd tijdens het afgelopen WK. Advocaat zegt dat Hansen dan maar zijn best had moeten doen. De 24-jarige speler van Gaziantep speelde 45 minuten in de eerste groepswedstrijd tegen Duitsland, die met 7-1 verloren ging. Curaçao speelt binnenkort in de Nations League tegen Costa Rica, Nicaragua en twee keer tegen Trinidad en Tobago. Wielerploeg Phoenix Premier Tech heeft de komst van Felicity Wilson-Havenden bekendgemaakt. De 21-jarige Australische sluit begin volgend jaar aan bij de ploeg van onder andere Puk Pietersen, Charlotte Kohl en Yara Kastelein. Wilson-Havenden won maandag de wereldtitel tijdrijden voor beloften in Montreal. Ze versloeg daarbij de Nederlandse Nienke Vinke. Max Verstappen hoopt dit weekend bij de grote prijs van Azerbeidzjan de goede lijn door te trekken naar zijn tweede plaats in Spanje. De viervoudig wereldkampioen eindigde daar achter WK-leider Kimi Antonelli. Verstappen zegt dat het team hard heeft gewerkt om het positieve momentum vast te houden. Hij won de Grand Prix in Baku eerder in 2022 en 2025. Teamgenoot Isaac Hadjar keert terug na een polsblessure. Jurrien Timber doet donderdag waarschijnlijk niet mee in de thuiswedstrijd van Oranje tegen Duitsland in de Nations League. De verdediger van Arsenal ontbrak dinsdag op de training in Zeist. Maandag zat hij aan de kant op een home trainer. Timber maakte eerder deze maand zijn rentrée na een liesblessure die hij half maart opliep. Hij deed voor het eerst weer mee in de finale van de Champions League tegen Paris Saint-Germain. Bij aankomst bij Oranje bleek hij toch niet fit genoeg. Hij volgt nu een aangepast programma zoals de KNVB met Arsenal heeft afgesproken.
7: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen bewolkt, met vooral in het noorden af en toe wat motregen. Hier en daar breekt de zon even door. Het wordt ongeveer 18 graden. Aan de kust waait een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Landinwaarts is er weinig wind. Vanavond blijft het bewolkt, met in het noorden en oosten kans op motregen. Er zijn geen waarschuwingen van kracht. Morgen veel bewolking, met vooral in het noorden wat regen. In het zuiden af en toe zon. Het wordt 18 tot 21 graden.
7: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Algemene Rekenkamer constateert dat minister Letchert van OCW in haar begroting wel doelen aangeeft, maar niet duidelijk maakt welke concrete resultaten ze wil bereiken. Daardoor is voor de Tweede Kamer onduidelijk wat te verwachten van de bewindsvrouw, die ruim 60 miljard euro ter beschikking heeft. Ook maakt dit het later lastig om aan te tonen welke resultaten zijn geboekt. De Rekenkamer stelt dat OCW-bewindspersonen wel concrete doelen hebben voor basisvaardigheden als taal en rekenen, maar dat deze ontbreken in de begroting. Die concrete doelen moeten daar alsnog in worden opgenomen, vindt het controleorgaan.
9: Een 20-jarige Amsterdammer die wordt verdacht van betrokkenheid bij het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Heemstede, komt binnenkort onder voorwaarden vrij. De rechtbank in Amsterdam bepaalde dat tijdens de eerste zitting in de zaak. De man krijgt onder meer een enkelband en moet zich geregeld melden bij de reclassering. In het onderzoek zijn naast hem vier verdachten opgepakt, onder wie twee minderjarigen.
4: Hij zou dit tweetal in de nacht van 19 op 20 maart van Amsterdam naar Heemstede hebben gebracht om de geplande aanslag uit te voeren met een zwaar geïmproviseerd explosief dat uit onder meer een hoeveelheid benzine en een Cobra 6 bestond. Optreden van de politie voorkwam dat de aanslag daadwerkelijk werd uitgevoerd. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat is het met Greenpeace eens dat de hoeveelheid PFAS in kraanwater omlaag moet. Greenpeace concludeerde dat in grote delen van West-Nederland meer PFAS in het kraanwater zit dan het RIVM adviseert. Karremans benadrukt dat mensen het kraanwater kunnen blijven

0: vindt de Algemene Rekenkamer. Afgelopen zomer zei Van Weel dat het voor een groot deel om meldingen gaat, terwijl dat bij slechts 10% het geval is. De duizenden aangiften en meldingen zijn in 2024 niet behandeld of snel terzijde geschoven door een capaciteitstekort bij de politie. De Rekenkamer stelt dat Van Weel een onjuist beeld schetste en ook later in een halfjaarbericht de fout inging. Het verkeerd informeren van de Tweede Kamer heeft bewindspersonen in het verleden vaak in de problemen gebracht.
1: Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel tegen de 37-jarige Jalal O. uit Rotterdam voor zijn rol bij de fatale explosie aan de Schammekamp. Op 29 januari 2024 ontplofte een bedrijfsruimte in een appartementencomplex waarbij 3 mensen omkwamen en 2 gewonden vielen. Het OM stelt dat O. in de ruimte cocaïne bereidde en verwerkte en dat de explosie werd veroorzaakt door het drugslab en vaten met aceton. Na de explosie vond de politie sporen van cocaïne, procaïne, weegschalen en meer dan 40 jerrycans met aceton en zoutzuur. Volgens het OM heeft O. financieel gewin laten prevaleren boven de veiligheid van omwonenden.
2: De meeste meldingen bij het meldpunt Rita rond Pride en World Pride in Amsterdam gingen over uitschelden en beledigen. In 20% van de meldingen was sprake van bedreiging of intimidatie. World Pride vond plaats van 25 juli tot en met 8 augustus, maar ook daarna kwamen nog meldingen binnen. In totaal kwamen er 672 meldingen binnen tussen 23 juli en 24 augustus. In 38 meldingen werd beschreven dat iemand werd bespuugd, bekogeld met drank en geschopt. Ook wordt melding gemaakt van een auto die doelbewust op voetgangers zou zijn ingereden. In 7 gevallen was sprake van letsel, waaronder een ziekenhuisopname.
3: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. De Iraanse delegatie bij de VN Algemene Vergadering in New York is bereid tot indirecte onderhandelingen met de Verenigde Staten over de Straat van Hormuz. Iran zegt de straat binnen 7 dagen te kunnen heropenen als Amerika de blokkade opheft en de militaire druk vermindert. De onderhandelingen tussen beide landen liggen al weken stil. President Trump dreigde vorige week Iran helemaal op te blazen. Teheran reageerde dat het nieuwe aanvallen zou beantwoorden met nieuwe wapens. De Iraanse delegatie heeft nu de bevoegdheid gekregen het diplomatieke proces via bemiddelaars te herstarten.
5: Eurocommissaris Piotr Serafin heeft een sterk gevoel van déjà vu tijdens de onderhandelingen over de EU-meerjarenbegroting voor 2028 tot 2034. Hij zegt dat veel standpunten voorspelbaar zijn en de afgelopen decennia steeds worden herhaald. De EU-landen willen er voor 2027 uit zijn over de hoogte van het budget, maar hun posities zijn nauwelijks veranderd. Nettobetalers, zoals Nederland, willen niet dat hun bijdrage omhoog gaat en willen honderden miljarden schrappen van het voorgestelde budget van bijna 2 biljoen euro. Andere landen willen juist meer geld voor landbouw en achtergestelde regio's.
6: Het Oekraïense energiebedrijf Naftogaz meldt dat een olie- en gasinstallatie in de centrale regio Poltava kritieke schade heeft opgelopen door een Russische aanval met ballistische raketten. Volgens Naftogaz raakten zeker 5 raketten de technische installaties van het complex. Het complex is sinds de Russische invasie in 2022 al vaker aangevallen. Door de nieuwste schade is herstel en hergebruik van het complex onmogelijk geworden. Bij de nachtelijke Russische aanvallen op Oekraïne kwamen 4 mensen om het leven en raakten duizenden mensen in het noorden zonder stroom.
7: De Verenigde Staten hebben geweigerd een visum te verlenen aan de Russische onderminister van Buitenlandse Zaken, Alexander Alimov. Hij wilde de algemene vergadering van de VN in New York bijwonen. Het Kremlin noemt dit een onvriendelijke actie die ingaat tegen de verplichtingen van de VS als gastheer van de Verenigde Naties. De Russische minister Sergej Lavrov is wel welkom en heeft woensdag een ontmoeting met zijn Amerikaanse

0: landgenoot Marco Rubio. De regering van president Trump weert meer delegaties, zoals die van de Palestijnse president Mahmoud Abbas.
1: In Indonesië hebben meer dan 170.000 mensen ademhalingsproblemen gekregen door grote natuurbranden van de afgelopen weken. Door de branden op Borneo, Sumatra en Papua is op veel plekken een giftige smog ontstaan. Indonesië probeert al weken de branden onder controle te krijgen, die dit jaar heviger zijn dan andere jaren. 40.000 van de getroffenen zijn kleuters. Het ministerie van Gezondheid adviseert mensen in de getroffen gebieden mondmaskers te dragen. De buitenlandministers van de G7-landen en EU-buitenlandchef Kaya Kallas roepen de Houthis op om onmiddellijk alle militaire acties, bedreigingen en aanvallen op de civiele scheepvaart te staken. Iran moet stoppen met wapenleveringen en steun aan de Houthis. De ministers veroordelen de voortdurende aanvallen van de Houthis in Jemen en tegen Saoedi-Arabië, met name die gericht tegen burgers en infrastructuur. De situatie in Jemen vormt een bedreiging voor de regionale stabiliteit, de wereldwijde energiezekerheid en de scheepvaart in de Rode Zee en de straat van Bab el-Mandeb.
2: En nu het economisch nieuws. Voormalige vrachtvliegers van Martinair hebben alsnog recht op loon van KLM. Dat oordeelt de rechtbank Amsterdam in hoger beroep. Het gaat om ongeveer 250 oud-vliegers die in 2014 werden ontslagen toen Martinair opging in KLM. Het Haagse gerechtshof oordeelde in 2021 dat dit ontslag onterecht was. De piloten krijgen nu loon voor de periode van januari 2014 tot januari 2022, maar niet volgens de gunstigere KLM-CAO. De advocaat van oud-Jumbo-baas Frits van Eert vindt dat zijn cliënt te zwaar is gestraft en ten onrechte is veroordeeld. Dat zegt Daan Doornbos tijdens de regiezitting in hoger beroep bij het gerechtshof in Zwolle. De rechtbank in Groningen veroordeelde van Eert vorig jaar tot een onvoorwaardelijke celstraf van 2 jaar voor witwassen, omkoping en valsheid in geschriften. Volgens de advocaat moet het vonnis volledig van tafel en is nieuw onderzoek nodig. Van Eert zelf was niet aanwezig bij de zitting.
1: Saoedi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding weer opgestart na droneaanvallen vorige week. Het gaat om een pijpleiding van het oosten naar de westelijke havenstad Yanbu, die belangrijk is voor de Saoedische olie-export. Er wordt nog maar beperkt olie door de 1200 kilometer lange leiding gepompt. Volledig herstel van het olietransport duurt naar verwachting ongeveer 6 weken.
3: De Slovaakse premier Robert Fico roept op tot een Europese noodtop over de hoge brandstofprijzen. Hij verwijt de EU dat die niet in actie komt. De Franse president Emmanuel Macron wil dat Brussel tijdelijk de regels voor brandstofkwaliteit versoepelt, zodat Europese raffinaderijen 5-20% meer diesel en kerosine kunnen produceren. Nederland heeft de hoogste brandstofprijzen van Europa. Een liter euro 95 kost rond de 2,70 euro en diesel ongeveer 2,81 euro. Het kabinet heeft vooralsnog geen plannen om de prijzen te verlagen, terwijl Duitsland vorige week de accijns op diesel en benzine met 17 cent per liter verlaagde.
1: Het Duitse energieconcern Evonik schrapt 3200 van de 31.000 banen, waarvan 2150 in Duitsland. Het bedrijf wil daarmee geld vrijmaken voor investeringen in groeimarkten en trekt zich terug uit activiteiten zonder toekomst. De reorganisatie komt bovenop een eerdere ingreep, waarbij tot eind 2026 nog eens 2800 banen verdwijnen. Evonik is ook actief in Nederland met een waterstoffabriek in Delfzijl. De Europese chemiesector kampt met overcapaciteit, zwakke vraag en hoge energieprijzen. Hives is na 13 jaar terug als sociaal netwerk. Eigenaar Mediahuis denkt dat er in Nederland behoefte is aan een alternatief voor Facebook, zonder verslavende algoritmes en eindeloze scroll. Dinsdagochtend ging het platform online en na korte tijd waren er al duizenden aanmeldingen. In de loop van de ochtend werd een limiet van ruim 10.000 Hivers bereikt. Woensdag kan er weer een voorraad gebruikers bijkomen.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
5: Tot slot het sportnieuws. FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil overleggen met confederaties en nationale bonden over hervormingen van de Mondiale Voetbalbond. Hij stelt in een brief aan de 211 aangesloten bonden voor om een extern onderzoek te doen naar de manier waarop de FIFA belangrijke beslissingen neemt. Infantino erkent dat zijn inmiddels ingetrokken commercialiseringsplannen tot bezorgdheid leiden. De plannen om commerciële rechten te verkopen aan particuliere investeerders leiden tot wereldwijde kritiek. Onder meer de UEFA en de Noord- en Midden-Amerikaanse CONCACAF hebben het vertrouwen in de FIFA-baas opgezegd. De KNVB wil ook van Infantino af. De FIFA Council komt op 15 oktober bijeen. Marloes Oldenburg gaat weer roeien. De 38-jarige roeister maakte dat bekend op Instagram. Oldenburg werd in 2024 in Parijs Olympisch kampioene in de vier zonder, samen met Hermijntje Drent, Tinka Offerijns en Bente Boonstra. In maart dit jaar stopte ze nog met topsport, maar ze zegt dat ze het laatste jaar nog veel plezier had als ze in een boot stapte. Toen ze in juni inviel bij de vrouwenacht, had ze de tijd van haar leven. Bondscoach Dick Advocaat van Curaçao reageert laconiek op het besluit van Sontje Hansen om te stoppen als international. De aanvaller zou teleurgesteld zijn over zijn beperkte speeltijd tijdens het afgelopen WK. Advocaat zegt dat Hansen dan maar zijn best had moeten doen. De 24-jarige speler van Gaziantep speelde 45 minuten in de eerste groepswedstrijd tegen Duitsland, die met 7-1 verloren ging. Curaçao speelt binnenkort in de Nations League tegen Costa Rica, Nicaragua en twee keer tegen Trinidad en Tobago. Wielerploeg Phoenix Premier Tech heeft de komst van Felicity Wilson-Havenden bekendgemaakt. De 21-jarige Australische sluit begin volgend jaar aan bij de ploeg van onder andere Puk Pietersen, Charlotte Kohl en Yara Kastelein. Wilson-Havenden won maandag de wereldtitel tijdrijden voor beloften in Montreal. Ze versloeg daarbij de Nederlandse Nienke Vinken. Max Verstappen hoopt dit weekend bij de grote prijs van Azerbeidzjan de goede lijn door te trekken naar zijn tweede plaats in Spanje. De viervoudig wereldkampioen eindigde daar achter WK-leider Kimi Antonelli. Verstappen zegt dat het team hard heeft gewerkt om het positieve momentum vast te houden. Hij won de Grand Prix in Baku eerder in 2022 en 2025. Teamgenoot Isaac Hadjar keert terug na een polsblessure. Jurrien Timber doet donderdag waarschijnlijk niet mee in de thuiswedstrijd van Oranje tegen Duitsland in de Nations League. De verdediger van Arsenal ontbrak dinsdag op de training in Zeist en volgde maandag een aangepast programma op de home trainer. Timber maakte eerder deze maand zijn rentree na een liesblessure die hij half maart opliep, maar bleek bij aankomst bij Oranje toch niet fit genoeg. Hij volgt voorlopig een aangepast programma zoals de KNVB met Arsenal heeft afgesproken. De overige 25 geselecteerde spelers trainden wel gewoon in Zeist.
4: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen bewolkt, met vooral in het noorden af en toe wat motregen. Her en der breekt de zon even door. Het wordt rond de 18 graden. Aan de kust waait een zwakke tot matige zuidwestenwind. Landinwaarts is er weinig wind. Vanavond blijft het overwegend bewolkt, met in het noorden en oosten nog kans op motregen. Vannacht mogelijk wat motregen in het oosten en noorden en in het westen kans op mist. Het koelt af tot ongeveer 14 graden. Morgen start bewolkt met vooral in het noorden wat regen, in het zuiden af en toe zon. Middagtemperaturen tussen de 18 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. Morgenavond trekt van het noordwesten regen binnen, de wind neemt toe aan de kust.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie voert een actie uit bij het Muntplein in het centrum van Amsterdam vanwege een verdachte situatie. Een politiewoordvoerder geeft geen verdere details.
2: Stadsvervoerder GVB heeft de tramlijnen 4 en 14, die langs het Muntplein rijden, ingekort.
3: Justitieminister David van Wiel heeft de Tweede Kamer op het verkeerde been gezet met zijn uitleg over 10.000 niet behandelde aangiften en meldingen van ernstige misdrijven. Dat stelt de Algemene Rekenkamer. Afgelopen zomer zei Van Wiel dat het grotendeels om meldingen ging, terwijl dat slechts bij 10% het geval is. De duizenden aangiften en meldingen zijn in 2024 niet behandeld of snel terzijde geschoven door een capaciteitstekort bij de politie. De Rekenkamer vindt dat de minister daarmee een onjuist beeld schetste en dat ook een latere toelichting tekortschoot. Het gevolg is dat slachtoffers van onder meer zedenzaken en zware diefstallen geen recht is gedaan.
2: Een 20-jarige Amsterdammer die wordt verdacht van betrokkenheid bij het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Heemstede, komt binnenkort onder voorwaarden vrij. De rechtbank in Amsterdam bepaalde dat tijdens de eerste zitting in de zaak. De man krijgt onder meer een enkelband en moet zich geregeld melden bij de reclassering. In het onderzoek zijn naast hem 4 verdachten opgepakt, onder wie 2 minderjarigen. Hij zou dit tweetal in de nacht van 19 op 20 maart van Amsterdam naar Heemstede hebben gebracht om de geplande aanslag uit te voeren met een zwaar geïmproviseerd explosief dat uit onder meer een hoeveelheid benzine en een Cobra 6 bestond. Optreden van de politie voorkwam dat de aanslag daadwerkelijk werd uitgevoerd. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat is het met Greenpeace eens dat de hoeveelheid PFAS in kraanwater omlaag moet. Greenpeace concludeerde dat in grote delen van West-Nederland meer PFAS in het kraanwater zit dan het RIVM adviseert. Karremans benadrukt dat mensen het kraanwater kunnen blijven drinken, omdat de hoeveelheid PFAS onder de Europese norm blijft. Het RIVM adviseert al langer een strengere norm van 4,4 nanogram per liter, in plaats van de Europese grens van 100 nanogram. Karremans onderzoekt of een nationaal verbod op het lozen van PFAS mogelijk is en verwacht dit najaar een update. Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel tegen de 37-jarige Jalal O. uit Rotterdam voor zijn rol bij de fatale explosie aan de Schammekamp. Op 29 januari 2024 ontplofte een bedrijfsruimte in een appartementencomplex waarbij 3 mensen omkwamen en 2 gewonden vielen. Het OM stelt dat O. in de ruimte cocaïne bereidde en verwerkte en dat de explosie werd veroorzaakt door het drugslab en vaten met aceton. Na de explosie vond de politie sporen van cocaïne, procaïne, weegschalen en meer dan 40 jerrycans met aceton en zoutzuur. Volgens het OM heeft O. financieel gewin laten prevaleren boven de veiligheid van omwonenden. De meeste meldingen bij het meldpunt Rita rond Pride en World Pride in Amsterdam gingen over uitschelden en beledigen. In 20% van de meldingen was sprake van bedreiging of intimidatie. World Pride vond plaats van 25 juli tot en met 8 augustus, maar ook daarna kwamen nog meldingen binnen. In totaal kwamen er 672 meldingen binnen tussen 23 juli en 24 augustus. In 38 meldingen werd beschreven dat iemand werd bespuugd, bekogeld met drank en geschopt. Ook wordt melding gemaakt van een auto die doelbewust op voetgangers zou zijn ingereden. In 7 gevallen was sprake van letsel, waaronder een ziekenhuisopname.
8: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken, Andrii Sybiha, waarschuwt dat 6.000 inwoners van de door Rusland bezette stad Oleski dreigen om te komen van honger en kou. Volgens hem laat Rusland geen humanitaire hulp toe in de stad die in de zuidelijke regio Gerson ligt. Sybiha zegt al lange tijd te praten over evacuatie, maar Rusland reageert niet. Hij wil de kwestie deze week aankaarten bij de algemene vergadering van de VN. Oleski ligt vlak bij de rivier Dnipro en de frontlijn. Onder de overgebleven bewoners zijn nog 200 kinderen. De Iraanse delegatie bij de VN Algemene Vergadering in New York is bereid tot indirecte onderhandelingen met de Verenigde Staten over de Straat van Hormuz. Iran zegt de straat binnen 7 dagen te kunnen heropenen als Amerika de blokkade opheft en de militaire druk vermindert. De onderhandelingen tussen beide landen liggen al weken stil. President Trump dreigde vorige week Iran helemaal op te blazen. Teheran reageerde dat het nieuwe aanvallen zou beantwoorden met nieuwe wapens. De Iraanse delegatie heeft nu de bevoegdheid gekregen het diplomatieke proces via bemiddelaars te herstarten. Eurocommissaris Piotr Serafin heeft een sterk gevoel van déjà vu tijdens de onderhandelingen over de EU-meerjarenbegroting voor 2028 tot 2034. Hij zegt dat veel standpunten voorspelbaar zijn en de afgelopen decennia steeds worden herhaald. De EU-landen willen er voor 2027 uit zijn over de hoogte van het budget, maar hun posities zijn nauwelijks veranderd. Nettobetalers zoals Nederland willen niet dat hun bijdrage omhoog gaat en willen honderden miljarden schrappen van het voorgestelde budget van bijna 2 biljoen euro. Andere landen willen juist meer geld voor landbouw en achtergestelde regio's. Het Oekraïense energiebedrijf Naftogaz meldt dat een olie- en gasinstallatie in de centrale regio Poltava kritieke schade heeft opgelopen door een Russische aanval met ballistische raketten. Volgens Naftogaz raakten zeker 5 raketten de technische installaties van het complex. Het complex is sinds de Russische invasie in 2022 al vaker aangevallen. Door de nieuwste schade is herstel en hergebruik van het complex onmogelijk geworden. Bij de nachtelijke Russische aanvallen op Oekraïne kwamen 4 mensen om het leven en raakten duizenden mensen in het noorden zonder stroom. In Indonesië hebben meer dan 170.000 mensen ademhalingsproblemen gekregen door grote natuurbranden van de afgelopen weken. Door de branden op Borneo, Sumatra en Papua is op veel plekken een giftige smog ontstaan. Indonesië probeert al weken de branden onder controle te krijgen, die dit jaar heviger zijn dan andere jaren. 40.000 van de getroffenen zijn kleuters. Het ministerie van Gezondheid adviseert mensen in de getroffen gebieden mondmaskers te dragen. De Verenigde Staten hebben geweigerd een visum te verlenen aan de Russische onderminister van Buitenlandse Zaken, Alexander Alimov. Hij wilde de algemene vergadering van de VN in New York bijwonen. Het Kremlin noemt dit een onvriendelijke actie die ingaat tegen de verplichtingen van de VS als gastheer van de Verenigde Naties. De Russische minister Sergej Lavrov is wel welkom en heeft woensdag een ontmoeting met zijn Amerikaanse ambtgenoot Marco Rubio. De regering van president Trump weert meer delegaties, zoals die van de Palestijnse president Mahmoud Abbas.
9: En nu het economisch nieuws. Voormalige vrachtvliegers van Martinair hebben recht op loon van KLM. Het gerechtshof Amsterdam oordeelt dat ongeveer 250 oud-vliegers salaris moeten krijgen voor de periode van januari 2014 tot januari 2022. De piloten werden in 2014 ontslagen toen Martinair opging in KLM. Maar dat ontslag was volgens een eerdere uitspraak onterecht. Het Hof wijst de eis af dat het achterstallige loon volgens de gunstigere KLM-CAO moet worden berekend. De advocaat van oud-Jumbo-baas Frits van Eert vindt dat zijn cliënt te zwaar is gestraft en ten onrechte is veroordeeld. Advocaat Daan Doornbos zegt tijdens de regiezitting in hoger beroep dat het vonnis van tafel moet en dat een nieuw onderzoek nodig is. Volgens hem ontbreekt 40% van het dossier, waaronder mogelijk ontlastende stukken. De rechtbank in Groningen veroordeelde Van Eert vorig jaar tot 2 jaar cel voor witwassen, omkoping en valsheid in geschriften. Bij de zitting was de 59-jarige Van Eert zelf niet aanwezig. Saoedi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding weer opgestart na droneaanvallen vorige week. Het gaat om een pijpleiding van het oosten naar de westelijke havenstad Yanbu, die belangrijk is voor de Saoedische olie-export. Er wordt nog maar beperkt olie door de 1200 kilometer lange leiding gepompt. Volledig herstel van het olietransport duurt naar verwachting ongeveer 6 weken.
3: De Slovaakse premier Robert Fico roept op tot een Europese noodtop over de hoge brandstofprijzen. Hij verwijt de EU dat die niet in actie komt. De Franse president Emmanuel Macron wil dat Brussel tijdelijk de regels voor brandstofkwaliteit versoepelt, zodat Europese raffinaderijen 5-20% meer diesel en kerosine kunnen produceren. Nederland heeft de hoogste brandstofprijzen van Europa. Een liter euro 95 kost rond de 2,70 euro en diesel ongeveer 2,81 euro. Het kabinet heeft vooralsnog geen plannen om de prijzen te verlagen, terwijl Duitsland vorige week de accijns op diesel en benzine met 17 cent per liter verlaagde.
10: Het Duitse energieconcern Evonik schrapt 3200 van de 31.000 banen, waarvan 2150 in Duitsland. Het bedrijf wil daarmee geld vrijmaken voor investeringen in groeimarkten en trekt zich terug uit activiteiten zonder toekomst. De reorganisatie komt bovenop een eerdere ingreep, waarbij tot eind 2026 nog eens 2800 banen verdwijnen. Evonik is ook actief in Nederland met een waterstoffabriek in Delfzijl. De Europese chemiesector kampt met overcapaciteit, zwakke vraag en hoge energieprijzen.
11: Hives is na 13 jaar terug als sociaal netwerk. Eigenaar Mediahuis denkt dat er in Nederland behoefte is aan een alternatief voor Facebook, zonder verslavende algoritmes en eindeloze scroll. Dinsdagochtend ging het platform online en na korte tijd waren er al duizenden aanmeldingen. In de loop van de ochtend werd een limiet van ruim 10.000 Hivers bereikt. Woensdag kan er weer een voorraad gebruikers bijkomen.
12: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
13: Tot slot het sportnieuws. Marloes Oldenburg gaat weer roeien. De 38-jarige roeister maakte dat bekend op Instagram. Oldenburg werd in 2024 in Parijs Olympisch kampioene in de vier zonder, samen met Hermijntje Drent, Tinka Offerijns en Bente Boonstra. In maart dit jaar stopte ze nog met topsport, maar ze zegt dat ze het laatste jaar nog veel plezier had als ze in een boot stapte. Toen ze in juni inviel bij de vrouwenacht, had ze de tijd van haar leven. Bondscoach Dick Advocaat van Curaçao reageert laconiek op het besluit van Sontje Hansen om te stoppen als international. De aanvaller zou teleurgesteld zijn over zijn beperkte speeltijd tijdens het afgelopen WK. Advocaat zegt dat Hansen dan maar zijn best had moeten doen. De 24-jarige speler van Gaziantep speelde 45 minuten in de eerste groepswedstrijd tegen Duitsland, die met 7-1 verloren ging. Curaçao speelt binnenkort in de Nations League tegen Costa Rica, Nicaragua en twee keer tegen Trinidad en Tobago. Wielerploeg Phoenix Premier Tech heeft de komst van Felicity Wilson-Huffenden bekendgemaakt. De 21-jarige Australische sluit begin volgend jaar aan bij de ploeg van onder andere Puk Pietersen, Charlotte Kohl en Yara Kastelein. Wilson-Huffenden won maandag de wereldtitel tijdrijden voor beloften in Montreal. Ze versloeg daarbij de Nederlandse Nienke Vinken. Max Verstappen hoopt dit weekend bij de Grote Prijs van Azerbeidzjan de goede lijn door te trekken naar zijn tweede plaats in Spanje. De viervoudig wereldkampioen eindigde daar achter WK-leider Kimi Antonelli. Verstappen zegt dat het team hard heeft gewerkt om het positieve momentum vast te houden. Hij won de Grand Prix in Baku eerder in 2022 en 2025. Teamgenoot Isaac Hadjar keert terug na een polsblessure. Jurrien Timber doet donderdag waarschijnlijk niet mee in de thuiswedstrijd van Oranje tegen Duitsland in de Nations League. De verdediger van Arsenal ontbrak dinsdag op de training in Zeist en volgde maandag een aangepast programma op de home trainer. Timber maakte eerder deze maand zijn rentree na een liesblessure die hij half maart opliep, maar bleek bij aankomst bij Oranje toch niet fit genoeg. Hij volgt voorlopig een aangepast programma, zoals de KNVB met Arsenal heeft afgesproken. De overige 25 geselecteerde spelers trainden wel gewoon in Zeist. Voorzitter Bernd Neuendorf van de Duitse Voetbalbond noemt het hervormingsvoorstel van FIFA-baas Gianni Infantino een doorzichtige manoeuvre om zijn herverkiezing veilig te stellen. Infantino schreef maandag aan de 211 aangesloten bonden dat hij wil overleggen over hervormingen van de FIFA en stelde een extern onderzoek voor naar de besluitvorming. Nooyendorf zegt dat de FIFA nu ook lijkt in te zien dat veranderingen nodig zijn. Maar volgens hem is Infantino absoluut niet de juiste persoon om dat hervormingsproces te leiden, omdat hij al zijn geloofwaardigheid heeft verspeeld. De KNVB heeft nog niet gereageerd op de brief van Infantino.
14: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen bewolkt, met in het noorden af en toe motregen. Hier en daar breekt de zon even door. Het wordt ongeveer 18 graden. Aan de kust waait een zwakke tot matige zuidwestenwind. Landinwaarts is er weinig wind. Vanavond blijft het overwegend bewolkt. In het noorden en oosten nog kans op wat motregen. Vannacht mogelijk ook wat motregen in die regio's. In het westen kans op mist. Het koelt af tot rond 14 graden. Morgen veel bewolking. In het noorden af en toe wat regen. In het zuiden komt de zon er soms doorheen. Middagtemperaturen tussen de 18 en 21 graden. Morgenavond trekt vanuit het noordwesten regen het land in.
14: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
15: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Muntplein in Amsterdam is vanmiddag rond 12:30 kort afgezet geweest voor een politieactie. De politie heeft een man aangehouden die mogelijk zichzelf iets aan zou kunnen doen. Hij vormde geen gevaar voor anderen op straat. Bij de arrestatie was veel politie betrokken. Door de afsluiting reden trams 4 en 14 tijdelijk een ingekorte route. De politie voert een actie uit bij het Muntplein in het centrum van Amsterdam vanwege een verdachte situatie. Een politiewoordvoerder geeft geen verdere details. Stadsvervoerder GVB heeft de tramlijnen 4 en 14, die langs het Muntplein rijden, ingekort. Onderhoud aan de Nederlandse infrastructuur is tientallen jaren achtergesteld, schrijft de Algemene Rekenkamer. Al in 1997 waren er signalen dat te weinig geld naar beheer en onderhoud ging. Rijkswaterstaat en ProRail melden eerder tekorten van miljarden euro's voor onderhoud aan wegen, vaarwegen en spoor. Sinds 2016 is het bedrag van uitgesteld onderhoud meer dan verdubbeld. Het kabinet komt naar verwachting volgende maand met keuzes over welke projecten doorgaan en welke niet.
16: Een 20-jarige Amsterdammer die wordt verdacht van betrokkenheid bij het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Heemstede, komt binnenkort onder voorwaarden vrij. De rechtbank in Amsterdam bepaalde dat tijdens de eerste zitting in de zaak. De man krijgt onder meer een enkelband en moet zich geregeld melden bij de reclassering. In het onderzoek zijn naast hem 4 verdachten opgepakt, onder wie 2 minderjarigen. Hij zou dit tweetal in de nacht van 19 op 20 maart van Amsterdam naar Heemstede hebben gebracht om de geplande aanslag uit te voeren met een zwaar geïmproviseerd explosief dat uit onder meer een hoeveelheid benzine en een Cobra 6 bestond. Optreden van de politie voorkwam dat de aanslag daadwerkelijk werd uitgevoerd. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat is het met Greenpeace eens dat de hoeveelheid PFAS in kraanwater omlaag moet. Greenpeace concludeerde dat in grote delen van West-Nederland meer PFAS in het kraanwater zit dan het RIVM adviseert. Karremans benadrukt dat mensen het kraanwater kunnen blijven drinken, omdat de hoeveelheid PFAS onder de Europese norm blijft. Het RIVM adviseert al langer een strengere norm van 4,4 nanogram per liter, in plaats van de Europese grens van 100 nanogram. Karremans onderzoekt of een nationaal verbod op het lozen van PFAS mogelijk is en verwacht dit najaar een update.
17: Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel tegen de 37-jarige Jalal O. uit Rotterdam voor zijn rol bij de fatale explosie aan de Schammekamp. Op 29 januari 2024 ontplofte een bedrijfsruimte in een appartementencomplex waarbij 3 mensen omkwamen en 2 gewonden vielen. Het OM stelt dat O. in de ruimte cocaïne bereidde en verwerkte en dat de explosie werd veroorzaakt door het drugslab en vaten met aceton.
18: Na de explosie vond de politie sporen van cocaïne, procaïne, weegschalen en meer dan 40 jerrycans met aceton en zoutzuur. Volgens het OM heeft O financieel gewin laten prevaleren boven de veiligheid van omwonenden.
19: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
20: Nu het buitenlands nieuws. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken, Andriy Sybiha, waarschuwt dat 6.000 inwoners van de door Rusland bezette stad Oleski dreigen om te komen van honger en kou. Volgens hem laat Rusland geen humanitaire hulp toe in de stad die in de zuidelijke regio Gerson ligt. Sybiha zegt al lange tijd te praten over evacuatie, maar Rusland reageert niet. Hij wil de kwestie deze week aankaarten bij de algemene vergadering van de VN. Oleski ligt vlak bij de rivier Dnipro en de frontlijn. Onder de overgebleven bewoners zijn nog 200 kinderen. De Iraanse delegatie bij de VN-algemene vergadering in New York is bereid tot indirecte onderhandelingen met de Verenigde Staten over de Straat van Hormuz. Iran zegt de straat binnen 7 dagen te kunnen heropenen als Amerika de blokkade opheft en de militaire druk vermindert. De onderhandelingen tussen beide landen liggen al weken stil. President Trump dreigde vorige week Iran helemaal op te blazen. Teheran reageerde dat het nieuwe aanvallen zou beantwoorden met nieuwe wapens. De Iraanse delegatie heeft nu de bevoegdheid gekregen het diplomatieke proces via bemiddelaars te herstarten.
21: Eurocommissaris Piotr Serafin heeft een sterk gevoel van déjà vu tijdens de onderhandelingen over de EU-meerjarenbegroting voor 2028 tot 2034. Hij zegt dat veel standpunten voorspelbaar zijn en de afgelopen decennia steeds worden herhaald. De EU-landen willen er voor 2027 uit zijn over de hoogte van het budget, maar hun posities zijn nauwelijks veranderd. Nettobetalers zoals Nederland willen niet dat hun bijdrage omhoog gaat en willen honderden miljarden schrappen van het voorgestelde budget van bijna 2 biljoen euro. Andere landen willen juist meer geld voor landbouw en achtergestelde regio's.
22: Het Oekraïense energiebedrijf Naftogaz meldt dat een olie- en gasinstallatie in de centrale regio Poltava kritieke schade heeft opgelopen door een Russische aanval met ballistische raketten. Volgens Naftogaz raakten zeker 5 raketten de technische installaties van het complex. Het complex is sinds de Russische invasie in 2022 al vaker aangevallen. Door de nieuwste schade is herstel en hergebruik van het complex onmogelijk geworden. Bij de nachtelijke Russische aanvallen op Oekraïne kwamen 4 mensen om het leven en raakten duizenden mensen in het noorden zonder stroom. In Indonesië hebben meer dan 170.000 mensen ademhalingsproblemen gekregen door grote natuurbranden van de afgelopen weken. Door de branden op Borneo, Sumatra en Papua is op veel plekken een giftige smog ontstaan. Indonesië probeert al weken de branden onder controle te krijgen, die dit jaar heviger zijn dan andere jaren. 40.000 van de getroffenen zijn kleuters. Het ministerie van Gezondheid adviseert mensen in de getroffen gebieden mondmaskers te dragen. De Verenigde Staten hebben geweigerd een visum te verlenen aan de Russische onderminister van Buitenlandse Zaken, Alexander Alimov. Hij wilde de algemene vergadering van de VN in New York bijwonen. Het Kremlin noemt dit een onvriendelijke actie die ingaat tegen de verplichtingen van de VS als gastheer van de Verenigde Naties. De Russische minister Sergej Lavrov is wel welkom en heeft woensdag een ontmoeting met zijn Amerikaanse ambtgenoot Marco Rubio. De regering van president Trump weert meer delegaties, zoals die van de Palestijnse president Mahmoud Abbas.
23: En nu het economisch nieuws. Chemieconcern INEOS legt 3 fabrieken in de Noord-Engelse stad Hull stil vanwege de hoge energieprijzen. Het gaat om de laatste 3 Europese productielocaties van wereldschaal voor acetyl, een groep grondstoffen voor onder meer medicijnen, bouwmaterialen en schoonmaakmiddelen. 2 fabrieken zijn al gestopt met produceren. De 3e wordt binnen enkele dagen stilgelegd.
0: Oprichter Jim Ratcliffe zegt dat het bedrijf niet kan concurreren met gasprijzen die 12 keer zo hoog liggen als in de Verenigde Staten en 8 keer zo hoog als in China. De advocaat van oud-Jumbo-baas Frits van Eert vindt dat zijn cliënt te zwaar is gestraft en ten onrechte is veroordeeld. Advocaat Daan Doornbos zegt tijdens de regiezitting in hoger beroep dat het vonnis van tafel moet en dat een nieuw onderzoek nodig is. Volgens hem ontbreekt 40% van het dossier, waaronder mogelijk ontlastende stukken. De rechtbank in Groningen veroordeelde Van Eert vorig jaar tot 2 jaar cel voor witwassen, omkoping en valsheid in geschriften. Bij de zitting was de 59-jarige Van Eert zelf niet aanwezig. Voormalige vrachtvliegers van Martinair hebben recht op loon van KLM. Het gerechtshof Amsterdam oordeelt dat ongeveer 250 oud-vliegers salaris moeten krijgen voor de periode van januari 2014 tot januari 2022. De piloten werden in 2014 ontslagen toen Martinair opging in KLM. Maar dat ontslag was volgens een eerdere uitspraak onterecht. Het hof wijst de eis af dat het achterstallige loon volgens de gunstigere KLM-CAO moet worden berekend.
1: De Slovaakse premier Robert Fico roept op tot een Europese noodtop over de hoge brandstofprijzen. Hij verwijt de EU dat die niet in actie komt. De Franse president Emmanuel Macron wil dat Brussel tijdelijk de regels voor brandstofkwaliteit versoepelt, zodat Europese raffinaderijen 5-20% meer diesel en kerosine kunnen produceren. Nederland heeft de hoogste brandstofprijzen van Europa. Een liter euro 95 kost rond de 2,70 euro en diesel ongeveer 2,81 euro. Het kabinet heeft vooralsnog geen plannen om de prijzen te verlagen, terwijl Duitsland vorige week de accijns op diesel en benzine met 17 cent per liter verlaagde.
4: Saoedi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding weer opgestart na droneaanvallen vorige week. Het gaat om een pijpleiding van het oosten naar de westelijke havenstad Yanbu, die belangrijk is voor de Saoedische olie-export. Er wordt nog maar beperkt olie door de 1200 kilometer lange leiding gepompt. Volledig herstel van het olietransport duurt naar verwachting ongeveer 6 weken.
5: Het Duitse energieconcern Evonik schrapt 3200 van de 31.000 banen, waarvan 2150 in Duitsland. Het bedrijf wil daarmee geld vrijmaken voor investeringen in groeimarkten en trekt zich terug uit activiteiten zonder toekomst. De reorganisatie komt bovenop een eerdere ingreep, waarbij tot eind 2026 nog eens 2800 banen verdwijnen. Evonik is ook actief in Nederland met een waterstoffabriek in Delfzijl. De Europese chemiesector kampt met overcapaciteit, zwakke vraag en hoge energieprijzen.
24: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
25: Tot slot het sportnieuws. Marloes Oldenburg gaat weer roeien. De 38-jarige roeister maakte dat bekend op Instagram. Oldenburg werd in 2024 in Parijs Olympisch kampioene in de vier zonder, samen met Hermijntje Drent, Tinka Offerijns en Bente Boonstra. In maart dit jaar stopte ze nog met topsport, maar ze zegt dat ze het laatste jaar nog veel plezier had als ze in een boot stapte. Toen ze in juni inviel bij de vrouwenacht, had ze de tijd van haar leven.
26: Bondscoach Dick Advocaat van Curaçao reageert laconiek op het besluit van Sontje Hansen om te stoppen als international. De aanvaller zou teleurgesteld zijn over zijn beperkte speeltijd tijdens het afgelopen WK. Advocaat zegt dat Hansen dan maar zijn best had moeten doen. De 24-jarige speler van Gaziantep speelde 45 minuten in de eerste groepswedstrijd tegen Duitsland, die met 7-1 verloren ging. Curaçao speelt binnenkort in de Nations League tegen Costa Rica, Nicaragua en 2 keer tegen Trinidad en Tobago.
27: Wielerploeg Phoenix Premier Tech heeft de komst van Felicity Wilson-Havenden bekendgemaakt. De 21-jarige Australische sluit begin volgend jaar aan bij de ploeg van onder andere Puk Pietersen, Charlotte Kohl en Yara Kastelein. Wilson-Havenden won maandag de wereldtitel tijdrijden voor beloften in Montreal. Ze versloeg daarbij de Nederlandse Nienke Vinken. Max Verstappen hoopt dit weekend bij de Grote Prijs van Azerbeidzjan de goede lijn door te trekken naar zijn tweede plaats in Spanje. De viervoudig wereldkampioen eindigde daar achter WK-leider Kimi Antonelli. Verstappen zegt dat het team hard heeft gewerkt om het positieve momentum vast te houden. Hij won de Grand Prix in Baku eerder in 2022 en 2025. Teamgenoot Isaac Hadjar keert terug na een polsblessure. Jurrien Timber doet donderdag waarschijnlijk niet mee in de thuiswedstrijd van Oranje tegen Duitsland in de Nations League. De verdediger van Arsenal ontbrak dinsdag op de training in Zeist en volgde maandag een aangepast programma op de home trainer. Timber maakte eerder deze maand zijn rentree na een liesblessure die hij half maart opliep, maar bleek bij aankomst bij Oranje toch niet fit genoeg. Hij volgt voorlopig een aangepast programma, zoals de KNVB met Arsenal heeft afgesproken. De overige 25 geselecteerde spelers trainden wel gewoon in Zeist. De voorzitter van de Duitse Voetbalbond noemt het hervormingsvoorstel van FIFA-baas Gianni Infantino een doorzichtige manoeuvre om zijn herverkiezing veilig te stellen. Infantino schreef maandag aan de 211 aangesloten bonden dat hij wil overleggen over hervormingen. Hij stelde ook een extern onderzoek voor naar de besluitvorming binnen de FIFA. De Duitse bondsvoorzitter vindt veranderingen weliswaar noodzakelijk, maar zegt dat Infantino niet de juiste persoon is om dat proces te leiden. De KNVB heeft nog niet gereageerd op de brief. De Nederlandse bond liet vorige maand al weten geen vertrouwen meer te hebben in Infantino. De KNVB stelde eerder voor om een internationale top over de toekomst van de FIFA te organiseren in Amsterdam.
24: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen bewolkt, met vooral in het noorden plaatselijk wat motregen. Hier en daar laat de zon zich ook even zien. Het wordt ongeveer 18 graden. Aan de kust waait een zwakke tot matige zuidwestenwind. Landinwaarts is er weinig wind. Vanavond blijft het overwegend bewolkt. In het noorden en oosten valt er mogelijk nog wat motregen. Vannacht kan het in het westen mistig worden, met in het oosten en noorden nog wat motregen. De temperatuur zakt naar een graad of 14. Morgen start bewolkt. In het zuiden komt de zon af en toe door. In het noorden valt er af en toe wat regen. Het wordt 18 tot 21 graden. Morgenavond trekt er vanaf het noordwesten regen over het land.
24: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Ongeveer 200 mensen hebben in Rotterdam-Zuid afscheid genomen van Alfredo Gulu. De man overleed op 12 september nadat hij onwel werd tijdens een aanhouding door de politie. Hij was 51 jaar oud. Zijn lichaam werd in een witte lijkkoets naar de Zuiderbegraafplaats gebracht. Familie en vrienden liepen mee achter de koets. Tijdens de herdenkingsdienst riep een nabestaande op om gerechtigheid te zoeken via de rechter, niet met geweld.
7: Het Muntplein in Amsterdam is vanmiddag rond 12:30 kort afgezet geweest voor een politieactie. De politie heeft een man aangehouden die mogelijk zichzelf iets aan zou kunnen doen. Hij vormde geen gevaar voor anderen op straat. Bij de arrestatie was veel politie betrokken. Door de afsluiting reden trams 4 en 14 tijdelijk een ingekorte route.
8: De politie voert een actie uit bij het Muntplein in het centrum van Amsterdam vanwege een verdachte situatie. Een politiewoordvoerder geeft geen verdere details. Stadsvervoerder GVB heeft de tramlijnen 4 en 14, die langs het Muntplein rijden, ingekort.
9: Onderhoud aan de Nederlandse infrastructuur is tientallen jaren achtergesteld, schrijft de Algemene Rekenkamer. Al in 1997 waren er signalen dat te weinig geld naar beheer en onderhoud ging. Rijkswaterstaat en ProRail melden eerder tekorten van miljarden euro's voor onderhoud aan wegen, vaarwegen en spoor. Sinds 2016 is het bedrag van uitgesteld onderhoud meer dan verdubbeld. Het kabinet komt naar verwachting volgende maand met keuzes over welke projecten doorgaan en welke niet.
10: Een 20-jarige Amsterdammer die wordt verdacht van betrokkenheid bij het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Heemstede,
6: komt binnenkort onder voorwaarden vrij. De rechtbank in Amsterdam bepaalde dat tijdens de eerste zitting in de zaak. De man krijgt onder meer een enkelband en moet zich geregeld melden bij de reclassering. In het onderzoek zijn naast hem 4 verdachten opgepakt, onder wie 2 minderjarigen. Hij zou dit tweetal in de nacht van 19 op 20 maart van Amsterdam naar Heemstede hebben gebracht om de geplande aanslag uit te voeren met een zwaar geïmproviseerd explosief dat uit onder meer een hoeveelheid benzine en een Cobra 6 bestond. Optreden van de politie voorkwam dat de aanslag daadwerkelijk werd uitgevoerd. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat is het met Greenpeace eens dat de hoeveelheid PFAS in kraanwater omlaag moet. Greenpeace concludeerde dat in grote delen van West-Nederland meer PFAS in het kraanwater zit dan het RIVM adviseert. Karremans benadrukt dat mensen het kraanwater kunnen blijven drinken, omdat de hoeveelheid PFAS onder de Europese norm blijft. Het RIVM adviseert al langer een strengere norm van 4,4 nanogram per liter, in plaats van de Europese grens van 100 nanogram. Karremans onderzoekt of een nationaal verbod op het lozen van PFAS mogelijk is en verwacht dit najaar een update.
24: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
11: Nu het buitenlands nieuws. Bij een aanval op een gevangenis in het noordwesten van Jemen zijn 9 gevangenen om het leven gekomen. Volgens een functionaris van de Houthis trof de aanval gisteravond een gevangenis in Al-Hazm in het gouvernement Al-Jawf. De gevangenen waren tijdens recente gebeurtenissen gevangen genomen. Saoedi-Arabië leidt een militaire coalitie tegen de Houthis. Die beweging heeft grote delen van Jemen onder controle. Sinds begin deze maand hebben de Houthis veel terrein ingenomen tijdens een bliksemoffensief. Door de aanhoudende gevechten zijn in september meer dan 130.000 mensen ontheemd geraakt.
12: De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken, Andriy Sybiha, waarschuwt dat 6.000 inwoners van de door Rusland bezette stad Oleski dreigen om te komen van honger en kou. Volgens hem laat Rusland geen humanitaire hulp toe in de stad die in de zuidelijke regio Gerson ligt. Sybiha zegt al lange tijd te praten over evacuatie, maar Rusland reageert niet. Hij wil de kwestie deze week aankaarten bij de algemene vergadering van de VN. Oleski ligt vlak bij de rivier Dnipro en de frontlijn. Onder de overgebleven bewoners zijn nog 200 kinderen. De Iraanse delegatie bij de VN Algemene Vergadering in New York is bereid tot indirecte onderhandelingen met de Verenigde Staten over de Straat van Hormuz. Iran zegt de straat binnen 7 dagen te kunnen heropenen als Amerika de blokkade opheft en de militaire druk vermindert. De onderhandelingen tussen beide landen liggen al weken stil. President Trump dreigde vorige week Iran helemaal op te blazen. Teheran reageerde dat het nieuwe aanvallen zou beantwoorden met nieuwe wapens. De Iraanse delegatie heeft nu de bevoegdheid gekregen het diplomatieke proces via bemiddelaars te herstarten.
13: Eurocommissaris Piotr Serafin heeft een sterk gevoel van déjà vu tijdens de onderhandelingen over de EU-meerjarenbegroting voor 2028 tot 2034. Hij zegt dat veel standpunten voorspelbaar zijn en de afgelopen decennia steeds worden herhaald. De EU-landen willen er voor 2027 uit zijn over de hoogte van het budget, maar hun posities zijn nauwelijks veranderd. Nettobetalers zoals Nederland willen niet dat hun bijdrage omhoog gaat en willen honderden miljarden schrappen van het voorgestelde budget van bijna 2 biljoen euro. Andere landen willen juist meer geld voor landbouw en achtergestelde regio's.
14: Het Oekraïense energiebedrijf Naftogaz meldt dat een olie- en gasinstallatie in de centrale regio Poltava kritieke schade heeft opgelopen door een Russische aanval met ballistische raketten. Volgens Naftogaz raakten zeker 5 raketten de technische installaties van het complex. Het complex is sinds de Russische invasie in 2022 al vaker aangevallen. Door de nieuwste schade is herstel en hergebruik van het complex onmogelijk geworden. Bij de nachtelijke Russische aanvallen op Oekraïne kwamen 4 mensen om het leven
15: en raakten duizenden mensen in het noorden zonder stroom. In Indonesië hebben meer dan 170.000 mensen ademhalingsproblemen gekregen door grote natuurbranden van de afgelopen weken. Door de branden op Borneo, Sumatra en Papua is op veel plekken een giftige smog ontstaan. Indonesië probeert al weken de branden onder controle te krijgen, die dit jaar heviger zijn dan andere jaren. 40.000 van de getroffenen zijn kleuters. Het ministerie van Gezondheid adviseert mensen in de getroffen gebieden mondmaskers te dragen.
16: En nu het economisch nieuws. Chemieconcern INEOS legt 3 fabrieken in de Noord-Engelse stad Hull stil vanwege de hoge energieprijzen. Het gaat om de laatste 3 Europese productielocaties van wereldschaal voor acetyl, een groep grondstoffen voor onder meer medicijnen, bouwmaterialen en schoonmaakmiddelen. 2 fabrieken zijn al gestopt met produceren. De derde wordt binnen enkele dagen stilgelegd. Oprichter Jim Ratcliffe zegt dat het bedrijf niet kan concurreren met gasprijzen die 12 keer zo hoog liggen als in de Verenigde Staten en 8 keer zo hoog als in China.
17: De advocaat van oud-Jumbo-baas Frits van Eert vindt dat zijn cliënt te zwaar is gestraft en ten onrechte is veroordeeld. Advocaat Daan Doornbos zegt tijdens de regiezitting in hoger beroep dat het vonnis van tafel moet en dat een nieuw onderzoek nodig is. Volgens hem ontbreekt 40% van het dossier, waaronder mogelijk ontlastende stukken. De rechtbank in Groningen veroordeelde Van Eert vorig jaar tot 2 jaar cel voor witwassen, omkoping en valsheid in geschriften. Bij de zitting was de 59-jarige Van Eert zelf niet aanwezig.
18: Voormalige vrachtvliegers van Martinair hebben recht op loon van KLM. Het gerechtshof Amsterdam oordeelt dat ongeveer 250 oud-vliegers salaris moeten krijgen voor de periode van januari 2014 tot januari 2022. De piloten werden in 2014 ontslagen toen Martinair opging in KLM. Maar dat ontslag was volgens een eerdere uitspraak onterecht. Het hof wijst de eis af dat het achterstallige loon volgens de gunstigere KLM-cao moet worden berekend.
19: De Slovaakse premier Robert Fico roept op tot een Europese noodtop over de hoge brandstofprijzen. Hij verwijt de EU dat die niet in actie komt. De Franse president Emmanuel Macron wil dat Brussel tijdelijk de regels voor brandstofkwaliteit versoepelt, zodat Europese raffinaderijen 5-20% meer diesel en kerosine kunnen produceren. Nederland heeft de hoogste brandstofprijzen van Europa. Een liter euro 95 kost rond de 2,70 euro en diesel ongeveer 2,81 euro. Het kabinet heeft vooralsnog geen plannen om de prijzen te verlagen, terwijl Duitsland vorige week de accijns op diesel en benzine met 17 cent per liter verlaagde.
20: Saoedi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding weer opgestart na droneaanvallen vorige week. Het gaat om een pijpleiding van het oosten naar de westelijke havenstad Yanbu, die belangrijk is voor de Saoedische olie-export. Er wordt nog maar beperkt olie door de 1200 kilometer lange leiding gepompt. Volledig herstel van het olietransport duurt naar verwachting ongeveer 6 weken.
21: Het Duitse energieconcern Evonik schrapt 3200 van de 31.000 banen, waarvan 2150 in Duitsland. Het bedrijf wil daarmee geld vrijmaken voor investeringen in groeimarkten en trekt zich terug uit activiteiten zonder toekomst. De reorganisatie komt bovenop een eerdere ingreep, waarbij tot eind 2026 nog eens 2800 banen verdwijnen. Evonik is ook actief in Nederland met een waterstoffabriek in Delfzijl. De Europese chemiesector kampt met overcapaciteit, zwakke vraag en hoge energieprijzen.
22: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
28: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach Dick Advocaat van Curaçao reageert laconiek op het besluit van Sontje Hansen om te stoppen als international. De aanvaller zou teleurgesteld zijn over zijn beperkte speeltijd tijdens het afgelopen WK. Advocaat zegt dat Hansen dan maar zijn best had moeten doen. De 24-jarige speler van Gaziantep speelde 45 minuten in de eerste groepswedstrijd tegen Duitsland, die met 7-1 verloren ging. Curaçao speelt binnenkort in de Nations League tegen Costa Rica, Nicaragua en twee keer tegen Trinidad en Tobago. Wielerploeg Phoenix Premier Tech heeft de komst van Felicity Wilson-Havenden bekendgemaakt. De 21-jarige Australische sluit begin volgend jaar aan bij de ploeg van onder andere Puk Pietersen, Charlotte Kohl en Yara Kastelein. Wilson-Havenden won maandag de wereldtitel tijdrijden voor beloften in Montreal. Ze versloeg daarbij de Nederlandse

0: Hervormingsvoorstel van FIFA-baas Gianni Infantino een doorzichtige manoeuvre om zijn herverkiezing veilig te stellen. Infantino schreef maandag aan de 211 aangesloten bonden dat hij wil overleggen over hervormingen. Hij stelde ook een extern onderzoek voor naar de besluitvorming binnen de FIFA. De Duitse bondsvoorzitter vindt veranderingen weliswaar noodzakelijk, maar zegt dat Infantino niet de juiste persoon is om dat proces te leiden. De KNVB heeft nog niet gereageerd op de brief. De Nederlandse Bond liet vorige maand al weten geen vertrouwen meer te hebben in Infantino. De KNVB stelde eerder voor om een internationale top over de toekomst van de FIFA te organiseren in Amsterdam. SC Heerenveen heeft doelman Sten Kremers vastgelegd. De 22-jarige keeper was transfervrij na zijn vertrek bij de Graafschap. Hij tekent een contract voor 1 seizoen met een optie voor nog 1 jaar. Kremers was de afgelopen periode op proef in Friesland. Daarvoor was hij 2 jaar reservekeeper bij de Graafschap en speelde hij 2 seizoenen bij Jong Ajax. Brian Brobbey wil zich de komende weken manifesteren als eerste spits van Oranje. De aanvaller van Sunderland scoorde zondag 3 keer in de uitwedstrijd tegen Manchester City. Manchester City won met 5-3. Brobbey zegt dat hij beter om zich heen is gaan kijken en daardoor beter weet waar zijn verdediger staat. Dat maakt het makkelijker voor hem, zegt de spits in Zeist.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen bewolkt, met vooral in het noorden af en toe wat motregen. Hier en daar laat de zon zich ook even zien. Het wordt rond de 18 graden. Aan de kust staat een zwakke tot matige zuidwestenwind. Landinwaarts is er weinig wind. Vanavond blijft het overwegend bewolkt, met in het noorden en oosten kans op wat motregen. Komende nacht kan het in het oosten en noorden licht motregenen en in het westen is er kans op mist. Het koelt af naar ongeveer 14 graden. Morgen blijft het grotendeels bewolkt, met vooral in het noorden wat regen. In het zuiden breekt de zon af en toe door. De temperatuur loopt uiteen van 18 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Janal O. moet worden vrijgesproken van het runnen van een drugslab in Rotterdam dat op 29 januari 2024 explodeerde. Dat pleitte zijn advocaat Tim Scheffer dinsdag bij de rechtbank. Het Openbaar Ministerie eiste eerder 7 jaar cel tegen O. voor het exploiteren van het lab en schuld aan de ontploffing waarbij 3 mensen omkwamen. Scheffer zei dat er geen bewijs is dat O. iets heeft gezien of geroken van het drugslab. Ook de brandweer rook tijdens een controle een aantal dagen voor de explosie niets, aldus de advocaat. Ongeveer 200 mensen hebben in Rotterdam-Zuid afscheid genomen van Alfredo Gulu. De man overleed op 12 september nadat hij onwel werd tijdens een aanhouding door de politie. Hij was 51 jaar oud. Zijn lichaam werd in een witte lijkkoets naar de Zuiderbegraafplaats gebracht. Familie en vrienden liepen mee achter de koets. Tijdens de herdenkingsdienst riep een nabestaande op om gerechtigheid te zoeken via de rechter, niet met geweld. Het Muntplein in Amsterdam is vanmiddag rond 12:30 kort afgezet geweest voor een politieactie. De politie heeft een man aangehouden die mogelijk zichzelf iets aan zou kunnen doen. Hij vormde geen gevaar voor anderen op straat. Bij de arrestatie was veel politie betrokken. Door de afsluiting reden trams 4 en 14 tijdelijk een ingekorte route. De politie voert een actie uit bij het Muntplein in het centrum van Amsterdam vanwege een verdachte situatie. Een politiewoordvoerder geeft geen verdere details. Stadsvervoerder GVB heeft de tramlijnen 4 en 14, die langs het Muntplein rijden, ingekort. Justitieminister David van Wiel heeft de Tweede Kamer op het verkeerde been gezet met zijn uitleg over 10.000 niet behandelde aangiften en meldingen van ernstige misdrijven. Dat stelt de Algemene Rekenkamer. Afgelopen zomer zei van Wiel dat het grotendeels om meldingen ging, terwijl dat slechts bij 10% het geval is. De duizenden aangiften en meldingen zijn in 2024 niet behandeld of snel terzijde geschoven door een capaciteitstekort bij de politie.

0: De Rekenkamer vindt dat de minister daarmee een onjuist beeld schetste en dat ook een latere toelichting tekortschoot. Het gevolg is dat slachtoffers van onder meer zedenzaken en zware diefstallen geen recht is gedaan.
1: Een 20-jarige Amsterdammer die wordt verdacht van betrokkenheid bij het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Heemstede, komt binnenkort onder voorwaarden vrij. De rechtbank in Amsterdam bepaalde dat tijdens de eerste zitting in de zaak. De man krijgt onder meer een enkelband en moet zich geregeld melden bij de reclassering. In het onderzoek zijn naast hem 4 verdachten opgepakt, onder wie 2 minderjarigen. Hij zou dit tweetal in de nacht van 19 op 20 maart van Amsterdam naar Heemstede hebben gebracht om de geplande aanslag uit te voeren met een zwaar geïmproviseerd explosief dat uit onder meer een hoeveelheid benzine en een Cobra 6 bestond. Optreden van de politie voorkwam dat de aanslag daadwerkelijk werd uitgevoerd.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten staan open voor een gesprek met Iran tijdens de algemene vergadering van de VN. Maar er is nog niets gepland. Dat zegt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio. Iran stuurt president Massoud Pezeshkian en minister Abbas Araghchi naar New York voor het debat dat dinsdag begint. Pezeshkian is de hoogste Iraanse functionaris op Amerikaanse bodem sinds het begin van de oorlog eind februari. Rubio zegt dat zijn land bereid is tot overleg als de vooruitzichten goed zijn en benadrukt dat Iran nooit een kernwapen mag hebben. Bij een aanval op een gevangenis in het noordwesten van Jemen zijn 9 gevangenen om het leven gekomen. Volgens een functionaris van de Houthis trof de aanval gisteravond een gevangenis in Al-Hazm in het gouvernement Al-Jawf. De gevangenen waren tijdens recente gebeurtenissen gevangen genomen. Saoedi-Arabië leidt een militaire coalitie tegen de Houthis. Die beweging heeft grote delen van Jemen onder controle. Sinds begin deze maand hebben de Houthis veel terrein ingenomen tijdens een bliksemoffensief. Door de aanhoudende gevechten zijn in september meer dan 130.000 mensen ontheemd geraakt.
1: De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken, Andriy Sybiha, waarschuwt dat 6.000 inwoners van de door Rusland bezette stad Oleski dreigen om te komen van honger en kou. Volgens hem laat Rusland geen humanitaire hulp toe in de stad die in de zuidelijke regio Gerson ligt. Sybiha zegt al lange tijd te praten over evacuatie, maar Rusland reageert niet. Hij wil de kwestie deze week aankaarten bij de algemene vergadering van de VN. Oleski ligt vlak bij de rivier Dnipro en de frontlijn. Onder de overgebleven bewoners zijn nog 200 kinderen. De Iraanse delegatie bij de VN-algemene vergadering in New York is bereid tot indirecte onderhandelingen met de Verenigde Staten over de Straat van Hormuz. Iran zegt de straat binnen 7 dagen te kunnen heropenen als Amerika de blokkade opheft en de militaire druk vermindert. De onderhandelingen tussen beide landen liggen al weken stil. President Trump dreigde vorige week Iran helemaal op te blazen. Teheran reageerde dat het nieuwe aanvallen zou beantwoorden met nieuwe wapens. De Iraanse delegatie heeft nu de bevoegdheid gekregen het diplomatieke proces via bemiddelaars te herstarten.
3: Eurocommissaris Piotr Serafin heeft een sterk gevoel van déjà vu tijdens de onderhandelingen over de EU-meerjarenbegroting voor 2028 tot 2034. Hij zegt dat veel standpunten voorspelbaar zijn en de afgelopen decennia steeds worden herhaald. De EU-landen willen er voor 2027 uit zijn over de hoogte van het budget, maar hun posities zijn nauwelijks veranderd. Nettobetalers zoals Nederland willen niet dat hun bijdrage omhoog gaat en willen honderden miljarden schrappen van het voorgestelde budget van bijna 2 biljoen euro. Andere landen willen juist meer geld voor landbouw en achtergestelde regio's.
1: Het Oekraïense energiebedrijf Naftogaz meldt dat een olie- en gasinstallatie in de centrale regio Poltava kritieke schade heeft opgelopen door een Russische aanval met ballistische raketten.
3: Volgens Naftogaz raakten zeker 5 raketten de technische installaties van het complex. Het complex is sinds de Russische invasie in 2022 al vaker aangevallen. Door de nieuwste schade is herstel en hergebruik van het complex onmogelijk geworden. Bij de nachtelijke Russische aanvallen op Oekraïne kwamen 4 mensen om het leven en raakten duizenden mensen in het noorden zonder stroom.
4: En nu het economisch nieuws. Booking.com gaat telefoonnummers van Nederlandse gebruikers beter beschermen tegen misbruik. Vanaf volgende week kunnen telefoonnummers niet meer buiten het platform worden gedeeld. De nummers blijven alleen beschikbaar op het platform zelf. Het bedrijf neemt deze maatregel om te voorkomen dat gebruikers de dupe worden van een datalek, zoals dat bij Booking.com van afgelopen april. In april kregen onbevoegde derden toegang tot boekingsinformatie, e-mailadressen en telefoonnummers. Het is nog onbekend hoeveel klanten zijn getroffen en hoe het lek kon ontstaan. Chemieconcern INEOS legt 3 fabrieken in de Noord-Engelse stad Hull stil vanwege de hoge energieprijzen. Het gaat om de laatste 3 Europese productielocaties van wereldschaal voor acetyl, een groep grondstoffen voor onder meer medicijnen, bouwmaterialen en schoonmaakmiddelen. 2 fabrieken zijn al gestopt met produceren. De derde wordt binnen enkele dagen stilgelegd. Oprichter Jim Ratcliffe zegt dat het bedrijf niet kan concurreren met gasprijzen die 12 keer zo hoog liggen als in de Verenigde Staten en 8 keer zo hoog als in China. Voormalige vrachtvliegers van Martinair hebben recht op loon van KLM. Het gerechtshof Amsterdam oordeelt dat ongeveer 250 oud-vliegers salaris moeten krijgen voor de periode van januari 2014 tot januari 2022. De piloten werden in 2014 ontslagen toen Martinair opging in KLM. Maar dat ontslag was volgens een eerdere uitspraak onterecht. Het Hof wijst de eis af dat het achterstallige loon volgens de gunstigere KLM-CAO moet worden berekend. De advocaat van oud-Jumbo-baas Frits van Eert vindt dat zijn cliënt te zwaar is gestraft en ten onrechte is veroordeeld. Advocaat Daan Doornbos zegt tijdens de regiezitting in hoger beroep dat het vonnis van tafel moet en dat een nieuw onderzoek nodig is. Volgens hem ontbreekt 40% van het dossier, waaronder mogelijk ontlastende stukken. De rechtbank in Groningen veroordeelde Van Eert vorig jaar tot 2 jaar cel voor witwassen, omkoping en valsheid in geschriften. Bij de zitting was de 59-jarige Van Eert zelf niet aanwezig. De Slovaakse premier Robert Fico roept op tot een Europese noodtop over de hoge brandstofprijzen. Hij verwijt de EU dat die niet in actie komt. De Franse president Emmanuel Macron wil dat Brussel tijdelijk de regels voor brandstofkwaliteit versoepelt, zodat Europese raffinaderijen 5-20% meer diesel en kerosine kunnen produceren. Nederland heeft de hoogste brandstofprijzen van Europa. Een liter euro 95 kost rond de 2,70 euro en diesel ongeveer 2,81 euro. Het kabinet heeft vooralsnog geen plannen om de prijzen te verlagen, terwijl Duitsland vorige week de accijns op diesel en benzine met 17 cent per liter verlaagde. Saoedi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding weer opgestart na droneaanvallen vorige week. Het gaat om een pijpleiding van het oosten naar de westelijke havenstad Yanbu, die belangrijk is voor de Saoedische olie-export. Er wordt nog maar beperkt olie door de 1200 kilometer lange leiding gepompt. Volledig herstel van het olietransport duurt naar verwachting ongeveer 6 weken.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
5: Tot slot het sportnieuws. Wielerploeg Phoenix Premier Tech heeft de komst van Felicity Wilson-Havenden bekendgemaakt. De 21-jarige Australische sluit begin volgend jaar aan bij de ploeg van onder andere Puk Pietersen, Charlotte Kool en Yara Kastelein. Wilson-Havenden won maandag de wereldtitel tijdrijden voor beloften in Montreal. Ze versloeg daarbij de Nederlandse Nienke Vinken. Max Verstappen hoopt dit weekend bij de grote prijs van Azerbeidzjan de goede lijn door te trekken naar zijn tweede plaats in Spanje. De viervoudig wereldkampioen eindigde daar achter WK-leider Kimi Antonelli. Verstappen zegt dat het team hard heeft gewerkt om het positieve momentum vast te houden. Hij won de Grand Prix in Baku eerder in 2022 en 2025. Teamgenoot Isaac Hadjar keert terug na een polsblessure. De voorzitter van de Duitse Voetbalbond noemt het hervormingsvoorstel van FIFA-baas Gianni Infantino een doorzichtige manoeuvre om zijn herverkiezing veilig te stellen. Infantino schreef maandag aan de 211 aangesloten bonden dat hij wil overleggen over hervormingen. Hij stelde ook een extern onderzoek voor naar de besluitvorming binnen de FIFA. De Duitse bondsvoorzitter vindt veranderingen weliswaar noodzakelijk, maar zegt dat Infantino niet de juiste persoon is om dat proces te leiden. De KNVB heeft nog niet gereageerd op de brief. De Nederlandse bond liet vorige maand al weten geen vertrouwen meer te hebben in Infantino. De KNVB stelde eerder voor om een internationale top over de toekomst van de FIFA te organiseren in Amsterdam. SC Heerenveen heeft doelman Sten Kremers vastgelegd. De 22-jarige keeper was transfervrij na zijn vertrek bij de Graafschap. Hij tekent een contract voor één seizoen met een optie voor nog een jaar. Kremers was de afgelopen periode op proef in Friesland. Daarvoor was hij 2 jaar reservekeeper bij de Graafschap en speelde hij 2 seizoenen bij Jong Ajax. Ryan Brobbey wil zich de komende weken manifesteren als eerste spits van Oranje. De aanvaller van Sunderland scoorde zondag 3 keer in de met 5-3 verloren uitwedstrijd tegen Manchester City. Brobbey zegt beter om zich heen te kijken en beter te weten waar zijn verdediger staat. Spits Donjel Malen van AS Roma heeft zich met een blessure afgemeld voor Oranje. Brobbey hoopt donderdag te laten zien dat hij in goede doen is. Aanvoerder Federico Valverde van Real Madrid heeft zijn linker enkel verstuikt. De international van Uruguay liep de blessure zondag op tijdens de verloren wedstrijd bij Atletico Madrid. Volgens Spaanse media moet Valverde een aantal weken herstellen en lijkt hij de aankomende oefeninterlands van Uruguay te moeten missen. Valverde raakte geblesseerd bij een tackle van tegenstander Lee Kang-in. Real Madrid-trainer José Mourinho toonde na afloop een foto met daarop 2 overtredingen waarvoor spelers van Atletico niet werden bestraft.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen bewolkt. In het noorden valt af en toe wat motregen, maar hier en daar laat de zon zich ook even zien. Het wordt ongeveer 19 graden. Aan de kust waait het zwak tot matig uit het westen. Landinwaarts is er weinig wind. Vanavond blijft het bewolkt met in het noorden en oosten kans op motregen. Er staat nauwelijks wind. Vannacht mogelijk wat motregen in het oosten en noorden en in het westen kan er mist ontstaan. De temperatuur zakt naar een graad of 14. Morgen begint mistig in het westen. Verder veel bewolking met vooral in het noorden wat regen. In het zuiden af en toe zon. De temperatuur ligt tussen de 18 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig, aan de kust matig tot vrij krachtig.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. De rechtbank in Arnhem heeft Mark 1 dinsdag 20 jaar cel opgelegd voor het wurgen van zijn partner Nelleke in Beuningen. De 54-jarige man doodde de 64-jarige vrouw half december vorig jaar nadat ze van hem wilde scheiden. Volgens de rechtbank handelde hij met vooropgezet plan, blijkt uit zoekslagen op zijn laptop en telefoon. E. wurgde de vrouw 's nachts in de woonkamer, schreef daarna €3.000 over en belde vervolgens zelf de hulpdiensten. De advocaat van Jalal O. heeft vrijspraak geëist voor het runnen van een drugslab in Rotterdam dat in januari 2024 explodeerde. Het Openbaar Ministerie eiste eerder 7 jaar cel tegen O. voor het exploiteren van het lab en schuld aan de ontploffing waarbij 3 mensen omkwamen. Volgens advocaat Tim Scheffer is er geen bewijs dat O. iets heeft gezien of geroken van de drugsproductie. O. huurde de bedrijfsruimte en gebruikte de garage als opslagruimte voor zijn bouwbedrijf. Het gerechtsgebouw in Zwolle is ontruimd nadat er brand ontstond in de parkeergarage onder het gebouw. De brand ontstond in een technische ruimte en ging gepaard met lichte rookontwikkeling. Op het moment van de ontruiming was het hoge beroep van oud-Jumbo-baas Frits van Eert bezig. Staatsbosbeheer neemt meer tijd voor een besluit over de toekomst van zijn 7 buitencentra. De organisatie wilde de bezoekerscentra aanvankelijk per januari 2027 sluiten, maar houdt ze nu langer open. De centra ontvangen jaarlijks 1,3 miljoen bezoekers, maar zijn niet rendabel. Staatsbosbeheer wil zich meer richten op natuurbeheer en gebruikt de extra tijd om per locatie gesprekken te voeren met partners. Ongeveer 200 mensen hebben in Rotterdam-Zuid afscheid genomen van Alfredo Gulu. De man overleed op 12 september nadat hij onwel werd tijdens een aanhouding door de politie. Hij was 51 jaar oud. Zijn lichaam werd in een witte lijkkoets naar de Zuiderbegraafplaats gebracht. Familie en vrienden liepen mee achter de koets. Tijdens de herdenkingsdienst riep een nabestaande op om gerechtigheid te zoeken via de rechter, niet met geweld. Het Muntplein in Amsterdam is vanmiddag rond 12:30 kort afgezet geweest voor een politieactie. De politie heeft een man aangehouden die mogelijk zichzelf iets aan zou kunnen doen. Hij vormde geen gevaar voor anderen op straat. Bij de arrestatie was veel politie betrokken. Door de afsluiting reden trams 4 en 14 tijdelijk een ingekorte route.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten staan open voor een gesprek met Iran tijdens de algemene vergadering van de VN. Maar er is nog niets gepland. Dat zegt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio. Iran stuurt president Massoud Pezeshkian en minister Abbas Araghchi naar New York voor het debat dat dinsdag begint. Pezeshkian is de hoogste Iraanse functionaris op Amerikaanse bodem sinds het begin van de oorlog eind februari. Rubio zegt dat zijn land bereid is tot overleg als de vooruitzichten goed zijn. En benadrukt dat Iran nooit een kernwapen mag hebben. Bij een aanval op een gevangenis in het noordwesten van Jemen zijn 9 gevangenen om het leven gekomen. Volgens een functionaris van de Houthis trof de aanval gisteravond een gevangenis in Al-Hazm in het gouvernement Al-Jawf. De gevangenen waren tijdens recente gebeurtenissen gevangen genomen. Saoedi-Arabië leidt een militaire coalitie tegen de Houthis. Die beweging heeft grote delen van Jemen onder controle. Sinds begin deze maand hebben de Houthis veel terrein ingenomen tijdens een bliksemoffensief. Door de aanhoudende gevechten zijn in september meer dan 130.000 mensen ontheemd geraakt. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken, Andriy Sybiha, waarschuwt dat 6.000 inwoners van de door Rusland bezette stad Oleski dreigen om te komen van honger en kou. Volgens hem laat Rusland geen humanitaire hulp toe in de stad die in de zuidelijke regio Gerson ligt. Sybiha zegt al lange tijd te praten over evacuatie, maar Rusland reageert niet. Hij wil de kwestie deze week aankaarten bij de algemene vergadering van de VN. Oleski ligt vlak bij de rivier Dnipro en de frontlijn. Onder de overgebleven bewoners zijn nog 200 kinderen. De Iraanse delegatie bij de VN Algemene Vergadering in New York is bereid tot indirecte onderhandelingen met de Verenigde Staten over de Straat van Hormuz. Iran zegt de straat binnen 7 dagen te kunnen heropenen als Amerika de blokkade opheft en de militaire druk vermindert. De onderhandelingen tussen beide landen liggen al weken stil. President Trump dreigde vorige week Iran helemaal op te blazen. Teheran reageerde dat het nieuwe aanvallen zou beantwoorden met nieuwe wapens. De Iraanse delegatie heeft nu de bevoegdheid gekregen het diplomatieke proces via bemiddelaars te herstarten. Eurocommissaris Piotr Serafin heeft een sterk gevoel van déjà vu tijdens de onderhandelingen over de EU-meerjarenbegroting voor 2028 tot 2034. Hij zegt dat veel standpunten voorspelbaar zijn en de afgelopen decennia steeds worden herhaald. De EU-landen willen er voor 2027 uit zijn over de hoogte van het budget. Maar hun posities zijn nauwelijks veranderd. Nettobetalers, zoals Nederland, willen niet dat hun bijdrage omhoog gaat en willen honderden miljarden schrappen van het voorgestelde budget van bijna 2 biljoen euro. Andere landen willen juist meer geld voor landbouw en achtergestelde regio's.
7: Het Oekraïense energiebedrijf Naftogaz meldt dat een olie- en gasinstallatie in de centrale regio Poltava kritieke schade heeft opgelopen door een Russische aanval met ballistische raketten. Volgens Naftogaz raakten zeker 5 raketten de technische installaties van het complex. Het complex is sinds de Russische invasie in 2022 al vaker aangevallen. Door de nieuwste schade is herstel en hergebruik van het complex onmogelijk geworden. Bij de nachtelijke Russische aanvallen op Oekraïne kwamen 4 mensen om het leven en raakten duizenden mensen in het noorden zonder stroom.
8: En nu het economisch nieuws. Booking.com maakt het vanaf volgende week niet meer mogelijk om telefoonnummers van Nederlandse gebruikers buiten het platform te delen. De nummers blijven dan alleen nog beschikbaar op het platform zelf. Het bedrijf neemt deze maatregel na een datalek in april, waarbij onbevoegde derden toegang kregen tot boekingsinformatie, e-mailadressen en telefoonnummers. De fraudehelpdesk zag in de eerste 6 maanden van dit jaar een forse stijging van phishing rond boekingsplatformen. Er kwamen 1072 meldingen binnen, waarvan ruim 90% over Booking.com ging. Uit onderzoek van Booking.com blijkt dat bijna de helft van de ondervraagden een valse hotelpagina niet herkende als fraude. Chemieconcern INEOS legt 3 fabrieken in de Noord-Engelse stad Hull stil vanwege de hoge energieprijzen. Het gaat om de laatste 3 Europese productielocaties van wereldschaal voor acetyl, een groep grondstoffen voor onder meer medicijnen, bouwmaterialen en schoonmaakmiddelen. 2 fabrieken zijn al gestopt met produceren. De derde wordt binnen enkele dagen stilgelegd. Oprichter Jim Ratcliffe zegt dat het bedrijf niet kan concurreren met gasprijzen die 12 keer zo hoog liggen als in de Verenigde Staten en 8 keer zo hoog als in China. Voormalige vrachtvliegers van Martinair hebben recht op loon van KLM. Het gerechtshof Amsterdam oordeelt dat ongeveer 250 oud-vliegers salaris moeten krijgen voor de periode van januari 2014 tot januari 2022. De piloten werden in 2014 ontslagen toen Martinair opging in KLM. Maar dat ontslag was volgens een eerdere uitspraak onterecht. Het hof wijst de eis af dat het achterstallige loon volgens de gunstigere KLM-CAO moet worden berekend. De advocaat van oud-Jumbo-baas Frits van Eert vindt dat zijn cliënt te zwaar is gestraft en ten onrechte is veroordeeld. Advocaat Daan Doornbos zegt tijdens de regiezitting in hoger beroep dat het vonnis van tafel moet en dat er nieuw onderzoek nodig is. Volgens hem ontbreekt 40% van het dossier, waaronder mogelijk ontlastende stukken. De rechtbank in Groningen veroordeelde van Eert vorig jaar tot 2 jaar cel voor witwassen, omkoping en valsheid in geschriften. Bij de zitting was de 59-jarige van Eert zelf niet aanwezig.
9: De Slovaakse premier Robert Fico roept op tot een Europese noodtop over de hoge brandstofprijzen. Hij verwijt de EU dat die niet in actie komt. De Franse president Emmanuel Macron wil dat Brussel tijdelijk de regels voor brandstofkwaliteit versoepelt, zodat Europese raffinaderijen 5-20% meer diesel en kerosine kunnen produceren. Nederland heeft de hoogste brandstofprijzen van Europa. Een liter euro 95 kost rond de 2,70 euro en diesel ongeveer 2,81 euro. Het kabinet heeft vooralsnog geen plannen om de prijzen te verlagen, terwijl Duitsland vorige week de accijns op diesel en benzine met 17 cent per liter verlaagde.
10: Saoedi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding weer opgestart na droneaanvallen vorige week. Het gaat om een pijpleiding van het oosten naar de westelijke havenstad Yanbu, die belangrijk is voor de Saoedische olie-export. Er wordt nog maar beperkt olie door de 1200 kilometer lange leiding gepompt. Volledig herstel van het olietransport duurt naar verwachting ongeveer 6 weken.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws.
11: Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
12: Tot slot het sportnieuws. Wielerploeg Phoenix Premier Tech heeft de komst van Felicity Wilson-Havenden bekendgemaakt. De 21-jarige Australische sluit begin volgend jaar aan bij de ploeg van onder andere Puk Pietersen, Charlotte Kohl en Yara Kastelein. Wilson-Havenden won maandag de wereldtitel tijdrijden voor beloften in Montreal. Ze versloeg daarbij de Nederlandse Nienke Vinken. Max Verstappen hoopt dit weekend bij de Grote Prijs van Azerbeidzjan de goede lijn door te trekken naar zijn tweede plaats in Spanje. De viervoudig wereldkampioen eindigde daar achter WK-leider Kimi Antonelli. Verstappen zegt dat het team hard heeft gewerkt om het positieve momentum vast te houden. Hij won de Grand Prix in Baku eerder in 2022 en 2025. Teamgenoot Isaac Hadjar keert terug na een polsblessure. De voorzitter van de Duitse Voetbalbond noemt het hervormingsvoorstel van FIFA-baas Gianni Infantino een doorzichtige manoeuvre om zijn herverkiezing veilig te stellen. Infantino schreef maandag aan de 211 aangesloten bonden dat hij wil overleggen over hervormingen. Hij stelde ook een extern onderzoek voor naar de besluitvorming binnen de FIFA. De Duitse bondsvoorzitter vindt veranderingen weliswaar noodzakelijk, maar zegt dat Infantino niet de juiste persoon is om dat proces te leiden. De KNVB heeft nog niet gereageerd op de brief. De Nederlandse bond liet vorige maand al weten geen vertrouwen meer te hebben in Infantino. De KNVB stelde eerder voor om een internationale top over de toekomst van de FIFA te organiseren in Amsterdam. SC Heerenveen heeft doelman Sten Kremers vastgelegd. De 22-jarige keeper was transfervrij na zijn vertrek bij de Graafschap. Hij tekent een contract voor één seizoen met een optie voor nog een jaar. Kremers was de afgelopen periode op proef in Friesland. Daarvoor was hij 2 jaar reservekeeper bij de Graafschap en speelde hij 2 seizoenen bij Jong Ajax. Ryan Brobbey wil zich de komende weken manifesteren als eerste spits van Oranje. De aanvaller van Sunderland scoorde zondag 3 keer in de met 5-3 verloren uitwedstrijd tegen Manchester City. Brobbey zegt beter om zich heen te kijken en beter te weten waar zijn verdediger staat. Spits Donjel Malen van AS Roma heeft zich met een blessure afgemeld voor Oranje. Brobbey hoopt donderdag te laten zien dat hij in goede doen is. Aanvoerder Federico Valverde van Real Madrid heeft zijn linker enkel verstuikt. De international van Uruguay liep de blessure zondag op tijdens de verloren wedstrijd bij Atletico Madrid. Volgens Spaanse media moet Valverde een aantal weken herstellen en lijkt hij de aankomende oefeninterlands van Uruguay te moeten missen. Valverde raakte geblesseerd bij een tackle van tegenstander Lee Kang-in. Real Madrid-trainer José Mourinho toonde na afloop een foto met daarop 2 overtredingen waarvoor spelers van Atletico niet werden bestraft.
11: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het op veel plekken bewolkt met vooral in het noorden af en toe wat motregen. Her en der laat de zon zich ook even zien. Het wordt ongeveer 19 graden. Aan de kust waait een zwakke tot matige westenwind. Landinwaarts is er weinig wind. Vanavond blijft het overwegend bewolkt met kans op motregen in het noorden en oosten. De komende nacht kan het in het westen mistig worden en in het noorden en oosten valt er mogelijk nog wat motregen. De temperatuur zakt naar zo'n 14 graden.
11: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
13: Dit is het Binnenlands Nieuws. Mark Ey, 54, is veroordeeld tot 20 jaar cel voor het wurgen van zijn 64-jarige partner Nelleke half december vorig jaar in Beuningen. De rechtbank oordeelt dat hij haar met vooropgezet plan heeft gedood, omdat hij bang was alles kwijt te raken na een dreigende scheiding. Ey wurgde de vrouw 's nachts in de woonkamer, schreef daarna €3.000 over en belde vervolgens zelf de politie. De rechtbank noemt hem kil en gevoelloos, iemand die alleen aan zijn eigen belangen dacht. Hij heeft nooit volledige openheid gegeven over zijn motieven, wat het verdriet van de nabestaanden volgens de rechtbank nog groter maakt.
14: Nationaal Ereveld Loenen krijgt vanaf donderdag ruimte voor ongeveer 500 nieuwe oorlogsgraven. De uitbreiding is nodig omdat de huidige grafvakken vrijwel vol zijn en er ieder jaar nog oorlogsslachtoffers worden herbegraven. Het is voor het eerst sinds halverwege de vorige eeuw dat een Nederlands ereveld op deze manier wordt uitgebreid. Op het ereveld liggen bijna 4000 oorlogsslachtoffers begraven. Tijdens de inwijding donderdag worden ook twee slachtoffers herbegraven die in Nederlandse dienst sneuvelden.
15: Het gerechtsgebouw in Zwolle is ontruimd nadat er brand ontstond in de parkeergarage onder het gebouw. De brand ontstond in een technische ruimte en ging gepaard met lichte rookontwikkeling. Op het moment van de ontruiming was het hoge beroep van oud-Jumbo-baas Frits van Eert bezig.
16: De advocaat van Jalal O. heeft vrijspraak geëist voor het runnen van een drugslab in Rotterdam dat in januari 2024 explodeerde. Het Openbaar Ministerie eiste eerder 7 jaar cel tegen O. voor het exploiteren van het lab en schuld aan de ontploffing waarbij 3 mensen omkwamen. Volgens advocaat Tim Scheffer is er geen bewijs dat O. iets heeft gezien of geroken van de drugsproductie. O. huurde de bedrijfsruimte en gebruikte de garage als opslagruimte voor zijn bouwbedrijf.
17: Staatsbosbeheer neemt meer tijd voor een besluit over de toekomst van zijn 7 buitencentra. De organisatie wilde de bezoekerscentra aanvankelijk per januari 2027 sluiten, maar houdt ze nu langer open. De centra ontvangen jaarlijks 1,3 miljoen bezoekers, maar zijn niet rendabel. Staatsbosbeheer wil zich meer richten op natuurbeheer en gebruikt de extra tijd om per locatie gesprekken te voeren met partners.
18: Ongeveer 200 mensen hebben in Rotterdam-Zuid afscheid genomen van Alfredo Gulu. De man overleed op 12 september nadat hij onwel werd tijdens een aanhouding door de politie. Hij was 51 jaar oud. Zijn lichaam werd in een witte lijkkoets naar de Zuiderbegraafplaats gebracht. Familie en vrienden liepen mee achter de koets. Tijdens de herdenkingsdienst riep een nabestaande op om gerechtigheid te zoeken via de rechter, niet met geweld.
19: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
20: Nu het buitenlands nieuws.
21: De Amerikaanse minister Rubio zegt dat de VS openstaan voor een gesprek met Iran tijdens de algemene vergadering van de VN in New York. Er staat op dit moment geen ontmoeting gepland. Iran stuurt president Pezeshkian en minister Araghi naar het debat dat dinsdag begint. Pezeshkian is de hoogste Iraanse functionaris op Amerikaanse bodem sinds het begin van de oorlog met de VS en Israël eind februari. Een Iraanse functionaris zegt dat de delegatie bereid is tot indirecte onderhandelingen met de VS over de heropening van de Straat van Hormuz.
22: Bij een aanval op een gevangenis in het noordwesten van Jemen zijn 9 gevangenen om het leven gekomen. Volgens een functionaris van de Houthis trof de aanval gisteravond een gevangenis in Al-Hazm in het gouvernement Al-Jawf. De gevangenen waren tijdens recente gebeurtenissen gevangen genomen. Saoedi-Arabië leidt een militaire coalitie tegen de Houthis. Die beweging heeft grote delen van Jemen onder controle. Sinds begin deze maand hebben de Houthis veel terrein ingenomen tijdens een bliksemoffensief. Door de aanhoudende gevechten zijn in september meer dan 130.000 mensen ontheemd geraakt.
23: De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken, Andriy Sybiha, waarschuwt dat 6.000 inwoners van de door Rusland bezette stad Oleski dreigen om te komen van honger en kou. Volgens hem laat Rusland geen humanitaire hulp toe in de stad die in de zuidelijke regio Gerson ligt. Sybiha zegt al lange tijd te praten over evacuatie, maar Rusland reageert niet. Hij wil de kwestie deze week aankaarten bij de algemene vergadering van de VN. Oleski ligt vlak bij de rivier Dnipro en de frontlijn. Onder de overgebleven bewoners zijn nog 200 kinderen.
24: De Iraanse delegatie bij de VN Algemene Vergadering in New York is bereid tot indirecte onderhandelingen met de Verenigde Staten over de Straat van Hormuz. Iran zegt de straat binnen 7 dagen te kunnen heropenen als Amerika de blokkade opheft en de militaire druk vermindert. De onderhandelingen tussen beide landen liggen al weken stil. President Trump dreigde vorige week Iran helemaal op te blazen. Teheran reageerde dat het nieuwe aanvallen zou beantwoorden met nieuwe wapens. De Iraanse delegatie heeft nu de bevoegdheid gekregen het diplomatieke proces via bemiddelaars te herstarten.
0: Eurocommissaris Piotr Serafin heeft een sterk gevoel van déjà vu tijdens de onderhandelingen over de EU-meerjarenbegroting voor 2028 tot 2034. Hij zegt dat veel standpunten voorspelbaar zijn en de afgelopen decennia steeds worden herhaald. De EU-landen willen er voor 2027 uit zijn over de hoogte van het budget, maar hun posities zijn nauwelijks veranderd. Nettobetalers zoals Nederland willen niet dat hun bijdrage omhoog gaat en willen honderden miljarden schrappen van het voorgestelde budget van bijna 2 biljoen euro. Andere landen willen juist meer geld voor landbouw en achtergestelde regio's.
1: Het Oekraïense energiebedrijf Naftogaz meldt dat een olie- en gasinstallatie in de centrale regio Poltava kritieke schade heeft opgelopen door een Russische aanval met ballistische raketten. Volgens Naftogaz raakten zeker 5 raketten de technische installaties van het complex. Het complex is sinds de Russische invasie in 2022 al vaker aangevallen. Door de nieuwste schade is herstel en hergebruik van het complex onmogelijk geworden. Bij de nachtelijke Russische aanvallen op Oekraïne kwamen 4 mensen om het leven en raakten duizenden mensen in het noorden zonder stroom.
3: En nu het economisch nieuws.
4: Booking.com maakt het vanaf volgende week niet meer mogelijk om telefoonnummers van Nederlandse gebruikers buiten het platform te delen. De nummers blijven dan alleen nog beschikbaar op het platform zelf. Het bedrijf neemt deze maatregel na een datalek in april, waarbij onbevoegde derden toegang kregen tot boekingsinformatie, e-mailadressen en telefoonnummers. De fraudehelpdesk zag in de eerste 6 maanden van dit jaar een forse stijging van phishing rond boekingsplatformen. Er kwamen 1072 meldingen binnen, waarvan ruim 90% over Booking.com ging. Uit onderzoek van Booking.com blijkt dat bijna de helft van de ondervraagden een valse hotelpagina niet herkende als fraude.
5: Chemieconcern INEOS legt 3 fabrieken in de Noord-Engelse stad Hull stil vanwege de hoge energieprijzen. Het gaat om de laatste 3 Europese productielocaties van wereldschaal voor acetyl, een groep grondstoffen voor onder meer medicijnen, bouwmaterialen en schoonmaakmiddelen. 2 fabrieken zijn al gestopt met produceren. De derde wordt binnen enkele dagen stilgelegd. Oprichter Jim Ratcliffe zegt dat het bedrijf niet kan concurreren met gasprijzen die 12 keer zo hoog liggen als in de Verenigde Staten en 8 keer zo hoog als in China.
25: Voormalige vrachtvliegers van Martinair hebben recht op loon van KLM. Het gerechtshof Amsterdam oordeelt dat ongeveer 250 oud-vliegers salaris moeten krijgen voor de periode van januari 2014 tot januari 2022. De piloten werden in 2014 ontslagen toen Martinair opging in KLM. Maar dat ontslag was volgens een eerdere uitspraak onterecht. Het Hof wijst de eis af dat het achterstallige loon volgens de gunstigere KLM-CAO moet worden berekend.
26: De advocaat van oud-Jumbo-baas Frits van Eert vindt dat zijn cliënt te zwaar is gestraft en ten onrechte is veroordeeld. Advocaat Daan Doornbos zegt tijdens de regiezitting in hoger beroep dat het vonnis van tafel moet en dat een nieuw onderzoek nodig is. Volgens hem ontbreekt 40% van het dossier, waaronder mogelijk ontlastende stukken. De rechtbank in Groningen veroordeelde Van Eert vorig jaar tot 2 jaar cel voor witwassen, omkoping en valsheid in geschriften. Bij de zitting was de 59-jarige Van Eert zelf niet aanwezig.
27: De Slovaakse premier Robert Fico roept op tot een Europese noodtop over de hoge brandstofprijzen. Hij verwijt de EU dat die niet in actie komt. De Franse president Emmanuel Macron wil dat Brussel tijdelijk de regels voor brandstofkwaliteit versoepelt, zodat Europese raffinaderijen 5 tot 20% meer diesel en kerosine kunnen produceren. Nederland heeft de hoogste brandstofprijzen van Europa. Een liter euro 95 kost rond de 2,70 euro en diesel ongeveer 2,81 euro. Het kabinet heeft vooralsnog geen plannen om de prijzen te verlagen. terwijl Duitsland vorige week de accijns op diesel en benzine met 17 cent per liter verlaagde.
2: Saoedi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding weer opgestart na droneaanvallen vorige week. Het gaat om een pijpleiding van het oosten naar de westelijke havenstad Yanbu, die belangrijk is voor de Saoedische olie-export. Er wordt nog maar beperkt olie door de 1200 kilometer lange leiding gepompt. Volledig herstel van het olietransport duurt naar verwachting ongeveer 6 weken.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
7: Tot slot het sportnieuws. Wielerploeg Phoenix Premier Tech heeft de komst van Felicity Wilson-Havenden bekendgemaakt. De 21-jarige Australische sluit begin volgend jaar aan bij de ploeg van onder andere Puk Pietersen, Charlotte Kohl en Yara Kastelein. Wilson-Havenden won maandag de wereldtitel tijdrijden voor beloften in Montreal. Ze versloeg daarbij de Nederlandse Nienke Vinken. Max Verstappen hoopt dit weekend bij de Grote Prijs van Azerbeidzjan de goede lijn door te trekken naar zijn tweede plaats in Spanje. De viervoudig wereldkampioen eindigde daar achter WK-leider Kimi Antonelli. Verstappen zegt dat het team hard heeft gewerkt om het positieve momentum vast te houden. Hij won de Grand Prix in Baku eerder in 2022 en 2025. Teamgenoot Isaac Hadjar keert terug na een polsblessure. De voorzitter van de Duitse Voetbalbond noemt het hervormingsvoorstel van FIFA-baas Gianni Infantino een doorzichtige manoeuvre om zijn herverkiezing veilig te stellen. Infantino schreef maandag aan de 211 aangesloten bonden dat hij wil overleggen over hervormingen. Hij stelde ook een extern onderzoek voor naar de besluitvorming binnen de FIFA. De Duitse bondsvoorzitter vindt veranderingen weliswaar noodzakelijk, maar zegt dat Infantino niet de juiste persoon is om dat proces te leiden. De KNVB heeft nog niet gereageerd op de brief. De Nederlandse bond liet vorige maand al weten geen vertrouwen meer te hebben in Infantino. De KNVB stelde eerder voor om een internationale top over de toekomst van de FIFA te organiseren in Amsterdam. SC Heerenveen heeft doelman Sten Kremers vastgelegd. De 22-jarige keeper was transfervrij na zijn vertrek bij de Graafschap. Hij tekent een contract voor 1 seizoen met een optie voor nog een jaar. Kremers was de afgelopen periode op proef in Friesland. Daarvoor was hij 2 jaar reservekeeper bij de Graafschap en speelde hij 2 seizoenen bij Jong Ajax. Ryan Brobbey wil zich de komende weken manifesteren als eerste spits van Oranje. De aanvaller van Sunderland scoorde zondag 3 keer in de met 5-3 verloren uitwedstrijd tegen Manchester City. Brobbey zegt beter om zich heen te kijken en beter te weten waar zijn verdediger staat. Spits Donjal Malen van AS Roma heeft zich met een blessure afgemeld voor Oranje. Brobbey hoopt donderdag te laten zien dat hij in goede doen is. Aanvoerder Federico Valverde van Real Madrid heeft zijn linker enkel verstuikt. De international van Uruguay liep de blessure zondag op tijdens de verloren wedstrijd bij Atletico Madrid. Volgens Spaanse media moet Valverde een aantal weken herstellen en lijkt hij de aankomende oefeninterlands van Uruguay te moeten missen. Valverde raakte geblesseerd bij een tackle van tegenstander Lee Kang-in. Real Madrid-trainer José Mourinho toonde na afloop een foto met daarop 2 overtredingen waarvoor spelers van Atletico niet werden bestraft.
6: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het op veel plekken bewolkt, met vooral in het noorden af en toe wat motregen. Ook breekt de zon hier en daar nog even door. Het wordt ongeveer 19 graden. Aan de kust waait het zwak tot matig uit het westen. Landinwaarts is er weinig wind. Vanavond blijft het overwegend bewolkt. In het noorden en oosten opnieuw kans op motregen. De wind valt weg. Vannacht mogelijk nog wat motregen in het oosten en noorden en vooral in het westen kans op mist. De temperatuur zakt naar ongeveer 14 graden. Morgenochtend start het in het westen misschien met mist, verder veel bewolking en vooral in het noorden wat regen. In het zuiden af en toe zon. Morgenmiddag blijft het overwegend bewolkt met in het noorden nog wat regen. Temperaturen tussen 18 en 21 graden. De zuidwestenwind wordt aan de kust vrij krachtig, in het Waddengebied mogelijk krachtig.
8: is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. Mark Ey, 54, is veroordeeld tot 20 jaar cel voor het wurgen van zijn 64-jarige partner Nelleke half december vorig jaar in Beuningen. De rechtbank oordeelt dat hij haar met vooropgezet plan heeft gedood, omdat hij bang was alles kwijt te raken na een dreigende scheiding. Ey wurgde de vrouw 's nachts in de woonkamer, schreef daarna €3000 over en belde vervolgens zelf de politie. De rechtbank noemt hem kil en gevoelloos, iemand die alleen aan zijn eigen belangen dacht. Hij heeft nooit volledige openheid gegeven over zijn motieven, wat het verdriet van de nabestaanden volgens de rechtbank nog groter maakt.
10: Nationaal Ereveld Loenen krijgt vanaf donderdag ruimte voor ongeveer 500 nieuwe oorlogsgraven. De uitbreiding is nodig omdat de huidige grafvakken vrijwel vol zijn en er ieder jaar nog oorlogsslachtoffers worden herbegraven. Het is voor het eerst sinds halverwege de vorige eeuw dat een Nederlands ereveld op deze manier wordt uitgebreid. Op het ereveld liggen bijna 4000 oorlogsslachtoffers begraven. Tijdens de inwijding donderdag worden ook twee slachtoffers herbegraven die in Nederlandse dienst sneuvelden.
11: Het gerechtsgebouw in Zwolle is ontruimd nadat er brand ontstond in de parkeergarage onder het gebouw. De brand ontstond in een technische ruimte en ging gepaard met lichte rookontwikkeling. Op het moment van de ontruiming was het hoge beroep van oud-Jumbo-baas Frits van Eert bezig.
12: De advocaat van Jalal O. heeft vrijspraak geëist voor het runnen van een drugslab in Rotterdam dat in januari 2024 explodeerde. Het Openbaar Ministerie eiste eerder 7 jaar cel tegen O. voor het exploiteren van het lab en schuld aan de ontploffing waarbij 3 mensen omkwamen. Volgens advocaat Tim Scheffer is er geen bewijs dat O iets heeft gezien of geroken van de drugsproductie. O huurde de bedrijfsruimte en gebruikte de garage als opslagruimte voor zijn bouwbedrijf.
13: Staatsbosbeheer neemt meer tijd voor een besluit over de toekomst van zijn 7 buitencentra. De organisatie wilde de bezoekerscentra aanvankelijk per januari 2027 sluiten, maar houdt ze nu langer open. De centra ontvangen jaarlijks 1,3 miljoen bezoekers, maar zijn niet rendabel. Staatsbosbeheer wil zich meer richten op natuurbeheer en gebruikt de extra tijd om per locatie gesprekken te voeren met partners.
14: Ongeveer 200 mensen hebben in Rotterdam-Zuid afscheid genomen van Alfredo Gulu. De man overleed op 12 september nadat hij onwel werd tijdens een aanhouding door de politie. Hij was 51 jaar oud. Zijn lichaam werd in een witte lijkkoets naar de Zuiderbegraafplaats gebracht. Familie en vrienden liepen mee achter de koets. Tijdens de herdenkingsdienst riep een nabestaande op om gerechtigheid te zoeken via de rechter, niet met geweld.
8: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
15: Nu het buitenlands nieuws. 14 mannen zijn dinsdag schuldig bevonden aan betrokkenheid bij de jihadistische zelfmoordaanslagen in Sri Lanka op eerste paasdag 2019. 3 rechters van het Hoge Rechtshof bevonden de verdachten na een 5 jaar durend proces schuldig aan onder meer moord en samenzwering om terrorisme te plegen. 9 andere mannen werden vrijgesproken. Door de gecoördineerde bomaanslagen op 21 april 2019 kwamen 279 mensen om het leven, onder wie 3 Nederlanders. Meer dan 500 mensen raakten gewond.
28: De Amerikaanse minister Rubio zegt dat de VS openstaan voor een gesprek met Iran tijdens de algemene vergadering van de VN in New York. Er staat op dit moment geen ontmoeting gepland. Iran stuurt president Pezeshkian en minister Araghi naar het debat dat dinsdag begint. Pezeshkian is de hoogste Iraanse functionaris op Amerikaanse bodem sinds het begin van de oorlog met de VS en Israël eind februari. Een Iraanse functionaris zegt dat de delegatie bereid is tot indirecte onderhandelingen met de VS over de heropening van de Straat van Hormuz.
16: Bij een aanval op een gevangenis in het noordwesten van Jemen zijn 9 gevangenen om het leven gekomen. Volgens een functionaris van de Houthis trof de aanval gisteravond een gevangenis in Al-Hazm in het gouvernement Al-Jawf. De gevangenen waren tijdens recente gebeurtenissen gevangen genomen. Saoedi-Arabië leidt een militaire coalitie tegen de Houthis. Die beweging heeft grote delen van Jemen onder controle. Sinds begin deze maand hebben de Houthis veel terrein ingenomen tijdens een bliksemoffensief. Door de aanhoudende gevechten zijn in september meer dan 130.000 mensen ontheemd geraakt.
17: De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken, Andriy Sybiha, waarschuwt dat 6.000 inwoners van de door Rusland bezette stad Oleski dreigen om te komen van honger en kou. Volgens hem laat Rusland geen humanitaire hulp toe in de stad die in de zuidelijke regio Gerson ligt. Sybiha zegt al lange tijd te praten over evacuatie, maar Rusland reageert niet. Hij wil de kwestie deze week aankaarten bij de algemene vergadering van de VN. Oleski ligt vlak bij de rivier Dnipro en de frontlijn. Onder de overgebleven bewoners zijn nog 200 kinderen. De Iraanse delegatie bij de VN Algemene Vergadering in New York is bereid tot indirecte onderhandelingen met de Verenigde Staten over de Straat van Hormuz. Iran zegt de straat binnen 7 dagen te kunnen heropenen als Amerika de blokkade opheft en de militaire druk vermindert. De onderhandelingen tussen beide landen liggen al weken stil. President Trump dreigde vorige week Iran helemaal op te blazen. Teheran reageerde dat het nieuwe aanvallen zou beantwoorden met nieuwe wapens. De Iraanse delegatie heeft nu de bevoegdheid gekregen het diplomatieke proces via bemiddelaars te herstarten.
18: Eurocommissaris Piotr Serafin heeft een sterk gevoel van déjà vu tijdens de onderhandelingen over de EU-meerjarenbegroting voor 2028 tot 2034. Hij zegt dat veel standpunten voorspelbaar zijn en de afgelopen decennia steeds worden herhaald. De EU-landen willen er voor 2027 uit zijn over de hoogte van het budget, maar hun posities zijn nauwelijks veranderd. Nettobetalers zoals Nederland willen niet dat hun bijdrage omhoog gaat en willen honderden miljarden schrappen van het voorgestelde budget van bijna 2 biljoen euro. Andere landen willen juist meer geld voor landbouw en achtergestelde regio's.
19: En nu het economisch nieuws. Booking.com maakt het vanaf volgende week niet meer mogelijk om telefoonnummers van Nederlandse gebruikers buiten het platform te delen. De nummers blijven dan alleen nog beschikbaar op het platform zelf. Het bedrijf neemt deze maatregel na een datalek in april, waarbij onbevoegde derden toegang kregen tot boekingsinformatie, e-mailadressen en telefoonnummers. De fraudehelpdesk zag in de eerste 6 maanden van dit jaar een forse stijging van phishing rond boekingsplatformen. Er kwamen 1072 meldingen binnen, waarvan ruim 90% over Booking.com ging. Uit onderzoek van Booking.com blijkt dat bijna de helft van de ondervraagden een valse hotelpagina niet herkende als fraude.
20: Chemieconcern INEOS legt 3 fabrieken in de Noord-Engelse stad Hull stil vanwege de hoge energieprijzen. Het gaat om de laatste 3 Europese productielocaties van wereldschaal voor acetyl, een groep grondstoffen voor onder meer medicijnen, bouwmaterialen en schoonmaakmiddelen. 2 fabrieken zijn al gestopt met produceren. De 3e wordt binnen enkele dagen stilgelegd. Oprichter Jim Ratcliffe zegt dat het bedrijf niet kan concurreren met gasprijzen die 12 keer zo hoog liggen als in de Verenigde Staten en 8 keer zo hoog als in China.
21: Voormalige vrachtvliegers van Martinair hebben recht op loon van KLM. Het gerechtshof Amsterdam oordeelt dat ongeveer 250 oud-vliegers salaris moeten krijgen voor de periode van januari 2014 tot januari 2022. De piloten werden in 2014 ontslagen toen Martinair opging in KLM. Maar dat ontslag was volgens een eerdere uitspraak onterecht. Het hof wijst de eis af dat het achterstallige loon volgens de gunstigere KLM-CAO moet worden berekend.
22: De advocaat van oud-Jumbo-baas Frits van Eert vindt dat zijn cliënt te zwaar is gestraft en ten onrechte is veroordeeld. Advocaat Daan Doornbos zegt tijdens de regiezitting in hoger beroep dat het vonnis van tafel moet en dat een nieuw onderzoek nodig is. Volgens hem ontbreekt 40% van het dossier,
28: waaronder mogelijk ontlastende stukken. De rechtbank in Groningen veroordeelde Van Eert vorig jaar tot 2 jaar cel voor witwassen, omkoping en valsheid in geschriften. Bij de zitting was de 59-jarige Van Eert zelf niet aanwezig.
27: De Slovaakse premier Robert Fico roept op tot een Europese noodtop over de hoge brandstofprijzen. Hij verwijt de EU dat die niet in actie komt. De Franse president Emmanuel Macron

0: Het gaat om een pijpleiding van het oosten naar de westelijke havenstad Yanbu, die belangrijk is voor de Saoedische olie-export. Er wordt nog maar beperkt olie door de 1200 kilometer lange leiding gepompt. Volledig herstel van het olietransport duurt naar verwachting ongeveer 6 weken.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Wielerploeg Phoenix Premier Tech heeft de komst van Felicity Wilson-Huffenden bekendgemaakt. De 21-jarige Australische sluit begin volgend jaar aan bij de ploeg van onder andere Puk Pietersen, Charlotte Kohl en Yara Kastelein. Wilson-Huffenden won maandag de wereldtitel tijdrijden voor beloften in Montreal. Ze versloeg daarbij de Nederlandse Nienke Vinken. Max Verstappen hoopt dit weekend bij de Grote Prijs van Azerbeidzjan de goede lijn door te trekken naar zijn tweede plaats in Spanje. De viervoudig wereldkampioen eindigde daar achter WK-leider Kimi Antonelli. Verstappen zegt dat het team hard heeft gewerkt om het positieve momentum vast te houden. Hij won de Grand Prix in Baku eerder in 2022 en 2025. Teamgenoot Isaac Hadjar keert terug na een polsblessure. De voorzitter van de Duitse Voetbalbond noemt het hervormingsvoorstel van FIFA-baas Gianni Infantino een doorzichtige manoeuvre om zijn herverkiezing veilig te stellen. Infantino schreef maandag aan de 211 aangesloten bonden dat hij wil overleggen over hervormingen. Hij stelde ook een extern onderzoek voor naar de besluitvorming binnen de FIFA. De Duitse bondsvoorzitter vindt veranderingen weliswaar noodzakelijk, maar zegt dat Infantino niet de juiste persoon is om dat proces te leiden. De KNVB heeft nog niet gereageerd op de brief. De Nederlandse bond liet vorige maand al weten geen vertrouwen meer te hebben in Infantino. De KNVB stelde eerder voor om een internationale top over de toekomst van de FIFA te organiseren in Amsterdam. SC Heerenveen heeft doelman Sten Kremers vastgelegd. De 22-jarige keeper was transfervrij na zijn vertrek bij de Graafschap. Hij tekent een contract voor 1 seizoen met een optie voor nog 1 jaar. Kremers was de afgelopen periode op proef in Friesland. Daarvoor was hij 2 jaar reservekeeper bij de Graafschap en speelde hij 2 seizoenen bij Jong Ajax. Ryan Brobbey wil zich de komende weken manifesteren als eerste spits van Oranje. De aanvaller van Sunderland scoorde zondag 3 keer in de met 5-3 verloren uitwedstrijd tegen Manchester City. Brobbey zegt beter om zich heen te kijken en beter te weten waar zijn verdediger staat. Spits Donjel Malen van AS Roma heeft zich met een blessure afgemeld voor Oranje. Brobbey hoopt donderdag te laten zien dat hij in goede doen is. Aanvoerder Federico Valverde van Real Madrid heeft zijn linker enkel verstuikt. De international van Uruguay liep de blessure zondag op tijdens de verloren wedstrijd bij Atletico Madrid. Volgens Spaanse media moet Valverde een aantal weken herstellen en lijkt hij de aankomende oefeninterlands van Uruguay te moeten missen. Valverde raakte geblesseerd bij een tackle van tegenstander Lee Kang-in. Real Madrid-trainer José Mourinho toonde na afloop een foto met daarop 2 overtredingen waarvoor spelers van Atletico niet werden bestraft.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen bewolkt, met vooral in het noorden af en toe wat motregen. Her en der breekt de zon ook even door. Het wordt rond de 19 graden. Aan de kust staat een zwakke tot matige wind uit het westen. Landinwaarts is het vrijwel windstil. Vanavond blijft het overwegend bewolkt, met in het noorden en oosten kans op wat motregen. De wind blijft zwak. Komende nacht mogelijk wat motregen in het oosten en noorden, in het westen kans op mist. De temperatuur daalt naar ongeveer 14 graden. Morgen begint de dag in het westen mogelijk met mist. Verder veel bewolking, met vooral in het noorden soms wat regen. In het zuiden af en toe zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De wind uit het zuidwesten, zwak tot matig landinwaarts, aan de kust matig tot vrij krachtig.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het gerechtsgebouw in Zwolle is dinsdag.

0: zondagmiddag kort ontruimd na een kleine brand in de parkeergarage onder het gebouw. De brand ontstond in een technische ruimte en zorgde voor lichte rookontwikkeling. Uit voorzorg werd de rechtbank ontruimd, waar op dat moment het hoge beroep van oud-Jumbo-baas Frits van Eert bezig was. Na ongeveer 10 minuten mocht iedereen weer naar binnen. Het gerechtshof meldt dat de situatie inmiddels onder controle is. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat verzet zich niet langer tegen de bouw van een dorp met 8000 woningen in de Zuidplaspolder tussen Rotterdam en Gouda. Rijkswaterstaat had 2 jaar geleden namens de minister beroep aangetekend bij de Raad van State, omdat er te weinig rekening zou zijn gehouden met de effecten op het verkeer. Die zaak is nu ingetrokken na afspraken over de financiering van maatregelen voor de bereikbaarheid. De betrokken overheden investeren samen 200 miljoen euro in onder meer aansluitingen op de A12 en A20 en een fietsbrug over de Gouwe. Het Rijk neemt ruim 130 miljoen voor zijn rekening, de provincie bijna 40 miljoen, Zuidplas ruim 20 miljoen en Gouda bijna 11,5 miljoen euro. Mark Eij, 54, is veroordeeld tot 20 jaar cel voor het wurgen van zijn 64-jarige partner Nelleke half december vorig jaar in Beuningen. De rechtbank oordeelt dat hij haar met vooropgezet plan heeft gedood, omdat hij bang was alles kwijt te raken na een dreigende scheiding. Eij wurgde de vrouw 's nachts in de woonkamer, schreef daarna 3000 euro over en belde vervolgens zelf de politie. De rechtbank noemt hem kil en gevoelloos, iemand die alleen aan zijn eigen belangen dacht. Hij heeft nooit volledige openheid gegeven over zijn motieven, wat het verdriet van de nabestaanden volgens de rechtbank nog groter maakt. Nationaal Ereveld Loenen krijgt vanaf donderdag ruimte voor ongeveer 500 nieuwe oorlogsgraven. De uitbreiding is nodig omdat de huidige grafvakken vrijwel vol zijn en er ieder jaar nog oorlogsslachtoffers worden herbegraven. Het is voor het eerst sinds halverwege de vorige eeuw dat een Nederlands ereveld op deze manier wordt uitgebreid. Op het ereveld liggen bijna 4000 oorlogsslachtoffers begraven. Tijdens de inwijding donderdag worden ook 2 slachtoffers herbegraven die in Nederlandse dienst sneuvelden. De advocaat van Jalal O. heeft vrijspraak geëist voor het runnen van een drugslab in Rotterdam dat in januari 2024 explodeerde. Het Openbaar Ministerie eiste eerder 7 jaar cel tegen O voor het exploiteren van het lab en schuld aan de ontploffing, waarbij 3 mensen omkwamen. Volgens advocaat Tim Scheffer is er geen bewijs dat O iets heeft gezien of geroken van de drugsproductie. O huurde de bedrijfsruimte en gebruikte de garage als opslagruimte voor zijn bouwbedrijf. Staatsbosbeheer neemt meer tijd voor een besluit over de toekomst van zijn 7 buitencentra. De organisatie wilde de bezoekerscentra aanvankelijk per januari 2027 sluiten, maar houdt ze nu langer open. De centra ontvangen jaarlijks 1,3 miljoen bezoekers, maar zijn niet rendabel. Staatsbosbeheer wil zich meer richten op natuurbeheer en gebruikt de extra tijd om per locatie gesprekken te voeren met partners.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. 14 mannen zijn dinsdag schuldig bevonden aan betrokkenheid bij de jihadistische zelfmoordaanslagen in Sri Lanka op eerste paasdag 2019. 3 rechters van het Hoge Rechtshof bevonden de verdachten na een 5 jaar durend proces schuldig aan onder meer moord en samenzwering om terrorisme te plegen. 9 andere mannen werden vrijgesproken. Door de gecoördineerde bomaanslagen op 21 april 2019 kwamen 279 mensen om het leven, onder wie 3 Nederlanders. Meer dan 500 mensen raakten gewond. De Amerikaanse minister Rubio zegt dat de VS openstaan voor een gesprek met Iran tijdens de algemene vergadering van de VN in New York. Er staat op dit moment geen ontmoeting gepland. Iran stuurt president Pezeshkian en minister Araghi naar het debat dat dinsdag begint. Pezeshkian is de hoogste Iraanse functionaris op Amerikaanse bodem sinds het begin van de oorlog met de VS en Israël eind februari. Een Iraanse functionaris zegt dat de delegatie bereid is tot indirecte onderhandelingen met de VS over de heropening van de Straat van Hormuz. Bij een aanval op een gevangenis in het noordwesten van Jemen zijn 9 gevangenen om het leven gekomen. Volgens een functionaris van de Houthis trof de aanval gisteravond een gevangenis in Al-Hazm in het gouvernement Al-Jawf. De gevangenen waren tijdens recente gebeurtenissen gevangen genomen. Saoedi-Arabië leidt een militaire coalitie tegen de Houthis. Die beweging heeft grote delen van Jemen onder controle. Sinds begin deze maand hebben de Houthis veel terrein ingenomen tijdens een bliksemoffensief. Door de aanhoudende gevechten zijn in september meer dan 130.000 mensen ontheemd geraakt. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken, Andriy Sybiha, waarschuwt dat 6.000 inwoners van de door Rusland bezette stad Oleski dreigen om te komen van honger en kou. Volgens hem laat Rusland geen humanitaire hulp toe in de stad die in de zuidelijke regio Gerson ligt. Sybiha zegt al lange tijd te praten over evacuatie, maar Rusland reageert niet. Hij wil de kwestie deze week aankaarten bij de Algemene Vergadering van de VN. Oleski ligt vlak bij de rivier Dnipro en de frontlijn. Onder de overgebleven bewoners zijn nog 200 kinderen. De Iraanse delegatie bij de VN-Algemene Vergadering in New York is bereid tot indirecte onderhandelingen met de Verenigde Staten over de Straat van Hormuz. Iran zegt de straat binnen 7 dagen te kunnen heropenen als Amerika de blokkade opheft en de militaire druk vermindert. De onderhandelingen tussen beide landen liggen al weken stil. President Trump dreigde vorige week Iran helemaal op te blazen. Teheran reageerde dat het nieuwe aanvallen zou beantwoorden met nieuwe wapens. De Iraanse delegatie heeft nu de bevoegdheid gekregen het diplomatieke proces via bemiddelaars te herstarten. Eurocommissaris Piotr Serafin heeft een sterk gevoel van déjà vu tijdens de onderhandelingen over de EU-meerjarenbegroting voor 2028 tot 2034. Hij zegt dat veel standpunten voorspelbaar zijn en de afgelopen decennia steeds worden herhaald. De EU-landen willen er voor 2027 uit zijn over de hoogte van het budget, maar hun posities zijn nauwelijks veranderd. Nettobetalers zoals Nederland willen niet dat hun bijdrage omhoog gaat en willen honderden miljarden schrappen van het voorgestelde budget van bijna 2 biljoen euro. Andere landen willen juist meer geld voor landbouw en achtergestelde regio's. En nu het economisch nieuws.
2: Booking.com maakt het vanaf volgende week niet meer mogelijk om telefoonnummers van Nederlandse gebruikers buiten het platform te delen. De nummers blijven dan alleen nog beschikbaar op het platform zelf. Het bedrijf neemt deze maatregel na een datalek in april, waarbij onbevoegde derden toegang kregen tot boekingsinformatie, e-mailadressen en telefoonnummers. De fraudehelpdesk zag in de eerste 6 maanden van dit jaar een forse stijging van phishing rond boekingsplatformen. Er kwamen 1072 meldingen binnen, waarvan ruim 90% over Booking.com ging. Uit onderzoek van Booking.com blijkt dat bijna de helft van de ondervraagden een valse hotelpagina niet herkende als fraude. Chemieconcern INEOS legt 3 fabrieken in de Noord-Engelse stad Hull stil vanwege de hoge energieprijzen. Het gaat om de laatste 3 Europese productielocaties van wereldschaal voor acetyl, een groep grondstoffen voor onder meer medicijnen, bouwmaterialen en schoonmaakmiddelen. 2 fabrieken zijn al gestopt met produceren. De 3e wordt binnen enkele dagen stilgelegd. Oprichter Jim Ratcliffe zegt dat het bedrijf niet kan concurreren met gasprijzen die 12 keer zo hoog liggen als in de Verenigde Staten en 8 keer zo hoog als in China. Voormalige vrachtvliegers van Martinair hebben recht op loon van KLM. Het gerechtshof Amsterdam oordeelt dat ongeveer 250 oud-vliegers salaris moeten krijgen voor de periode van januari 2014 tot januari 2022. De piloten werden in 2014 ontslagen toen Martinair opging in KLM. Maar dat ontslag was volgens een eerdere uitspraak onterecht. Het hof wijst de eis af dat het achterstallige loon volgens de gunstigere KLM-CAO moet worden berekend.
0: De advocaat van oud-Jumbo-baas Frits van Eert vindt dat zijn cliënt te zwaar is gestraft en ten onrechte is veroordeeld. Advocaat Daan Doornbos zegt tijdens de regiezitting in hoger beroep dat het vonnis van tafel moet en dat een nieuw onderzoek nodig is. Volgens hem ontbreekt 40% van het dossier, waaronder mogelijk ontlastende stukken. De rechtbank in Groningen veroordeelde Van Eert vorig jaar tot 2 jaar cel voor witwassen, omkoping en valsheid in geschriften. Bij de zitting was de 59-jarige Van Eert zelf niet aanwezig. De Slovaakse premier Robert Fico roept op tot een Europese noodtop over de hoge brandstofprijzen. Hij verwijt de EU dat die niet in actie komt. De Franse president Emmanuel Macron wil dat Brussel tijdelijk de regels voor brandstofkwaliteit versoepelt, zodat Europese raffinaderijen 5-20% meer diesel en kerosine kunnen produceren. Nederland heeft de hoogste brandstofprijzen van Europa. Een liter euro 95 kost rond de 2,70 euro en diesel ongeveer 2,81 euro. Het kabinet heeft vooralsnog geen plannen om de prijzen te verlagen, terwijl Duitsland vorige week de accijns op diesel en benzine met 17 cent per liter verlaagde. Saoedi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding weer opgestart na droneaanvallen vorige week. Het gaat om een pijpleiding van het oosten naar de westelijke havenstad Yanbu, die belangrijk is voor de Saoedische olie-export. Er wordt nog maar beperkt olie door de 1200 kilometer lange leiding gepompt. Volledig herstel van het olietransport duurt naar verwachting ongeveer 6 weken.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. Max Verstappen hoopt dit weekend bij de grote prijs van Azerbeidzjan de goede lijn door te trekken naar zijn tweede plaats in Spanje. De viervoudig wereldkampioen eindigde daar achter WK-leider Kimi Antonelli. Verstappen zegt dat het team hard heeft gewerkt om het positieve momentum vast te houden. Hij won de Grand Prix in Baku eerder in 2022 en 2025. Teamgenoot Isaac Hadjar keert terug na een polsblessure. De voorzitter van de Duitse Voetbalbond noemt het hervormingsvoorstel van FIFA-baas Gianni Infantino een doorzichtige manoeuvre om zijn herverkiezing veilig te stellen. Infantino schreef maandag aan de 211 aangesloten bonden dat hij wil overleggen over hervormingen. Hij stelde ook een extern onderzoek voor naar de besluitvorming binnen de FIFA. De Duitse bondsvoorzitter vindt veranderingen weliswaar noodzakelijk, maar zegt dat Infantino niet de juiste persoon is om dat proces te leiden. De KNVB heeft nog niet gereageerd op de brief. De Nederlandse Bond liet vorige maand al weten geen vertrouwen meer te hebben in Infantino. De KNVB stelde eerder voor om een internationale top over de toekomst van de FIFA te organiseren in Amsterdam. SC Heerenveen heeft doelman Sten Kremers vastgelegd. De 22-jarige keeper was transfervrij na zijn vertrek bij de Graafschap. Hij tekent een contract voor 1 seizoen met een optie voor nog een jaar. Kremers was de afgelopen periode op proef in Friesland. Daarvoor was hij 2 jaar reservekeeper bij de Graafschap en speelde hij 2 seizoenen bij Jong Ajax. Ryan Brobbey wil zich de komende weken manifesteren als eerste spits van Oranje. De aanvaller van Sunderland scoorde zondag 3 keer in de met 5-3 verloren uitwedstrijd tegen Manchester City. Brobbey zegt beter om zich heen te kijken en beter te weten waar zijn verdediger staat. Spits Donjel Malen van AS Roma heeft zich met een blessure afgemeld voor Oranje. Brobbey hoopt donderdag te laten zien dat hij in goede doen is. Aanvoerder Federico Valverde van Real Madrid heeft zijn linker enkel verstuikt. De international van Uruguay liep de blessure zondag op tijdens de verloren wedstrijd bij Atletico Madrid. Volgens Spaanse media moet Valverde een aantal weken herstellen en lijkt hij de aankomende oefeninterlands van Uruguay te moeten missen. Valverde raakte geblesseerd bij een tackle van tegenstander Lee Kang-in. Real Madrid-trainer José Mourinho toonde na afloop een foto met daarop 2 overtredingen... waarvoor spelers van Atletico niet werden bestraft. Borussia Mönchengladbach heeft Alexander Blessin aangesteld als nieuwe trainer. De 53-jarige Duitser volgt Eugène Polanski op, die zondag werd ontslagen. Blessin was eerder trainer bij onder meer Genoa, Union Sint-Gilles en St. Pauli. Mönchengladbach staat onderaan in de Bundesliga.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het op veel plekken bewolkt, met vooral in het noorden af en toe wat motregen. Hier en daar laat de zon zich ook even zien. Het wordt ongeveer 19 graden. Aan de kust waait een zwakke tot matige wind uit het westen. Landinwaarts is er weinig wind. Vanavond blijft het overwegend grijs, met vooral in het noorden en oosten kans op motregen. Komende nacht mogelijk wat motregen in het oosten en noorden en in het westen kans op mist. Het koelt af tot zo'n 14 graden. Morgen begint bewolkt, in het westen mogelijk met mist. In het noorden valt af en toe wat regen, in het zuiden breekt de zon soms door. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 21 graden. Morgenavond trekt vanaf het noordwesten regen over het land, met aan de kust krachtige wind.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Gezondheidsraad adviseert tegen het structureel invoeren van de 13-weken-echo. Uit onderzoek blijkt dat de uitslagen van een echo na 13 weken vaak niet kloppen. Er werden relatief veel afwijkingen gemist en te vaak werden afwijkingen onterecht geconstateerd. Volgens de Raad wegen de voordelen daarom niet op tegen de nadelen. Het onderzoek is uitgevoerd op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat verzet zich niet langer tegen de bouw van een dorp met 8000 woningen in de Zuidplaspolder tussen Rotterdam en Gouda. Rijkswaterstaat heeft de zaak bij de Raad van State ingetrokken na afspraken over de financiering van maatregelen voor de bereikbaarheid. De betrokken overheden investeren samen 200 miljoen euro in onder meer de aansluiting van provinciale wegen op de snelwegen A12 en A20 en in de aanleg van een fietsbrug over de Gouwe. Het Rijk neemt ruim 130 miljoen voor zijn rekening. De gemeente Zuidplas hoopt in 2028 te kunnen starten met de bouw van het dorp. De rechter houdt het terugsturen van asielzoekers naar Italië opnieuw tegen. In 3 zaken oordeelt de Vreemdelingenkamer in Utrecht dat er een reëel risico is dat grondrechten van asielzoekers worden geschonden omdat de opvang in Italië niet op orde is. Het terugsturen naar Italië kwam in 2022 al stil te liggen omdat het land geen mensen meer wilde accepteren. Hoewel de Italiaanse regering heeft gezegd te willen voldoen aan de afspraken uit het asiel- en migratiepact, zijn de problemen in de asielopvang volgens de rechter nog niet opgelost. Het gerechtsgebouw in Zwolle is dinsdagmiddag kort ontruimd na een kleine brand in de parkeergarage onder het gebouw. De brand ontstond in een technische ruimte en zorgde voor lichte rookontwikkeling. Uit voorzorg werd de rechtbank ontruimd, waar op dat moment het hoge beroep van oud-Jumbo-baas Frits van Eert bezig was. Na ongeveer 10 minuten mocht iedereen weer naar binnen. Het gerechtshof meldt dat de situatie inmiddels onder controle is. Mark Eij, 54, is veroordeeld tot 20 jaar cel voor het wurgen van zijn 64-jarige partner Nelleke half december vorig jaar in Beuningen. De rechtbank oordeelt dat hij haar met vooropgezet plan heeft gedood, omdat hij bang was alles kwijt te raken na een dreigende scheiding. Eij wurgde de vrouw 's nachts in de woonkamer, schreef daarna 3000 euro over en belde vervolgens zelf de politie. De rechtbank noemt hem kil en gevoelloos, iemand die alleen aan zijn eigen belangen dacht. Hij heeft nooit volledige openheid gegeven over zijn motieven, wat het verdriet van de nabestaanden volgens de rechtbank nog groter maakt. Nationaal Ereveld Loenen krijgt vanaf donderdag ruimte voor ongeveer 500 nieuwe oorlogsgraven. De uitbreiding is nodig omdat de huidige grafvakken vrijwel vol zijn en er ieder jaar nog oorlogsslachtoffers worden herbegraven. Het is voor het eerst sinds halverwege de vorige eeuw dat een Nederlands ereveld op deze manier wordt uitgebreid. Op het ereveld liggen bijna 4000 oorlogsslachtoffers begraven. Tijdens de inwijding donderdag worden ook 2 slachtoffers herbegraven die in Nederlandse dienst sneuvelden.
5: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
6: Nu het buitenlands nieuws. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky roept de Europese Unie op om 2 Russische miljardairs op de sanctielijst te houden. Het gaat om de Russisch-Oezbeekse miljardair Alisher Usmanov en de Russische miljardair Mikhail Friedman. Frankrijk wil de 2 van de lijst halen, maar Letland verzet zich daartegen. Als de lidstaten niet voor middernacht tot overeenstemming komen, vervallen alle EU-sancties tegen zo'n 3000 aan Rusland gelieerde bedrijven en personen. Zelensky schrijft op X dat de namen op de sanctielijsten moeten blijven staan zolang de oorlog voortduurt.
7: 14 mannen zijn dinsdag schuldig bevonden aan directe betrokkenheid bij de jihadistische zelfmoordaanslagen in Sri Lanka op eerste paasdag 2019. 3 rechters van het Sri Lankaanse Hoge Rechtshof bevonden de verdachten na een 5 jaar durend proces schuldig aan alle aanklachten. Ze waren aangeklaagd voor onder meer moord en samenzwering om terrorisme te plegen. Onder hen is Mohammed Naufar, die volgens de aanklagers het brein achter de aanslagen was. Bij de gecoördineerde bomaanslagen op 21 april 2019 kwamen 279 mensen om het leven, onder wie 3 Nederlanders. Terreurbeweging Islamitische Staat eiste de zelfmoordaanslagen op 3 kerken en 3 luxe hotels op.
8: De Amerikaanse minister Rubio zegt dat de VS openstaan voor een gesprek met Iran tijdens de algemene vergadering van de VN in New York. Er staat op dit moment geen ontmoeting gepland. Iran stuurt president Pezeshkian en minister Araghi naar het debat dat dinsdag begint. Pezeshkian is de hoogste Iraanse functionaris op Amerikaanse bodem sinds het begin van de oorlog met de VS en Israël eind februari. Een Iraanse functionaris zegt dat de delegatie bereid is tot indirecte onderhandelingen met de VS over de heropening van de Straat van Hormuz. Bij een aanval op een gevangenis in het noordwesten van Jemen zijn 9 gevangenen om het leven gekomen. Volgens een functionaris van de Houthis trof de aanval gisteravond een gevangenis in Al-Hazm in het gouvernement Al-Jawf. De gevangenen waren tijdens recente gebeurtenissen gevangen genomen. Saoedi-Arabië leidt een militaire coalitie tegen de Houthis. Die beweging heeft grote delen van Jemen onder controle. Sinds begin deze maand hebben de Houthis veel terrein ingenomen tijdens een bliksemoffensief. Door de aanhoudende gevechten zijn in september meer dan 130.000 mensen ontheemd geraakt. De Iraanse delegatie bij de VN Algemene Vergadering in New York is bereid tot indirecte onderhandelingen met de Verenigde Staten over de Straat van Hormuz. Iran zegt de straat binnen 7 dagen te kunnen heropenen als Amerika de blokkade opheft en de militaire druk vermindert. De onderhandelingen tussen beide landen liggen al weken stil. President Trump dreigde vorige week Iran helemaal op te blazen. Teheran reageerde dat het nieuwe aanvallen zou beantwoorden met nieuwe wapens. De Iraanse delegatie heeft nu de bevoegdheid gekregen het diplomatieke proces via bemiddelaars te herstarten.
9: Eurocommissaris Piotr Serafin heeft een sterk gevoel van déjà vu tijdens de onderhandelingen over de EU-meerjarenbegroting voor 2028 tot 2034. Hij zegt dat veel standpunten voorspelbaar zijn en de afgelopen decennia steeds worden herhaald. De EU-landen willen er voor 2027 uit zijn over de hoogte van het budget, maar hun posities zijn nauwelijks veranderd. Nettobetalers zoals Nederland willen niet dat hun bijdrage omhoog gaat en willen honderden miljarden schrappen van het voorgestelde budget van bijna 2 biljoen euro. Andere landen willen juist meer geld voor landbouw en achtergestelde regio's.
10: En nu het economisch nieuws.
11: Voormalige vrachtvliegers van Martinair hebben recht op loon van KLM. Het gerechtshof Amsterdam oordeelt dat ongeveer 250 oud-piloten loon moeten krijgen over de periode van januari 2014 tot januari 2022. De vliegers werden in 2014 ontslagen toen Martinair opging in KLM.
12: maar dat ontslag was volgens een eerder vonnis onterecht. Het Hof wijst de eis af dat de piloten onder de gunstigere KLM-CAO vallen of recht hebben op de KLM-pensioenregeling. KLM zegt blij te zijn met de duidelijkheid over dit belangrijke onderwerp.
13: Booking.com maakt het vanaf volgende week niet meer mogelijk om telefoonnummers van Nederlandse gebruikers buiten het platform te delen. De nummers blijven dan alleen nog beschikbaar op het platform zelf. Het bedrijf neemt deze maatregel na een datalek in april, waarbij onbevoegde derden toegang kregen tot boekingsinformatie, e-mailadressen en telefoonnummers. De fraudehelpdesk zag in de eerste 6 maanden van dit jaar een forse stijging van phishing rond boekingsplatformen. Er kwamen 1072 meldingen binnen, waarvan ruim 90% over Booking.com ging. Uit onderzoek van Booking.com blijkt dat bijna de helft van de ondervraagden een valse hotelpagina niet herkende als fraude.
14: Chemieconcern INEOS legt 3 fabrieken in de Noord-Engelse stad Hull stil vanwege de hoge energieprijzen. Het gaat om de laatste 3 Europese productielocaties van wereldschaal voor acetyl, een groep grondstoffen voor onder meer medicijnen, bouwmaterialen en schoonmaakmiddelen. 2 fabrieken zijn al gestopt met produceren. De 3e wordt binnen enkele dagen stilgelegd. Oprichter Jim Ratcliffe zegt dat het bedrijf niet kan concurreren met gasprijzen die 12 keer zo hoog liggen als in de Verenigde Staten en 8 keer zo hoog als in China.
15: De advocaat van oud-Jumbo-baas Frits van Eert vindt dat zijn cliënt te zwaar is gestraft en ten onrechte is veroordeeld. Advocaat Daan Doornbos zegt tijdens de regiezitting in hoger beroep dat het vonnis van tafel moet en dat er nieuw onderzoek nodig is. Volgens hem ontbreekt 40% van het dossier, waaronder mogelijk ontlastende stukken. De rechtbank in Groningen veroordeelde Van Eert vorig jaar tot 2 jaar cel voor witwassen, omkoping en valsheid in geschriften. Bij de zitting was de 59-jarige Van Eert zelf niet aanwezig.
16: De Slovaakse premier Robert Fico roept op tot een Europese noodtop over de hoge brandstofprijzen. Hij verwijt de EU dat die niet in actie komt. De Franse president Emmanuel Macron wil dat Brussel tijdelijk de regels voor brandstofkwaliteit versoepelt, zodat Europese raffinaderijen 5-20% meer diesel en kerosine kunnen produceren. Nederland heeft de hoogste brandstofprijzen van Europa. Een liter euro 95 kost rond de 2,70 euro en diesel ongeveer 2,81 euro. Het kabinet heeft vooralsnog geen plannen om de prijzen te verlagen, terwijl Duitsland vorige week de accijns op diesel en benzine met 17 cent per liter verlaagde.
17: Saoedi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding weer opgestart na droneaanvallen vorige week. Het gaat om een pijpleiding van het oosten naar de westelijke havenstad Yanbu, die belangrijk is voor de Saoedische olie-export. Er wordt nog maar beperkt olie door de 1200 kilometer lange leiding gepompt. Volledig herstel van het olietransport duurt naar verwachting ongeveer 6 weken.
18: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
19: Tot slot het sportnieuws. Max Verstappen hoopt dit weekend bij de grote prijs van Azerbeidzjan de goede lijn door te trekken naar zijn 2e plaats in Spanje. De 4-voudig wereldkampioen eindigde daar achter WK-leider Kimi Antonelli. Verstappen zegt dat het team hard heeft gewerkt om het positieve momentum vast te houden. Hij won de Grand Prix in Baku eerder in 2022 en 2025. Teamgenoot Isaac Hadjar keert terug na een polsblessure. SC Heerenveen heeft doelman Sten Kremers vastgelegd. De 22-jarige keeper was transfervrij na zijn vertrek bij de Graafschap. Hij tekent een contract voor 1 seizoen met een optie voor nog 1 jaar. Kremers was de afgelopen periode op proef in Friesland. Daarvoor was hij 2 jaar reservekeeper bij de Graafschap en speelde hij 2 seizoenen bij Jong Ajax. Ryan Brobbey wil zich de komende weken manifesteren als eerste spits van Oranje. De aanvaller van Sunderland scoorde zondag 3 keer in de met 5-3 verloren uitwedstrijd tegen Manchester City. Brobbey zegt beter om zich heen te kijken en beter te weten waar zijn verdediger staat.
3: Spits Donjal Malen van AS Roma heeft zich met een blessure afgemeld voor Oranje. Brobby hoopt donderdag te laten zien dat hij in goede doen is. Aanvoerder Federico Valverde van Real Madrid heeft zijn linker enkel verstuikt. De international van Uruguay liep de blessure zondag op tijdens de verloren wedstrijd bij Atletico Madrid. Volgens Spaanse media moet Valverde een aantal weken herstellen en lijkt hij de aankomende oefeninterlands van Uruguay te moeten missen. Valverde raakte geblesseerd bij een tackle van tegenstander Lee Kang-in. Real Madrid-trainer José Mourinho toonde na afloop een foto met daarop twee overtredingen waarvoor spelers van Atletico niet werden bestraft. Borussia Mönchengladbach heeft Alexander Blessin aangesteld als nieuwe trainer. De 53-jarige Duitser volgt Eugène Polanski op, die zondag werd ontslagen. Blessin was eerder trainer bij onder meer Genoa, Union Sint-Gilles en St. Pauli. Mönchengladbach staat onderaan in de Bundesliga. De KNVB is niet overtuigd door het hervormingsvoorstel van FIFA-baas Gianni Infantino. Hij schreef maandag aan de nationale bonden dat hij wil overleggen over hervormingen binnen de FIFA. Ook stelde hij een extern onderzoek voor naar de besluitvorming. De KNVB vindt de voorgestelde acties deels in lijn met eerdere oproepen, maar de bond zegt dat het vertrouwen nog niet is hersteld. De KNVB wil fundamentele hervormingen en nieuw leiderschap bij de FIFA. Ook de Duitse Voetbalbond noemt het voorstel een doorzichtige manoeuvre. Volgens hen wil Infantino zo zijn herverkiezing veiligstellen.
18: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het op veel plekken bewolkt, met vooral in het noorden af en toe wat motregen. Her en der laat de zon zich ook even zien. Het wordt ongeveer 19 graden. Aan de kust staat een zwakke tot matige wind uit het westen. Landinwaarts is er weinig wind. Vanavond blijft het overwegend bewolkt, met in het noorden en oosten kans op motregen. Komende nacht kan het in het oosten en noorden ook nog motregenen. En in het westen is er kans op mist. De temperatuur zakt naar zo'n 14 graden. Morgen begint mogelijk mistig in het westen. Verder veel bewolking met vooral in het noorden wat regen. In het zuiden breekt de zon af en toe door. Het wordt 18 tot 21 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind.
18: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
20: Dit is het Binnenlands Nieuws.
21: Justitieminister David van Wil vindt dat hij de Tweede Kamer niet verkeerd heeft geïnformeerd over politiecijfers. De Algemene Rekenkamer stelde dat hij de Kamer op het verkeerde been had gezet over 10.000 aangiftes die niet werden behandeld. Van Wil zegt dat verreweg de meeste gevallen niet werden opgepakt omdat er te weinig aanknopingspunten waren voor onderzoek. Hij noemt het een verhaspeling dat hij zei dat het grotendeels om meldingen ging. Volgens de minister blijft er een verschil van inzicht met de Rekenkamer.
22: De Gezondheidsraad adviseert tegen het structureel invoeren van de 13-weken-echo. Uit onderzoek blijkt dat de uitslagen van deze prenatale screening vaak niet kloppen. Bij bijna 130.000 echo's tussen 2021 en 2022 waren er 775 vals positief. Ook werden ruim 1100 afwijkingen gemist, waarvan er zeker 150 hadden moeten worden vastgesteld. De Raad vindt dat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen.
21: Justitieminister David van Wil ziet geen directe link tussen de politiek en de extreemrechtse rellen afgelopen zaterdag op het Malieveld. Hij vindt wel dat politici polarisatie in het debat moeten vermijden, omdat oplopende temperatuur leidt tot onrust en onveiligheid. Denkkamerlid Ismail El Abassi herkende veel racistische leuzen van het Malieveld uit uitspraken in de Tweede Kamer. Hij vroeg Van Wil uit te zoeken wat uitspraken in de Kamer doen met mensen op straat. Maar de minister voelt zich daar niet zo lang bij.
22: Het Openbaar Ministerie heeft 12 jaar cel geëist tegen oud-ambtenaar Jim B. van de gemeente Amsterdam. Hij zou gegevens uit gemeentelijke systeem hebben verkocht die gebruikt werden bij tenminste 95 geweldsincidenten. Het ging onder meer om 36 explosies, 14 dreig- of kogelbrieven en 8 beschietingen van woningen. T.
1: Tegen medeverdachten Rishi K. en Gillian H. eist het OM 10 jaar cel. Justitie denkt dat B. mogelijk duizenden keren gegevens heeft opgevraagd.
2: Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat verzet zich niet langer tegen de bouw van een dorp met 8000 woningen in de Zuidplaspolder tussen Rotterdam en Gouda. Rijkswaterstaat heeft de zaak bij de Raad van State ingetrokken na afspraken over de financiering van maatregelen voor de bereikbaarheid. De betrokken overheden investeren samen 200 miljoen euro in onder meer de aansluiting van provinciale wegen op de snelwegen A12 en A20 en in de aanleg van een fietsbrug over de Gouwe. Het Rijk neemt ruim 130 miljoen voor zijn rekening. De gemeente Zuidplas hoopt in 2028 te kunnen starten met de bouw van het dorp.
20: De rechter houdt het terugsturen van asielzoekers naar Italië opnieuw tegen. In 3 zaken oordeelt de Vreemdelingenkamer in Utrecht dat er een reëel risico is dat grondrechten van asielzoekers worden geschonden omdat de opvang in Italië niet op orde is. Het terugsturen naar Italië kwam in 2022 al stil te liggen omdat het land geen mensen meer wilde accepteren. Hoewel de Italiaanse regering heeft gezegd te willen voldoen aan de afspraken uit het asiel- en migratiepact, zijn de problemen in de asielopvang volgens de rechter nog niet opgelost.
23: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
24: Nu het buitenlands nieuws.
25: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky roept de Europese Unie op om 2 Russische miljardairs op de sanctielijst te houden. Het gaat om Alisher Usmanov en Mikhail Friedman. Frankrijk wil de 2 schrappen. Letland verzet zich daartegen. Als de lidstaten niet voor middernacht tot overeenstemming komen, vervallen alle EU-sancties tegen zo'n 3000 aan Rusland gelieerde bedrijven en personen. Zelensky schrijft op X dat de namen op de lijst moeten blijven zolang de oorlog voortduurt.
26: 14 mannen zijn dinsdag schuldig bevonden aan directe betrokkenheid bij de jihadistische zelfmoordaanslagen in Sri Lanka op eerste paasdag 2019. 3 rechters van het Sri Lankaanse Hoge Rechtshof bevonden de verdachten na een 5 jaar durend proces schuldig aan alle aanklachten. Ze waren aangeklaagd voor onder meer moord en samenzwering om terrorisme te plegen. Onder hen is Mohammed Naufar, die volgens de aanklagers het brein achter de aanslagen was. Bij de gecoördineerde bomaanslagen op 21 april 2019 kwamen 279 mensen om het leven, onder wie 3 Nederlanders. Terreurbeweging Islamitische Staat eiste de zelfmoordaanslagen op 3 kerken en 3 luxe hotels op.
27: De Amerikaanse minister Rubio zegt dat de VS openstaan voor een gesprek met Iran tijdens de algemene vergadering van de VN in New York. Er staat op dit moment geen ontmoeting gepland. Iran stuurt president Pezeshkian en minister Araghi naar het debat dat dinsdag begint. Pezeshkian is de hoogste Iraanse functionaris op Amerikaanse bodem sinds het begin van de oorlog met de VS en Israël eind februari. Een Iraanse functionaris zegt dat de delegatie bereid is tot indirecte onderhandelingen met de VS over de heropening van de Straat van Hormuz.
28: Bij een aanval op een gevangenis in het noordwesten van Jemen zijn 9 gevangenen om het leven gekomen. Volgens een functionaris van de Houthis trof de aanval gisteravond een gevangenis in Al-Hazm in het gouvernement Al-Jawf. De gevangenen waren tijdens recente gebeurtenissen gevangen genomen. Saoedi-Arabië leidt een militaire coalitie tegen de Houthis. Die beweging heeft grote delen van Jemen onder controle. Sinds begin deze maand hebben de Houthis veel terrein ingenomen tijdens een bliksemoffensief. Door de aanhoudende gevechten zijn in september meer dan 130.000 mensen ontheemd geraakt.
29: De Iraanse delegatie bij de VN Algemene Vergadering in New York is bereid tot indirecte onderhandelingen met de Verenigde Staten over de Straat van Hormuz. Iran zegt de straat binnen 7 dagen te kunnen heropenen als Amerika de blokkade opheft en de militaire druk vermindert. De onderhandelingen tussen beide landen liggen al weken stil.
0: President Trump dreigde vorige week Iran helemaal op te blazen. Teheran reageerde dat het nieuwe aanvallen zou beantwoorden met nieuwe wapens. De Iraanse delegatie heeft nu de bevoegdheid gekregen het diplomatieke proces via bemiddelaars te herstarten.
5: Eurocommissaris Piotr Serafin heeft een sterk gevoel van déjà vu tijdens de onderhandelingen over de EU-meerjarenbegroting voor 2028 tot 2034. Hij zegt dat veel standpunten voorspelbaar zijn en de afgelopen decennia steeds worden herhaald. De EU-landen willen er voor 2027 uit zijn over de hoogte van het budget, maar hun posities zijn nauwelijks veranderd. Nettobetalers zoals Nederland willen niet dat hun bijdrage omhoog gaat en willen honderden miljarden schrappen van het voorgestelde budget van bijna 2 biljoen euro. Andere landen willen juist meer geld voor landbouw en achtergestelde regio's.
6: En nu het economisch nieuws. ASML verkoopt op dit moment geen enkele chipmachine in Europa. Dat zegt bestuurder Frank Heemskerk, die verantwoordelijk is voor de wereldwijde publieke zaken van het bedrijf. Volgens hem investeert Europa niet in de chipindustrie en worden er hier geen chipfabrieken gebouwd. De Verenigde Staten, China en India investeren juist volop in hun eigen chipindustrie. Die landen proberen ASML over te halen om daar uit te breiden.
7: Voormalige vrachtvliegers van Martinair hebben recht op loon van KLM. Het gerechtshof Amsterdam oordeelt dat ongeveer 250 oud-piloten loon moeten krijgen over de periode van januari 2014 tot januari 2022. De vliegers werden in 2014 ontslagen toen Martinair opging in KLM. Maar dat ontslag was volgens een eerder vonnis onterecht. Het hof wijst de eis af dat de piloten onder de gunstigere KLM-CAO vallen of recht hebben op de KLM-pensioenregeling. KLM zegt blij te zijn met de duidelijkheid over dit belangrijke onderwerp.
8: Booking.com maakt het vanaf volgende week niet meer mogelijk om telefoonnummers van Nederlandse gebruikers buiten het platform te delen. De nummers blijven dan alleen nog beschikbaar op het platform zelf. Het bedrijf neemt deze maatregel na een datalek in april, waarbij onbevoegde derden toegang kregen tot boekingsinformatie, e-mailadressen en telefoonnummers. De fraudehelpdesk zag in de eerste 6 maanden van dit jaar een forse stijging van phishing rond boekingsplatformen. Er kwamen 1072 meldingen binnen, waarvan ruim 90% over Booking.com ging. Uit onderzoek van Booking.com blijkt dat bijna de helft van de ondervraagden een valse hotelpagina niet herkende als fraude.
9: Chemieconcern INEOS legt 3 fabrieken in de Noord-Engelse stad Hull stil vanwege de hoge energieprijzen. Het gaat om de laatste 3 Europese productielocaties van wereldschaal voor acetyl, een groep grondstoffen voor onder meer medicijnen, bouwmaterialen en schoonmaakmiddelen. 2 fabrieken zijn al gestopt met produceren. De derde wordt binnen enkele dagen stilgelegd. Oprichter Jim Ratcliffe zegt dat het bedrijf niet kan concurreren met gasprijzen die 12 keer zo hoog liggen als in de Verenigde Staten en 8 keer zo hoog als in China.
10: De advocaat van oud-Jumbo-baas Frits van Eert vindt dat zijn cliënt te zwaar is gestraft en ten onrechte is veroordeeld. Advocaat Daan Doornbos zegt tijdens de regiezitting in hoger beroep dat het vonnis van tafel moet en dat een nieuw onderzoek nodig is. Volgens hem ontbreekt 40% van het dossier, waaronder mogelijk ontlastende stukken. De rechtbank in Groningen veroordeelde van Eert vorig jaar tot 2 jaar cel voor witwassen, omkoping en valsheid in geschriften. Bij de zitting was de 59-jarige van Eert zelf niet aanwezig.
11: Saoedi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding weer opgestart na droneaanvallen vorige week. Het gaat om een pijpleiding van het oosten naar de westelijke havenstad Yanbu, die belangrijk is voor de Saoedische olie-export. Er wordt nog maar beperkt olie door de 1200 kilometer lange leiding gepompt. Volledig herstel van het olietransport duurt naar verwachting ongeveer 6 weken.
12: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. Max Verstappen hoopt dit weekend bij de grote prijs van Azerbeidzjan de goede lijn door te trekken naar zijn tweede plaats in Spanje. De viervoudig wereldkampioen eindigde daar achter WK-leider Kimi Antonelli. Verstappen zegt dat het team hard heeft gewerkt om het positieve momentum vast te houden. Hij won de Grand Prix in Baku eerder in 2022 en 2025. Teamgenoot Isaac Hadjar keert terug na een polsblessure. SC Heerenveen heeft doelman Sten Kremers vastgelegd. De 22-jarige keeper was transfervrij na zijn vertrek bij de Graafschap. Hij tekent een contract voor 1 seizoen met een optie voor nog 1 jaar. Kremers was de afgelopen periode op proef in Friesland. Daarvoor was hij 2 jaar reservekeeper bij de Graafschap en speelde hij 2 seizoenen bij Jong Ajax. Ryan Brobbey wil zich de komende weken manifesteren als eerste spits van Oranje. De aanvaller van Sunderland scoorde zondag 3 keer in de met 5-3 verloren uitwedstrijd tegen Manchester City. Brobbey zegt beter om zich heen te kijken en beter te weten waar zijn verdediger staat. Spits Donjel Malen van AS Roma heeft zich met een blessure afgemeld voor Oranje. Brobbey hoopt donderdag te laten zien dat hij in goede doen is. Aanvoerder Federico Valverde van Real Madrid heeft zijn linker enkel verstuikt. De international van Uruguay liep de blessure zondag op tijdens de verloren wedstrijd bij Atletico Madrid. Volgens Spaanse media moet Valverde een aantal weken herstellen en lijkt hij de aankomende oefeninterlands van Uruguay te moeten missen. Valverde raakte geblesseerd bij een tackle van tegenstander Lee Kang-in. Real Madrid-trainer José Mourinho toonde na afloop een foto met daarop 2 overtredingen waarvoor spelers van Atletico niet werden bestraft. Borussia Mönchengladbach heeft Alexander Blessin aangesteld als nieuwe trainer. De 53-jarige Duitser volgt Eugen Polanski op, die zondag werd ontslagen. Blessin was eerder trainer bij onder meer Genoa, Union Sint-Gilles en St. Pauli. Mönchengladbach staat onderaan in de Bundesliga. De KNVB is niet overtuigd door het hervormingsvoorstel van FIFA-baas Gianni Infantino. Hij schreef maandag aan de nationale bonden dat hij wil overleggen over hervormingen binnen de FIFA. Ook stelde hij een extern onderzoek voor naar de besluitvorming. De KNVB vindt de voorgestelde acties deels in lijn met eerdere oproepen, maar de bond zegt dat het vertrouwen nog niet is hersteld. De KNVB wil fundamentele hervormingen en nieuw leiderschap bij de FIFA. Ook de Duitse Voetbalbond noemt het voorstel een doorzichtige manoeuvre. Volgens hen wil Infantino zo zijn herverkiezing veiligstellen.
23: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het op veel plekken bewolkt met vooral in het noorden af en toe motregen. Ook komt de zon zo nu en dan tevoorschijn. Het wordt ongeveer 19 graden. Aan de kust waait een zwakke tot matige wind uit het westen. Verder landinwaarts is er weinig wind. Vanavond blijft het overwegend bewolkt met kans op wat motregen in het noorden en oosten. Vannacht kan het in het westen mistig worden en de temperatuur daalt naar zo'n 14 graden. Morgen begint bewolkt, mogelijk met ochtendmist in het westen. Overdag blijft het grotendeels grijs met vooral in het noorden wat regen. In het zuiden breekt de zon af en toe door. De temperatuur loopt op naar 18 tot 21 graden.
23: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
13: Dit is het Binnenlands Nieuws. Justitieminister David van Wil vindt dat hij de Tweede Kamer niet verkeerd heeft geïnformeerd over politiecijfers. De Algemene Rekenkamer stelde dat hij de Kamer op het verkeerde been had gezet over 10.000 aangiftes die niet werden behandeld. Van Wil zegt dat verreweg de meeste gevallen niet werden opgepakt omdat er te weinig aanknopingspunten waren voor onderzoek. Hij noemt het een verhaspeling dat hij zei dat het grotendeels om meldingen ging. Volgens de minister blijft er een verschil van inzicht met de rekenkamers.
14: De Gezondheidsraad adviseert tegen het structureel invoeren van de 13-weken-echo. Uit onderzoek blijkt dat de uitslagen van deze prenatale screening vaak niet kloppen. Bij bijna 130.000 echo's tussen 2021 en 2022 waren er 775 vals positief. Ook werden ruim 1100 afwijkingen gemist, waarvan er zeker 150 hadden moeten worden vastgesteld.
1: De Raad vindt dat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen.
2: Het Openbaar Ministerie heeft 12 jaar cel geëist tegen oud-ambtenaar Jim B. van de gemeente Amsterdam. Hij zou gegevens uit gemeentelijke systemen hebben verkocht die gebruikt werden bij tenminste 95 geweldsincidenten. Het ging onder meer om 36 explosies, 14 dreig- of kogelbrieven en 8 beschietingen van woningen. Tegen medeverdachten Rishi K. en Gillian H. eist het OM 10 jaar cel. Justitie denkt dat B. mogelijk duizenden keren gegevens heeft opgevraagd.
15: Justitieminister David van Wil ziet geen directe link tussen de politiek en de extreemrechtse rellen afgelopen zaterdag op het Malieveld. Hij vindt wel dat politici polarisatie in het debat moeten vermijden, omdat oplopende temperatuur leidt tot onrust en onveiligheid. Denkkamerlid Ismail El Abbassi herkende veel racistische leuzen van het Malieveld uit uitspraken in de Tweede Kamer. Hij vroeg Van Wil uit te zoeken wat uitspraken in de Kamer doen met mensen op straat. Maar de minister voelt zich daar niet zo lang bij.
16: Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat verzet zich niet langer tegen de bouw van een dorp met 8000 woningen in de Zuidplaspolder tussen Rotterdam en Gouda. Rijkswaterstaat heeft de zaak bij de Raad van State ingetrokken na afspraken over de financiering van maatregelen voor de bereikbaarheid. De betrokken overheden investeren samen 200 miljoen euro in onder meer de aansluiting van provinciale wegen op de snelwegen A12 en A20 en in de aanleg van een fietsbrug over de Gouwe. Het Rijk neemt ruim 130 miljoen voor zijn rekening. De gemeente Zuidplas hoopt in 2028 te kunnen starten met de bouw van het dorp.
17: De rechter houdt het terugsturen van asielzoekers naar Italië opnieuw tegen. In 3 zaken oordeelt de Vreemdelingenkamer in Utrecht dat er een reëel risico is dat grondrechten van asielzoekers worden geschonden omdat de opvang in Italië niet op orde is. Het terugsturen naar Italië kwam in 2022 al stil te liggen omdat het land geen mensen meer wilde accepteren. Hoewel de Italiaanse regering heeft gezegd te willen voldoen aan de afspraken uit het asiel- en migratiepact, zijn de problemen in de asielopvang volgens de rechter nog niet opgelost.
18: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
19: Nu het buitenlands nieuws. De secretaris-generaal van de Verenigde Naties zegt dat het Israëlische beleid op de bezette westelijke Jordaanoever het schrikbeeld van etnische zuivering oproept. Antonio Guterres stelt dat Israël door het uitbreiden van nederzettingen de weg naar vrede platwalst. Hij benadrukte tijdens zijn toespraak voor wereldleiders dat alle landen zich aan internationale afspraken moeten houden, waaronder het genocideverdrag. Guterres noemde de aanval van Hamas op 7 oktober vorig jaar verschrikkelijk. Hij zegt dat de Israëlische reactie in Gaza ongekend is. Dit is verwoesting op een schaal die ik in mijn tijd als secretaris-generaal niet heb gezien, aldus Guterres.
20: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky roept de Europese Unie op om 2 Russische miljardairs op de sanctielijst te houden. Het gaat om Alisher Usmanov en Michail Friedman. Frankrijk wil de 2 schrappen. Letland verzet zich daartegen. Als de lidstaten niet voor middernacht tot overeenstemming komen, vervallen alle EU-sancties tegen zo'n 3000 aan Rusland gelieerde bedrijven en personen. Zelensky schrijft op X dat de namen op de lijst moeten blijven zolang de oorlog voortduurt.
21: 14 mannen zijn dinsdag schuldig bevonden aan directe betrokkenheid bij de jihadistische zelfmoordaanslagen in Sri Lanka op eerste paasdag 2019. 3 rechters van het Sri Lankaanse Hoge Rechtshof bevonden de verdachten na een 5 jaar durend proces schuldig aan alle aanklachten. Ze waren aangeklaagd voor onder meer moord en samenzwering om terrorisme te plegen. Onder hen is Mohammed Naufar, die volgens de aanklagers het brein achter de aanslagen was. Bij de gecoördineerde bomaanslagen op 21 april 2019
0: kwamen 279 mensen om het leven, onder wie 3 Nederlanders. Terreurbeweging Islamitische Staat eiste de zelfmoordaanslagen op 3 kerken en 3 luxe hotels op.
5: De Amerikaanse minister Rubio zegt dat de VS openstaan voor een gesprek met Iran tijdens de algemene vergadering van de VN in New York. Er staat op dit moment geen ontmoeting gepland. Iran stuurt president Pezeshkian en minister Araghi naar het debat dat dinsdag begint. Pezeshkian is de hoogste Iraanse functionaris op Amerikaanse bodem sinds het begin van de oorlog met de VS en

0: controle. Sinds begin deze maand hebben de Houthis veel terrein ingenomen tijdens een bliksemoffensief. Door de aanhoudende gevechten zijn in september meer dan 130.000 mensen ontheemd geraakt.
1: De Iraanse delegatie bij de VN-Algemene Vergadering in New York is bereid tot indirecte onderhandelingen met de Verenigde Staten over de Straat van Hormuz. Iran zegt de straat binnen 7 dagen te kunnen heropenen als Amerika de blokkade opheft en de militaire druk vermindert. De onderhandelingen tussen beide landen liggen al weken stil. President Trump dreigde vorige week Iran helemaal op te blazen. Teheran reageerde dat het nieuwe aanvallen zou beantwoorden met nieuwe wapens. De Iraanse delegatie heeft nu de bevoegdheid gekregen het diplomatieke proces via bemiddelaars te herstarten.
2: En nu het economisch nieuws. De beurzen in New York zijn dinsdag met kleine koersuitslagen geopend. Beleggers deden het rustig aan na de sterke herstelrally in AI-aandelen een dag eerder. Het aandeel Meta steeg 0,3% na een koerssprong van ruim 11% op maandag. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,3% hoger. De S&P 500 steeg 0,2% en techgraadmeter Nasdaq klom 0,3%. Beleggers kijken vooral uit naar de topontmoeting in Washington tussen president Trump en de Chinese leider Xi Jinping op donderdag. ASML verkoopt op dit moment geen enkele chipmachine in Europa. Dat zegt bestuurder Frank Heemskerk, die verantwoordelijk is voor de wereldwijde publieke zaken van het bedrijf. Volgens hem investeert Europa niet in de chipindustrie en worden er hier geen chipfabrieken gebouwd. De Verenigde Staten, China en India investeren juist volop in hun eigen chipindustrie. Die landen proberen ASML over te halen om daar uit te breiden. Voormalige vrachtvliegers van Martinair hebben recht op loon van KLM. Het gerechtshof Amsterdam oordeelt dat ongeveer 250 oud-piloten loon moeten krijgen over de periode van januari 2014 tot januari 2022. De vliegers werden in 2014 ontslagen toen Martinair opging in KLM. Maar dat ontslag was volgens een eerder vonnis onterecht. Het hof wijst de eis af dat de piloten onder de gunstigere KLM-CAO vallen of recht hebben op de KLM-pensioenregeling. KLM zegt blij te zijn met de duidelijkheid over dit belangrijke onderwerp.
3: Booking.com maakt het vanaf volgende week niet meer mogelijk om telefoonnummers van Nederlandse gebruikers buiten het platform te delen. De nummers blijven dan alleen nog beschikbaar op het platform zelf. Het bedrijf neemt deze maatregel na een datalek in april, waarbij onbevoegde derden toegang kregen tot boekingsinformatie, e-mailadressen en telefoonnummers. De fraudehelpdesk zag in de eerste 6 maanden van dit jaar een forse stijging van phishing rond boekingsplatformen. Er kwamen 1072 meldingen binnen, waarvan ruim 90% over Booking.com ging. Uit onderzoek van Booking.com blijkt dat bijna de helft van de ondervraagden een valse hotelpagina niet herkende als fraude.
4: Chemieconcern INEOS legt 3 fabrieken in de Noord-Engelse stad Hull stil vanwege de hoge energieprijzen. Het gaat om de laatste 3 Europese productielocaties van wereldschaal voor acetyl, een groep grondstoffen voor onder meer medicijnen, bouwmaterialen en schoonmaakmiddelen. 2 fabrieken zijn al gestopt met produceren. De derde wordt binnen enkele dagen stilgelegd. Oprichter Jim Ratcliffe zegt dat het bedrijf niet kan concurreren met gasprijzen die 12 keer zo hoog liggen als in de Verenigde Staten en 8 keer zo hoog als in China.
5: De advocaat van oud-Jumbo-baas Frits van Eert vindt dat zijn cliënt te zwaar is gestraft en ten onrechte is veroordeeld. Advocaat Daan Doornbos zegt tijdens de regiezitting in hoger beroep dat het vonnis van tafel moet en dat een nieuw onderzoek nodig is. Volgens hem ontbreekt 40% van het dossier, waaronder mogelijk ontlastende stukken. De rechtbank in Groningen veroordeelde Van Eert vorig jaar tot 2 jaar cel voor witwassen, omkoping en valsheid in geschriften. Bij de zitting was de 59-jarige Van Eert zelf niet aanwezig.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.

0: Tot slot het sportnieuws.
1: SC Heerenveen heeft doelman Sten Kremers vastgelegd. De 22-jarige keeper was transfervrij na zijn vertrek bij de Graafschap. Hij tekent een contract voor 1 seizoen met een optie voor nog 1 jaar. Kremers was de afgelopen periode op proef in Friesland. Daarvoor was hij 2 jaar reservekeeper bij de Graafschap en speelde hij 2 seizoenen bij Jong Ajax. Aanvoerder Federico Valverde van Real Madrid heeft zijn linker enkel verstuikt. De international van Uruguay liep de blessure zondag op tijdens de verloren wedstrijd bij Atletico Madrid. Volgens Spaanse media moet Valverde een aantal weken herstellen en lijkt hij de aankomende oefeninterlands van Uruguay te moeten missen. Valverde raakte geblesseerd bij een tackle van tegenstander Lee Kang-in. Real Madrid-trainer José Mourinho toonde na afloop een foto met daarop 2 overtredingen waarvoor spelers van Atletico niet werden bestraft. Ryan Brobbey wil zich de komende weken manifesteren als eerste spits van Oranje. De aanvaller van Sunderland scoorde zondag 3 keer in de met 5-3 verloren uitwedstrijd tegen Manchester City. Brobbey zegt beter om zich heen te kijken en beter te weten waar zijn verdediger staat. Spits Donjel Malen van AS Roma heeft zich met een blessure afgemeld voor Oranje. Brobbey hoopt donderdag te laten zien dat hij in goede doen is. Borussia Mönchengladbach heeft Alexander Blessin aangesteld als nieuwe trainer. De 53-jarige Duitser volgt Eugen Polanski op, die zondag werd ontslagen. Blessin was eerder trainer bij onder meer Genoa, Union Sint-Gilles en St. Pauli. Mönchengladbach staat onderaan in de Bundesliga. De KNVB is niet overtuigd door het hervormingsvoorstel van FIFA-baas Gianni Infantino. Hij schreef maandag aan de nationale bonden dat hij wil overleggen over hervormingen binnen de FIFA. Ook stelde hij een extern onderzoek voor naar de besluitvorming. De KNVB vindt de voorgestelde acties deels in lijn met eerdere oproepen, maar de bond zegt dat het vertrouwen nog niet is hersteld. De KNVB wil fundamentele hervormingen en nieuw leiderschap bij de FIFA. Ook de Duitse Voetbalbond noemt het voorstel een doorzichtige manoeuvre. Volgens hen wil Infantino zo zijn herverkiezing veiligstellen. Marcel Hirscher heeft voor het eerst in 8 maanden weer op zijn skis gestaan. De voormalige Oostenrijkse skikampioen trainde 4 dagen op kunstsneeuw in Snowworld Zoetermeer. Daar werkte hij vooral aan het terugvinden van zijn gevoel op de skis en het opnieuw belasten van zijn knie. Hirscher liet in januari weten de Olympische Winterspelen in Milaan niet te halen vanwege zijn fitheid. Hij was toen herstellende van een kruisbandblessure. Het gevoel is goed, zegt Hirscher. Voor een wedstrijd zijn er nog wel een paar stappen te gaan. Hij vervolgt zijn hersteltraject in Argentinië.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen bewolkt, met vooral in het noordwesten af en toe wat lichte motregen. In het zuidoosten laat de zon zich ook nog even zien. Het wordt zo'n 19 graden. Aan de kust staat een zwakke tot matige wind uit het westen. Landinwaarts is er nauwelijks wind. Vanavond blijft het overwegend bewolkt, met in het noorden en oosten kans op motregen. Vannacht is er in het oosten en noorden mogelijk wat motregen en in het westen kans op mist. De temperatuur daalt naar 8 tot 14 graden. Morgen begint mistig in het westen, daarna veel bewolking met vooral in het noorden wat regen. In het zuiden breekt de zon af en toe door. De temperatuur komt uit op 18 tot 21 graden. Morgenavond trekt van het noordwesten regen binnen. De wind neemt toe tot matig of krachtig.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Openbaar Ministerie eist 12 jaar cel tegen de 48-jarige Jim B., een voormalig ambtenaar van de gemeente Amsterdam. Hij zou gegevens uit gemeentelijke systemen hebben verkocht die werden gebruikt bij minstens 95 geweldsincidenten, waaronder 36 explosies, 14 dreig- of kogelbrieven en 8 beschietingen. Volgens justitie deed B. tussen eind augustus 2024 en mei 2025 3.348 onrechtmatige bevragingen. Tegen medeverdachten Rishi K. en Gillian H., die de informatie zouden hebben doorverkocht, eist het OM 10 jaar cel. Woensdag volgen de pleidooien van de advocaten. Staatssecretaris Judith Thiele wil onderzoeken naar LHBTI-acceptatie onder jongeren dieper analyseren om tot gerichte aanpakken te komen. Zondag bleek uit het HBSC-onderzoek dat de acceptatie van homoseksualiteit flink is gedaald. Meerdere rechtse partijen uiten kritiek op het onderzoek omdat zij meer focus willen op de rol van de islam. Maar het rapport stelt dat de data dit niet ondersteunen. Thiele noemt factoren als de manosfeer, religie en bepaalde delen van het land als mogelijke oorzaken en wil eerst een verdiepende analyse doen. Mensje van Keulen schrijft het Boekenweekgeschenk 2027, terwijl Japke D. Bauma de auteur wordt van de thema-uitgave. De 92e Boekenweek vindt plaats van 10 tot en met 21 maart 2027 onder het thema Kijk ons nou. Van Keulen, 80 jaar oud, zegt verrast te zijn door het verzoek en besloot binnen 5 minuten om het te doen. Ze geldt als een van de beste schrijvers van het Nederlandse taalgebied en debuteerde in 1972 met Blekers Zomer. De Gezondheidsraad adviseert tegen het structureel invoeren van de 13-weken-echo. Uit onderzoek blijkt dat de uitslagen van deze prenatale screening vaak niet kloppen. Bij bijna 130.000 echo's tussen 2021 en 2022 waren er 775 vals positief. Ook werden ruim 1100 afwijkingen gemist, waarvan er zeker 150 hadden moeten worden vastgesteld. De Raad vindt dat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen. Justitieminister David van Wil vindt dat hij de Tweede Kamer niet verkeerd heeft geïnformeerd over politiecijfers. De Algemene Rekenkamer stelde dat hij de Kamer op het verkeerde been had gezet over 10.000 aangiftes die niet werden behandeld. Van Weel zegt dat verreweg de meeste gevallen niet werden opgepakt omdat er te weinig aanknopingspunten waren voor onderzoek. Hij noemt het een verhaspeling dat hij zei dat het grotendeels om meldingen ging. Volgens de minister blijft er een verschil van inzicht met de Rekenkamer. Justitieminister David van Wil ziet geen directe link tussen de politiek en de extreemrechtse rellen afgelopen zaterdag op het Malieveld. Hij vindt wel dat politici polarisatie in het debat moeten vermijden, omdat oplopende temperatuur leidt tot onrust en onveiligheid. Denkkamerlid Ismail El Abbassi herkende veel racistische leuzen van het Malieveld uit uitspraken in de Tweede Kamer. Hij vroeg Van Wil uit te zoeken wat uitspraken in de Kamer doen met mensen op straat. Maar de minister voelt zich daar niet zo lang bij.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres zegt dat het Israëlische beleid op de westelijke Jordaanoever het schrikbeeld van etnische zuivering oproept. Volgens hem walst Israël door het uitbreiden van nederzettingen de weg naar vrede plat. Guterres benadrukt dat de twee-staten-oplossing niet voor onze ogen mag verdwijnen. Hij noemt de Israëlische reactie op de Hamas-aanval van 7 oktober vorig jaar verwoesting op ongekende schaal. Ook Palestijnen op de westelijke Jordaanoever hebben te maken met geweld en gedwongen onthemding. Guterres treedt eind dit jaar af als VN-baas. Bij een aanval op een gevangenis in het noordwesten van Jemen zijn 9 gevangenen omgekomen. Dat meldt een functionaris van de Houthis. De gevangenen waren tijdens recente gebeurtenissen opgepakt. Saoedi-Arabië steunt de internationaal erkende regering in Jemen en leidt een militaire coalitie tegen de Houthis. Die hebben grote delen van het land onder controle. De Saoedische koning Salman noemt de Houthis een terroristische militia. Hij veroordeelt hun recente pogingen om de heilige stad Mekka aan te vallen. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky roept de Europese Unie op om 2 Russische miljardairs op de sanctielijst te houden. Het gaat om Alisher Usmanov en Mikhail Friedman. Frankrijk wil de 2 schrappen. Letland verzet zich daartegen. Als de lidstaten niet voor middernacht tot overeenstemming komen, vervallen alle EU-sancties tegen zo'n 3000 aan Rusland gelieerde bedrijven en personen. Zelensky schrijft op X dat de namen op de lijst moeten blijven zolang de oorlog voortduurt.
0: 14 mannen zijn dinsdag schuldig bevonden aan directe betrokkenheid bij de jihadistische zelfmoordaanslagen in Sri Lanka op eerste paasdag 2019. 3 rechters van het Sri Lankaanse Hoge Rechtshof bevonden de verdachten na een 5 jaar durend proces schuldig aan alle aanklachten. Ze waren aangeklaagd voor onder meer moord en samenzwering om terrorisme te plegen. Onder hen is Mohammed Naufar, die volgens de aanklagers het brein achter de aanslagen was. Bij de gecoördineerde bomaanslagen op 21 april 2019 kwamen 279 mensen om het leven, onder wie 3 Nederlanders. Terreurbeweging Islamitische Staat eiste de zelfmoordaanslagen op 3 kerken en 3 luxe hotels op.
5: De Amerikaanse minister Rubio zegt dat de VS openstaan voor een gesprek met Iran tijdens de algemene vergadering van de VN in New York. Er staat op dit moment geen ontmoeting gepland. Iran stuurt president Pezeshkian en minister Araghi naar het debat dat dinsdag begint. Pezeshkian is de hoogste Iraanse functionaris op Amerikaanse bodem sinds het begin van de oorlog met de VS en Israël eind februari. Een Iraanse functionaris zegt dat de delegatie bereid is tot indirecte onderhandelingen met de VS over de heropening van de Straat van Hormuz. De Iraanse delegatie bij de VN Algemene Vergadering in New York is bereid tot indirecte onderhandelingen met de Verenigde Staten over de Straat van Hormuz. Iran zegt de straat binnen 7 dagen te kunnen heropenen als Amerika de blokkade opheft en de militaire druk vermindert. De onderhandelingen tussen beide landen liggen al weken stil. President Trump dreigde vorige week Iran helemaal op te blazen. Teheran reageerde dat het nieuwe aanvallen zou beantwoorden met nieuwe wapens. De Iraanse delegatie heeft nu de bevoegdheid gekregen het diplomatieke proces via bemiddelaars te herstarten.
6: En nu het economisch nieuws.
7: Advocaat Daan Doornbos vindt dat oud-Jumbo-baas Frits van Eert te zwaar is gestraft en ten onrechte is veroordeeld. Hij zegt dat tijdens de regiezitting in hoger beroep bij het gerechtshof in Zwolle. De rechtbank in Groningen veroordeelde van Eert vorig jaar tot 2 jaar cel voor witwassen, omkoping en valsheid in geschriften. Volgens Doornbos is het dossier onvolledig en ontbreekt 40% van de informatie. Het Openbaar Ministerie wijst dat van de hand en zegt dat alle relevante stukken in het dossier zitten.
8: Chipmachinefabrikant ASML verkoopt momenteel geen enkele chipmachine in Europa. Dat zegt bestuurder Frank Heemskerk, die verantwoordelijk is voor de wereldwijde publieke zaken van het bedrijf. Volgens hem investeert Europa niet en worden er hier geen chipfabrieken gebouwd, terwijl de Verenigde Staten, China en India volop investeren. De Europese Chips Act uit 2023 heeft er nauwelijks voor gezorgd dat er nieuwe chipfabrieken in Europa komen. ASML en Brussel zoeken naar manieren om de concurrentiepositie van Europa in de techsector te versterken.
9: De beurzen in New York zijn dinsdag met kleine koersuitslagen geopend. Beleggers deden het rustig aan na de sterke herstelrally in AI-aandelen een dag eerder. Het aandeel Meta steeg 0,3% na een koerssprong van ruim 11% op maandag. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,3% hoger. De S&P 500 steeg 0,2% en techgraadmeter Nasdaq klom 0,3%. Beleggers kijken vooral uit naar de topontmoeting in Washington tussen president Trump en de Chinese leider Xi Jinping op donderdag.
10: Voormalige vrachtvliegers van Martinair hebben recht op loon van KLM. Het gerechtshof Amsterdam oordeelt dat ongeveer 250 oud-piloten loon moeten krijgen over de periode van januari 2014 tot januari 2022. De vliegers werden in 2014 ontslagen toen Martinair opging in KLM. Maar dat ontslag was volgens een eerder vonnis onterecht. Het hof wijst de eis af dat de piloten onder de gunstigere KLM-CAO vallen of recht hebben op de KLM-pensioenregeling. KLM zegt blij te zijn met de duidelijkheid over dit belangrijke onderwerp.
11: Booking.com maakt het vanaf volgende week niet meer mogelijk om telefoonnummers van Nederlandse gebruikers buiten het platform te delen. De nummers blijven dan alleen nog beschikbaar op het platform zelf. Het bedrijf neemt deze maatregel na een datalek in april, waarbij onbevoegde derden toegang kregen tot boekingsinformatie, e-mailadressen en telefoonnummers. De fraudehelpdesk zag in de eerste 6 maanden van dit jaar een forse stijging van phishing rond boekingsplatformen. Er kwamen 1072 meldingen binnen, waarvan ruim 90% over Booking.com ging. Uit onderzoek van Booking.com blijkt dat bijna de helft van de ondervraagden een valse hotelpagina niet herkende als fraude.
12: Chemieconcern INEOS legt 3 fabrieken in de Noord-Engelse stad Hull stil vanwege de hoge energieprijzen. Het gaat om de laatste 3 Europese productielocaties van wereldschaal voor acetyl, een groep grondstoffen voor onder meer medicijnen, bouwmaterialen en schoonmaakmiddelen. 2 fabrieken zijn al gestopt met produceren. De derde wordt binnen enkele dagen stilgelegd. Oprichter Jim Ratcliffe zegt dat het bedrijf niet kan concurreren met gasprijzen die 12 keer zo hoog liggen als in de Verenigde Staten en 8 keer zo hoog als in China.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
13: Tot slot het sportnieuws. Brian Brobbey wil zich de komende weken manifesteren als eerste spits van Oranje. De aanvaller van Sunderland scoorde zondag 3 keer in de met 5-3 verloren uitwedstrijd tegen Manchester City. Brobbey zegt beter om zich heen te kijken en beter te weten waar zijn verdediger staat. Spits Donjal Malen van AS Roma heeft zich met een blessure afgemeld voor Oranje. Brobbey hoopt donderdag te laten zien dat hij in goede doen is. Aanvoerder Federico Valverde van Real Madrid heeft zijn linker enkel verstuikt. De international van Uruguay liep de blessure zondag op tijdens de verloren wedstrijd bij Atletico Madrid. Volgens Spaanse media moet Valverde een aantal weken herstellen en lijkt hij de aankomende oefeninterlands van Uruguay te moeten missen. Valverde raakte geblesseerd bij een tackle van tegenstander Lee Kang-in. Real Madrid-trainer José Mourinho toonde na afloop een foto met daarop 2 overtredingen waarvoor spelers van Atletico niet werden bestraft. Borussia Mönchengladbach heeft Alexander Blessin aangesteld als nieuwe trainer. De 53-jarige Duitser volgt Eugen Polanski op, die zondag werd ontslagen. Blessin was eerder trainer bij onder meer Genoa, Union Sint-Gilles en St. Pauli. Mönchengladbach staat onderaan in de Bundesliga. De KNVB is niet overtuigd door het hervormingsvoorstel van FIFA-baas Gianni Infantino. Hij schreef maandag aan de nationale bonden dat hij wil overleggen over hervormingen binnen de FIFA. Ook stelde hij een extern onderzoek voor naar de besluitvorming. De KNVB vindt de voorgestelde acties deels in lijn met eerdere oproepen, maar de bond zegt dat het vertrouwen nog niet is hersteld. De KNVB wil fundamentele hervormingen en nieuw leiderschap bij de FIFA. Ook de Duitse Voetbalbond noemt het voorstel een doorzichtige manoeuvre. Volgens hen wil Infantino zo zijn herverkiezing veiligstellen. Marcel Hirscher heeft voor het eerst in 8 maanden weer op zijn skis gestaan. De voormalige Oostenrijkse skikampioen trainde 4 dagen op kunstsneeuw in Snowworld Zoetermeer. Daar werkte hij vooral aan het terugvinden van zijn gevoel op de skis en het opnieuw belasten van zijn knie. Hirscher liet in januari weten de Olympische Winterspelen in Milaan niet te halen vanwege zijn fitheid. Hij was toen herstellende van een kruisbandblessure. Het gevoel is goed, zegt Hirscher. Voor een wedstrijd zijn er nog wel een paar stappen te gaan. Hij vervolgt zijn hersteltraject in Argentinië. Ajax-spits Kasper Dolberg heeft bij een training van het Deense nationale elftal een knieblessure opgelopen. De Deense Voetbalbond meldt dat de blessure hem voor langere tijd aan de kant houdt. Dolberg heeft het nationale team verlaten dat zich voorbereidt op de Nations League. Denemarken speelt donderdag de eerste wedstrijd, uit tegen Noorwegen. Dit seizoen scoorde Dolberg 3 keer in 9 wedstrijden voor Ajax en gaf hij 3 assists.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het op veel plaatsen bewolkt, met vooral in het noordwesten af en toe wat lichte motregen. In het zuidoosten laat de zon zich her en der ook even zien. Het wordt zo'n 19 graden. Aan de kust waait een zwakke tot matige wind uit het westen. Landinwaarts is er weinig wind. Vanavond blijft het overwegend bewolkt en kan in het noorden en oosten nog wat motregen vallen. De wind valt weg. Vannacht is er in het oosten en noorden kans op motregen, in het westen mogelijk mist. Het koelt af naar 8 tot 14 graden. Morgen begint bewolkt, in het westen mogelijk met mist. In het noorden valt er af en toe wat regen, in het zuiden breekt de zon door. Het wordt 18 tot 21 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind, aan de kust stevig en later krachtig.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
14: Dit is het Binnenlands Nieuws. Justitieminister David van Wil moet in de Tweede Kamer uitleg komen geven over aangifte en meldingen die niet zijn behandeld. Coalitiepartijen D66 en CDA steunen een verzoek voor een debat dat de groep Marcus Sover daarover gaat indienen. Ook Pro, BBB en JA21 willen snel een debat. De Rekenkamer meldde dinsdag dat Van Weel de Kamer op het verkeerde been heeft gezet. Hij zei dat het grotendeels gaat om meldingen die niet zijn behandeld, terwijl dat voor slechts 10% geldt.
15: De Gezondheidsraad adviseert tegen het structureel invoeren van de 13-weken-echo. Een prenatale screening die bedoeld is om ernstige afwijkingen onder ongeboren kinderen op te sporen. Uit onderzoek blijkt dat de uitslagen van een echo na 13 weken vaak niet kloppen. Van de bijna 130.000 echo's die tussen 2021 en 2022 zijn uitgevoerd, bleken er 775 vals positief. Van de ruim 1100 gemiste afwijkingen waren er zeker 150 die de 13 weken echo had moeten vaststellen. Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid stelde dat de 13 weken echo nog tot zeker 1 januari 2028 in onderzoeksverband blijft bestaan.
16: Rechtsextremisten proberen hun denkbeelden acceptabel te maken voor een grotere groep mensen door een zachtere versie hiervan te presenteren. Daarvoor waarschuwen de AIVD en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid in een gezamenlijke analyse. Sommigen proberen politieke partijen van binnenuit te beïnvloeden, schrijven de veiligheidsdiensten. Nationaal Coördinator Mark Kuipers waarschuwt dat geweldsbereide personen zich door die normalisering gelegitimeerd kunnen voelen om daadwerkelijk in actie te komen. Het is daarom essentieel de manier waarop rechtsextremisten hun ideeën en taalgebruik proberen te normaliseren te herkennen en de invloed daarvan te begrenzen.
17: Het Openbaar Ministerie heeft 12 jaar cel geëist tegen oud-ambtenaar Jim B. van de gemeente Amsterdam. Hij zou gegevens uit gemeentelijke systemen hebben verkocht die gebruikt zouden zijn bij tenminste 95 geweldsincidenten, waaronder 36 explosies en 8 beschietingen van woningen. B. zou tussen eind augustus 2024 en mei 2025 3.348 onrechtmatige bevragingen hebben gedaan. Tegen medeverdachten Rishi K. en Gillian H. eist het OM 10 jaar cel. Woensdag gaat de zaak verder met de pleidooien van de advocaten.
18: Staatssecretaris Judith Thiele wil onderzoeken naar LHBTI-acceptatie onder jongeren dieper analyseren om tot gerichte aanpakken te komen. Zondag bleek uit het HBSC-onderzoek dat de acceptatie van homoseksualiteit flink is gedaald. Meerdere rechtse partijen uiten kritiek op het onderzoek omdat zij meer focus willen op de rol van de islam. Maar het rapport stelt dat de data dit niet ondersteunen. Thiele noemt factoren als de manosfeer, religie en bepaalde delen van het land als mogelijke oorzaken en wil eerst een verdiepende analyse doen.
19: Mensje van Keulen schrijft het Boekenweekgeschenk 2027, terwijl Japke D. Bauma de auteur wordt van de thema-uitgave. De 92e Boekenweek vindt plaats van 10 tot en met 21 maart 2027 onder het thema Kijk ons nou. Van Keulen, 80 jaar oud, zegt verrast te zijn door het verzoek en besloot binnen 5 minuten om het te doen. Ze geldt als een van de beste schrijvers van het Nederlandse taalgebied en debuteerde in 1972 met Blekers Zomer.
20: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
21: Nu het buitenlands nieuws. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres zegt dat het Israëlische beleid op de westelijke Jordaanoever het schrikbeeld van etnische zuivering oproept. Volgens hem walst Israël door het uitbreiden van nederzettingen de weg naar vrede plat. Guterres benadrukt dat de twee-staten-oplossing niet voor onze ogen mag verdwijnen. Hij noemt de Israëlische reactie op de Hamas-aanval van 7 oktober vorig jaar verwoesting op ongekende schaal. Ook Palestijnen op de westelijke Jordaanoever hebben te maken met geweld en gedwongen onthemding. Guterres treedt eind dit jaar af als VN-baas.
22: Bij een aanval op een gevangenis in het noordwesten van Jemen zijn 9 gevangenen omgekomen. Dat meldt een functionaris van de Houthis. De gevangenen waren tijdens recente gebeurtenissen opgepakt. Saoedi-Arabië steunt de internationaal erkende regering in Jemen en leidt een militaire coalitie tegen de Houthis. Die hebben grote delen van het land onder controle. De Saoedische koning Salman noemt de Houthis een terroristische militia. Hij veroordeelt hun recente pogingen om de heilige stad Mekka aan te vallen.
23: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky roept de Europese Unie op om 2 Russische miljardairs op de sanctielijst te houden. Het gaat om Alisher Usmanov en Mikhail Friedman. Frankrijk wil de 2 schrappen. Letland verzet zich daartegen. Als de lidstaten niet voor middernacht tot overeenstemming komen, vervallen alle EU-sancties tegen zo'n 3000 aan Rusland gelieerde bedrijven en personen. Zelensky schrijft op X dat de namen op de lijst moeten blijven zolang de oorlog voortduurt.
24: 14 mannen zijn dinsdag schuldig bevonden aan directe betrokkenheid bij de jihadistische zelfmoordaanslagen in Sri Lanka op eerste paasdag 2019. 3 rechters van het Sri Lankaanse Hoge Rechtshof bevonden de verdachten na een 5 jaar durend proces schuldig aan alle aanklachten. Ze waren aangeklaagd voor onder meer moord en samenzwering om terrorisme te plegen. Onder hen is Mohammed Naufar, die volgens de aanklagers het brein achter de aanslagen was. Bij de gecoördineerde bomaanslagen op 21 april 2019 kwamen 279 mensen om het leven, onder wie 3 Nederlanders. Terreurbeweging Islamitische Staat eiste de zelfmoordaanslagen op 3 kerken en 3 luxe hotels op.
25: De Amerikaanse minister Rubio zegt dat de VS openstaan voor een gesprek met Iran tijdens de algemene vergadering van de VN in New York. Er staat op dit moment geen ontmoeting gepland. Iran stuurt president Pezeshkian en minister Araghi naar het debat dat dinsdag begint. Pezeshkian is de hoogste Iraanse functionaris op Amerikaanse bodem sinds het begin van de oorlog met de VS en Israël eind februari. Een Iraanse functionaris zegt dat de delegatie bereid is tot indirecte onderhandelingen met de VS over de heropening van de Straat van Hormuz.
26: De Iraanse delegatie bij de VN Algemene Vergadering in New York is bereid tot indirecte onderhandelingen met de Verenigde Staten over de Straat van Hormuz. Iran zegt de straat binnen 7 dagen te kunnen heropenen als Amerika de blokkade opheft en de militaire druk vermindert. De onderhandelingen tussen beide landen liggen al weken stil. President Trump dreigde vorige week Iran helemaal op te blazen. Teheran reageerde dat het nieuwe aanvallen zou beantwoorden met nieuwe wapens. De Iraanse delegatie heeft nu de bevoegdheid gekregen het diplomatieke proces via bemiddelaars te herstarten.
27: En nu het economisch nieuws.
28: Advocaat Daan Doornbos vindt dat oud-Jumbo-baas Frits van Eert te zwaar is gestraft en ten onrechte is veroordeeld. Hij zegt dat tijdens de regiezitting in hoger beroep bij het gerechtshof in Zwolle. De rechtbank in Groningen veroordeelde van Eert vorig jaar tot 2 jaar cel voor witwassen, omkoping en valsheid in geschriften. Volgens Doornbos is het dossier onvolledig en ontbreekt 40% van de informatie. Het Openbaar Ministerie wijst dat van de hand en zegt dat alle relevante stukken in het dossier zitten. Chipmachinefabrikant ASML verkoopt momenteel geen enkele chipmachine in Europa. Dat zegt bestuurder Frank Heemskerk, die verantwoordelijk is voor de wereldwijde publieke zaken van het bedrijf. Volgens hem investeert Europa niet en worden er hier geen chipfabrieken gebouwd, terwijl de Verenigde Staten, China en India volop investeren. De Europese Chips Act uit 2023 heeft er nauwelijks voor gezorgd dat er nieuwe chipfabrieken in Europa komen. ASML en Brussel zoeken naar manieren om de concurrentiepositie van Europa in de techsector te versterken.
0: De beurzen in New York zijn dinsdag met kleine koersuitslagen geopend. Beleggers deden het rustig aan na de sterke herstelrally in AI-aandelen een dag eerder. Het aandeel Meta steeg 0,3% na een koerssprong van ruim 11% op maandag. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,3% hoger. De S&P 500 steeg 0,2% en techgraadmeter Nasdaq klom 0,3%. Beleggers kijken vooral uit naar de topontmoeting in Washington tussen president Trump en de Chinese leider Xi Jinping op donderdag.
1: Voormalige vrachtvliegers van Martinair hebben recht op loon van KLM. Het gerechtshof Amsterdam oordeelt dat ongeveer 250 oud-piloten loon moeten krijgen over de periode van januari 2014 tot januari 2022. De vliegers werden in 2014 ontslagen toen Martinair opging in KLM. Maar dat ontslag was volgens een eerder vonnis onterecht. Het hof wijst de eis af dat de piloten onder de gunstigere KLM-CAO vallen of recht hebben op de KLM-pensioenregeling. KLM zegt blij te zijn met de duidelijkheid over dit belangrijke onderwerp.
4: Booking.com maakt het vanaf volgende week niet meer mogelijk om telefoonnummers van Nederlandse gebruikers buiten het platform te delen. De nummers blijven dan alleen nog beschikbaar op het platform zelf. Het bedrijf neemt deze maatregel na een datalek in april, waarbij onbevoegde derden toegang kregen tot boekingsinformatie, e-mailadressen en telefoonnummers. De fraudehelpdesk zag in de eerste 6 maanden van dit jaar een forse stijging van phishing rond boekingsplatformen. Er kwamen 1072 meldingen binnen, waarvan ruim 90% over Booking.com ging. Uit onderzoek van Booking.com blijkt dat bijna de helft van de ondervraagden een valse hotelpagina niet herkende als fraude.
5: Chemieconcern INEOS legt 3 fabrieken in de Noord-Engelse stad Hull stil vanwege de hoge energieprijzen. Het gaat om de laatste 3 Europese productielocaties van wereldschaal voor acetyl, een groep grondstoffen voor onder meer medicijnen, bouwmaterialen en schoonmaakmiddelen. 2 fabrieken zijn al gestopt met produceren. De 3e wordt binnen enkele dagen stilgelegd. Oprichter Jim Ratcliffe zegt dat het bedrijf niet kan concurreren met gasprijzen die 12 keer zo hoog liggen als in de Verenigde Staten en 8 keer zo hoog als in China.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
7: Tot slot het sportnieuws. Ryan Brobbey wil zich de komende weken manifesteren als eerste spits van Oranje. De aanvaller van Sunderland scoorde zondag 3 keer in de met 5-3 verloren uitwedstrijd tegen Manchester City. Brobbey zegt beter om zich heen te kijken en beter te weten waar zijn verdediger staat. Spits Donjal Malen van AS Roma heeft zich met een blessure afgemeld voor Oranje. Brobbey hoopt donderdag te laten zien dat hij in goede doen is. Aanvoerder Federico Valverde van Real Madrid heeft zijn linker enkel verstuikt. De international van Uruguay liep de blessure zondag op tijdens de verloren wedstrijd bij Atletico Madrid. Volgens Spaanse media moet Valverde een aantal weken herstellen en lijkt hij de aankomende oefeninterlands van Uruguay te moeten missen. Valverde raakte geblesseerd bij een tackle van tegenstander Lee Kang-in. Real Madrid-trainer José Mourinho toonde na afloop een foto met daarop 2 overtredingen waarvoor spelers van Atletico niet werden bestraft. Borussia Mönchengladbach heeft Alexander Blessin aangesteld als nieuwe trainer. De 53-jarige Duitser volgt Eugène Polanski op, die zondag werd ontslagen. Blessin was eerder trainer bij onder meer Genoa, Union Sint-Gilles en St. Pauli. Mönchengladbach staat onderaan in de Bundesliga. De KNVB is niet overtuigd door het hervormingsvoorstel van FIFA-baas Gianni Infantino.
2: Hij schreef maandag aan de nationale bonden dat hij wil overleggen over hervormingen binnen de FIFA. Ook stelde hij een extern onderzoek voor naar de besluitvorming. De KNVB vindt de voorgestelde acties deels in lijn met eerdere oproepen, maar de bond zegt dat het vertrouwen nog niet is hersteld. De KNVB wil fundamentele hervormingen en nieuw leiderschap bij de FIFA. Ook de Duitse Voetbalbond noemt het voorstel een doorzichtige manoeuvre. Volgens hen wil Infantino zo zijn herverkiezing veiligstellen. Marcel Hirscher heeft voor het eerst in 8 maanden weer op zijn skis gestaan. De voormalige Oostenrijkse skikampioen trainde 4 dagen op kunstsneeuw in Snowworld Zoetermeer. Daar werkte hij vooral aan het terugvinden van zijn gevoel op de skis en het opnieuw belasten van zijn knie. Hirscher liet in januari weten de Olympische Winterspelen in Milaan niet te halen vanwege zijn fitheid. Hij was toen herstellende van een kruisbandblessure. Het gevoel is goed, zegt Hirscher. Voor een wedstrijd zijn er nog wel een paar stappen te gaan. Hij vervolgt zijn hersteltraject in Argentinië. Ajax-spits Kasper Dolberg heeft bij een training van het Deense nationale elftal een knieblessure opgelopen. De Deense Voetbalbond meldt dat de blessure hem voor langere tijd aan de kant houdt. Dolberg heeft het nationale team verlaten dat zich voorbereidt op de Nations League. Denemarken speelt donderdag de eerste wedstrijd, uit tegen Noorwegen. Dit seizoen scoorde Dolberg 3 keer in 9 wedstrijden voor Ajax en gaf hij 3 assists.
20: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het op veel plaatsen bewolkt, met vooral in het noordwesten af en toe wat motregen. Hier en daar breekt de zon door, met name in het zuidoosten. Het wordt rond de 19 graden. Aan de kust waait een zwakke tot matige wind uit het westen. Landinwaarts is er weinig wind. Vanavond blijft het grotendeels bewolkt. In het noorden en oosten valt nog wat motregen. Er staat nauwelijks wind. Vannacht blijft het bewolkt, met vooral in het oosten en noorden kans op motregen. In het westen kan mist ontstaan. De temperatuur zakt naar 8 tot 14 graden. Morgen begint grijs met mogelijk mist in het westen. Overdag blijft het bewolkt met vooral in het noorden wat regen. In het zuiden laat de zon zich af en toe zien. Het wordt 18 tot 21 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Aan de kust iets krachtiger.
20: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. Justitieminister David van Wil ziet geen directe link tussen de politiek en de extreemrechtse rellen van afgelopen zaterdag op het Malieveld. Hij vindt wel dat politici polarisatie moeten vermijden, omdat oplopende temperaturen leiden tot onrust en onveiligheid. Denkkamerlid Ismail El Abassi herkende racistische leuzen van het Malieveld in uitspraken die in de Kamer zijn gedaan en vroeg de minister uit te zoeken wat die uitspraken doen met mensen op straat. Van Wil weigerde dat en zei dat hij het parlement niet wil recenseren. Bij de demonstratie waren een paar honderd mensen aanwezig die geweld gebruikten, vuurwerk en rookbommen naar de politie gooiden en racistische en antisemitische leuzen riepen.
9: Een 19-jarige motorrijder uit Vriezenveen is om het leven gekomen door een aanrijding bij Geesteren in Twente. Het ongeluk gebeurde maandag op de N748, de provinciale weg tussen Geesteren en Vriezenveen. De motor van het slachtoffer botste door nog onbekende oorzaak tegen een bestelauto. De man werd in ernstige toestand naar het ziekenhuis gebracht en overleed daar aan zijn verwondingen. De bestuurder van de bestelwagen, een 27-jarige man uit Oldenzaal, werd meegenomen naar een politiebureau en daarna vrijgelaten. De advocaat van Jalal O. heeft de rechtbank in Rotterdam gevraagd zijn cliënt vrij te spreken van het runnen van een drugslab dat op 29 januari 2024 explodeerde. Het Openbaar Ministerie eiste 7 jaar cel tegen O voor het exploiteren van het lab en schuld aan de ontploffing waarbij 3 mensen omkwamen. Volgens advocaat Tim Scheffer is er geen bewijs dat O iets heeft gezien of geroken van het drugslab in de garage die hij huurde voor zijn bouwbedrijf. O was 3 dagen voor de explosie nog in alle ruimtes geweest en merkte volgens zijn advocaat niets op. De rechtbank doet op 27 oktober uitspraak.
10: Rechtsextremisten proberen hun denkbeelden acceptabel te maken door een zachtere versie te presenteren, waarschuwen de AIVD en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Sommigen proberen volgens de veiligheidsdiensten politieke partijen van binnenuit te beïnvloeden. Nationaal coördinator Mark Kuipers waarschuwt dat geweldsbereide personen zich gelegitimeerd kunnen voelen om in actie te komen als rechtsextremistische ideeën en taalgebruik normaliseren. De veiligheidsdiensten zien dat een meerderheid van de Nederlanders rechtsextremistische ideeën verwerpt, maar ook dat steeds meer mensen ontvankelijk zijn voor dit gedachtegoed. Partijen als JA21, FVD en PVV spreken zich in hun verkiezingsprogramma's uit voor remigratie, wat rechtsextremisten bedoelen als het gedwongen vertrek van groepen mensen.
11: Justitieminister David van Wil moet in de Tweede Kamer uitleg komen geven over aangifte en meldingen die niet zijn behandeld. Coalitiepartijen D66 en CDA steunen een verzoek voor een debat dat de groep Marcus Sover daarover gaat indienen. Ook PRO, BBB en JA21 willen snel een debat. De Rekenkamer meldde dinsdag dat Van Weel de Kamer op het verkeerde been heeft gezet. Hij zei dat het grotendeels gaat om meldingen die niet zijn behandeld, terwijl dat voor slechts 10% geldt.
12: De Gezondheidsraad adviseert tegen het structureel invoeren van de 13-weken-echo. Een prenatale screening die bedoeld is om ernstige afwijkingen onder ongeboren kinderen op te sporen. Uit onderzoek blijkt dat de uitslagen van een echo na 13 weken vaak niet kloppen. Van de bijna 130.000 echo's die tussen 2021 en 2022 zijn uitgevoerd, bleken er 775 vals positief. Van de ruim 1100 gemiste afwijkingen waren er zeker 150 die de 13 weken echo had moeten vaststellen. Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid stelde dat de 13 weken echo nog tot zeker 1 januari 2028 in onderzoeksverband blijft bestaan.
13: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
14: Nu het buitenlands nieuws. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres zegt dat het Israëlische beleid op de westelijke Jordaanoever het schrikbeeld van etnische zuivering oproept. Volgens hem walst Israël door het uitbreiden van nederzettingen de weg naar vrede plat. Guterres benadrukt dat de twee-staten-oplossing niet voor onze ogen mag verdwijnen. Hij noemt de Israëlische reactie op de Hamas-aanval van 7 oktober vorig jaar verwoesting op ongekende schaal. Ook Palestijnen op de westelijke Jordaanoever hebben te maken met geweld en gedwongen onthemding. Guterres treedt eind dit jaar af als VN-baas.
15: Bij een aanval op een gevangenis in het noordwesten van Jemen zijn 9 gevangenen omgekomen. Dat meldt een functionaris van de Houthis. De gevangenen waren tijdens recente gebeurtenissen opgepakt. Saoedi-Arabië steunt de internationaal erkende regering in Jemen en leidt een militaire coalitie tegen de Houthis. Die hebben grote delen van het land onder controle. De Saoedische koning Salman noemt de Houthis een terroristische militia. Hij veroordeelt hun recente pogingen om de heilige stad Mekka aan te vallen.
16: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky roept de Europese Unie op om 2 Russische miljardairs op de sanctielijst te houden. Het gaat om Alisher Usmanov en Mikhail Friedman. Frankrijk wil de 2 schrappen. Letland verzet zich daartegen. Als de lidstaten niet voor middernacht tot overeenstemming komen, vervallen alle EU-sancties tegen zo'n 3000 aan Rusland gelieerde bedrijven en personen. Zelensky schrijft op X dat de namen op de lijst moeten blijven zolang de oorlog voortduurt.
17: 14 mannen zijn dinsdag schuldig bevonden aan directe betrokkenheid bij de jihadistische zelfmoordaanslagen in Sri Lanka op eerste paasdag 2019. 3 rechters van het Sri Lankaanse Hoge Rechtshof bevonden de verdachten na een 5 jaar durend proces schuldig aan alle aanklachten. Ze waren aangeklaagd voor onder meer moord en samenzwering om terrorisme te plegen.
28: Onder hen is Mohammed Naufar, die volgens de aanklagers het brein achter de aanslagen was. Bij de gecoördineerde bomaanslagen op 21 april 2019 kwamen 279 mensen om het leven, onder wie 3 Nederlanders. Terreurbeweging Islamitische Staat eiste de zelfmoordaanslagen op 3 kerken en 3 luxe hotels op.
18: De Amerikaanse minister Rubio zegt dat de VS openstaan voor een gesprek met Iran tijdens de algemene vergadering van de VN in New York. Er staat op dit moment geen ontmoeting gepland. Iran stuurt president Pezeshkian en minister Araghi naar het debat dat dinsdag begint. Pezeshkian is de hoogste Iraanse functionaris op Amerikaanse bodem sinds het begin van de oorlog met de VS en Israël eind februari. Een Iraanse functionaris zegt dat de delegatie bereid is tot indirecte onderhandelingen met de VS over de heropening van de Straat van Hormuz. De Iraanse delegatie bij de VN Algemene Vergadering in New York is bereid tot indirecte onderhandelingen met de Verenigde Staten over de Straat van Hormuz. Iran zegt de straat binnen 7 dagen te kunnen heropenen als Amerika de blokkade opheft en de militaire druk vermindert. De onderhandelingen tussen beide landen liggen al weken stil. President Trump dreigde vorige week Iran helemaal op te blazen. Teheran reageerde dat het nieuwe aanvallen zou beantwoorden met nieuwe wapens. De Iraanse delegatie heeft nu de bevoegdheid gekregen het diplomatieke proces via bemiddelaars te herstarten.
19: En nu het economisch nieuws.
28: Advocaat Daan Doornbos vindt dat oud-Jumbo-baas Frits van Eert te zwaar is gestraft en ten onrechte is veroordeeld. Dat zegt hij tijdens een regiezitting in het hoge beroep bij het gerechtshof in Zwolle. De rechtbank in Groningen veroordeelde van Eert vorig jaar tot 2 jaar cel voor witwassen, omkoping en valsheid in geschriften. Volgens Doornbos is het dossier onvolledig en ontbreekt 40% van de informatie. Het Openbaar Ministerie wijst dat van de hand en zegt dat alle relevante stukken in het dossier zitten.
18: Chipmachinefabrikant ASML verkoopt momenteel geen enkele chipmachine in Europa. Dat zegt bestuurder Frank Heemskerk, die verantwoordelijk is voor de wereldwijde publieke zaken van het bedrijf. Volgens hem investeert Europa niet en worden er hier geen chipfabrieken gebouwd, terwijl de Verenigde Staten, China en India volop investeren. De Europese Chips Act uit 2023 heeft er nauwelijks voor gezorgd dat er nieuwe chipfabrieken in Europa komen. ASML en Brussel zoeken naar manieren om de concurrentiepositie van Europa in de techsector te versterken.
28: De beurzen in New York zijn dinsdag met kleine koersuitslagen geopend. Beleggers deden het rustig aan na de sterke herstelrally in AI-aandelen een dag eerder. Het aandeel Meta steeg 0,3% na een koerssprong van ruim 11% op maandag. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,3% hoger. De S&P 500 steeg 0,2% en techgraadmeter Nasdaq klom 0,3%. Beleggers kijken vooral uit naar de topontmoeting in Washington tussen president Trump en de Chinese leider Xi Jinping op donderdag.
21: Voormalige vrachtvliegers van Martinair hebben recht op loon van KLM. Het gerechtshof Amsterdam oordeelt dat ongeveer 250 oud-piloten loon moeten krijgen over de periode van januari 2014 tot januari 2022. De vliegers werden in 2014 ontslagen toen Martinair opging in KLM. Maar dat ontslag was volgens een eerder vonnis onterecht. Het hof wijst de eis af dat de piloten onder de gunstigere KLM-CAO vallen of recht hebben op de KLM-pensioenregeling. KLM zegt blij te zijn met de duidelijkheid over dit belangrijke onderwerp.
22: Booking.com maakt het vanaf volgende week niet meer mogelijk om telefoonnummers van Nederlandse gebruikers buiten het platform te delen. De nummers blijven dan alleen nog beschikbaar op het platform zelf. Het bedrijf neemt deze maatregel na een datalek in april, waarbij onbevoegde derden toegang kregen tot boekingsinformatie, e-mailadressen en telefoonnummers. De fraudehelpdesk zag in de eerste 6 maanden van dit jaar een forse stijging van phishing rond boekingsplatformen. Er kwamen 1072 meldingen binnen, waarvan ruim 90% over Booking.com ging. Uit onderzoek van Booking.com blijkt dat bijna de helft van de ondervraagden een valse hotelpagina niet herkende als fraude.
0: Chemieconcern INEOS legt 3 fabrieken in de Noord-Engelse stad Hull stil vanwege de hoge energieprijzen. Het gaat om de laatste 3 Europese productielocaties van wereldschaal voor acetyl, een groep grondstoffen voor onder meer medicijnen, bouwmaterialen en schoonmaakmiddelen. 2 fabrieken zijn al gestopt met produceren. De derde wordt binnen enkele dagen stilgelegd. Oprichter Jim Ratcliffe zegt dat het bedrijf niet kan concurreren met gasprijzen die 12 keer zo hoog liggen als in de Verenigde Staten en 8 keer zo hoog als in China.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
4: Tot slot het sportnieuws.
5: Aanvoerder Federico Valverde van Real Madrid heeft zijn linker enkel verstuikt. De international van Uruguay liep de blessure zondag op tijdens de verloren wedstrijd bij Atletico Madrid. Volgens Spaanse media moet Valverde een aantal weken herstellen en lijkt hij de aankomende oefeninterlands van Uruguay te moeten missen. Valverde raakte geblesseerd bij een tackle van tegenstander Lee Kang-in. Real Madrid-trainer José Mourinho toonde na afloop een foto met daarop 2 overtredingen waarvoor spelers van Atletico niet werden bestraft. Borussia Mönchengladbach heeft Alexander Blessin aangesteld als nieuwe trainer. De 53-jarige Duitser volgt Eugen Polanski op, die zondag werd ontslagen. Blessin was eerder trainer bij onder meer Genoa, Union Sint-Gilis en St. Pauli. Mönchengladbach staat onderaan in de Bundesliga. De KNVB is niet overtuigd door het hervormingsvoorstel van FIFA-baas Gianni Infantino. Hij schreef maandag aan de nationale bonden dat hij wil overleggen over hervormingen binnen de FIFA. Ook stelde hij een extern onderzoek voor naar de besluitvorming. De KNVB vindt de voorgestelde acties deels in lijn met eerdere oproepen, maar de bond zegt dat het vertrouwen nog niet is hersteld. De KNVB wil fundamentele hervormingen en nieuw leiderschap bij de FIFA. Ook de Duitse Voetbalbond noemt het voorstel een doorzichtige manoeuvre. Volgens hen wil Infantino zo zijn herverkiezing veiligstellen.
23: Marcel Hirscher heeft voor het eerst in 8 maanden weer op zijn skis gestaan. De voormalige Oostenrijkse skikampioen trainde 4 dagen op kunstsneeuw in Snowworld Zoetermeer. Daar werkte hij vooral aan het terugvinden van zijn gevoel op de skis en het opnieuw belasten van zijn knie. Hirscher liet in januari weten de Olympische Winterspelen in Milaan niet te halen vanwege zijn fitheid. Hij was toen herstellende van een kruisbandblessure. Het gevoel is goed, zegt Hirscher. Voor een wedstrijd zijn er nog wel een paar stappen te gaan. Hij vervolgt zijn hersteltraject in Argentinië.
24: Kevin De Bruyne denkt dat hij nog ongeveer 2 jaar voor het Belgische elftal zal spelen. De 35-jarige middenvelder zegt zich op dit moment goed te voelen, maar sluit niets uit. Na het afgelopen WK heeft De Bruyne niet aan stoppen gedacht. Generatiegenoot Axel Witsel is wel gestopt. Doelman Thibaut Courtois neemt een pauze en slaat bewust de komende 4 duels in de Nations League over. Bondscoach Mark van Bommel vroeg De Bruyne naar zijn plannen. De middenvelder had zich geamuseerd op het WK en veel spelers vroegen hem te blijven. België speelt vrijdag tegen Italië en treft daarna Frankrijk, Turkije en nog een keer Frankrijk.
25: Ajax-spits Kasper Dolberg heeft bij een training van het Deense nationale elftal een knieblessure opgelopen. De Deense Voetbalbond meldt dat de blessure hem voor langere tijd aan de kant houdt. Dolberg heeft het nationale team verlaten dat zich voorbereidt op de Nations League. Dit seizoen scoorde de spits 3 keer in 9 wedstrijden voor Ajax. Hij gaf ook 3 assists. Ajax-rechtsachter Anton Gaji is opgeroepen als vervanger van Alexander Ba. Ba mist de komende wedstrijden vanwege een schouderblessure.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
26: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het op veel plaatsen bewolkt, met vooral in het noordwesten af en toe wat motregen. In het zuidoosten breekt de zon soms door. Het wordt ongeveer 19 graden. Aan de kust waait een zwakke tot matige wind uit het westen. Landinwaarts is er weinig wind. Vanavond blijft het grotendeels bewolkt. In het noorden en oosten valt mogelijk nog wat motregen. Er staat nauwelijks wind. Komende nacht kan er in het oosten en noorden wat motregen vallen. In het westen is er kans op mist. De temperatuur daalt naar 8 tot 14 graden. Morgen begint bewolkt, met in het westen mogelijk mist. In het noorden valt af en toe wat regen.
2: In het zuiden schijnt soms de zon. Het wordt 18 tot 21 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Aan de kust en in het Waddengebied kan het vrij krachtig waaien. Morgenavond trekt vanuit het noordwesten regen het land in.
3: Dit is Talk Radio.

0: Malieveld in uitspraken die in de Kamer zijn gedaan en vroeg de minister uit te zoeken wat die uitspraken doen met mensen op straat. Van Weel weigerde dat en zei dat hij het parlement niet wil recenseren. Bij de demonstratie waren een paar honderd mensen aanwezig die geweld gebruikten, vuurwerk en rookbommen naar de politie gooiden en racistische en antisemitische leuzen riepen.
1: Een 19-jarige motorrijder uit Vriezenveen is om het leven gekomen door een aanrijding bij Geesteren in Twente. Het ongeluk gebeurde maandag op de N748, de provinciale weg tussen Geesteren en Vriezenveen. De motor van het slachtoffer botste door nog onbekende oorzaak tegen een bestelauto. De man werd in ernstige toestand naar het ziekenhuis gebracht en overleed daar aan zijn verwondingen. De bestuurder van de bestelwagen, een 27-jarige man uit Oldenzaal, werd meegenomen naar een politiebureau en daarna vrijgelaten. De advocaat van Jalal O. heeft de rechtbank in Rotterdam gevraagd zijn cliënt vrij te spreken van het runnen van een drugslab dat op 29 januari 2024 explodeerde. Het Openbaar Ministerie eiste 7 jaar cel tegen O. voor het exploiteren van het lab en schuld aan de ontploffing waarbij 3 mensen omkwamen. Volgens advocaat Tim Scheffer is er geen bewijs dat O. iets heeft gezien of geroken van het drugslab in de garage die hij huurde voor zijn bouwbedrijf. O. was 3 dagen voor de explosie nog in alle ruimtes geweest en merkte volgens zijn advocaat niets op. De rechtbank doet op 27 oktober uitspraak. Rechtsextremisten proberen hun denkbeelden acceptabel te maken door een zachtere versie te presenteren, waarschuwen de AIVD en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Sommigen proberen volgens de veiligheidsdiensten politieke partijen van binnenuit te beïnvloeden. Nationaal Coördinator Mark Kuipers waarschuwt dat geweldsbereide personen zich gelegitimeerd kunnen voelen om in actie te komen als rechtsextremistische ideeën en taalgebruik normaliseren. De veiligheidsdiensten zien dat een meerderheid van de Nederlanders rechtsextremistische ideeën verwerpt, maar ook dat steeds meer mensen ontvankelijk zijn voor dit gedachtegoed. Partijen als JA21, FVD en PVV spreken zich in hun verkiezingsprogramma's uit voor remigratie, wat rechtsextremisten bedoelen als het gedwongen vertrek van groepen mensen. Justitieminister David van Wil moet in de Tweede Kamer uitleg komen geven over aangifte en meldingen die niet zijn behandeld. Coalitiepartijen D66 en CDA steunen een verzoek voor een debat dat de groep Marcus Sover daarover gaat indienen. Ook Pro, BBB en JA21 willen snel een debat. De Rekenkamer meldde dinsdag dat Van Weel de Kamer op het verkeerde been heeft gezet. Hij zei dat het grotendeels gaat om meldingen die niet zijn behandeld, terwijl dat voor slechts 10% geldt. De Gezondheidsraad adviseert tegen het structureel invoeren van de 13-weken-echo. Een prenatale screening die bedoeld is om ernstige afwijkingen onder ongeboren kinderen op te sporen. Uit onderzoek blijkt dat de uitslagen van een echo na 13 weken vaak niet kloppen. Van de bijna 130.000 echo's die tussen 2021 en 2022 zijn uitgevoerd, bleken er 775 vals positief. Van de ruim 1100 gemiste afwijkingen waren er zeker 150 die de 13 weken echo had moeten vaststellen. Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid stelde dat de 13 weken echo nog tot zeker 1 januari 2028 in onderzoeksverband blijft bestaan.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws. Op de Amerikaanse luchtmachtbasis Spangdalem, in het westen van Duitsland, is een militair vliegtuig neergestort. 1 persoon raakte gewond. De basis ligt ongeveer 160 kilometer ten westen van Frankfurt, vlak bij de grens met Luxemburg. Er staat een eskader van 20 F-16 jachtvliegtuigen dat operaties van de Amerikaanse luchtmacht en de NAVO ondersteunt. In 2019 stortte ook al een Amerikaans F-16 gevechtsvliegtuig neer bij de basis.

0: De piloot kon zich toen voor de crash in veiligheid brengen. De EU-ambassadeurs hebben dinsdagmiddag op het nippertje een akkoord bereikt over de verlenging van sancties tegen zo'n 3000 aan Rusland gelieerde bedrijven en personen. Als dat niet voor middernacht was gelukt, zouden de sancties zijn vervallen. De Russisch-Oezbeekse miljardairs Alisher Usmanov en Mikhail Friedman zijn van de sanctielijst gehaald. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres zegt dat het Israëlische beleid op de westelijke Jordaanoever het schrikbeeld van etnische zuivering oproept. Volgens hem walst Israël door het uitbreiden van nederzettingen de weg naar vrede plat. Guterres benadrukt dat de twee-staten-oplossing niet voor onze ogen mag verdwijnen. Hij noemt de Israëlische reactie op de Hamas-aanval van 7 oktober vorig jaar verwoesting op ongekende schaal. Ook Palestijnen op de westelijke Jordaanoever hebben te maken met geweld en gedwongen onthemding. Guterres treedt eind dit jaar af als VN-baas. Bij een aanval op een gevangenis in het noordwesten van Jemen zijn 9 gevangenen omgekomen. Dat meldt een functionaris van de Houthis. De gevangenen waren tijdens recente gebeurtenissen opgepakt. Saoedi-Arabië steunt de internationaal erkende regering in Jemen en leidt een militaire coalitie tegen de Houthis. Die hebben grote delen van het land onder controle. De Saoedische koning Salman noemt de Houthis een terroristische militia. Hij veroordeelt hun recente pogingen om de heilige stad Mekka aan te vallen. 14 mannen zijn dinsdag schuldig bevonden aan directe betrokkenheid bij de jihadistische zelfmoordaanslagen in Sri Lanka op eerste paasdag 2019. 3 rechters van het Sri Lankaanse Hoge Rechtshof bevonden de verdachten na een 5 jaar durend proces schuldig aan alle aanklachten. Ze waren aangeklaagd voor onder meer moord en samenzwering om terrorisme te plegen. Onder hen is Mohammed Naufar, die volgens de aanklagers het brein achter de aanslagen was. Bij de gecoördineerde bomaanslagen op 21 april 2019 kwamen 279 mensen om het leven, onder wie 3 Nederlanders. Terreurbeweging Islamitische Staat eiste de zelfmoordaanslagen op 3 kerken en 3 luxe hotels op. De Amerikaanse minister Rubio zegt dat de VS openstaan voor een gesprek met Iran tijdens de algemene vergadering van de VN in New York. Er staat op dit moment geen ontmoeting gepland. Iran stuurt president Pezeshkian en minister Araghi naar het debat dat dinsdag begint. Pezeshkian is de hoogste Iraanse functionaris op Amerikaanse bodem sinds het begin van de oorlog met de VS en Israël eind februari. Een Iraanse functionaris zegt dat de delegatie bereid is tot indirecte onderhandelingen met de VS over de heropening van de Straat van Hormuz.
1: En nu het economisch nieuws. Advocaat Daan Doornbos vindt dat oud-Jumbo-baas Frits van Eert te zwaar is gestraft en ten onrechte is veroordeeld. Dat zegt hij tijdens een regiezitting in het hoge beroep bij het gerechtshof in Zwolle. De rechtbank in Groningen veroordeelde Van Eert vorig jaar tot 2 jaar cel voor witwassen, omkoping en valsheid in geschriften. Volgens Doornbos is het dossier onvolledig en ontbreekt 40% van de informatie. Het Openbaar Ministerie wijst dat van de hand en zegt dat alle relevante stukken in het dossier zitten. Chipmachinefabrikant ASML verkoopt momenteel geen enkele chipmachine in Europa. Dat zegt bestuurder Frank Heemskerk, die verantwoordelijk is voor de wereldwijde publieke zaken van het bedrijf. Volgens hem investeert Europa niet en worden er hier geen chipfabrieken gebouwd, terwijl de Verenigde Staten, China en India volop investeren. De Europese Chips Act uit 2023 heeft er nauwelijks voor gezorgd dat er nieuwe chipfabrieken in Europa komen. ASML en Brussel zoeken naar manieren om de concurrentiepositie van Europa in de techsector te versterken. De beurzen in New York zijn dinsdag met kleine koersuitslagen geopend. Beleggers deden het rustig aan na de sterke herstelrally in AI-aandelen een dag eerder. Het aandeel Meta steeg 0,3% na een koerssprong van ruim 11% op maandag. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,3% hoger. De S&P 500 steeg 0,2% en techgraadmeter Nasdaq klom 0,3%.
0: Beleggers kijken vooral uit naar de topontmoeting in Washington tussen president Trump en de Chinese leider Xi Jinping op donderdag. Voormalige vrachtvliegers van Martinair hebben recht op loon van KLM. Het gerechtshof Amsterdam oordeelt dat ongeveer 250 oud-piloten loon moeten krijgen over de periode van januari 2014 tot januari 2022. De vliegers werden in 2014 ontslagen toen Martinair opging in KLM. Maar dat ontslag was volgens een eerder vonnis onterecht. Het hof wijst de eis af dat de piloten onder de gunstigere KLM-CAO vallen of recht hebben op de KLM-pensioenregeling. KLM zegt blij te zijn met de duidelijkheid over dit belangrijke onderwerp.
1: Booking.com maakt het vanaf volgende week niet meer mogelijk om telefoonnummers van Nederlandse gebruikers buiten het platform te delen. De nummers blijven dan alleen nog beschikbaar op het platform zelf. Het bedrijf neemt deze maatregel na een datalek in april, waarbij onbevoegde derden toegang kregen tot boekingsinformatie, e-mailadressen en telefoonnummers. De fraudehelpdesk zag in de eerste 6 maanden van dit jaar een forse stijging van phishing rond boekingsplatformen. Er kwamen 1072 meldingen binnen, waarvan ruim 90% over Booking.com ging. Uit onderzoek van Booking.com blijkt dat bijna de helft van de ondervraagden een valse hotelpagina niet herkende als fraude. Chemieconcern INEOS legt 3 fabrieken in de Noord-Engelse stad Hull stil vanwege de hoge energieprijzen. Het gaat om de laatste 3 Europese productielocaties van wereldschaal voor acetyl, een groep grondstoffen voor onder meer medicijnen, bouwmaterialen en schoonmaakmiddelen. 2 fabrieken zijn al gestopt met produceren. De 3e wordt binnen enkele dagen stilgelegd. Oprichter Jim Ratcliffe zegt dat het bedrijf niet kan concurreren met gasprijzen die 12 keer zo hoog liggen als in de Verenigde Staten en 8 keer zo hoog als in China.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. Borussia Mönchengladbach heeft Alexander Blessin aangesteld als nieuwe trainer. De 53-jarige Duitser volgt Eugène Polanski op, die zondag werd ontslagen. Blessin was eerder trainer bij onder meer Genoa, Union Sint-Gilles en St. Pauli. Mönchengladbach staat onderaan in de Bundesliga. De KNVB is niet overtuigd door het hervormingsvoorstel van FIFA-baas Gianni Infantino. Hij schreef maandag aan de nationale bonden dat hij wil overleggen over hervormingen binnen de FIFA. Ook stelde hij een extern onderzoek voor naar de besluitvorming. De KNVB vindt de voorgestelde acties deels in lijn met eerdere oproepen, maar de bond zegt dat het vertrouwen nog niet is hersteld. De KNVB wil fundamentele hervormingen en nieuw leiderschap bij de FIFA. Ook de Duitse Voetbalbond noemt het voorstel een doorzichtige manoeuvre. Volgens hen wil Infantino zo zijn herverkiezing veiligstellen. Marcel Hirscher heeft voor het eerst in 8 maanden weer op zijn skis gestaan. De voormalige Oostenrijkse skikampioen trainde 4 dagen op kunstsneeuw in Snowworld Zoetermeer. Daar werkte hij vooral aan het terugvinden van zijn gevoel op de skis en het opnieuw belasten van zijn knie. Hirscher liet in januari weten de Olympische Winterspelen in Milaan niet te halen vanwege zijn fitheid. Hij was toen herstellende van een kruisbandblessure. Het gevoel is goed, zegt Hirscher. Voor een wedstrijd zijn er nog wel een paar stappen te gaan. Hij vervolgt zijn hersteltraject in Argentinië. Kevin De Bruyne denkt dat hij nog ongeveer 2 jaar voor het Belgische elftal zal spelen. De 35-jarige middenvelder zegt zich op dit moment goed te voelen, maar sluit niets uit. Na het afgelopen WK heeft De Bruyne niet aan stoppen gedacht. Generatiegenoot Axel Witsel is wel gestopt. Doelman Thibaut Courtois neemt een pauze en slaat bewust de komende 4 duels in de Nations League over. Bondscoach Mark van Bommel vroeg De Bruyne naar zijn plannen. De middenvelder had zich geamuseerd op het WK en veel spelers vroegen hem te blijven. België speelt vrijdag tegen Italië en trekt daarna Frankrijk, Turkije en nog een keer Frankrijk. Ajax-spits Kasper Dolberg heeft bij een training van het Deense nationale elftal een knieblessure opgelopen. De Deense voetbalbond meldt dat de blessure hem voor langere tijd aan de kant houdt. Dolberg heeft het nationale team verlaten dat zich voorbereidt op de Nations League. Dit seizoen scoorde de spits 3 keer in 9 wedstrijden voor Ajax. Hij gaf ook 3 assists. Ajax-rechtsachter Anton Gaji is opgeroepen als vervanger van Alexander Ba. Ba mist de komende wedstrijden vanwege een schouderblessure. Ricardo Pepi van PSV mist de komende wedstrijden door een blessure die hij zondag opliep tegen FC Twente. De aanvaller moest na 10 minuten het veld verlaten. PSV heeft niet bekendgemaakt om wat voor blessure het gaat. Pepi is ook niet beschikbaar voor 4 oefenwedstrijden van de Verenigde Staten. Hij blijft vermoedelijk op zijn minst een kleine maand aan de kant.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen bewolkt, met vooral in het noordwesten af en toe wat lichte motregen. In het zuidoosten laat de zon zich ook even zien. Het wordt ongeveer 19 graden. Aan de kust waait een zwakke tot matige wind uit het westen. Landinwaarts is er weinig wind. Vanavond blijft het overwegend bewolkt. In het noorden en oosten kan er nog wat motregen vallen. Er staat nauwelijks wind. Vannacht is er in het oosten en noorden mogelijk wat motregen en in het westen kans op mist. Het wordt tussen de 8 en 14 graden. Morgen begint bewolkt, eventueel met mist in het westen. In het noorden valt er plaatselijk wat regen, in het zuiden is er af en toe zon. De middagtemperatuur loopt uiteen van 18 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig. Aan de kust later vrij krachtig tot krachtig.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Justitieminister David van Wil moet in de Tweede Kamer uitleg komen geven over aangifte en meldingen die niet zijn behandeld. De Rekenkamer meldde dinsdag dat de VVD-minister de Kamer op het verkeerde been heeft gezet. Hij zei dat het grotendeels gaat om meldingen die niet zijn behandeld, terwijl dat voor slechts 10% geldt. Coalitiepartijen D66, CDA, PRO, BBB en JA21 steunen een verzoek voor een debat van de groep Marcouchauer. De Rekenkamer waarschuwde afgelopen juni dat in 2024 10.000 aangiften van ernstige misdrijven bleven liggen, ook die prioriteit hadden. Ondanks een aantal weken van regelmatige regenbuien blijven de droogteproblemen in Nederland aanhouden. Komende week wordt weinig neerslag verwacht in Nederland en de rest van de stroomgebieden van de Rijn en de Maas, waarschuwt Rijkswaterstaat. Lage waterstanden en lage afvoeren op de rivieren zorgen nog altijd voor een beperkte vaardiepte en langere wachttijden bij sluizen voor de beroepsvaart. Ook natuurgebieden blijven kwetsbaar. Na weken van normale tot zelfs bovengemiddelde regen zijn nog altijd onttrekkingsverboden voor grondwater nodig. Justitieminister David van Wil ziet geen directe link tussen de politiek en de extreemrechtse rellen van afgelopen zaterdag op het Malieveld. Hij vindt wel dat politici polarisatie moeten vermijden, omdat oplopende temperaturen leiden tot onrust en onveiligheid. Denkkamerlid Ismail El Abassi herkende racistische leuzen van het Malieveld in uitspraken die in de Kamer zijn gedaan en vroeg de minister uit te zoeken wat die uitspraken doen met mensen op straat. Van Wil weigerde dat en zei dat hij het parlement niet wil recenseren. Bij de demonstratie waren een paar honderd mensen aanwezig die geweld gebruikten, vuurwerk en rookbommen naar de politie gooiden en racistische en antisemitische leuzen riepen. Een 19-jarige motorrijder uit Vriezenveen is om het leven gekomen door een aanrijding bij Geesteren in Twente. Het ongeluk gebeurde maandag op de N748, de provinciale weg tussen Geesteren en Vriezenveen. De motor van het slachtoffer botste door nog onbekende oorzaak tegen een bestelauto. De man werd in ernstige toestand naar het ziekenhuis gebracht en overleed daar aan zijn verwondingen. De bestuurder van de bestelwagen, een 27-jarige man uit Oldenzaal, werd meegenomen naar een politiebureau en daarna vrijgelaten. De advocaat van Jalal O. heeft de rechtbank in Rotterdam gevraagd zijn cliënt vrij te spreken van het runnen van een drugslab dat op 29 januari 2024 explodeerde. Het Openbaar Ministerie eiste 7 jaar cel tegen O. voor het exploiteren van het lab en schuld aan de ontploffing waarbij 3 mensen omkwamen. Volgens advocaat Tim Scheffer is er geen bewijs dat O. iets heeft gezien of geroken van het drugslab in de garage die hij huurde voor zijn bouwbedrijf. O. was 3 dagen voor de explosie nog in alle ruimtes geweest en merkte volgens zijn advocaat niets op. De rechtbank doet op 27 oktober uitspraak.
1: Rechtsextremisten proberen hun denkbeelden acceptabel te maken door een zachtere versie te presenteren, waarschuwen de AIVD en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Sommigen proberen volgens de veiligheidsdiensten politieke partijen van binnenuit te beïnvloeden. Nationaal Coördinator Mark Kuipers waarschuwt dat geweldsbereide personen zich gelegitimeerd kunnen voelen om in actie te komen als rechtsextremistische ideeën en taalgebruik normaliseren. De veiligheidsdiensten zien dat een meerderheid van de Nederlanders rechtsextremistische ideeën verwerpt, maar ook dat steeds meer mensen ontvankelijk zijn voor dit gedachtegoed. Partijen als Ja 21, FVD en PVV spreken zich in hun verkiezingsprogramma's uit voor remigratie, wat rechtsextremisten bedoelen als het gedwongen vertrek van groepen mensen.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws. Op de Amerikaanse luchtmachtbasis Spangdalem in het westen van Duitsland is een militair vliegtuig neergestort. 1 persoon raakte gewond. De basis ligt ongeveer 160 kilometer ten westen van Frankfurt, vlak bij de grens met Luxemburg. Er staat een eskader van 20 F-16 jachtvliegtuigen dat operaties van de Amerikaanse luchtmacht en de NAVO ondersteunt. In 2019 stortte ook al een Amerikaans F-16 gevechtsvliegtuig neer bij de basis. De piloot kon zich toen voor de crash in veiligheid brengen. De EU-ambassadeurs hebben dinsdagmiddag op het nippertje een akkoord bereikt over de verlenging van sancties tegen zo'n 3000 aan Rusland gelieerde bedrijven en personen. Als dat niet voor middernacht was gelukt, zouden de sancties zijn vervallen. De Russisch-Oezbeekse miljardairs Alisher Usmanov en Michail Friedman zijn van de sanctielijst gehaald. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres zegt dat het Israëlische beleid op de westelijke Jordaanoever het schrikbeeld van etnische zuivering oproept. Volgens hem walst Israël door het uitbreiden van nederzettingen de weg naar vrede plat. Guterres benadrukt dat de twee-staten-oplossing niet voor onze ogen mag verdwijnen. Hij noemt de Israëlische reactie op de Hamas-aanval van 7 oktober vorig jaar verwoesting op ongekende schaal. Ook Palestijnen op de westelijke Jordaanoever hebben te maken met geweld en gedwongen onthemding. Guterres treedt eind dit jaar af als VN-baas. Bij een aanval op een gevangenis in het noordwesten van Jemen zijn 9 gevangenen omgekomen. Dat meldt een functionaris van de Houthis. De gevangenen waren tijdens recente gebeurtenissen opgepakt. Saoedi-Arabië steunt de internationaal erkende regering in Jemen en leidt een militaire coalitie tegen de Houthis. Die hebben grote delen van het land onder controle. De Saoedische koning Salman noemt de Houthis een terroristische militia. Hij veroordeelt hun recente pogingen om de heilige stad Mekka aan te vallen.
0: 14 mannen zijn dinsdag schuldig bevonden aan directe betrokkenheid bij de jihadistische zelfmoordaanslagen in Sri Lanka op eerste paasdag 2019. 3 rechters van het Sri Lankaanse Hoge Rechtshof bevonden de verdachten na een 5 jaar durend proces schuldig aan alle aanklachten. Ze waren aangeklaagd voor onder meer moord en samenzwering om terrorisme te plegen. Onder hen is Mohammed Naufar, die volgens de aanklagers het brein achter de aanslagen was. Bij de gecoördineerde bomaanslagen op 21 april 2019 kwamen 279 mensen om het leven, onder wie 3 Nederlanders. Terreurbeweging Islamitische Staat eiste de zelfmoordaanslagen op 3 kerken en 3 luxe hotels op. De Amerikaanse minister Rubio zegt dat de VS openstaan voor een gesprek met Iran tijdens de algemene vergadering van de VN in New York. Er staat op dit moment geen ontmoeting gepland. Iran stuurt president Pezeshkian en minister Araghi naar het debat dat dinsdag begint. Pezeshkian is de hoogste Iraanse functionaris op Amerikaanse bodem sinds het begin van de oorlog met de VS en Israël eind februari. Een Iraanse functionaris zegt dat de delegatie bereid is tot indirecte onderhandelingen met de VS over de heropening van de Straat van Hormuz.
1: En nu het economisch nieuws. Advocaat Daan Doornbos vindt dat oud-Jumbo-baas Frits van Eert te zwaar is gestraft en ten onrechte is veroordeeld. Dat zegt hij tijdens een regiezitting in het hoge beroep bij het gerechtshof in Zwolle. De rechtbank in Groningen veroordeelde van Eert vorig jaar tot 2 jaar cel voor witwassen, omkoping en valsheid in geschriften. Volgens Doornbos is het dossier onvolledig en ontbreekt 40% van de informatie. Het Openbaar Ministerie wijst dat van de hand en zegt dat alle relevante stukken in het dossier zitten. Chipmachinefabrikant ASML verkoopt momenteel geen enkele chipmachine in Europa. Dat zegt bestuurder Frank Heemskerk, die verantwoordelijk is voor de wereldwijde publieke zaken van het bedrijf. Volgens hem investeert Europa niet en worden er hier geen chipfabrieken gebouwd, terwijl de Verenigde Staten, China en India volop investeren. De Europese Chips Act uit 2023 heeft er nauwelijks voor gezorgd dat er nieuwe chipfabrieken in Europa komen. ASML en Brussel zoeken naar manieren om de concurrentiepositie van Europa in de techsector te versterken. De beurzen in New York zijn dinsdag met kleine koersuitslagen geopend. Beleggers deden het rustig aan na de sterke herstelrally in AI-aandelen een dag eerder. Het aandeel Meta steeg 0,3% na een koerssprong van ruim 11% op maandag. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,3% hoger. De S&P 500 steeg 0,2% en techgraadmeter Nasdaq klom 0,3%. Beleggers kijken vooral uit naar de topontmoeting in Washington tussen president Trump en de Chinese leider Xi Jinping op donderdag. Voormalige vrachtvliegers van Martinair hebben recht op loon van KLM. Het gerechtshof Amsterdam oordeelt dat ongeveer 250 oud-piloten loon moeten krijgen over de periode van januari 2014 tot januari 2022. De vliegers werden in 2014 ontslagen toen Martinair opging in KLM. Maar dat ontslag was volgens een eerder vonnis onterecht. Het hof wijst de eis af dat de piloten onder de gunstigere KLM-CAO vallen of recht hebben op de KLM-pensioenregeling. KLM zegt blij te zijn met de duidelijkheid over dit belangrijke onderwerp. Booking.com maakt het vanaf volgende week niet meer mogelijk om telefoonnummers van Nederlandse gebruikers buiten het platform te delen. De nummers blijven dan alleen nog beschikbaar op het platform zelf. Het bedrijf neemt deze maatregel na een datalek in april, waarbij onbevoegde derden toegang kregen tot boekingsinformatie, e-mailadressen en telefoonnummers. De fraudehelpdesk zag in de eerste 6 maanden van dit jaar een forse stijging van phishing rond boekingsplatformen. Er kwamen 1072 meldingen binnen, waarvan ruim 90% over Booking.com ging. Uit onderzoek van Booking.com blijkt dat bijna de helft van de ondervraagden een valse hotelpagina niet herkende als fraude. Chemieconcern INEOS legt 3 fabrieken in de Noord-Engelse stad Hull stil vanwege de hoge energieprijzen. Het gaat om de laatste 3 Europese productielocaties van wereldschaal voor acetyl, een groep grondstoffen voor onder meer medicijnen, bouwmaterialen en schoonmaakmiddelen. 2 fabrieken zijn al gestopt met produceren. De 3e wordt binnen enkele dagen stilgelegd. Oprichter Jim Ratcliffe zegt dat het bedrijf niet kan concurreren met gasprijzen die 12 keer zo hoog liggen als in de Verenigde Staten en 8 keer zo hoog als in China.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
5: Tot slot het sportnieuws.
3: De KNVB is niet overtuigd door het hervormingsvoorstel van FIFA-baas Gianni Infantino. Hij schreef maandag aan de nationale bonden dat hij wil overleggen over hervormingen binnen de FIFA. Ook stelde hij een extern onderzoek voor naar de besluitvorming. De KNVB vindt de voorgestelde acties deels in lijn met eerdere oproepen, maar de bond zegt dat het vertrouwen nog niet is hersteld. De KNVB wil fundamentele hervormingen en nieuw leiderschap bij de FIFA. Ook de Duitse Voetbalbond noemt het voorstel een doorzichtige manoeuvre. Volgens hen wil Infantino zo zijn herverkiezing veiligstellen.
6: Marcel Hirscher heeft voor het eerst in 8 maanden weer op zijn skis gestaan. De voormalige Oostenrijkse skikampioen trainde 4 dagen op kunstsneeuw in Snowworld Zoetermeer. Daar werkte hij vooral aan het terugvinden van zijn gevoel op de skis en het opnieuw belasten van zijn knie. Hirscher liet in januari weten de Olympische Winterspelen in Milaan niet te halen vanwege zijn fitheid. Hij was toen herstellende van een kruisbandblessure. Het gevoel is goed, zegt Hirscher. Voor een wedstrijd zijn er nog wel een paar stappen te gaan. Hij vervolgt zijn hersteltraject in Argentinië.
3: Kevin De Bruyne denkt dat hij nog ongeveer 2 jaar voor het Belgische elftal zal spelen. De 35-jarige middenvelder zegt zich op dit moment goed te voelen, maar sluit niets uit. Na het afgelopen WK heeft De Bruyne niet aan stoppen gedacht. Generatiegenoot Axel Witsel is wel gestopt. Doelman Thibaut Courtois neemt een pauze en slaat bewust de komende 4 duels in de Nations League over. Bondscoach Mark van Bommel vroeg De Bruyne naar zijn plannen. De middenvelder had zich geamuseerd op het WK en veel spelers vroegen hem te blijven. België speelt vrijdag tegen Italië en treft daarna Frankrijk, Turkije en nog een keer Frankrijk.
6: Ajax-spits Kasper Dolberg heeft bij een training van het Deense nationale elftal een knieblessure opgelopen. De Deense Voetbalbond meldt dat de blessure hem voor langere tijd aan de kant houdt. Dolberg heeft het nationale team verlaten dat zich voorbereidt op de Nations League. Dit seizoen scoorde de spits 3 keer in 9 wedstrijden voor Ajax. Hij gaf ook 3 assists. Ajax-rechtsachter Anton Gaji is opgeroepen als vervanger van Alexander Ba. Ba mist de komende wedstrijden vanwege een schouderblessure.
3: Ricardo Pepi van PSV mist de komende wedstrijden door een blessure die hij zondag opliep tegen FC Twente. De aanvaller moest na 10 minuten het veld verlaten. PSV heeft niet bekendgemaakt om wat voor blessure het gaat. Pepi is ook niet beschikbaar voor 4 oefenwedstrijden van de Verenigde Staten. Hij blijft vermoedelijk op zijn minst een kleine maand aan de kant.
4: De Europese Atletiekbond heeft het prijzengeld voor de EK Outdoor in 2028 flink verhoogd. Voor de titelstrijd in het Poolse Tjorzow is €3,5 miljoen beschikbaar. Dat is 3 miljoen meer dan bij de vorige 2 edities. Alle individuele gouden medaillewinnaars krijgen €30.000. Zilver levert €15.000 op en brons €10.000. Ook de nummers 4 tot en met 8 ontvangen een beloning. De Europese Bond voerde prijzengeld in 2024 voor het eerst in. Toen waren er 10 bonussen van €50.000 voor uitzonderlijke prestaties.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het op veel plekken bewolkt, met vooral in het noordwesten af en toe wat motregen. In het zuidoosten laat de zon zich ook even zien. Het wordt ongeveer 19 graden. Aan de kust staat een zwakke tot matige wind uit het westen. Verder landinwaarts is er weinig wind. Vanavond blijft het bewolkt, met hier en daar nog een opklaring. In het noorden en oosten kan het nog wat motregenen. Er zijn geen waarschuwingen van kracht. Vannacht is er kans op motregen in het oosten en noorden. En vooral in het westen kan het mistig worden. De temperatuur zakt naar 8 tot 14 graden. Morgen begint bewolkt, mogelijk met ochtendmist in het westen. In het noorden valt er af en toe wat regen. In het zuiden komt de zon er soms door. Het wordt 18 tot 21 graden, met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Aan de kust later krachtiger.
2: Dit is Talk Radio. 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Ondanks weken van regelmatige regen blijven de droogteproblemen in Nederland aanhouden. Rijkswaterstaat waarschuwt dat komende week weinig neerslag wordt verwacht, waardoor de effecten voor scheepvaart, natuur en landbouw merkbaar blijven. Lage waterstanden zorgen voor beperkte vaardiepte en langere wachttijden bij sluizen. Op een deel van de IJssel dreigt eenrichtingsverkeer voor schepen, wat voor binnenvaartschepen vanuit Duitsland een omvaarroute van wel 300 kilometer kan betekenen. Ook natuurgebieden blijven kwetsbaar en zijn nog altijd onttrekkingsverboden voor grondwater nodig. Rotterdam, Den Haag en Utrecht roepen het Rijk op om met maatregelen te komen tegen malafide zorgaanbieders en criminele netwerken. De steden schrijven dat de aanpak van zorgfraude hard nodig is, omdat malafide aanbieders misbruik maken van kwetsbare inwoners en publieke middelen. Volgens de gemeente blijkt uit het recente dreigingsbeeld Ondermijning Nederland dat de georganiseerde criminaliteit de zorgsector is binnengedrongen. Nieuwe zorgaanbieders kunnen zich nu relatief makkelijk vestigen zonder voorafgaande controle. De gemeenten willen dat er zo spoedig mogelijk een landelijke screening en uniforme toelatingseisen komen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft 43 miljoen euro beschikbaar om te zorgen voor meer en betere parkeerplaatsen voor vrachtwagens. Uit onderzoek blijkt dat in heel Nederland zo'n 4000 parkeerplekken te weinig zijn voor trucks. Een aantal dat zonder maatregelen oploopt naar 7000 in 2040. Het geld wordt gebruikt om grond te kopen voor nieuwe truckparkings en om bestaande parkeerplaatsen uit te breiden. Volgens Transport en Logistiek Nederland is uitbreiding eigenlijk overal in Nederland noodzakelijk. Chauffeurs parkeren hun truck nu soms in woonwijken, op bedrijventerreinen of zelfs op vluchtstroken, wat levensgevaarlijke situaties kan opleveren. Voor 25 kinderen die zorg krijgen in zorgvilla's van Villa Expert Care is nog geen vervangende zorg gevonden. Het zorgbedrijf had beloofd de zorg voor te zetten tot er voor ieder kind een oplossing was. Maar heeft die belofte verbroken en stopt de zorg vanaf volgend jaar. Minister Mirjam Sterk is boos dat Villa Expert Care en het Duitse bedrijf erachter de belofte verbreken. En overlegt met zorgverzekeraars, zorgkantoren en de Nederlandse Zorgautoriteit over een oplossing. Volgens Sterk is er nog een overnamekandidaat voor 2 van de 4 villa's, die dan ook de zorg zou overnemen voor de 25 kinderen. Van de 80 kinderen in totaal hebben er 55 al een andere passende zorglocatie gevonden. Minister David van Wiel moet in de Tweede Kamer uitleg komen geven over aangifte en meldingen die niet zijn behandeld. Onder meer coalitiepartijen D66 en CDA steunen een verzoek voor een debat van de groep Marcus Sover. Ook Pro, BBB en JA21 willen snel een debat. De Rekenkamer meldde dinsdag dat Van Wiel de Kamer op het verkeerde been heeft gezet over het aantal onbehandelde aangifte. Hij zei dat het grotendeels om meldingen ging, terwijl dat voor slechts 10% geldt. De Rekenkamer waarschuwde eerder dat in 2024 10.000 aangiften van ernstige misdrijven bleven liggen. Minister David van Wiel vindt het zorgelijk dat rechtsextremisme sluipenderwijs wordt genormaliseerd. Rechtsextremisten verspreiden hun ideeën via online platforms, de politiek en demonstraties, schrijft de minister op X. Hij reageert daarmee op een alarmerend rapport van veiligheidsdiensten NCTV en AIVD. De minister verwijst naar de Nationale Extremismestrategie, waarin staat dat extremistische online platforms worden aangepakt en mensen worden geïnformeerd over desinformatie. Ook gaat de overheid het gesprek aan met de internetsector en helpt een adviesorganisatie professionals bij het voorkomen van radicalisering.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Een F-16 gevechtsvliegtuig is neergestort op de Amerikaanse luchtmachtbasis Spangdahlem in het westen van Duitsland. De piloot kon veilig uit het toestel komen voordat het neerstortte, maar krijgt wel medische zorg. Het is niet bekend of er nog een bemanningslid in het vliegtuig zat. De basis ligt ongeveer 160 kilometer ten westen van Frankfurt, vlak bij de grens met Luxemburg. De oorzaak van de crash wordt onderzocht. President Donald Trump heeft bij de Verenigde Naties opgeroepen de druk op Iran op te voeren. Andere landen moeten Iran economisch onder druk zetten, zei Trump in New York. Hij stelde Iran voor de keuze: een deal sluiten waarmee het land zich kan opbouwen of vernietiging van de Islamitische Republiek. Trump zei nog steeds een deal te willen en verwacht die direct na de verkiezingen begin november. Iran zou volgens hem afwachten hoe zijn partij het bij die verkiezingen doet. Op het nippertje hebben de EU-ambassadeurs dinsdagmiddag een akkoord bereikt over de verlenging van sancties tegen zo'n 3000 aan Rusland gelieerde bedrijven en personen. Als dat niet voor middernacht gelukt zou zijn, zouden de sancties dinsdag vervallen. De Russisch-Oezbeekse miljardairs Alisher Usmanov en Michail Friedman zijn van de sanctielijst gehaald. Ook is afgesproken dat voortaan nog maar eens in de 3 jaar over het verlengen van sancties moet worden besloten, in plaats van elk half jaar. Letland blokkeerde het akkoord maandag nog, maar heeft die blokkade dinsdagmiddag laten varen. Bij een aanval op een gevangenis in het noordwesten van Jemen zijn 9 gevangenen omgekomen. Dat meldt een functionaris van de Houthis. De gevangenen waren tijdens recente gebeurtenissen opgepakt. Saoedi-Arabië steunt de internationaal erkende regering in Jemen en leidt een militaire coalitie tegen de Houthis. Die hebben grote delen van het land onder controle. De Saoedische koning Salman noemt de Houthis een terroristische militia. Hij veroordeelt hun recente pogingen om de heilige stad Mekka aan te vallen. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres zegt dat het Israëlische beleid op de westelijke Jordaanoever het schrikbeeld van etnische zuivering oproept. Volgens hem walst Israël door het uitbreiden van nederzettingen de weg naar vrede plat. Guterres benadrukt dat de twee-staten-oplossing niet voor onze ogen mag verdwijnen. Hij noemt de Israëlische reactie op de Hamas-aanval van 7 oktober vorig jaar verwoesting op ongekende schaal. Ook Palestijnen op de westelijke Jordaanoever hebben te maken met geweld en gedwongen onthemding. Guterres treedt eind dit jaar af als VN-baas. 14 mannen zijn dinsdag schuldig bevonden aan directe betrokkenheid bij de jihadistische zelfmoordaanslagen in Sri Lanka op eerste paasdag 2019. 3 rechters van het Sri Lankaanse Hoge Rechtshof bevonden de verdachten na een 5 jaar durend proces schuldig aan alle aanklachten. Ze waren aangeklaagd voor onder meer moord en samenzwering om terrorisme te plegen. Onder hen is Mohammed Naufar, die volgens de aanklagers het brein achter de aanslagen was. Bij de gecoördineerde bomaanslagen op 21 april 2019 kwamen 279 mensen om het leven, onder wie 3 Nederlanders. Terreurbeweging Islamitische Staat eiste de zelfmoordaanslagen op 3 kerken en 3 luxe hotels op.
1: En nu het economisch nieuws. De directeur van het laatste actieve walvisjachtbedrijf van IJsland dreigt de regering voor de rechter te dagen als die de walvisjacht verbiedt. De IJslandse regering wil in februari 2027 een wetsvoorstel indienen voor een mogelijk verbod. De 83-jarige Christian Loftsson van walvisvaartbedrijf Valur zegt dat een rechtszaak de overheid veel geld gaat kosten. Het ministerie van Industrie overweegt een verbod omdat de walvisjacht nog nauwelijks winst oplevert en vanwege dierenwelzijn. IJsland is samen met Noorwegen en Japan een van de 3 landen ter wereld waar nog op walvissen wordt gejaagd.
5: Advocaat Daan Doornbos vindt dat oud-Jumbo-baas Frits van Eert te zwaar is gestraft en ten onrechte is veroordeeld. Dat zegt hij tijdens een regiezitting in het hoge beroep bij het gerechtshof in Zwolle. De rechtbank in Groningen veroordeelde Van Eert vorig jaar tot 2 jaar cel voor witwassen, omkoping en valsheid in geschriften. Volgens Doornbos is het dossier onvolledig en ontbreekt 40% van de informatie. Het Openbaar Ministerie wijst dat van de hand en zegt dat alle relevante stukken in het dossier zitten.
1: Chipmachinefabrikant ASML verkoopt momenteel geen enkele chipmachine in Europa. Dat zegt bestuurder Frank Heemskerk, die verantwoordelijk is voor de wereldwijde publieke zaken van het bedrijf. Volgens hem investeert Europa niet en worden er hier geen chipfabrieken gebouwd, terwijl de Verenigde Staten, China en India volop investeren.
0: De Europese Chips Act uit 2023 heeft er nauwelijks voor gezorgd dat er nieuwe chipfabrieken in Europa komen. ASML en Brussel zoeken naar manieren om de concurrentiepositie van Europa in de techsector te versterken.
7: De beurzen in New York zijn dinsdag met kleine koersuitslagen geopend. Beleggers deden het rustig aan na de sterke herstelrally in AI-aandelen een dag eerder. Het aandeel Meta steeg 0,3% na een koerssprong van ruim 11% op maandag. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,3% hoger. De S&P 500 steeg 0,2% en techgraadmeter Nasdaq klom 0,3%. Beleggers kijken vooral uit naar de topontmoeting in Washington tussen president Trump en de Chinese leider Xi Jinping op donderdag.
0: Voormalige vrachtvliegers van Martinair hebben recht op loon van KLM. Het gerechtshof Amsterdam oordeelt dat ongeveer 250 oud-piloten loon moeten krijgen over de periode van januari 2014 tot januari 2022. De vliegers werden in 2014 ontslagen toen Martinair opging in KLM. Maar dat ontslag was volgens een eerder vonnis onterecht. Het hof wijst de eis af dat de piloten onder de gunstigere KLM-CAO vallen of recht hebben op de KLM-pensioenregeling. KLM zegt blij te zijn met de duidelijkheid over dit belangrijke onderwerp.
8: Booking.com maakt het vanaf volgende week niet meer mogelijk om telefoonnummers van Nederlandse gebruikers buiten het platform te delen. De nummers blijven dan alleen nog beschikbaar op het platform zelf. Het bedrijf neemt deze maatregel na een datalek in april, waarbij onbevoegde derden toegang kregen tot boekingsinformatie, e-mailadressen en telefoonnummers. De fraudehelpdesk zag in de eerste 6 maanden van dit jaar een forse stijging van phishing rond boekingsplatformen. Er kwamen 1072 meldingen binnen, waarvan ruim 90% over Booking.com ging. Uit onderzoek van Booking.com blijkt dat bijna de helft van de ondervraagden een valse hotelpagina niet herkende als fraude.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
9: Tot slot het sportnieuws. De KNVB is niet overtuigd door het hervormingsvoorstel van FIFA-baas Gianni Infantino. Hij schreef maandag aan de nationale bonden dat hij wil overleggen over hervormingen binnen de FIFA. Ook stelde hij een extern onderzoek voor naar de besluitvorming. De KNVB vindt de voorgestelde acties deels in lijn met eerdere oproepen, maar de bond zegt dat het vertrouwen nog niet is hersteld. De KNVB wil fundamentele hervormingen en nieuw leiderschap bij de FIFA. Ook de Duitse Voetbalbond noemt het voorstel een doorzichtige manoeuvre. Volgens hen wil Infantino zo zijn herverkiezing veiligstellen.
10: Marcel Hirscher heeft voor het eerst in 8 maanden weer op zijn skis gestaan. De voormalige Oostenrijkse skikampioen trainde 4 dagen op kunstsneeuw in Snowworld Zoetermeer. Daar werkte hij vooral aan het terugvinden van zijn gevoel op de skis en het opnieuw belasten van zijn knie. Hirscher liet in januari weten de Olympische Winterspelen in Milaan niet te halen vanwege zijn fitheid. Hij was toen herstellende van een kruisbandblessure. Het gevoel is goed, zegt Hirscher. Voor een wedstrijd zijn er nog wel een paar stappen te gaan. Hij vervolgt zijn hersteltraject in Argentinië.
11: Kevin De Bruyne denkt dat hij nog ongeveer 2 jaar voor het Belgische elftal zal spelen. De 35-jarige middenvelder zegt zich op dit moment goed te voelen, maar sluit niets uit. Na het afgelopen WK heeft De Bruyne niet aan stoppen gedacht. Generatiegenoot Axel Witsel is wel gestopt. Doelman Thibaut Courtois neemt een pauze en slaat bewust de komende 4 duels in de Nations League over. Bondscoach Mark van Bommel vroeg De Bruyne naar zijn plannen. De middenvelder had zich geamuseerd op het WK en veel spelers vroegen hem te blijven. België speelt vrijdag tegen Italië en treft daarna Frankrijk, Turkije en nog een keer Frankrijk.
12: Ajax-spits Kasper Dolberg heeft bij een training van het Deense nationale elftal een knieblessure opgelopen. De Deense Voetbalbond meldt dat de blessure hem voor langere tijd aan de kant houdt. Dolberg heeft het nationale team verlaten dat zich voorbereidt op de Nations League. Dit seizoen scoorde de spits 3 keer in 9 wedstrijden voor Ajax. Hij gaf ook 3 assists. Ajax-rechtsachter Anton Gaji is opgeroepen als vervanger van Alexander Ba.
13: Ba mist de komende wedstrijden vanwege een schouderblessure. Ricardo Pepi van PSV mist de komende wedstrijden door een blessure die hij zondag opliep tegen FC Twente. De aanvaller moest na 10 minuten het veld verlaten. PSV heeft niet bekendgemaakt om wat voor blessure het gaat. Pepi is ook niet beschikbaar voor 4 oefenwedstrijden van de Verenigde Staten. Hij blijft vermoedelijk op zijn minst een kleine maand aan de kant.
14: De Europese Atletiekbond heeft het prijzengeld voor de EK Outdoor in 2028 flink verhoogd. Voor de titelstrijd in het Poolse Tjorsow is 3,5 miljoen euro beschikbaar. Dat is 3 miljoen meer dan bij de vorige 2 edities. Alle individuele gouden medaillewinnaars krijgen 30.000 euro. Zilver levert 15.000 euro op en brons 10.000 euro. Ook de nummers 4 tot en met 8 ontvangen een beloning. De Europese Bond voerde prijzengeld in 2024 voor het eerst in. Toen waren er 10 bonussen van 50.000 euro voor uitzonderlijke prestaties.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het op veel plekken bewolkt, met vooral in het noordwesten af en toe wat motregen. In het zuidoosten laat de zon zich her en der ook zien. Het wordt ongeveer 19 graden. Aan de kust waait het zwak tot matig uit het westen. Landinwaarts is er weinig wind. Vanavond blijft het overwegend bewolkt. En in het noorden en oosten is er kans op wat motregen. Er staat nauwelijks wind. Vannacht kan het in het oosten en noorden nog wat motregenen. En in het westen is er kans op mist. De temperatuur daalt naar 8 tot 14 graden. Morgen begint de dag in het westen mogelijk met mist. Verder veel bewolking. En vooral in het noorden af en toe wat regen. In het zuiden komt de zon er soms door. Het wordt 18 tot 21 graden, bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Aan de kust iets krachtiger.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. Onderzoeker Willem Wagenaar van de Anne Frank Stichting onderstreept de waarschuwing van de AIVD en de NCTV over normalisering van extreemrechtse ideeën. Hij ziet dat er in de politiek steeds minder fundamentele vragen worden gesteld bij het gebruik van termen als omvolking of bij kandidaten met een omstreden verleden. Als andere politici daar te weinig verzet tegen tonen, ontstaat er ook ruimte in de samenleving waarin consequenties uitblijven. Wagenaar noemt de demonstratie op het Malieveld afgelopen zaterdag als voorbeeld, die volgens hem een duidelijk neonazistisch karakter had. Deze groep groeit omdat ook mensen die het niet met alle standpunten eens zijn, wel een groot deel daarvan tolereren. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wet waardoor de autoriteit Consumentenmarkt ook overnames en fusies van kleinere bedrijven mag beoordelen. De ACM kan straks op eigen initiatief een overname onderzoeken. Bijvoorbeeld of een bedrijf niet te veel macht krijgt binnen een sector. Zo krijgt de autoriteit beter zicht op zogenoemde killer acquisitions, waarbij grote bedrijven kleinere concurrenten overnemen om innovatie tegen te houden. De drempel voor het verplicht melden van een overname wordt verhoogd naar 75 miljoen euro omzet voor beide betrokken bedrijven. Een melding is met de nieuwe wet niet per se nodig voor een onderzoek door de ACM. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft 43 miljoen euro beschikbaar om te zorgen voor meer en betere parkeerplaatsen voor vrachtwagens. Uit onderzoek blijkt dat in heel Nederland zo'n 4000 parkeerplekken te weinig zijn voor trucks. Een aantal dat zonder maatregelen oploopt naar 7000 in 2040. Het geld wordt gebruikt om grond te kopen voor nieuwe truckparkings en om bestaande parkeerplaatsen uit te breiden. Volgens Transport en Logistiek Nederland is uitbreiding eigenlijk overal in Nederland noodzakelijk. Chauffeurs parkeren hun truck nu soms in woonwijken, op bedrijventerreinen of zelfs op vluchtstroken, wat levensgevaarlijke situaties kan opleveren. Voor 25 kinderen die zorg krijgen in zorgvilla's van Villa Expert Care is nog geen vervangende zorg gevonden. Het zorgbedrijf had beloofd de zorg voor te zetten tot er voor ieder kind een oplossing was. Maar heeft die belofte verbroken en stopt de zorg vanaf volgend jaar.
0: Minister Mirjam Sterk is boos dat Villa Expertcare en het Duitse bedrijf erachter de belofte verbreken. En overlegt met zorgverzekeraars, zorgkantoren en de Nederlandse Zorgautoriteit over een oplossing. Volgens Sterk is er nog een overnamekandidaat voor 2 van de 4 villa's, die dan ook de zorg zou overnemen voor de 25 kinderen. Van de 80 kinderen in totaal hebben er 55 al een andere passende zorglocatie gevonden. Ondanks weken van regelmatige regen blijven de droogteproblemen in Nederland aanhouden. Rijkswaterstaat waarschuwt dat komende week weinig neerslag wordt verwacht, waardoor de effecten voor scheepvaart, natuur en landbouw merkbaar blijven. Lage waterstanden zorgen voor beperkte vaardiepte en langere wachttijden bij sluizen. Op een deel van de IJssel dreigt eenrichtingsverkeer voor schepen, wat voor binnenvaartschepen vanuit Duitsland een omvaarroute van wel 300 kilometer kan betekenen. Ook natuurgebieden blijven kwetsbaar en zijn nog altijd onttrekkingsverboden voor grondwater nodig. Rotterdam, Den Haag en Utrecht roepen het Rijk op om met maatregelen te komen tegen malafide zorgaanbieders en criminele netwerken. De steden schrijven dat de aanpak van zorgfraude hard nodig is, omdat malafide aanbieders misbruik maken van kwetsbare inwoners en publieke middelen. Volgens de gemeente blijkt uit het recente dreigingsbeeld Ondermijning Nederland dat de georganiseerde criminaliteit de zorgsector is binnengedrongen. Nieuwe zorgaanbieders kunnen zich nu relatief makkelijk vestigen zonder voorafgaande controle. De gemeenten willen dat er zo spoedig mogelijk een landelijke screening en uniforme toelatingseisen komen.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump heeft in de algemene vergadering van de VN opgeroepen om de druk op Iran op te voeren. Hij zei een groot besluit te moeten nemen. Een deal sluiten waarmee Iran zich kan opbouwen of de Islamitische Republiek vernietigen. Trump zei nog steeds een deal te willen sluiten met Iran en die ook direct na de verkiezingen te verwachten. In zijn toespraak riep hij alle landen op zich terug te trekken uit het internationaal strafhof in Den Haag. Ook sprak hij zich uit tegen regulering van kunstmatige intelligentie, dat hij voortaan superintelligentie noemt. Een F-16 gevechtsvliegtuig is neergestort op de Amerikaanse luchtmachtbasis Spangdahlem in het westen van Duitsland. De piloot kon veilig uit het toestel komen voordat het neerstortte, maar krijgt wel medische zorg. Het is niet bekend of er nog een bemanningslid in het vliegtuig zat. De basis ligt ongeveer 160 kilometer ten westen van Frankfurt, vlak bij de grens met Luxemburg. De oorzaak van de crash wordt onderzocht. Op het nippertje hebben de EU-ambassadeurs dinsdagmiddag een akkoord bereikt over de verlenging van sancties tegen zo'n 3000 aan Rusland gelieerde bedrijven en personen. Als dat niet voor middernacht gelukt zou zijn, zouden de sancties dinsdag vervallen. De Russisch-Oezbeekse miljardairs Alisher Usmanov en Mikhail Friedman zijn van de sanctielijst gehaald. Ook is afgesproken dat voortaan nog maar eens in de 3 jaar over het verlengen van sancties moet worden besloten, in plaats van elk half jaar. Letland blokkeerde het akkoord maandag nog, maar heeft die blokkade dinsdagmiddag laten varen. Bij een aanval op een gevangenis in het noordwesten van Jemen zijn 9 gevangenen omgekomen. Dat meldt een functionaris van de Houthis. De gevangenen waren tijdens recente gebeurtenissen opgepakt. Saoedi-Arabië steunt de internationaal erkende regering in Jemen en leidt een militaire coalitie tegen de Houthis. Die hebben grote delen van het land onder controle. De Saoedische koning Salman noemt de Houthis een terroristische militia. Hij veroordeelt hun recente pogingen om de heilige stad Mekka aan te vallen. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres zegt dat het Israëlische beleid op de westelijke Jordaanoever het schrikbeeld van etnische zuivering oproept. Volgens hem walst Israël door het uitbreiden van nederzettingen de weg naar vrede plat. Guterres benadrukt dat de twee-staten-oplossing niet voor onze ogen mag verdwijnen. Hij noemt de Israëlische reactie op de Hamas-aanval van 7 oktober vorig jaar verwoesting op ongekende schaal. Ook Palestijnen op de westelijke Jordaan-oever hebben te maken met geweld en gedwongen onthemding. Guterres treedt eind dit jaar af als VN-baas.
15: 14 mannen zijn dinsdag schuldig bevonden aan directe betrokkenheid bij de jihadistische zelfmoordaanslagen in Sri Lanka op eerste paasdag 2019. 3 rechters van het Sri Lankaanse Hoge Rechtshof bevonden de verdachten na een 5 jaar durend proces schuldig aan alle aanklachten. Ze waren aangeklaagd voor onder meer moord en samenzwering om terrorisme te plegen. Onder hen is

0: De rechtbank in Innsbruck heeft de oprichter van vastgoedconcern Sinja schuldig bevonden aan het benadelen van schuldeisers. Sinja bezat onder meer warenhuis KDW in Berlijn en het Chrysler Building in New York, voordat het eind 2023 omviel. Benko betaalde een huurvoorschot van €360.000 voor een landgoed in Innsbruck, terwijl zijn bedrijf er financieel al slecht voor stond. De investeerder werd in oktober 2025 al veroordeeld tot 2 jaar cel voor fraude richting schuldeisers. De rechtbank achtte toen bewezen dat hij bezittingen verborgen hield door €300.000 aan zijn moeder over te maken. De directeur van het laatste actieve walvisjachtbedrijf van IJsland dreigt de regering voor de rechter te dagen als die de walvisjacht verbiedt. De IJslandse regering wil in februari 2027 een wetsvoorstel indienen voor een mogelijk verbod. De 83-jarige Christian Loftsson van walvisvaartbedrijf Valur zegt dat een rechtszaak de overheid veel geld gaat kosten. Het ministerie van Industrie overweegt een verbod omdat de walvisjacht nog nauwelijks winst oplevert en vanwege dierenwelzijn. IJsland is samen met Noorwegen en Japan een van de 3 landen ter wereld waar nog op walvissen wordt gejaagd. Advocaat Daan Doornbos vindt dat oud-Jumbo-baas Frits van Eert te zwaar is gestraft en ten onrechte is veroordeeld. Dat zegt hij tijdens een regiezitting in het hoge beroep bij het gerechtshof in Zwolle. De rechtbank in Groningen veroordeelde van Eert vorig jaar tot 2 jaar cel voor witwassen, omkoping en valsheid in geschriften. Volgens Doornbos is het dossier onvolledig en ontbreekt 40% van de informatie. Het Openbaar Ministerie wijst dat van de hand en zegt dat alle relevante stukken in het dossier zitten. Chipmachinefabrikant ASML verkoopt momenteel geen enkele chipmachine in Europa. Dat zegt bestuurder Frank Heemskerk, die verantwoordelijk is voor de wereldwijde publieke zaken van het bedrijf. Volgens hem investeert Europa niet en worden er hier geen chipfabrieken gebouwd, terwijl de Verenigde Staten, China en India volop investeren. De Europese Chips Act uit 2023 heeft er nauwelijks voor gezorgd dat er nieuwe chipfabrieken in Europa komen. ASML en Brussel zoeken naar manieren om de concurrentiepositie van Europa in de techsector te versterken. De beurzen in New York zijn dinsdag met kleine koersuitslagen geopend. Beleggers deden het rustig aan na de sterke herstelrally in AI-aandelen een dag eerder. Het aandeel Meta steeg 0,3% na een koerssprong van ruim 11% op maandag. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,3% hoger. De S&P 500 steeg 0,2% en techgraadmeter Nasdaq klom 0,3%. Beleggers kijken vooral uit naar de topontmoeting in Washington tussen president Trump en de Chinese leider Xi Jinping op donderdag. Voormalige vrachtvliegers van Martinair hebben recht op loon van KLM. Het gerechtshof Amsterdam oordeelt dat ongeveer 250 oud-piloten loon moeten krijgen over de periode van januari 2014 tot januari 2022. De vliegers werden in 2014 ontslagen toen Martinair opging in KLM. Maar dat ontslag was volgens een eerder vonnis onterecht. Het hof wijst de eis af dat de piloten onder de gunstigere KLM-CAO vallen of recht hebben op de KLM-pensioenregeling. KLM zegt blij te zijn met de duidelijkheid over dit belangrijke onderwerp.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Marcel Hirscher heeft voor het eerst in 8 maanden weer op zijn skis gestaan. De voormalige Oostenrijkse skikampioen trainde 4 dagen op kunstsneeuw in Snowworld Zoetermeer. Daar werkte hij vooral aan het terugvinden van zijn gevoel op de skis en het opnieuw belasten van zijn knie. Hirscher liet in januari weten de Olympische Winterspelen in Milaan niet te halen vanwege zijn fitheid. Hij was toen herstellende van een kruisbandblessure. Het gevoel is goed, zegt Hirscher. Voor een wedstrijd zijn er nog wel een paar stappen te gaan. Hij vervolgt zijn hersteltraject in Argentinië. Ajax-spits Kasper Dolberg heeft bij een training van het Deense nationale elftal een knieblessure opgelopen. De Deense Voetbalbond meldt dat de blessure hem voor langere tijd aan de kant houdt.

0: Dolberg heeft het nationale team verlaten dat zich voorbereidt op de Nations League. Dit seizoen scoorde de spits 3 keer in 9 wedstrijden voor Ajax. Hij gaf ook 3 assists. Ajax-rechtsachter Anton Gaji is opgeroepen als vervanger van Alexander Ba. Ba mist de komende wedstrijden vanwege een schouderblessure. Kevin De Bruyne denkt dat hij nog ongeveer 2 jaar voor het Belgische elftal zal spelen. De 35-jarige middenvelder zegt zich op dit moment goed te voelen, maar sluit niets uit. Na het afgelopen WK heeft De Bruyne niet aan stoppen gedacht. Generatiegenoot Axel Witsel is wel gestopt. Doelman Thibaut Courtois neemt een pauze en slaat bewust de komende 4 duels in de Nations League over. Bondscoach Mark van Bommel vroeg De Bruyne naar zijn plannen. De middenvelder had zich geamuseerd op het WK en veel spelers vroegen hem te blijven. België speelt vrijdag tegen Italië en treft daarna Frankrijk, Turkije en nog een keer Frankrijk. Ricardo Pepi van PSV mist de komende wedstrijden door een blessure die hij zondag opliep tegen FC Twente. De aanvaller moest na 10 minuten het veld verlaten. PSV heeft niet bekendgemaakt om wat voor blessure het gaat. Pepi is ook niet beschikbaar voor 4 oefenwedstrijden van de Verenigde Staten. Hij blijft vermoedelijk op zijn minst een kleine maand aan de kant. De Europese Atletiekbond heeft het prijzengeld voor de EK Outdoor in 2028 flink verhoogd. Voor de titelstrijd in het Poolse Chorzów is 3,5 miljoen euro beschikbaar. Dat is 3 miljoen meer dan bij de vorige 2 edities. Alle individuele gouden medaillewinnaars krijgen 30.000 euro. Zilver levert 15.000 euro op en brons 10.000 euro. Ook de nummers 4 tot en met 8 ontvangen een beloning. De Europese Bond voerde prijzengeld in 2024 voor het eerst in. Toen waren er 10 bonussen van 50.000 euro voor uitzonderlijke prestaties. Italië heeft voor het eerst de gemengde ploegentijdrit gewonnen op de WK wielrennen in Montreal. Het team met onder andere Filippo Ganna finishte in 51 minuten en 32 seconden. Frankrijk eindigde als tweede, ruim 8 seconden langzamer. Zwitserland pakte brons. Australië, winnaar van de afgelopen 2 jaar, werd 4e.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen bewolkt, met vooral in het noordwesten af en toe wat motregen. Hier en daar breekt de zon door, vooral in het zuidoosten. Het wordt rond de 19 graden. Aan de kust waait het zwak tot matig uit het westen. Landinwaarts is er weinig wind. Vanavond blijft het overwegend bewolkt. In het noorden en oosten is er kans op wat motregen. Er staat nauwelijks wind. Vannacht mogelijk wat motregen in het oosten en noorden en in het westen kans op mist. Het wordt tussen de 8 en 14 graden. Morgen begint mogelijk mistig in het westen. Overdag veel bewolking met in het noorden af en toe wat regen. In het zuiden laat de zon zich af en toe zien. Het wordt 18 tot 21 graden met een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Onderzoeker Willem Wagenaar van de Anne Frank Stichting onderstreept de waarschuwing van de AIVD en de NCTV over normalisering van extreemrechtse ideeën. Hij ziet dat er in de politiek steeds minder fundamentele vragen worden gesteld bij het gebruik van termen als omvolking of bij kandidaten met een omstreden verleden. Als andere politici daar te weinig verzet tegen tonen, ontstaat er ook ruimte in de samenleving waarin consequenties uitblijven. Wagenaar noemt de demonstratie op het Malieveld afgelopen zaterdag als voorbeeld, die volgens hem een duidelijk neonazistisch karakter had. Deze groep groeit omdat ook mensen die het niet met alle standpunten eens zijn, wel een groot deel daarvan tolereren. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wet waardoor de autoriteit Consumentenmarkt ook overnames en fusies van kleinere bedrijven mag beoordelen. De ACM kan straks op eigen initiatief een overname onderzoeken. Bijvoorbeeld of een bedrijf niet te veel macht krijgt binnen een sector. Zo krijgt de autoriteit beter zicht op zogenoemde killer acquisitions, waarbij grote bedrijven kleinere concurrenten overnemen om innovatie tegen te houden. De drempel voor het verplicht melden van een overname wordt verhoogd naar 75 miljoen euro omzet voor beide betrokken bedrijven. Een melding is met de nieuwe wet niet per se nodig voor een onderzoek door de ACM. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft 43 miljoen euro beschikbaar om te zorgen voor meer en betere parkeerplaatsen voor vrachtwagens. Uit onderzoek blijkt dat in heel Nederland zo'n 4000 parkeerplekken te weinig zijn voor trucks. Een aantal dat zonder maatregelen oploopt naar 7000 in 2040. Het geld wordt gebruikt om grond te kopen voor nieuwe truckparkings en om bestaande parkeerplaatsen uit te breiden. Volgens Transport en Logistiek Nederland is uitbreiding eigenlijk overal in Nederland noodzakelijk. Chauffeurs parkeren hun truck nu soms in woonwijken, op bedrijventerreinen of zelfs op vluchtstroken, wat levensgevaarlijke situaties kan opleveren. Voor 25 kinderen die zorg krijgen in zorgvilla's van Villa Expert Care is nog geen vervangende zorg gevonden. Het zorgbedrijf had beloofd de zorg voor te zetten tot er voor ieder kind een oplossing was. Maar heeft die belofte verbroken en stopt de zorg vanaf volgend jaar. Minister Mirjam Sterk is boos dat Villa Expert Care en het Duitse bedrijf erachter de belofte verbreken. En overlegt met zorgverzekeraars, zorgkantoren en de Nederlandse Zorgautoriteit over een oplossing. Volgens Sterk is er nog een overnamekandidaat voor twee van de vier villa's, die dan ook de zorg zou overnemen voor de 25 kinderen. Van de 80 kinderen in totaal hebben er 55 al een andere passende zorglocatie gevonden. Ondanks weken van regelmatige regen blijven de droogteproblemen in Nederland aanhouden. Rijkswaterstaat waarschuwt dat komende week weinig neerslag wordt verwacht, waardoor de effecten voor scheepvaart, natuur en landbouw merkbaar blijven. Lage waterstanden zorgen voor beperkte vaardiepte en langere wachttijden bij sluizen. Op een deel van de IJssel dreigt eenrichtingsverkeer voor schepen, wat voor binnenvaartschepen vanuit Duitsland een omvaarroute van wel 300 kilometer kan betekenen. Ook natuurgebieden blijven kwetsbaar en zijn nog altijd onttrekkingsverboden voor grondwater nodig. Rotterdam, Den Haag en Utrecht roepen het Rijk op om met maatregelen te komen tegen malafide zorgaanbieders en criminele netwerken. De steden schrijven dat de aanpak van zorgfraude hard nodig is, omdat malafide aanbieders misbruik maken van kwetsbare inwoners en publieke middelen. Volgens de gemeente blijkt uit het recente dreigingsbeeld Ondermijning Nederland dat de georganiseerde criminaliteit de zorgsector is binnengedrongen. Nieuwe zorgaanbieders kunnen zich nu relatief makkelijk vestigen zonder voorafgaande controle. De gemeente willen dat er zo spoedig mogelijk een landelijke screening en uniforme toelatingseisen komen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten, Denemarken en Groenland hebben een overeenkomst gesloten over de veiligheid van Groenland. De deal moet de Amerikaanse militaire aanwezigheid op het eiland vergroten en die van geopolitieke tegenstanders beperken. President Trump kondigde aan twee enorme militaire bases te bouwen. De Deense premier Mette Frederiksen zegt dat de overeenkomst de soevereiniteit van het Deense Koninkrijk en Groenlands recht op zelfbeschikking respecteert. Volgens Frederiksen zorgt de deal ervoor dat tegenstanders geen controle of belangrijke rol krijgen in Groenland. De Amerikaanse president Donald Trump heeft in de algemene vergadering van de VN opgeroepen om de druk op Iran op te voeren. Hij zei een groot besluit te moeten nemen, een deal sluiten waarmee Iran zich kan opbouwen of de Islamitische Republiek vernietigen. Trump zei nog steeds een deal te willen sluiten met Iran en die ook direct na de verkiezingen te verwachten. In zijn toespraak riep hij alle landen op zich terug te trekken uit het internationaal strafhof in Den Haag. Ook sprak hij zich uit tegen regulering van kunstmatige intelligentie, dat hij voortaan superintelligentie noemt. Een F-16 gevechtsvliegtuig is neergestort op de Amerikaanse luchtmachtbasis Spangdahlem in het westen van Duitsland. De piloot kon veilig uit het toestel komen voordat het neerstortte, maar krijgt wel medische zorg. Het is niet bekend of er nog een bemanningslid in het vliegtuig zat. De basis ligt ongeveer 160 kilometer ten westen van Frankfurt, vlakbij de grens met Luxemburg. De oorzaak van de crash wordt onderzocht. Op het nippertje hebben de EU-ambassadeurs dinsdagmiddag een akkoord bereikt over de verlenging van sancties tegen zo'n 3000 aan Rusland gelieerde bedrijven en personen. Als dat niet voor middernacht gelukt zou zijn, zouden de sancties dinsdag vervallen. De Russisch-Oezbeekse miljardairs Alisher Usmanov en Michail Friedman zijn van de sanctielijst gehaald. Ook is afgesproken dat voortaan nog maar eens in de 3 jaar over het verlengen van sancties moet worden besloten, in plaats van elk half jaar. Letland blokkeerde het akkoord maandag nog, maar heeft die blokkade dinsdagmiddag laten varen.
4: VN-secretaris-generaal Antonio Guterres zegt dat het Israëlische beleid op de westelijke Jordaanoever het schrikbeeld van etnische zuivering oproept. Volgens hem walst Israël door het uitbreiden van nederzettingen de weg naar vrede plat. Guterres benadrukt dat de twee-staten-oplossing niet voor onze ogen mag verdwijnen. Hij noemt de Israëlische reactie op de Hamas-aanval van 7 oktober vorig jaar verwoesting op ongekende schaal. Ook Palestijnen op de westelijke Jordaanoever hebben te maken met geweld en gedwongen onthemding. Guterres treedt eind dit jaar af als VN-baas.
5: Bij een aanval op een gevangenis in het noordwesten van Jemen zijn 9 gevangenen omgekomen. Dat meldt een functionaris van de Houthis. De gevangenen waren tijdens recente gebeurtenissen opgepakt. Saoedi-Arabië steunt de internationaal erkende regering in Jemen en leidt een militaire coalitie tegen de Houthis. Die hebben grote delen van het land onder controle. De Saoedische koning Salman noemt de Houthis een terroristische militia. Hij veroordeelt hun recente pogingen om de heilige stad Mekka aan te vallen.
4: En nu het economisch nieuws. De AEX-index in Amsterdam sloot dinsdag 0,8% hoger op 1110,93 punten. Beleggers waren optimistisch na de flink hogere slotstanden op Wall Street maandag, waar techgraadmeter Nasdaq een nieuw record bereikte dankzij een herstelrally in de AI-sector. ASMI was de grootste stijger bij de hoofdfondsen, met een plus van 4,2% na de presentatie van een nieuwe, innovatieve technologie. Ook Prosus steeg fors met 4,1% dankzij een stevige koerswinst van het Chinese techbedrijf Tencent. Bouwbedrijf Heijmans eindigde onderaan bij de middelgrote fondsen met een min van 3,3% nadat Waterbird BV 2,3 miljoen aandelen Heijmans in de verkoop deed. De Oostenrijkse investeerder René Benko is veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf. De rechtbank in Innsbruck heeft de oprichter van vastgoedconcern Sinja schuldig bevonden aan het benadelen van schuldeisers. Sinja bezat onder meer warenhuis KDW in Berlijn en het Chrysler Building in New York, voordat het eind 2023 omviel. Benko betaalde een huurvoorschot van €360.000 voor een landgoed in Innsbruck, terwijl zijn bedrijf er financieel al slecht voor stond. De investeerder werd in oktober 2025 al veroordeeld tot 2 jaar cel voor fraude richting schuldeisers. De rechtbank achtte toen bewezen dat hij bezittingen verborgen hield door €300.000 aan zijn moeder over te maken. De directeur van het laatste actieve walvisjachtbedrijf van IJsland dreigt de regering voor de rechter te dagen als die de walvisjacht verbiedt. De IJslandse regering wil in februari 2027 een wetsvoorstel indienen voor een mogelijk verbod. De 83-jarige Christian Loftsson van walvisvaartbedrijf Valur zegt dat een rechtszaak de overheid veel geld gaat kosten. Het ministerie van Industrie overweegt een verbod omdat de walvisjacht nog nauwelijks winst oplevert en vanwege dierenwelzijn. IJsland is samen met Noorwegen en Japan een van de 3 landen ter wereld waar nog op walvissen wordt gejaagd. Advocaat Daan Doornbos vindt dat oud-Jumbo-baas Frits van Eert te zwaar is gestraft en ten onrechte is veroordeeld. Dat zegt hij tijdens een regiezitting in het hoge beroep bij het gerechtshof in Zwolle. De rechtbank in Groningen veroordeelde van Eert vorig jaar tot 2 jaar cel voor witwassen, omkoping en valsheid in geschriften.
3: Volgens Doornbos is het dossier onvolledig en ontbreekt 40% van de informatie. Het Openbaar Ministerie wijst dat van de hand en zegt dat alle relevante stukken in het dossier zitten. Chipmachinefabrikant ASML verkoopt momenteel geen enkele chipmachine in Europa. Dat zegt bestuurder Frank Heemskerk, die verantwoordelijk is voor de wereldwijde publieke zaken van het bedrijf. Volgens hem investeert Europa niet en worden er hier geen chipfabrieken gebouwd, terwijl de Verenigde Staten, China en India volop investeren. De Europese Chips Act uit 2023 heeft er nauwelijks voor gezorgd dat er nieuwe chipfabrieken in Europa komen. ASML en Brussel zoeken naar manieren om de concurrentiepositie van Europa in de techsector te versterken. Voormalige vrachtvliegers van Martinair hebben recht op loon van KLM. Het gerechtshof Amsterdam oordeelt dat ongeveer 250 oud-piloten loon moeten krijgen over de periode van januari 2014 tot januari 2022. De vliegers werden in 2014 ontslagen toen Martinair opging in KLM. Maar dat ontslag was volgens een eerder vonnis onterecht. Het hof wijst de eis af dat de piloten onder de gunstigere KLM-CAO vallen of recht hebben op de KLM-pensioenregeling. KLM zegt blij te zijn met de duidelijkheid over dit belangrijke onderwerp.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
6: Tot slot het sportnieuws. Marcel Hirscher heeft voor het eerst in 8 maanden weer op zijn skis gestaan. De voormalige Oostenrijkse skikampioen trainde 4 dagen op kunstsneeuw in Snowworld Zoetermeer. Daar werkte hij vooral aan het terugvinden van zijn gevoel op de skis en het opnieuw belasten van zijn knie. Hirscher liet in januari weten de Olympische Winterspelen in Milaan niet te halen vanwege zijn fitheid. Hij was toen herstellende van een kruisbandblessure. Het gevoel is goed, zegt Hirscher. Voor een wedstrijd zijn er nog wel een paar stappen te gaan. Hij vervolgt zijn hersteltraject in Argentinië. Ajax-spits Kasper Dolberg heeft bij een training van het Deense nationale elftal een knieblessure opgelopen. De Deense voetbalbond meldt dat de blessure hem voor langere tijd aan de kant houdt. Dolberg heeft het nationale team verlaten dat zich voorbereidt op de Nations League. Dit seizoen scoorde de spits 3 keer in 9 wedstrijden voor Ajax. Hij gaf ook 3 assists. Ajax-rechtsachter Anton Gaji is opgeroepen als vervanger van Alexander Ba. Ba mist de komende wedstrijden vanwege een schouderblessure.
7: Kevin De Bruyne denkt dat hij nog ongeveer 2 jaar voor het Belgische elftal zal spelen. De 35-jarige middenvelder zegt zich op dit moment goed te voelen, maar sluit niets uit. Na het afgelopen WK heeft De Bruyne niet aan stoppen gedacht. Generatiegenoot Axel Witsel is wel gestopt. Doelman Thibaut Courtois neemt een pauze en slaat bewust de komende 4 duels in de Nations League over. Bondscoach Mark van Bommel vroeg De Bruyne naar zijn plannen. De middenvelder had zich geamuseerd op het WK en veel spelers vroegen hem te blijven. België speelt vrijdag tegen Italië en treft daarna Frankrijk, Turkije en nog een keer Frankrijk.
8: Ricardo Pepi van PSV mist de komende wedstrijden door een blessure die hij zondag opliep tegen FC Twente. De aanvaller moest na 10 minuten het veld verlaten. PSV heeft niet bekendgemaakt om wat voor blessure het gaat. Pepi is ook niet beschikbaar voor 4 oefenwedstrijden van de Verenigde Staten. Hij blijft vermoedelijk op zijn minst een kleine maand aan de kant.
9: De Europese Atletiekbond heeft het prijzengeld voor de EK Outdoor in 2028 flink verhoogd. Voor de titelstrijd in het Poolse Tjorsow is 3,5 miljoen euro beschikbaar. Dat is 3 miljoen meer dan bij de vorige 2 edities. Alle individuele gouden medaillewinnaars krijgen 30.000 euro. Zilver levert 15.000 euro op en brons 10.000 euro. Ook de nummers 4 tot en met 8 ontvangen een beloning. De Europese Bond voerde prijzengeld in 2024 voor het eerst in. Toen waren er 10 bonussen van 50.000 euro voor uitzonderlijke prestaties.
10: Italië heeft voor het eerst de gemengde ploegentijdrit gewonnen op de WK wielrennen in Montreal. Het team met onder andere Filippo Ganna finishte in 51 minuten en 32 seconden. Frankrijk eindigde als tweede, ruim 8 seconden langzamer. Zwitserland pakte brons. Australië, winnaar van de afgelopen 2 jaar, werd 4e.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen bewolkt, met vooral in het noordwesten af en toe wat lichte motregen. Hier en daar breekt de zon door, met name in het zuidoosten. Het wordt ongeveer 19 graden. Aan de kust waait een zwakke tot matige wind uit het westen, landinwaarts is er weinig wind. Vanavond blijft het grotendeels bewolkt. In het noorden en oosten kan het nog wat motregenen. Er staat nauwelijks wind. Vannacht is er kans op motregen in het oosten en noorden, en in het westen kan het mistig worden. De temperatuur daalt naar 8 tot 14 graden. Morgen begint bewolkt, mogelijk met mist in het westen. In het noorden valt er plaatselijk wat regen. In het zuiden is er af en toe zon. Het wordt 18 tot 21 graden met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Aan de kust vrij krachtig.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Onderzoeksplatform Justice for Prosperity vindt dat de politiek een belangrijke rol moet spelen bij het normeren van rechtsextremisme. Oprichter Jelle Postma reageert daarmee op een rapport van de NCTV en AIVD. Daarin staat dat rechtsextremisten hun denkbeelden proberen te normaliseren door een zachtere versie te presenteren. Volgens Postma gebeurde dat bijvoorbeeld bij protesten tegen het asielzoekerscentrum in Loosdrecht en bij de rellen op het Malieveld. Hij vindt dat alle partijleiders extremistisch taalgebruik en gedrag zonder terughoudendheid moeten veroordelen. Ook als dat stemmen kost. Illustrator Siegfried Woldhek heeft voor de tweede keer de Inktspotprijs voor beste politieke spotprent van het jaar gewonnen. Hij krijgt de onderscheiding voor zijn tekening van de Russische president Vladimir Poetin, die Donald Trump bespeelt als een contrabas. De spotprent stond vorig jaar op 15 augustus in NRC, toen Trump en Poetin elkaar ontmoetten in Alaska. Woldhek won de Inktspotprijs eerder in 2011 met een portret van staatssecretaris Henk Bleker. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wet waardoor de autoriteit Consumentenmarkt ook overnames en fusies van kleinere bedrijven mag beoordelen. De ACM kan straks op eigen initiatief een overname onderzoeken. Bijvoorbeeld of een bedrijf niet te veel macht krijgt binnen een sector. Zo krijgt de autoriteit beter zicht op zogenoemde killer acquisitions, waarbij grote bedrijven kleinere concurrenten overnemen om innovatie tegen te houden. De drempel voor het verplicht melden van een overname wordt verhoogd naar 75 miljoen euro omzet voor beide betrokken bedrijven. Een melding is met de nieuwe wet niet per se nodig voor een onderzoek door de ACM. Onderzoeker Willem Wagenaar van de Anne Frank Stichting onderstreept de waarschuwing van de AIVD en de NCTV over normalisering van extreemrechtse ideeën. Hij ziet dat er in de politiek steeds minder fundamentele vragen worden gesteld bij het gebruik van termen als omvolking of bij kandidaten met een omstreden verleden. Als andere politici daar te weinig verzet tegen tonen, ontstaat er ook ruimte in de samenleving waarin consequenties uitblijven. Wagenaar noemt de demonstratie op het Malieveld afgelopen zaterdag als voorbeeld, die volgens hem een duidelijk neonazistisch karakter had. Deze groep groeit omdat ook mensen die het niet met alle standpunten eens zijn, wel een groot deel daarvan tolereren. Voor 25 kinderen die zorg krijgen in zorgvilla's van Villa Expert Care is nog geen vervangende zorg gevonden. Het zorgbedrijf had beloofd de zorg voor te zetten tot er voor ieder kind een oplossing was. Maar heeft die belofte verbroken en stopt de zorg vanaf volgend jaar. Minister Mirjam Sterk is boos dat Villa Expert Care en het Duitse bedrijf erachter de belofte verbreken. En overlegt met zorgverzekeraars, zorgkantoren en de Nederlandse Zorgautoriteit over een oplossing. Volgens Sterk is er nog een overnamekandidaat voor 2 van de 4 villa's. Die dan ook de zorg zou overnemen voor de 25 kinderen. Van de 80 kinderen in totaal hebben er 55 al een andere passende zorglocatie gevonden. Ondanks weken van regelmatige regen blijven de droogteproblemen in Nederland aanhouden. Rijkswaterstaat waarschuwt dat komende week weinig neerslag wordt verwacht, waardoor de effecten voor scheepvaart, natuur en landbouw merkbaar blijven. Lage waterstanden zorgen voor beperkte vaardiepte en langere wachttijden bij sluizen. Op een deel van de IJssel dreigt eenrichtingsverkeer voor schepen, wat voor binnenvaartschepen vanuit Duitsland een omvaarroute van wel 300 kilometer kan betekenen. Ook natuurgebieden blijven kwetsbaar en zijn nog altijd onttrekkingsverboden voor grondwater nodig.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. Nu de Europese Unie de sancties tegen de Russisch-Oezbeekse miljardairs Alisher Usmanov en Michail Friedman opheft, gaat Letland nationale sancties tegen hen instellen. De Letse regering zegt alle juridische instrumenten te blijven gebruiken om te voorkomen dat de tegoeden en economische middelen van deze personen in Letland vrijkomen. Letland was en is tegen het schrappen van de twee van de EU-sanctielijst, maar heeft zijn veto niet ingezet. Daarmee is voorkomen dat alle EU-sancties tegen ongeveer 3000 aan Rusland gelieerde bedrijven en mensen vervallen. Mede op aandringen van Letland wordt voortaan eens in de 3 jaar besloten over verlenging van sancties, in plaats van elk half jaar. De Verenigde Staten, Denemarken en Groenland hebben een overeenkomst gesloten over de veiligheid van Groenland. De deal moet de Amerikaanse militaire aanwezigheid op het eiland vergroten en die van geopolitieke tegenstanders beperken. President Trump kondigde aan 2 enorme militaire bases te bouwen. De Deense premier Mette Frederiksen zegt dat de overeenkomst de soevereiniteit van het Deense Koninkrijk en Groenlands recht op zelfbeschikking respecteert. Volgens Frederiksen zorgt de deal ervoor dat tegenstanders geen controle of belangrijke rol krijgen in Groenland. De Amerikaanse president Donald Trump heeft in de algemene vergadering van de VN opgeroepen om de druk op Iran op te voeren. Hij zei een groot besluit te moeten nemen, een deal sluiten waarmee Iran zich kan opbouwen of de Islamitische Republiek vernietigen. Trump zei nog steeds een deal te willen sluiten met Iran en die ook direct na de verkiezingen te verwachten. In zijn toespraak riep hij alle landen op zich terug te trekken uit het internationaal strafhof in Den Haag. Ook sprak hij zich uit tegen regulering van kunstmatige intelligentie, dat hij voortaan superintelligentie noemt. Een F-16 gevechtsvliegtuig is neergestort op de Amerikaanse luchtmachtbasis Spangdahlem in het westen van Duitsland. De piloot kon veilig uit het toestel komen voordat het neerstortte, maar krijgt wel medische zorg. Het is niet bekend of er nog een bemanningslid in het vliegtuig zat. De basis ligt ongeveer 160 kilometer ten westen van Frankfurt, vlak bij de grens met Luxemburg. De oorzaak van de crash wordt onderzocht. Bij een aanval op een gevangenis in het noordwesten van Jemen zijn 9 gevangenen omgekomen. Dat meldt een functionaris van de Houthis. De gevangenen waren tijdens recente gebeurtenissen opgepakt. Saoedi-Arabië steunt de internationaal erkende regering in Jemen en leidt een militaire coalitie tegen de Houthis. Die hebben grote delen van het land onder controle. De Saoedische koning Salman noemt de Houthis een terroristische militia. Hij veroordeelt hun recente pogingen om de heilige stad Mekka aan te vallen. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres zegt dat het Israëlische beleid op de westelijke Jordaanoever het schrikbeeld van etnische zuivering oproept. Volgens hem walst Israël door het uitbreiden van nederzettingen de weg naar vrede plat. Guterres benadrukt dat de twee-staten-oplossing niet voor onze ogen mag verdwijnen. Hij noemt de Israëlische reactie op de Hamas-aanval van 7 oktober vorig jaar verwoesting op ongekende schaal. Ook Palestijnen op de westelijke Jordaanoever hebben te maken met geweld en gedwongen onthemding. Guterres treedt eind dit jaar af als VN-baas. En nu het economisch nieuws. De Consumentenbond en Stichting Consumenten Competition Claims hebben Booking.com voor de rechter gedaagd. Ze beschuldigen het platform van machtsmisbruik, het beperken van concurrentie en het misleiden van consumenten. De stichtingen vragen de rechter om een schadevergoeding voor consumenten. Tijdens de eerste zitting in Amsterdam kwam dinsdag de vraag aan bod of ook het Amerikaanse moederbedrijf Booking Holdings en het in Singapore gevestigde zusterplatform Agoda onder de claim vallen. Ruim 270.000 mensen hebben zich inmiddels aangemeld voor de collectieve procedure. De AEX-index in Amsterdam sloot dinsdag 0,8% hoger op 1110,93 punten. Beleggers waren optimistisch na de flink hogere slotstanden op Wall Street maandag, waar techgraadmeter Nasdaq een nieuw record bereikte dankzij een herstelrally in de AI-sector. ASMI was de grootste stijger bij de hoofdfondsen, met een plus van 4,2% na de presentatie van een nieuwe, innovatieve technologie. Ook Prosus steeg fors met 4,1% dankzij een stevige koerswinst van het Chinese techbedrijf Tencent. Bouwbedrijf Heijmans eindigde onderaan bij de middelgrote fondsen met een min van 3,3% nadat Waterbird BV 2,3 miljoen aandelen Heijmans in de verkoop deed. De Oostenrijkse investeerder René Benko is veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf. De rechtbank in Innsbruck heeft de oprichter van vastgoedconcern Sinja schuldig bevonden aan het benadelen van schuldeisers. Sinja bezat onder meer warenhuis KDW in Berlijn en het Chrysler Building in New York, voordat het eind 2023 omviel. Benko betaalde een huurvoorschot van €360.000 voor een landgoed in Innsbruck, terwijl zijn bedrijf er financieel al slecht voor stond. De investeerder werd in oktober 2025 al veroordeeld tot 2 jaar cel voor fraude richting schuldeisers. De rechtbank achtte toen bewezen dat hij bezittingen verborgen hield door €300.000 aan zijn moeder over te maken. De directeur van het laatste actieve walvisjachtbedrijf van IJsland dreigt de regering voor de rechter te dagen als die de walvisjacht verbiedt. De IJslandse regering wil in februari 2027 een wetsvoorstel indienen voor een mogelijk verbod. De 83-jarige Christian Loftsson van walvisvaartbedrijf Valur zegt dat een rechtszaak de overheid veel geld gaat kosten. Het ministerie van Industrie overweegt een verbod omdat de walvisjacht nog nauwelijks winst oplevert en vanwege dierenwelzijn. IJsland is samen met Noorwegen en Japan een van de 3 landen ter wereld waar nog op walvissen wordt gejaagd. Advocaat Daan Doornbos vindt dat oud-Jumbo-baas Frits van Eert te zwaar is gestraft en ten onrechte is veroordeeld. Dat zegt hij tijdens een regiezitting in het hoge beroep bij het gerechtshof in Zwolle. De rechtbank in Groningen veroordeelde van Eert vorig jaar tot 2 jaar cel voor witwassen, omkoping en valsheid in geschriften. Volgens Doornbos is het dossier onvolledig en ontbreekt 40% van de informatie. Het Openbaar Ministerie wijst dat van de hand en zegt dat alle relevante stukken in het dossier zitten. Chipmachinefabrikant ASML verkoopt momenteel geen enkele chipmachine in Europa. Dat zegt bestuurder Frank Heemskerk, die verantwoordelijk is voor de wereldwijde publieke zaken van het bedrijf. Volgens hem investeert Europa niet en worden er hier geen chipfabrieken gebouwd, terwijl de Verenigde Staten, China en India volop investeren. De Europese Chips Act uit 2023 heeft er nauwelijks voor gezorgd dat er nieuwe chipfabrieken in Europa komen. ASML en Brussel zoeken naar manieren om de concurrentiepositie van Europa in de techsector te versterken.
11: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
6: Tot slot het sportnieuws.
7: Kevin De Bruyne denkt dat hij nog ongeveer 2 jaar voor het Belgische elftal zal spelen. De 35-jarige middenvelder zegt zich op dit moment goed te voelen, maar sluit niets uit. Na het afgelopen WK heeft De Bruyne niet aan stoppen gedacht. Generatiegenoot Axel Witsel is wel gestopt. Doelman Thibaut Courtois neemt een pauze en slaat bewust de komende 4 duels in de Nations League over. Bondscoach Mark van Bommel vroeg De Bruyne naar zijn plannen. De middenvelder had zich geamuseerd op het WK en veel spelers vroegen hem te blijven.
12: België speelt vrijdag tegen Italië en treft daarna Frankrijk, Turkije en nog een keer Frankrijk.
13: Ajax-spits Kasper Dolberg heeft bij een training van het Deense nationale elftal een knieblessure opgelopen. De Deense voetbalbond meldt dat de blessure hem voor langere tijd aan de kant houdt. Dolberg heeft het nationale team verlaten dat zich voorbereidt op de Nations League. Dit seizoen scoorde de spits 3 keer in 9 wedstrijden voor Ajax. Hij gaf ook 3 assists. Ajax-rechtsachter Anton Gaji is opgeroepen als vervanger van Alexander Ba. Ba mist de komende wedstrijden vanwege een schouderblessure.
14: Ricardo Pepi van PSV mist de komende wedstrijden door een blessure die hij zondag opliep tegen FC Twente. De aanvaller moest na 10 minuten het veld verlaten. PSV heeft niet bekendgemaakt om wat voor blessure het gaat. Pepi is ook niet beschikbaar voor 4 oefenwedstrijden van de Verenigde Staten. Hij blijft vermoedelijk op zijn minst een kleine maand aan de kant.
15: De Europese Atletiekbond heeft het prijzengeld voor de EK Outdoor in 2028 flink verhoogd. Voor de titelstrijd in het Poolse Tjorsow is 3,5 miljoen euro beschikbaar. Dat is 3 miljoen meer dan bij de vorige 2 edities. Alle individuele gouden medaillewinnaars krijgen 30.000 euro. Zilver levert 15.000 euro op en brons 10.000 euro. Ook de nummers 4 tot en met 8 ontvangen een beloning. De Europese Bond voerde prijzengeld in 2024 voor het eerst in. Toen waren er 10 bonussen van 50.000 euro voor uitzonderlijke prestaties.
16: Italië heeft voor het eerst de geminde ploegentijdrit gewonnen op de WK wielrennen in Montreal. Het team met onder andere Filippo Ganna finishte in 51 minuten en 32 seconden. Frankrijk eindigde als tweede, ruim 8 seconden langzamer. Zwitserland pakte brons. Australië, winnaar van de afgelopen 2 jaar, werd vierde.
17: Michael Reiziger vindt zichzelf geschikt als bondscoach van het Nederlands elftal. Ook al koos de KNVB uiteindelijk niet voor hem. De huidige bondscoach van Jong Oranje zegt dat hij met zijn werkwijze prijzen heeft gewonnen en iets heeft neergezet. Technisch directeur Nigel de Jong voerde gesprekken met Reiziger, die een serieuze kandidaat was om Ronald Koeman op te volgen. De baan ging uiteindelijk naar de Spanjaard Xavi Hernandez. Reiziger zegt in de Telegraaf dat hij teleurgesteld was, want bondscoach van Nederland is een grote eer.
11: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het op veel plekken bewolkt, met hier en daar wat lichte motregen. Vooral in het noordwesten. In het zuidoosten breekt de zon af en toe door. Het wordt ongeveer 19 graden. Aan de kust waait een zwakke tot matige wind uit het westen. Verder landinwaarts is er weinig wind. Vanavond blijft het overwegend bewolkt, met in het noorden en oosten kans op wat motregen. Vannacht kan het in het oosten en noorden nog even motregenen. In het westen is er kans op mist. De temperatuur zakt naar 8 tot 14 graden. Morgen is het bewolkt, met vooral in het noorden wat regen. In het zuiden laat de zon zich af en toe zien. Het wordt 18 tot 21 graden, bij een zwakke tot matige zuidwestenwind.
11: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wet waardoor de Autoriteit Consument en Markt voortaan ook overnames en fusies van kleinere bedrijven mag onderzoeken. De ACM kan straks op eigen initiatief een overname beoordelen. Bijvoorbeeld om te controleren of een bedrijf niet te veel macht krijgt binnen een sector. Zo krijgt de toezichthouder beter zicht op zogenoemde killer acquisitions, waarbij grote bedrijven kleinere concurrenten overnemen om innovatieve ideeën tegen te houden. De drempel voor het verplicht melden van een overname gaat omhoog naar 75 miljoen euro omzet voor beide betrokken bedrijven. Een melding is met de nieuwe wet niet meer per se nodig voor een onderzoek door de ACM. Onderzoeksplatform Justice for Prosperity vindt dat de politiek een belangrijke rol moet spelen bij het normeren van rechtsextremisme. Oprichter Jelle Postma reageert daarmee op een rapport van de NCTV en AIVD. Daarin staat dat rechtsextremisten hun denkbeelden proberen te normaliseren door een zachtere versie te presenteren. Volgens Postma gebeurde dat bijvoorbeeld bij protesten tegen het asielzoekerscentrum in Loosdrecht
5: en bij de rellen op het Malieveld. Hij vindt dat alle partijleiders extremistisch taalgebruik en gedrag zonder terughoudendheid moeten veroordelen, ook als dat stemmen kost. Illustrator Siegfried Woldhek heeft voor de tweede keer de Inktspotprijs voor beste politieke spotprent van het jaar gewonnen. Hij krijgt de onderscheiding voor zijn tekening van de Russische president Vladimir Poetin, die Donald Trump bespeelt als een contrabas. De spotprent stond vorig jaar op 15 augustus in NRC, toen Trump en Poetin elkaar ontmoetten in Alaska. Woldhek won de Inktspotprijs eerder in 2011 met een portret van staatssecretaris Henk Bleker. Onderzoeker Willem Wagenaar van de Anne Frank Stichting onderstreept de waarschuwing van de AIVD en de NCTV over normalisering van extreemrechtse ideeën. Hij ziet dat er in de politiek steeds minder fundamentele vragen worden gesteld bij het gebruik van termen als omvolking of bij kandidaten met een omstreden verleden. Als andere politici daar te weinig verzet tegen tonen, ontstaat er ook ruimte in de samenleving waarin consequenties uitblijven. Wagenaar noemt de demonstratie op het Malieveld afgelopen zaterdag als voorbeeld, die volgens hem een duidelijk neonazistisch karakter had. Deze groep groeit omdat ook mensen die het niet met alle standpunten eens zijn, wel een groot deel daarvan tolereren. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft 43 miljoen euro beschikbaar om te zorgen voor meer en betere parkeerplaatsen voor vrachtwagens. Uit onderzoek blijkt dat in heel Nederland zo'n 4000 parkeerplekken te weinig zijn voor trucks. Een aantal dat zonder maatregelen oploopt naar 7000 in 2040. Het geld wordt gebruikt om grond te kopen voor nieuwe truckparkings en om bestaande parkeerplaatsen uit te breiden. Volgens Transport en Logistiek Nederland is uitbreiding eigenlijk overal in Nederland noodzakelijk. Chauffeurs parkeren hun truck nu soms in woonwijken, op bedrijventerreinen of zelfs op vluchtstroken, wat levensgevaarlijke situaties kan opleveren. Rotterdam, Den Haag en Utrecht roepen het Rijk op om met maatregelen te komen tegen malafide zorgaanbieders en criminele netwerken. De steden schrijven dat de aanpak van zorgfraude hard nodig is, omdat malafide aanbieders misbruik maken van kwetsbare inwoners en publieke middelen. Volgens de gemeente blijkt uit het recente dreigingsbeeld Ondermijning Nederland dat de georganiseerde criminaliteit de zorgsector is binnengedrongen. Nieuwe zorgaanbieders kunnen zich nu relatief makkelijk vestigen zonder voorafgaande controle. De gemeenten willen dat er zo spoedig mogelijk een landelijke screening en uniforme toelatingseisen komen.
11: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Nu het buitenlands nieuws. Nu de Europese sancties tegen de Russisch-Oezbeekse miljardairs Alisher Usmanov en Michail Friedman worden opgeheven, gaat Letland nationale sancties tegen hen instellen. De Letse regering zegt alle juridische instrumenten te blijven gebruiken om te voorkomen dat hun tegoeden en economische middelen in Letland vrijkomen. Letland was tegen het schrappen van de twee van de EU-sanctielijst, maar heeft zijn veto niet ingezet. Daarmee is voorkomen dat alle EU-sancties tegen ongeveer 3000 aan Rusland gelieerde bedrijven en mensen vervallen. Mede op aandringen van Letland wordt voortaan eens in de 3 jaar besloten over verlenging van sancties in plaats van elk half jaar. De Verenigde Staten, Denemarken en Groenland hebben een overeenkomst gesloten over de veiligheid van Groenland. De deal moet de Amerikaanse militaire aanwezigheid op het eiland vergroten en die van geopolitieke tegenstanders beperken. President Trump kondigde aan 2 enorme militaire bases te bouwen. De Deense premier Mette Frederiksen zegt dat de overeenkomst de soevereiniteit van het Deense Koninkrijk en Groenlands recht op zelfbeschikking respecteert. Volgens Frederiksen zorgt de deal ervoor dat tegenstanders geen controle of belangrijke rol krijgen in Groenland. De Amerikaanse president Donald Trump heeft in de algemene vergadering van de VN opgeroepen om de druk op Iran op te voeren.
3: Hij zei een groot besluit te moeten nemen. Een deal sluiten waarmee Iran zich kan opbouwen of de Islamitische Republiek vernietigen. Trump zei nog steeds een deal te willen sluiten met Iran en die ook direct na de verkiezingen te verwachten. In zijn toespraak riep hij alle landen op zich terug te trekken uit het internationaal strafhof in Den Haag. Ook sprak hij zich uit tegen regulering van kunstmatige intelligentie, dat hij voortaan superintelligentie noemt. Een F-16 gevechtsvliegtuig is neergestort op de Amerikaanse luchtmachtbasis Spangdahlem in het westen van Duitsland. De piloot kon veilig uit het toestel komen voordat het neerstortte, maar krijgt wel medische zorg. Het is niet bekend of er nog een bemanningslid in het vliegtuig zat. De basis ligt ongeveer 160 kilometer ten westen van Frankfurt, vlak bij de grens met Luxemburg. De oorzaak van de crash wordt onderzocht. Op het nippertje hebben de EU-ambassadeurs dinsdagmiddag een akkoord bereikt over de verlenging van sancties tegen zo'n 3000 aan Rusland gelieerde bedrijven en personen. Als dat niet voor middernacht gelukt zou zijn, zouden de sancties dinsdag vervallen. De Russisch-Oezbeekse miljardairs Alisher Usmanov en Michail Friedman zijn van de sanctielijst gehaald. Ook is afgesproken dat voortaan nog maar eens in de 3 jaar over het verlengen van sancties moet worden besloten, in plaats van elk half jaar. Letland blokkeerde het akkoord maandag nog, maar heeft die blokkade dinsdagmiddag laten varen. Bij een aanval op een gevangenis in het noordwesten van Jemen zijn 9 gevangenen omgekomen. Dat meldt een functionaris van de Houthis. De gevangenen waren tijdens recente gebeurtenissen opgepakt. Saoedi-Arabië steunt de internationaal erkende regering in Jemen en leidt een militaire coalitie tegen de Houthis. Die hebben grote delen van het land onder controle. De Saoedische koning Salman noemt de Houthis een terroristische militia. Hij veroordeelt hun recente pogingen om de heilige stad Mekka aan te vallen. En nu het economisch nieuws. De Consumentenbond en stichting Consumenten Competition Claims hebben Booking.com voor de rechter gedaagd. Ze beschuldigen het platform van machtsmisbruik, het beperken van concurrentie en het misleiden van consumenten. De stichtingen vragen de rechter om een schadevergoeding voor consumenten. Tijdens de eerste zitting in Amsterdam kwam dinsdag de vraag aan bod of ook het Amerikaanse moederbedrijf Booking Holdings en het in Singapore gevestigde zusterplatform Agoda onder de claim vallen. Ruim 270.000 mensen hebben zich inmiddels aangemeld voor de collectieve procedure. De AEX-index in Amsterdam sloot dinsdag 0,8% hoger op 1110,93 punten. Beleggers waren optimistisch na de flink hogere slotstanden op Wall Street maandag, waar techgraadmeter Nasdaq een nieuw record bereikte dankzij een herstelrally in de AI-sector. ASMI was de grootste stijger bij de hoofdfondsen, met een plus van 4,2% na de presentatie van een nieuwe, innovatieve technologie. Ook Prosus steeg fors met 4,1% dankzij een stevige koerswinst van het Chinese techbedrijf Tencent. Bouwbedrijf Heijmans eindigde onderaan bij de middelgrote fondsen met een min van 3,3% nadat Waterbird BV 2,3 miljoen aandelen Heijmans in de verkoop deed. De Oostenrijkse investeerder René Benko is veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf. De rechtbank in Innsbruck heeft de oprichter van vastgoedconcern Sinja schuldig bevonden aan het benadelen van schuldeisers. Sinja bezat onder meer warenhuis KDW in Berlijn en het Chrysler Building in New York, voordat het eind 2023 omviel. Benko betaalde een huurvoorschot van €360.000 voor een landgoed in Innsbruck, terwijl zijn bedrijf er financieel al slecht voor stond. De investeerder werd in oktober 2025 al veroordeeld tot 2 jaar cel voor fraude richting schuldeisers. De rechtbank achtte toen bewezen dat hij bezittingen verborgen hield door €300.000 aan zijn moeder over te maken. De directeur van het laatste actieve walvisjachtbedrijf van IJsland dreigt de regering voor de rechter te dagen als die de walvisjacht verbiedt. De IJslandse regering wil in februari 2027 een wetsvoorstel indienen voor een mogelijk verbod. De 83-jarige Christian Loftsson van walvisvaartbedrijf Valur zegt dat een rechtszaak de overheid veel geld gaat kosten. Het ministerie van Industrie overweegt een verbod omdat de walvisjacht nog nauwelijks winst oplevert en vanwege dierenwelzijn. IJsland is samen met Noorwegen en Japan een van de drie landen ter wereld waar nog op walvissen wordt gejaagd.
18: Advocaat Daan Doornbos vindt dat oud-Jumbo-baas Frits van Eert te zwaar is gestraft en ten onrechte is veroordeeld. Dat zegt hij tijdens een regiezitting in het hoge beroep bij het gerechtshof in Zwolle. De rechtbank in Groningen veroordeelde van Eert vorig jaar tot 2 jaar cel voor witwassen, omkoping en valsheid in geschriften. Volgens Doornbos is het dossier onvolledig en ontbreekt 40% van de informatie. Het Openbaar Ministerie wijst dat van de hand en zegt dat alle relevante stukken in het dossier zitten. Chipmachinefabrikant ASML verkoopt momenteel geen enkele chipmachine in Europa. Dat zegt bestuurder Frank Heemskerk, die verantwoordelijk is voor de wereldwijde publieke zaken van het bedrijf. Volgens hem investeert Europa niet en worden er hier geen chipfabrieken gebouwd, terwijl de Verenigde Staten, China en India volop investeren. De Europese Chips Act uit 2023 heeft er nauwelijks voor gezorgd dat er nieuwe chipfabrieken in Europa komen. ASML en Brussel zoeken naar manieren om de concurrentiepositie van Europa in de techsector te versterken.
19: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
20: Tot slot het sportnieuws.
21: Kevin De Bruyne denkt dat hij nog ongeveer 2 jaar voor het Belgische elftal zal spelen. De 35-jarige middenvelder zegt zich op dit moment goed te voelen, maar sluit niets uit. Na het afgelopen WK heeft De Bruyne niet aan stoppen gedacht. Generatiegenoot Axel Witsel is wel gestopt. Doelman Thibaut Courtois neemt een pauze en slaat bewust de komende 4 duels in de Nations League over. Bondscoach Mark van Bommel vroeg De Bruyne naar zijn plannen. De middenvelder had zich geamuseerd op het WK en veel spelers vroegen hem te blijven. België speelt vrijdag tegen Italië en trekt daarna Frankrijk, Turkije en nog een keer Frankrijk.
22: Ricardo Pepi van PSV mist de komende wedstrijden door een blessure die hij zondag opliep tegen FC Twente. De aanvaller moest na 10 minuten het veld verlaten. PSV heeft niet bekendgemaakt om wat voor blessure het gaat. Pepi is ook niet beschikbaar voor 4 oefenwedstrijden van de Verenigde Staten. Hij blijft vermoedelijk op zijn minst een kleine maand aan de kant.
23: De Europese Atletiekbond heeft het prijzengeld voor de EK Outdoor in 2028 flink verhoogd. Voor de titelstrijd in het Poolse Chorzów is 3,5 miljoen euro beschikbaar. Dat is 3 miljoen meer dan bij de vorige 2 edities. Alle individuele gouden medaillewinnaars krijgen 30.000 euro. Zilver levert 15.000 euro op en brons 10.000 euro. Ook de nummers 4 tot en met 8 ontvangen een beloning. De Europese Bond voerde prijzengeld in 2024 voor het eerst in. Toen waren er 10 bonussen van 50.000 euro voor uitzonderlijke prestaties.
24: Italië heeft voor het eerst de gemengde ploegentijdrit gewonnen op de WK wielrennen in Montreal. Het team met onder andere Filippo Ganna finishte in 51 minuten en 32 seconden. Frankrijk eindigde als tweede, ruim 8 seconden langzamer. Zwitserland pakte brons. Australië, winnaar van de afgelopen 2 jaar, werd vierde.
25: Michael Reiziger vindt zichzelf geschikt als bondscoach van het Nederlands elftal. Ook al koos de KNVB uiteindelijk niet voor hem. De huidige bondscoach van Jong Oranje zegt dat hij met zijn werkwijze prijzen heeft gewonnen en iets heeft neergezet. Technisch directeur Nigel de Jong voerde gesprekken met Reiziger, die een serieuze kandidaat was om Ronald Koeman op te volgen. De baan ging uiteindelijk naar de Spanjaard Xavi Hernandez. Reiziger zegt in de Telegraaf dat hij teleurgesteld was, want bondscoach van Nederland is een grote eer.
26: Real Madrid heeft hard uitgehaald naar Javier Tebas, de voorzitter van de belangrijkste Spaanse voetbalcompetities. De club reageert daarmee op kritiek van Tebas op uitspraken van trainer José Mourinho over de arbitrage in de Madrileense derby van afgelopen weekend. Tebas had op X gezegd dat beweren dat scheidsrechters het op Real gemunt hebben, leven in een ander sterrenstelsel is. Real noemt het ontoelaatbaar dat de voorzitter zijn positie gebruikt om de club aan te vallen.
0: De club vindt dat het Spaanse voetbal dringend ander leiderschap nodig heeft dat neutraliteit hoog in het vaandel draagt.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het overwegend bewolkt. Alleen in het oosten kan de zon nog even tevoorschijn komen. Heel plaatselijk valt wat motregen en er staat nauwelijks wind. Vannacht kan het in het oosten en noorden wat motregen en in het westen is er kans op mist.

0: ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wet waarmee de Autoriteit Consument en Markt straks ook overnames en fusies van kleinere bedrijven mag onderzoeken. De ACM kan dan op eigen initiatief een overname beoordelen. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat een bedrijf te veel macht krijgt binnen een sector. De autoriteit krijgt daardoor beter zicht op zogenoemde killer acquisitions, waarbij grote bedrijven kleinere concurrenten overnemen om innovatieve ideeën tegen te houden. De drempel voor het verplicht melden van een overname gaat omhoog naar 75 miljoen euro omzet voor beide betrokken bedrijven. De wet moet nog door de Eerste Kamer en gaat naar verwachting volgend jaar in. Onderzoeksplatform Justice for Prosperity vindt dat de politiek een belangrijke rol moet spelen bij het normeren van rechtsextremisme. Oprichter Jelle Postma reageert daarmee op een rapport van de NCTV en AIVD. Daarin staat dat rechtsextremisten hun denkbeelden proberen te normaliseren door een zachtere versie te presenteren. Volgens Postma gebeurde dat bijvoorbeeld bij protesten tegen het asielzoekerscentrum in Loosdrecht en bij de rellen op het Malieveld. Hij vindt dat alle partijleiders extremistisch taalgebruik en gedrag zonder terughoudendheid moeten veroordelen. Ook als dat stemmen kost. Illustrator Siegfried Woldhek heeft voor de tweede keer de Inktspotprijs voor beste politieke spotprent van het jaar gewonnen. Hij krijgt de onderscheiding voor zijn tekening van de Russische president Vladimir Poetin, die Donald Trump bespeelt als een contrabas. De spotprent stond vorig jaar op 15 augustus in NRC, toen Trump en Poetin elkaar ontmoetten in Alaska. Woldhek won de Inktspotprijs eerder in 2011 met een portret van staatssecretaris Henk Bleker. Onderzoeker Willem Wagenaar van de Anne Frank Stichting onderstreept de waarschuwing van de AIVD en de NCTV over normalisering van extreemrechtse ideeën. Hij ziet dat er in de politiek steeds minder fundamentele vragen worden gesteld bij het gebruik van termen als omvolking of bij kandidaten met een omstreden verleden. Als andere politici daar te weinig verzet tegen tonen, ontstaat er ook ruimte in de samenleving waarin consequenties uitblijven. Wagenaar noemt de demonstratie op het Malieveld afgelopen zaterdag als voorbeeld, die volgens hem een duidelijk neonazistisch karakter had. Deze groep groeit omdat ook mensen die het niet met alle standpunten eens zijn, wel een groot deel daarvan tolereren. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft 43 miljoen euro beschikbaar om te zorgen voor meer en betere parkeerplaatsen voor vrachtwagens. Uit onderzoek blijkt dat in heel Nederland zo'n 4000 parkeerplekken te weinig zijn voor trucks. Een aantal dat zonder maatregelen oploopt naar 7000 in 2040. Het geld wordt gebruikt om grond te kopen voor nieuwe truckparkings en om bestaande parkeerplaatsen uit te breiden. Volgens Transport en Logistiek Nederland is uitbreiding eigenlijk overal in Nederland noodzakelijk. Chauffeurs parkeren hun truck nu soms in woonwijken, op bedrijventerreinen of zelfs op vluchtstroken, wat levensgevaarlijke situaties kan opleveren. Rotterdam, Den Haag en Utrecht roepen het Rijk op om met maatregelen te komen tegen malafide zorgaanbieders en criminele netwerken. De steden schrijven dat de aanpak van zorgfraude hard nodig is, omdat malafide aanbieders misbruik maken van kwetsbare inwoners en publieke middelen. Volgens de gemeente blijkt uit het recente dreigingsbeeld Ondermijning Nederland dat de georganiseerde criminaliteit de zorgsector is binnengedrongen. Nieuwe zorgaanbieders kunnen zich nu relatief makkelijk vestigen zonder voorafgaande controle. De gemeenten willen dat er zo spoedig mogelijk een landelijke screening en uniforme toelatingseisen komen.
0: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten, Denemarken en Groenland hebben een overeenkomst ondertekend over de veiligheid van Groenland. President Trump kondigde aan twee enorme militaire bases te

0: bouwen en noemde het een fantastische lange termijn relatie. De afspraak houdt in dat Groenland bij de NAVO blijft als het eiland onafhankelijk wordt en dat niet-NAVO-landen er geen militaire installaties mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen zegt dat de deal de soevereiniteit van het Deense Koninkrijk en Groenlands recht op zelfbeschikking respecteert. NAVO-chef Rutte noemt de overeenkomst essentieel voor de collectieve veiligheid van Europa en Noord-Amerika. Het Grondwettelijke Hof in Spanje heeft zijn steun uitgesproken voor het opnemen van verduistering onder een amnestie. Hierdoor kan mogelijk de voormalige Catalaanse separatistenleider Carles Puigdemont terugkeren uit ballingschap. Het Spaanse Hoge Rechtshof oordeelde eerder dat de amnestiewet niet gold voor personen tegen wie een onderzoek naar verduistering loopt. Puigdemont zou publiek geld hebben gebruikt voor de organisatie van het verboden referendum over de onafhankelijkheid van Catalonië. Tegen dat besluit werd beroep aangetekend bij het Grondwettelijke Hof, dat nu zijn steun uitspreekt voor het toevoegen van verduistering in de amnestiewet. Nu de Europese sancties tegen de Russisch-Oezbeekse miljardairs Alisher Usmanov en Michail Friedman worden opgeheven, gaat Letland nationale sancties tegen hen instellen. De Letse regering zegt alle juridische instrumenten te blijven gebruiken om te voorkomen dat hun tegoeden en economische middelen in Letland vrijkomen. Letland was tegen het schrappen van de twee van de EU-sanctielijst, maar heeft zijn veto niet ingezet. Daarmee is voorkomen dat alle EU-sancties tegen ongeveer 3000 aan Rusland gelieerde bedrijven en mensen vervallen. Mede op aandringen van Letland wordt voortaan eens in de 3 jaar besloten over verlenging van sancties in plaats van elk half jaar. De Amerikaanse president Donald Trump heeft in de algemene vergadering van de VN opgeroepen om de druk op Iran op te voeren. Hij zei een groot besluit te moeten nemen, een deal sluiten waarmee Iran zich kan opbouwen of de Islamitische Republiek vernietigen. Trump zei nog steeds een deal te willen sluiten met Iran en die ook direct na de verkiezingen te verwachten. In zijn toespraak riep hij alle landen op zich terug te trekken uit het internationaal strafhof in Den Haag. Ook sprak hij zich uit tegen regulering van kunstmatige intelligentie, dat hij voortaan superintelligentie noemt. Een F-16 gevechtsvliegtuig is neergestort op de Amerikaanse luchtmachtbasis Spangdahlem in het westen van Duitsland. De piloot kon veilig uit het toestel komen voordat het neerstortte, maar krijgt wel medische zorg. Het is niet bekend of er nog een bemanningslid in het vliegtuig zat. De basis ligt ongeveer 160 kilometer ten westen van Frankfurt, vlakbij de grens met Luxemburg. De oorzaak van de crash wordt onderzocht. Op het nippertje hebben de EU-ambassadeurs dinsdagmiddag een akkoord bereikt over de verlenging van sancties tegen zo'n 3000 aan Rusland gelieerde bedrijven en personen. Als dat niet voor middernacht gelukt zou zijn, zouden de sancties dinsdag vervallen. De Russisch-Oezbeekse miljardairs Alisher Usmanov en Michail Friedman zijn van de sanctielijst gehaald. Ook is afgesproken dat voortaan nog maar eens in de 3 jaar over het verlengen van sancties moet worden besloten, in plaats van elk half jaar. Letland blokkeerde het akkoord maandag nog, maar heeft die blokkade dinsdagmiddag laten varen. En nu het economisch nieuws. De stichting achter de massaclaim tegen Booking.com wil dat de Nederlandse rechter zich ook buigt over het Amerikaanse moederbedrijf en een in Singapore gevestigd zusterplatform. De Consumentenbond en stichting Consumenten Competition Claims daagden Booking.com vorig jaar november voor de rechter wegens machtsmisbruik, het beperken van concurrentie en het misleiden van consumenten. Ruim 270.000 mensen hebben zich inmiddels aangemeld voor de collectieve procedure. Een advocaat van de stichting zei dat beide platforms onder hetzelfde bedrijf vallen en dezelfde praktijken hanteren, zoals het tonen van onvolledige prijzen. Booking.com vindt echter niet dat de gehele holding aansprakelijk is en stelt dat Agoda eigen diensten aanbiedt. De financieel topman van achterafbetaaldienst Klarna, Niklas Neglen, stapt over naar betaalbedrijf Adyen. Zijn benoeming gaat naar verwachting in op 1 februari. Voor zijn overstap naar Klarna was Nagelen onder meer financieel directeur voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika bij HSBC Private Bank. Eerder werkte hij 13 jaar bij General Electric in verschillende leidinggevende financiële functies. Eind mei werd bekend dat de toenmalige financieel directeur Ethan Tandowsky zou vertrekken per eind augustus bij Adyen. De AEX-index in Amsterdam sloot dinsdag 0,8% hoger op 1110,93 punten. Beleggers waren optimistisch na de flink hogere slotstanden op Wall Street maandag, waar techgraadmeter Nasdaq een nieuw record bereikte dankzij een herstelrally in de AI-sector. ASMI was de grootste stijger bij de hoofdfondsen, met een plus van 4,2% na de presentatie van een nieuwe, innovatieve technologie. Ook Prosus steeg fors met 4,1% dankzij een stevige koerswinst van het Chinese techbedrijf Tencent. Bouwbedrijf Heijmans eindigde onderaan bij de middelgrote fondsen met een min van 3,3% nadat Waterbird BV 2,3 miljoen aandelen Heijmans in de verkoop deed. De Oostenrijkse investeerder René Benko is veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf. De rechtbank in Innsbruck heeft de oprichter van vastgoedconcern Sinja schuldig bevonden aan het benadelen van schuldeisers. Sinja bezat onder meer warenhuis KDW in Berlijn en het Chrysler Building in New York, voordat het eind 2023 omviel. Benko betaalde een huurvoorschot van €360.000 voor een landgoed in Innsbruck, terwijl zijn bedrijf er financieel al slecht voor stond. De investeerder werd in oktober 2025 al veroordeeld tot 2 jaar cel voor fraude richting schuldeisers. De rechtbank achtte toen bewezen dat hij bezittingen verborgen hield door €300.000 aan zijn moeder over te maken. De directeur van het laatste actieve walvisjachtbedrijf van IJsland dreigt de regering voor de rechter te dagen als die de walvisjacht verbiedt. De IJslandse regering wil in februari 2027 een wetsvoorstel indienen voor een mogelijk verbod. De 83-jarige Christian Loftsson van walvisvaartbedrijf Valur zegt dat een rechtszaak de overheid veel geld gaat kosten. Het ministerie van Industrie overweegt een verbod omdat de walvisjacht nog nauwelijks winst oplevert en vanwege dierenwelzijn. IJsland is samen met Noorwegen en Japan een van de 3 landen ter wereld waar nog op walvissen wordt gejaagd. Advocaat Daan Doornbos vindt dat oud-Jumbo-baas Frits van Eert te zwaar is gestraft en ten onrechte is veroordeeld. Dat zegt hij tijdens een regiezitting in het hoge beroep bij het gerechtshof in Zwolle. De rechtbank in Groningen veroordeelde van Eert vorig jaar tot 2 jaar cel voor witwassen, omkoping en valsheid in geschriften. Volgens Doornbos is het dossier onvolledig en ontbreekt 40% van de informatie. Het Openbaar Ministerie wijst dat van de hand en zegt dat alle relevante stukken in het dossier zitten.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Kevin De Bruyne denkt dat hij nog ongeveer 2 jaar voor het Belgische elftal zal spelen. De 35-jarige middenvelder zegt zich op dit moment goed te voelen, maar sluit niets uit. Na het afgelopen WK heeft De Bruyne niet aan stoppen gedacht. Generatiegenoot Axel Witsel is wel gestopt. Doelman Thibaut Courtois neemt een pauze en slaat bewust de komende 4 duels in de Nations League over. Bondscoach Mark van Bommel vroeg De Bruyne naar zijn plannen. De middenvelder had zich geamuseerd op het WK en veel spelers vroegen hem te blijven. België speelt vrijdag tegen Italië en treft daarna Frankrijk, Turkije en nog een keer Frankrijk. Ricardo Pepi van PSV mist de komende wedstrijden door een blessure die hij zondag opliep tegen FC Twente. De aanvaller moest na 10 minuten het veld verlaten. PSV heeft niet bekendgemaakt om wat voor blessure het gaat. Pepi is ook niet beschikbaar voor 4 oefenwedstrijden van de Verenigde Staten. Hij blijft vermoedelijk op zijn minst een kleine maand aan de kant. De Europese Atletiekbond heeft het prijzengeld voor de EK Outdoor in 2028 flink verhoogd. Voor de titelstrijd in het Poolse Chorzów is €3,5 miljoen beschikbaar. Dat is 3 miljoen meer dan bij de vorige 2 edities. Alle individuele gouden medaillewinnaars krijgen 30.000 euro. Zilver levert 15.000 euro op en brons 10.000 euro. Ook de nummers 4 tot en met 8 ontvangen een beloning. De Europese Bond voerde prijzengeld in 2024 voor het eerst in. Toen waren er 10 bonussen van 50.000 euro voor uitzonderlijke prestaties. Italië heeft voor het eerst de gemengde ploegentijdrit gewonnen op de WK wielrennen in Montreal. Het team met onder andere Filippo Ganna finishte in 51 minuten en 32 seconden. Frankrijk eindigde als tweede, ruim 8 seconden langzamer. Zwitserland pakte brons. Australië, winnaar van de afgelopen 2 jaar, werd vierde. Michael Reiziger vindt zichzelf geschikt als bondscoach van het Nederlands elftal. Ook al koos de KNVB uiteindelijk niet voor hem. De huidige bondscoach van Jong Oranje zegt dat hij met zijn werkwijze prijzen heeft gewonnen en iets heeft neergezet. Technisch directeur Nigel de Jong voerde gesprekken met Reiziger, die een serieuze kandidaat was om Ronald Koeman op te volgen. De baan ging uiteindelijk naar de Spanjaard Xavi Hernandez. Reiziger zegt in de Telegraaf dat hij teleurgesteld was, want bondscoach van Nederland is een grote eer. Real Madrid heeft hard uitgehaald naar Javier Tebas, de voorzitter van de belangrijkste Spaanse voetbalcompetities. De club reageert daarmee op kritiek van Tebas op uitspraken van trainer José Mourinho over de arbitrage in de Madrileense derby van afgelopen weekend. Tebas had op X gezegd dat beweren dat scheidsrechters het op Real gemunt hebben, leven in een ander sterrenstelsel is. Real noemt het ontoelaatbaar dat de voorzitter zijn positie gebruikt om de club aan te vallen. De club vindt dat het Spaanse voetbal dringend ander leiderschap nodig heeft dat neutraliteit hoog in het vaandel draagt.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het overwegend bewolkt. Alleen in het oosten kan de zon nog even doorbreken. Hier en daar valt wat motregen. Er staat nauwelijks wind. Vannacht kans op motregen in het oosten en noorden. En vooral in het westen kan het mistig worden. De temperatuur zakt naar 8 tot 14 graden. Aan de kust waait het zwak tot matig uit het zuiden. Morgen begint bewolkt, met vooral in het noorden af en toe wat motregen. In het zuiden en zuidoosten laat de zon zich af en toe zien. Middagtemperaturen tussen de 18 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. De wind komt uit het zuidwesten en is over het algemeen zwak tot matig. Aan de Waddenkust mogelijk vrij krachtig. Morgenavond trekt vanuit het noordwesten regen binnen, maar in het zuiden blijft het nog droog. De wind neemt toe, vooral aan de kust.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Wakker Dier heeft een kort geding aangespannen tegen NS over een geweigerde reclamecampagne. De dierenrechtenorganisatie wilde op stations posters ophangen met een koe, een varken, een kip en de vraag: zullen we eens een dagje niet 650.000 dieren eten? NS-stations wil de oproep voor Eet geen dierendag niet tonen. Wakker Dier vindt dat de weigering inbreuk maakt op de vrijheid van meningsuiting en wijst erop dat andere maatschappelijke initiatieven en politieke partijen ook reclame mogen maken op stations. De rechtbank in Utrecht behandelt het kort geding woensdagochtend. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wet waarmee de Autoriteit Consument en Markt straks ook overnames en fusies van kleinere bedrijven mag onderzoeken. De ACM kan dan op eigen initiatief een overname beoordelen, bijvoorbeeld om te voorkomen dat een bedrijf te veel macht krijgt binnen een sector. De autoriteit krijgt daardoor beter zicht op zogenoemde killer acquisitions, waarbij grote bedrijven kleinere concurrenten overnemen om innovatieve ideeën tegen te houden. De drempel voor het verplicht melden van een overname gaat omhoog naar 75 miljoen euro omzet voor beide betrokken bedrijven. De wet moet nog door de Eerste Kamer en gaat naar verwachting volgend jaar in. Onderzoeksplatform Justice for Prosperity vindt dat de politiek een belangrijke rol moet spelen bij het normeren van rechtsextremisme. Oprichter Jelle Postma reageert daarmee op een rapport van de NCTV en AIVD. Daarin staat dat rechtsextremisten hun denkbeelden proberen te normaliseren door een zachtere versie te presenteren.
4: Volgens Postma gebeurde dat bijvoorbeeld bij protesten tegen het asielzoekerscentrum in Loosdrecht en bij de rellen op het Malieveld. Hij vindt dat alle partijleiders extremistisch taalgebruik en gedrag zonder terughoudendheid moeten veroordelen. Ook als dat stemmen kost. Illustrator Siegfried Woldhek heeft voor de tweede keer de Inktspotprijs voor beste politieke spotprent van het jaar gewonnen. Hij krijgt de onderscheiding voor zijn tekening van de Russische president Vladimir Poetin, die Donald Trump bespeelt als een contrabas. De spotprent stond vorig jaar op 15 augustus in NRC, toen Trump en Poetin elkaar ontmoetten in Alaska. Woldhek won de Inktspotprijs eerder in 2011 met een portret van staatssecretaris Henk Bleker.
5: Onderzoeker Willem Wagenaar van de Anne Frank Stichting onderstreept de waarschuwing van de AIVD en de NCTV over normalisering van extreemrechtse ideeën. Hij ziet dat er in de politiek steeds minder fundamentele vragen worden gesteld bij het gebruik van termen als omvolking of bij kandidaten met een omstreden verleden. Als andere politici daar te weinig verzet tegen tonen, ontstaat er ook ruimte in de samenleving waarin consequenties uitblijven. Wagenaar noemt de demonstratie op het Malieveld afgelopen zaterdag als voorbeeld, die volgens hem een duidelijk neonazistisch karakter had. Deze groep groeit omdat ook mensen die het niet met alle standpunten eens zijn, wel een groot deel daarvan tolereren.
6: Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft 43 miljoen euro beschikbaar om te zorgen voor meer en betere parkeerplaatsen voor vrachtwagens. Uit onderzoek blijkt dat in heel Nederland zo'n 4000 parkeerplekken te weinig zijn voor trucks. Een aantal dat zonder maatregelen oploopt naar 7000 in 2040. Het geld wordt gebruikt om grond te kopen voor nieuwe truckparkings en om bestaande parkeerplaatsen uit te breiden. Volgens Transport en Logistiek Nederland is uitbreiding eigenlijk overal in Nederland noodzakelijk. Chauffeurs parkeren hun truck nu soms in woonwijken, op bedrijventerreinen of zelfs op vluchtstroken, wat levensgevaarlijke situaties kan opleveren.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
7: Nu het buitenlands nieuws.
8: De Verenigde Staten, Denemarken en Groenland hebben een overeenkomst ondertekend over de veiligheid van Groenland. President Trump kondigde aan twee enorme militaire bases te bouwen en noemde het een fantastische lange termijn relatie. De afspraak houdt in dat Groenland bij de NAVO blijft als het eiland onafhankelijk wordt en dat niet-NAVO-landen er geen militaire installaties mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen zegt dat de deal de soevereiniteit van het Deense Koninkrijk en Groenlands recht op zelfbeschikking respecteert. NAVO-chef Rutte noemt de overeenkomst essentieel voor de collectieve veiligheid van Europa en Noord-Amerika.
9: Het Grondwettelijke Hof in Spanje heeft zijn steun uitgesproken voor het opnemen van verduistering onder een amnestie. Hierdoor kan mogelijk de voormalige Catalaanse separatistenleider Carles Puigdemont terugkeren uit ballingschap. Het Spaanse Hoge Rechtshof oordeelde eerder dat de amnestiewet niet gold voor personen tegen wie een onderzoek naar verduistering loopt. Puigdemont zou publiek geld hebben gebruikt voor de organisatie van het verboden referendum over de onafhankelijkheid van Catalonië. Tegen dat besluit werd beroep aangetekend bij het Grondwettelijke Hof, dat nu zijn steun uitspreekt voor het toevoegen van verduistering in de amnestiewet.
10: Nu de Europese sancties tegen de Russisch-Oezbeekse miljardairs Alisher Usmanov en Michail Friedman worden opgeheven, gaat Letland nationale sancties tegen hen instellen. De Letse regering zegt alle juridische instrumenten te blijven gebruiken om te voorkomen dat hun tegoeden en economische middelen in Letland vrijkomen. Letland was tegen het schrappen van de twee van de EU-sanctielijst, maar heeft zijn veto niet ingezet. Daarmee is voorkomen dat alle EU-sancties tegen ongeveer 3000 aan Rusland gelieerde bedrijven en mensen vervallen. Mede op aandringen van Letland wordt voortaan eens in de 3 jaar besloten over verlenging van sancties
11: in plaats van elk halfjaar.
12: De Amerikaanse president Donald Trump heeft in de algemene vergadering van de VN opgeroepen om de druk op Iran op te voeren. Hij zei een groot besluit te moeten nemen. Een deal sluiten waarmee Iran zich kan opbouwen of de Islamitische Republiek vernietigen. Trump zei nog steeds een deal te willen sluiten met Iran en die ook direct na de verkiezingen te verwachten. In zijn toespraak riep hij alle landen op zich terug te trekken uit het internationaal strafhof in Den Haag. Ook sprak hij zich uit tegen regulering van kunstmatige intelligentie, dat hij voortaan superintelligentie noemt.
13: Een F-16 gevechtsvliegtuig is neergestort op de Amerikaanse luchtmachtbasis Spangdahlem in het westen van Duitsland. De piloot kon veilig uit het toestel komen voordat het neerstortte, maar krijgt wel medische zorg. Het is niet bekend of er nog een bemanningslid in het vliegtuig zat. De basis ligt ongeveer 160 kilometer ten westen van Frankfurt, vlak bij de grens met Luxemburg. De oorzaak van de crash wordt onderzocht.
14: Op het nippertje hebben de EU-ambassadeurs dinsdagmiddag een akkoord bereikt over de verlenging van sancties tegen zo'n 3000 aan Rusland gelieerde bedrijven en personen. Als dat niet voor middernacht gelukt zou zijn, zouden de sancties dinsdag vervallen. De Russisch-Oezbeekse miljardairs Alisher Usmanov en Mikhail Friedman zijn van de sanctielijst gehaald. Ook is afgesproken dat voortaan nog maar eens in de 3 jaar over het verlengen van sancties moet worden besloten, in plaats van elk half jaar. Letland blokkeerde het akkoord maandag nog, maar heeft die blokkade dinsdagmiddag laten varen.
15: En nu het economisch nieuws.
16: De Consumentenbond en Stichting Consumenten Competition Claims willen dat een Nederlandse rechter zich bij hun massaclaim tegen Booking.com ook buigt over het Amerikaanse moederbedrijf en het in Singapore gevestigde zusterplatform Agoda. Ruim 270.000 mensen hebben zich inmiddels aangemeld voor de collectieve procedure. De claimclub stellen dat consumenten die vanaf 1 januari 2013 een hotelkamer boekten via Booking, schade hebben geleden door machtsmisbruik en misleiding. Booking.com bestreedt de claims en vindt niet dat de gehele holding aansprakelijk is. De rechtbank doet op woensdag 4 november uitspraak over de vraag of het moederbedrijf en Agoda onder de zaak vallen.
17: De financieel topman van achterafbetaaldienst Klarna, Niklas Neglen, stapt over naar betaalbedrijf Adyen. Zijn benoeming gaat naar verwachting in op 1 februari. Voor zijn overstap naar Klarna was Neglen onder meer financieel directeur voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika bij HSBC Private Bank. Eerder werkte hij 13 jaar bij General Electric in verschillende leidinggevende financiële functies. Eind mei werd bekend dat de toenmalige financieel directeur Ethan Tandowsky zou vertrekken per eind augustus bij Adyen.
18: De AEX-index in Amsterdam sloot dinsdag 0,8% hoger op 1110,93 punten. Beleggers waren optimistisch na de flink hogere slotstanden op Wall Street maandag, waar techgraadmeter Nasdaq een nieuw record bereikte dankzij een herstelrally in de AI-sector. ASMI was de grootste stijger bij de hoofdfondsen, met een plus van 4,2% na de presentatie van een nieuwe, innovatieve technologie. Ook Prosus steeg fors met 4,1% dankzij een stevige koerswinst van het Chinese techbedrijf Tencent. Bouwbedrijf Heijmans eindigde onderaan bij de middelgrote fondsen met een min van 3,3% nadat Waterbird BV 2,3 miljoen aandelen Heijmans in de verkoop deed.
19: De Oostenrijkse investeerder René Benko is veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf. De rechtbank in Innsbruck heeft de oprichter van vastgoedconcern Sinja schuldig bevonden aan het benadelen van schuldeisers. Sinja bezat onder meer warenhuis KDW in Berlijn en het Chrysler Building in New York, voordat het eind 2023 omviel. Benko betaalde een huurvoorschot van €360.000 voor een landgoed in Innsbruck, terwijl zijn bedrijf er financieel al slecht voor stond. De investeerder werd in oktober 2025 al veroordeeld tot 2 jaar cel voor fraude richting schuldeisers. De rechtbank achtte toen bewezen dat hij bezittingen verborgen hield door €300.000 aan zijn moeder over te maken.
11: De directeur van het laatste actieve walvisjachtbedrijf van IJsland dreigt de regering voor de rechter te dagen als die de walvisjacht verbiedt. De IJslandse regering wil in februari 2027 een wetsvoorstel indienen voor een mogelijk verbod. De 83-jarige Kristján Loftsson van walvisvaartbedrijf Valur zegt dat een rechtszaak de overheid veel geld gaat kosten. Het ministerie van Industrie overweegt een verbod omdat de walvisjacht nog nauwelijks winst oplevert en vanwege dierenwelzijn. IJsland is samen met Noorwegen en Japan een van de drie landen ter wereld waar nog op walvissen wordt gejaagd.
20: Advocaat Daan Doornbos vindt dat oud-Jumbo-baas Frits van Eert te zwaar is gestraft en ten onrechte is veroordeeld. Dat zegt hij tijdens een regiezitting in het hoge beroep bij het gerechtshof in Zwolle. De rechtbank in Groningen veroordeelde van Eert vorig jaar tot 2 jaar cel voor witwassen, omkoping en valsheid in geschriften. Volgens Doornbos is het dossier onvolledig en ontbreekt 40% van de informatie. Het Openbaar Ministerie wijst dat van de hand en zegt dat alle relevante stukken in het dossier zitten.
21: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Ricardo Pepi van PSV mist de komende wedstrijden door een blessure die hij zondag opliep tegen FC Twente. De aanvaller moest na 10 minuten het veld verlaten. PSV heeft niet bekendgemaakt om wat voor blessure het gaat. Pepi is ook niet beschikbaar voor 4 oefenwedstrijden van de Verenigde Staten. Hij blijft vermoedelijk op zijn minst een kleine maand aan de kant. De Europese Atletiekbond heeft het prijzengeld voor de EK Outdoor in 2028 flink verhoogd. Voor de titelstrijd in het Poolse Tjorsow is 3,5 miljoen euro beschikbaar. Dat is 3 miljoen meer dan bij de vorige 2 edities. Alle individuele gouden medaillewinnaars krijgen 30.000 euro. Zilver levert 15.000 euro op en brons 10.000 euro. Ook de nummers 4 tot en met 8 ontvangen een beloning. De Europese Bond voerde prijzengeld in 2024 voor het eerst in. Toen waren er 10 bonussen van 50.000 euro voor uitzonderlijke prestaties. Italië heeft voor het eerst de geminde ploegentijdrit gewonnen op de WK wielrennen in Montreal. Het team met onder andere Filippo Ganna finishte in 51 minuten en 32 seconden. Frankrijk eindigde als tweede, ruim 8 seconden langzamer. Zwitserland pakte brons. Australië, winnaar van de afgelopen 2 jaar, werd vierde. Michael Reiziger vindt zichzelf geschikt als bondscoach van het Nederlands elftal. Ook al koos de KNVB uiteindelijk niet voor hem. De huidige bondscoach van Jong Oranje zegt dat hij met zijn werkwijze prijzen heeft gewonnen en iets heeft neergezet. Technisch directeur Nigel de Jong voerde gesprekken met Reiziger, die een serieuze kandidaat was om Ronald Koeman op te volgen. De baan ging uiteindelijk naar de Spanjaard Xavi Hernandez. Reiziger zegt in de Telegraaf dat hij teleurgesteld was, want bondscoach van Nederland is een grote eer. Real Madrid heeft hard uitgehaald naar Javier Tebas, de voorzitter van de belangrijkste Spaanse voetbalcompetities. De club reageert daarmee op kritiek van Tebas op uitspraken van trainer José Mourinho over de arbitrage in de Madrileense derby van afgelopen weekend. Tebas had op X gezegd dat beweren dat scheidsrechters het op Real gemunt hebben, leven in een ander sterrenstelsel is. Real noemt het ontoelaatbaar dat de voorzitter zijn positie gebruikt om de club aan te vallen. De club vindt dat het Spaanse voetbal dringend ander leiderschap nodig heeft dat neutraliteit hoog in het vaandel draagt. Aanvoerder Kylian Mbappé heeft de training van het Franse voetbalelftal gemist. De spits heeft griepachtige verschijnselen, meldt de Franse Voetbalbond. Het is onzeker of hij kan spelen in de komende duels in de Nations League. Frankrijk speelt vrijdag een uitwedstrijd tegen Turkije. De rest van de ploeg trainde onder de nieuwe bondscoach Zinedine Zidane, de opvolger van Didier Deschamps.
21: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het overwegend bewolkt. Alleen in het oosten kan de zon nog even doorbreken. Heel plaatselijk valt wat motregen en er staat nauwelijks wind.
0: Vannacht is er in het oosten en noorden kans op motregen. In het westen kan het mistig worden. De temperatuur daalt naar 8 tot 14 graden. Morgenochtend is het bewolkt met vooral in het noorden wat motregen. In het zuiden en zuidoosten laat de zon zich af en toe zien. Morgenmiddag blijft het bewolkt met af en toe regen in het noorden. De temperatuur komt uit op 18 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig, aan de kust en in het Waddengebied wat krachtiger. Morgenavond wordt het regenachtig vanuit het noordwesten.
21: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Wakker Dier heeft een kort geding aangespannen tegen NS over een geweigerde reclamecampagne. De dierenrechtenorganisatie wilde op stations posters ophangen met een koe, een varken, een kip en de vraag: zullen we eens een dagje niet 650.000 dieren eten? NS-stations wilden oproep voor Eet geen dierendag niet tonen. Wakker Dier vindt dat de weigering inbreuk maakt op de vrijheid van meningsuiting en wijst erop dat andere maatschappelijke initiatieven en politieke partijen ook reclame mogen maken op stations. De rechtbank in Utrecht behandelt het kort geding woensdagochtend. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wet waarmee de Autoriteit Consument en Markt straks ook overnames en fusies van kleinere bedrijven mag onderzoeken. De ACM kan dan op eigen initiatief een overname beoordelen, bijvoorbeeld om te voorkomen dat een bedrijf te veel macht krijgt binnen een sector. De autoriteit krijgt daardoor beter zicht op zogenoemde killer acquisitions, waarbij grote bedrijven kleinere concurrenten overnemen om innovatieve ideeën tegen te houden. De drempel voor het verplicht melden van een overname gaat omhoog naar 75 miljoen euro omzet voor beide betrokken bedrijven. De wet moet nog door de Eerste Kamer en gaat naar verwachting volgend jaar in.
22: Onderzoeksplatform Justice for Prosperity vindt dat de politiek een belangrijke rol moet spelen bij het normeren van rechtsextremisme. Oprichter Jelle Postma reageert daarmee op een rapport van de NCTV en AIVD. Daarin staat dat rechtsextremisten hun denkbeelden proberen te normaliseren door een zachtere versie te presenteren. Volgens Postma gebeurde dat bijvoorbeeld bij protesten tegen het asielzoekerscentrum in Loosdrecht en bij de rellen op het Malieveld. Hij vindt dat alle partijleiders extremistisch taalgebruik en gedrag zonder terughoudendheid moeten veroordelen, ook als dat stemmen kost.
23: Illustrator Siegfried Woldhek heeft voor de tweede keer de Inktspotprijs voor beste politieke spotprent van het jaar gewonnen. Hij krijgt de onderscheiding voor zijn tekening van de Russische president Vladimir Poetin, die Donald Trump bespeelt als een contrabas. De spotprent stond vorig jaar op 15 augustus in NRC, toen Trump en Poetin elkaar ontmoetten in Alaska. Woldhek won de Inktspotprijs eerder in 2011 met een portret van staatssecretaris Henk Bleker.
24: Onderzoeker Willem Wagenaar van de Anne Frank Stichting onderstreept de waarschuwing van de AIVD en de NCTV over normalisering van extreemrechtse ideeën. Hij ziet dat er in de politiek steeds minder fundamentele vragen worden gesteld bij het gebruik van termen als omvolking of bij kandidaten met een omstreden verleden. Als andere politici daar te weinig verzet tegen tonen, ontstaat er ook ruimte in de samenleving waarin consequenties uitblijven. Wagenaar noemt de demonstratie op het Malieveld afgelopen zaterdag als voorbeeld, die volgens hem een duidelijk neonazistisch karakter had. Deze groep groeit omdat ook mensen die het niet met alle standpunten eens zijn, wel een groot deel daarvan tolereren.
25: Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft 43 miljoen euro beschikbaar om te zorgen voor meer en betere parkeerplaatsen voor vrachtwagens. Uit onderzoek blijkt dat in heel Nederland zo'n 4000 parkeerplekken te weinig zijn voor trucks. Een aantal dat zonder maatregelen oploopt naar 7000 in 2040. Het geld wordt gebruikt om grond te kopen voor nieuwe truckparkings en om bestaande parkeerplaatsen uit te breiden. Volgens Transport en Logistiek Nederland is uitbreiding eigenlijk overal in Nederland noodzakelijk. Chauffeurs parkeren hun truck nu soms in woonwijken, op bedrijventerreinen of zelfs op vluchtstroken,
1: wat levensgevaarlijke situaties kan opleveren.
5: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
6: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten, Denemarken en Groenland hebben een overeenkomst gesloten over de veiligheid van Groenland. President Trump kondigde aan 2 grote militaire bases te bouwen op het eiland. De afspraak houdt in dat Groenland bij de NAVO blijft als het onafhankelijk wordt en dat landen buiten de NAVO er geen militaire installaties mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen zegt dat de deal de soevereiniteit van het Deense Koninkrijk respecteert. NAVO-chef Rutte noemt de overeenkomst essentieel voor de collectieve veiligheid van Europa en Noord-Amerika. Het Grondwettelijke Hof in Spanje heeft zijn steun uitgesproken voor het opnemen van verduistering onder een amnestie. Hierdoor kan mogelijk de voormalige Catalaanse separatistenleider Carles Puigdemont terugkeren uit ballingschap. Het Spaanse Hoge Rechtshof oordeelde eerder dat de amnestiewet niet gold voor personen tegen wie een onderzoek naar verduistering loopt. Puigdemont zou publiek geld hebben gebruikt voor de organisatie van het verboden referendum over de onafhankelijkheid van Catalonië. Tegen dat besluit werd beroep aangetekend bij het Grondwettelijke Hof, dat nu zijn steun uitspreekt voor het toevoegen van verduistering in de amnestiewet.
7: Nu de Europese sancties tegen de Russisch-Oezbeekse miljardairs Alisher Usmanov en Michail Friedman worden opgeheven, gaat Letland nationale sancties tegen hen instellen. De Letse regering zegt alle juridische instrumenten te blijven gebruiken om te voorkomen dat hun tegoeden en economische middelen in Letland vrijkomen. Letland was tegen het schrappen van de 2 van de EU-sanctielijst, maar heeft zijn veto niet ingezet. Daarmee is voorkomen dat alle EU-sancties tegen ongeveer 3000 aan Rusland gelieerde bedrijven en mensen vervallen. Mede op aandringen van Letland wordt voortaan eens in de 3 jaar besloten over verlenging van sancties in plaats van elk half jaar.
8: De Amerikaanse president Donald Trump heeft in de algemene vergadering van de VN opgeroepen om de druk op Iran op te voeren. Hij zei een groot besluit te moeten nemen, een deal sluiten waarmee Iran zich kan opbouwen of de Islamitische Republiek vernietigen. Trump zei nog steeds een deal te willen sluiten met Iran en die ook direct na de verkiezingen te verwachten. In zijn toespraak riep hij alle landen op zich terug te trekken uit het internationaal strafhof in Den Haag. Ook sprak hij zich uit tegen regulering van kunstmatige intelligentie, dat hij voortaan superintelligentie noemt.
9: Een F-16 gevechtsvliegtuig is neergestort op de Amerikaanse luchtmachtbasis Spangdahlem in het westen van Duitsland. De piloot kon veilig uit het toestel komen voordat het neerstortte, maar krijgt wel medische zorg. Het is niet bekend of er nog een bemanningslid in het vliegtuig zat. De basis ligt ongeveer 160 kilometer ten westen van Frankfurt, vlak bij de grens met Luxemburg. De oorzaak van de crash wordt onderzocht.
26: Op het nippertje hebben de EU-ambassadeurs dinsdagmiddag een akkoord bereikt over de verlenging van sancties tegen zo'n 3000 aan Rusland gelieerde bedrijven en personen. Als dat niet voor middernacht gelukt zou zijn, zouden de sancties dinsdag vervallen. De Russisch-Oezbeekse miljardairs Alisher Usmanov en Michail Friedman zijn van de sanctielijst gehaald. Ook is afgesproken dat voortaan nog maar eens in de 3 jaar over het verlengen van sancties moet worden besloten, in plaats van elk half jaar. Letland blokkeerde het akkoord maandag nog, maar heeft die blokkade dinsdagmiddag laten varen.
27: En nu het economisch nieuws.
28: De Consumentenbond en Stichting Consumenten Competition Claims willen dat een Nederlandse rechter zich bij hun massaclaim tegen Booking.com ook buigt over het Amerikaanse moederbedrijf en het in Singapore gevestigde zusterplatform Agoda. Ruim 270.000 mensen hebben zich inmiddels aangemeld voor de collectieve procedure. De claimclub stellen dat consumenten die vanaf 1 januari 2013 een hotelkamer boekten via Booking schade hebben geleden door machtsmisbruik en misleiding. Booking.com bestreedt de claims en vindt niet dat de gehele holding aansprakelijk is. De rechtbank doet op woensdag 4 november uitspraak over de vraag of het moederbedrijf en Agoda onder de zaak vallen.
10: De financieel topman van achterafbetaaldienst Klarna, Niklas Neglen, stapt over naar betaalbedrijf Adyen. Zijn benoeming gaat naar verwachting in op 1 februari. Voor zijn overstap naar Klarna was Neglen onder meer financieel directeur voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika bij HSBC Private Bank. Eerder werkte hij 13 jaar bij General Electric in verschillende leidinggevende financiële functies. Eind mei werd bekend dat de toenmalige financieel directeur Ethan Tandowsky zou vertrekken per eind augustus bij Adyen. De AEX-index in Amsterdam sloot dinsdag 0,8% hoger op 1110,93 punten. Beleggers waren optimistisch na de flink hogere slotstanden op Wall Street maandag, waar techgraadmeter Nasdaq een nieuw record bereikte dankzij een herstelrally in de AI-sector. ASMI was de grootste stijger bij de hoofdfondsen met een plus van 4,2% na de presentatie van een nieuwe innovatieve technologie. Ook Prozis steeg fors met 4,1% dankzij een stevige koerswinst van het Chinese techbedrijf Tencent. Bouwbedrijf Heijmans eindigde onderaan bij de middelgrote fondsen met een min van 3,3% nadat Waterbird BV 2,3 miljoen aandelen Heijmans in de verkoop deed.
12: De Oostenrijkse investeerder René Benko is veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf. De rechtbank in Innsbruck heeft de oprichter van vastgoedconcern Sinja schuldig bevonden aan het benadelen van schuldeisers. Sinja bezat onder meer warenhuis KDW in Berlijn en het Chrysler Building in New York, voordat het eind 2023 omviel. Benko betaalde een huurvoorschot van €360.000 voor een landgoed in Innsbruck, terwijl zijn bedrijf er financieel al slecht voor stond. De investeerder werd in oktober 2025 al veroordeeld tot 2 jaar cel voor fraude richting schuldeisers. De rechtbank achtte toen bewezen dat hij bezittingen verborgen hield door €300.000 aan zijn moeder over te maken.
13: De directeur van het laatste actieve walvisjachtbedrijf van IJsland dreigt de regering voor de rechter te dagen als die de walvisjacht verbiedt. De IJslandse regering wil in februari 2027 een wetsvoorstel indienen voor een mogelijk verbod. De 83-jarige Christian Loftsson van walvisvaartbedrijf Valur zegt dat een rechtszaak de overheid veel geld gaat kosten. Het ministerie van Industrie overweegt een verbod omdat de walvisjacht nog nauwelijks winst oplevert en vanwege dierenwelzijn. IJsland is samen met Noorwegen en Japan een van de 3 landen ter wereld waar nog op walvissen wordt gejaagd.
14: Advocaat Daan Doornbos vindt dat oud-Jumbo-baas Frits van Eert te zwaar is gestraft en ten onrechte is veroordeeld. Dat zegt hij tijdens een regiezitting in het hoge beroep bij het gerechtshof in Zwolle. De rechtbank in Groningen veroordeelde van Eert vorig jaar tot 2 jaar cel voor witwassen, omkoping en valsheid in geschriften. Volgens Doornbos is het dossier onvolledig en ontbreekt 40% van de informatie. Het Openbaar Ministerie wijst dat van de hand en zegt dat alle relevante stukken in het dossier zitten.
15: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
16: Tot slot het sportnieuws. Ricardo Pepi van PSV mist de komende wedstrijden door een blessure die hij zondag opliep tegen FC Twente. De aanvaller moest na 10 minuten het veld verlaten. PSV heeft niet bekendgemaakt om wat voor blessure het gaat. Pepi is ook niet beschikbaar voor 4 oefenwedstrijden van de Verenigde Staten. Hij blijft vermoedelijk op zijn minst een kleine maand aan de kant.
17: De Europese Atletiekbond heeft het prijzengeld voor de EK Outdoor in 2028 flink verhoogd. Voor de titelstrijd in het Poolse Tjorzow is €3,5 miljoen beschikbaar. Dat is 3 miljoen meer dan bij de vorige 2 edities. Alle individuele gouden medaillewinnaars krijgen €30.000. Zilver levert €15.000 op en brons €10.000. Ook de nummers 4 tot en met 8 ontvangen een beloning. De Europese Bond voerde prijzengeld in 2024 voor het eerst in.
0: Toen waren er 10 bonussen van 50.000 euro voor uitzonderlijke prestaties. Italië heeft voor het eerst de geminde ploegentijdrit gewonnen op de WK wielrennen in Montreal. Het team met onder andere Filippo Ganna finishte in 51 minuten en 32 seconden. Frankrijk eindigde als tweede, ruim 8 seconden langzamer. Zwitserland pakte brons. Australië, winnaar van de afgelopen 2 jaar, werd vierde. Michael Reiziger vindt zichzelf geschikt als bondscoach van het Nederlands elftal. Ook al koos de KNVB uiteindelijk niet voor hem. De huidige bondscoach van Jong Oranje zegt dat hij met zijn werkwijze prijzen heeft gewonnen en iets heeft neergezet. Technisch directeur Nigel de Jong voerde gesprekken met Reiziger, die een serieuze kandidaat was om Ronald Koeman op te volgen. De baan ging uiteindelijk naar de Spanjaard Xavi Hernandez. Reiziger zegt in de Telegraaf dat hij teleurgesteld was, want bondscoach van Nederland is een grote eer. Real Madrid heeft hard uitgehaald naar Javier Tebas, de voorzitter van de belangrijkste Spaanse voetbalcompetities. De club reageert daarmee op kritiek van Tebas op uitspraken van trainer José Mourinho over de arbitrage in de Madrileense derby van afgelopen weekend. Tebas had op X gezegd dat beweren dat scheidsrechters het op Real gemunt hebben, leven in een ander sterrenstelsel is. Real noemt het ontoelaatbaar dat de voorzitter zijn positie gebruikt om de club aan te vallen. De club vindt dat het Spaanse voetbal dringend ander leiderschap nodig heeft dat neutraliteit hoog in het vaandel draagt. Aanvoerder Kylian Mbappé heeft de training van het Franse voetbalelftal gemist. De spits heeft griepachtige verschijnselen, meldt de Franse Voetbalbond. Het is onzeker of hij kan spelen in de komende duels in de Nations League. Frankrijk speelt vrijdag een uitwedstrijd tegen Turkije. De rest van de ploeg trainde onder de nieuwe bondscoach Zinedine Zidane, de opvolger van Didier Deschamps.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het overwegend bewolkt. Alleen in het oosten kan de zon nog even doorbreken. Hier en daar valt een spatje motregen. De wind valt nauwelijks op. Vannacht is er kans op wat motregen in het oosten en noorden. In het westen kan het mistig worden. Het wordt tussen de 8 en 14 graden. Morgen begint bewolkt, met in het noorden plaatselijk wat regen. In het zuiden breekt de zon af en toe door. Middagtemperaturen tussen de 18 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten, aan de kust iets krachtiger. Morgenavond trekt de regen over vanuit het noordwesten. De wind neemt toe aan de kust.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Wakker Dier heeft een kort geding aangespannen tegen NS over een geweigerde reclamecampagne. De dierenrechtenorganisatie wilde op stations posters ophangen met een koe, een varken, een kip en de vraag: zullen we eens een dagje niet 650.000 dieren eten? NS-stations wil de oproep voor Eet geen dierendag niet tonen. Wakker Dier vindt dat de weigering inbreuk maakt op de vrijheid van meningsuiting en wijst erop dat andere maatschappelijke initiatieven en politieke partijen ook reclame mogen maken op stations. De rechtbank in Utrecht behandelt het kort geding woensdagochtend. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wet waarmee de Autoriteit Consument en Markt straks ook overnames en fusies van kleinere bedrijven mag onderzoeken. De ACM kan dan op eigen initiatief een overname beoordelen, bijvoorbeeld om te voorkomen dat een bedrijf te veel macht krijgt binnen een sector. De autoriteit krijgt daardoor beter zicht op zogenoemde killer acquisitions, waarbij grote bedrijven kleinere concurrenten overnemen om innovatieve ideeën tegen te houden. De drempel voor het verplicht melden van een overname gaat omhoog naar 75 miljoen euro omzet voor beide betrokken bedrijven. De wet moet nog door de Eerste Kamer en gaat naar verwachting volgend jaar in.
11: Onderzoeksplatform Justice for Prosperity vindt dat de politiek een belangrijke rol moet spelen bij het normeren van rechtsextremisme. Oprichter Jelle Postma reageert daarmee op een rapport van de NCTV en AIVD. Daarin staat dat rechtsextremisten hun denkbeelden proberen te normaliseren door een zachtere versie te presenteren.
1: Volgens Postma gebeurde dat bijvoorbeeld bij protesten tegen het asielzoekerscentrum in Loosdrecht en bij de rellen op het Malieveld. Hij vindt dat alle partijleiders extremistisch taalgebruik en gedrag zonder terughoudendheid moeten veroordelen. Ook als dat stemmen kost.
18: Illustrator Siegfried Woldhek heeft voor de tweede keer de Inktspotprijs voor beste politieke spotprent van het jaar gewonnen. Hij krijgt de onderscheiding voor zijn tekening van de Russische president Vladimir Poetin, die Donald Trump bespeelt als een contrabas. De spotprent stond vorig jaar op 15 augustus in NRC, toen Trump en Poetin elkaar ontmoetten in Alaska. Woldhek won de Inktspotprijs eerder in 2011 met een portret van staatssecretaris Henk Bleker.
19: Onderzoeker Willem Wagenaar van de Anne Frank Stichting onderstreept de waarschuwing van de AIVD en de NCTV over normalisering van extreemrechtse ideeën. Hij ziet dat er in de politiek steeds minder fundamentele vragen worden gesteld bij het gebruik van termen als omvolking of bij kandidaten met een omstreden verleden. Als andere politici daar te weinig verzet tegen tonen, ontstaat er ook ruimte in de samenleving waarin consequenties uitblijven. Wagenaar noemt de demonstratie op het Malieveld afgelopen zaterdag als voorbeeld, die volgens hem een duidelijk neonazistisch karakter had. Deze groep groeit omdat ook mensen die het niet met alle standpunten eens zijn, wel een groot deel daarvan tolereren.
20: Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft 43 miljoen euro beschikbaar om te zorgen voor meer en betere parkeerplaatsen voor vrachtwagens. Uit onderzoek blijkt dat in heel Nederland zo'n 4000 parkeerplekken te weinig zijn voor trucks. Een aantal dat zonder maatregelen oploopt naar 7000 in 2040. Het geld wordt gebruikt om grond te kopen voor nieuwe truckparkings en om bestaande parkeerplaatsen uit te breiden. Volgens Transport en Logistiek Nederland is uitbreiding eigenlijk overal in Nederland noodzakelijk. Chauffeurs parkeren hun truck nu soms in woonwijken, op bedrijventerreinen of zelfs op vluchtstroken, wat levensgevaarlijke situaties kan opleveren.
21: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
22: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten, Denemarken en Groenland hebben een overeenkomst gesloten over de veiligheid van Groenland. President Trump kondigde aan 2 grote militaire bases te bouwen op het eiland. De afspraak houdt in dat Groenland bij de NAVO blijft als het onafhankelijk wordt en dat landen buiten de NAVO er geen militaire installaties mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen zegt dat de deal de soevereiniteit van het Deense Koninkrijk respecteert. NAVO-chef Rutte noemt de overeenkomst essentieel voor de collectieve veiligheid van Europa en Noord-Amerika.
23: Het grondwettelijke hof in Spanje heeft zijn steun uitgesproken voor het opnemen van verduistering onder een amnestie. Hierdoor kan mogelijk de voormalige Catalaanse separatistenleider Carles Puigdemont terugkeren uit ballingschap. Het Spaanse Hoge Rechtshof oordeelde eerder dat de amnestiewet niet gold voor personen tegen wie een onderzoek naar verduistering loopt. Puigdemont zou publiek geld hebben gebruikt voor de organisatie van het verboden referendum over de onafhankelijkheid van Catalonië. Tegen dat besluit werd beroep aangetekend bij het Grondwettelijke Hof, dat nu zijn steun uitspreekt voor het toevoegen van verduistering in de amnestiewet.
24: Nu de Europese sancties tegen de Russisch-Oezbeekse miljardairs Alisher Usmanov en Michail Friedman worden opgeheven, gaat Letland nationale sancties tegen hen instellen. De Letse regering zegt alle juridische instrumenten te blijven gebruiken om te voorkomen dat hun tegoeden en economische middelen in Letland vrijkomen. Letland was tegen het schrappen van de 2 van de EU-sanctielijst, maar heeft zijn veto niet ingezet. Daarmee is voorkomen dat alle EU-sancties tegen ongeveer 3000 aan Rusland gelieerde bedrijven en mensen vervallen. Mede op aandringen van Letland wordt voortaan eens in de 3 jaar besloten over verlenging van sancties in plaats van elk half jaar.
5: De Amerikaanse president Donald Trump heeft in de algemene vergadering van de VN opgeroepen om de druk op Iran op te voeren. Hij zei een groot besluit te moeten nemen. Een deal sluiten waarmee Iran zich kan opbouwen of de Islamitische Republiek vernietigen. Trump zei nog steeds een deal te willen sluiten met Iran en die ook direct na de verkiezingen te verwachten. In zijn toespraak riep hij alle landen op zich terug te trekken uit het internationaal strafhof in Den Haag. Ook sprak hij zich uit tegen regulering van kunstmatige intelligentie, dat hij voortaan superintelligentie

0: EU-ambassadeurs dinsdagmiddag een akkoord bereikt over de verlenging van sancties tegen zo'n 3000 aan Rusland gelieerde bedrijven en personen. Als dat niet voor middernacht gelukt zou zijn, zouden de sancties dinsdag vervallen. De Russisch-Oezbeekse miljardairs Alisher Usmanov en Michail Friedman zijn van de sanctielijst gehaald. Ook is afgesproken dat voortaan nog maar eens in de 3 jaar over het verlengen van sancties moet worden besloten, in plaats van elk half jaar. Letland blokkeerde het akkoord maandag nog, maar heeft die blokkade dinsdagmiddag laten varen. En nu het economisch nieuws. De Consumentenbond en Stichting Consumenten Competition Claims willen dat een Nederlandse rechter zich bij hun massaclaim tegen Booking.com ook buigt over het Amerikaanse moederbedrijf en het in Singapore gevestigde zusterplatform Agoda. Ruim 270.000 mensen hebben zich inmiddels aangemeld voor de collectieve procedure. De claimclub stellen dat consumenten die vanaf 1 januari 2013 een hotelkamer boekten via Booking, schade hebben geleden door machtsmisbruik en misleiding. Booking.com bestreedt de claims en vindt niet dat de gehele holding aansprakelijk is. De rechtbank doet op woensdag 4 november uitspraak over de vraag of het moederbedrijf en Agoda onder de zaak vallen. De financieel topman van achterafbetaaldienst Klarna, Niklas Neglen, stapt over naar betaalbedrijf Adyen. Zijn benoeming gaat naar verwachting in op 1 februari. Voor zijn overstap naar Klarna was Neglen onder meer financieel directeur voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika bij HSBC Private Bank. Eerder werkte hij 13 jaar bij General Electric in verschillende leidinggevende financiële functies. Eind mei werd bekend dat de toenmalige financieel directeur Ethan Tendowski zou vertrekken per eind augustus bij Adyen. De AEX-index in Amsterdam sloot dinsdag 0,8% hoger op 1110,93 punten. Beleggers waren optimistisch na de flink hogere slotstanden op Wall Street maandag, waar techgraadmeter Nasdaq een nieuw record bereikte dankzij een herstelrally in de AI-sector. ASMI was de grootste stijger bij de hoofdfondsen, met een plus van 4,2% na de presentatie van een nieuwe, innovatieve technologie. Ook Prosus steeg fors met 4,1% dankzij een stevige koerswinst van het Chinese techbedrijf Tencent. Bouwbedrijf Heijmans eindigde onderaan bij de middelgrote fondsen met een min van 3,3% nadat Waterbird BV 2,3 miljoen aandelen Heijmans in de verkoop deed. De Oostenrijkse investeerder René Benko is veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf. De rechtbank in Innsbruck heeft de oprichter van vastgoedconcern Sinja schuldig bevonden aan het benadelen van schuldeisers. Sinja bezat onder meer warenhuis KDW in Berlijn en het Chrysler Building in New York, voordat het eind 2023 omviel. Benko betaalde een huurvoorschot van €360.000 voor een landgoed in Innsbruck, terwijl zijn bedrijf er financieel al slecht voor stond. De investeerder werd in oktober 2025 al veroordeeld tot 2 jaar cel voor fraude richting schuldeisers. De rechtbank achtte toen bewezen dat hij bezittingen verborgen hield door €300.000 aan zijn moeder over te maken. De directeur van het laatste actieve walvisjachtbedrijf van IJsland dreigt de regering voor de rechter te dagen als die de walvisjacht verbiedt. De IJslandse regering wil in februari 2027 een wetsvoorstel indienen voor een mogelijk verbod. De 83-jarige Christian Loftsson van walvisvaartbedrijf Valur zegt dat een rechtszaak de overheid veel geld gaat kosten. Het ministerie van Industrie overweegt een verbod omdat de walvisjacht nog nauwelijks winst oplevert en vanwege dierenwelzijn. IJsland is samen met Noorwegen en Japan een van de 3 landen ter wereld waar nog op walvissen wordt gejaagd. Advocaat Daan Doornbos vindt dat oud-Jumbo-baas Frits van Eert te zwaar is gestraft en ten onrechte is veroordeeld. Dat zegt hij tijdens een regiezitting in het hoge beroep bij het gerechtshof in Zwolle. De rechtbank in Groningen veroordeelde van Eert vorig jaar tot 2 jaar cel voor witwassen, omkoping en valsheid in geschriften. Volgens Doornbos is het dossier onvolledig en ontbreekt 40% van de informatie. Het Openbaar Ministerie wijst dat van de hand en zegt dat alle relevante stukken in het dossier zitten.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu

0: je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
1: Tot slot het sportnieuws. Ricardo Pepi van PSV mist de komende wedstrijden door een blessure die hij zondag opliep tegen FC Twente. De aanvaller moest na 10 minuten het veld verlaten. PSV heeft niet bekendgemaakt om wat voor blessure het gaat. Pepi is ook niet beschikbaar voor 4 oefenwedstrijden van de Verenigde Staten. Hij blijft vermoedelijk op zijn minst een kleine maand aan de kant. De Europese Atletiekbond heeft het prijzengeld voor de EK Outdoor in 2028 flink verhoogd. Voor de titelstrijd in het Poolse Tjorsow is 3,5 miljoen euro beschikbaar. Dat is 3 miljoen meer dan bij de vorige 2 edities. Alle individuele gouden medaillewinnaars krijgen 30.000 euro. Zilver levert 15.000 euro op en brons 10.000 euro. Ook de nummers 4 tot en met 8 ontvangen een beloning. De Europese Bond voerde prijzengeld in 2024 voor het eerst in. Toen waren er 10 bonussen van 50.000 euro voor uitzonderlijke prestaties. Italië heeft voor het eerst de gemengde ploegentijdrit gewonnen op de WK wielrennen in Montreal. Het team met onder andere Filippo Ganna finishte in 51 minuten en 32 seconden. Frankrijk eindigde als tweede, ruim 8 seconden langzamer. Zwitserland pakte brons. Australië, winnaar van de afgelopen 2 jaar, werd vierde. Michael Reiziger vindt zichzelf geschikt als bondscoach van het Nederlands elftal. Ook al koos de KNVB uiteindelijk niet voor hem. De huidige bondscoach van Jong Oranje zegt dat hij met zijn werkwijze prijzen heeft gewonnen en iets heeft neergezet. Technisch directeur Nigel de Jong voerde gesprekken met Reiziger, die een serieuze kandidaat was om Ronald Koeman op te volgen. De baan ging uiteindelijk naar de Spanjaard Xavi Hernandez. Reiziger zegt in de Telegraaf dat hij teleurgesteld was, want bondscoach van Nederland is een grote eer. Real Madrid heeft hard uitgehaald naar Javier Tebas, de voorzitter van de belangrijkste Spaanse voetbalcompetities. De club reageert daarmee op kritiek van Tebas op uitspraken van trainer José Mourinho over de arbitrage in de Madrileense derby van afgelopen weekend. Tebas had op X gezegd dat beweren dat scheidsrechters het op Real gemunt hebben, leven in een ander sterrenstelsel is. Real noemt het ontoelaatbaar dat de voorzitter zijn positie gebruikt om de club aan te vallen. De club vindt dat het Spaanse voetbal dringend ander leiderschap nodig heeft dat neutraliteit hoog in het vaandel draagt. Aanvoerder Kylian Mbappé heeft de training van het Franse voetbalelftal gemist. De spits heeft griepachtige verschijnselen, meldt de Franse Voetbalbond. Het is onzeker of hij kan spelen in de komende duels in de Nations League. Frankrijk speelt vrijdag een uitwedstrijd tegen Turkije. De rest van de ploeg trainde onder de nieuwe bondscoach Zinedine Zidane, de opvolger van Didier Deschamps.
0: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het overwegend bewolkt. Alleen in het oosten kan de zon nog even doorbreken. Hier en daar valt een spatje motregen. De wind valt nauwelijks op. Vannacht is er kans op wat motregen in het oosten en noorden. In het westen kan het mistig worden. Het wordt tussen de 8 en 14 graden. Morgen begint bewolkt, met in het noorden plaatselijk wat regen. In het zuiden breekt de zon af en toe door. Middagtemperaturen tussen de 18 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten, aan de kust iets krachtiger. Morgenavond trekt de regen over vanuit het noordwesten. De wind neemt toe aan de kust.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wet die de autoriteit Consument en Markt meer bevoegdheden geeft bij overnames en fusies. De ACM kan straks op eigen initiatief onderzoek doen naar overnames van kleinere bedrijven. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat grote bedrijven te veel macht krijgen. De wet richt zich onder meer op zogenoemde killer acquisitions, waarbij grote bedrijven kleinere concurrenten overnemen om innovatie tegen te houden. Overnames waarbij één van de bedrijven een omzet van 50 miljoen euro per jaar heeft, kunnen voortaan worden onderzocht. De wet moet nog door de Eerste Kamer en gaat naar verwachting volgend jaar in. Wakker Dier heeft een kort geding aangespannen tegen NS over een geweigerde reclamecampagne. De dierenrechtenorganisatie wilde op stations posters ophangen met een koe, een varken, een kip en de vraag: zullen we eens een dagje niet 650.000 dieren eten? NS-stations wilden oproep voor Eet geen dierendag niet tonen. Wakker Dier vindt dat de weigering inbreuk maakt op de vrijheid van meningsuiting en wijst erop dat andere maatschappelijke initiatieven en politieke partijen ook reclame mogen maken op stations. De rechtbank in Utrecht behandelt het kort geding woensdagochtend. Onderzoeksplatform Justice for Prosperity vindt dat de politiek een belangrijke rol moet spelen bij het normeren van rechtsextremisme. Oprichter Jelle Postma reageert daarmee op een rapport van de NCTV en AIVD. Daarin staat dat rechtsextremisten hun denkbeelden proberen te normaliseren door een zachtere versie te presenteren. Volgens Postma gebeurde dat bijvoorbeeld bij protesten tegen het asielzoekerscentrum in Loosdrecht en bij de rellen op het Malieveld. Hij vindt dat alle partijleiders extremistisch taalgebruik en gedrag zonder terughoudendheid moeten veroordelen. Ook als dat stemmen kost. Illustrator Siegfried Woldhek heeft voor de tweede keer de Inktspotprijs voor beste politieke spotprent van het jaar gewonnen. Hij krijgt de onderscheiding voor zijn tekening van de Russische president Vladimir Poetin, die Donald Trump bespeelt als een contrabas. De spotprent stond vorig jaar op 15 augustus in NRC, toen Trump en Poetin elkaar ontmoetten in Alaska. Woldhek won de Inktspotprijs eerder in 2011 met een portret van staatssecretaris Henk Bleker. Onderzoeker Willem Wagenaar van de Anne Frank Stichting onderstreept de waarschuwing van de AIVD en de NCTV over normalisering van extreemrechtse ideeën. Hij ziet dat er in de politiek steeds minder fundamentele vragen worden gesteld bij het gebruik van termen als omvolking of bij kandidaten met een omstreden verleden. Als andere politici daar te weinig verzet tegen tonen, ontstaat er ook ruimte in de samenleving waarin consequenties uitblijven. Wagenaar noemt de demonstratie op het Malieveld afgelopen zaterdag als voorbeeld, die volgens hem een duidelijk neonazistisch karakter had. Deze groep groeit omdat ook mensen die het niet met alle standpunten eens zijn, wel een groot deel daarvan tolereren. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft 43 miljoen euro beschikbaar om te zorgen voor meer en betere parkeerplaatsen voor vrachtwagens. Uit onderzoek blijkt dat in heel Nederland zo'n 4000 parkeerplekken te weinig zijn voor trucks. Een aantal dat zonder maatregelen oploopt naar 7000 in 2040. Het geld wordt gebruikt om grond te kopen voor nieuwe truckparkings en om bestaande parkeerplaatsen uit te breiden. Volgens Transport en Logistiek Nederland is uitbreiding eigenlijk overal in Nederland noodzakelijk. Chauffeurs parkeren hun truck nu soms in woonwijken, op bedrijventerreinen of zelfs op vluchtstroken, wat levensgevaarlijke situaties kan opleveren.
0: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. President Trump zegt dat hij journalisten van CNN, MS Now en Politico waarschijnlijk weer toelaat tot het Witte Huis als de rechter daartoe besluit. Hij weert de media omdat hij het niet eens is met hun berichtgeving die hij nepnieuws noemt. De media vechten dat aan en zeggen dat de vrije meningsuiting in gevaar is. CNN is onderdeel van een samenwerkingsverband van nieuwszenders die afwisselend Trump filmen en de beelden delen. Uit solidariteit weigerden andere zenders taken van CNN over te nemen. Daardoor was Trump bij de opening van een nieuwe landingsplek voor zijn helikopter op video niet te verstaan. De Verenigde Staten, Denemarken en Groenland hebben een overeenkomst gesloten over de veiligheid van Groenland. President Trump kondigde aan 2 grote militaire bases te bouwen op het eiland. De afspraak houdt in dat Groenland bij de NAVO blijft als het onafhankelijk wordt en dat landen buiten de NAVO er geen militaire installaties mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen zegt dat de deal de soevereiniteit van het Deense Koninkrijk respecteert. NAVO-chef Rutte noemt de overeenkomst essentieel voor de collectieve veiligheid van Europa en Noord-Amerika. Het Grondwettelijke Hof in Spanje heeft zijn steun uitgesproken voor het opnemen van verduistering onder een amnestie. Hierdoor kan mogelijk de voormalige Catalaanse separatistenleider Carles Puigdemont terugkeren uit ballingschap. Het Spaanse Hoge Rechtshof oordeelde eerder dat de amnestiewet niet gold voor personen tegen wie een onderzoek naar verduistering loopt. Puigdemont zou publiek geld hebben gebruikt voor de organisatie van het verboden referendum over de onafhankelijkheid van Catalonië. Tegen dat besluit werd beroep aangetekend bij het Grondwettelijke Hof, dat nu zijn steun uitspreekt voor het toevoegen van verduistering in de amnestiewet. Nu de Europese sancties tegen de Russisch-Oezbeekse miljardairs Alisher Usmanov en Michail Friedman worden opgeheven, gaat Letland nationale sancties tegen hen instellen. De Letse regering zegt alle juridische instrumenten te blijven gebruiken om te voorkomen dat hun tegoeden en economische middelen in Letland vrijkomen. Letland was tegen het schrappen van de 2 van de EU-sanctielijst, maar heeft zijn veto niet ingezet. Daarmee is voorkomen dat alle EU-sancties tegen ongeveer 3000 aan Rusland gelieerde bedrijven en mensen vervallen. Mede op aandringen van Letland wordt voortaan eens in de 3 jaar besloten over verlenging van sancties in plaats van elk half jaar. De Amerikaanse president Donald Trump heeft in de algemene vergadering van de VN opgeroepen om de druk op Iran op te voeren. Hij zei een groot besluit te moeten nemen, een deal sluiten waarmee Iran zich kan opbouwen of de Islamitische Republiek vernietigen. Trump zei nog steeds een deal te willen sluiten met Iran en die ook direct na de verkiezingen te verwachten. In zijn toespraak riep hij alle landen op zich terug te trekken uit het internationaal strafhof in Den Haag. Ook sprak hij zich uit tegen regulering van kunstmatige intelligentie, dat hij voortaan superintelligentie noemt. Een F-16 gevechtsvliegtuig is neergestort op de Amerikaanse luchtmachtbasis Spangdahlem in het westen van Duitsland. De piloot kon veilig uit het toestel komen voordat het neerstortte, maar krijgt wel medische zorg. Het is niet bekend of er nog een bemanningslid in het vliegtuig zat. De basis ligt ongeveer 160 kilometer ten westen van Frankfurt, vlak bij de grens met Luxemburg. De oorzaak van de crash wordt onderzocht. En nu het economisch nieuws. Frankrijk breidt de steun uit voor inwoners die hard worden getroffen door stijgende brandstofprijzen. Minister van Financiën Roland Lescure kondigt nieuwe maatregelen aan om huishoudens te helpen met hoge brandstofkosten door het conflict in het Midden-Oosten. De steun voor mensen met lage inkomens die veel kilometers moeten rijden voor hun werk wordt verdubbeld. Het aantal mensen dat aanspraak kan maken op de regeling stijgt van 3 miljoen naar 5,5 miljoen. Financiële hulp voor sectoren als visserij, landbouw en bouw wordt verlengd tot eind december. De Consumentenbond en Stichting Consumenten Competition Claims willen dat een Nederlandse rechter zich bij hun massaclaim tegen Booking.com ook buigt over het Amerikaanse moederbedrijf en het in Singapore gevestigde zusterplatform Agoda. Ruim 270.000 mensen hebben zich inmiddels aangemeld voor de collectieve procedure. De claimclub stellen dat consumenten die vanaf 1 januari 2013 een hotelkamer boekten via Booking, schade hebben geleden door machtsmisbruik en misleiding. Booking.com bestreedt de claims en vindt niet dat de gehele holding aansprakelijk is. De rechtbank doet op woensdag 4 november uitspraak over de vraag of het moederbedrijf en Agoda onder de zaak vallen. De financieel topman van achterafbetaaldienst Klarna, Niklas Neglen, stapt over naar betaalbedrijf Adyen. Zijn benoeming gaat naar verwachting in op 1 februari. Voor zijn overstap naar Klarna was Neglen onder meer financieel directeur voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika bij HSBC Private Bank. Eerder werkte hij 13 jaar bij General Electric in verschillende leidinggevende financiële functies. eind mei werd bekend dat de toenmalige financieel directeur Ethan Tandowsky zou vertrekken per eind augustus bij Adyen. De AEX-index in Amsterdam sloot dinsdag 0,8% hoger op 1110,93 punten. Beleggers waren optimistisch na de flink hogere slotstanden op Wall Street maandag, waar techgraadmeter Nasdaq een nieuw record bereikte dankzij een herstelrally in de AI-sector. ASMI was de grootste stijger bij de hoofdfondsen, met een plus van 4,2% na de presentatie van een nieuwe, innovatieve technologie. Ook Prosus steeg fors met 4,1% dankzij een stevige koerswinst van het Chinese techbedrijf Tencent. Bouwbedrijf Heijmans eindigde onderaan bij de middelgrote fondsen met een min van 3,3% nadat Waterbird BV 2,3 miljoen aandelen Heijmans in de verkoop deed. De Oostenrijkse investeerder René Benko is veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf. De rechtbank in Innsbruck heeft de oprichter van vastgoedconcern Sinja schuldig bevonden aan het benadelen van schuldeisers. Sinja bezat onder meer warenhuis KDW in Berlijn en het Chrysler Building in New York, voordat het eind 2023 omviel. Benko betaalde een huurvoorschot van €360.000 voor een landgoed in Innsbruck, terwijl zijn bedrijf er financieel al slecht voor stond. De investeerder werd in oktober 2025 al veroordeeld tot 2 jaar cel voor fraude richting schuldeisers. De rechtbank achtte toen bewezen dat hij bezittingen verborgen hield door €300.000 aan zijn moeder over te maken. De directeur van het laatste actieve walvisjachtbedrijf van IJsland dreigt de regering voor de rechter te dagen als die de walvisjacht verbiedt. De IJslandse regering wil in februari 2027 een wetsvoorstel indienen voor een mogelijk verbod. De 83-jarige Christian Loftsson van walvisvaartbedrijf Valur zegt dat een rechtszaak de overheid veel geld gaat kosten. Het ministerie van Industrie overweegt een verbod omdat de walvisjacht nog nauwelijks winst oplevert en vanwege dierenwelzijn. IJsland is samen met Noorwegen en Japan een van de 3 landen ter wereld waar nog op walvissen wordt gejaagd.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
1: Tot slot het sportnieuws. De Europese Atletiekbond heeft het prijzengeld voor de EK Outdoor in 2028 flink verhoogd. Voor de titelstrijd in het Poolse Tjorsow is €3,5 miljoen beschikbaar. Dat is 3 miljoen meer dan bij de vorige 2 edities. Alle individuele gouden medaillewinnaars krijgen €30.000. Zilver levert €15.000 op en brons €10.000. Ook de nummers 4 tot en met 8 ontvangen een beloning. De Europese Bond voerde prijzengeld in 2024 voor het eerst in. Toen waren er 10 bonussen van €50.000 voor uitzonderlijke prestaties. Italië heeft voor het eerst de gemengde ploegentijdrit gewonnen op de WK wielrennen in Montreal. Het team met onder andere Filippo Ganna finishte in 51 minuten en 32 seconden. Frankrijk eindigde als tweede, ruim 8 seconden langzamer. Zwitserland pakte brons. Australië, winnaar van de afgelopen 2 jaar, werd vierde. Michael Reiziger vindt zichzelf geschikt als bondscoach van het Nederlands elftal. Ook al koos de KNVB uiteindelijk niet voor hem. De huidige bondscoach van Jong Oranje zegt dat hij met zijn werkwijze prijzen heeft gewonnen en iets heeft neergezet. Technisch directeur Nigel de Jong voerde gesprekken met Reiziger, die een serieuze kandidaat was om Ronald Koeman op te volgen. De baan ging uiteindelijk naar de Spanjaard Xavi Hernandez. Reiziger zegt in de Telegraaf dat hij teleurgesteld was, want bondscoach van Nederland is een grote eer. Real Madrid heeft hard uitgehaald naar Javier Tebas, de voorzitter van de belangrijkste Spaanse voetbalcompetities. De club reageert daarmee op kritiek van Tebas op uitspraken van trainer José Mourinho over de arbitrage in de Madrileense derby van afgelopen weekend. Tebas had op X gezegd dat beweren dat scheidsrechters het op Real gemunt hebben, leven in een ander sterrenstelsel is. Real noemt het ontoelaatbaar dat de voorzitter zijn positie gebruikt om de club aan te vallen. De club vindt dat het Spaanse voetbal dringend ander leiderschap nodig heeft, dat neutraliteit hoog in het vaandel draagt. Aanvoerder Kylian Mbappé heeft de training van het Franse voetbalelftal gemist. De spits heeft griepachtige verschijnselen, meldt de Franse Voetbalbond. Het is onzeker of hij kan spelen in de komende duels in de Nations League. Frankrijk speelt vrijdag een uitwedstrijd tegen Turkije. De rest van de ploeg trainde onder de nieuwe bondscoach Zinedine Zidane, de opvolger van Didier Deschamps. München is door het Duitse Olympisch Comité als beste kandidaat beoordeeld voor een Olympische bid. Het plan kreeg 87 van de 100 punten, gevolgd door Köln-Rhein-Ruhr met 85 punten en Berlijn met bijna 77 punten. Zaterdag kiezen de leden van de Duitse sportkoepel welk bid namens Duitsland meedoet naar de Spelen van 2036, 2040 of 2044. München en Köln-Rhein-Ruhr hebben volgens de evaluatiecommissie internationale uitstraling en nationale acceptatie. Het Berlijnse bid heeft geen steun van Die Linke, de winnaar van de deelstaatverkiezingen.
0: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het grotendeels bewolkt. Alleen in het oosten kan de zon nog even doorbreken. Heel plaatselijk valt wat motregen. Er staat nauwelijks wind. Vannacht is er in het oosten en noorden kans op motregen. En in het westen kan het mistig worden. De temperatuur daalt naar 8 tot 14 graden. Morgenochtend begint bewolkt, met vooral in het noorden wat regen. In het zuiden en zuidoosten laat de zon zich af en toe zien. Morgenmiddag blijft het bewolkt, met in het noorden wat regen. Het wordt 18 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden, met een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Morgenavond trekt regen vanuit het noordwesten over, maar in het zuiden blijft het nog droog.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wet die de autoriteit Consument en Markt meer bevoegdheden geeft bij overnames en fusies. De ACM kan straks op eigen initiatief onderzoek doen naar overnames van kleinere bedrijven. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat grote bedrijven te veel macht krijgen. De wet richt zich onder meer op zogenoemde killer acquisitions, waarbij grote bedrijven kleinere concurrenten overnemen om innovatie tegen te houden. Overnames waarbij één van de bedrijven een omzet van 50 miljoen euro per jaar heeft, kunnen voortaan worden onderzocht. De wet moet nog door de Eerste Kamer en gaat naar verwachting volgend jaar in. Wakker Dier heeft een kort geding aangespannen tegen NS over een geweigerde reclamecampagne. De dierenrechtenorganisatie wilde op stations posters ophangen met een koe, een varken, een kip en de vraag: zullen we eens een dagje niet 650.000 dieren eten? NS-stations wilden oproep voor Eet geen dierendag niet tonen. Wakker Dier vindt dat de weigering inbreuk maakt op de vrijheid van meningsuiting en wijst erop dat andere maatschappelijke initiatieven en politieke partijen ook reclame mogen maken op stations. De rechtbank in Utrecht behandelt het kort geding woensdagochtend. Onderzoeksplatform Justice for Prosperity vindt dat de politiek een belangrijke rol moet spelen bij het normeren van rechtsextremisme. Oprichter Jelle Postma reageert daarmee op een rapport van de NCTV en AIVD. Daarin staat dat rechtsextremisten hun denkbeelden proberen te normaliseren door een zachtere versie te presenteren. Volgens Postma gebeurde dat bijvoorbeeld bij protesten tegen het asielzoekerscentrum in Loosdrecht en bij de rellen op het Malieveld. Hij vindt dat alle partijleiders extremistisch taalgebruik en gedrag zonder terughoudendheid moeten veroordelen. Ook als dat stemmen kost. Illustrator Siegfried Woldhek heeft voor de tweede keer de Inktspotprijs voor beste politieke spotprent van het jaar gewonnen. Hij krijgt de onderscheiding voor zijn tekening van de Russische president Vladimir Poetin, die Donald Trump bespeelt als een contrabas. De spotprent stond vorig jaar op 15 augustus in NRC, toen Trump en Poetin elkaar ontmoetten in Alaska. Woldhek won de Inktspotprijs eerder in 2011 met een portret van staatssecretaris Henk Bleker. Onderzoeker Willem Wagenaar van de Anne Frank Stichting onderstreept de waarschuwing van de AIVD en de NCTV over normalisering van extreemrechtse ideeën. Hij ziet dat er in de politiek steeds minder fundamentele vragen worden gesteld bij het gebruik van termen als omvolking of bij kandidaten met een omstreden verleden. Als andere politici daar te weinig verzet tegen tonen, ontstaat er ook ruimte in de samenleving waarin consequenties uitblijven. Wagenaar noemt de demonstratie op het Malieveld afgelopen zaterdag als voorbeeld, die volgens hem een duidelijk neonazistisch karakter had. Deze groep groeit omdat ook mensen die het niet met alle standpunten eens zijn, wel een groot deel daarvan tolereren. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft 43 miljoen euro beschikbaar om te zorgen voor meer en betere parkeerplaatsen voor vrachtwagens. Uit onderzoek blijkt dat in heel Nederland zo'n 4000 parkeerplekken te weinig zijn voor trucks. Een aantal dat zonder maatregelen oploopt naar 7000 in 2040. Het geld wordt gebruikt om grond te kopen voor nieuwe truckparkings en om bestaande parkeerplaatsen uit te breiden. Volgens Transport en Logistiek Nederland is uitbreiding eigenlijk overal in Nederland noodzakelijk. Chauffeurs parkeren hun truck nu soms in woonwijken, op bedrijventerreinen of zelfs op vluchtstroken, wat levensgevaarlijke situaties kan opleveren.
0: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. President Trump zegt dat hij journalisten van CNN, MS Now en Politico waarschijnlijk weer toelaat tot het Witte Huis als de rechter daartoe besluit. Hij weert de media omdat hij het niet eens is met hun berichtgeving die hij nepnieuws noemt. De media vechten dat aan en zeggen dat de vrije meningsuiting in gevaar is. CNN is onderdeel van een samenwerkingsverband van nieuwszenders die afwisselend Trump filmen en de beelden delen. Uit solidariteit weigerden andere zenders taken van CNN over te nemen. Daardoor was Trump bij de opening van een nieuwe landingsplek voor zijn helikopter op video niet te verstaan. De Verenigde Staten, Denemarken en Groenland hebben een overeenkomst gesloten over de veiligheid van Groenland. President Trump kondigde aan 2 grote militaire bases te bouwen op het eiland. De afspraak houdt in dat Groenland bij de NAVO blijft als het onafhankelijk wordt en dat landen buiten de NAVO er geen militaire installaties mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen zegt dat de deal de soevereiniteit van het Deense Koninkrijk respecteert. NAVO-chef Rutte noemt de overeenkomst essentieel voor de collectieve veiligheid van Europa en Noord-Amerika. Het Grondwettelijke Hof in Spanje heeft zijn steun uitgesproken voor het opnemen van verduistering onder een amnestie. Hierdoor kan mogelijk de voormalige Catalaanse separatistenleider Carles Puigdemont terugkeren uit ballingschap. Het Spaanse Hooggerechtshof oordeelde eerder dat de amnestiewet niet gold voor personen tegen wie een onderzoek naar verduistering loopt. Puigdemont zou publiek geld hebben gebruikt voor de organisatie van het verboden referendum over de onafhankelijkheid van Catalonië. Tegen dat besluit werd beroep aangetekend bij het Grondwettelijke Hof, dat nu zijn steun uitspreekt voor het toevoegen van verduistering in de amnestiewet. Nu de Europese sancties tegen de Russisch-Oezbeekse miljardairs Alisher Usmanov en Michail Friedman worden opgeheven, gaat Letland nationale sancties tegen hen instellen. De Letse regering zegt alle juridische instrumenten te blijven gebruiken om te voorkomen dat hun tegoeden en economische middelen in Letland vrijkomen. Letland was tegen het schrappen van de 2 van de EU-sanctielijst, maar heeft zijn veto niet ingezet. Daarmee is voorkomen dat alle EU-sancties tegen ongeveer 3000 aan Rusland gelieerde bedrijven en mensen vervallen. Mede op aandringen van Letland wordt voortaan eens in de 3 jaar besloten over verlenging van sancties in plaats van elk half jaar. De Amerikaanse president Donald Trump heeft in de algemene vergadering van de VN opgeroepen om de druk op Iran op te voeren. Hij zei een groot besluit te moeten nemen, een deal sluiten waarmee Iran zich kan opbouwen of de Islamitische Republiek vernietigen. Trump zei nog steeds een deal te willen sluiten met Iran en die ook direct na de verkiezingen te verwachten. In zijn toespraak riep hij alle landen op zich terug te trekken uit het internationaal strafhof in Den Haag. Ook sprak hij zich uit tegen regulering van kunstmatige intelligentie, dat hij voortaan superintelligentie noemt. Een F-16 gevechtsvliegtuig is neergestort op de Amerikaanse luchtmachtbasis Spangdahlem in het westen van Duitsland. De piloot kon veilig uit het toestel komen voordat het neerstortte, maar krijgt wel medische zorg. Het is niet bekend of er nog een bemanningslid in het vliegtuig zat. De basis ligt ongeveer 160 kilometer ten westen van Frankfurt, vlak bij de grens met Luxemburg. De oorzaak van de crash wordt onderzocht.
4: En nu het economisch nieuws.
3: Frankrijk breidt de steun uit voor inwoners die hard worden getroffen door stijgende brandstofprijzen. Minister van Financiën Roland Lescure kondigt nieuwe maatregelen aan om huishoudens te helpen met hoge brandstofkosten door het conflict in het Midden-Oosten. De steun voor mensen met lage inkomens die veel kilometers moeten rijden voor hun werk wordt verdubbeld. Het aantal mensen dat aanspraak kan maken op de regeling stijgt van 3 miljoen naar 5,5 miljoen. Financiële hulp voor sectoren als visserij, landbouw en bouw wordt verlengd tot eind december. De Consumentenbond en Stichting Consumenten Competition Claims willen dat een Nederlandse rechter zich bij hun massaclaim tegen Booking.com ook buigt over het Amerikaanse moederbedrijf en het in Singapore gevestigde zusterplatform Agoda. Ruim 270.000 mensen hebben zich inmiddels aangemeld voor de collectieve procedure. De claimclub stellen dat consumenten die vanaf 1 januari 2013 een hotelkamer boekten via Booking, schade hebben geleden door machtsmisbruik en misleiding. Booking.com bestreedt de claims en vindt niet dat de gehele holding aansprakelijk is. De rechtbank doet op woensdag 4 november uitspraak over de vraag of het moederbedrijf en Agoda onder de zaak vallen. De financieel topman van achterafbetaaldienst Klarna, Niklas Neglen, stapt over naar betaalbedrijf Adyen. Zijn benoeming gaat naar verwachting in op 1 februari. Voor zijn overstap naar Klarna was Neglen onder meer financieel directeur voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika bij HSBC Private Bank. Eerder werkte hij 13 jaar bij General Electric in verschillende leidinggevende financiële functies. Eind mei werd bekend dat de toenmalige financieel directeur Ethan Tandowsky zou vertrekken per eind augustus bij Adyen. De AEX-index in Amsterdam sloot dinsdag 0,8% hoger op 1110,93 punten. Beleggers waren optimistisch na de flink hogere slotstanden op Wall Street maandag, waar techgraadmeter Nasdaq een nieuw record bereikte dankzij een herstelrally in de AI-sector. ASMI was de grootste stijger bij de hoofdfondsen, met een plus van 4,2% na de presentatie van een nieuwe, innovatieve technologie. Ook Prosus steeg fors met 4,1% dankzij een stevige koerswinst van het Chinese techbedrijf Tencent. Bouwbedrijf Heijmans eindigde onderaan bij de middelgrote fondsen met een min van 3,3% nadat Waterbird BV 2,3 miljoen aandelen Heijmans in de verkoop deed. De Oostenrijkse investeerder René Benko is veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf. De rechtbank in Innsbruck heeft de oprichter van vastgoedconcern Sinja schuldig bevonden aan het benadelen van schuldeisers. Sinja bezat onder meer warenhuis KDW in Berlijn en het Chrysler Building in New York, voordat het eind 2023 omviel. Benko betaalde een huurvoorschot van €360.000 voor een landgoed in Innsbruck, terwijl zijn bedrijf er financieel al slecht voor stond. De investeerder werd in oktober 2025 al veroordeeld tot 2 jaar cel voor fraude richting schuldeisers. De rechtbank achtte toen bewezen dat hij bezittingen verborgen hield door €300.000 aan zijn moeder over te maken. De directeur van het laatste actieve walvisjachtbedrijf van IJsland dreigt de regering voor de rechter te dagen als die de walvisjacht verbiedt. De IJslandse regering wil in februari 2027 een wetsvoorstel indienen voor een mogelijk verbod. De 83-jarige Christian Loftson van walvisvaartbedrijf Valuur zegt dat een rechtszaak de overheid veel geld gaat kosten. Het ministerie van Industrie overweegt een verbod omdat de walvisjacht nog nauwelijks winst oplevert en vanwege dierenwelzijn. IJsland is samen met Noorwegen en Japan een van de drie landen ter wereld waar nog op walvissen wordt gejaagd.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
1: Tot slot het sportnieuws. De Europese Atletiekbond heeft het prijzengeld voor de EK Outdoor in 2028 flink verhoogd. Voor de titelstrijd in het Poolse Tjorzow is 3,5 miljoen euro beschikbaar. Dat is 3 miljoen meer dan bij de vorige twee edities. Alle individuele gouden medaillewinnaars krijgen 30.000 euro. Zilver levert 15.000 euro op en brons 10.000 euro. Ook de nummers 4 tot en met 8 ontvangen een beloning. De Europese Bond voerde prijzengeld in 2024 voor het eerst in. Toen waren er 10 bonussen van 50.000 euro voor uitzonderlijke prestaties. Italië heeft voor het eerst de gemengde ploegentijdrit gewonnen op de WK wielrennen in Montreal. Het team met onder andere Filippo Ganna finishte in 51 minuten en 32 seconden. Frankrijk eindigde als tweede, ruim 8 seconden langzamer. Zwitserland pakte brons. Australië, winnaar van de afgelopen 2 jaar, werd vierde. Michael Reiziger vindt zichzelf geschikt als bondscoach van het Nederlands elftal. Ook al koos de KNVB uiteindelijk niet voor hem. De huidige bondscoach van Jong Oranje zegt dat hij met zijn werkwijze prijzen heeft gewonnen en iets heeft neergezet. Technisch directeur Nigel de Jong voerde gesprekken met Reiziger, die een serieuze kandidaat was om Ronald Koeman op te volgen. De baan ging uiteindelijk naar de Spanjaard Xavi Hernandez. Reiziger zegt in de Telegraaf dat hij teleurgesteld was, want bondscoach van Nederland is een grote eer. Real Madrid heeft hard uitgehaald naar Javier Tebas, de voorzitter van de belangrijkste Spaanse voetbalcompetities. De club reageert daarmee op kritiek van Tebas op uitspraken van trainer José Mourinho over de arbitrage in de Madrileense derby van afgelopen weekend. Tebas had op X gezegd dat beweren dat scheidsrechters het op Real gemunt hebben, leven in een ander sterrenstelsel is. Real noemt het ontoelaatbaar dat de voorzitter zijn positie gebruikt om de club aan te vallen. De club vindt dat het Spaanse voetbal dringend ander leiderschap nodig heeft dat neutraliteit hoog in het vaandel draagt. Aanvoerder Kylian Mbappé heeft de training van het Franse voetbalelftal gemist. De spits heeft griepachtige verschijnselen, meldt de Franse Voetbalbond. Het is onzeker of hij kan spelen in de komende duels in de Nations League. Frankrijk speelt vrijdag een uitwedstrijd tegen Turkije. De rest van de ploeg trainde onder de nieuwe bondscoach Zinedine Zidane, de opvolger van Didier Deschamps. München is door het Duitse Olympisch Comité als beste kandidaat beoordeeld voor een Olympische bid. Het plan kreeg 87 van de 100 punten, gevolgd door Köln-Rhein-Ruhr met 85 punten en Berlijn met bijna 77 punten. Zaterdag kiezen de leden van de Duitse sportkoepel welk bid namens Duitsland meedoet naar de Spelen van 2036, 2040 of 2044. München en Köln-Rhein-Ruhr hebben volgens de evaluatiecommissie internationale uitstraling en nationale acceptatie. Het Berlijnse bid heeft geen steun van Die Linke, de winnaar van de deelstaatverkiezingen.
0: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het grotendeels bewolkt. Alleen in het oosten kan de zon nog even doorbreken. Heel plaatselijk valt wat motregen. Er staat nauwelijks wind. Vannacht is er in het oosten en noorden kans op motregen. En in het westen kan het mistig worden. De temperatuur daalt naar 8 tot 14 graden. Morgenochtend begint bewolkt, met vooral in het noorden wat regen. In het zuiden en zuidoosten laat de zon zich af en toe zien. Morgenmiddag blijft het bewolkt, met in het noorden wat regen. Het wordt 18 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden, met een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Morgenavond trekt regen vanuit het noordwesten over, maar in het zuiden blijft het nog droog.
0: bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wet die de autoriteit Consument en Markt meer bevoegdheden geeft bij overnames en fusies. De ACM kan straks op eigen initiatief onderzoek doen naar overnames van kleinere bedrijven. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat grote bedrijven te veel macht krijgen. De wet richt zich onder meer op zogenoemde killer acquisitions, waarbij grote bedrijven kleinere concurrenten overnemen om innovatie tegen te houden. Overnames waarbij één van de bedrijven een omzet van 50 miljoen euro per jaar heeft, kunnen voortaan worden onderzocht. De wet moet nog door de Eerste Kamer en gaat naar verwachting volgend jaar in. Wakker Dier heeft een kort geding aangespannen tegen NS over een geweigerde reclamecampagne. De dierenrechtenorganisatie wilde op stations posters ophangen met een koe, een varken, een kip en de vraag: zullen we eens een dagje niet 650.000 dieren eten? NS-stations wilden oproep voor Eet geen dierendag niet tonen. Wakker Dier vindt dat de weigering inbreuk maakt op de vrijheid van meningsuiting en wijst erop dat andere maatschappelijke initiatieven en politieke partijen ook reclame mogen maken op stations. De rechtbank in Utrecht behandelt het kort geding woensdagochtend. Onderzoeksplatform Justice for Prosperity vindt dat de politiek een belangrijke rol moet spelen bij het normeren van rechtsextremisme. Oprichter Jelle Postma reageert daarmee op een rapport van de NCTV en AIVD. Daarin staat dat rechtsextremisten hun denkbeelden proberen te normaliseren door een zachtere versie te presenteren. Volgens Postma gebeurde dat bijvoorbeeld bij protesten tegen het asielzoekerscentrum in Loosdrecht en bij de rellen op het Malieveld. Hij vindt dat alle partijleiders extremistisch taalgebruik en gedrag zonder terughoudendheid moeten veroordelen. Ook als dat stemmen kost. Illustrator Siegfried Woldhek heeft voor de tweede keer de Inktspotprijs voor beste politieke spotprent van het jaar gewonnen. Hij krijgt de onderscheiding voor zijn tekening van de Russische president Vladimir Poetin, die Donald Trump bespeelt als een contrabas. De spotprent stond vorig jaar op 15 augustus in NRC, toen Trump en Poetin elkaar ontmoetten in Alaska. Woldhek won de Inktspotprijs eerder in 2011 met een portret van staatssecretaris Henk Bleker. Onderzoeker Willem Wagenaar van de Anne Frank Stichting onderstreept de waarschuwing van de AIVD en de NCTV over normalisering van extreemrechtse ideeën. Hij ziet dat er in de politiek steeds minder fundamentele vragen worden gesteld bij het gebruik van termen als omvolking of bij kandidaten met een omstreden verleden. Als andere politici daar te weinig verzet tegen tonen, ontstaat er ook ruimte in de samenleving waarin consequenties uitblijven. Wagenaar noemt de demonstratie op het Malieveld afgelopen zaterdag als voorbeeld, die volgens hem een duidelijk neonazistisch karakter had. Deze groep groeit omdat ook mensen die het niet met alle standpunten eens zijn, wel een groot deel daarvan tolereren. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft 43 miljoen euro beschikbaar om te zorgen voor meer en betere parkeerplaatsen voor vrachtwagens. Uit onderzoek blijkt dat in heel Nederland zo'n 4000 parkeerplekken te weinig zijn voor trucks. Een aantal dat zonder maatregelen oploopt naar 7000 in 2040. Het geld wordt gebruikt om grond te kopen voor nieuwe truckparkings en om bestaande parkeerplaatsen uit te breiden. Volgens Transport en Logistiek Nederland is uitbreiding eigenlijk overal in Nederland noodzakelijk. Chauffeurs parkeren hun truck nu soms in woonwijken, op bedrijventerreinen of zelfs op vluchtstroken, wat levensgevaarlijke situaties kan opleveren.
0: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. Amerikaanse functionarissen hebben 3 uur gesproken met een Iraanse delegatie. Dat heeft president Trump gezegd tijdens een persbijeenkomst met de Oekraïense president Zelensky. Het overleg vond plaats in de marge van de algemene vergadering van de VN in New York. Trumps gezant Steve Witkoff zegt een heel goed gevoel te hebben over de gesprekken. Volgens Trump volgt er snel nog een ontmoeting met de Iraanse delegatie. President Trump zegt dat hij journalisten van CNN, MS Now en Politico waarschijnlijk weer toelaat tot het Witte Huis als de rechter daartoe besluit. Hij weert de media omdat hij het niet eens is met hun berichtgeving die hij nepnieuws noemt. De media vechten dat aan en zeggen dat de vrije meningsuiting in gevaar is. CNN is onderdeel van een samenwerkingsverband van nieuwszenders die afwisselend Trump filmen en de beelden delen. Uit solidariteit weigerden andere zenders taken van CNN over te nemen. Daardoor was Trump bij de opening van een nieuwe landingsplek voor zijn helikopter op video niet te verstaan. De Verenigde Staten, Denemarken en Groenland hebben een overeenkomst gesloten over de veiligheid van Groenland. President Trump kondigde aan 2 grote militaire bases te bouwen op het eiland. De afspraak houdt in dat Groenland bij de NAVO blijft als het onafhankelijk wordt en dat landen buiten de NAVO er geen militaire installaties mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen zegt dat de deal de soevereiniteit van het Deense Koninkrijk respecteert. NAVO-chef Rutte noemt de overeenkomst essentieel voor de collectieve veiligheid van Europa en Noord-Amerika. Het Grondwettelijke Hof in Spanje heeft zijn steun uitgesproken voor het opnemen van verduistering onder een amnestie. Hierdoor kan mogelijk de voormalige Catalaanse separatistenleider Carles Puigdemont terugkeren uit ballingschap. Het Spaanse Hoge Rechtshof oordeelde eerder dat de amnestiewet niet gold voor personen tegen wie een onderzoek naar verduistering loopt. Puigdemont zou publiek geld hebben gebruikt voor de organisatie van het verboden referendum over de onafhankelijkheid van Catalonië. Tegen dat besluit werd beroep aangetekend bij het Grondwettelijke Hof, dat nu zijn steun uitspreekt voor het toevoegen van verduistering in de amnestiewet. Nu de Europese sancties tegen de Russisch-Oezbeekse miljardairs Alisher Usmanov en Michail Friedman worden opgeheven, gaat Letland nationale sancties tegen hen instellen. De Letse regering zegt alle juridische instrumenten te blijven gebruiken om te voorkomen dat hun tegoeden en economische middelen in Letland vrijkomen. Letland was tegen het schrappen van de 2 van de EU-sanctielijst, maar heeft zijn veto niet ingezet. Daarmee is voorkomen dat alle EU-sancties tegen ongeveer 3000 aan Rusland gelieerde bedrijven en mensen vervallen. Mede op aandringen van Letland wordt voortaan eens in de 3 jaar besloten over verlenging van sancties in plaats van elk half jaar. Een F-16 gevechtsvliegtuig is neergestort op de Amerikaanse luchtmachtbasis Spangdahlem in het westen van Duitsland. De piloot kon veilig uit het toestel komen voordat het neerstortte, maar krijgt wel medische zorg. Het is niet bekend of er nog een bemanningslid in het vliegtuig zat. De basis ligt ongeveer 160 kilometer ten westen van Frankfurt, vlak bij de grens met Luxemburg. De oorzaak van de crash wordt onderzocht. En nu het economisch nieuws. Het Canadese bedrijf WSP Global trekt zijn bod op advies- en ingenieursbedrijf Arcadis in. WSP had 2 keer een bod gedaan, maar Arcadis wees beide af. Volgens Arcadis deden de biedingen geen recht aan de werkelijke waarde van het bedrijf. WSP-topman Alexandre Lheureux zegt dat het niet lukte om met Arcadis in gesprek te gaan over de voorwaarden. Arcadis-topvrouw Heather Polinsky noemde de overnamepoging eerder opportunistisch en een beetje agressief. WSP bood eerst €48,50 per aandeel. Dat werd later verhoogd naar €51,50. Frankrijk breidt de steun uit voor inwoners die hard worden getroffen door stijgende brandstofprijzen. Minister van Financiën Roland Lescure kondigt nieuwe maatregelen aan om huishoudens te helpen met hoge brandstofkosten door het conflict in het Midden-Oosten. De steun voor mensen met lage inkomens die veel kilometers moeten rijden voor hun werk wordt verdubbeld. Het aantal mensen dat aanspraak kan maken op de regeling stijgt van 3 miljoen naar 5,5 miljoen. Financiële hulp voor sectoren als visserij, landbouw en bouw wordt verlengd tot eind december. De Consumentenbond en Stichting Consumenten Competition Claims willen dat een Nederlandse rechter zich bij hun massaclaim tegen Booking.com ook buigt over het Amerikaanse moederbedrijf en het in Singapore gevestigde zusterplatform Agoda. Ruim 270.000 mensen hebben zich inmiddels aangemeld voor de collectieve procedure. De claimclub stellen dat consumenten die vanaf 1 januari 2013 een hotelkamer boekten via Booking schade hebben geleden door machtsmisbruik en misleiding. Booking.com bestreedt de claims en vindt niet dat de gehele holding aansprakelijk is. De rechtbank doet op woensdag 4 november uitspraak over de vraag of het moederbedrijf en Agoda onder de zaak vallen. De financieel topman van achterafbetaaldienst Klarna, Niklas Neglen, stapt over naar betaalbedrijf Adyen. Zijn benoeming gaat naar verwachting in op 1 februari. Voor zijn overstap naar Klarna was Neglen onder meer financieel directeur voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika bij HSBC Private Bank. Eerder werkte hij 13 jaar bij General Electric in verschillende leidinggevende financiële functies. Eind mei werd bekend dat de toenmalige financieel directeur Ethan Tandowsky zou vertrekken per eind augustus bij Adyen. De AEX-index in Amsterdam sloot dinsdag 0,8% hoger op 1110,93 punten. Beleggers waren optimistisch na de flink hogere slotstanden op Wall Street maandag, waar techgraadmeter Nasdaq een nieuw record bereikte dankzij een herstelrally in de AI-sector. ASMI was de grootste stijger bij de hoofdfondsen, met een plus van 4,2% na de presentatie van een nieuwe, innovatieve technologie. Ook Prosus steeg fors met 4,1% dankzij een stevige koerswinst van het Chinese techbedrijf Tencent. Bouwbedrijf Heijmans eindigde onderaan bij de middelgrote fondsen met een min van 3,3% nadat Waterbird BV 2,3 miljoen aandelen Heijmans in de verkoop deed. De Oostenrijkse investeerder René Benko is veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf. De rechtbank in Innsbruck heeft de oprichter van vastgoedconcern Sinja schuldig bevonden aan het benadelen van schuldeisers. Sinja bezat onder meer warenhuis KDW in Berlijn en het Chrysler Building in New York, voordat het eind 2023 omviel. Benko betaalde een huurvoorschot van €360.000 voor een landgoed in Innsbruck, terwijl zijn bedrijf er financieel al slecht voor stond. De investeerder werd in oktober 2025 al veroordeeld tot 2 jaar cel voor fraude richting schuldeisers. De rechtbank achtte toen bewezen dat hij bezittingen verborgen hield door €300.000 aan zijn moeder over te maken.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
1: Tot slot het sportnieuws. De Europese Atletiekbond heeft het prijzengeld voor de EK Outdoor in 2028 flink verhoogd. Voor de titelstrijd in het Poolse Tjorzow is €3,5 miljoen beschikbaar. Dat is 3 miljoen meer dan bij de vorige twee edities. Alle individuele gouden medaillewinnaars krijgen €30.000. Zilver levert €15.000 op en brons €10.000. Ook de nummers 4 tot en met 8 ontvangen een beloning. De Europese Bond voerde prijzengeld in 2024 voor het eerst in. Toen waren er 10 bonussen van €50.000 voor uitzonderlijke prestaties. Italië heeft voor het eerst de geminde ploegentijdrit gewonnen op de WK wielrennen in Montreal. Het team met onder andere Filippo Ganna finishte in 51 minuten en 32 seconden. Frankrijk eindigde als tweede, ruim 8 seconden langzamer. Zwitserland pakte brons. Australië, winnaar van de afgelopen 2 jaar, werd vierde. Michael Reiziger vindt zichzelf geschikt als bondscoach van het Nederlands elftal. Ook al koos de KNVB uiteindelijk niet voor hem. De huidige bondscoach van Jong Oranje zegt dat hij met zijn werkwijze prijzen heeft gewonnen en iets heeft neergezet. Technisch directeur Nigel de Jong voerde gesprekken met Reiziger, die een serieuze kandidaat was om Ronald Koeman op te volgen. De baan ging uiteindelijk naar de Spanjaard Xavi Hernandez. Reiziger zegt in de Telegraaf dat hij teleurgesteld was, want bondscoach van Nederland is een grote eer. Real Madrid heeft hard uitgehaald naar Javier Tebas, de voorzitter van de belangrijkste Spaanse voetbalcompetities. De club reageert daarmee op kritiek van Tebas op uitspraken van trainer José Mourinho over de arbitrage in de Madrileense derby van afgelopen weekend. Tebas had op X gezegd dat beweren dat scheidsrechters het op Real gemunt hebben, leven in een ander sterrenstelsel is. Real noemt het ontoelaatbaar dat de voorzitter zijn positie gebruikt om de club aan te vallen. De club vindt dat het Spaanse voetbal dringend ander leiderschap nodig heeft dat neutraliteit hoog in het vaandel draagt. Aanvoerder Kylian Mbappé heeft

0: en Berlijn met bijna 77 punten. Zaterdag kiezen de leden van de Duitse sportkoepel welk bid namens Duitsland meedoet naar de Spelen van 2036, 2040 of 2044. München en Köln-Rhein-Ruhr hebben volgens de evaluatiecommissie internationale uitstraling en nationale acceptatie. Het Berlijnse bid heeft geen steun van Die Linke, de winnaar van de deelstaatverkiezingen.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het overwegend bewolkt. Alleen in het oosten kan de zon nog even doorbreken. Plaatselijk valt wat motregen en er staat nauwelijks wind. Vannacht is er kans op wat motregen in het oosten en noorden. En in het westen kan het mistig worden. Het koelt af naar 8 graden in het zuidoosten en 14 graden in het noordwesten. Morgen begint bewolkt, met vooral in het noorden wat motregen. In het zuiden breekt de zon soms door. Middagtemperaturen liggen tussen de 18 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan de kust vrij krachtig. Morgenavond wordt het van het noordwesten uit regenachtig. In het zuiden blijft het nog droog. De wind neemt toe langs de kust naar krachtig, windkracht 5 tot 6.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een voetganger is dinsdagmiddag kort voor uur overleden bij een ongeluk op de N310 bij Doornspijk. De voetganger werd aangereden door een auto. Volgens regionale media gebeurde het ongeluk op een zebrapad en is het slachtoffer een oudere vrouw die met een rollator liep. De automobilist is aangehouden voor verhoor. Dat is gebruikelijk bij een dergelijk ernstig verkeersongeval, zegt de politie. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wet die de autoriteit Consument en Markt meer bevoegdheden geeft bij overnames en fusies. De ACM kan straks op eigen initiatief onderzoek doen naar overnames van kleinere bedrijven. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat grote bedrijven te veel macht krijgen. De wet richt zich onder meer op zogenoemde killer acquisitions, waarbij grote bedrijven kleinere concurrenten overnemen om innovatie tegen te houden. Overnames waarbij één van de bedrijven een omzet van 50 miljoen euro per jaar heeft, kunnen voortaan worden onderzocht. De wet moet nog door de Eerste Kamer en gaat naar verwachting volgend jaar in. Wakker Dier heeft een kort geding aangespannen tegen NS over een geweigerde reclamecampagne. De dierenrechtenorganisatie wilde op stations posters ophangen met een koe, een varken, een kip en de vraag: zullen we eens een dagje niet 650.000 dieren eten? NS-stations wilden oproep voor Eet geen dierendag niet tonen. Wakker Dier vindt dat de weigering inbreuk maakt op de vrijheid van meningsuiting en wijst erop dat andere maatschappelijke initiatieven en politieke partijen ook reclame mogen maken op stations. De rechtbank in Utrecht behandelt het kort geding woensdagochtend. Onderzoeksplatform Justice for Prosperity vindt dat de politiek een belangrijke rol moet spelen bij het normeren van rechtsextremisme. Oprichter Jelle Postma reageert daarmee op een rapport van de NCTV en AIVD. Daarin staat dat rechtsextremisten hun denkbeelden proberen te normaliseren door een zachtere versie te presenteren. Volgens Postma gebeurde dat bijvoorbeeld bij protesten tegen het asielzoekerscentrum in Loosdrecht en bij de rellen op het Malieveld. Hij vindt dat alle partijleiders extremistisch taalgebruik en gedrag zonder terughoudendheid moeten veroordelen. Ook als dat stemmen kost. Illustrator Siegfried Woldhek heeft voor de tweede keer de Inktspotprijs voor beste politieke spotprent van het jaar gewonnen. Hij krijgt de onderscheiding voor zijn tekening van de Russische president Vladimir Poetin, die Donald Trump bespeelt als een contrabas. De spotprent stond vorig jaar op 15 augustus in NRC, toen Trump en Poetin elkaar ontmoetten in Alaska. Woldhek won de Inktspotprijs eerder in 2011 met een portret van staatssecretaris Henk Bleker. Onderzoeker Willem Wagenaar van de Anne Frank Stichting onderstreept de waarschuwing van de AIVD en de NCTV over normalisering van extreemrechtse ideeën. Hij ziet dat er in de politiek steeds minder fundamenteel

0: fundamentele vragen worden gesteld bij het gebruik van termen als omvolking of bij kandidaten met een omstreden verleden. Als andere politici daar te weinig verzet tegen tonen, ontstaat er ook ruimte in de samenleving waarin consequenties uitblijven. Wagenaar noemt de demonstratie op het Malieveld afgelopen zaterdag als voorbeeld, die volgens hem een duidelijk neonazistisch karakter had. Deze groep groeit omdat ook mensen die het niet met alle standpunten eens zijn, wel een groot deel daarvan tolereren.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. De Russische president Poetin is bereid tot een nieuwe ontmoeting met de Verenigde Staten om een einde te maken aan de oorlog in Oekraïne. Dat zei de Amerikaanse president Trump dinsdag na een gesprek met de Oekraïnse president Zelensky in New York. Trump zegt met Zelensky te werken aan een oplossing voor de oorlog. De twee gaan daarover verder praten en hebben het dan ook over Patriot-luchtverdedigingsraketten. De Franse president Macron heeft toegezegd de luchtverdediging van Oekraïne te versterken met de levering van radars en onderscheppers. President Trump zegt dat hij journalisten van CNN, MS Now en Politico waarschijnlijk weer toelaat tot het Witte Huis als de rechter daartoe besluit. Hij weert de media omdat hij het niet eens is met hun berichtgeving die hij nepnieuws noemt. De media vechten dat aan en zeggen dat de vrije meningsuiting in gevaar is. CNN is onderdeel van een samenwerkingsverband van nieuwszenders die afwisselend Trump filmen en de beelden delen. Uit solidariteit weigerden andere zenders taken van CNN over te nemen. Daardoor was Trump bij de opening van een nieuwe landingsplek voor zijn helikopter op video niet te verstaan. De Verenigde Staten, Denemarken en Groenland hebben een overeenkomst gesloten over de veiligheid van Groenland. President Trump kondigde aan 2 grote militaire bases te bouwen op het eiland. De afspraak houdt in dat Groenland bij de NAVO blijft als het onafhankelijk wordt en dat landen buiten de NAVO er geen militaire installaties mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen zegt dat de deal de soevereiniteit van het Deense Koninkrijk respecteert. NAVO-chef Rutte noemt de overeenkomst essentieel voor de collectieve veiligheid van Europa en Noord-Amerika. Het Grondwettelijke Hof in Spanje heeft zijn steun uitgesproken voor het opnemen van verduistering onder een amnestie. Hierdoor kan mogelijk de voormalige Catalaanse separatistenleider Carles Puigdemont terugkeren uit ballingschap. Het Spaanse Hooggerechtshof oordeelde eerder dat de amnestiewet niet gold voor personen tegen wie een onderzoek naar verduistering loopt. Puigdemont zou publiek geld hebben gebruikt voor de organisatie van het verboden referendum over de onafhankelijkheid van Catalonië. Tegen dat besluit werd beroep aangetekend bij het Grondwettelijke Hof, dat nu zijn steun uitspreekt voor het toevoegen van verduistering in de amnestiewet. Nu de Europese sancties tegen de Russisch-Oezbeekse miljardairs Alisher Usmanov en Michail Friedman worden opgeheven, gaat Letland nationale sancties tegen hen instellen. De Letse regering zegt alle juridische instrumenten te blijven gebruiken om te voorkomen dat hun tegoeden en economische middelen in Letland vrijkomen. Letland was tegen het schrappen van de 2 van de EU-sanctielijst, maar heeft zijn veto niet ingezet. Daarmee is voorkomen dat alle EU-sancties tegen ongeveer 3000 aan Rusland gelieerde bedrijven en mensen vervallen. Mede op aandringen van Letland wordt voortaan eens in de 3 jaar besloten over verlenging van sancties in plaats van elk half jaar. Een F-16 gevechtsvliegtuig is neergestort op de Amerikaanse luchtmachtbasis Spangdahlem in het westen van Duitsland. De piloot kon veilig uit het toestel komen voordat het neerstortte, maar krijgt wel medische zorg. Het is niet bekend of er nog een bemanningslid in het vliegtuig zat. De basis ligt ongeveer 160 kilometer ten westen van Frankfurt, vlak bij de grens met Luxemburg. De oorzaak van de crash wordt onderzocht. En nu het economisch nieuws.
3: Het Canadese bedrijf WSP Global
2: trekt zijn bod op advies- en ingenieursbedrijf Arcadis in. WSP had 2 keer een bod gedaan, maar Arcadis wees die af, omdat ze geen recht zouden doen aan de werkelijke waarde van het bedrijf. Volgens WSP lukte het niet om met Arcadis in gesprek te gaan over de voorwaarden van een mogelijke overname. Het laatste bod bedroeg €51,50 per aandeel, waarmee Arcadis werd gewaardeerd op ongeveer 4 miljard en 700 miljoen euro. Arcadis zegt notie te hebben genomen van de stap en wil verder geen uitspraken doen. Frankrijk breidt de steun uit voor inwoners die hard worden getroffen door stijgende brandstofprijzen. Minister van Financiën Roland Lescure kondigt nieuwe maatregelen aan om huishoudens te helpen met hoge brandstofkosten door het conflict in het Midden-Oosten. De steun voor mensen met lage inkomens die veel kilometers moeten rijden voor hun werk wordt verdubbeld. Het aantal mensen dat aanspraak kan maken op de regeling stijgt van 3 miljoen naar 5,5 miljoen. Financiële hulp voor sectoren als visserij, landbouw en bouw wordt verlengd tot eind december. De Consumentenbond en Stichting Consumenten Competition Claims willen dat een Nederlandse rechter zich bij hun massaclaim tegen Booking.com ook buigt over het Amerikaanse moederbedrijf en het in Singapore gevestigde zusterplatform Agoda. Ruim 270.000 mensen hebben zich inmiddels aangemeld voor de collectieve procedure. De claimclub stellen dat consumenten die vanaf 1 januari 2013 een hotelkamer boekten via Booking, schade hebben geleden door machtsmisbruik en misleiding. Booking.com bestreedt de claims en vindt niet dat de gehele holding aansprakelijk is. De rechtbank doet op woensdag 4 november uitspraak over de vraag of het moederbedrijf en Agoda onder de zaak vallen. De financieel topman van achterafbetaaldienst Klarna, Niklas Neglen, stapt over naar betaalbedrijf Adyen. Zijn benoeming gaat naar verwachting in op 1 februari. Voor zijn overstap naar Klarna was Neglen onder meer financieel directeur voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika bij HSBC Private Bank. Eerder werkte hij 13 jaar bij General Electric in verschillende leidinggevende financiële functies. Eind mei werd bekend dat de toenmalige financieel directeur Ethan Tandowsky zou vertrekken per eind augustus bij Adyen. De AEX-index in Amsterdam sloot dinsdag 0,8% hoger op 1110,93 punten. Beleggers waren optimistisch na de flink hogere slotstanden op Wall Street maandag, waar techgraadmeter Nasdaq een nieuw record bereikte dankzij een herstelrally in de AI-sector. ASMI was de grootste stijger bij de hoofdfondsen, met een plus van 4,2% na de presentatie van een nieuwe, innovatieve technologie. Ook Prosus steeg fors met 4,1% dankzij een stevige koerswinst van het Chinese techbedrijf Tencent. Bouwbedrijf Heijmans eindigde onderaan bij de middelgrote fondsen met een min van 3,3% nadat Waterbird BV 2,3 miljoen aandelen Heijmans in de verkoop deed. De Oostenrijkse investeerder René Benko is veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf. De rechtbank in Innsbruck heeft de oprichter van vastgoedconcern Sinja schuldig bevonden aan het benadelen van schuldeisers. Sinja bezat onder meer warenhuis KDW in Berlijn en het Chrysler Building in New York, voordat het eind 2023 omviel. Benko betaalde een huurvoorschot van €360.000 voor een landgoed in Innsbruck, terwijl zijn bedrijf er financieel al slecht voor stond. De investeerder werd in oktober 2025 al veroordeeld tot 2 jaar cel voor fraude richting schuldeisers. De rechtbank achtte toen bewezen dat hij bezittingen verborgen hield door €300.000 aan zijn moeder over te maken.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. Italië heeft voor het eerst de gemengde ploegentijdrit gewonnen op de WK wielrennen in Montreal. Het team met onder andere Filippo Ganna finishte in 51 minuten en 32 seconden. Frankrijk eindigde als tweede, ruim 8 seconden langzamer. Zwitserland pakte brons. Australië, winnaar van de afgelopen 2 jaar, werd vierde. Michael Reiziger vindt zichzelf geschikt als bondscoach van het Nederlands elftal. Ook al koos de KNVB uiteindelijk niet voor hem. De huidige bondscoach van Jong Oranje zegt dat hij met zijn werkwijze prijzen heeft gewonnen en iets heeft neergezet. Technisch directeur Nigel de Jong voerde gesprekken met Reiziger, die een serieuze kandidaat was om Ronald Koeman op te volgen. De baan ging uiteindelijk naar de Spanjaard Xavi Hernandez. Reiziger zegt in de Telegraaf dat hij teleurgesteld was, want bondscoach van Nederland is een grote eer. Real Madrid heeft hard uitgehaald naar Javier Tebas, de voorzitter van de belangrijkste Spaanse voetbalcompetities. De club reageert daarmee op kritiek van Tebas op uitspraken van trainer José Mourinho over de arbitrage in de Madrileense derby van afgelopen weekend. Tebas had op X gezegd dat beweren dat scheidsrechters het op Real gemunt hebben, leven in een ander sterrenstelsel is. Real noemt het ontoelaatbaar dat de voorzitter zijn positie gebruikt om de club aan te vallen. De club vindt dat het Spaanse voetbal dringend ander leiderschap nodig heeft dat neutraliteit hoog in het vaandel draagt. Aanvoerder Kylian Mbappé heeft de training van het Franse voetbalelftal gemist. De spits heeft griepachtige verschijnselen, meldt de Franse Voetbalbond. Het is onzeker of hij kan spelen in de komende duels in de Nations League. Frankrijk speelt vrijdag een uitwedstrijd tegen Turkije. De rest van de ploeg trainde onder de nieuwe bondscoach Zinedine Zidane, de opvolger van Didier Deschamps. München is door het Duitse Olympisch Comité als beste kandidaat beoordeeld voor een Olympische bid. Het plan kreeg 87 van de 100 punten, gevolgd door Köln-Rhein-Ruhr met 85 punten en Berlijn met bijna 77 punten. Zaterdag kiezen de leden van de Duitse sportkoepel welk bid namens Duitsland meedoet naar de Spelen van 2036, 2040 of 2044. München en Köln-Rhein-Ruhr hebben volgens de evaluatiecommissie internationale uitstraling en nationale acceptatie. Het Berlijnse bid heeft geen steun van Die Linke, de winnaar van de deelstaatverkiezingen. Manchester City heeft in de Champions League gelijk gespeeld tegen Bayern München, 2-2. De Nederlandse Kerstin Kasparij maakte in de 28e minuut een eigen doelpunt. Daardoor kwam City op een 2-0 achterstand. Beth Mead en Carlotta Wamser zorgden alsnog voor een punt. Kasparij's ploeggenote Vivianne Miedema ontbreekt deze seizoenstart vanwege een knieblessure. Beide speelsters zijn genomineerd voor de Gouden Bal.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het overwegend bewolkt. Met name in het oosten zijn er opklaringen. Heel plaatselijk valt wat motregen, vooral in het noordwesten. Er staat nauwelijks wind. Vannacht kan er in het oosten en noorden wat motregen vallen. En vooral in het westen is er kans op mist. Het wordt tussen de 8 graden in het zuidoosten en 14 graden in het noordwesten. Morgen begint bewolkt met in het noorden wat motregen, maar in het zuiden laat de zon zich af en toe zien. Middagtemperaturen liggen tussen de 18 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. Morgenavond trekt vanaf het noordwesten regen binnen, terwijl het in het zuiden nog droog blijft. De wind komt uit het zuidwesten en wordt aan de kust vrij krachtig tot krachtig.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een voetganger is dinsdagmiddag kort voor uur overleden bij een ongeluk op de N310 bij Doornspijk. De voetganger werd aangereden door een auto. Volgens regionale media gebeurde het ongeluk op een zebrapad en is het slachtoffer een oudere vrouw die met een rollator liep. De automobilist is aangehouden voor verhoor. Dat is gebruikelijk bij een dergelijk ernstig verkeersongeval, zegt de politie.
5: De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wet die de autoriteit Consument en Markt meer bevoegdheden geeft bij overnames en fusies. De ACM kan straks op eigen initiatief onderzoek doen naar overnames van kleinere bedrijven. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat grote bedrijven te veel macht krijgen. De wet richt zich onder meer op zogenoemde killer acquisitions, waarbij grote bedrijven kleinere concurrenten overnemen om innovatie tegen te houden. Overnames waarbij één van de bedrijven een omzet van 50 miljoen euro per jaar heeft, kunnen voortaan worden onderzocht.
2: De wet moet nog door de Eerste Kamer en gaat naar verwachting volgend jaar in. Wakker Dier heeft een kort geding aangespannen tegen NS over een geweigerde reclamecampagne. De dierenrechtenorganisatie wilde op stations posters ophangen met een koe, een varken, een kip en de vraag: zullen we eens een dagje niet 650.000 dieren eten? NS-stations wilden oproep voor Eet geen dierendag niet tonen. Wakker Dier vindt dat de weigering inbreuk maakt op de vrijheid van meningsuiting en wijst erop dat andere maatschappelijke initiatieven en politieke partijen ook reclame mogen maken op stations. De rechtbank in Utrecht behandelt het kort geding woensdagochtend. Onderzoeksplatform Justice for Prosperity vindt dat de politiek een belangrijke rol moet spelen bij het normeren van rechtsextremisme. Oprichter Jelle Postma reageert daarmee op een rapport van de NCTV en AIVD. Daarin staat dat rechtsextremisten hun denkbeelden proberen te normaliseren door een zachtere versie te presenteren. Volgens Postma gebeurde dat bijvoorbeeld bij protesten tegen het asielzoekerscentrum in Loosdrecht en bij de rellen op het Malieveld. Hij vindt dat alle partijleiders extremistisch taalgebruik en gedrag zonder terughoudendheid moeten veroordelen. Ook als dat stemmen kost. Illustrator Siegfried Woldhek heeft voor de tweede keer de Inktspotprijs voor beste politieke spotprent van het jaar gewonnen. Hij krijgt de onderscheiding voor zijn tekening van de Russische president Vladimir Poetin, die Donald Trump bespeelt als een contrabas. De spotprent stond vorig jaar op 15 augustus in NRC, toen Trump en Poetin elkaar ontmoetten in Alaska. Woldhek won de Inktspotprijs eerder in 2011 met een portret van staatssecretaris Henk Bleker. Onderzoeker Willem Wagenaar van de Anne Frank Stichting onderstreept de waarschuwing van de AIVD en de NCTV over normalisering van extreemrechtse ideeën. Hij ziet dat er in de politiek steeds minder fundamentele vragen worden gesteld bij het gebruik van termen als omvolking of bij kandidaten met een omstreden verleden. Als andere politici daar te weinig verzet tegen tonen, ontstaat er ook ruimte in de samenleving waarin consequenties uitblijven. Wagenaar noemt de demonstratie op het Malieveld afgelopen zaterdag als voorbeeld, die volgens hem een duidelijk neonazistisch karakter had. Deze groep groeit omdat ook mensen die het niet met alle standpunten eens zijn, wel een groot deel daarvan tolereren.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. De Russische president Poetin is bereid tot een nieuwe ontmoeting met de Verenigde Staten om een einde te maken aan de oorlog in Oekraïne. Dat zei de Amerikaanse president Trump dinsdag na een gesprek met de Oekraïense president Zelensky in New York. Trump zegt met Zelensky te werken aan een oplossing voor de oorlog. De twee gaan daarover verder praten en hebben het dan ook over Patriot luchtverdedigingsraketten. De Franse president Macron heeft toegezegd de luchtverdediging van Oekraïne te versterken met de levering van radars en onderscheppers. President Trump zegt dat hij journalisten van CNN, MS Now en Politico waarschijnlijk weer toelaat tot het Witte Huis als de rechter daartoe besluit. Hij weert de media omdat hij het niet eens is met hun berichtgeving die hij nepnieuws noemt. De media vechten dat aan en zeggen dat de vrije meningsuiting in gevaar is. CNN is onderdeel van een samenwerkingsverband van nieuwszenders die afwisselend Trump filmen en de beelden delen. Uit solidariteit weigerden andere zenders taken van CNN over te nemen. Daardoor was Trump bij de opening van een nieuwe landingsplek voor zijn helikopter op video niet te verstaan. De Verenigde Staten, Denemarken en Groenland hebben een overeenkomst gesloten over de veiligheid van Groenland. President Trump kondigde aan 2 grote militaire bases te bouwen op het eiland. De afspraak houdt in dat Groenland bij de NAVO blijft als het onafhankelijk wordt en dat landen buiten de NAVO er geen militaire installaties mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen zegt dat de deal de soevereiniteit van het Deense Koninkrijk respecteert. NAVO-chef Rutte noemt de overeenkomst essentieel voor de collectieve veiligheid van Europa en Noord-Amerika.
5: Het Grondwettelijke Hof in Spanje heeft zijn steun uitgesproken voor het opnemen van verduistering onder een amnestie. Hierdoor kan mogelijk de voormalige Catalaanse separatistenleider Carles Puigdemont terugkeren uit ballingschap. Het Spaanse Hoge Rechtshof oordeelde eerder dat de amnestiewet niet gold voor personen tegen wie een onderzoek naar verduistering loopt. Puigdemont zou publiek geld hebben gebruikt voor de organisatie van het verboden referendum over de onafhankelijkheid van Catalonië. Tegen dat besluit werd beroep aangetekend bij het Grondwettelijke Hof, dat nu zijn steun uitspreekt voor het toevoegen van verduistering in de amnestiewet.
2: Nu de Europese sancties tegen de Russisch-Oezbeekse miljardairs Alisher Usmanov en Michail Friedman worden opgeheven, gaat Letland nationale sancties tegen hen instellen. De Letse regering zegt alle juridische instrumenten te blijven gebruiken om te voorkomen dat hun tegoeden en economische middelen in Letland vrijkomen. Letland was tegen het schrappen van de twee van de EU-sanctielijst, maar heeft zijn veto niet ingezet. Daarmee is voorkomen dat alle EU-sancties tegen ongeveer 3000 aan Rusland gelieerde bedrijven en mensen vervallen. Mede op aandringen van Letland wordt voortaan eens in de 3 jaar besloten over verlenging van sancties in plaats van elk half jaar.
5: Een F-16 gevechtsvliegtuig is neergestort op de Amerikaanse luchtmachtbasis Spangdahlem in het westen van Duitsland. De piloot kon veilig uit het toestel komen voordat het neerstortte, maar krijgt wel medische zorg. Het is niet bekend of er nog een bemanningslid in het vliegtuig zat. De basis ligt ongeveer 160 kilometer ten westen van Frankfurt, vlak bij de grens met Luxemburg. De oorzaak van de crash wordt onderzocht. En nu het economisch nieuws.
2: Het Canadese bedrijf WSP Global trekt zijn bod op advies- en ingenieursbedrijf Arcadis in. WSP had 2 keer een bod gedaan, maar Arcadis wees die af, omdat ze geen recht zouden doen aan de werkelijke waarde van het bedrijf. Volgens WSP lukte het niet om met Arcadis in gesprek te gaan over de voorwaarden van een mogelijke overname. Het laatste bod bedroeg €51,50 per aandeel, waarmee Arcadis werd gewaardeerd op ongeveer 4 miljard en 700 miljoen euro. Arcadis zegt notie te hebben genomen van de stap en wil verder geen uitspraken doen.
5: Frankrijk breidt de steun uit voor inwoners die hard worden getroffen door stijgende brandstofprijzen. Minister van Financiën Roland Lescure kondigt nieuwe maatregelen aan om huishoudens te helpen met hoge brandstofkosten door het conflict in het Midden-Oosten. De steun voor mensen met lage inkomens die veel kilometers moeten rijden voor hun werk wordt verdubbeld. Het aantal mensen dat aanspraak kan maken op de regeling stijgt van 3 miljoen naar 5,5 miljoen. Financiële hulp voor sectoren als visserij, landbouw en bouw wordt verlengd tot eind december. De Consumentenbond en Stichting Consumenten Competition Claims willen dat een Nederlandse rechter zich bij hun massaclaim tegen Booking.com ook buigt over het Amerikaanse moederbedrijf en het in Singapore gevestigde zusterplatform Agoda. Ruim 270.000 mensen hebben zich inmiddels aangemeld voor de collectieve procedure. De claimclub stellen dat consumenten die vanaf 1 januari 2013 een hotelkamer boekten via Booking schade hebben geleden door machtsmisbruik en misleiding. Booking.com bestreedt de claims en vindt niet dat de gehele holding aansprakelijk is. De rechtbank doet op woensdag 4 november uitspraak over de vraag of het moederbedrijf en Agoda onder de zaak vallen. De financieel topman van achterafbetaaldienst Klarna, Niklas Neglen, stapt over naar betaalbedrijf Adyen. Zijn benoeming gaat naar verwachting in op 1 februari. Voor zijn overstap naar Klarna was Neglen onder meer financieel directeur voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika bij HSBC Private Bank. Eerder werkte hij 13 jaar bij General Electric in verschillende leidinggevende financiële functies. Eind mei werd bekend dat de toenmalige financieel directeur Ethan Tandowsky zou vertrekken per eind augustus bij Adyen. De AEX-index in Amsterdam sloot dinsdag 0,8% hoger op 1110,93 punten.
2: Beleggers waren optimistisch na de flink hogere slotstanden op Wall Street maandag, waar techraadmeter Nasdaq een nieuw record bereikte dankzij een herstelrally in de AI-sector. ASMI was de grootste stijger bij de hoofdfondsen, met een plus van 4,2% na de presentatie van een nieuwe, innovatieve technologie. Ook Prosus steeg fors met 4,1% dankzij een stevige koerswinst van het Chinese techbedrijf Tencent. Bouwbedrijf Heijmans eindigde onderaan bij de middelgrote fondsen met een min van 3,3% nadat Waterbird BV 2,3 miljoen aandelen Heijmans in de verkoop deed. De Oostenrijkse investeerder René Benko is veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf. De rechtbank in Innsbruck heeft de oprichter van vastgoedconcern Sinja schuldig bevonden aan het benadelen van schuldeisers. Sinja bezat onder meer warenhuis KDW in Berlijn en het Chrysler Building in New York, voordat het eind 2023 omviel. Benko betaalde een huurvoorschot van €360.000 voor een landgoed in Innsbruck, terwijl zijn bedrijf er financieel al slecht voor stond. De investeerder werd in oktober 2025 al veroordeeld tot 2 jaar cel voor fraude richting schuldeisers. De rechtbank achtte toen bewezen dat hij bezittingen verborgen hield door €300.000 aan zijn moeder over te maken.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. Italië heeft voor het eerst de gemengde ploegentijdrit gewonnen op de WK wielrennen in Montreal. Het team met onder andere Filippo Ganna finishte in 51 minuten en 32 seconden. Frankrijk eindigde als tweede, ruim 8 seconden langzamer. Zwitserland pakte brons. Australië, winnaar van de afgelopen 2 jaar, werd vierde. Michael Reiziger vindt zichzelf geschikt als bondscoach van het Nederlands elftal. Ook al koos de KNVB uiteindelijk niet voor hem. De huidige bondscoach van Jong Oranje zegt dat hij met zijn werkwijze prijzen heeft gewonnen en iets heeft neergezet. Technisch directeur Nigel de Jong voerde gesprekken met Reiziger, die een serieuze kandidaat was om Ronald Koeman op te volgen. De baan ging uiteindelijk naar de Spanjaard Xavi Hernandez. Reiziger zegt in de Telegraaf dat hij teleurgesteld was, want bondscoach van Nederland is een grote eer. Real Madrid heeft hard uitgehaald naar Javier Tebas, de voorzitter van de belangrijkste Spaanse voetbalcompetities. De club reageert daarmee op kritiek van Tebas op uitspraken van trainer José Mourinho over de arbitrage in de Madrileense derby van afgelopen weekend. Tebas had op X gezegd dat beweren dat scheidsrechters het op Real gemunt hebben, leven in een ander sterrenstelsel is. Real noemt het ontoelaatbaar dat de voorzitter zijn positie gebruikt om de club aan te vallen. De club vindt dat het Spaanse voetbal dringend ander leiderschap nodig heeft dat neutraliteit hoog in het vaandel draagt. Aanvoerder Kylian Mbappé heeft de training van het Franse voetbalelftal gemist. De spits heeft griepachtige verschijnselen, meldt de Franse Voetbalbond. Het is onzeker of hij kan spelen in de komende duels in de Nations League. Frankrijk speelt vrijdag een uitwedstrijd tegen Turkije. De rest van de ploeg trainde onder de nieuwe bondscoach Zinedine Zidane, de opvolger van Didier Deschamps. München is door het Duitse Olympisch Comité als beste kandidaat beoordeeld voor een Olympische bid. Het plan kreeg 87 van de 100 punten, gevolgd door Köln-Rhein-Ruhr met 85 punten en Berlijn met bijna 77 punten. Zaterdag kiezen de leden van de Duitse sportkoepel welk bid namens Duitsland meedoet naar de Spelen van 2036, 2040 of 2044. München en Köln-Rhein-Ruhr hebben volgens de evaluatiecommissie internationale uitstraling en nationale acceptatie. Het Berlijnse bid heeft geen steun van Die Linke, de winnaar van de deelstaatverkiezingen. Manchester City heeft in de Champions League gelijk gespeeld tegen Bayern München, 2-2. De Nederlandse Kerstin Kasparij maakte in de 28e minuut een eigen doelpunt. Daardoor kwam City op een 2-0 achterstand. Beth Mead en Carlotta Wamser zorgden alsnog voor een punt. Kasparij's ploeggenote Viviane Miedema ontbreekt deze seizoenstart vanwege een knieblessure. Beide speelsters zijn genomineerd voor de Gouden Bal.
1: Dit is
6: is Dog Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het overwegend bewolkt. Met name in het oosten zijn er opklaringen. Heel plaatselijk valt wat motregen, vooral in het noordwesten. Er staat nauwelijks wind. Vannacht kan er in het oosten en noorden wat motregen vallen. En vooral in het westen is er kans op mist. Het wordt tussen de 8 graden in het zuidoosten en 14 graden in het noordwesten. Morgen begint bewolkt, met in het noorden wat motregen. Maar in het zuiden laat de zon zich af en toe zien. Middagtemperaturen liggen tussen de 18 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. Morgenavond trekt vanaf het noordwesten regen binnen, terwijl het in het zuiden nog droog blijft. De wind komt uit het zuidwesten en wordt aan de kust vrij krachtig tot krachtig.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een voetganger is dinsdagmiddag kort voor uur overleden bij een ongeluk op de N310 bij Doornspijk. De voetganger werd aangereden door een auto. Volgens regionale media gebeurde het ongeluk op een zebrapad en is het slachtoffer een oudere vrouw die met een rollator liep. De automobilist is aangehouden voor verhoor. Dat is gebruikelijk bij een dergelijk ernstig verkeersongeval, zegt de politie.
5: De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wet die de autoriteit Consument en Markt meer bevoegdheden geeft bij overnames en fusies. De ACM kan straks op eigen initiatief onderzoek doen naar overnames van kleinere bedrijven. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat grote bedrijven te veel macht krijgen. De wet richt zich onder meer op zogenoemde killer acquisitions, waarbij grote bedrijven kleinere concurrenten overnemen om innovatie tegen te houden. Overnames waarbij één van de bedrijven een omzet van 50 miljoen euro per jaar heeft, kunnen voortaan worden onderzocht. De wet moet nog door de Eerste Kamer en gaat naar verwachting volgend jaar in. Wakker Dier heeft een kort geding aangespannen tegen NS over een geweigerde reclamecampagne. De dierenrechtenorganisatie wilde op stations posters ophangen met een koe, een varken, een kip en de vraag: zullen we eens een dagje niet 650.000 dieren eten? NS-stations wilden oproep voor Eet geen dierendag niet tonen. Wakker Dier vindt dat de weigering inbreuk maakt op de vrijheid van meningsuiting en wijst erop dat andere maatschappelijke initiatieven en politieke partijen ook reclame mogen maken op stations. De rechtbank in Utrecht behandelt het kort geding woensdagochtend.
8: Onderzoeksplatform Justice for Prosperity vindt dat de politiek een belangrijke rol moet spelen bij het normeren van rechtsextremisme. Oprichter Jelle Postma reageert daarmee op een rapport van de NCTV en AIVD. Daarin staat dat rechtsextremisten hun denkbeelden proberen te normaliseren door een zachtere versie te presenteren. Volgens Postma gebeurde dat bijvoorbeeld bij protesten tegen het asielzoekerscentrum in Loosdrecht en bij de rellen op het Malieveld. Hij vindt dat alle partijleiders extremistisch taalgebruik en gedrag zonder terughoudendheid moeten veroordelen. Ook als dat stemmen kost.
9: Illustrator Siegfried Woldhek heeft voor de tweede keer de Inktspotprijs voor beste politieke spotprent van het jaar gewonnen. Hij krijgt de onderscheiding voor zijn tekening van de Russische president Vladimir Poetin, die Donald Trump bespeelt als een contrabas. De spotprent stond vorig jaar op 15 augustus in NRC, toen Trump en Poetin elkaar ontmoetten in Alaska. Woldhek won de Inktspotprijs eerder in 2011 met een portret van staatssecretaris Henk Bleker.
10: Onderzoeker Willem Wagenaar van de Anne Frank Stichting onderstreept de waarschuwing van de AIVD en de NCTV over normalisering van extreemrechtse ideeën. Hij ziet dat er in de politiek steeds minder fundamentele vragen worden gesteld bij het gebruik van termen als omvolking of bij kandidaten met een omstreden verleden. Als andere politici daar te weinig verzet tegen tonen, ontstaat er ook ruimte in de samenleving waarin consequenties uitblijven. Wagenaar noemt de demonstratie op het Malieveld afgelopen zaterdag als voorbeeld, die volgens hem een duidelijk neonazistisch karakter had.
11: Deze groep groeit omdat ook mensen die het niet met alle standpunten eens zijn, wel een groot deel daarvan tolereren.
12: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
13: Nu het buitenlands nieuws. De Russische president Poetin is bereid tot een nieuwe ontmoeting met de Verenigde Staten om een einde te maken aan de oorlog in Oekraïne. Dat zei de Amerikaanse president Trump dinsdag na een gesprek met de Oekraïnse president Zelensky in New York. Trump zegt met Zelensky te werken aan een oplossing voor de oorlog. De twee gaan daarover verder praten en hebben het dan ook over Patriot luchtverdedigingsraketten. De Franse president Macron heeft toegezegd de luchtverdediging van Oekraïne te versterken met de levering van radars en onderscheppers.
14: President Trump zegt dat hij journalisten van CNN, MS Now en Politico waarschijnlijk weer toelaat tot het Witte Huis als de rechter daartoe besluit. Hij weert de media omdat hij het niet eens is met hun berichtgeving die hij nepnieuws noemt. De media vechten dat aan en zeggen dat de vrije meningsuiting in gevaar is. CNN is onderdeel van een samenwerkingsverband van nieuwszenders die afwisselend Trump filmen en de beelden delen. Uit solidariteit weigerden andere zenders taken van CNN over te nemen. Daardoor was Trump bij de opening van een nieuwe landingsplek voor zijn helikopter op video niet te verstaan.
15: De Verenigde Staten, Denemarken en Groenland hebben een overeenkomst gesloten over de veiligheid van Groenland. President Trump kondigde aan 2 grote militaire bases te bouwen op het eiland. De afspraak houdt in dat Groenland bij de NAVO blijft als het onafhankelijk wordt en dat landen buiten de NAVO er geen militaire installaties mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen zegt dat de deal de soevereiniteit van het Deense Koninkrijk respecteert. NAVO-chef Rutte noemt de overeenkomst essentieel voor de collectieve veiligheid van Europa en Noord-Amerika.
16: Het Grondwettelijke Hof in Spanje heeft zijn steun uitgesproken voor het opnemen van verduistering onder een amnestie. Hierdoor kan mogelijk de voormalige Catalaanse separatistenleider Carles Puigdemont terugkeren uit ballingschap. Het Spaanse Hoge Rechtshof oordeelde eerder dat de amnestiewet niet gold voor personen tegen wie een onderzoek naar verduistering loopt. Puigdemont zou publiek geld hebben gebruikt voor de organisatie van het verboden referendum over de onafhankelijkheid van Catalonië. Tegen dat besluit werd beroep aangetekend bij het Grondwettelijke Hof, dat nu zijn steun uitspreekt voor het toevoegen van verduistering in de amnestiewet.
17: Nu de Europese sancties tegen de Russisch-Oezbeekse miljardairs Alisher Usmanov en Michail Friedman worden opgeheven, gaat Letland nationale sancties tegen hen instellen. De Letse regering zegt alle juridische instrumenten te blijven gebruiken om te voorkomen dat hun tegoeden en economische middelen in Letland vrijkomen. Letland was tegen het schrappen van de 2 van de EU-sanctielijst, maar heeft zijn veto niet ingezet. Daarmee is voorkomen dat alle EU-sancties tegen ongeveer 3000 aan Rusland gelieerde bedrijven en mensen vervallen. Mede op aandringen van Letland wordt voortaan eens in de 3 jaar besloten over verlenging van sancties in plaats van elk half jaar.
18: Een F-16 gevechtsvliegtuig is neergestort op de Amerikaanse luchtmachtbasis Spangdahlem in het westen van Duitsland. De piloot kon veilig uit het toestel komen voordat het neerstortte, maar krijgt wel medische zorg. Het is niet bekend of er nog een bemanningslid in het vliegtuig zat. De basis ligt ongeveer 160 kilometer ten westen van Frankfurt, vlak bij de grens met Luxemburg. De oorzaak van de crash wordt onderzocht.
19: En nu het economisch nieuws. De Vereniging van Effectenbezitters vindt het begrijpelijk dat WSP Global het bod op Arcadis heeft ingetrokken. Het Canadese bedrijf stopte dinsdag met de overnamepogingen omdat Arcadis niet wilde praten over de voorwaarden. Arcadis wees 2 biedingen af en stelde dat het bedrijf op eigen kracht waarde kan creëren voor aandeelhouders. De VEB twijfelt aan die argumenten en vindt juist dat Arcadis behoefte heeft aan een hardere mentaliteit. Volgende week houdt Arcadis een bijeenkomst met aandeelhouders over de groeiplannen.
20: Het Canadese bedrijf WSP Global trekt zijn bod op advies- en ingenieursbedrijf Arcadis in. WSP had 2 keer een bod gedaan, maar Arcadis wees die af, omdat ze geen recht zouden doen aan de werkelijke waarde van het bedrijf. Volgens WSP lukte het niet om met Arcadis in gesprek te gaan over de voorwaarden van een mogelijke overname. Het laatste bod bedroeg €51,50 per aandeel, waarmee Arcadis werd gewaardeerd op ongeveer 4 miljard en 700 miljoen euro. Arcadis zegt notie te hebben genomen van de stap en wil verder geen uitspraken doen.
21: Frankrijk breidt de steun uit voor inwoners die hard worden getroffen door stijgende brandstofprijzen. Minister van Financiën Roland Lescure kondigt nieuwe maatregelen aan om huishoudens te helpen met hoge brandstofkosten door het conflict in het Midden-Oosten. De steun voor mensen met lage inkomens die veel kilometers moeten rijden voor hun werk wordt verdubbeld. Het aantal mensen dat aanspraak kan maken op de regeling stijgt van 3 miljoen naar 5,5 miljoen. Financiële hulp voor sectoren als visserij, landbouw en bouw wordt verlengd tot eind december.
22: De Consumentenbond en Stichting Consumenten Competition Claims willen dat een Nederlandse rechter zich bij hun massaclaim tegen Booking.com ook buigt over het Amerikaanse moederbedrijf en het in Singapore gevestigde zusterplatform Agoda. Ruim 270.000 mensen hebben zich inmiddels aangemeld voor de collectieve procedure. De claimclub stellen dat consumenten die vanaf 1 januari 2013 een hotelkamer boekten via Booking, schade hebben geleden door machtsmisbruik en misleiding. Booking.com bestreedt de claims en vindt niet dat de gehele holding aansprakelijk is. De rechtbank doet op woensdag 4 november uitspraak over de vraag of het moederbedrijf en Agoda onder de zaak vallen.
23: De financieel topman van achterafbetaaldienst Klarna, Niklas Neglen, stapt over naar betaalbedrijf Adyen. Zijn benoeming gaat naar verwachting in op 1 februari. Voor zijn overstap naar Klarna was Neglen onder meer financieel directeur voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika bij HSBC Private Bank. Eerder werkte hij 13 jaar bij General Electric in verschillende leidinggevende financiële functies. Eind mei werd bekend dat de toenmalige financieel directeur Ethan Tandowsky zou vertrekken per eind augustus bij Adyen. De AEX-index in Amsterdam sloot dinsdag 0,8% hoger op 1110,93 punten. Beleggers waren optimistisch na de flink hogere slotstanden op Wall Street maandag, waar techraadmeter Nasdaq een nieuw record bereikte dankzij een herstelrally in de AI-sector. ASMI was de grootste stijger bij de hoofdfondsen, met een plus van 4,2% na de presentatie van een nieuwe, innovatieve technologie. Ook Prosus steeg fors met 4,1% dankzij een stevige koerswinst van het Chinese techbedrijf Tencent. Bouwbedrijf Heijmans eindigde onderaan bij de middelgrote fondsen met een min van 3,3% nadat Waterbird BV 2,3 miljoen aandelen Heijmans in de verkoop deed.
24: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
25: Tot slot het sportnieuws. Italië heeft voor het eerst de gemengde ploegentijdrit gewonnen op de WK wielrennen in Montreal. Het team met onder andere Filippo Ganna finishte in 51 minuten en 32 seconden. Frankrijk eindigde als tweede, ruim 8 seconden langzamer. Zwitserland pakte brons. Australië, winnaar van de afgelopen 2 jaar, werd vierde. Michael Reiziger vindt zichzelf geschikt als bondscoach van het Nederlands elftal. Ook al koos de KNVB uiteindelijk niet voor hem. De huidige bondscoach van Jong Oranje zegt dat hij met zijn werkwijze prijzen heeft gewonnen en iets heeft neergezet. Technisch directeur Nigel de Jong voerde gesprekken met Reiziger, die een serieuze kandidaat was om Ronald Koeman op te volgen. De baan ging uiteindelijk naar de Spanjaard Xavi Hernandez. Reiziger zegt in de Telegraaf dat hij teleurgesteld was, want bondscoach van Nederland is een grote eer.
26: Real Madrid heeft hard uitgehaald naar Javier Tebas, de voorzitter van de belangrijkste Spaanse voetbalcompetities. De club reageert daarmee op kritiek van Tebas op uitspraken van trainer José Mourinho over de arbitrage in de Madrileense derby van afgelopen weekend. Tebas had op X gezegd dat beweren dat scheidsrechters het op Real gemunt hebben, leven in een ander sterrenstelsel is. Real noemt het ontoelaatbaar dat de voorzitter zijn positie gebruikt om de club aan te vallen. De club vindt dat het Spaanse voetbal dringend ander leiderschap nodig heeft dat neutraliteit hoog in het vaandel draagt. Aanvoerder Kylian Mbappé heeft de training van het Franse voetbalelftal gemist. De spits heeft griepachtige verschijnselen, meldt de Franse Voetbalbond. Het is onzeker of hij kan spelen in de komende duels in de Nations League. Frankrijk speelt vrijdag een uitwedstrijd tegen Turkije. De rest van de ploeg trainde onder de nieuwe bondscoach Zinedine Zidane, de opvolger van Didier Deschamps. München is door het Duitse Olympisch Comité als beste kandidaat beoordeeld voor een Olympische bid. Het plan kreeg 87 van de 100 punten, gevolgd door Köln-Rhein-Ruhr met 85 punten en Berlijn met bijna 77 punten. Zaterdag kiezen de leden van de Duitse sportkoepel welk bid namens Duitsland meedoet naar de Spelen van 2036, 2040 of 2044. München en Köln-Rhein-Ruhr hebben volgens de evaluatiecommissie internationale uitstraling en nationale acceptatie. Het Berlijnse bid heeft geen steun van Die Linke, de winnaar van de deelstaatverkiezingen. Manchester City heeft in de Champions League gelijk gespeeld tegen Bayern München, 2-2. De Nederlandse Kerstin Kasparij maakte in de 28e minuut een eigen doelpunt. Daardoor kwam City op een 2-0 achterstand. Beth Mead en Carlotta Wamser zorgden alsnog voor een punt. Kasparij's ploeggenote Vivianne Miedema ontbreekt deze seizoenstart vanwege een knieblessure. Beide speelsters zijn genomineerd voor de Gouden Bal.
24: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het overwegend bewolkt met vooral in het oosten wat opklaringen. Heel plaatselijk valt wat motregen, vooral in het noordwesten. Er staat nauwelijks wind. Vannacht kan er in het oosten en noorden ook wat motregen vallen. In het westen is er kans op mist. Het wordt tussen de 8 graden in het zuidoosten en 14 graden in het noordwesten. Morgen begint bewolkt met vooral in het noorden wat regen, maar in het zuiden en zuidoosten laat de zon zich af en toe zien. Middagtemperaturen lopen op naar 18 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden. De wind blijft zwak tot matig uit het zuidwesten, aan de kust iets krachtiger. Morgenavond trekt regen binnen vanuit het noordwesten, terwijl het in het zuiden nog droog blijft.
24: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een voetganger is dinsdagmiddag kort voor uur overleden bij een ongeluk op de N310 bij Doornspijk. De voetganger werd aangereden door een auto. Volgens regionale media gebeurde het ongeluk op een zebrapad en is het slachtoffer een oudere vrouw die met een rollator liep. De automobilist is aangehouden voor verhoor. Dat is gebruikelijk bij een dergelijk ernstig verkeersongeval, zegt de politie.
2: De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wet die de autoriteit Consument en Markt meer bevoegdheden geeft bij overnames en fusies. De ACM kan straks op eigen initiatief onderzoek doen naar overnames van kleinere bedrijven. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat grote bedrijven te veel macht krijgen. De wet richt zich onder meer op zogenoemde killer acquisitions, waarbij grote bedrijven kleinere concurrenten overnemen om innovatie tegen te houden. Overnames waarbij één van de bedrijven een omzet van 50 miljoen euro per jaar heeft, kunnen voortaan worden onderzocht. De wet moet nog door de Eerste Kamer en gaat naar verwachting volgend jaar in. Wakker Dier heeft een kort geding aangespannen tegen NS over een geweigerde reclamecampagne. De dierenrechtenorganisatie wilde op stations posters ophangen met een koe, een varken, een kip en de vraag: zullen we eens een dagje niet 650.000 dieren eten? NS-stations wil de oproep voor Eet geen dierendag niet tonen. Wakker Dier vindt dat de weigering inbreuk maakt op de vrijheid van meningsuiting en wijst erop dat andere maatschappelijke initiatieven en politieke partijen ook reclame mogen maken op stations.
3: De rechtbank in Utrecht behandelt het kort geding woensdagochtend.
4: Onderzoeksplatform Justice for Prosperity vindt dat de politiek een belangrijke rol moet spelen bij het normeren van rechtsextremisme. Oprichter Jelle Postma reageert daarmee op een rapport van de NCTV en AIVD. Daarin staat dat rechtsextremisten hun denkbeelden proberen te normaliseren door een zachtere versie te presenteren. Volgens Postma gebeurde dat bijvoorbeeld bij protesten tegen het asielzoekerscentrum in Loosdrecht en bij de rellen op het Malieveld. Hij vindt dat alle partijleiders extremistisch taalgebruik en gedrag zonder terughoudendheid moeten veroordelen. Ook als dat stemmen kost.
5: Illustrator Siegfried Woldhek heeft voor de tweede keer de Inktspotprijs voor beste politieke spotprent van het jaar gewonnen. Hij krijgt de onderscheiding voor zijn tekening van de Russische president Vladimir Poetin, die Donald Trump bespeelt als een contrabas. De spotprent stond vorig jaar op 15 augustus in NRC, toen Trump en Poetin elkaar ontmoetten in Alaska. Woldhek won de Inktspotprijs eerder in 2011 met een portret van staatssecretaris Henk Bleker.
6: Onderzoeker Willem Wagenaar van de Anne Frank Stichting onderstreept de waarschuwing van de AIVD en de NCTV over normalisering van extreemrechtse ideeën. Hij ziet dat er in de politiek steeds minder fundamentele vragen worden gesteld bij het gebruik van termen als omvolking of bij kandidaten met een omstreden verleden. Als andere politici daar te weinig verzet tegen tonen, ontstaat er ook ruimte in de samenleving waarin consequenties uitblijven. Wagenaar noemt de demonstratie op het Malieveld afgelopen zaterdag als voorbeeld, die volgens hem een duidelijk neonazistisch karakter had. Deze groep groeit omdat ook mensen die het niet met alle standpunten eens zijn, wel een groot deel daarvan tolereren.
24: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
7: Nu het buitenlands nieuws.
8: De Russische president Poetin is bereid tot een nieuwe ontmoeting met de Verenigde Staten om een einde te maken aan de oorlog in Oekraïne. Dat zei de Amerikaanse president Trump dinsdag na een gesprek met de Oekraïense president Zelensky in New York. Trump zegt met Zelensky te werken aan een oplossing voor de oorlog. De twee gaan daarover verder praten en hebben het dan ook over Patriot-luchtverdedigingsraketten. De Franse president Macron heeft toegezegd de luchtverdediging van Oekraïne te versterken met de levering van radars en onderscheppers.
9: President Trump zegt dat hij journalisten van CNN, MS Now en Politico waarschijnlijk weer toelaat tot het Witte Huis als de rechter daartoe besluit. Hij weert de media omdat hij het niet eens is met hun berichtgeving die hij nepnieuws noemt. De media vechten dat aan en zeggen dat de vrije meningsuiting in gevaar is. CNN is onderdeel van een samenwerkingsverband van nieuwszenders die afwisselend Trump filmen en de beelden delen. Uit solidariteit weigerden andere zenders taken van CNN over te nemen. Daardoor was Trump bij de opening van een nieuwe landingsplek voor zijn helikopter op video niet te verstaan.
27: De Verenigde Staten, Denemarken en Groenland hebben een overeenkomst gesloten over de veiligheid van Groenland. President Trump kondigde aan 2 grote militaire bases te bouwen op het eiland. De afspraak houdt in dat Groenland bij de NAVO blijft als het onafhankelijk wordt en dat landen buiten de NAVO er geen militaire installaties mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen zegt dat de deal de soevereiniteit van het Deense Koninkrijk respecteert. NAVO-chef Rutte noemt de overeenkomst essentieel voor de collectieve veiligheid van Europa en Noord-Amerika.
28: Het Grondwettelijke Hof in Spanje heeft zijn steun uitgesproken voor het opnemen van verduistering onder een amnestie. Hierdoor kan mogelijk de voormalige Catalaanse separatistenleider Carles Puigdemont terugkeren uit ballingschap. Het Spaanse Hooggerechtshof oordeelde eerder dat de amnestiewet niet gold voor personen tegen wie een onderzoek naar verduistering loopt. Puigdemont zou publiek geld hebben gebruikt voor de organisatie van het verboden referendum over de onafhankelijkheid van Catalonië. Tegen dat besluit werd beroep aangetekend bij het Grondwettelijke Hof, dat nu zijn steun uitspreekt voor het toevoegen van verduistering in de amnestiewet.
10: Nu de Europese sancties tegen de Russisch-Oezbeekse miljardairs Alisher Usmanov en Michail Friedman worden opgeheven, gaat Letland nationale sancties tegen hen instellen. De Letse regering zegt alle juridische instrumenten te blijven gebruiken om te voorkomen dat hun tegoeden en economische middelen in Letland vrijkomen. Letland was tegen het schrappen van de 2 van de EU-sanctielijst, maar heeft zijn veto niet ingezet. Daarmee is voorkomen dat alle EU-sancties tegen ongeveer

0: kilometer ten westen van Frankfurt, vlak bij de grens met Luxemburg. De oorzaak van de crash wordt onderzocht. En nu het economisch nieuws. De Vereniging van Effectenbezitters vindt het begrijpelijk dat WSP Global het bod op Arcadis heeft ingetrokken. Het Canadese bedrijf stopte dinsdag met de overnamepogingen omdat Arcadis niet wilde praten over de voorwaarden. Arcadis wees 2 biedingen af en stelde dat het bedrijf op eigen kracht waarde kan creëren voor aandeelhouders. De VEB twijfelt aan die argumenten en vindt juist dat Arcadis behoefte heeft aan een hardere mentaliteit. Volgende week houdt Arcadis een bijeenkomst met aandeelhouders over de groeiplannen. Het Canadese bedrijf WSP Global trekt zijn bod op advies- en ingenieursbedrijf Arcadis in. WSP had 2 keer een bod gedaan, maar Arcadis wees die af, omdat ze geen recht zouden doen aan de werkelijke waarde van het bedrijf. Volgens WSP lukte het niet om met Arcadis in gesprek te gaan over de voorwaarden van een mogelijke overname. Het laatste bod bedroeg €51,50 per aandeel, waarmee Arcadis werd gewaardeerd op ongeveer 4 miljard en 700 miljoen euro. Arcadis zegt notie te hebben genomen van de stap en wil verder geen uitspraken doen. Frankrijk breidt de steun uit voor inwoners die hard worden getroffen door stijgende brandstofprijzen. Minister van Financiën Roland Lescure kondigt nieuwe maatregelen aan om huishoudens te helpen met hoge brandstofkosten door het conflict in het Midden-Oosten. De steun voor mensen met lage inkomens die veel kilometers moeten rijden voor hun werk wordt verdubbeld. Het aantal mensen dat aanspraak kan maken op de regeling stijgt van 3 miljoen naar 5,5 miljoen. Financiële hulp voor sectoren als visserij, landbouw en bouw wordt verlengd tot eind december. De Consumentenbond en Stichting Consumenten Competition Claims willen dat een Nederlandse rechter zich bij hun massaclaim tegen Booking.com ook buigt over het Amerikaanse moederbedrijf en het in Singapore gevestigde zusterplatform Agoda. Ruim 270.000 mensen hebben zich inmiddels aangemeld voor de collectieve procedure. De claimclub stellen dat consumenten die vanaf 1 januari 2013 een hotelkamer boekten via Booking schade hebben geleden door machtsmisbruik en misleiding. Booking.com bestreedt de claims en vindt niet dat de gehele holding aansprakelijk is. De rechtbank doet op woensdag 4 november uitspraak over de vraag of het moederbedrijf en Agoda onder de zaak vallen. De financieel topman van achterafbetaaldienst Klarna, Niklas Neglen, stapt over naar betaalbedrijf Adyen. Zijn benoeming gaat naar verwachting in op 1 februari. Voor zijn overstap naar Klarna was Neglen onder meer financieel directeur voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika bij HSBC Private Bank. Eerder werkte hij 13 jaar bij General Electric in verschillende leidinggevende financiële functies. Eind mei werd bekend dat de toenmalige financieel directeur Ethan Tandowsky zou vertrekken per eind augustus bij Adyen. De AEX-index in Amsterdam sloot dinsdag 0,8% hoger op 1110,93 punten. Beleggers waren optimistisch na de flink hogere slotstanden op Wall Street maandag, waar techgraadmeter Nasdaq een nieuw record bereikte dankzij een herstelrally in de AI-sector. ASMI was de grootste stijger bij de hoofdfondsen, met een plus van 4,2% na de presentatie van een nieuwe, innovatieve technologie. Ook Prosus steeg fors met 4,1% dankzij een stevige koerswinst van het Chinese techbedrijf Tencent. Bouwbedrijf Heijmans eindigde onderaan bij de middelgrote fondsen met een min van 3,3% nadat Waterbird BV 2,3 miljoen aandelen Heijmans in de verkoop deed.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Italië heeft voor het eerst de gemende ploegentijdrit gewonnen op de WK wielrennen in Montreal. Het team met onder andere Filippo Ganna finishte in 51 minuten en 32 seconden. Frankrijk eindigde als tweede, ruim 8 seconden langzamer. Zwitserland pakte brons. Australië, winnaar van de afgelopen 2 jaar, werd vierde. Michael Reiziger

0: vindt zichzelf geschikt als bondscoach van het Nederlands elftal, ook al koos de KNVB uiteindelijk niet voor hem. De huidige bondscoach van Jong Oranje zegt dat hij met zijn werkwijze prijzen heeft gewonnen en iets heeft neergezet. Technisch directeur Nigel de Jong voerde gesprekken met Reiziger, die een serieuze kandidaat was om Ronald Koeman op te volgen. De baan ging uiteindelijk naar de Spanjaard Xavi Hernandez. Reiziger zegt in de Telegraaf dat hij teleurgesteld was, want bondscoach van Nederland is een grote eer. Real Madrid heeft hard uitgehaald naar Javier Tebas, de voorzitter van de belangrijkste Spaanse voetbalcompetities. De club reageert daarmee op kritiek van Tebas op uitspraken van trainer José Mourinho over de arbitrage in de Madrileense derby van afgelopen weekend. Tebas had op X gezegd dat beweren dat scheidsrechters het op Real gemunt hebben, leven in een ander sterrenstelsel is. Real noemt het ontoelaatbaar dat de voorzitter zijn positie gebruikt om de club aan te vallen. De club vindt dat het Spaanse voetbal dringend ander leiderschap nodig heeft dat neutraliteit hoog in het vaandel draagt. Aanvoerder Kylian Mbappé heeft de training van het Franse voetbalelftal gemist. De spits heeft griepachtige verschijnselen, meldt de Franse Voetbalbond. Het is onzeker of hij kan spelen in de komende duels in de Nations League. Frankrijk speelt vrijdag een uitwedstrijd tegen Turkije. De rest van de ploeg trainde onder de nieuwe bondscoach Zinedine Zidane, de opvolger van Didier Deschamps. München is door het Duitse Olympisch Comité als beste kandidaat beoordeeld voor een Olympische bid. Het plan kreeg 87 van de 100 punten, gevolgd door Köln-Rhein-Ruhr met 85 punten en Berlijn met bijna 77 punten. Zaterdag kiezen de leden van de Duitse sportkoepel welk bid namens Duitsland meedoet naar de Spelen van 2036, 2040 of 2044. München en Köln-Rhein-Ruhr hebben volgens de evaluatiecommissie internationale uitstraling en nationale acceptatie. Het Berlijnse bid heeft geen steun van Die Linke, de winnaar van de deelstaatverkiezingen. Manchester City heeft in de Champions League gelijk gespeeld tegen Bayern München, 2-2. De Nederlandse Kerstin Kasparij maakte in de 28e minuut een eigen doelpunt. Daardoor kwam City op een 2-0 achterstand. Beth Mead en Carlotta Wamser zorgden alsnog voor een punt. Kasparij's ploeggenote Vivianne Miedema ontbreekt deze seizoenstart vanwege een knieblessure. Beide speelsters zijn genomineerd voor de Gouden Bal.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het overwegend bewolkt met vooral in het oosten wat opklaringen. Heel plaatselijk valt wat motregen, vooral in het noordwesten. Er staat nauwelijks wind. Vannacht kan er in het oosten en noorden ook wat motregen vallen. In het westen is er kans op mist. Het wordt tussen de 8 graden in het zuidoosten en 14 graden in het noordwesten. Morgen begint bewolkt met vooral in het noorden wat regen, maar in het zuiden en zuidoosten laat de zon zich af en toe zien. Middagtemperaturen lopen op naar 18 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden. De wind blijft zwak tot matig uit het zuidwesten, aan de kust iets krachtiger. Morgenavond trekt regen binnen vanuit het noordwesten, terwijl het in het zuiden nog droog blijft.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een voetganger is dinsdagmiddag kort voor uur overleden bij een ongeluk op de N310 bij Doornspijk. De voetganger werd aangereden door een auto. Volgens regionale media gebeurde het ongeluk op een zebrapad en is het slachtoffer een oudere vrouw die met een rollator liep. De automobilist is aangehouden voor verhoor. Dat is gebruikelijk bij een dergelijk ernstig verkeersongeval, zegt de politie. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wet die de autoriteit Consument en Markt meer bevoegdheden geeft bij overnames en fusies. De ACM kan straks op eigen initiatief onderzoek doen naar overnames van kleinere bedrijven. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat grote bedrijven te veel macht krijgen. De wet richt zich onder meer op zogenoemde killer acquisitions, waarbij grote bedrijven kleinere concurrenten overnemen om innovatie tegen te houden. Overnames waarbij één van de bedrijven een omzet van 50 miljoen euro per jaar heeft, kunnen voortaan worden onderzocht. De wet moet nog door de Eerste Kamer en gaat naar verwachting volgend jaar in. Wakker Dier heeft een kort geding aangespannen tegen NS over een geweigerde reclamecampagne. De dierenrechtenorganisatie wilde op stations posters ophangen met een koe, een varken, een kip en de vraag: zullen we eens een dagje niet 650.000 dieren eten? NS-stations wil de oproep voor Eet geen dierendag niet tonen. Wakker Dier vindt dat de weigering inbreuk maakt op de vrijheid van meningsuiting en wijst erop dat andere maatschappelijke initiatieven en politieke partijen ook reclame mogen maken op stations. De rechtbank in Utrecht behandelt het kort geding woensdagochtend. Onderzoeksplatform Justice for Prosperity vindt dat de politiek een belangrijke rol moet spelen bij het normeren van rechtsextremisme. Oprichter Jelle Postma reageert daarmee op een rapport van de NCTV en AIVD. Daarin staat dat rechtsextremisten hun denkbeelden proberen te normaliseren door een zachtere versie te presenteren. Volgens Postma gebeurde dat bijvoorbeeld bij protesten tegen het asielzoekerscentrum in Loosdrecht en bij de rellen op het Malieveld. Hij vindt dat alle partijleiders extremistisch taalgebruik en gedrag zonder terughoudendheid moeten veroordelen. Ook als dat stemmen kost. Illustrator Siegfried Woldhek heeft voor de tweede keer de Inktspotprijs voor beste politieke spotprent van het jaar gewonnen. Hij krijgt de onderscheiding voor zijn tekening van de Russische president Vladimir Poetin, die Donald Trump bespeelt als een contrabas. De spotprent stond vorig jaar op 15 augustus in NRC, toen Trump en Poetin elkaar ontmoetten in Alaska. Woldhek won de Inktspotprijs eerder in 2011 met een portret van staatssecretaris Henk Bleker. Onderzoeker Willem Wagenaar van de Anne Frank Stichting onderstreept de waarschuwing van de AIVD en de NCTV over normalisering van extreemrechtse ideeën. Hij ziet dat er in de politiek steeds minder fundamentele vragen worden gesteld bij het gebruik van termen als omvolking of bij kandidaten met een omstreden verleden. Als andere politici daar te weinig verzet tegen tonen, ontstaat er ook ruimte in de samenleving waarin consequenties uitblijven. Wagenaar noemt de demonstratie op het Malieveld afgelopen zaterdag als voorbeeld, die volgens hem een duidelijk neonazistisch karakter had. Deze groep groeit omdat ook mensen die het niet met alle standpunten eens zijn, wel een groot deel daarvan tolereren.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. De Franse president Emmanuel Macron heeft in een toespraak voor de algemene vergadering van de VN landen opgeroepen meer te doen voor de wereld. Hij bekritiseerde de manier waarop wordt omgegaan met de Palestijnen en noemde landen te laks. Vorig jaar erkenden tientallen landen de Palestijnse staat. Maar volgens Macron blijft iedereen inactief ten aanzien van Gaza. Hij zei dat we ons allemaal moeten schamen en uitte ook kritiek op het geweld tegen Palestijnen in de westelijke Jordaanoever. Macron waarschuwde verder dat machtige landen de internationale orde ondermijnen en pleiten voor nauwere samenwerking tussen landen op het gebied van economie, zorg en klimaat. Het Hooggerechtshof van Sri Lanka heeft 15 mannen veroordeeld tot 220 jaar celstraf voor hun betrokkenheid bij de zelfmoordaanslagen op Eerste Paasdag in 2019. Bij die aanslagen kwamen 279 mensen om het leven, onder wie 3 Nederlanders. De mannen hielpen de zelfmoordaanslagplegers bij aanvallen op 3 luxe hotels en 3 kerken. 14 van hen werden schuldig bevonden aan alle aanklachten, waaronder moord en samenzwering tot terrorisme. 9 andere mannen werden vrijgesproken. De Russische president Poetin is bereid tot een nieuwe ontmoeting met de Verenigde Staten om een einde te maken aan de oorlog in Oekraïne. Dat zei de Amerikaanse president Trump dinsdag na een gesprek met de Oekraïense president Zelensky in New York. Trump zegt met Zelensky te werken aan een oplossing voor de oorlog. De twee gaan daarover verder praten en hebben het dan ook over Patriot luchtverdedigingsraketten. De Franse president Macron heeft toegezegd de luchtverdediging van Oekraïne te versterken met de levering van radars en onderscheppers. President Trump zegt dat hij journalisten van CNN, MS Now en Politico waarschijnlijk weer toelaat tot het Witte Huis als de rechter daartoe besluit. Hij weert de media omdat hij het niet eens is met hun berichtgeving die hij nepnieuws noemt. De media vechten dat aan en zeggen dat de vrije meningsuiting in gevaar is. CNN is onderdeel van een samenwerkingsverband van nieuwszenders die afwisselend Trump filmen en de beelden delen. Uit solidariteit weigerden andere zenders taken van CNN over te nemen. Daardoor was Trump bij de opening van een nieuwe landingsplek voor zijn helikopter op video niet te verstaan. De Verenigde Staten, Denemarken en Groenland hebben een overeenkomst gesloten over de veiligheid van Groenland. President Trump kondigde aan 2 grote militaire bases te bouwen op het eiland. De afspraak houdt in dat Groenland bij de NAVO blijft als het onafhankelijk wordt en dat landen buiten de NAVO er geen militaire installaties mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen zegt dat de deal de soevereiniteit van het Deense Koninkrijk respecteert. NAVO-chef Rutte noemt de overeenkomst essentieel voor de collectieve veiligheid van Europa en Noord-Amerika. Het Grondwettelijke Hof in Spanje heeft zijn steun uitgesproken voor het opnemen van verduistering onder een amnestie. Hierdoor kan mogelijk de voormalige Catalaanse separatistenleider Carles Puigdemont terugkeren uit ballingschap. Het Spaanse Hoge Rechtshof oordeelde eerder dat de amnestiewet niet gold voor personen tegen wie een onderzoek naar verduistering loopt. Puigdemont zou publiek geld hebben gebruikt voor de organisatie van het verboden referendum over de onafhankelijkheid van Catalonië. Tegen dat besluit werd beroep aangetekend bij het Grondwettelijke Hof, dat nu zijn steun uitspreekt voor het toevoegen van verduistering in de amnestiewet. En nu het economisch nieuws. De Vereniging van Effectenbezitters vindt het begrijpelijk dat WSP Global het bod op Arcadis heeft ingetrokken. Het Canadese bedrijf stopte dinsdag met de overnamepogingen omdat Arcadis niet wilde praten over de voorwaarden. Arcadis wees 2 biedingen af en stelde dat het bedrijf op eigen kracht waarde kan creëren voor aandeelhouders. De VEB twijfelt aan die argumenten en vindt juist dat Arcadis behoefte heeft aan een hardere mentaliteit. Volgende week houdt Arcadis een bijeenkomst met aandeelhouders over de groeiplannen. Het Canadese bedrijf WSP Global trekt zijn bod op advies- en ingenieursbedrijf Arcadis in. WSP had 2 keer een bod gedaan, maar Arcadis wees die af, omdat ze geen recht zouden doen aan de werkelijke waarde van het bedrijf. Volgens WSP lukte het niet om met Arcadis in gesprek te gaan over de voorwaarden van een mogelijke overname. Het laatste bod bedroeg €51,50 per aandeel, waarmee Arcadis werd gewaardeerd op ongeveer 4 miljard en 700 miljoen euro. Arcadis zegt notie te hebben genomen van de stap en wil verder geen uitspraken doen. Frankrijk breidt de steun uit voor inwoners die hard worden getroffen door stijgende brandstofprijzen. Minister van Financiën Roland Lescure kondigt nieuwe maatregelen aan om huishoudens te helpen met hoge brandstofkosten door het conflict in het Midden-Oosten. De steun voor mensen met lage inkomens die veel kilometers moeten rijden voor hun werk wordt verdubbeld. Het aantal mensen dat aanspraak kan maken op de regeling stijgt van 3 miljoen naar 5,5 miljoen. Financiële hulp voor sectoren als visserij, landbouw en bouw wordt verlengd tot eind december. De Consumentenbond en Stichting Consumenten Competition Claims willen dat een Nederlandse rechter zich bij hun massaclaim tegen Booking.com ook buigt over het Amerikaanse moederbedrijf en het in Singapore gevestigde zusterplatform Agoda. Ruim 270.000 mensen hebben zich inmiddels aangemeld voor de collectieve procedure. De claimclub stellen dat consumenten die vanaf 1 januari 2013 een hotelkamer boekten via Booking, schade hebben geleden door machtsmisbruik en misleiding. Booking.com bestreedt de claims en vindt niet dat de gehele holding aansprakelijk is. De rechtbank doet op woensdag 4 november uitspraak over de vraag of het moederbedrijf en Agoda onder de zaak vallen. De financieel topman van achterafbetaaldienst Klarna, Niklas Neglen, stapt over naar betaalbedrijf Adyen. Zijn benoeming gaat naar verwachting in op 1 februari. Voor zijn overstap naar Klarna was Neglen onder meer financieel directeur voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika bij HSBC Private Bank. Eerder werkte hij 13 jaar bij General Electric in verschillende leidinggevende financiële functies. Eind mei werd bekend dat de toenmalige financieel directeur Ethan Tandowsky zou vertrekken per eind augustus bij Adyen. De AEX-index in Amsterdam sloot dinsdag 0,8% hoger op 1110,93 punten. Beleggers waren optimistisch na de flink hogere slotstanden op Wall Street maandag, waar techgraadmeter Nasdaq een nieuw record bereikte dankzij een herstelrally in de AI-sector. ASMI was de grootste stijger bij de hoofdfondsen, met een plus van 4,2% na de presentatie van een nieuwe, innovatieve technologie. Ook Prosus steeg fors met 4,1% dankzij een stevige koerswinst van het Chinese techbedrijf Tencent. Bouwbedrijf Heijmans eindigde onderaan bij de middelgrote fondsen met een min van 3,3% nadat Waterbird BV 2,3 miljoen aandelen Heijmans in de verkoop deed.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. Michael Reiziger vindt zichzelf geschikt als bondscoach van het Nederlands elftal. Ook al koos de KNVB uiteindelijk niet voor hem. De huidige bondscoach van Jong Oranje zegt dat hij met zijn werkwijze prijzen heeft gewonnen en iets heeft neergezet. Technisch directeur Nigel de Jong voerde gesprekken met Reiziger, die een serieuze kandidaat was om Ronald Koeman op te volgen. De baan ging uiteindelijk naar de Spanjaard Xavi Hernandez. Reiziger zegt in de Telegraaf dat hij teleurgesteld was, want bondscoach van Nederland is een grote eer.
2: Real Madrid heeft hard uitgehaald naar Javier Tebas, de voorzitter van de belangrijkste Spaanse voetbalcompetities. De club reageert daarmee op kritiek van Tebas op uitspraken van trainer José Mourinho over de arbitrage in de Madrileense derby van afgelopen weekend. Tebas had op X gezegd dat beweren dat scheidsrechters het op Real gemunt hebben, leven in een ander sterrenstelsel is. Real noemt het ontoelaatbaar dat de voorzitter zijn positie gebruikt om de club aan te vallen. De club vindt dat het Spaanse voetbal dringend ander leiderschap nodig heeft dat neutraliteit hoog in het vaandel draagt. Aanvoerder Kylian Mbappé heeft de training van het Franse voetbalelftal gemist. De spits heeft griepachtige verschijnselen, meldt de Franse Voetbalbond. Het is onzeker of hij kan spelen in de komende duels in de Nations League. Frankrijk speelt vrijdag een uitwedstrijd tegen Turkije. De rest van de ploeg trainde onder de nieuwe bondscoach Zinedine Zidane, de opvolger van Didier Deschamps. München is door het Duitse Olympisch Comité als beste kandidaat beoordeeld voor een Olympische bid. Het plan kreeg 87 van de 100 punten, gevolgd door Köln-Rhein-Ruhr met 85 punten en Berlijn met bijna 77 punten. Zaterdag kiezen de leden van de Duitse sportkoepel welk bid namens Duitsland meedoet naar de Spelen van 2036, 2040 of 2044. München en Köln-Rhein-Ruhr hebben volgens de evaluatiecommissie internationale uitstraling en nationale acceptatie. Het Berlijnse bid heeft geen steun van Die Linke, de winnaar van de deelstaatverkiezingen. Manchester City heeft in de Champions League gelijk gespeeld tegen Bayern München, 2-2. De Nederlandse Kerstin Kasparij maakte in de 28e minuut een eigen doelpunt. Daardoor kwam City op een 2-0 achterstand. Beth Mead en Carlotta Wamser zorgden alsnog voor een punt. Kasparij's ploeggenote Viviane Miedema ontbreekt deze seizoenstart vanwege een knieblessure. Beide speelsters zijn genomineerd voor de Gouden Bal. Coach Mikel Arteta gaat bijtekenen bij Arsenal. De Spanjaard is akkoord met een verbeterd contract, melden de BBC en Sky Sports. Arteta is sinds 2019 trainer van Arsenal. Hij leidde de club afgelopen seizoen naar de eerste titel in de Premier League na 22 jaar. Ook bereikte hij met Arsenal de finale van de Champions League. Die won Paris Saint-Germain na strafschoppen. Volgens de BBC tekent de 44-jarige Arteta voor meerdere jaren.
0: Zijn jaarsalaris van 10 miljoen pond gaat flink omhoog.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het overwegend bewolkt. In het oosten klaart het af en toe op, met plaatselijk kans op mist. Vooral in het noordwesten valt wat motregen. De wind is nauwelijks te merken. Vannacht kan er ook in het oosten en noorden wat motregen vallen. En in het westen is er kans op mist. Het koelt af naar 8 graden in het zuidoosten tot 14 graden in het noordwesten. Morgen begint bewolkt met plaatselijk wat motregen, vooral in het noorden. In het zuiden en zuidoosten breekt af en toe de zon door. Middagtemperaturen liggen tussen de 18 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig en waait uit het zuidwesten. Morgenavond trekt van het noordwesten regen binnen, maar in het zuiden blijft het nog droog. Aan de kust neemt de wind toe tot vrij krachtig.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een voetganger is dinsdagmiddag kort voor uur overleden bij een ongeluk op de N310 bij Doornspijk. De voetganger werd aangereden door een auto. Volgens regionale media gebeurde het ongeluk op een zebrapad en is het slachtoffer een oudere vrouw die met een rollator liep. De automobilist is aangehouden voor verhoor. Dat is gebruikelijk bij een dergelijk ernstig verkeersongeval, zegt de politie. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wet die de autoriteit Consument en Markt meer bevoegdheden geeft bij overnames en fusies. De ACM kan straks op eigen initiatief onderzoek doen naar overnames van kleinere bedrijven. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat grote bedrijven te veel macht krijgen. De wet richt zich onder meer op zogenoemde killer acquisitions, waarbij grote bedrijven kleinere concurrenten overnemen om innovatie tegen te houden. Overnames waarbij één van de bedrijven een omzet van 50 miljoen euro per jaar heeft, kunnen voortaan worden onderzocht. De wet moet nog door de Eerste Kamer en gaat naar verwachting volgend jaar in. Wakker Dier heeft een kort geding aangespannen tegen NS over een geweigerde reclamecampagne. De dierenrechtenorganisatie wilde op stations posters ophangen met een koe, een varken, een kip en de vraag: zullen we eens een dagje niet 650.000 dieren eten? NS-stations wilden oproep voor Eet geen dierendag niet tonen. Wakker Dier vindt dat de weigering inbreuk maakt op de vrijheid van meningsuiting en wijst erop dat andere maatschappelijke initiatieven en politieke partijen ook reclame mogen maken op stations. De rechtbank in Utrecht behandelt het kort geding woensdagochtend. Onderzoeksplatform Justice for Prosperity vindt dat de politiek een belangrijke rol moet spelen bij het normeren van rechtsextremisme. Oprichter Jelle Postma reageert daarmee op een rapport van de NCTV en AIVD. Daarin staat dat rechtsextremisten hun denkbeelden proberen te normaliseren door een zachtere versie te presenteren. Volgens Postma gebeurde dat bijvoorbeeld bij protesten tegen het asielzoekerscentrum in Loosdrecht en bij de rellen op het Malieveld. Hij vindt dat alle partijleiders extremistisch taalgebruik en gedrag zonder terughoudendheid moeten veroordelen, ook als dat stemmen kost. Illustrator Siegfried Woldhek heeft voor de tweede keer de Inktspotprijs voor beste politieke spotprent van het jaar gewonnen. Hij krijgt de onderscheiding voor zijn tekening van de Russische president Vladimir Poetin, die Donald Trump bespeelt als een contrabas. De spotprent stond vorig jaar op 15 augustus in NRC, toen Trump en Poetin elkaar ontmoetten in Alaska. Woldhek won de Inktspotprijs eerder in 2011 met een portret van staatssecretaris Henk Bleker. Onderzoeker Willem Wagenaar van de Anne Frank Stichting onderstreept de waarschuwing van de AIVD en de NCTV over normalisering van extreemrechtse ideeën. Hij ziet dat er in de politiek steeds minder fundamentele vragen worden gesteld bij het gebruik van termen als omvolking of bij kandidaten met een omstreden verleden. Als andere politici daar te weinig verzet tegen tonen, ontstaat er ook ruimte in de samenleving waarin consequenties uitblijven. Wagenaar noemt de demonstratie op het Malieveld afgelopen zaterdag als voorbeeld, die volgens hem een duidelijk neonazistisch karakter had. Deze groep groeit omdat ook mensen die het niet met alle standpunten eens zijn, wel een groot deel daarvan tolereren.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. De Franse president Emmanuel Macron heeft in een toespraak voor de algemene vergadering van de VN landen opgeroepen meer te doen voor de wereld. Hij bekritiseerde de manier waarop wordt omgegaan met de Palestijnen en noemde landen te laks. Vorig jaar erkenden tientallen landen de Palestijnse staat. Maar volgens Macron blijft iedereen inactief ten aanzien van Gaza. Hij zei dat we ons allemaal moeten schamen en uitte ook kritiek op het geweld tegen Palestijnen in de westelijke Jordaanoever. Macron waarschuwde verder dat machtige landen de internationale orde ondermijnen en pleitte voor nauwere samenwerking tussen landen op het gebied van economie, zorg en klimaat. Het Hooggerechtshof van Sri Lanka heeft 15 mannen veroordeeld tot 220 jaar celstraf voor hun betrokkenheid bij de zelfmoordaanslagen op Eerste Paasdag in 2019. Bij die aanslagen kwamen 279 mensen om het leven, onder wie 3 Nederlanders. De mannen hielpen de zelfmoordaanslagplegers bij aanvallen op 3 luxe hotels en 3 kerken. 14 van hen werden schuldig bevonden aan alle aanklachten, waaronder moord en samenzwering tot terrorisme. 9 andere mannen werden vrijgesproken. De Russische president Poetin is bereid tot een nieuwe ontmoeting met de Verenigde Staten om een einde te maken aan de oorlog in Oekraïne. Dat zei de Amerikaanse president Trump dinsdag na een gesprek met de Oekraïnse president Zelensky in New York. Trump zegt met Zelensky te werken aan een oplossing voor de oorlog. De twee gaan daarover verder praten en hebben het dan ook over Patriot luchtverdedigingsraketten. De Franse president Macron heeft toegezegd de luchtverdediging van Oekraïne te versterken met de levering van radars en onderscheppers. President Trump zegt dat hij journalisten van CNN, MS Now en Politico waarschijnlijk weer toelaat tot het Witte Huis als de rechter daartoe besluit. Hij weert de media omdat hij het niet eens is met hun berichtgeving die hij nepnieuws noemt. De media vechten dat aan en zeggen dat de vrije meningsuiting in gevaar is. CNN is onderdeel van een samenwerkingsverband van nieuwszenders die afwisselend Trump filmen en de beelden delen. Uit solidariteit weigerden andere zenders taken van CNN over te nemen. Daardoor was Trump bij de opening van een nieuwe landingsplek voor zijn helikopter op video niet te verstaan. De Verenigde Staten, Denemarken en Groenland hebben een overeenkomst gesloten over de veiligheid van Groenland. President Trump kondigde aan 2 grote militaire bases te bouwen op het eiland. De afspraak houdt in dat Groenland bij de NAVO blijft als het onafhankelijk wordt en dat landen buiten de NAVO er geen militaire installaties mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen zegt dat de deal de soevereiniteit van het Deense Koninkrijk respecteert. NAVO-chef Rutte noemt de overeenkomst essentieel voor de collectieve veiligheid van Europa en Noord-Amerika. Het Grondwettelijke Hof in Spanje heeft zijn steun uitgesproken voor het opnemen van verduistering onder een amnestie. Hierdoor kan mogelijk de voormalige Catalaanse separatistenleider Carles Puigdemont terugkeren uit ballingschap. Het Spaanse Hoge Rechtshof oordeelde eerder dat de amnestiewet niet gold voor personen tegen wie een onderzoek naar verduistering loopt. Puigdemont zou publiek geld hebben gebruikt voor de organisatie van het verboden referendum over de onafhankelijkheid van Catalonië. Tegen dat besluit werd beroep aangetekend bij het Grondwettelijke Hof, dat nu zijn steun uitspreekt voor het toevoegen van verduistering in de amnestiewet. En nu het economisch nieuws. De Vereniging van Effectenbezitters vindt het begrijpelijk dat WSP Global het bod op Arcadis heeft ingetrokken. Het Canadese bedrijf stopte dinsdag met de overnamepogingen omdat Arcadis niet wilde praten over de voorwaarden. Arcadis wees 2 biedingen af en stelde dat het bedrijf op eigen kracht waarde kan creëren voor aandeelhouders. De VEB twijfelt aan die argumenten en vindt juist dat Arcadis behoefte heeft aan een hardere mentaliteit. Volgende week houdt Arcadis een bijeenkomst met aandeelhouders over de groeiplannen. Het Canadese bedrijf WSP Global trekt zijn bod op advies- en ingenieursbedrijf Arcadis in. WSP had 2 keer een bod gedaan, maar Arcadis wees die af, omdat ze geen recht zouden doen aan de werkelijke waarde van het bedrijf. Volgens WSP lukte het niet om met Arcadis in gesprek te gaan over de voorwaarden van een mogelijke overname. Het laatste bod bedroeg €51,50 per aandeel, waarmee Arcadis werd gewaardeerd op ongeveer 4,7 miljard euro. Arcadis zegt notie te hebben genomen van de stap en wil verder geen uitspraken doen. Frankrijk breidt de steun uit voor inwoners die hard worden getroffen door stijgende brandstofprijzen. Minister van Financiën Roland Lescure kondigt nieuwe maatregelen aan om huishoudens te helpen met hoge brandstofkosten door het conflict in het Midden-Oosten. De steun voor mensen met lage inkomens die veel kilometers moeten rijden voor hun werk wordt verdubbeld. Het aantal mensen dat aanspraak kan maken op de regeling stijgt van 3 miljoen naar 5,5 miljoen. Financiële hulp voor sectoren als visserij, landbouw en bouw wordt verlengd tot eind december. De Consumentenbond en Stichting Consumenten Competition Claims willen dat een Nederlandse rechter zich bij hun massaclaim tegen Booking.com ook buigt over het Amerikaanse moederbedrijf en het in Singapore gevestigde zusterplatform Agoda. Ruim 270.000 mensen hebben zich inmiddels aangemeld voor de collectieve procedure. De claimclub stellen dat consumenten die vanaf 1 januari 2013 een hotelkamer boekten via Booking, schade hebben geleden door machtsmisbruik en misleiding. Booking.com bestreedt de claims en vindt niet dat de gehele holding aansprakelijk is. De rechtbank doet op woensdag 4 november uitspraak over de vraag of het moederbedrijf en Agoda onder de zaak vallen. De financieel topman van achterafbetaaldienst Klarna, Niklas Neglen, stapt over naar betaalbedrijf Adyen. Zijn benoeming gaat naar verwachting in op 1 februari. Voor zijn overstap naar Klarna was Neglen onder meer financieel directeur voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika bij HSBC Private Bank. Eerder werkte hij 13 jaar bij General Electric in verschillende leidinggevende financiële functies. Eind mei werd bekend dat de toenmalige financieel directeur Ethan Tandowsky zou vertrekken per eind augustus bij Adyen. De AEX-index in Amsterdam sloot dinsdag 0,8% hoger op 1110,93 punten. Beleggers waren optimistisch na de flink hogere slotstanden op Wall Street maandag, waar techgraadmeter Nasdaq een nieuw record bereikte dankzij een herstelrally in de AI-sector. ASMI was de grootste stijger bij de hoofdfondsen, met een plus van 4,2% na de presentatie van een nieuwe, innovatieve technologie. Ook Prosus steeg fors met 4,1% dankzij een stevige koerswinst van het Chinese techbedrijf Tencent. Bouwbedrijf Heijmans eindigde onderaan bij de middelgrote fondsen met een min van 3,3% nadat Waterbird BV 2,3 miljoen aandelen Heijmans in de verkoop deed.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. Michael Reiziger vindt zichzelf geschikt als bondscoach van het Nederlands elftal. Ook al koos de KNVB uiteindelijk niet voor hem. De huidige bondscoach van Jong Oranje zegt dat hij met zijn werkwijze prijzen heeft gewonnen en iets heeft neergezet. Technisch directeur Nigel de Jong voerde gesprekken met Reiziger, die een serieuze kandidaat was om Ronald Koeman op te volgen. De baan ging uiteindelijk naar de Spanjaard Xavi Hernandez. Reiziger zegt in de Telegraaf dat hij teleurgesteld was, want bondscoach van Nederland is een grote eer. Real Madrid heeft hard uitgehaald naar Javier Tebas, de voorzitter van de belangrijkste Spaanse voetbalcompetities. De club reageert daarmee op kritiek van Tebas op uitspraken van trainer José Mourinho over de arbitrage in de Madrileense derby van afgelopen weekend. Tebas had op X gezegd dat beweren dat scheidsrechters het op Real gemunt hebben, leven in een ander sterrenstelsel is.
4: Real noemt het ontoelaatbaar dat de voorzitter zijn positie gebruikt om de club aan te vallen. De club vindt dat het Spaanse voetbal dringend ander leiderschap nodig heeft dat neutraliteit hoog in het vaandel draagt. Aanvoerder Kylian Mbappé heeft de training van het Franse voetbalelftal gemist. De spits heeft griepachtige verschijnselen, meldt de Franse Voetbalbond. Het is onzeker of hij kan spelen in de komende duels in de Nations League. Frankrijk speelt vrijdag een uitwedstrijd tegen Turkije. De rest van de ploeg trainde onder de nieuwe bondscoach Zinedine Zidane, de opvolger van Didier Deschamps. München is door het Duitse Olympisch Comité als beste kandidaat beoordeeld voor een Olympische bid. Het plan kreeg 87 van de 100 punten, gevolgd door Köln-Rhein-Ruhr met 85 punten en Berlijn met bijna 77 punten. Zaterdag kiezen de leden van de Duitse sportkoepel welk bid namens Duitsland meedoet naar de Spelen van 2036, 2040 of 2044. München en Köln-Rhein-Ruhr hebben volgens de evaluatiecommissie internationale uitstraling en nationale acceptatie. Het Berlijnse bid heeft geen steun van Die Linke, de winnaar van de deelstaatverkiezingen. Manchester City heeft in de Champions League gelijk gespeeld tegen Bayern München, 2-2. De Nederlandse Kerstin Kasparij maakte in de 28e minuut een eigen doelpunt. Daardoor kwam City op een 2-0 achterstand. Beth Mead en Carlotta Wamser zorgden alsnog voor een punt. Kasparij's ploeggenote Vivianne Miedema ontbreekt deze seizoenstart vanwege een knieblessure. Beide speelsters zijn genomineerd voor de Gouden Bal. Coach Mikel Arteta gaat bijtekenen bij Arsenal. De Spanjaard is akkoord met een verbeterd contract, melden de BBC en Sky Sports. Arteta is sinds 2019 trainer van Arsenal. Hij leidde de club afgelopen seizoen naar de eerste titel in de Premier League na 22 jaar. Ook bereikte hij met Arsenal de finale van de Champions League. Die won Paris Saint-Germain na strafschoppen. Volgens de BBC tekent de 44-jarige Arteta voor meerdere jaren. Zijn jaarsalaris van 10 miljoen pond gaat flink omhoog.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het overwegend bewolkt. In het oosten klaart het af en toe op, met plaatselijk kans op mist. Vooral in het noordwesten valt wat motregen. De wind is nauwelijks te merken. Vannacht kan er ook in het oosten en noorden wat motregen vallen. En in het westen is er kans op mist. Het koelt af naar 8 graden in het zuidoosten tot 14 graden in het noordwesten. Morgen begint bewolkt met plaatselijk wat motregen, vooral in het noorden. In het zuiden en zuidoosten breekt af en toe de zon door. Middagtemperaturen liggen tussen de 18 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig en waait uit het zuidwesten. Morgenavond trekt van het noordwesten regen binnen, maar in het zuiden blijft het nog droog. Aan de kust neemt de wind toe tot vrij krachtig.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een voetganger is dinsdagmiddag kort voor uur overleden bij een ongeluk op de N310 bij Doornspijk. De voetganger werd aangereden door een auto. Volgens regionale media gebeurde het ongeluk op een zebrapad en is het slachtoffer een oudere vrouw die met een rollator liep. De automobilist is aangehouden voor verhoor. Dat is gebruikelijk bij een dergelijk ernstig verkeersongeval, zegt de politie.
3: De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wet die de autoriteit Consument en Markt meer bevoegdheden geeft bij overnames en fusies. De ACM kan straks op eigen initiatief onderzoek doen naar overnames van kleinere bedrijven. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat grote bedrijven te veel macht krijgen. De wet richt zich onder meer op zogenoemde killer acquisitions, waarbij grote bedrijven kleinere concurrenten overnemen om innovatie tegen te houden. Overnames waarbij één van de bedrijven een omzet van 50 miljoen euro per jaar heeft, kunnen voortaan worden onderzocht. De wet moet nog door de Eerste Kamer en gaat naar verwachting volgend jaar in. Wakker Dier heeft een kort geding aangespannen tegen NS over een geweigerde reclamecampagne. De dierenrechtenorganisatie wilde op stations posters ophangen met een koe, een varken, een kip en de vraag: zullen we eens een dagje niet 650.000 dieren eten? NS-stations wil de oproep voor Eet geen dierendag niet tonen. Wakker Dier vindt dat de weigering inbreuk maakt op de vrijheid van meningsuiting en wijst erop dat andere maatschappelijke initiatieven en politieke partijen ook reclame mogen maken op stations. De rechtbank in Utrecht behandelt het kort geding woensdagochtend. Onderzoeksplatform Justice for Prosperity vindt dat de politiek een belangrijke rol moet spelen bij het normeren van rechtsextremisme. Oprichter Jelle Postma reageert daarmee op een rapport van de NCTV en AIVD. Daarin staat dat rechtsextremisten hun denkbeelden proberen te normaliseren door een zachtere versie te presenteren. Volgens Postma gebeurde dat bijvoorbeeld bij protesten tegen het asielzoekerscentrum in Loosdrecht en bij de rellen op het Malieveld. Hij vindt dat alle partijleiders extremistisch taalgebruik en gedrag zonder terughoudendheid moeten veroordelen. Ook als dat stemmen kost. Illustrator Siegfried Woldhek heeft voor de tweede keer de Inktspotprijs voor beste politieke spotprent van het jaar gewonnen. Hij krijgt de onderscheiding voor zijn tekening van de Russische president Vladimir Poetin, die Donald Trump bespeelt als een contrabas. De spotprent stond vorig jaar op 15 augustus in NRC, toen Trump en Poetin elkaar ontmoetten in Alaska. Woldhek won de Inktspotprijs eerder in 2011 met een portret van staatssecretaris Henk Bleker. Onderzoeker Willem Wagenaar van de Anne Frank Stichting onderstreept de waarschuwing van de AIVD en de NCTV over normalisering van extreemrechtse ideeën. Hij ziet dat er in de politiek steeds minder fundamentele vragen worden gesteld bij het gebruik van termen als omvolking of bij kandidaten met een omstreden verleden. Als andere politici daar te weinig verzet tegen tonen, ontstaat er ook ruimte in de samenleving waarin consequenties uitblijven. Wagenaar noemt de demonstratie op het Malieveld afgelopen zaterdag als voorbeeld, die volgens hem een duidelijk neonazistisch karakter had. Deze groep groeit omdat ook mensen die het niet met alle standpunten eens zijn, wel een groot deel daarvan tolereren.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. Amerikaanse functionarissen hebben 3 uur gesproken met een Iraanse delegatie in New York. Dat heeft president Trump gezegd. Het overleg vond plaats tijdens de bijeenkomst van de Algemene Vergadering van de VN. Volgens Iran ging het gesprek over de heropening van de Straat van Hormuz. Trump zegt dat er snel een nieuw gesprek volgt met de Iraanse afvaardiging. Het Hooggerechtshof van Sri Lanka heeft 15 mannen veroordeeld tot 220 jaar celstraf voor hun betrokkenheid bij de zelfmoordaanslagen op eerste paasdag in 2019. Bij die aanslagen kwamen 279 mensen om het leven, onder wie 3 Nederlanders. De mannen hielpen de zelfmoordaanslagplegers bij aanvallen op 3 luxe hotels en 3 kerken. 14 van hen werden schuldig bevonden aan alle aanklachten, waaronder moord en samenzwering tot terrorisme. 9 andere mannen werden vrijgesproken. De Franse president Emmanuel Macron heeft in een toespraak voor de Algemene Vergadering van de VN landen opgeroepen meer te doen voor de wereld. Hij bekritiseerde de manier waarop wordt omgegaan met de Palestijnen en noemde landen te laks. Vorig jaar erkenden tientallen landen de Palestijnse staat. Maar volgens Macron blijft iedereen inactief ten aanzien van Gaza. Hij zei dat we ons allemaal moeten schamen en uitte ook kritiek op het geweld tegen Palestijnen in de westelijke Jordaanoever. Macron waarschuwde verder dat machtige landen de internationale orde ondermijnen en pleitte voor nauwere samenwerking tussen landen op het gebied van economie, zorg en klimaat. De Russische president Poetin is bereid tot een nieuwe ontmoeting met de Verenigde Staten om een einde te maken aan de oorlog in Oekraïne. Dat zei de Amerikaanse president Trump dinsdag na een gesprek met de Oekraïnse president Zelensky in New York. Trump zegt met Zelensky te werken aan een oplossing voor de oorlog. De twee gaan daarover verder praten en hebben het dan ook over Patriot luchtverdedigingsraketten. De Franse president Macron heeft toegezegd de luchtverdediging van Oekraïne te versterken met de levering van radars en onderscheppers.
5: President Trump zegt dat hij journalisten van CNN, MS Now en Politico waarschijnlijk weer toelaat tot het Witte Huis als de rechter daartoe besluit. Hij weert de media omdat hij het niet eens is met hun berichtgeving die hij nepnieuws noemt. De media vechten dat aan en zeggen dat de vrije meningsuiting in gevaar is. CNN is onderdeel van een samenwerkingsverband van nieuwszenders die afwisselend Trump filmen en de beelden delen. Uit solidariteit weigerden andere zenders taken van CNN over te nemen. Daardoor was Trump bij de opening van een nieuwe landingsplek voor zijn helikopter op video niet te verstaan.
3: De Verenigde Staten, Denemarken en Groenland hebben een overeenkomst gesloten over de veiligheid van Groenland. President Trump kondigde aan 2 grote militaire bases te bouwen op het eiland. De afspraak houdt in dat Groenland bij de NAVO blijft als het onafhankelijk wordt en dat landen buiten de NAVO er geen militaire installaties mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen zegt dat de deal de soevereiniteit van het Deense Koninkrijk respecteert. NAVO-chef Rutte noemt de overeenkomst essentieel voor de collectieve veiligheid van Europa en Noord-Amerika.
5: En nu het economisch nieuws. De Nasdaq heeft dinsdag een nieuw recordniveau bereikt en sloot 0,5% hoger op 27.244 punten. De Dow Jones daalde 0,4% tot 51.864 punten. De S&P 500 bleef vrijwel onveranderd op 7.765 punten. Chipmakers Intel en AMD stegen respectievelijk 1,7 en 1,3%. Netflix daalde 1,6% na een adviesverlaging door HSBC. Beleggers kijken uit naar de topontmoeting tussen Trump en de Chinese leider Xi Jinping op donderdag. De Vereniging van Effectenbezitters vindt het begrijpelijk dat WSP Global het bod op Arcadis heeft ingetrokken. Het Canadese bedrijf stopte dinsdag met de overnamepogingen omdat Arcadis niet wilde praten over de voorwaarden. Arcadis wees 2 biedingen af en stelde dat het bedrijf op eigen kracht waarde kan creëren voor aandeelhouders. De VEB twijfelt aan die argumenten en vindt juist dat Arcadis behoefte heeft aan een hardere mentaliteit. Volgende week houdt Arcadis een bijeenkomst met aandeelhouders over de groeiplannen. Het Canadese bedrijf WSP Global trekt zijn bod op advies- en ingenieursbedrijf Arcadis in. WSP had 2 keer een bod gedaan, maar Arcadis wees die af, omdat ze geen recht zouden doen aan de werkelijke waarde van het bedrijf. Volgens WSP lukte het niet om met Arcadis in gesprek te gaan over de voorwaarden van een mogelijke overname. Het laatste bod bedroeg €51,50 per aandeel, waarmee Arcadis werd gewaardeerd op ongeveer 4 miljard en 700 miljoen euro. Arcadis zegt notie te hebben genomen van de stap en wil verder geen uitspraken doen. Frankrijk breidt de steun uit voor inwoners die hard worden getroffen door stijgende brandstofprijzen. Minister van Financiën Roland Lescure kondigt nieuwe maatregelen aan om huishoudens te helpen met hoge brandstofkosten door het conflict in het Midden-Oosten. De steun voor mensen met lage inkomens die veel kilometers moeten rijden voor hun werk wordt verdubbeld. Het aantal mensen dat aanspraak kan maken op de regeling stijgt van 3 miljoen naar 5,5 miljoen. Financiële hulp voor sectoren als visserij, landbouw en bouw wordt verlengd tot eind december. De Consumentenbond en Stichting Consumenten Competition Claims willen dat een Nederlandse rechter zich bij hun massaclaim tegen Booking.com ook buigt over het Amerikaanse moederbedrijf en het in Singapore gevestigde zusterplatform Agoda. Ruim 270.000 mensen hebben zich inmiddels aangemeld voor de collectieve procedure. De claimclub stellen dat consumenten die vanaf 1 januari 2013 een hotelkamer boekten via Booking schade hebben geleden door machtsmisbruik en misleiding. Booking.com bestreedt de claims en vindt niet dat de gehele holding aansprakelijk is. De rechtbank doet op woensdag 4 november uitspraak over de vraag of het moederbedrijf en Agoda onder de zaak vallen. De financieel topman van achterafbetaaldienst Klarna, Niklas Neglen, stapt over naar betaalbedrijf Adyen. Zijn benoeming gaat naar verwachting in op 1 februari.
3: Voor zijn overstap naar Klarna was Nagelen onder meer financieel directeur voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika bij HSBC Private Bank. Eerder werkte hij 13 jaar bij General Electric in verschillende leidinggevende financiële functies. Eind mei werd bekend dat de toenmalige financieel directeur Ethan Tandowsky zou vertrekken per eind augustus bij Adyen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
6: Tot slot het sportnieuws.
7: Real Madrid heeft hard uitgehaald naar Javier Tebas, de voorzitter van de belangrijkste Spaanse voetbalcompetities. De club reageert daarmee op kritiek van Tebas op uitspraken van trainer José Mourinho over de arbitrage in de Madrileense derby van afgelopen weekend. Tebas had op X gezegd dat beweren dat scheidsrechters het op Real gemunt hebben, leven in een ander sterrenstelsel is. Real noemt het ontoelaatbaar dat de voorzitter zijn positie gebruikt om de club aan te vallen. De club vindt dat het Spaanse voetbal dringend ander leiderschap nodig heeft dat neutraliteit hoog in het vaandel draagt. Aanvoerder Kylian Mbappé heeft de training van het Franse voetbalelftal gemist. De spits heeft griepachtige verschijnselen, meldt de Franse Voetbalbond. Het is onzeker of hij kan spelen in de komende duels in de Nations League. Frankrijk speelt vrijdag een uitwedstrijd tegen Turkije. De rest van de ploeg trainde onder de nieuwe bondscoach Zinedine Zidane, de opvolger van Didier Deschamps. München is door het Duitse Olympisch Comité als beste kandidaat beoordeeld voor een Olympische bid. Het plan kreeg 87 van de 100 punten, gevolgd door Köln-Rhein-Ruhr met 85 punten en Berlijn met bijna 77 punten. Zaterdag kiezen de leden van de Duitse sportkoepel welk bid namens Duitsland meedoet naar de Spelen van 2036, 2040 of 2044. München en Köln-Rhein-Ruhr hebben volgens de evaluatiecommissie internationale uitstraling en nationale acceptatie. Het Berlijnse bid heeft geen steun van Die Linke, de winnaar van de deelstaatverkiezingen. Manchester City heeft in de Champions League gelijk gespeeld tegen Bayern München, 2-2. De Nederlandse Kerstin Kasparij maakte in de 28e minuut een eigen doelpunt. Daardoor kwam City op een 2-0 achterstand. Beth Mead en Carlotta Wamser zorgden alsnog voor een punt. Kasparij's ploeggenote Vivianne Miedema ontbreekt deze seizoenstart vanwege een knieblessure. Beide speelsters zijn genomineerd voor de Gouden Bal. Coach Mikel Arteta gaat bijtekenen bij Arsenal. De Spanjaard is akkoord met een verbeterd contract, melden de BBC en Sky Sports. Arteta is sinds 2019 trainer van Arsenal. Hij leidde de club afgelopen seizoen naar de eerste titel in de Premier League na 22 jaar. Ook bereikte hij met Arsenal de finale van de Champions League. Die won Paris Saint-Germain na strafschoppen. Volgens de BBC tekent de 44-jarige Arteta voor meerdere jaren. Zijn jaarsalaris van 10 miljoen pond gaat flink omhoog. Donderdag is er voor de Nations League-wedstrijd tussen Nederland en Duitsland een minuut stilte voor Martina Koeman. De vrouw van bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd aan chronische borstkanker. De KNVB meldt dat Martina Koeman haar man altijd steunde tijdens zijn lange loopbaan als speler en trainer, ook tijdens haar ziekte. De wedstrijd in de Johan Cruijff Arena begint om 20:15 's avonds.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het overwegend bewolkt. In het oosten klaart het wat op met kans op mist. Vooral in het westen valt af en toe wat motregen. De wind is zwak. Vannacht kan het in het oosten en noorden ook wat motregenen. In het westen is er kans op mist. Het koelt af naar zo'n 8 tot 14 graden. Boven land blijft het rustig. Langs de kust waait een zwakke tot matige wind uit het zuiden. Morgen start bewolkt met vooral in het noorden wat motregen. In het zuiden laat de zon zich af en toe zien. Middagtemperaturen tussen de 18 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. In de loop van de avond komt er van het noordwesten uit regen opzetten. De wind neemt toe en wordt langs de kust vrij krachtig tot krachtig.
1: Talk Radio. Binnen
8: 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws.
10: Een voetganger is dinsdagmiddag kort voor uur overleden bij een ongeluk op de N310 bij Doornspijk. De voetganger werd aangereden door een auto. Volgens regionale media gebeurde het ongeluk op een zebrapad en is het slachtoffer een oudere vrouw die met een rollator liep. De automobilist is aangehouden voor verhoor.

0: Overnames waarbij één van de bedrijven een omzet van 50 miljoen euro per jaar heeft, kunnen voortaan worden onderzocht. De wet moet nog door de Eerste Kamer en gaat naar verwachting volgend jaar in. Wakker Dier heeft een kort geding aangespannen tegen NS over een geweigerde reclamecampagne. De dierenrechtenorganisatie wilde op stations posters ophangen met een koe, een varken, een kip en de vraag: zullen we eens een dagje niet 650.000 dieren eten? NS-stations wilden oproep voor Eet geen dierendag niet tonen. Wakker Dier vindt dat de weigering inbreuk maakt op de vrijheid van meningsuiting en wijst erop dat andere maatschappelijke initiatieven en politieke partijen ook reclame mogen maken op stations. De rechtbank in Utrecht behandelt het kort geding woensdagochtend. Onderzoeksplatform Justice for Prosperity vindt dat de politiek een belangrijke rol moet spelen bij het normeren van rechtsextremisme. Oprichter Jelle Postma reageert daarmee op een rapport van de NCTV en AIVD. Daarin staat dat rechtsextremisten hun denkbeelden proberen te normaliseren door een zachtere versie te presenteren. Volgens Postma gebeurde dat bijvoorbeeld bij protesten tegen het asielzoekerscentrum in Loosdrecht en bij de rellen op het Malieveld. Hij vindt dat alle partijleiders extremistisch taalgebruik en gedrag zonder terughoudendheid moeten veroordelen. Ook als dat stemmen kost. Illustrator Siegfried Woldhek heeft voor de tweede keer de Inktspotprijs voor beste politieke spotprent van het jaar gewonnen. Hij krijgt de onderscheiding voor zijn tekening van de Russische president Vladimir Poetin, die Donald Trump bespeelt als een contrabas. De spotprent stond vorig jaar op 15 augustus in NRC, toen Trump en Poetin elkaar ontmoetten in Alaska. Woldhek won de Inktspotprijs eerder in 2011 met een portret van staatssecretaris Henk Bleker. Onderzoeker Willem Wagenaar van de Anne Frank Stichting onderstreept de waarschuwing van de AIVD en de NCTV over normalisering van extreemrechtse ideeën. Hij ziet dat er in de politiek steeds minder fundamentele vragen worden gesteld bij het gebruik van termen als omvolking of bij kandidaten met een omstreden verleden. Als andere politici daar te weinig verzet tegen tonen, ontstaat er ook ruimte in de samenleving waarin consequenties uitblijven. Wagenaar noemt de demonstratie op het Malieveld afgelopen zaterdag als voorbeeld, die volgens hem een duidelijk neonazistisch karakter had. Deze groep groeit omdat ook mensen die het niet met alle standpunten eens zijn, wel een groot deel daarvan tolereren.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Amerikaanse functionarissen hebben 3 uur gesproken met een Iraanse delegatie in New York. Dat heeft president Trump gezegd. Het overleg vond plaats tijdens de bijeenkomst van de Algemene Vergadering van de VN. Volgens Iran ging het gesprek over de heropening van de Straat van Hormuz. Trump zegt dat er snel een nieuw gesprek volgt met de Iraanse afvaardiging. Het Hooggerechtshof van Sri Lanka heeft 15 mannen veroordeeld tot 220 jaar celstraf voor hun betrokkenheid bij de zelfmoordaanslagen op Eerste Paasdag in 2019. Bij die aanslagen kwamen 279 mensen om het leven, onder wie 3 Nederlanders. De mannen hielpen de zelfmoordaanslagplegers bij aanvallen op 3 luxe hotels en 3 kerken. 14 van hen werden schuldig bevonden aan alle aanklachten, waaronder moord en samenzwering tot terrorisme. 9 andere mannen werden vrijgesproken. De Franse president Emmanuel Macron heeft in een toespraak voor de Algemene Vergadering van de VN landen opgeroepen meer te doen voor de wereld. Hij bekritiseerde de manier waarop wordt omgegaan met de Palestijnen en noemde landen te laks. Vorig jaar erkenden tientallen landen de Palestijnse staat. Maar volgens Macron blijft iedereen inactief ten aanzien van Gaza. Hij zei dat we ons allemaal moeten schamen en uitte ook kritiek op het geweld tegen Palestijnen in de westelijke Jordaanoever. Macron waarschuwde verder dat machtige landen de internationale orde ondermijnen en pleitte voor nauwere samenwerking tussen landen op het gebied

0: van economie, zorg en klimaat. De Russische president Poetin is bereid tot een nieuwe ontmoeting met de Verenigde Staten om een einde te maken aan de oorlog in Oekraïne. Dat zei de Amerikaanse president Trump dinsdag na een gesprek met de Oekraïnse president Zelensky in New York. Trump zegt met Zelensky te werken aan een oplossing voor de oorlog. De twee gaan daarover verder praten en hebben het dan ook over Patriot-luchtverdedigingsraketten. De Franse president Macron heeft toegezegd de luchtverdediging van Oekraïne te versterken met de levering van radars en onderscheppers. President Trump zegt dat hij journalisten van CNN, MS Now en Politico waarschijnlijk weer toelaat tot het Witte Huis als de rechter daartoe besluit. Hij weert de media omdat hij het niet eens is met hun berichtgeving die hij nepnieuws noemt. De media vechten dat aan en zeggen dat de vrije meningsuiting in gevaar is. CNN is onderdeel van een samenwerkingsverband van nieuwszenders die afwisselend Trump filmen en de beelden delen. Uit solidariteit weigerden andere zenders taken van CNN over te nemen. Daardoor was Trump bij de opening van een nieuwe landingsplek voor zijn helikopter op video niet te verstaan. De Verenigde Staten, Denemarken en Groenland hebben een overeenkomst gesloten over de veiligheid van Groenland. President Trump kondigde aan 2 grote militaire bases te bouwen op het eiland. De afspraak houdt in dat Groenland bij de NAVO blijft als het onafhankelijk wordt en dat landen buiten de NAVO er geen militaire installaties mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen zegt dat de deal de soevereiniteit van het Deense Koninkrijk respecteert. NAVO-chef Rutte noemt de overeenkomst essentieel voor de collectieve veiligheid van Europa en Noord-Amerika. En nu het economisch nieuws. De Nasdaq heeft dinsdag een nieuw recordniveau bereikt en sloot 0,5% hoger op 27.244 punten. De Dow Jones daalde 0,4% tot 51.864 punten. De S&P 500 bleef vrijwel onveranderd op 7.765 punten. Chipmakers Intel en AMD stegen respectievelijk 1,7 en 1,3%. Netflix daalde 1,6% na een adviesverlaging door HSBC. Beleggers kijken uit naar de topontmoeting tussen Trump en de Chinese leider Xi Jinping op donderdag. De Vereniging van Effectenbezitters vindt het begrijpelijk dat WSP Global het bod op Arcadis heeft ingetrokken. Het Canadese bedrijf stopte dinsdag met de overnamepogingen omdat Arcadis niet wilde praten over de voorwaarden. Arcadis wees 2 biedingen af en stelde dat het bedrijf op eigen kracht waarde kan creëren voor aandeelhouders. De VEB twijfelt aan die argumenten en vindt juist dat Arcadis behoefte heeft aan een hardere mentaliteit. Volgende week houdt Arcadis een bijeenkomst met aandeelhouders over de groeiplannen. Het Canadese bedrijf WSP Global trekt zijn bod op advies- en ingenieursbedrijf Arcadis in. WSP had 2 keer een bod gedaan, maar Arcadis wees die af, omdat ze geen recht zouden doen aan de werkelijke waarde van het bedrijf. Volgens WSP lukte het niet om met Arcadis in gesprek te gaan over de voorwaarden van een mogelijke overname. Het laatste bod bedroeg €51,50 per aandeel, waarmee Arcadis werd gewaardeerd op ongeveer 4 miljard en 700 miljoen euro. Arcadis zegt notie te hebben genomen van de stap en wil verder geen uitspraken doen. Frankrijk breidt de steun uit voor inwoners die hard worden getroffen door stijgende brandstofprijzen. Minister van Financiën Roland Lescure kondigt nieuwe maatregelen aan om huishoudens te helpen met hoge brandstofkosten door het conflict in het Midden-Oosten. De steun voor mensen met lage inkomens die veel kilometers moeten rijden voor hun werk wordt verdubbeld. Het aantal mensen dat aanspraak kan maken op de regeling stijgt van 3 miljoen naar 5,5 miljoen. Financiële hulp voor sectoren als visserij, landbouw en bouw wordt verlengd tot eind december. De Consumentenbond en Stichting Consumenten Competition Claims willen dat een Nederlandse rechter zich bij hun massaclaim tegen Booking.com ook buigt over het Amerikaanse moederbedrijf en het in Singapore gevestigde zusterplatform Agoda. Ruim 270.000 mensen hebben zich inmiddels aangemeld voor de collectieve procedure. De claimclubs stellen dat consumenten die vanaf 1 januari 2013 een hotelkamer boekten via Booking schade hebben geleden door machtsmisbruik en misleiding. Booking.com bestreedt de claims en vindt niet dat de gehele holding aansprakelijk is. De rechtbank doet op woensdag 4 november uitspraak over de vraag of het moederbedrijf en Agoda onder de zaak vallen. De financieel topman van achterafbetaaldienst Klarna, Niklas Neglen, stapt over naar betaalbedrijf Adyen. Zijn benoeming gaat naar verwachting in op 1 februari. Voor zijn overstap naar Klarna was Neglen onder meer financieel directeur voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika bij HSBC Private Bank. Eerder werkte hij 13 jaar bij General Electric in verschillende leidinggevende financiële functies. Eind mei werd bekend dat de toenmalige financieel directeur Ethan Tandowsky zou vertrekken per eind augustus bij Adyen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws.
3: Real Madrid heeft hard uitgehaald naar Javier Tebas, de voorzitter van de belangrijkste Spaanse voetbalcompetities. De club reageert daarmee op kritiek van Tebas op uitspraken van trainer José Mourinho over de arbitrage in de Madrileense derby van afgelopen weekend. Tebas had op X gezegd dat beweren dat scheidsrechters het op Real gemunt hebben, leven in een ander sterrenstelsel is. Real noemt het ontoelaatbaar dat de voorzitter zijn positie gebruikt om de club aan te vallen. De club vindt dat het Spaanse voetbal dringend ander leiderschap nodig heeft dat neutraliteit hoog in het vaandel draagt. Aanvoerder Kylian Mbappé heeft de training van het Franse voetbalelftal gemist. De spits heeft griepachtige verschijnselen, meldt de Franse Voetbalbond. Het is onzeker of hij kan spelen in de komende duels in de Nations League. Frankrijk speelt vrijdag een uitwedstrijd tegen Turkije. De rest van de ploeg trainde onder de nieuwe bondscoach Zinedine Zidane, de opvolger van Didier Deschamps. München is door het Duitse Olympisch Comité als beste kandidaat beoordeeld voor een Olympische bid. Het plan kreeg 87 van de 100 punten, gevolgd door Köln-Rhein-Ruhr met 85 punten en Berlijn met bijna 77 punten. Zaterdag kiezen de leden van de Duitse sportkoepel welk bid namens Duitsland meedoet naar de Spelen van 2036, 2040 of 2044. München en Köln-Rhein-Ruhr hebben volgens de evaluatiecommissie internationale uitstraling en nationale acceptatie. Het Berlijnse bid heeft geen steun van Die Linke, de winnaar van de deelstaatverkiezingen. Manchester City heeft in de Champions League gelijk gespeeld tegen Bayern München, 2-2. De Nederlandse Kerstin Kasparij maakte in de 28e minuut een eigen doelpunt. Daardoor kwam City op een 2-0 achterstand. Beth Mead en Carlotta Wamser zorgden alsnog voor een punt. Kasparij's ploeggenote Vivianne Miedema ontbreekt deze seizoenstart vanwege een knieblessure. Beide speelsters zijn genomineerd voor de Gouden Bal. Coach Mikel Arteta gaat bijtekenen bij Arsenal. De Spanjaard is akkoord met een verbeterd contract, melden de BBC en Sky Sports. Arteta is sinds 2019 trainer van Arsenal. Hij leidde de club afgelopen seizoen naar de eerste titel in de Premier League na 22 jaar. Ook bereikte hij met Arsenal de finale van de Champions League. Die won Paris Saint-Germain na strafschoppen. Volgens de BBC tekent de 44-jarige Arteta voor meerdere jaren. Zijn jaarsalaris van 10 miljoen pond gaat flink omhoog. Donderdag is er voor de Nations League-wedstrijd tussen Nederland en Duitsland een minuut stilte voor Bartina Koeman. De vrouw van bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd aan chronische borstkanker. De KNVB meldt dat Bartina Koeman haar man altijd steunde tijdens zijn lange loopbaan als speler en trainer, ook tijdens haar ziekte. De wedstrijd in de Johan Cruijff Arena begint om 20:45 avonds.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het overwegend bewolkt. In het oosten klaart het wat op met kans op mist. Vooral in het westen valt af en toe wat motregen. De wind is zwak. Vannacht kan het in het oosten en noorden ook wat motregenen. In het westen is er kans op mist. Het koelt af naar zo'n 8 tot 14 graden. Boven land blijft het rustig. Langs de kust waait een zwakke tot matige wind uit het zuiden. Morgen start bewolkt met vooral in het noorden wat motregen. In het zuiden laat de zon zich af en toe zien. Middagtemperaturen tussen de 18 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. In de loop van de avond komt er van het noordwesten uit regen opzetten. De wind neemt toe en wordt langs de kust vrij krachtig tot krachtig.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het rioolwater in Dinxperlo is vervuild met PFAS na het blussen van een brand bij een afvalverwerker. De brandweer gebruikte bluswater uit recreatieplas Het Blauwe Meer, dat al besmet is met PFAS. Het waterschap heeft het rioolwater afgesloten en uit het riool gepompt. Het water mag niet naar de waterzuivering en wordt tijdelijk elders opgeslagen. De gemeente zegt dat de vervuiling geen gevolgen heeft voor inwoners of brandweerlieden. Een voetganger is dinsdagmiddag kort voor uur overleden bij een ongeluk op de N310 bij Doornspijk. De voetganger werd aangereden door een auto. Volgens regionale media gebeurde het ongeluk op een zebrapad en is het slachtoffer een oudere vrouw die met een rollator liep. De automobilist is aangehouden voor verhoor. Dat is gebruikelijk bij een dergelijk ernstig verkeersongeval, zegt de politie. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wet die de autoriteit Consument en Markt meer bevoegdheden geeft bij overnames en fusies. De ACM kan straks op eigen initiatief onderzoek doen naar overnames van kleinere bedrijven. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat grote bedrijven te veel macht krijgen. De wet richt zich onder meer op zogenoemde killer acquisitions, waarbij grote bedrijven kleinere concurrenten overnemen om innovatie tegen te houden. Overnames waarbij één van de bedrijven een omzet van 50 miljoen euro per jaar heeft, kunnen voortaan worden onderzocht. De wet moet nog door de Eerste Kamer en gaat naar verwachting volgend jaar in. Wakker Dier heeft een kort geding aangespannen tegen NS over een geweigerde reclamecampagne. De dierenrechtenorganisatie wilde op stations posters ophangen met een koe, een varken, een kip en de vraag: zullen we eens een dagje niet 650.000 dieren eten? NS-stations wilden oproep voor Eet geen dierendag niet tonen. Wakker Dier vindt dat de weigering inbreuk maakt op de vrijheid van meningsuiting en wijst erop dat andere maatschappelijke initiatieven en politieke partijen ook reclame mogen maken op stations. De rechtbank in Utrecht behandelt het kort geding woensdagochtend. Onderzoeksplatform Justice for Prosperity vindt dat de politiek een belangrijke rol moet spelen bij het normeren van rechtsextremisme. Oprichter Jelle Postma reageert daarmee op een rapport van de NCTV en AIVD. Daarin staat dat rechtsextremisten hun denkbeelden proberen te normaliseren door een zachtere versie te presenteren. Volgens Postma gebeurde dat bijvoorbeeld bij protesten tegen het asielzoekerscentrum in Loosdrecht en bij de rellen op het Malieveld. Hij vindt dat alle partijleiders extremistisch taalgebruik en gedrag zonder terughoudendheid moeten veroordelen. Ook als dat stemmen kost. Illustrator Siegfried Woldhek heeft voor de tweede keer de Inktspotprijs voor beste politieke spotprent van het jaar gewonnen. Hij krijgt de onderscheiding voor zijn tekening van de Russische president Vladimir Poetin, die Donald Trump bespeelt als een contrabas. De spotprent stond vorig jaar op 15 augustus in NRC, toen Trump en Poetin elkaar ontmoetten in Alaska. Woldhek won de Inktspotprijs eerder in 2011 met een portret van staatssecretaris Henk Bleker.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De hackersgroep Shiny Hunters beweert te zijn ingebroken in systemen van de FBI en daarbij personeelsgegevens te hebben buitgemaakt. De groep plaatste een screenshot online van de vacaturepagina van de FBI. Daarop zou te zien zijn dat zij daar zelf teksten aan hadden toegevoegd. Op de pagina staat nu een waarschuwing dat sommige FBI-systemen tijdelijk niet werken. Shiny Hunters claimt informatie te hebben over vrijwel alle FBI-medewerkers en sollicitanten. Journalisten hebben die gegevens nog nauwelijks kunnen verifiëren. De groep zegt dat de vermeende hack een reactie is op een FBI-waarschuwing uit mei. Daarbij werd aangeraden om Shiny Hunters geen losgeld te betalen. Amerikaanse functionarissen hebben 3 uur gesproken met een Iraanse delegatie in New York. Dat heeft president Trump gezegd. Het overleg vond plaats tijdens de bijeenkomst van de Algemene Vergadering van de VN. Volgens Iran ging het gesprek over de heropening van de Straat van Hormuz. Trump zegt dat er snel een nieuw gesprek volgt met de Iraanse afvaardiging. De Franse president Emmanuel Macron heeft in een toespraak voor de Algemene Vergadering van de VN landen opgeroepen meer te doen voor de wereld. Hij bekritiseerde de manier waarop wordt omgegaan met de Palestijnen en noemde landen te laks. Vorig jaar erkenden tientallen landen de Palestijnse staat. Maar volgens Macron blijft iedereen inactief ten aanzien van Gaza. Hij zei dat we ons allemaal moeten schamen en uitte ook kritiek op het geweld tegen Palestijnen in de westelijke Jordaanoever. Macron waarschuwde verder dat machtige landen de internationale orde ondermijnen en pleiten voor nauwere samenwerking tussen landen op het gebied van economie, zorg en klimaat. Het Hooggerechtshof van Sri Lanka heeft 15 mannen veroordeeld tot 220 jaar celstraf voor hun betrokkenheid bij de zelfmoordaanslagen op Eerste Paasdag in 2019. Bij die aanslagen kwamen 279 mensen om het leven, onder wie 3 Nederlanders. De mannen hielpen de zelfmoordaanslagplegers bij aanvallen op 3 luxe hotels en 3 kerken. 14 van hen werden schuldig bevonden aan alle aanklachten, waaronder moord en samenzwering tot terrorisme. 9 andere mannen werden vrijgesproken. De Russische president Poetin is bereid tot een nieuwe ontmoeting met de Verenigde Staten om een einde te maken aan de oorlog in Oekraïne. Dat zei de Amerikaanse president Trump dinsdag na een gesprek met de Oekraïense president Zelensky in New York. Trump zegt met Zelensky te werken aan een oplossing voor de oorlog. De twee gaan daarover verder praten en hebben het dan ook over Patriot luchtverdedigingsraketten. De Franse president Macron heeft toegezegd de luchtverdediging van Oekraïne te versterken met de levering van radars en onderscheppers. President Trump zegt dat hij journalisten van CNN, MS Now en Politico waarschijnlijk weer toelaat tot het Witte Huis als de rechter daartoe besluit. Hij weert de media omdat hij het niet eens is met hun berichtgeving die hij nepnieuws noemt. De media vechten dat aan en zeggen dat de vrije meningsuiting in gevaar is. CNN is onderdeel van een samenwerkingsverband van nieuwszenders die afwisselend Trump filmen en de beelden delen. Uit solidariteit weigerden andere zenders taken van CNN over te nemen. Daardoor was Trump bij de opening van een nieuwe landingsplek voor zijn helikopter op video niet te verstaan. En nu het economisch nieuws. De Nasdaq heeft dinsdag een nieuw recordniveau bereikt en sloot 0,5% hoger op 27.244 punten. De Dow Jones daalde 0,4% tot 51.864 punten. De S&P 500 bleef vrijwel onveranderd op 7.765 punten. Chipmakers Intel en AMD stegen respectievelijk 1,7 en 1,3%. Netflix daalde 1,6% na een adviesverlaging door HSBC. Beleggers kijken uit naar de topontmoeting tussen Trump en de Chinese leider Xi Jinping op donderdag. De Vereniging van Effectenbezitters vindt het begrijpelijk dat WSP Global het bod op Arcadis heeft ingetrokken. Het Canadese bedrijf stopte dinsdag met de overnamepogingen omdat Arcadis niet wilde praten over de voorwaarden. Arcadis wees 2 biedingen af en stelde dat het bedrijf op eigen kracht waarde kan creëren voor aandeelhouders. De VEB twijfelt aan die argumenten en vindt juist dat Arcadis behoefte heeft aan een hardere mentaliteit. Volgende week houdt Arcadis een bijeenkomst met aandeelhouders over de groeiplannen. Het Canadese bedrijf WSP Global trekt zijn bod op advies- en ingenieursbedrijf Arcadis in. BSP had 2 keer een bod gedaan, maar Arcadis wees die af, omdat ze geen recht zouden doen aan de werkelijke waarde van het bedrijf. Volgens WSP lukte het niet om met Arcadis in gesprek te gaan over de voorwaarden van een mogelijke overname. Het laatste bod bedroeg €51,50 per aandeel, waarmee Arcadis werd gewaardeerd op ongeveer 4 miljard en 700 miljoen euro. Arcadis zegt notie te hebben genomen van de stap en wil verder geen uitspraken doen.
5: Frankrijk breidt de steun uit voor inwoners die hard worden getroffen door stijgende brandstofprijzen. Minister van Financiën Roland Lescure kondigt nieuwe maatregelen aan om huishoudens te helpen met hoge brandstofkosten door het conflict in het Midden-Oosten. De steun voor mensen met lage inkomens die veel kilometers moeten rijden voor hun werk wordt verdubbeld. Het aantal mensen dat aanspraak kan maken op de regeling stijgt van 3 miljoen naar 5,5 miljoen. Financiële hulp voor sectoren als visserij, landbouw en bouw wordt verlengd tot eind december.
6: De Consumentenbond en Stichting Consumenten Competition Claims willen dat een Nederlandse rechter zich bij hun massaclaim tegen Booking.com ook buigt over het Amerikaanse moederbedrijf en het in Singapore gevestigde zusterplatform Agoda. Ruim 270.000 mensen hebben zich inmiddels aangemeld voor de collectieve procedure. De claimclub stellen dat consumenten die vanaf 1 januari 2013 een hotelkamer boekten via Booking, schade hebben geleden door machtsmisbruik en misleiding. Booking.com bestreedt de claims en vindt niet dat de gehele holding aansprakelijk is. De rechtbank doet op woensdag 4 november uitspraak over de vraag of het moederbedrijf en Agoda onder de zaak vallen. De financieel topman van achterafbetaaldienst Klarna, Niklas Neglen, stapt over naar betaalbedrijf Adyen. Zijn benoeming gaat naar verwachting in op 1 februari. Voor zijn overstap naar Klarna was Neglen onder meer financieel directeur voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika bij HSBC Private Bank. Eerder werkte hij 13 jaar bij General Electric in verschillende leidinggevende financiële functies. Eind mei werd bekend dat de toenmalige financieel directeur Ethan Tandowsky zou vertrekken per eind augustus bij Adyen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws.
4: Real Madrid heeft hard uitgehaald naar Javier Tebas, de voorzitter van de belangrijkste Spaanse voetbalcompetities. De club reageert daarmee op kritiek van Tebas op uitspraken van trainer José Mourinho over de arbitrage in de Madrileense derby van afgelopen weekend. Tebas had op X gezegd dat beweren dat scheidsrechters het op Real gemunt hebben, leven in een ander sterrenstelsel is. Real noemt het ontoelaatbaar dat de voorzitter zijn positie gebruikt om de club aan te vallen. De club vindt dat het Spaanse voetbal dringend ander leiderschap nodig heeft dat neutraliteit hoog in het vaandel draagt. Aanvoerder Kylian Mbappé heeft de training van het Franse voetbalelftal gemist. De spits heeft griepachtige verschijnselen, meldt de Franse Voetbalbond. Het is onzeker of hij kan spelen in de komende duels in de Nations League. Frankrijk speelt vrijdag een uitwedstrijd tegen Turkije. De rest van de ploeg trainde onder de nieuwe bondscoach Zinedine Zidane, de opvolger van Didier Deschamps. München is door het Duitse Olympisch Comité als beste kandidaat beoordeeld voor een Olympische bid. Het plan kreeg 87 van de 100 punten, gevolgd door Köln-Rhein-Ruhr met 85 punten en Berlijn met bijna 77 punten. Zaterdag kiezen de leden van de Duitse sportkoepel welk bid namens Duitsland meedoet naar de Spelen van 2036, 2040 of 2044. München en Köln-Rhein-Ruhr hebben volgens de evaluatiecommissie internationale uitstraling en nationale acceptatie. Het Berlijnse bid heeft geen steun van Die Linke, de winnaar van de deelstaatverkiezingen. Manchester City heeft in de Champions League gelijk gespeeld tegen Bayern München, 2-2. De Nederlandse Kerstin Kasparij maakte in de 28e minuut een eigen doelpunt. Daardoor kwam City op een 2-0 achterstand. Beth Mead en Carlotta Wamser zorgden alsnog voor een punt.
3: Caspar Rijs ploeggenote Vivianne Miedema ontbreekt deze seizoenstart vanwege een knieblessure. Beide speelsters zijn genomineerd voor de Gouden Bal. Coach Mikel Arteta gaat bijtekenen bij Arsenal. De Spanjaard is akkoord met een verbeterd contract, melden de BBC en Sky Sports. Arteta is sinds 2019 trainer van Arsenal. Hij leidde de club afgelopen seizoen naar de eerste titel in de Premier League na 22 jaar. Ook bereikte hij met Arsenal de finale van de Champions League. Die won Paris Saint-Germain na strafschoppen. Volgens de BBC tekent de 44-jarige Arteta voor meerdere jaren. Zijn jaarsalaris van 10 miljoen pond gaat flink omhoog. Donderdag is er voor de Nations League-wedstrijd tussen Nederland en Duitsland een minuut stilte voor Martina Koeman. De vrouw van bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd aan chronische borstkanker. De KNVB meldt dat Martina Koeman haar man altijd steunde tijdens zijn lange loopbaan als speler en trainer, ook tijdens haar ziekte. De wedstrijd in de Johan Cruijff Arena begint om 20:45 s'avonds.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het overwegend bewolkt. In het oosten klaart het hier en daar op met kans op wat mist. In het noordwesten kan het plaatselijk licht motregenen. De wind is zwak. Vannacht is er vooral in het oosten en noorden kans op wat motregen en in het westen mogelijk mist. Het koelt af naar 8 tot 14 graden. Morgen begint bewolkt, met in het noorden wat motregen, maar in het zuiden laat de zon zich af en toe zien. Middagtemperaturen tussen de 18 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten, aan de kust iets krachtiger. Morgenavond trekt vanuit het noordwesten regen binnen. De wind neemt langs de kust toe naar krachtig.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het rioolwater in Dinxperlo is vervuild met PFAS na het blussen van een brand bij een afvalverwerker. De brandweer gebruikte bluswater uit recreatieplas Het Blauwe Meer, dat al besmet is met PFAS. Het waterschap heeft het rioolwater afgesloten en uit het riool gepompt. Het water mag niet naar de waterzuivering en wordt tijdelijk elders opgeslagen. De gemeente zegt dat de vervuiling geen gevolgen heeft voor inwoners of brandweerlieden. Een voetganger is dinsdagmiddag kort voor uur overleden bij een ongeluk op de N310 bij Doornspijk. De voetganger werd aangereden door een auto. Volgens regionale media gebeurde het ongeluk op een zebrapad en is het slachtoffer een oudere vrouw die met een rollator liep. De automobilist is aangehouden voor verhoor. Dat is gebruikelijk bij een dergelijk ernstig verkeersongeval, zegt de politie. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wet die de autoriteit Consument en Markt meer bevoegdheden geeft bij overnames en fusies. De ACM kan straks op eigen initiatief onderzoek doen naar overnames van kleinere bedrijven. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat grote bedrijven te veel macht krijgen. De wet richt zich onder meer op zogenoemde killer acquisitions, waarbij grote bedrijven kleinere concurrenten overnemen om innovatie tegen te houden. Overnames waarbij één van de bedrijven een omzet van 50 miljoen euro per jaar heeft, kunnen voortaan worden onderzocht. De wet moet nog door de Eerste Kamer en gaat naar verwachting volgend jaar in. Wakker Dier heeft een kort geding aangespannen tegen NS over een geweigerde reclamecampagne. De dierenrechtenorganisatie wilde op stations posters ophangen met een koe, een varken, een kip en de vraag: zullen we eens een dagje niet 650.000 dieren eten? NS-stations wil de oproep voor Eet geen dierendag niet tonen. Wakker Dier vindt dat de weigering inbreuk maakt op de vrijheid van meningsuiting en wijst erop dat andere maatschappelijke initiatieven en politieke partijen ook reclame mogen maken op stations. De rechtbank in Utrecht behandelt het kort geding woensdagochtend. Onderzoeksplatform Justice for Prosperity vindt dat de politiek een belangrijke rol moet spelen bij het normeren van rechtsextremisme. Oprichter Jelle Postma reageert daarmee op een rapport van de NCTV en AIVD.
6: Daarin staat dat rechtsextremisten hun denkbeelden proberen te normaliseren door een zachtere versie te presenteren. Volgens Postma gebeurde dat bijvoorbeeld bij protesten tegen het asielzoekerscentrum in Loosdrecht en bij de rellen op het Malieveld. Hij vindt dat alle partijleiders extremistisch taalgebruik en gedrag zonder terughoudendheid moeten veroordelen. Ook als dat stemmen kost. Illustrator Siegfried Woldhek heeft voor de tweede keer de Inktspotprijs voor beste politieke spotprent van het jaar gewonnen. Hij krijgt de onderscheiding voor zijn tekening van de Russische president Vladimir Poetin, die Donald Trump bespeelt als een contrabas. De spotprent stond vorig jaar op 15 augustus in NRC, toen Trump en Poetin elkaar ontmoetten in Alaska. Woldhek won de Inktspotprijs eerder in 2011 met een portret van staatssecretaris Henk Bleker.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
7: Nu het buitenlands nieuws. De hackersgroep Shiny Hunters beweert te zijn ingebroken in systemen van de FBI en daarbij personeelsgegevens te hebben buitgemaakt. De groep plaatste een screenshot online van de vacaturepagina van de FBI. Daarop zou te zien zijn dat zij daar zelf teksten aan hadden toegevoegd. Op de pagina staat nu een waarschuwing dat sommige FBI-systemen tijdelijk niet werken. Shiny Hunters claimt informatie te hebben over vrijwel alle FBI-medewerkers en sollicitanten. Journalisten hebben die gegevens nog nauwelijks kunnen verifiëren. De groep zegt dat de vermeende hack een reactie is op een FBI-waarschuwing uit mei. Daarbij werd aangeraden om Shiny Hunters geen losgeld te betalen. Amerikaanse functionarissen hebben 3 uur gesproken met een Iraanse delegatie in New York. Dat heeft president Trump gezegd. Het overleg vond plaats tijdens de bijeenkomst van de Algemene Vergadering van de VN. Volgens Iran ging het gesprek over de heropening van de Straat van Hormuz. Trump zegt dat er snel een nieuw gesprek volgt met de Iraanse afvaardiging. De Franse president Emmanuel Macron heeft in een toespraak voor de Algemene Vergadering van de VN landen opgeroepen meer te doen voor de wereld. Hij bekritiseerde de manier waarop wordt omgegaan met de Palestijnen en noemde landen te laks. Vorig jaar erkenden tientallen landen de Palestijnse staat. Maar volgens Macron blijft iedereen inactief ten aanzien van Gaza. Hij zei dat we ons allemaal moeten schamen en uitte ook kritiek op het geweld tegen Palestijnen in de westelijke Jordaanoever. Macron waarschuwde verder dat machtige landen de internationale orde ondermijnen en pleitte voor nauwere samenwerking tussen landen op het gebied van economie, zorg en klimaat. Het Hooggerechtshof van Sri Lanka heeft 15 mannen veroordeeld tot 220 jaar celstraf voor hun betrokkenheid bij de zelfmoordaanslagen op Eerste Paasdag in 2019. Bij die aanslagen kwamen 279 mensen om het leven, onder wie 3 Nederlanders. De mannen hielpen de zelfmoordaanslagplegers bij aanvallen op 3 luxe hotels en 3 kerken. 14 van hen werden schuldig bevonden aan alle aanklachten, waaronder moord en samenzwering tot terrorisme. 9 andere mannen werden vrijgesproken. De Russische president Poetin is bereid tot een nieuwe ontmoeting met de Verenigde Staten om een einde te maken aan de oorlog in Oekraïne. Dat zei de Amerikaanse president Trump dinsdag na een gesprek met de Oekraïnse president Zelensky in New York. Trump zegt met Zelensky te werken aan een oplossing voor de oorlog. De twee gaan daarover verder praten en hebben het dan ook over Patriot luchtverdedigingsraketten. De Franse president Macron heeft toegezegd de luchtverdediging van Oekraïne te versterken met de levering van radars en onderscheppers. President Trump zegt dat hij journalisten van CNN, MS Now en Politico waarschijnlijk weer toelaat tot het Witte Huis als de rechter daartoe besluit. Hij weert de media omdat hij het niet eens is met hun berichtgeving die hij nepnieuws noemt. De media vechten dat aan en zeggen dat de vrije meningsuiting in gevaar is. CNN is onderdeel van een samenwerkingsverband van nieuwszenders die afwisselend Trump filmen en de beelden delen.
8: Uit solidariteit weigerden andere zenders taken van CNN over te nemen. Daardoor was Trump bij de opening van een nieuwe landingsplek voor zijn helikopter op video niet te verstaan.
9: En nu het economisch nieuws. De Nasdaq heeft dinsdag een nieuw recordniveau bereikt en sloot 0,5% hoger op 27.244 punten. De Dow Jones daalde 14% tot 51.864 punten. De S&P 500 bleef vrijwel onveranderd op 7.765 punten. Chipmakers Intel en AMD stegen respectievelijk 1,7 en 1,3%. Netflix daalde 1,6% na een adviesverlaging door HSBC. Beleggers kijken uit naar de topontmoeting tussen Trump en de Chinese leider Xi Jinping op donderdag. De Vereniging van Effectenbezitters vindt het begrijpelijk dat WSP Global het bod op Arcadis heeft ingetrokken. Het Canadese bedrijf stopte dinsdag met de overnamepogingen omdat Arcadis niet wilde praten over de voorwaarden. Arcadis wees 2 biedingen af en stelde dat het bedrijf op eigen kracht waarde kan creëren voor aandeelhouders. De VEB twijfelt aan die argumenten en vindt juist dat Arcadis behoefte heeft aan een hardere mentaliteit. Volgende week houdt Arcadis een bijeenkomst met aandeelhouders over de groeiplannen. Het Canadese bedrijf WSP Global trekt zijn bod op advies- en ingenieursbedrijf Arcadis in. WSP had 2 keer een bod gedaan, maar Arcadis wees die af, omdat ze geen recht zouden doen aan de werkelijke waarde van het bedrijf. Volgens WSP lukte het niet om met Arcadis in gesprek te gaan over de voorwaarden van een mogelijke overname. Het laatste bod bedroeg €51,50 per aandeel, waarmee Arcadis werd gewaardeerd op ongeveer 4 miljard en 700 miljoen euro. Arcadis zegt notie te hebben genomen van de stap en wil verder geen uitspraken doen.
10: Frankrijk breidt de steun uit voor inwoners die hard worden getroffen door stijgende brandstofprijzen. Minister van Financiën Roland Lescure kondigt nieuwe maatregelen aan om huishoudens te helpen met hoge brandstofkosten door het conflict in het Midden-Oosten. De steun voor mensen met lage inkomens die veel kilometers moeten rijden voor hun werk wordt verdubbeld. Het aantal mensen dat aanspraak kan maken op de regeling stijgt van 3 miljoen naar 5,5 miljoen. Financiële hulp voor sectoren als visserij, landbouw en bouw wordt verlengd tot eind december.
11: De Consumentenbond en Stichting Consumenten Competition Claims willen dat een Nederlandse rechter zich bij hun massaclaim tegen Booking.com ook buigt over het Amerikaanse moederbedrijf en het in Singapore gevestigde zusterplatform Agoda. Ruim 270.000 mensen hebben zich inmiddels aangemeld voor de collectieve procedure. De claimclub stellen dat consumenten die vanaf 1 januari 2013 een hotelkamer boekten via Booking schade hebben geleden door machtsmisbruik en misleiding. Booking.com bestreedt de claims en vindt niet dat de gehele holding aansprakelijk is. De rechtbank doet op woensdag 4 november uitspraak over de vraag of het moederbedrijf en Agoda onder de zaak vallen.
12: De financieel topman van achterafbetaaldienst Klarna, Niklas Neglen, stapt over naar betaalbedrijf Adyen. Zijn benoeming gaat naar verwachting in op 1 februari. Voor zijn overstap naar Klarna was Neglen onder meer financieel directeur voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika bij HSBC Private Bank. Eerder werkte hij 13 jaar bij General Electric in verschillende leidinggevende financiële functies. Eind mei werd bekend dat de toenmalige financieel directeur Ethan Tandowsky zou vertrekken per eind augustus bij Adyen.
13: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
14: Tot slot het sportnieuws. Aanvoerder Kylian Mbappé heeft de training van het Franse voetbalelftal gemist. De spits heeft griepachtige verschijnselen, meldt de Franse Voetbalbond. Het is onzeker of hij kan spelen in de komende duels in de Nations League. Frankrijk speelt vrijdag een uitwedstrijd tegen Turkije. De rest van de ploeg trainde onder de nieuwe bondscoach Zinedine Zidane, de opvolger van Didier Deschamps.
15: München is door het Duitse Olympisch Comité als beste kandidaat beoordeeld voor een Olympische bid. Het plan kreeg 87 van de 100 punten, gevolgd door Köln-Rhein-Ruhr met 85 punten en Berlijn met bijna 77 punten. Zaterdag kiezen de leden van de Duitse sportkoepel welk bid namens Duitsland meedoet naar de Spelen van 2036, 2040 of 2044. München en Köln-Rhein-Ruhr hebben volgens de evaluatiecommissie internationale uitstraling en nationale acceptatie. Het Berlijnse bid heeft geen steun van Die Linke, de winnaar van de deelstaatverkiezingen. Manchester City heeft in de Champions League gelijk gespeeld tegen Bayern München, 2-2. De Nederlandse Kerstin Kasparij maakte in de 28e minuut een eigen doelpunt. Daardoor kwam City op een 2-0 achterstand. Beth Mead en Carlotta Wamser zorgden alsnog voor een punt. Kasparij's ploeggenote Vivianne Miedema ontbreekt deze seizoenstart vanwege een knieblessure. Beide speelsters zijn genomineerd voor de Gouden Bal. Coach Mikel Arteta gaat bijtekenen bij Arsenal. De Spanjaard is akkoord met een verbeterd contract, melden de BBC en Sky Sports. Arteta is sinds 2019 trainer van Arsenal. Hij leidde de club afgelopen seizoen naar de eerste titel in de Premier League na 22 jaar. Ook bereikte hij met Arsenal de finale van de Champions League. Die won Paris Saint-Germain na strafschoppen. Volgens de BBC tekent de 44-jarige Arteta voor meerdere jaren. Zijn jaarsalaris van 10 miljoen pond gaat flink omhoog. Donderdag is er voor de Nations League-wedstrijd tussen Nederland en Duitsland een minuut stilte voor Martina Koeman. De vrouw van bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd aan chronische borstkanker. De KNVB meldt dat Martina Koeman haar man altijd steunde tijdens zijn lange loopbaan als speler en trainer, ook tijdens haar ziekte. De wedstrijd in de Johan Cruijff Arena begint om 20:45 s'avonds. De voetbalsters van Juventus zijn de Champions League begonnen met een thuisnederlaag tegen Benfica, 1-2. De Noorse Marit Bradberg-Lund scoorde 2 keer voor de Portugese club. De Nederlandse doelvrouw Danielle de Jong was kansloos bij een strafschop en zag de bal later uit een directe vrije trap langs zich heen gaan. Real Madrid speelde in eigen huis gelijk tegen Paris Saint-Germain, 1-1. Linette Berestein viel in de 85e minuut in bij Real Madrid en evenaarde daarmee Jill Roord met 70 optredens in de Champions League.
13: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het overwegend bewolkt, met in het oosten enkele opklaringen en kans op mist. Vooral in het noordwesten valt af en toe wat motregen. Er staat nauwelijks wind. Vannacht kan er in het oosten en noorden ook wat motregen vallen en in het westen is er kans op mist. De temperatuur daalt naar 8 tot 14 graden. Morgen begint de dag bewolkt, met in het noorden wat motregen. In het zuiden en zuidoosten laat de zon zich af en toe zien. Middagtemperaturen liggen tussen de 18 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Morgenavond neemt de bewolking toe en gaat het vanaf het noordwesten regenen. De wind wakkert aan, vooral aan de kust.
13: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
16: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het rioolwater in Dinxperlo is vervuild met PFAS na het blussen van een brand bij een afvalverwerker. De brandweer gebruikte bluswater uit recreatieplas Het Blauwe Meer, dat al besmet is met PFAS. Het waterschap heeft het rioolwater afgesloten en uit het riool gepompt. Het water mag niet naar de waterzuivering en wordt tijdelijk elders opgeslagen. De gemeente zegt dat de vervuiling geen gevolgen heeft voor inwoners of brandweerlieden.
17: Een voetganger is dinsdagmiddag kort voor uur overleden bij een ongeluk op de N310 bij Doornspijk. De voetganger werd aangereden door een auto. Volgens regionale media gebeurde het ongeluk op een zebrapad en is het slachtoffer een oudere vrouw die met een rollator liep. De automobilist is aangehouden voor verhoor. Dat is gebruikelijk bij een dergelijk ernstig verkeersongeval, zegt de politie.
18: De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wet die de autoriteit Consument en Markt meer bevoegdheden geeft bij overnames en fusies.
19: De ACM kan straks op eigen initiatief onderzoek doen naar overnames van kleinere bedrijven. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat grote bedrijven te veel macht krijgen. De wet richt zich onder meer op zogenoemde killer acquisitions, waarbij grote bedrijven kleinere concurrenten overnemen om innovatie tegen te houden. Overnames waarbij één van de bedrijven een omzet van 50 miljoen euro per jaar heeft, kunnen voortaan worden onderzocht. De wet moet nog door de Eerste Kamer en gaat naar verwachting volgend jaar in.
20: Wakker Dier heeft een kort geding aangespannen tegen NS over een geweigerde reclamecampagne. De dierenrechtenorganisatie wilde op stations posters ophangen met een koe, een varken, een kip en de vraag: zullen we eens een dagje niet 650.000 dieren eten? NS-stations wilden oproep voor Eet geen dierendag niet tonen. Wakker Dier vindt dat de weigering inbreuk maakt op de vrijheid van meningsuiting en wijst erop dat andere maatschappelijke initiatieven en politieke partijen ook reclame mogen maken op stations. De rechtbank in Utrecht behandelt het kort geding woensdagochtend.
21: Onderzoeksplatform Justice for Prosperity vindt dat de politiek een belangrijke rol moet spelen bij het normeren van rechtsextremisme. Oprichter Jelle Postma reageert daarmee op een rapport van de NCTV en AIVD. Daarin staat dat rechtsextremisten hun denkbeelden proberen te normaliseren door een zachtere versie te presenteren. Volgens Postma gebeurde dat bijvoorbeeld bij protesten tegen het asielzoekerscentrum in Loosdrecht en bij de rellen op het Malieveld. Hij vindt dat alle partijleiders extremistisch taalgebruik en gedrag zonder terughoudendheid moeten veroordelen, ook als dat stemmen kost.
22: Illustrator Siegfried Woldhek heeft voor de tweede keer de Inktspotprijs voor beste politieke spotprent van het jaar gewonnen. Hij krijgt de onderscheiding voor zijn tekening van de Russische president Vladimir Poetin, die Donald Trump bespeelt als een contrabas. De spotprent stond vorig jaar op 15 augustus in NRC, toen Trump en Poetin elkaar ontmoetten in Alaska. Woldhek won de Inktspotprijs eerder in 2011 met een portret van staatssecretaris Henk Bleker.
23: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
24: Nu het buitenlands nieuws. De hackersgroep Shiny Hunters beweert te zijn ingebroken in systemen van de FBI en daarbij personeelsgegevens te hebben buitgemaakt. De groep plaatste een screenshot online van de vacaturepagina van de FBI. Daarop zou te zien zijn dat zij daar zelf teksten aan hadden toegevoegd. Op de pagina staat nu een waarschuwing dat sommige FBI-systemen tijdelijk niet werken. Shiny Hunters claimt informatie te hebben over vrijwel alle FBI-medewerkers en sollicitanten. Journalisten hebben die gegevens nog nauwelijks kunnen verifiëren. De groep zegt dat de vermeende hack een reactie is op een FBI-waarschuwing uit mei. Daarbij werd aangeraden om Shiny Hunters geen losgeld te betalen.
25: Amerikaanse functionarissen hebben 3 uur gesproken met een Iraanse delegatie in New York. Dat heeft president Trump gezegd. Het overleg vond plaats tijdens de bijeenkomst van de Algemene Vergadering van de VN. Volgens Iran ging het gesprek over de heropening van de Straat van Hormuz. Trump zegt dat er snel een nieuw gesprek volgt met de Iraanse afvaardiging.
26: De Franse president Emmanuel Macron heeft in een toespraak voor de Algemene Vergadering van de VN landen opgeroepen meer te doen voor de wereld. Hij bekritiseerde de manier waarop wordt omgegaan met de Palestijnen en noemde landen te laks. Vorig jaar erkenden tientallen landen de Palestijnse staat. Maar volgens Macron blijft iedereen inactief ten aanzien van Gaza. Hij zei dat we ons allemaal moeten schamen en uitte ook kritiek op het geweld tegen Palestijnen in de westelijke Jordaanoever. Macron waarschuwde verder dat machtige landen de internationale orde ondermijnen en pleitte voor nauwere samenwerking tussen landen op het gebied van economie, zorg en klimaat.
27: Het Hooggerechtshof van Sri Lanka heeft 15 mannen veroordeeld tot 220 jaar celstraf voor hun betrokkenheid bij de zelfmoordaanslagen op Eerste Paasdag in 2019.
0: Bij die aanslagen kwamen 279 mensen om het leven, onder wie 3 Nederlanders. De mannen hielpen de zelfmoordaanslagplegers bij aanvallen op 3 luxe hotels en 3 kerken. 14 van hen werden schuldig bevonden aan alle aanklachten, waaronder moord en samenzwering tot terrorisme. 9 andere mannen werden vrijgesproken.
1: De Russische president Poetin is bereid tot een nieuwe ontmoeting met de Verenigde Staten om een einde te maken aan de oorlog in Oekraïne. Dat zei de Amerikaanse president Trump dinsdag na een gesprek met de Oekraïense president Zelensky in New York. Trump zegt met Zelensky te werken aan een oplossing voor de oorlog. De twee gaan daarover verder praten en hebben het dan ook over Patriot luchtverdedigingsraketten. De Franse president Macron heeft toegezegd de luchtverdediging van Oekraïne te versterken met de levering van radars en onderscheppers.
2: President Trump zegt dat hij journalisten van CNN, MS Now en Politico waarschijnlijk weer toelaat tot het Witte Huis als de rechter daartoe besluit. Hij weert de media omdat hij het niet eens is met hun berichtgeving die hij nepnieuws noemt. De media vechten dat aan en zeggen dat de vrije meningsuiting in gevaar is. CNN is onderdeel van een samenwerkingsverband van nieuwszenders die afwisselend Trump filmen en de beelden delen. Uit solidariteit weigerden andere zenders taken van CNN over te nemen. Daardoor was Trump bij de opening van een nieuwe landingsplek voor zijn helikopter op video niet te verstaan.
3: En nu het economisch nieuws. De Nasdaq heeft dinsdag een nieuw recordniveau bereikt en sloot 0,5% hoger op 27.244 punten. De Dow Jones daalde 0,4% tot 51.864 punten. De S&P 500 bleef vrijwel onveranderd op 7.765 punten. Chipmakers Intel en AMD stegen respectievelijk 1,7 en 1,3%. Netflix daalde 1,6% na een adviesverlaging door HSBC. Beleggers kijken uit naar de topontmoeting tussen Trump en de Chinese leider Xi Jinping op donderdag.
5: De Vereniging van Effectenbezitters vindt het begrijpelijk dat WSP Global het bod op Arcadis heeft ingetrokken. Het Canadese bedrijf stopte dinsdag met de overnamepogingen omdat Arcadis niet wilde praten over de voorwaarden. Arcadis wees 2 biedingen af en stelde dat het bedrijf op eigen kracht waarde kan creëren voor aandeelhouders. De VEB twijfelt aan die argumenten en vindt juist dat Arcadis behoefte heeft aan een hardere mentaliteit. Volgende week houdt Arcadis een bijeenkomst met aandeelhouders over de groeiplannen.
6: Het Canadese bedrijf WSP Global trekt zijn bod op advies- en ingenieursbedrijf Arcadis in. WSP had 2 keer een bod gedaan, maar Arcadis wees die af, omdat ze geen recht zouden doen aan de werkelijke waarde van het bedrijf. Volgens WSP lukte het niet om met Arcadis in gesprek te gaan over de voorwaarden van een mogelijke overname. Het laatste bod bedroeg €51,50 per aandeel, waarmee Arcadis werd gewaardeerd op ongeveer 4 miljard en 700 miljoen euro. Arcadis zegt notie te hebben genomen van de stap en wil verder geen uitspraken doen.
7: Frankrijk breidt de steun uit voor inwoners die hard worden getroffen door stijgende brandstofprijzen. Minister van Financiën Roland Lescure kondigt nieuwe maatregelen aan om huishoudens te helpen met hoge brandstofkosten door het conflict in het Midden-Oosten. De steun voor mensen met lage inkomens die veel kilometers moeten rijden voor hun werk wordt verdubbeld. Het aantal mensen dat aanspraak kan maken op de regeling stijgt van 3 miljoen naar 5,5 miljoen. Financiële hulp voor sectoren als visserij, landbouw en bouw wordt verlengd tot eind december.
8: De Consumentenbond en Stichting Consumenten Competition Claims willen dat een Nederlandse rechter zich bij hun massaclaim tegen Booking.com ook buigt over het Amerikaanse moederbedrijf en het in Singapore gevestigde zusterplatform Agoda. Ruim 270.000 mensen hebben zich inmiddels aangemeld voor de collectieve procedure. De claimclubs stellen dat consumenten die vanaf 1 januari 2013 een hotelkamer boekten via Booking schade hebben geleden door machtsmisbruik en misleiding. Booking.com bestreedt de claims en vindt niet dat de gehele holding aansprakelijk is.
4: De rechtbank doet op woensdag 4 november uitspraak over de vraag of het moederbedrijf en Agoda onder de zaak vallen.
9: De financieel topman van achterafbetaaldienst Klarna, Niklas Neglen, stapt over naar betaalbedrijf Adyen. Zijn benoeming gaat naar verwachting in op 1 februari. Voor zijn overstap naar Klarna was Neglen onder meer financieel directeur voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika bij HSBC Private Bank. Eerder werkte hij 13 jaar bij General Electric in verschillende leidinggevende financiële functies. Eind mei werd bekend dat de toenmalige financieel directeur Ethan Tandowsky zou vertrekken per eind augustus bij Adyen.
10: Talk Radio is het eerste non-stop

0: De rest van de ploeg trainde onder de nieuwe bondscoach Zinedine Zidane, de opvolger van Didier Deschamps. München is door het Duitse Olympisch Comité als beste kandidaat beoordeeld voor een Olympische bid. Het plan kreeg 87 van de 100 punten, gevolgd door Köln-Rhein-Ruhr met 85 punten en Berlijn met bijna 77 punten. Zaterdag kiezen de leden van de Duitse sportkoepel welk bid namens Duitsland meedoet naar de Spelen van 2036, 2040 of 2044. München en Köln-Rhein-Ruhr hebben volgens de evaluatiecommissie internationale uitstraling en nationale acceptatie. Het Berlijnse bid heeft geen steun van Die Linke, de winnaar van de deelstaatverkiezingen. Manchester City heeft in de Champions League gelijk gespeeld tegen Bayern München, 2-2. De Nederlandse Kerstin Kasparij maakte in de 28e minuut een eigen doelpunt. Daardoor kwam City op een 2-0 achterstand. Beth Mead en Carlotta Wamser zorgden alsnog voor een punt. Kasparij's ploeggenote Vivianne Miedema ontbreekt deze seizoenstart vanwege een knieblessure. Beide speelsters zijn genomineerd voor de Gouden Bal. Coach Mikel Arteta gaat bijtekenen bij Arsenal. De Spanjaard is akkoord met een verbeterd contract, melden de BBC en Sky Sports. Arteta is sinds 2019 trainer van Arsenal. Hij leidde de club afgelopen seizoen naar de eerste titel in de Premier League na 22 jaar. Ook bereikte hij met Arsenal de finale van de Champions League. Die won Paris Saint-Germain na strafschoppen. Volgens de BBC tekent de 44-jarige Arteta voor meerdere jaren. Zijn jaarsalaris van 10 miljoen pond gaat flink omhoog. Donderdag is er voor de Nations League-wedstrijd tussen Nederland en Duitsland een minuut stilte voor Bartina Koeman. De vrouw van bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd aan chronische borstkanker. De KNVB meldt dat Bartina Koeman haar man altijd steunde tijdens zijn lange loopbaan als speler en trainer, ook tijdens haar ziekte. De wedstrijd in de Johan Cruijff Arena begint om 20:15 s'avonds. De voetbalsters van Juventus zijn de Champions League begonnen met een thuisnederlaag tegen Benfica, 1-2. De Noorse Marit Bradberg-Lund scoorde 2 keer voor de Portugese club. De Nederlandse doelvrouw Danielle de Jong was kansloos bij een strafschop en zag de bal later uit een directe vrije trap langs zich heen gaan. Real Madrid speelde in eigen huis gelijk tegen Paris Saint-Germain, 1-1. Linette Berestein viel in de 85e minuut in bij Real Madrid en evenaarde daarmee Jill Roord met 70 optredens in de Champions League.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het overwegend bewolkt, met in het oosten enkele opklaringen en kans op mist. Vooral in het noordwesten valt af en toe wat motregen. Er staat nauwelijks wind. Vannacht kan er in het oosten en noorden ook wat motregen vallen en in het westen is er kans op mist. De temperatuur daalt naar 8 tot 14 graden. Morgen begint de dag bewolkt, met in het noorden wat motregen. In het zuiden en zuidoosten laat de zon zich af en toe zien. Middagtemperaturen liggen tussen de 18 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Morgenavond neemt de bewolking toe en gaat het vanaf het noordwesten regenen. De wind wakkert aan, vooral aan de kust.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het rioolwater in Dinxperlo is vervuild met PFAS na het blussen van een brand bij een afvalverwerker. De brandweer gebruikte bluswater uit recreatieplas Het Blauwe Meer, dat al besmet is met PFAS. Het waterschap heeft het rioolwater afgesloten en uit het riool gepompt. Het water mag niet naar de waterzuivering en wordt tijdelijk elders opgeslagen. De gemeente zegt dat de vervuiling geen gevolgen heeft voor inwoners of brandweerlieden. Een voetganger is dinsdagmiddag kort voor uur overleden bij een ongeluk op de N310 bij Doornspijk. De voetganger werd aangereden door een auto. Volgens regionale media gebeurde het ongeluk op een zebrapad en is het slachtoffer een oudere vrouw die met een rollator liep. De automobilist is aangehouden voor verhoor. Dat is gebruikelijk bij een dergelijk ernstig verkeersongeval, zegt de politie. De Tweede Kamer.

0: Kamer heeft ingestemd met een wet die de autoriteit Consument en Markt meer bevoegdheden geeft bij overnames en fusies. De ACM kan straks op eigen initiatief onderzoek doen naar overnames van kleinere bedrijven. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat grote bedrijven te veel macht krijgen. De wet richt zich onder meer op zogenoemde killer acquisitions, waarbij grote bedrijven kleinere concurrenten overnemen om innovatie tegen te houden. Overnames waarbij één van de bedrijven een omzet van 50 miljoen euro per jaar heeft, kunnen voortaan worden onderzocht. De wet moet nog door de Eerste Kamer en gaat naar verwachting volgend jaar in. Wakker Dier heeft een kort geding aangespannen tegen NS over een geweigerde reclamecampagne. De dierenrechtenorganisatie wilde op stations posters ophangen met een koe, een varken, een kip en de vraag: zullen we eens een dagje niet 650.000 dieren eten? NS-stations wilden oproep voor Eet geen dierendag niet tonen. Wakker Dier vindt dat de weigering inbreuk maakt op de vrijheid van meningsuiting en wijst erop dat andere maatschappelijke initiatieven en politieke partijen ook reclame mogen maken op stations. De rechtbank in Utrecht behandelt het kort geding woensdagochtend. Onderzoeksplatform Justice for Prosperity vindt dat de politiek een belangrijke rol moet spelen bij het normeren van rechtsextremisme. Oprichter Jelle Postma reageert daarmee op een rapport van de NCTV en AIVD. Daarin staat dat rechtsextremisten hun denkbeelden proberen te normaliseren door een zachtere versie te presenteren. Volgens Postma gebeurde dat bijvoorbeeld bij protesten tegen het asielzoekerscentrum in Loosdrecht en bij de rellen op het Malieveld. Hij vindt dat alle partijleiders extremistisch taalgebruik en gedrag zonder terughoudendheid moeten veroordelen. Ook als dat stemmen kost. Illustrator Siegfried Woldhek heeft voor de tweede keer de Inktspotprijs voor beste politieke spotprent van het jaar gewonnen. Hij krijgt de onderscheiding voor zijn tekening van de Russische president Vladimir Poetin, die Donald Trump bespeelt als een contrabas. De spotprent stond vorig jaar op 15 augustus in NRC, toen Trump en Poetin elkaar ontmoetten in Alaska. Woldhek won de Inktspotprijs eerder in 2011 met een portret van staatssecretaris Henk Bleker.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De hackersgroep Shiny Hunters beweert te zijn ingebroken in systemen van de FBI en daarbij personeelsgegevens te hebben buitgemaakt. De groep plaatste een screenshot online van de vacaturepagina van de FBI. Daarop zou te zien zijn dat zij daar zelf teksten aan hadden toegevoegd. Op de pagina staat nu een waarschuwing dat sommige FBI-systemen tijdelijk niet werken. Shiny Hunters claimt informatie te hebben over vrijwel alle FBI-medewerkers en sollicitanten. Journalisten hebben die gegevens nog nauwelijks kunnen verifiëren. De groep zegt dat de vermeende hack een reactie is op een FBI-waarschuwing uit mei. Daarbij werd aangeraden om Shiny Hunters geen losgeld te betalen. Amerikaanse functionarissen hebben 3 uur gesproken met een Iraanse delegatie in New York. Dat heeft president Trump gezegd. Het overleg vond plaats tijdens de bijeenkomst van de Algemene Vergadering van de VN. Volgens Iran ging het gesprek over de heropening van de Straat van Hormuz. Trump zegt dat er snel een nieuw gesprek volgt met de Iraanse afvaardiging. De Franse president Emmanuel Macron heeft in een toespraak voor de Algemene Vergadering van de VN landen opgeroepen meer te doen voor de wereld. Hij bekritiseerde de manier waarop wordt omgegaan met de Palestijnen en noemde landen te laks. Vorig jaar erkenden tientallen landen de Palestijnse staat. Maar volgens Macron blijft iedereen inactief ten aanzien van Gaza. Hij zei dat we ons allemaal moeten schamen en uitte ook kritiek op het geweld tegen Palestijnen in de westelijke Jordaan-oever. Macron waarschuwde verder dat machtige landen de internationale orde ondermijnen en pleitte voor nauwere samenwerking tussen landen op het gebied van economie, zorg en klimaat. Het Hooggerechtshof van Sri Lanka heeft 15 mannen veroordeeld tot 220 jaar celstraf voor hun betrokkenheid bij de zelfmoordaanslagen op Eerste Paasdag in 2019. Bij die aanslagen kwamen 279 mensen om het leven, onder wie 3 Nederlanders. De mannen hielpen de zelfmoordaanslagplegers bij aanvallen op 3 luxe hotels en 3 kerken. 14 van hen werden schuldig bevonden aan alle aanklachten, waaronder moord en samenzwering tot terrorisme. 9 andere mannen werden vrijgesproken.
2: De Russische president Poetin is bereid tot een nieuwe ontmoeting met de Verenigde Staten om een einde te maken aan de oorlog in Oekraïne. Dat zei de Amerikaanse president Trump dinsdag na een gesprek met de Oekraïense president Zelensky in New York. Trump zegt met Zelensky te werken aan een oplossing voor de oorlog. De twee gaan daarover verder praten en hebben het dan ook over Patriot luchtverdedigingsraketten. De Franse president Macron heeft toegezegd de luchtverdediging van Oekraïne te versterken met de levering van radars en onderscheppers. President Trump zegt dat hij journalisten van CNN, MS Now en Politico waarschijnlijk weer toelaat tot het Witte Huis als de rechter daartoe besluit. Hij weert de media omdat hij het niet eens is met hun berichtgeving die hij nepnieuws noemt. De media vechten dat aan en zeggen dat de vrije meningsuiting in gevaar is. CNN is onderdeel van een samenwerkingsverband van nieuwszenders die afwisselend Trump filmen en de beelden delen. Uit solidariteit weigerden andere zenders taken van CNN over te nemen. Daardoor was Trump bij de opening van een nieuwe landingsplek voor zijn helikopter op video niet te verstaan.
3: En nu het economisch nieuws.
4: De Nasdaq heeft dinsdag een nieuw recordniveau bereikt en sloot 0,5% hoger op 27.244 punten. De Dow Jones daalde 0,4% tot 51.864 punten. De S&P 500 bleef vrijwel onveranderd op 7.765 punten. Chipmakers Intel en AMD stegen respectievelijk 1,7 en 1,3%. Netflix daalde 1,6% na een adviesverlaging door HSBC. Beleggers kijken uit naar de topontmoeting tussen Trump en de Chinese leider Xi Jinping op donderdag.
5: De Vereniging van Effectenbezitters vindt het begrijpelijk dat WSP Global het bod op Arcadis heeft ingetrokken. Het Canadese bedrijf stopte dinsdag met de overnamepogingen omdat Arcadis niet wilde praten over de voorwaarden. Arcadis wees 2 biedingen af en stelde dat het bedrijf op eigen kracht waarde kan creëren voor aandeelhouders. De VEB twijfelt aan die argumenten en vindt juist dat Arcadis behoefte heeft aan een hardere mentaliteit. Volgende week houdt Arcadis een bijeenkomst met aandeelhouders over de groeiplannen.
6: Het Canadese bedrijf WSP Global trekt zijn bod op advies- en ingenieursbedrijf Arcadis in. WSP had 2 keer een bod gedaan, maar Arcadis wees die af, omdat ze geen recht zouden doen aan de werkelijke waarde van het bedrijf. Volgens WSP lukte het niet om met Arcadis in gesprek te gaan over de voorwaarden van een mogelijke overname. Het laatste bod bedroeg €51,50 per aandeel, waarmee Arcadis werd gewaardeerd op ongeveer 4 miljard en 700 miljoen euro. Arcadis zegt notie te hebben genomen van de stap en wil verder geen uitspraken doen.
7: Frankrijk breidt de steun uit voor inwoners die hard worden getroffen door stijgende brandstofprijzen. Minister van Financiën Roland Lescure kondigt nieuwe maatregelen aan om huishoudens te helpen met hoge brandstofkosten door het conflict in het Midden-Oosten. De steun voor mensen met lage inkomens die veel kilometers moeten rijden voor hun werk wordt verdubbeld. Het aantal mensen dat aanspraak kan maken op de regeling stijgt van 3 miljoen naar 5,5 miljoen. Financiële hulp voor sectoren als visserij, landbouw en bouw wordt verlengd tot eind december.
8: De Consumentenbond en Stichting Consumenten Competition Claims willen dat een Nederlandse rechter zich bij hun massaclaim tegen Booking.com ook buigt over het Amerikaanse moederbedrijf en het in Singapore gevestigde zusterplatform Agoda. Ruim 270.000 mensen hebben zich inmiddels aangemeld voor de collectieve procedure. De claimclubs stellen dat consumenten die vanaf 1 januari 2013 een hotelkamer boekten via Booking schade hebben geleden door machtsmisbruik en misleiding. Booking.com bestreedt de claims en vindt niet dat de gehele holding aansprakelijk is.
9: De rechtbank doet op woensdag 4 november uitspraak over de vraag of het moederbedrijf en Agoda onder de zaak vallen. De financieel topman van achterafbetaaldienst Klarna, Niklas Neglen, stapt over naar betaalbedrijf Adyen. Zijn benoeming gaat naar verwachting in op 1 februari. Voor zijn overstap naar Klarna was Neglen onder meer financieel directeur voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika bij HSBC Private Bank. Eerder werkte hij 13 jaar bij General Electric in verschillende leidinggevende financiële functies. Eind mei werd bekend dat de toenmalige financieel directeur Ethan Tandowsky zou vertrekken per eind augustus bij Adyen.
10: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
11: Tot slot het sportnieuws. Aanvoerder Kylian Mbappé heeft de training van het Franse voetbalelftal gemist. De spits heeft griepachtige verschijnselen, meldt de Franse Voetbalbond. Het is onzeker of hij kan spelen in de komende duels in de Nations League. Frankrijk speelt vrijdag een uitwedstrijd tegen Turkije. De rest van de ploeg trainde onder de nieuwe bondscoach Zinedine Zidane, de opvolger van Didier Deschamps. München is door het Duitse Olympisch Comité als beste kandidaat beoordeeld voor een Olympische bid. Het plan kreeg 87 van de 100 punten, gevolgd door Köln-Rhein-Ruhr met 85 punten en Berlijn met bijna 77 punten. Zaterdag kiezen de leden van de Duitse sportkoepel welk bid namens Duitsland meedoet naar de Spelen van 2036, 2040 of 2044. München en Köln-Rhein-Ruhr hebben volgens de evaluatiecommissie internationale uitstraling en nationale acceptatie. Het Berlijnse bid heeft geen steun van Die Linke, de winnaar van de deelstaatverkiezingen. Manchester City heeft in de Champions League gelijk gespeeld tegen Bayern München, 2-2. De Nederlandse Kerstin Kasparij maakte in de 28e minuut een eigen doelpunt. Daardoor kwam City op een 2-0 achterstand. Beth Mead en Carlotta Wamser zorgden alsnog voor een punt. Kasparij's ploeggenote Viviane Miedema ontbreekt deze seizoenstart vanwege een knieblessure. Beide speelsters zijn genomineerd voor de Gouden Bal. Coach Mikel Arteta gaat bijtekenen bij Arsenal. De Spanjaard is akkoord met een verbeterd contract, melden de BBC en Sky Sports. Arteta is sinds 2019 trainer van Arsenal. Hij leidde de club afgelopen seizoen naar de eerste titel in de Premier League na 22 jaar. Ook bereikte hij met Arsenal de finale van de Champions League. Die won Paris Saint-Germain na strafschoppen. Volgens de BBC tekent de 44-jarige Arteta voor meerdere jaren. Zijn jaarsalaris van 10 miljoen pond gaat flink omhoog. Donderdag is er voor de Nations League-wedstrijd tussen Nederland en Duitsland een minuut stilte voor Martina Koeman. De vrouw van bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd aan chronische borstkanker. De KNVB meldt dat Martina Koeman haar man altijd steunde tijdens zijn lange loopbaan als speler en trainer, ook tijdens haar ziekte. De wedstrijd in de Johan Cruijff Arena begint om 20:15 s'avonds. De voetbalsters van Juventus zijn de Champions League begonnen met een thuisnederlaag tegen Benfica, 1-2. De Noorse Marit Bradbergelund scoorde 2 keer voor de Portugese club. De Nederlandse doelvrouw Danielle de Jong was kansloos bij een strafschop en zag de bal later uit een directe vrije trap langs zich heen gaan. Real Madrid speelde in eigen huis gelijk tegen Paris Saint-Germain, 1-1. Linette Berestein viel in de 85e minuut in bij Real Madrid en evenaarde daarmee Jill Roord met 70 optredens in de Champions League.
10: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
12: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het overwegend bewolkt. In het oosten komen opklaringen voor met plaatselijk mist. Vooral in het noordwesten valt wat motregen. Er staat nauwelijks wind. Vannacht kan er in het oosten en noorden ook wat motregen vallen. In het westen is er kans op mist. Het wordt tussen de 8 graden in het zuidoosten en 14 graden in het noordwesten. Morgen begint bewolkt met in het noorden plaatselijk wat regen. In het zuiden breekt de zon af en toe door. Middagtemperaturen tussen de 18 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden.
13: De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Morgenavond gaat het vanuit het noordwesten regenen en wordt de wind aan de kust vrij krachtig tot krachtig.
14: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
15: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het rioolwater in Dinxperlo is vervuild met PFAS na het blussen van een brand bij een afvalverwerker. De brandweer gebruikte bluswater uit recreatieplas Het Blauwe Meer, dat al besmet is met PFAS. Het waterschap heeft het rioolwater afgesloten en uit het riool gepompt. Het water mag niet naar de waterzuivering en wordt tijdelijk elders opgeslagen. De gemeente zegt dat de vervuiling geen gevolgen heeft voor inwoners of brandweerlieden.
16: Een voetganger is dinsdagmiddag kort voor uur overleden bij een ongeluk op de N310 bij Doornspijk. De voetganger werd aangereden door een auto. Volgens regionale media gebeurde het ongeluk op een zebrapad en is het slachtoffer een oudere vrouw die met een rollator liep. De automobilist is aangehouden voor verhoor. Dat is gebruikelijk bij een dergelijk ernstig verkeersongeval, zegt de politie.
17: De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wet die de autoriteit Consument en Markt meer bevoegdheden geeft bij overnames en fusies. De ACM kan straks op eigen initiatief onderzoek doen naar overnames van kleinere bedrijven. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat grote bedrijven te veel macht krijgen. De wet richt zich onder meer op zogenoemde killer acquisitions, waarbij grote bedrijven kleinere concurrenten overnemen om innovatie tegen te houden. Overnames waarbij één van de bedrijven een omzet van 50 miljoen euro per jaar heeft, kunnen voortaan worden onderzocht. De wet moet nog door de Eerste Kamer en gaat naar verwachting volgend jaar in.
18: Wakker Dier heeft een kort geding aangespannen tegen NS over een geweigerde reclamecampagne. De dierenrechtenorganisatie wilde op stations posters ophangen met een koe, een varken, een kip en de vraag: zullen we eens een dagje niet 650.000 dieren eten? NS-stations wilden oproep voor Eet geen dierendag niet tonen. Wakker Dier vindt dat de weigering inbreuk maakt op de vrijheid van meningsuiting en wijst erop dat andere maatschappelijke initiatieven en politieke partijen ook reclame mogen maken op stations. De rechtbank in Utrecht behandelt het kort geding woensdagochtend.
19: Onderzoeksplatform Justice for Prosperity vindt dat de politiek een belangrijke rol moet spelen bij het normeren van rechtsextremisme. Oprichter Jelle Postma reageert daarmee op een rapport van de NCTV en AIVD. Daarin staat dat rechtsextremisten hun denkbeelden proberen te normaliseren door een zachtere versie te presenteren. Volgens Postma gebeurde dat bijvoorbeeld bij protesten tegen het asielzoekerscentrum in Loosdrecht en bij de rellen op het Malieveld. Hij vindt dat alle partijleiders extremistisch taalgebruik en gedrag zonder terughoudendheid moeten veroordelen. Ook als dat stemmen kost.
20: Illustrator Siegfried Woldhek heeft voor de tweede keer de Inktspotprijs voor beste politieke spotprent van het jaar gewonnen. Hij krijgt de onderscheiding voor zijn tekening van de Russische president Vladimir Poetin, die Donald Trump bespeelt als een contrabas. De spotprent stond vorig jaar op 15 augustus in NRC, toen Trump en Poetin elkaar ontmoetten in Alaska. Woldhek won de Inktspotprijs eerder in 2011 met een portret van staatssecretaris Henk Bleker.
14: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
21: Nu het buitenlands nieuws. De hackersgroep Shiny Hunters beweert te zijn ingebroken in systemen van de FBI en daarbij personeelsgegevens te hebben buitgemaakt. De groep plaatste een screenshot online van de vacaturepagina van de FBI. Daarop zou te zien zijn dat zij daar zelf teksten aan hadden toegevoegd. Op de pagina staat nu een waarschuwing dat sommige FBI-systemen tijdelijk niet werken. Shiny Hunters claimt informatie te hebben over vrijwel alle FBI-medewerkers en sollicitanten. Journalisten hebben die gegevens nog nauwelijks kunnen verifiëren.
0: De groep zegt dat de vermeende hack een reactie is op een FBI-waarschuwing uit mei. Daarbij werd aangeraden om Shiny Hunters geen losgeld te betalen.
1: Amerikaanse functionarissen hebben 3 uur gesproken met een Iraanse delegatie in New York. Dat heeft president Trump gezegd. Het overleg vond plaats tijdens de bijeenkomst van de Algemene Vergadering van de VN. Volgens Iran ging het gesprek over de heropening van de Straat van Hormuz. Trump zegt dat er snel een nieuw gesprek volgt met de Iraanse afvaardiging.
22: De Franse president Emmanuel Macron heeft in een toespraak voor de Algemene Vergadering van de VN landen opgeroepen meer te doen voor de wereld. Hij bekritiseerde de manier waarop wordt omgegaan met de Palestijnen en noemde landen te laks. Vorig jaar erkenden tientallen landen de Palestijnse staat. Maar volgens Macron blijft iedereen inactief ten aanzien van Gaza. Hij zei dat we ons allemaal moeten schamen en uitte ook kritiek op het geweld tegen Palestijnen in de westelijke Jordaanoever. Macron waarschuwde verder dat machtige landen de internationale orde ondermijnen en pleitte voor nauwere samenwerking tussen landen op het gebied van economie, zorg en klimaat.
23: Het Hooggerechtshof van Sri Lanka heeft 15 mannen veroordeeld tot 220 jaar celstraf voor hun betrokkenheid bij de zelfmoordaanslagen op Eerste Paasdag in 2019. Bij die aanslagen kwamen 279 mensen om het leven, onder wie 3 Nederlanders. De mannen hielpen de zelfmoordaanslagplegers bij aanvallen op 3 luxe hotels en 3 kerken. 14 van hen werden schuldig bevonden aan alle aanklachten, waaronder moord en samenzwering tot terrorisme. 9 andere mannen werden vrijgesproken.
24: De Russische president Poetin is bereid tot een nieuwe ontmoeting met de Verenigde Staten om een einde te maken aan de oorlog in Oekraïne. Dat zei de Amerikaanse president Trump dinsdag na een gesprek met de Oekraïnse president Zelensky in New York. Trump zegt met Zelensky te werken aan een oplossing voor de oorlog. De twee gaan daarover verder praten en hebben het dan ook over Patriot luchtverdedigingsraketten. De Franse president Macron heeft toegezegd de luchtverdediging van Oekraïne te versterken met de levering van radars en onderscheppers.
25: President Trump zegt dat hij journalisten van CNN, MS Now en Politico waarschijnlijk weer toelaat tot het Witte Huis als de rechter daartoe besluit. Hij weert de media omdat hij het niet eens is met hun berichtgeving die hij nepnieuws noemt. De media vechten dat aan en zeggen dat de vrije meningsuiting in gevaar is. CNN is onderdeel van een samenwerkingsverband van nieuwszenders die afwisselend Trump filmen en de beelden delen. Uit solidariteit weigerden andere zenders taken van CNN over te nemen. Daardoor was Trump bij de opening van een nieuwe landingsplek voor zijn helikopter op video niet te verstaan.
26: En nu het economisch nieuws.
27: De Nasdaq heeft dinsdag een nieuw recordniveau bereikt en sloot 0,5% hoger op 27.244 punten. De Dow Jones daalde 0,4% tot 51.864 punten. De S&P 500 bleef vrijwel onveranderd op 7.765 punten. Chipmakers Intel en AMD stegen respectievelijk 1,7 en 1,3%. Netflix daalde 1,6% na een adviesverlaging door HSBC. Beleggers kijken uit naar de topontmoeting tussen Trump en de Chinese leider Xi Jinping op donderdag.
28: De Vereniging van Effectenbezitters vindt het begrijpelijk dat WSP Global het bod op Arcadis heeft ingetrokken. Het Canadese bedrijf stopte dinsdag met de overnamepogingen omdat Arcadis niet wilde praten over de voorwaarden. Arcadis wees 2 biedingen af en stelde dat het bedrijf op eigen kracht waarde kan creëren voor aandeelhouders. De VEB twijfelt aan die argumenten en vindt juist dat Arcadis behoefte heeft aan een hardere mentaliteit. Volgende week houdt Arcadis een bijeenkomst met aandeelhouders over de groeiplannen.
29: Het Canadese bedrijf WSP Global trekt zijn bod op advies- en ingenieursbedrijf Arcadis in. WSP had 2 keer een bod gedaan, maar Arcadis wees die af, omdat ze geen recht zouden doen aan de werkelijke waarde van het bedrijf. Volgens WSP lukte het niet om met Arcadis in gesprek te gaan over de voorwaarden van een mogelijke overname. Het laatste bod bedroeg €51,50 per aandeel, waarmee Arcadis werd gewaardeerd op ongeveer 4 miljard en 700 miljoen euro. Arcadis zegt notie te hebben genomen van de stap en wil verder geen uitspraken doen.
2: Frankrijk breidt de steun uit voor inwoners die hard worden getroffen door stijgende brandstofprijzen. Minister van Financiën Roland Lescure kondigt nieuwe maatregelen aan om huishoudens te helpen met hoge brandstofkosten door het conflict in het Midden-Oosten. De steun voor mensen met lage inkomens die veel kilometers moeten rijden voor hun werk wordt verdubbeld. Het aantal mensen dat aanspraak kan maken op de regeling stijgt van 3 miljoen naar 5,5 miljoen. Financiële hulp voor sectoren als visserij, landbouw en bouw wordt verlengd tot eind december.
3: De Consumentenbond en Stichting Consumenten Competition Claims willen dat een Nederlandse rechter zich bij hun massaclaim tegen Booking.com ook buigt over het Amerikaanse moederbedrijf en het in Singapore gevestigde zusterplatform Agoda. Ruim 270.000 mensen hebben zich inmiddels aangemeld voor de collectieve procedure. De claimclub stellen dat consumenten die vanaf 1 januari 2013 een hotelkamer boekten via Booking, schade hebben geleden door machtsmisbruik en misleiding. Booking.com bestreedt de claims en vindt niet dat de gehele holding aansprakelijk is. De rechtbank doet op woensdag 4 november uitspraak over de vraag of het moederbedrijf en Agoda onder de zaak vallen.
4: De financieel topman van achterafbetaaldienst Klarna, Niklas Neglen, stapt over naar betaalbedrijf Adyen. Zijn benoeming gaat naar verwachting in op 1 februari. Voor zijn overstap naar Klarna was Neglen onder meer financieel directeur voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika bij HSBC Private Bank. Eerder werkte hij 13 jaar bij General Electric in verschillende leidinggevende financiële functies. Eind mei werd bekend dat de toenmalige financieel directeur Ethan Tandowsky zou vertrekken per eind augustus bij Adyen.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
6: Tot slot het sportnieuws. Aanvoerder Kylian Mbappé heeft de training van het Franse voetbalelftal gemist. De spits heeft griepachtige verschijnselen, meldt de Franse Voetbalbond. Het is onzeker of hij kan spelen in de komende duels in de Nations League. Frankrijk speelt vrijdag een uitwedstrijd tegen Turkije. De rest van de ploeg trainde onder de nieuwe bondscoach Zinedine Zidane, de opvolger van Didier Deschamps. München is door het Duitse Olympisch Comité als beste kandidaat beoordeeld voor een Olympische bid. Het plan kreeg 87 van de 100 punten, gevolgd door Köln-Rhein-Ruhr met 85 punten en Berlijn met bijna 77 punten. Zaterdag kiezen de leden van de Duitse sportkoepel welk bid namens Duitsland meedoet naar de Spelen van 2036, 2040 of 2044. München en Köln-Rhein-Ruhr hebben volgens de evaluatiecommissie internationale uitstraling en nationale acceptatie. Het Berlijnse bid heeft geen steun van Die Linke, de winnaar van de deelstaatverkiezingen. Manchester City heeft in de Champions League gelijk gespeeld tegen Bayern München, 2-2. De Nederlandse Kerstin Kasparij maakte in de 28e minuut een eigen doelpunt. Daardoor kwam City op een 2-0 achterstand. Beth Mead en Carlotta Wamser zorgden alsnog voor een punt. Kasparij's ploeggenote Vivianne Miedema ontbreekt deze seizoenstart vanwege een knieblessure. Beide speelsters zijn genomineerd voor de Gouden Bal. Coach Mikel Arteta gaat bijtekenen bij Arsenal. De Spanjaard is akkoord met een verbeterd contract, melden de BBC en Sky Sports. Arteta is sinds 2019 trainer van Arsenal. Hij leidde de club afgelopen seizoen naar de eerste titel in de Premier League na 22 jaar. Ook bereikte hij met Arsenal de finale van de Champions League. Die won Paris Saint-Germain na strafschoppen. Volgens de BBC tekent de 44-jarige Arteta voor meerdere jaren. Zijn jaarsalaris van 10 miljoen pond gaat flink omhoog. Donderdag is er voor de Nations League-wedstrijd tussen Nederland en Duitsland een minuut stilte voor Martina Koeman. De vrouw van bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd aan chronische borstkanker.
7: De KNVB meldt dat Partina Koeman haar man altijd steunde tijdens zijn lange loopbaan als speler en trainer, ook tijdens haar ziekte. De wedstrijd in de Johan Cruijff Arena begint om 20:45 avonds. De voetbalsters van Juventus zijn de Champions League begonnen met een thuisnederlaag tegen Benfica, 1-2. De Noorse Marit Bradberg-Lund scoorde 2 keer voor de Portugese club. De Nederlandse doelvrouw Danielle de Jong was kansloos bij een strafschop en zag de bal later uit een directe vrije trap langs zich heen gaan. Real Madrid speelde in eigen huis gelijk tegen Paris Saint-Germain, 1-1. Linette Berestein viel in de 85ste minuut in bij Real Madrid en evenaarde daarmee Jill Roord met 70 optredens in de Champions League.
8: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
9: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het overwegend bewolkt. In het oosten komen opklaringen voor met plaatselijk mist. Vooral in het noordwesten valt wat motregen. Er staat nauwelijks wind. Vannacht kan er in het oosten en noorden ook wat motregen vallen. In het westen is er kans op mist. Het wordt tussen de 8 graden in het zuidoosten en 14 graden in het noordwesten. Morgen begint bewolkt met in het noorden plaatselijk wat regen. In het zuiden breekt de zon af en toe door. Middagtemperaturen tussen de 18 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Morgenavond gaat het vanuit het noordwesten regenen en wordt de wind aan de kust vrij krachtig tot krachtig.
8: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het rioolwater in Dinxperlo is vervuild met PFAS na het blussen van een brand bij een afvalverwerker. De brandweer gebruikte bluswater uit recreatieplas Het Blauwe Meer, dat al besmet is met PFAS. Het waterschap heeft het rioolwater afgesloten en uit het riool gepompt. Het water mag niet naar de waterzuivering en wordt tijdelijk elders opgeslagen. De gemeente zegt dat de vervuiling geen gevolgen heeft voor inwoners of brandweerlieden.
11: Een voetganger is dinsdagmiddag kort voor uur overleden bij een ongeluk op de N310 bij Doornspijk. De voetganger werd aangereden door een auto. Volgens regionale media gebeurde het ongeluk op een zebrapad en is het slachtoffer een oudere vrouw die met een rollator liep. De automobilist is aangehouden voor verhoor. Dat is gebruikelijk bij een dergelijk ernstig verkeersongeval, zegt de politie.
12: De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wet die de autoriteit Consument en Markt meer bevoegdheden geeft bij overnames en fusies. De ACM kan straks op eigen initiatief onderzoek doen naar overnames van kleinere bedrijven. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat grote bedrijven te veel macht krijgen. De wet richt zich onder meer op zogenoemde killer acquisitions, waarbij grote bedrijven kleinere concurrenten overnemen om innovatie tegen te houden. Overnames waarbij één van de bedrijven een omzet van 50 miljoen euro per jaar heeft, kunnen voortaan worden onderzocht. De wet moet nog door de Eerste Kamer en gaat naar verwachting volgend jaar in.
13: Wakker Dier heeft een kort geding aangespannen tegen NS over een geweigerde reclamecampagne. De dierenrechtenorganisatie wilde op stations posters ophangen met een koe, een varken, een kip en de vraag: zullen we eens een dagje niet 650.000 dieren eten? NS-stations wilden oproep voor Eet geen dierendag niet tonen. Wakker Dier vindt dat de weigering inbreuk maakt op de vrijheid van meningsuiting en wijst erop dat andere maatschappelijke initiatieven en politieke partijen ook reclame mogen maken op stations. De rechtbank in Utrecht behandelt het kort geding woensdagochtend.
15: Onderzoeksplatform Justice for Prosperity vindt dat de politiek een belangrijke rol moet spelen bij het normeren van rechtsextremisme. Oprichter Jelle Postma reageert daarmee op een rapport van de NCTV en AIVD. Daarin staat dat rechtsextremisten hun denkbeelden proberen te normaliseren door een zachtere versie te presenteren. Volgens Postma gebeurde dat bijvoorbeeld bij protesten tegen het asielzoekerscentrum in Loosdrecht en bij de rellen op het Malieveld. Hij vindt dat alle partijleiders extremistisch taalgebruik en gedrag zonder terughoudendheid moeten veroordelen. Ook als dat stemmen kost.
0: Illustrator Siegfried Woldhek heeft voor de tweede keer de Inktspotprijs voor beste politieke spotprent van het jaar gewonnen. Hij krijgt de onderscheiding voor zijn tekening van de Russische president Vladimir Poetin, die Donald Trump bespeelt als een contrabas. De spotprent stond vorig jaar op 15 augustus in NRC, toen Trump en Poetin elkaar ontmoetten in Alaska. Woldhek won de Inktspotprijs eerder in 2011 met een portret van staatssecretaris Henk Bleker.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
14: Nu het buitenlands nieuws. De hackersgroep Shiny Hunters beweert te zijn ingebroken in systemen van de FBI en daarbij personeelsgegevens te hebben buitgemaakt. De groep plaatste een screenshot online van de vacaturepagina van de FBI. Daarop zou te zien zijn dat zij daar zelf teksten aan hadden toegevoegd. Op de pagina staat nu een waarschuwing dat sommige FBI-systemen tijdelijk niet werken. Shiny Hunters claimt informatie te hebben over vrijwel alle FBI-medewerkers en sollicitanten. Journalisten hebben die gegevens nog nauwelijks kunnen verifiëren. De groep zegt dat de vermeende hack een reactie is op een FBI-waarschuwing uit mei. Daarbij werd aangeraden om Shiny Hunters geen losgeld te betalen. Amerikaanse functionarissen hebben 3 uur gesproken met een Iraanse delegatie in New York. Dat heeft president Trump gezegd. Het overleg vond plaats tijdens de bijeenkomst van de Algemene Vergadering van de VN. Volgens Iran ging het gesprek over de heropening van de Straat van Hormuz. Trump zegt dat er snel een nieuw gesprek volgt met de Iraanse afvaardiging. De Franse president Emmanuel Macron heeft in een toespraak voor de Algemene Vergadering van de VN landen opgeroepen meer te doen voor de wereld. Hij bekritiseerde de manier waarop wordt omgegaan met de Palestijnen en noemde landen te laks. Vorig jaar erkenden tientallen landen de Palestijnse staat. Maar volgens Macron blijft iedereen inactief ten aanzien van Gaza. Hij zei dat we ons allemaal moeten schamen en uitte ook kritiek op het geweld tegen Palestijnen in de westelijke Jordaanoever. Macron waarschuwde verder dat machtige landen de internationale orde ondermijnen en pleitte voor nauwere samenwerking tussen landen op het gebied van economie, zorg en klimaat.
16: Het Hooggerechtshof van Sri Lanka heeft 15 mannen veroordeeld tot 220 jaar celstraf voor hun betrokkenheid bij de zelfmoordaanslagen op eerste paasdag in 2019. Bij die aanslagen kwamen 279 mensen om het leven, onder wie 3 Nederlanders. De mannen hielpen de zelfmoordaanslagplegers bij aanvallen op 3 luxe hotels en 3 kerken. 14 van hen werden schuldig bevonden aan alle aanklachten, waaronder moord en samenzwering tot terrorisme. 9 andere mannen werden vrijgesproken.
17: De Russische president Poetin is bereid tot een nieuwe ontmoeting met de Verenigde Staten om een einde te maken aan de oorlog in Oekraïne. Dat zei de Amerikaanse president Trump dinsdag na een gesprek met de Oekraïnse president Zelensky in New York. Trump zegt met Zelensky te werken aan een oplossing voor de oorlog. De twee gaan daarover verder praten en hebben het dan ook over Patriot-luchtverdedigingsraketten. De Franse president Macron heeft toegezegd de luchtverdediging van Oekraïne te versterken met de levering van radars en onderscheppers.
18: President Trump zegt dat hij journalisten van CNN, MS Now en Politico waarschijnlijk weer toelaat tot het Witte Huis als de rechter daartoe besluit. Hij weert de media omdat hij het niet eens is met hun berichtgeving die hij nepnieuws noemt. De media vechten dat aan en zeggen dat de vrije meningsuiting in gevaar is. CNN is onderdeel van een samenwerkingsverband van nieuwszenders die afwisselend Trump filmen en de beelden delen. Uit solidariteit weigerden andere zenders taken van CNN over te nemen. Daardoor was Trump bij de opening van een nieuwe landingsplek voor zijn helikopter op video niet te verstaan.
19: En nu het economisch nieuws. Het Centraal Planbureau heeft becijferd dat het verkorten van de WW-duur een beperkt effect heeft op de werkgelegenheid.
20: Bij een verkorting van 24 naar 18 of 12 maanden zou de werkgelegenheid met 0,1% toenemen. Dat komt overeen met ongeveer 8000 extra voltijdsbanen. Het CPB stelt dat werklozen door de kortere uitkering een financiële prikkel krijgen om sneller werk te aanvaarden. De overheidsuitgaven zouden bij een halvering van de WW-duur met maximaal 1,3 miljard euro per jaar dalen. Het kabinet heeft de plannen voor verkorting uitgesteld tot 1 januari 2029. Vakbonden en pro verzetten zich nog steeds tegen de maatregel.
21: De Nasdaq heeft dinsdag een nieuw recordniveau bereikt en sloot 0,5% hoger op 27.244 punten. De Dow Jones daalde 0,4% tot 51.864 punten. De S&P 500 bleef vrijwel onveranderd op 7.765 punten. Chipmakers Intel en AMD stegen respectievelijk 1,7 en 1,3%. Netflix daalde 1,6% na een adviesverlaging door HSBC. Beleggers kijken uit naar de topontmoeting tussen Trump en de Chinese leider Xi Jinping op donderdag.
22: De Vereniging van Effectenbezitters vindt het begrijpelijk dat WSP Global het bod op Arcadis heeft ingetrokken. Het Canadese bedrijf stopte dinsdag met de overnamepogingen omdat Arcadis niet wilde praten over de voorwaarden. Arcadis wees twee biedingen af en stelde dat het bedrijf op eigen kracht waarde kan creëren voor aandeelhouders. De VEB twijfelt aan die argumenten en vindt juist dat Arcadis behoefte heeft aan een hardere mentaliteit. Volgende week houdt Arcadis een bijeenkomst met aandeelhouders over de groeiplannen.
23: Het Canadese bedrijf WSP Global trekt zijn bod op advies- en ingenieursbedrijf Arcadis in. WSP had twee keer een bod gedaan, maar Arcadis wees die af, omdat ze geen recht zouden doen aan de werkelijke waarde van het bedrijf. Volgens WSP lukte het niet om met Arcadis in gesprek te gaan over de voorwaarden van een mogelijke overname. Het laatste bod bedroeg €51,50 per aandeel, waarmee Arcadis werd gewaardeerd op ongeveer 4 miljard en 700 miljoen euro. Arcadis zegt notie te hebben genomen van de stap en wil verder geen uitspraken doen.
24: Frankrijk breidt de steun uit voor inwoners die hard worden getroffen door stijgende brandstofprijzen. Minister van Financiën Roland Lescure kondigt nieuwe maatregelen aan om huishoudens te helpen met hoge brandstofkosten door het conflict in het Midden-Oosten. De steun voor mensen met lage inkomens die veel kilometers moeten rijden voor hun werk wordt verdubbeld. Het aantal mensen dat aanspraak kan maken op de regeling stijgt van 3 miljoen naar 5,5 miljoen. Financiële hulp voor sectoren als visserij, landbouw en bouw wordt verlengd tot eind december.
25: De Consumentenbond en Stichting Consumenten Competition Claims willen dat een Nederlandse rechter zich bij hun massaclaim tegen Booking.com ook buigt over het Amerikaanse moederbedrijf en het in Singapore gevestigde zusterplatform Agoda. Ruim 270.000 mensen hebben zich inmiddels aangemeld voor de collectieve procedure. De claimclub stellen dat consumenten die vanaf 1 januari 2013 een hotelkamer boekten via Booking schade hebben geleden door machtsmisbruik en misleiding. Booking.com bestreedt de claims en vindt niet dat de gehele holding aansprakelijk is. De rechtbank doet op woensdag 4 november uitspraak over de vraag of het moederbedrijf en Agoda onder de zaak vallen.
26: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
27: Tot slot het sportnieuws. Aanvoerder Kylian Mbappé heeft de training van het Franse voetbalelftal gemist. De spits heeft griepachtige verschijnselen, meldt de Franse Voetbalbond. Het is onzeker of hij kan spelen in de komende duels in de Nations League. Frankrijk speelt vrijdag een uitwedstrijd tegen Turkije. De rest van de ploeg trainde onder de nieuwe bondscoach Zinedine Zidane, de opvolger van Didier Deschamps. München is door het Duitse Olympisch Comité als beste kandidaat beoordeeld voor een Olympische bid. Het plan kreeg 87 van de 100 punten, gevolgd door Köln-Rhein-Ruhr met 85 punten en Berlijn met bijna 77 punten. Zaterdag kiezen de leden van de Duitse sportkoepel welk bid namens Duitsland meedoet naar de Spelen van 2036, 2040 of 2044. München en Köln-Rhein-Ruhr hebben volgens de evaluatiecommissie internationale uitstraling en nationale acceptatie. Het Berlijnse bid heeft geen steun van Die Linke, de winnaar van de deelstaatverkiezingen. Manchester City heeft in de Champions League gelijk gespeeld tegen Bayern München, 2-2. De Nederlandse Kerstin Kasparij maakte in de 28e minuut een eigen doelpunt. Daardoor kwam City op een 2-0 achterstand. Beth Mead en Carlotta Wamser zorgden alsnog voor een punt. Kasparij's ploeggenote Vivianne Miedema ontbreekt deze seizoenstart vanwege een knieblessure. Beide speelsters zijn genomineerd voor de Gouden Bal. Coach Mikel Arteta gaat bijtekenen bij Arsenal. De Spanjaard is akkoord met een verbeterd contract, melden de BBC en Sky Sports. Arteta is sinds 2019 trainer van Arsenal. Hij leidde de club afgelopen seizoen naar de eerste titel in de Premier League na 22 jaar. Ook bereikte hij met Arsenal de finale van de Champions League. Die won Paris Saint-Germain na strafschoppen. Volgens de BBC tekent de 44-jarige Arteta voor meerdere jaren. Zijn jaarsalaris van 10 miljoen pond gaat flink omhoog. Donderdag is er voor de Nations League-wedstrijd tussen Nederland en Duitsland een minuut stilte voor Martina Koeman. De vrouw van bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd aan chronische borstkanker. De KNVB meldt dat Martina Koeman haar man altijd steunde tijdens zijn lange loopbaan als speler en trainer, ook tijdens haar ziekte. De wedstrijd in de Johan Cruijff Arena begint om 20:45 s'avonds. De voetbalsters van Juventus zijn de Champions League begonnen met een thuisnederlaag tegen Benfica, 1-2. De Noorse Marit Bradberg-Lund scoorde 2 keer voor de Portugese club. De Nederlandse doelvrouw Danielle de Jong was kansloos bij een strafschop en zag de bal later uit een directe vrije trap langs zich heen gaan. Real Madrid speelde in eigen huis gelijk tegen Paris Saint-Germain, 1-1. Linette Berestein viel in de 85e minuut in bij Real Madrid en evenaarde daarmee Jill Roord met 70 optredens in de Champions League.
26: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is er vooral in het oosten plaatselijk mist. Verder veel bewolking met hier en daar wat motregen. De temperatuur daalt naar waarde tussen de 8 en 14 graden. Boven land weinig wind, langs de kust zwak tot matig uit het zuiden. Morgenochtend begint bewolkt met vooral in het noorden af en toe wat regen of motregen. In het zuiden en zuidoosten breekt de zon af en toe door. Vanmiddag blijft het op veel plaatsen bewolkt, in het noorden nog steeds met wat regen. De zuidoostelijke helft heeft meer kans op zon. Het wordt 18 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten. Vanavond trekt vanuit het noordwesten regen over, maar in het zuiden blijft het nog droog. De wind neemt toe en wordt aan de kust krachtig.
26: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het rioolwater in Dinxperlo is vervuild met PFAS na het blussen van een brand bij een afvalverwerker. De brandweer gebruikte bluswater uit recreatieplas Het Blauwe Meer, dat al besmet is met PFAS. Het waterschap heeft het rioolwater afgesloten en uit het riool gepompt. Het water mag niet naar de waterzuivering en wordt tijdelijk elders opgeslagen. De gemeente zegt dat de vervuiling geen gevolgen heeft voor inwoners of brandweerlieden.
4: Een voetganger is dinsdagmiddag 20:45 overleden bij een ongeluk op de N310 bij Doornspijk. De voetganger werd aangereden door een auto. Volgens regionale media gebeurde het ongeluk op een zebrapad en is het slachtoffer een oudere vrouw die met een rollator liep. De automobilist is aangehouden voor verhoor. Dat is gebruikelijk bij een dergelijk ernstig verkeersongeval, zegt de politie.
5: De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wet die de autoriteit Consument en Markt meer bevoegdheden geeft bij overnames en fusies. De ACM kan straks op eigen initiatief onderzoek doen naar overnames van kleinere bedrijven.
6: bijvoorbeeld om te voorkomen dat grote bedrijven te veel macht krijgen. De wet richt zich onder meer op zogenoemde killer acquisitions, waarbij grote bedrijven kleinere concurrenten overnemen om innovatie tegen te houden. Overnames waarbij één van de bedrijven een omzet van 50 miljoen euro per jaar heeft, kunnen voortaan worden onderzocht. De wet moet nog door de Eerste Kamer en gaat naar verwachting volgend jaar in.
7: Wakker Dier heeft een kort geding aangespannen tegen NS over een geweigerde reclamecampagne. De dierenrechtenorganisatie wilde op stations posters ophangen met een koe, een varken, een kip en de vraag: zullen we eens een dagje niet 650.000 dieren eten? NS-stations wilden oproep voor Eet geen dierendag niet tonen. Wakker Dier vindt dat de weigering inbreuk maakt op de vrijheid van meningsuiting en wijst erop dat andere maatschappelijke initiatieven en politieke partijen ook reclame mogen maken op stations. De rechtbank in Utrecht behandelt het kort geding woensdagochtend.
8: Onderzoeksplatform Justice for Prosperity vindt dat de politiek een belangrijke rol moet spelen bij het normeren van rechtsextremisme. Oprichter Jelle Postma reageert daarmee op een rapport van de NCTV en AIVD. Daarin staat dat rechtsextremisten hun denkbeelden proberen te normaliseren door een zachtere versie te presenteren. Volgens Postma gebeurde dat bijvoorbeeld bij protesten tegen het asielzoekerscentrum in Loosdrecht en bij de rellen op het Malieveld. Hij vindt dat alle partijleiders extremistisch taalgebruik en gedrag zonder terughoudendheid moeten veroordelen. Ook als dat stemmen kost.
9: Illustrator Siegfried Woldhek heeft voor de tweede keer de Inktspotprijs voor beste politieke spotprent van het jaar gewonnen. Hij krijgt de onderscheiding voor zijn tekening van de Russische president Vladimir Poetin, die Donald Trump bespeelt als een contrabas. De spotprent stond vorig jaar op 15 augustus in NRC, toen Trump en Poetin elkaar ontmoetten in Alaska. Woldhek won de Inktspotprijs eerder in 2011 met een portret van staatssecretaris Henk Bleker.
26: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
10: Nu het buitenlands nieuws.
11: De hackersgroep Shiny Hunters beweert te zijn ingebroken in systemen van de FBI en daarbij personeelsgegevens te hebben buitgemaakt. De groep plaatste een screenshot online van de vacaturepagina van de FBI. Daarop zou te zien zijn dat zij daar zelf teksten aan hadden toegevoegd. Op de pagina staat nu een waarschuwing dat sommige FBI-systemen tijdelijk niet werken. Shiny Hunters claimt informatie te hebben over vrijwel alle FBI-medewerkers en sollicitanten. Journalisten hebben die gegevens nog nauwelijks kunnen verifiëren. De groep zegt dat de vermeende hack een reactie is op een FBI-waarschuwing uit mei. Daarbij werd aangeraden om Shiny Hunters geen losgeld te betalen.
12: Amerikaanse functionarissen hebben 3 uur gesproken met een Iraanse delegatie in New York. Dat heeft president Trump gezegd. Het overleg vond plaats tijdens de bijeenkomst van de Algemene Vergadering van de VN. Volgens Iran ging het gesprek over de heropening van de Straat van Hormuz. Trump zegt dat er snel een nieuw gesprek volgt met de Iraanse afvaardiging.
13: De Franse president Emmanuel Macron heeft in een toespraak voor de Algemene Vergadering van de VN landen opgeroepen meer te doen voor de wereld. Hij bekritiseerde de manier waarop wordt omgegaan met de Palestijnen en noemde landen te laks. Vorig jaar erkenden tientallen landen de Palestijnse staat. Maar volgens Macron blijft iedereen inactief ten aanzien van Gaza. Hij zei dat we ons allemaal moeten schamen en uitte ook kritiek op het geweld tegen Palestijnen in de westelijke Jordaanoever. Macron waarschuwde verder dat machtige landen de internationale orde ondermijnen en pleitte voor nauwere samenwerking tussen landen op het gebied van economie, zorg en klimaat.
28: Het Hooggerechtshof van Sri Lanka heeft 15 mannen veroordeeld tot 220 jaar celstraf voor hun betrokkenheid bij de zelfmoordaanslagen op Eerste Paasdag in 2019. Bij die aanslagen kwamen 279 mensen om het leven, onder wie 3 Nederlanders. De mannen hielpen de zelfmoordaanslagplegers bij aanvallen op 3 luxe hotels en 3 kerken. 14 van hen werden schuldig bevonden aan alle aanklachten, waaronder moord en samenzwering tot terrorisme. 9 andere mannen werden vrijgesproken.
0: De Russische president Poetin is bereid tot een nieuwe ontmoeting met de Verenigde Staten om een einde te maken aan de oorlog in Oekraïne. Dat zei de Amerikaanse president Trump dinsdag na een gesprek met de Oekraïnse president Zelensky in New York. Trump zegt met Zelensky te werken aan een oplossing voor de oorlog.

0: vrije meningsuiting in gevaar is. CNN is onderdeel van een samenwerkingsverband van nieuwszenders die afwisselend Trump filmen en de beelden delen. Uit solidariteit weigerden andere zenders taken van CNN over te nemen. Daardoor was Trump bij de opening van een nieuwe landingsplek voor zijn helikopter op video niet te verstaan.
1: En nu het economisch nieuws. Het Centraal Planbureau heeft becijferd dat het verkorten van de WW-duur een beperkt effect heeft op de werkgelegenheid. Bij een verkorting van 24 naar 18 of 12 maanden zou de werkgelegenheid met 0,1% toenemen. Dat komt overeen met ongeveer 8000 extra voltijdsbanen. Het CPB stelt dat werklozen door de kortere uitkering een financiële prikkel krijgen om sneller werk te aanvaarden. De overheidsuitgaven zouden bij een halvering van de WW-duur met maximaal 1,3 miljard euro per jaar dalen. Het kabinet heeft de plannen voor verkorting uitgesteld tot 1 januari 2029. Vakbonden en pro verzetten zich nog steeds tegen de maatregel. De Nasdaq heeft dinsdag een nieuw recordniveau bereikt en sloot 0,5% hoger op 27.244 punten. De Dow Jones daalde 14% tot 51.864 punten. De S&P 500 bleef vrijwel onveranderd op 7.765 punten. Chipmakers Intel en AMD stegen respectievelijk 1,7 en 1,3%. Netflix daalde 1,6% na een adviesverlaging door HSBC. Beleggers kijken uit naar de topontmoeting tussen Trump en de Chinese leider Xi Jinping op donderdag. De Vereniging van Effectenbezitters vindt het begrijpelijk dat WSP Global het bod op Arcadis heeft ingetrokken. Het Canadese bedrijf stopte dinsdag met de overnamepogingen omdat Arcadis niet wilde praten over de voorwaarden. Arcadis wees twee biedingen af en stelde dat het bedrijf op eigen kracht waarde kan creëren voor aandeelhouders. De VEB twijfelt aan die argumenten en vindt juist dat Arcadis behoefte heeft aan een hardere mentaliteit. Volgende week houdt Arcadis een bijeenkomst met aandeelhouders over de groeiplannen. Het Canadese bedrijf WSP Global trekt zijn bod op advies- en ingenieursbedrijf Arcadis in. WSP had twee keer een bod gedaan, maar Arcadis wees die af, omdat ze geen recht zouden doen aan de werkelijke waarde van het bedrijf. Volgens WSP lukte het niet om met Arcadis in gesprek te gaan over de voorwaarden van een mogelijke overname. Het laatste bod bedroeg €51,50 per aandeel, waarmee Arcadis werd gewaardeerd op ongeveer 4 miljard en 700 miljoen euro. Arcadis zegt notie te hebben genomen van de stap en wil verder geen uitspraken doen. Frankrijk breidt de steun uit voor inwoners die hard worden getroffen door stijgende brandstofprijzen. Minister van Financiën Roland Lescure kondigt nieuwe maatregelen aan om huishoudens te helpen met hoge brandstofkosten door het conflict in het Midden-Oosten. De steun voor mensen met lage inkomens die veel kilometers moeten rijden voor hun werk wordt verdubbeld. Het aantal mensen dat aanspraak kan maken op de regeling stijgt van 3 miljoen naar 5,5 miljoen. Financiële hulp voor sectoren als visserij, landbouw en bouw wordt verlengd tot eind december. De Consumentenbond en Stichting Consumenten Competition Claims willen dat een Nederlandse rechter zich bij hun massaclaim tegen Booking.com ook buigt over het Amerikaanse moederbedrijf en het in Singapore gevestigde zusterplatform Agoda. Ruim 270.000 mensen hebben zich inmiddels aangemeld voor de collectieve procedure. De claimclub stellen dat consumenten die vanaf 1 januari 2013 een hotelkamer boekten via Booking schade hebben geleden door machtsmisbruik en misleiding. Booking.com bestreedt de claims en vindt niet dat de gehele holding aansprakelijk is. De rechtbank doet op woensdag 4 november uitspraak over de vraag of het moederbedrijf en Agoda onder de zaak vallen.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: tot slot het sportnieuws. Aanvoerder Kylian Mbappé heeft de training van het Franse voetbalelftal gemist.

0: De spits heeft griepachtige verschijnselen, meldt de Franse Voetbalbond. Het is onzeker of hij kan spelen in de komende duels in de Nations League. Frankrijk speelt vrijdag een uitwedstrijd tegen Turkije. De rest van de ploeg trainde onder de nieuwe bondscoach Zinedine Zidane, de opvolger van Didier Deschamps. München is door het Duitse Olympisch Comité als beste kandidaat beoordeeld voor een Olympische bid. Het plan kreeg 87 van de 100 punten, gevolgd door Köln-Rhein-Ruhr met 85 punten en Berlijn met bijna 77 punten. Zaterdag kiezen de leden van de Duitse sportkoepel welk bid namens Duitsland meedoet naar de Spelen van 2036, 2040 of 2044. München en Köln-Rhein-Ruhr hebben volgens de evaluatiecommissie internationale uitstraling en nationale acceptatie. Het Berlijnse bid heeft geen steun van Die Linke, de winnaar van de deelstaatverkiezingen. Manchester City heeft in de Champions League gelijk gespeeld tegen Bayern München, 2-2. De Nederlandse Kerstin Kasparij maakte in de 28e minuut een eigen doelpunt. Daardoor kwam City op een 2-0 achterstand. Beth Mead en Carlotta Wamser zorgden alsnog voor een punt. Kasparij's ploeggenote Vivianne Miedema ontbreekt deze seizoenstart vanwege een knieblessure. Beide speelsters zijn genomineerd voor de Gouden Bal. Coach Mikel Arteta gaat bijtekenen bij Arsenal. De Spanjaard is akkoord met een verbeterd contract, melden de BBC en Sky Sports. Arteta is sinds 2019 trainer van Arsenal. Hij leidde de club afgelopen seizoen naar de eerste titel in de Premier League na 22 jaar. Ook bereikte hij met Arsenal de finale van de Champions League. Die won Paris Saint-Germain na strafschoppen. Volgens de BBC tekent de 44-jarige Arteta voor meerdere jaren. Zijn jaarsalaris van 10 miljoen pond gaat flink omhoog. Donderdag is er voor de Nations League-wedstrijd tussen Nederland en Duitsland een minuut stilte voor Martina Koeman. De vrouw van bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd aan chronische borstkanker. De KNVB meldt dat Martina Koeman haar man altijd steunde tijdens zijn lange loopbaan als speler en trainer, ook tijdens haar ziekte. De wedstrijd in de Johan Cruijff Arena begint om 20:15 s'avonds. De voetbalsters van Juventus zijn de Champions League begonnen met een thuisnederlaag tegen Benfica, 1-2. De Noorse Marit Bradbergelund scoorde 2 keer voor de Portugese club. De Nederlandse doelvrouw Danielle de Jong was kansloos bij een strafschop en zag de bal later uit een directe vrije trap langs zich heen gaan. Real Madrid speelde in eigen huis gelijk tegen Paris Saint-Germain, 1-1. Linette Berestein viel in de 85e minuut in bij Real Madrid en evenaarde daarmee Jill Roord met 70 optredens in de Champions League.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is er vooral in het oosten plaatselijk mist. Verder veel bewolking met hier en daar wat motregen. De temperatuur daalt naar waarde tussen de 8 en 14 graden. Boven land weinig wind, langs de kust zwak tot matig uit het zuiden. Morgenochtend begint bewolkt met vooral in het noorden af en toe wat regen of motregen. In het zuiden en zuidoosten breekt de zon af en toe door. Vanmiddag blijft het op veel plaatsen bewolkt, in het noorden nog steeds met wat regen. De zuidoostelijke helft heeft meer kans op zon. Het wordt 18 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten. Vanavond trekt vanuit het noordwesten regen over, maar in het zuiden blijft het nog droog. De wind neemt toe en wordt aan de kust krachtig.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het rioolwater in Dinxperlo is vervuild met PFAS na het blussen van een brand bij een afvalverwerker. De brandweer gebruikte bluswater uit recreatieplas Het Blauwe Meer, dat al besmet is met PFAS. Het waterschap heeft het rioolwater afgesloten en uit het riool gepompt. Het water mag niet naar de waterzuivering en wordt tijdelijk elders opgeslagen. De gemeente zegt dat de vervuiling geen gevolgen heeft voor inwoners of brandweerlieden. Een voetganger is dinsdagmiddag kort voor uur overleden bij een ongeluk op de N310 bij Doornspijk. De voetganger werd aangereden door een auto. Volgens regionale media gebeurde het ongeluk op een zebrapad en is het slachtoffer een oudere vrouw die met een rollator liep. De automobilist is aangehouden voor verhoor. Dat is gebruikelijk bij een dergelijk ernstig verkeersongeval, zegt de politie.
4: De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wet die de autoriteit Consument en Markt meer bevoegdheden geeft bij overnames en fusies. De ACM kan straks op eigen initiatief onderzoek doen naar overnames van kleinere bedrijven. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat grote bedrijven te veel macht krijgen. De wet richt zich onder meer op zogenoemde killer acquisitions, waarbij grote bedrijven kleinere concurrenten overnemen om innovatie tegen te houden. Overnames waarbij één van de bedrijven een omzet van 50 miljoen euro per jaar heeft, kunnen voortaan worden onderzocht. De wet moet nog door de Eerste Kamer en gaat naar verwachting volgend jaar in. Wakker Dier heeft een kort geding aangespannen tegen NS over een geweigerde reclamecampagne. De dierenrechtenorganisatie wilde op stations posters ophangen met een koe, een varken, een kip en de vraag: zullen we eens een dagje niet 650.000 dieren eten? NS-stations wilden oproep voor Eet geen dierendag niet tonen. Wakker Dier vindt dat de weigering inbreuk maakt op de vrijheid van meningsuiting en wijst erop dat andere maatschappelijke initiatieven en politieke partijen ook reclame mogen maken op stations. De rechtbank in Utrecht behandelt het kort geding woensdagochtend. Onderzoeksplatform Justice for Prosperity vindt dat de politiek een belangrijke rol moet spelen bij het normeren van rechtsextremisme. Oprichter Jelle Postma reageert daarmee op een rapport van de NCTV en AIVD. Daarin staat dat rechtsextremisten hun denkbeelden proberen te normaliseren door een zachtere versie te presenteren. Volgens Postma gebeurde dat bijvoorbeeld bij protesten tegen het asielzoekerscentrum in Loosdrecht en bij de rellen op het Malieveld. Hij vindt dat alle partijleiders extremistisch taalgebruik en gedrag zonder terughoudendheid moeten veroordelen. Ook als dat stemmen kost. Illustrator Siegfried Woldhek heeft voor de tweede keer de Inktspotprijs voor beste politieke spotprent van het jaar gewonnen. Hij krijgt de onderscheiding voor zijn tekening van de Russische president Vladimir Poetin, die Donald Trump bespeelt als een contrabas. De spotprent stond vorig jaar op 15 augustus in NRC, toen Trump en Poetin elkaar ontmoetten in Alaska. Woldhek won de Inktspotprijs eerder in 2011 met een portret van staatssecretaris Henk Bleker.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. De hackersgroep Shiny Hunters beweert te zijn ingebroken in systemen van de FBI en daarbij personeelsgegevens te hebben buitgemaakt. De groep plaatste een screenshot online van de vacaturepagina van de FBI. Daarop zou te zien zijn dat zij daar zelf teksten aan hadden toegevoegd. Op de pagina staat nu een waarschuwing dat sommige FBI-systemen tijdelijk niet werken. Shiny Hunters claimt informatie te hebben over vrijwel alle FBI-medewerkers en sollicitanten. Journalisten hebben die gegevens nog nauwelijks kunnen verifiëren. De groep zegt dat de vermeende hack een reactie is op een FBI-waarschuwing uit mei. Daarbij werd aangeraden om Shiny Hunters geen losgeld te betalen. Amerikaanse functionarissen hebben 3 uur gesproken met een Iraanse delegatie in New York. Dat heeft president Trump gezegd. Het overleg vond plaats tijdens de bijeenkomst van de Algemene Vergadering van de VN. Volgens Iran ging het gesprek over de heropening van de Straat van Hormuz. Trump zegt dat er snel een nieuw gesprek volgt met de Iraanse afvaardiging. De Franse president Emmanuel Macron heeft in een toespraak voor de Algemene Vergadering van de VN landen opgeroepen meer te doen voor de wereld. Hij bekritiseerde de manier waarop wordt omgegaan met de Palestijnen en noemde landen te laks. Vorig jaar erkenden tientallen landen de Palestijnse staat. Maar volgens Macron blijft iedereen inactief ten aanzien van Gaza. Hij zei dat we ons allemaal moeten schamen en uitte ook kritiek op het geweld tegen Palestijnen in de westelijke Jordaanoever. Macron waarschuwde verder dat machtige landen de internationale orde ondermijnen
3: en pleiten voor nauwere samenwerking tussen landen op het gebied van economie, zorg en klimaat.
4: Het Hooggerechtshof van Sri Lanka heeft 15 mannen veroordeeld tot 220 jaar celstraf voor hun betrokkenheid bij de zelfmoordaanslagen op Eerste Paasdag in 2019. Bij die aanslagen kwamen 279 mensen om het leven, onder wie 3 Nederlanders. De mannen hielpen de zelfmoordaanslagplegers bij aanvallen op 3 luxe hotels en 3 kerken. 14 van hen werden schuldig bevonden aan alle aanklachten, waaronder moord en samenzwering tot terrorisme. 9 andere mannen werden vrijgesproken. De Russische president Poetin is bereid tot een nieuwe ontmoeting met de Verenigde Staten om een einde te maken aan de oorlog in Oekraïne. Dat zei de Amerikaanse president Trump dinsdag na een gesprek met de Oekraïnse president Zelensky in New York. Trump zegt met Zelensky te werken aan een oplossing voor de oorlog. De twee gaan daarover verder praten en hebben het dan ook over Patriot luchtverdedigingsraketten. De Franse president Macron heeft toegezegd de luchtverdediging van Oekraïne te versterken met de levering van radars en onderscheppers. President Trump zegt dat hij journalisten van CNN, MS Now en Politico waarschijnlijk weer toelaat tot het Witte Huis als de rechter daartoe besluit. Hij weert de media omdat hij het niet eens is met hun berichtgeving die hij nepnieuws noemt. De media vechten dat aan en zeggen dat de vrije meningsuiting in gevaar is. CNN is onderdeel van een samenwerkingsverband van nieuwszenders die afwisselend Trump filmen en de beelden delen. Uit solidariteit weigerden andere zenders taken van CNN over te nemen. Daardoor was Trump bij de opening van een nieuwe landingsplek voor zijn helikopter op video niet te verstaan.
5: En nu het economisch nieuws. Het Centraal Planbureau heeft becijferd dat het verkorten van de WW-duur een beperkt effect heeft op de werkgelegenheid. Bij een verkorting van 24 naar 18 of 12 maanden zou de werkgelegenheid met 0,1% toenemen. Dat komt overeen met ongeveer 8000 extra voltijdsbanen. Het CPB stelt dat werklozen door de kortere uitkering een financiële prikkel krijgen om sneller werk te aanvaarden. De overheidsuitgaven zouden bij een halvering van de WW-duur met maximaal 1,3 miljard euro per jaar dalen. Het kabinet heeft de plannen voor verkorting uitgesteld tot 1 januari 2029. Vakbonden en pro verzetten zich nog steeds tegen de maatregel.
4: De Nasdaq heeft dinsdag een nieuw recordniveau bereikt en sloot 0,5% hoger op 27.244 punten. De Dow Jones daalde 0,4% tot 51.864 punten. De S&P 500 bleef vrijwel onveranderd op 7.765 punten. Chipmakers Intel en AMD stegen respectievelijk 1,7% en 1,3%. Netflix daalde 1,6% na een adviesverlaging door HSBC. Beleggers kijken uit naar de topontmoeting tussen Trump en de Chinese leider Xi Jinping op donderdag. De Vereniging van Effectenbezitters vindt het begrijpelijk dat WSP Global het bod op Arcadis heeft ingetrokken. Het Canadese bedrijf stopte dinsdag met de overnamepogingen omdat Arcadis niet wilde praten over de voorwaarden. Arcadis wees 2 biedingen af en stelde dat het bedrijf op eigen kracht waarde kan creëren voor aandeelhouders. De VEB twijfelt aan die argumenten en vindt juist dat Arcadis behoefte heeft aan een hardere mentaliteit. Volgende week houdt Arcadis een bijeenkomst met aandeelhouders over de groeiplannen. Het Canadese bedrijf WSP Global trekt zijn bod op advies- en ingenieursbedrijf Arcadis in. WSP had 2 keer een bod gedaan, maar Arcadis wees die af, omdat ze geen recht zouden doen aan de werkelijke waarde van het bedrijf. Volgens WSP lukte het niet om met Arcadis in gesprek te gaan over de voorwaarden van een mogelijke overname. Het laatste bod bedroeg €51,50 per aandeel, waarmee Arcadis werd gewaardeerd op ongeveer 4 miljard en 700 miljoen euro. Arcadis zegt notie te hebben genomen van de stap en wil verder geen uitspraken doen.
6: Frankrijk breidt de steun uit voor inwoners die hard worden getroffen door stijgende brandstofprijzen.
3: Minister van Financiën Roland Lescure kondigt nieuwe maatregelen aan om huishoudens te helpen met hoge brandstofkosten door het conflict in het Midden-Oosten. De steun voor mensen met lage inkomens die veel kilometers moeten rijden voor hun werk wordt verdubbeld. Het aantal mensen dat aanspraak kan maken op de regeling stijgt van 3 miljoen naar 5,5 miljoen. Financiële hulp voor sectoren als visserij, landbouw en bouw wordt verlengd tot eind december. De Consumentenbond en Stichting Consumenten Competition Claims willen dat een Nederlandse rechter zich bij hun massaclaim tegen Booking.com ook buigt over het Amerikaanse moederbedrijf en het in Singapore gevestigde zusterplatform Agoda. Ruim 270.000 mensen hebben zich inmiddels aangemeld voor de collectieve procedure. De claimclubs stellen dat consumenten die vanaf 1 januari 2013 een hotelkamer boekten via Booking, schade hebben geleden door machtsmisbruik en misleiding. Booking.com bestreedt de claims en vindt niet dat de gehele holding aansprakelijk is. De rechtbank doet op woensdag 4 november uitspraak over de vraag of het moederbedrijf en Agoda onder de zaak vallen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. Aanvoerder Kylian Mbappé heeft de training van het Franse voetbalelftal gemist. De spits heeft griepachtige verschijnselen, meldt de Franse Voetbalbond. Het is onzeker of hij kan spelen in de komende duels in de Nations League. Frankrijk speelt vrijdag een uitwedstrijd tegen Turkije. De rest van de ploeg trainde onder de nieuwe bondscoach Zinedine Zidane, de opvolger van Didier Deschamps. München is door het Duitse Olympisch Comité als beste kandidaat beoordeeld voor een Olympische bid. Het plan kreeg 87 van de 100 punten, gevolgd door Köln-Rhein-Ruhr met 85 punten en Berlijn met bijna 77 punten. Zaterdag kiezen de leden van de Duitse sportkoepel welk bid namens Duitsland meedoet naar de Spelen van 2036, 2040 of 2044. München en Köln-Rhein-Ruhr hebben volgens de evaluatiecommissie internationale uitstraling en nationale acceptatie. Het Berlijnse bid heeft geen steun van Die Linke, de winnaar van de deelstaatverkiezingen. Manchester City heeft in de Champions League gelijk gespeeld tegen Bayern München, 2-2. De Nederlandse Kerstin Kasparij maakte in de 28e minuut een eigen doelpunt. Daardoor kwam City op een 2-0 achterstand. Beth Mead en Carlotta Wamser zorgden alsnog voor een punt. Kasparij's ploeggenote Vivianne Miedema ontbreekt deze seizoenstart vanwege een knieblessure. Beide speelsters zijn genomineerd voor de Gouden Bal. Coach Mikel Arteta gaat bijtekenen bij Arsenal. De Spanjaard is akkoord met een verbeterd contract, melden de BBC en Sky Sports. Arteta is sinds 2019 trainer van Arsenal. Hij leidde de club afgelopen seizoen naar de eerste titel in de Premier League na 22 jaar. Ook bereikte hij met Arsenal de finale van de Champions League. Die won Paris Saint-Germain na strafschoppen. Volgens de BBC tekent de 44-jarige Arteta voor meerdere jaren. Zijn jaarsalaris van 10 miljoen pond gaat flink omhoog. Donderdag is er voor de Nations League-wedstrijd tussen Nederland en Duitsland een minuut stilte voor Martina Koeman. De vrouw van bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd aan chronische borstkanker. De KNVB meldt dat Martina Koeman haar man altijd steunde tijdens zijn lange loopbaan als speler en trainer, ook tijdens haar ziekte. De wedstrijd in de Johan Cruijff Arena begint om 20:15 s'avonds. De voetbalsters van Juventus zijn de Champions League begonnen met een thuisnederlaag tegen Benfica, 1-2. De Noorse Marit Bradberg-Lund scoorde 2 keer voor de Portugese club. De Nederlandse doelvrouw Danielle de Jong was kansloos bij een strafschop en zag de bal later uit een directe vrije trap langs zich heen gaan. Real Madrid speelde in eigen huis gelijk tegen Paris Saint-Germain, 1-1. Linette Berestein viel in de 85e minuut in bij Real Madrid en evenaarde daarmee Jill Roord met 70 optredens in de Champions League.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is het vooral in het oosten plaatselijk mistig. Elders vrij veel bewolking met hier en daar wat motregen. Het wordt tussen de 8 en 14 graden. Boven land weinig wind, aan de kust zwak tot matig uit het zuiden. Morgenochtend begint bewolkt met in het noorden plaatselijk motregen. In het zuiden en zuidoosten af en toe zon. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Morgenmiddag blijft het op de meeste plaatsen bewolkt, met in het noorden soms wat motregen. In het zuidoosten kans op zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is boven land zwak tot matig. Aan de kust matig en in het Waddengebied mogelijk vrij krachtig. Morgenavond eerst mogelijk opklaringen in het zuidoosten. Later gaat het vanuit het noordwesten regenen, in het zuiden blijft het nog droog. De wind draait naar het zuidwesten en wordt aan de kust vrij krachtig tot krachtig.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het rioolwater in Dinxperlo is vervuild met PFAS na het blussen van een brand bij een afvalverwerker. De brandweer gebruikte bluswater uit recreatieplas Het Blauwe Meer, dat al besmet is met PFAS. Het waterschap heeft het rioolwater afgesloten en uit het riool gepompt. Het water mag niet naar de waterzuivering en wordt tijdelijk elders opgeslagen. De gemeente zegt dat de vervuiling geen gevolgen heeft voor inwoners of brandweerlieden. Een voetganger is dinsdagmiddag kort voor uur overleden bij een ongeluk op de N310 bij Doornspijk. De voetganger werd aangereden door een auto. Volgens regionale media gebeurde het ongeluk op een zebrapad en is het slachtoffer een oudere vrouw die met een rollator liep. De automobilist is aangehouden voor verhoor. Dat is gebruikelijk bij een dergelijk ernstig verkeersongeval, zegt de politie. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wet die de autoriteit Consument en Markt meer bevoegdheden geeft bij overnames en fusies. De ACM kan straks op eigen initiatief onderzoek doen naar overnames van kleinere bedrijven. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat grote bedrijven te veel macht krijgen. De wet richt zich onder meer op zogenoemde killer acquisitions, waarbij grote bedrijven kleinere concurrenten overnemen om innovatie tegen te houden. Overnames waarbij één van de bedrijven een omzet van 50 miljoen euro per jaar heeft, kunnen voortaan worden onderzocht. De wet moet nog door de Eerste Kamer en gaat naar verwachting volgend jaar in. Wakker Dier heeft een kort geding aangespannen tegen NS over een geweigerde reclamecampagne. De dierenrechtenorganisatie wilde op stations posters ophangen met een koe, een varken, een kip en de vraag: zullen we eens een dagje niet 650.000 dieren eten? NS-stations wil de oproep voor Eet geen dierendag niet tonen. Wakker Dier vindt dat de weigering inbreuk maakt op de vrijheid van meningsuiting en wijst erop dat andere maatschappelijke initiatieven en politieke partijen ook reclame mogen maken op stations. De rechtbank in Utrecht behandelt het kort geding woensdagochtend. Onderzoeksplatform Justice for Prosperity vindt dat de politiek een belangrijke rol moet spelen bij het normeren van rechtsextremisme. Oprichter Jelle Postma reageert daarmee op een rapport van de NCTV en AIVD. Daarin staat dat rechtsextremisten hun denkbeelden proberen te normaliseren door een zachtere versie te presenteren. Volgens Postma gebeurde dat bijvoorbeeld bij protesten tegen het asielzoekerscentrum in Loosdrecht en bij de rellen op het Malieveld. Hij vindt dat alle partijleiders extremistisch taalgebruik en gedrag zonder terughoudendheid moeten veroordelen. Ook als dat stemmen kost. Illustrator Siegfried Woldhek heeft voor de tweede keer de Inktspotprijs voor beste politieke spotprent van het jaar gewonnen. Hij krijgt de onderscheiding voor zijn tekening van de Russische president Vladimir Poetin, die Donald Trump bespeelt als een contrabas. De spotprent stond vorig jaar op 15 augustus in NRC, toen Trump en Poetin elkaar ontmoetten in Alaska. Woldhek won de Inktspotprijs eerder in 2011 met een portret van staatssecretaris Henk Bleker.
1: Geen tijd,
7: Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
8: Nu het buitenlands nieuws. De hackersgroep Shiny Hunters beweert te zijn ingebroken in systemen van de FBI en daarbij personeelsgegevens te hebben buitgemaakt. De groep plaatste een screenshot online van de vacaturepagina van de FBI. Daarop zou te zien zijn dat zij daar zelf teksten aan hadden toegevoegd. Op de pagina staat nu een waarschuwing dat sommige FBI-systemen tijdelijk niet werken. Shiny Hunters claimt informatie te hebben over vrijwel alle FBI-medewerkers en sollicitanten. Journalisten hebben die gegevens nog nauwelijks kunnen verifiëren. De groep zegt dat de vermeende hack een reactie is op een FBI-waarschuwing uit mei. Daarbij werd aangeraden om Shiny Hunters geen losgeld te betalen. Amerikaanse functionarissen hebben 3 uur gesproken met een Iraanse delegatie in New York. Dat heeft president Trump gezegd. Het overleg vond plaats tijdens de bijeenkomst van de Algemene Vergadering van de VN. Volgens Iran ging het gesprek over de heropening van de Straat van Hormuz. Trump zegt dat er snel een nieuw gesprek volgt met de Iraanse afvaardiging. De Franse president Emmanuel Macron heeft in een toespraak voor de Algemene Vergadering van de VN landen opgeroepen meer te doen voor de wereld. Hij bekritiseerde de manier waarop wordt omgegaan met de Palestijnen en noemde landen te laks. Vorig jaar erkenden tientallen landen de Palestijnse staat. Maar volgens Macron blijft iedereen inactief ten aanzien van Gaza. Hij zei dat we ons allemaal moeten schamen en uitte ook kritiek op het geweld tegen Palestijnen in de westelijke Jordaan-oever. Macron waarschuwde verder dat machtige landen de internationale orde ondermijnen en pleitte voor nauwere samenwerking tussen landen op het gebied van economie, zorg en klimaat. Het Hooggerechtshof van Sri Lanka heeft 15 mannen veroordeeld tot 220 jaar celstraf voor hun betrokkenheid bij de zelfmoordaanslagen op Eerste Paasdag in 2019. Bij die aanslagen kwamen 279 mensen om het leven, onder wie 3 Nederlanders. De mannen hielpen de zelfmoordaanslagplegers bij aanvallen op 3 luxe hotels en 3 kerken. 14 van hen werden schuldig bevonden aan alle aanklachten, waaronder moord en samenzwering tot terrorisme. 9 andere mannen werden vrijgesproken. De Russische president Poetin is bereid tot een nieuwe ontmoeting met de Verenigde Staten om een einde te maken aan de oorlog in Oekraïne. Dat zei de Amerikaanse president Trump dinsdag na een gesprek met de Oekraïnse president Zelensky in New York. Trump zegt met Zelensky te werken aan een oplossing voor de oorlog. De twee gaan daarover verder praten en hebben het dan ook over Patriot-luchtverdedigingsraketten. De Franse president Macron heeft toegezegd de luchtverdediging van Oekraïne te versterken met de levering van radars en onderscheppers. President Trump zegt dat hij journalisten van CNN, MS Now en Politico waarschijnlijk weer toelaat tot het Witte Huis als de rechter daartoe besluit. Hij weert de media omdat hij het niet eens is met hun berichtgeving die hij nepnieuws noemt. De media vechten dat aan en zeggen dat de vrije meningsuiting in gevaar is. CNN is onderdeel van een samenwerkingsverband van nieuwszenders die afwisselend Trump filmen en de beelden delen. Uit solidariteit weigerden andere zenders taken van CNN over te nemen. Daardoor was Trump bij de opening van een nieuwe landingsplek voor zijn helikopter op video niet te verstaan.
9: En nu het economisch nieuws. Het Centraal Planbureau heeft becijferd dat het verkorten van de WW-duur een beperkt effect heeft op de werkgelegenheid. Bij een verkorting van 24 naar 18 of 12 maanden zou de werkgelegenheid met 0,1% toenemen. Dat komt overeen met ongeveer 8000 extra voltijdsbanen. Het CPB stelt dat werklozen door de kortere uitkering een financiële prikkel krijgen om sneller werk te aanvaarden. De overheidsuitgaven zouden bij een halvering van de WW-duur met maximaal 1,3 miljard euro per jaar dalen. Het kabinet heeft de plannen voor verkorting uitgesteld tot 1 januari 2029. Vakbonden en pro verzetten zich nog steeds tegen de maatregel.
10: De Nasdaq heeft dinsdag een nieuw recordniveau bereikt en sloot 0,5% hoger op 27.244 punten. De Dow Jones daalde 0,4% tot 51.864 punten. De S&P 500 bleef vrijwel onveranderd op 7.765 punten. Chipmakers Intel en AMD stegen respectievelijk 1,7 en 1,3%. Netflix daalde 1,6% na een adviesverlaging door HSBC. Beleggers kijken uit naar de topontmoeting tussen Trump en de Chinese leider Xi Jinping op donderdag.
11: De Vereniging van Effectenbezitters vindt het begrijpelijk dat WSP Global het bod op Arcadis heeft ingetrokken. Het Canadese bedrijf stopte dinsdag met de overnamepogingen omdat Arcadis niet wilde praten over de voorwaarden. Arcadis wees twee biedingen af en stelde dat het bedrijf op eigen kracht waarde kan creëren voor aandeelhouders. De VEB twijfelt aan die argumenten en vindt juist dat Arcadis behoefte heeft aan een hardere mentaliteit. Volgende week houdt Arcadis een bijeenkomst met aandeelhouders over de groeiplannen. Het Canadese bedrijf WSP Global trekt zijn bod op advies- en ingenieursbedrijf Arcadis in. WSP had twee keer een bod gedaan, maar Arcadis wees die af, omdat ze geen recht zouden doen aan de werkelijke waarde van het bedrijf. Volgens WSP lukte het niet om met Arcadis in gesprek te gaan over de voorwaarden van een mogelijke overname. Het laatste bod bedroeg €51,50 per aandeel, waarmee Arcadis werd gewaardeerd op ongeveer 4 miljard en 700 miljoen euro. Arcadis zegt notie te hebben genomen van de stap en wil verder geen uitspraken doen.
12: Frankrijk breidt de steun uit voor inwoners die hard worden getroffen door stijgende brandstofprijzen. Minister van Financiën Roland Lescure kondigt nieuwe maatregelen aan om huishoudens te helpen met hoge brandstofkosten door het conflict in het Midden-Oosten. De steun voor mensen met lage inkomens die veel kilometers moeten rijden voor hun werk wordt verdubbeld. Het aantal mensen dat aanspraak kan maken op de regeling stijgt van 3 miljoen naar 5,5 miljoen. Financiële hulp voor sectoren als visserij, landbouw en bouw wordt verlengd tot eind december.
13: De Consumentenbond en Stichting Consumenten Competition Claims willen dat een Nederlandse rechter zich bij hun massaclaim tegen Booking.com ook buigt over het Amerikaanse moederbedrijf en het in Singapore gevestigde zusterplatform Agoda. Ruim 270.000 mensen hebben zich inmiddels aangemeld voor de collectieve procedure. De claimclub stellen dat consumenten die vanaf 1 januari 2013 een hotelkamer boekten via Booking schade hebben geleden door machtsmisbruik en misleiding. Booking.com bestreedt de claims en vindt niet dat de gehele holding aansprakelijk is. De rechtbank doet op woensdag 4 november uitspraak over de vraag of het moederbedrijf en Agoda onder de zaak vallen.
14: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
15: Tot slot het sportnieuws. Aanvoerder Kylian Mbappé heeft de training van het Franse voetbalelftal gemist. De spits heeft griepachtige verschijnselen, meldt de Franse Voetbalbond. Het is onzeker of hij kan spelen in de komende duels in de Nations League. Frankrijk speelt vrijdag een uitwedstrijd tegen Turkije. De rest van de ploeg trainde onder de nieuwe bondscoach Zinedine Zidane, de opvolger van Didier Deschamps. München is door het Duitse Olympisch Comité als beste kandidaat beoordeeld voor een Olympische bid. Het plan kreeg 87 van de 100 punten, gevolgd door Köln-Rhein-Ruhr met 85 punten en Berlijn met bijna 77 punten. Zaterdag kiezen de leden van de Duitse sportkoepel welk bid namens Duitsland meedoet naar de Spelen van 2036, 2040 of 2044. München en Köln-Rhein-Ruhr hebben volgens de evaluatiecommissie internationale uitstraling en nationale acceptatie. Het Berlijnse bid heeft geen steun van Die Linke, de winnaar van de deelstaatverkiezingen. Manchester City heeft in de Champions League gelijk gespeeld tegen Bayern München, 2-2. De Nederlandse Kerstin Kasparij maakte in de 28e minuut een eigen doelpunt. Daardoor kwam City op een 2-0 achterstand. Beth Mead en Carlotta Wamser zorgden alsnog voor een punt. Caspar Rijs' ploeggenote Vivianne Miedema ontbreekt deze seizoenstart vanwege een knieblessure. Beide speelsters zijn genomineerd voor de Gouden Bal. Coach Mikel Arteta gaat bijtekenen bij Arsenal. De Spanjaard is akkoord met een verbeterd contract, melden de BBC en Sky Sports. Arteta is sinds 2019 trainer van Arsenal. Hij leidde de club afgelopen seizoen naar de eerste titel in de Premier League na 22 jaar. Ook bereikte hij met Arsenal de finale van de Champions League. Die won Paris Saint-Germain na strafschoppen. Volgens de BBC tekent de 44-jarige Arteta voor meerdere jaren. Zijn jaarsalaris van 10 miljoen pond gaat flink omhoog. Donderdag is er voor de Nations League-wedstrijd tussen Nederland en Duitsland een minuut stilte voor Martina Koeman. De vrouw van bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd aan chronische borstkanker. De KNVB meldt dat Martina Koeman haar man altijd steunde tijdens zijn lange loopbaan als speler en trainer, ook tijdens haar ziekte. De wedstrijd in de Johan Cruijff Arena begint om 20:15 s'avonds. De voetbalsters van Juventus zijn de Champions League begonnen met een thuisnederlaag tegen Benfica, 1-2. De Noorse Marit Bradberg-Lund scoorde 2 keer voor de Portugese club. De Nederlandse doelvrouw Danielle de Jong was kansloos bij een strafschop en zag de bal later uit een directe vrije trap langs zich heen gaan. Real Madrid speelde in eigen huis gelijk tegen Paris Saint-Germain, 1-1. Linette Berestein viel in de 85ste minuut in bij Real Madrid en evenaarde daarmee Jill Roord met 70 optredens in de Champions League.
16: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is het vooral in het oosten plaatselijk mistig. Elders vrij veel bewolking met hier en daar wat motregen. Het wordt tussen de 8 en 14 graden. Boven land weinig wind, aan de kust zwak tot matig uit het zuiden. Morgenochtend begint bewolkt met in het noorden plaatselijk motregen. In het zuiden en zuidoosten af en toe zon. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Morgenmiddag blijft het op de meeste plaatsen bewolkt, met in het noorden soms wat motregen. In het zuidoosten kans op zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is boven land zwak tot matig. Aan de kust matig en in het Waddengebied mogelijk vrij krachtig. Morgenavond eerst mogelijk opklaringen in het zuidoosten. Later gaat het vanuit het noordwesten regenen, in het zuiden blijft het nog droog. De wind draait naar het zuidwesten en wordt aan de kust vrij krachtig tot krachtig.
16: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
17: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het rioolwater in Dinxperlo is vervuild met PFAS na het blussen van een brand bij een afvalverwerker. De brandweer gebruikte bluswater uit recreatieplas Het Blauwe Meer, dat al besmet is met PFAS. Het waterschap heeft het rioolwater afgesloten en uit het riool gepompt. Het water mag niet naar de waterzuivering en wordt tijdelijk elders opgeslagen. De gemeente zegt dat de vervuiling geen gevolgen heeft voor inwoners of brandweerlieden.
18: Een voetganger is dinsdagmiddag kort voor uur overleden bij een ongeluk op de N310 bij Doornspijk. De voetganger werd aangereden door een auto. Volgens regionale media gebeurde het ongeluk op een zebrapad en is het slachtoffer een oudere vrouw die met een rollator liep. De automobilist is aangehouden voor verhoor. Dat is gebruikelijk bij een dergelijk ernstig verkeersongeval, zegt de politie.
19: De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wet die de autoriteit Consument en Markt meer bevoegdheden geeft bij overnames en fusies. De ACM kan straks op eigen initiatief onderzoek doen naar overnames van kleinere bedrijven. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat grote bedrijven te veel macht krijgen. De wet richt zich onder meer op zogenoemde killer acquisitions, waarbij grote bedrijven kleinere concurrenten overnemen om innovatie tegen te houden. Overnames waarbij één van de bedrijven een omzet van 50 miljoen euro per jaar heeft, kunnen voortaan worden onderzocht. De wet moet nog door de Eerste Kamer en gaat naar verwachting volgend jaar in.
20: Wakker Dier heeft een kort geding aangespannen tegen NS over een geweigerde reclamecampagne. De dierenrechtenorganisatie wilde op stations posters ophangen met een koe, een varken, een kip en de vraag: zullen we eens een dagje niet 650.000 dieren eten? NS-stations wilden oproep voor Eet geen dierendag niet tonen. Wakker Dier vindt dat de weigering inbreuk maakt op de vrijheid van meningsuiting en wijst erop dat andere maatschappelijke initiatieven en politieke partijen ook reclame mogen maken op stations. De rechtbank in Utrecht behandelt het kort geding woensdagochtend.
21: Onderzoeksplatform Justice for Prosperity vindt dat de politiek een belangrijke rol moet spelen bij het normeren van rechtsextremisme. Oprichter Jelle Postma reageert daarmee op een rapport van de NCTV en AIVD. Daarin staat dat rechtsextremisten hun denkbeelden proberen te normaliseren door een zachtere versie te presenteren. Volgens Postma gebeurde dat bijvoorbeeld bij protesten tegen het asielzoekerscentrum in Loosdrecht en bij de rellen op het Malieveld. Hij vindt dat alle partijleiders extremistisch taalgebruik en gedrag zonder terughoudendheid moeten veroordelen. Ook als dat stemmen kost.
22: Illustrator Siegfried Woldhek heeft voor de tweede keer de Inktspotprijs voor beste politieke spotprent van het jaar gewonnen. Hij krijgt de onderscheiding voor zijn tekening van de Russische president Vladimir Poetin, die Donald Trump bespeelt als een contrabas. De spotprent stond vorig jaar op 15 augustus in NRC, toen Trump en Poetin elkaar ontmoetten in Alaska. Woldhek won de Inktspotprijs eerder in 2011 met een portret van staatssecretaris Henk Bleker.
23: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
24: Nu het buitenlands nieuws. Senator John Curtis roept op tot een onderzoek naar mogelijke belangenverstrengeling binnen de familie van president Donald Trump. De Republikein wil dat de juridische commissie van de Senaat onderzoek doet naar de zakelijke activiteiten van Trumps oudste zoon. Die promoot onder meer cryptovaluta en doet vastgoedtransacties. Ook vraagt Curtis aandacht voor betalingen door een Russische oligarch voor diens huwelijksfeest op de Bahama's eerder dit jaar. Volgens Curtis ondermijnt de indruk dat familieleden hun positie uitbuiten het vertrouwen in de overheid. Commissievoorzitter Chuck Grassley verwacht pas na de tussentijdse verkiezingen van 3 november een besluit over het verzoek.
25: De hackersgroep Shiny Hunters beweert te zijn ingebroken in systemen van de FBI en daarbij personeelsgegevens te hebben buitgemaakt. De groep plaatste een screenshot online van de vacaturepagina van de FBI. Daarop zou te zien zijn dat zij daar zelf teksten aan hadden toegevoegd. Op de pagina staat nu een waarschuwing dat sommige FBI-systemen tijdelijk niet werken. Shiny Hunters claimt informatie te hebben over vrijwel alle FBI-medewerkers en sollicitanten. Journalisten hebben die gegevens nog nauwelijks kunnen verifiëren. De groep zegt dat de vermeende hack een reactie is op een FBI-waarschuwing uit mei. Daarbij werd aangeraden om Shiny Hunters geen losgeld te betalen.
26: De Franse president Emmanuel Macron heeft in een toespraak voor de algemene vergadering van de VN landen opgeroepen meer te doen voor de wereld. Hij bekritiseerde de manier waarop wordt omgegaan met de Palestijnen en noemde landen te laks. Vorig jaar erkenden tientallen landen de Palestijnse staat. Maar volgens Macron blijft iedereen inactief ten aanzien van Gaza. Hij zei dat we ons allemaal moeten schamen en uitte ook kritiek op het geweld tegen Palestijnen in de westelijke Jordaanoever. Macron waarschuwde verder dat machtige landen de internationale orde ondermijnen en pleitte voor nauwere samenwerking tussen landen op het gebied van economie, zorg en klimaat.
27: Het Hooggerechtshof van Sri Lanka heeft 15 mannen veroordeeld tot 220 jaar celstraf voor hun betrokkenheid bij de zelfmoordaanslagen op Eerste Paasdag in 2019. Bij die aanslagen kwamen 279 mensen om het leven, onder wie 3 Nederlanders. De mannen hielpen de zelfmoordaanslagplegers bij aanvallen op 3 luxe hotels en 3 kerken. 14 van hen werden schuldig bevonden aan alle aanklachten, waaronder moord en samenzwering tot terrorisme. 9 andere mannen werden vrijgesproken.
0: De Russische president Poetin is bereid tot een nieuwe ontmoeting met de Verenigde Staten om een einde te maken aan de oorlog in Oekraïne. Dat zei de Amerikaanse president Trump dinsdag na een gesprek met de Oekraïnse president Zelensky in New York. Trump zegt met Zelensky te werken aan een oplossing voor de oorlog. De twee gaan daarover verder praten en hebben het dan ook over Patriot luchtverdedigingsraketten. De Franse president Macron heeft toegezegd de luchtverdediging van Oekraïne te versterken met de levering van radars en onderscheppers.
1: President Trump zegt dat hij journalisten van CNN, MS Now en Politico waarschijnlijk weer toelaat tot het Witte Huis als de rechter daartoe besluit. Hij weert de media omdat hij het niet eens is met hun berichtgeving die hij nepnieuws noemt. De media vechten dat aan en zeggen dat de vrije meningsuiting in gevaar is. CNN is onderdeel van een samenwerkingsverband van nieuwszenders die afwisselend Trump filmen en de beelden delen. Uit solidariteit weigerden andere zenders taken van CNN over te nemen. Daardoor was Trump bij de opening van een nieuwe landingsplek voor zijn helikopter op video niet te verstaan.
3: En nu het economisch nieuws. Het Centraal Planbureau heeft becijferd dat het verkorten van de WW-duur een beperkt effect heeft op de werkgelegenheid. Bij een verkorting van 24 naar 18 of 12 maanden zou de werkgelegenheid met 0,1% toenemen. Dat komt overeen met ongeveer 8000 extra voltijdsbanen. Het CPB stelt dat werklozen door de kortere uitkering een financiële prikkel krijgen om sneller werk te aanvaarden. De overheidsuitgaven zouden bij een halvering van de WW-duur met maximaal 1,3 miljard euro per jaar dalen. Het kabinet heeft de plannen voor verkorting uitgesteld tot 1 januari 2029. Vakbonden en pro verzetten zich nog steeds tegen de maatregel.
4: De Nasdaq heeft dinsdag een nieuw recordniveau bereikt en sloot 0,5% hoger op 27.244 punten. De Dow Jones daalde 14% tot 51.864 punten. De S&P 500 bleef vrijwel onveranderd op 7.765 punten. Chipmakers Intel en AMD stegen respectievelijk 1,7% en 1,3%. Netflix daalde 1,6% na een adviesverlaging door HSBC. Beleggers kijken uit naar de topontmoeting tussen Trump en de Chinese leider Xi Jinping op donderdag.
5: De Vereniging van Effectenbezitters vindt het begrijpelijk dat WSP Global het bod op Arcadis heeft ingetrokken. Het Canadese bedrijf stopte dinsdag met de overnamepogingen omdat Arcadis niet wilde praten over de voorwaarden. Arcadis wees twee biedingen af en stelde dat het bedrijf op eigen kracht waarde kan creëren voor aandeelhouders. De VEB twijfelt aan die argumenten en vindt juist dat Arcadis behoefte heeft aan een hardere mentaliteit. Volgende week houdt Arcadis een bijeenkomst met aandeelhouders over de groeiplannen.
6: Het Canadese bedrijf WSP Global trekt zijn bod op advies- en ingenieursbedrijf Arcadis in. WSP had twee keer een bod gedaan, maar Arcadis wees die af, omdat ze geen recht zouden doen aan de werkelijke waarde van het bedrijf. Volgens WSP lukte het niet om met Arcadis in gesprek te gaan over de voorwaarden van een mogelijke overname. Het laatste bod bedroeg €51,50 per aandeel, waarmee Arcadis werd gewaardeerd op ongeveer 4 miljard en 700 miljoen euro. Arcadis zegt notie te hebben genomen van de stap en wil verder geen uitspraken doen.
7: Frankrijk breidt de steun uit voor inwoners die hard worden getroffen door stijgende brandstofprijzen. Minister van Financiën Roland Lescure kondigt nieuwe maatregelen aan om huishoudens te helpen met hoge brandstofkosten door het conflict in het Midden-Oosten. De steun voor mensen met lage inkomens die veel kilometers moeten rijden voor hun werk wordt verdubbeld. Het aantal mensen dat aanspraak kan maken op de regeling stijgt van 3 miljoen naar 5,5 miljoen. Financiële hulp voor sectoren als visserij, landbouw en bouw wordt verlengd tot eind december.
8: De Consumentenbond en Stichting Consumenten Competition Claims willen dat een Nederlandse rechter zich bij hun massaclaim tegen Booking.com ook buigt over het Amerikaanse moederbedrijf en het in Singapore gevestigde zusterplatform Agoda.
2: Ruim 270.000 mensen hebben zich inmiddels aangemeld voor de collectieve procedure. De claimclubs stellen dat consumenten die vanaf 1 januari 2013 een hotelkamer boekten via Booking, schade hebben geleden door machtsmisbruik en misleiding. Booking.com bestreedt de claims en vindt niet dat de gehele holding aansprakelijk is.